naam is Bemsie de Visser. En deze hele week hoor je mij hier op NPO Radio 1. En deze hele week gaan we het hebben over misdaad. We spreken verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime. Niet per se over de crime zelf, maar over de mens achter de misdaad. Want hoe ga je als strafrechtadvocaat om met heftige daden van de verdachte die je verdedigt? En wat komt er allemaal kijken bij het vak forensische psycholoog? Deze week kom je erachter. Gisteren spraken we al met ex-plofkraker Stephen Killian. Hij zat 8 jaar lang vast en is sinds kort weer vrij. Maar voor hij de gevangenis in verdween, werd hij opgepakt door een arrestatieteam. En in die wereld gaan we vannacht duiken. Want bij mij...

0: bij de politie senior operator bij dienst sociale interventies, de DSI. Dat is de eenheid die wordt ingezet bij de zwaarste arrestaties in Nederland. Daarvoor werkte hij bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdracht van Defensie, de BSB. Hij werd 8 keer uitgezonden, onder meer naar Afghanistan. Uiteindelijk stopte hij, begon een eigen bedrijf en ging op wereldreis. Het klinkt als een Netflix-serie, maar dit is dus non-fictie. Niels, ik ga je zo meteen helemaal aan de tand voelen hoor, over wat de DSI en de BSB precies zijn. Maar eerst, we zitten hier nu midden in de nacht. Dat is natuurlijk ook een moment geweest waarop jij veel van je werkzaamheden hebt uitgevoerd. Hoe is het om dan nu weer de nacht te zijn? Ben je nog een nachtmens of wil je dat een beetje laten gaan?
1: Ik ben tegenwoordig heel erg gehecht geraakt aan mijn slaap.
0: Ja, dus dit is even pittig.
1: Het is, laten we zeggen, oude tijden herleven. Het is heel herkenbaar en ook fijn. Hartstikke tof dat jullie me hebben uitgenodigd. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, nee, zeker. We hebben nu 1,5 uur en dan gaan we in jouw levensverhaal duiken. Maar eerst wil ik even snappen wat niet echt iedereen kan begrijpen. Tenzij je het zelf hebt meegemaakt. Want je hebt natuurlijk heel veel actie op eigenlijk alle fronten die ik je net omschreef, wat je allemaal hebt gedaan. Wat gaat in je hoofd om op het moment dat de actie begint?
1: Dat hangt er vanaf hoe ervaren je bent in naar mijn persoonlijke ervaring. In het begin is het super spannend. De eerste paar keer dat je dus daadwerkelijk meegaat met een echte actie na je opleiding is enorm spannend. Het is ook de traditie dat je dan ook als een van de eerste leden een pand betreedt, bijvoorbeeld als het gaat om interventie doen binnen een pand. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En naarmate de tijd vordert en je meer ervaren wordt, verschuift die spanning naar een soort hyperfocus. Omdat je heel duidelijk hebt gepland, wat gaan we doen? Wie gaat het doen? Hoe gaan we dat doen? Waarom gaan we dat doen? En daar ben je eigenlijk continu mee bezig onderweg naar de actie toe.
0: En waarom moet je dan als onervaren, ja, jochie zie ik dat voor me, als eerste naar binnen?
1: Dat is juist om ervaring op te doen.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Dat is natuurlijk super gaaf, want dan heb je ook de actie. Hè? Want als je als een van de eerste naar binnen gaat, dan is de kans ook het meest aanwezig dat jij dus de boef vangt.
0: Ja, dat je de boef vangt. En jij hebt natuurlijk eerst bij het BSB van Defensie, later bij het arrestatieteam. Allebei zijn wel eenheden die echt eenheden worden ingezet bij de hoogst risicovolle arrestaties. Wat vind je dan het spannendste eraan? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten arrestaties die je pleegt, maar het is allemaal hoog risico.
1: Ja.
0: Waarom wilde je dat doen?
1: Ik wist in het begin nog niet dat ik dat wilde.
0: Hoe ben je erop gekomen?
1: Ik heb het als kind wel ooit bedacht. Toen ik nog jong was, laten we zeggen 1 jaar of 9. Toen vond ik het heel tof om oorlogje te spelen in de bosjes met vriendjes uit het dorp.
0: Ja.
1: Met zo'n legerbroekje aan en dan van die plastic pistolen en zo. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment tegen mijn moeder zei, mam, ik wil, als ik groot ben, wil ik commando worden. Waarop mijn moeder reageerde, er komt niks van in, dat is veel te gevaarlijk.
0: Snap, een hele moederlijke reactie.
1: Wie wil dat wel voor zijn kind? Dat idee heb ik eigenlijk niet echt serieus aandacht gegeven. En in mijn tienerjaren was ik best wel zoekende van wat wil ik nou precies doen? Is het meer richting sport of is het meer richting technologie en IT? Want dat vond ik ook heel interessant. En ik kwam er niet helemaal uit. Dus op een gegeven moment kon ik eigenlijk thuis te zitten. En zat ik eigenlijk alleen maar een beetje te gamen. Fulltime. Best wel fulltime. 20 uur per dag was ik computerspelletjes aan het doen.
0: Zo.
1: Ja, en na een tijdje. Ja, dat is goed voor je oog-handcoördinatie. Maar mijn ouders waren daar niet zo blij mee. Dus op een gegeven moment zeiden ze van, joh, laten we naar een uitzendbureau gaan en kijken of er wat leuks voor je is. Nou, er werd dan gevraagd van, wat vind je dan tof om te doen? Ik zei, nou, ik zou wel iets met mijn handen willen doen of iets fysiek, weet je. Ik wil wel graag bezig zijn, ik ben echt een doener. Toen werd ik eerst in een rubberfabriek geplaatst, waar ik na 3 dagen eigenlijk heel graag weer naar huis wilde, want mijn handen waren verbrand en ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Ja, dus dat met je handen werken was meteen, no.
1: Nou, niet op die manier.
0: Ja.
1: Dus weer terug bij het uitzendbureau. En daar kwamen weer in een gesprek een aantal opties op tafel. En de suggestie was, joh, je kan of naar de politie, wat natuurlijk best wel fysiek werk is en misschien wel bijpast, of je kan militair worden. En toen had iemand het lumineuze idee, en volgens mij was dat mijn moeder ook nog zelf, die zei van, joh, maar er is ook zoiets als de militaire politie. Dan heb je best of both worlds, weet je wel. Dus ik, heel eerlijk, BMC, ik kende dat helemaal niet. Dus ik zag wel zo'n poster van zo'n motorrijder die zo heel plat door de bocht gaat. Zo, van zo'n politiemotor. Zag er zo cool uit. Dus ik dacht, oké, nou, misschien is dat wel gaaf.
0: Ja.
1: Dus ik naar Amsterdam, naar het keuringscentrum. En daar werd ik op de marinekazerne even door de

0: spreekwoordelijke mangel gehaald. Hè? Dus dan krijg je je medische keuringen, je psychologische keuringen, fysieke testen en dat soort dingen. Gesprekken, rollenspellen moet je doen. En ik weet nog goed dat ik de uitslag besprak met een vrouw. En die zei van, joh, je heel ironisch, je scoort best wel goed. Wil je geen commando worden? Waarop ik zei, dat mag niet van mijn moeder.
1: Oh, wow.
0: Toen was ik al wat ouder, hè? Een jaar of 19.
1: Ja.
0: Maar ik had dus gesolliciteerd voor de Koninklijke Marechaussee.
1: En waarom?
0: Ja,
1: wat trok je daarin aan?
0: Dat was de suggestie dus, hè, de militaire politie.
1: Mm.
0: Dus ik ben het maar gewoon gaan doen.
1: En, gaan.
0: Ik ben gewoon gegaan. Ja. En gaandeweg de opleiding ontdekte ik hoe gaaf dat eigenlijk was. En ik weet nog heel goed, de klik kwam toen ik van de 12 maanden opleiding destijds, dan heb ik het over 2003. De klik kwam toen ik 10 maanden in de opleiding zat en we eigenlijk onze voorkeur hadden opgegeven van, joh, waar wil je nou geplaatst worden na je opleiding? Dus ik had Schiphol op 1, weet je wel. Lekker levende gebied. En Amsterdam op 2. En wat zit er nog meer in Noord-Holland? Den Helder. Yeah. Den Helder op 3. Nou, hartstikke mooi. Maar we staan op een gegeven moment voor het gebouw waar wij sliepen. Staan we in de houding. En ik kijk naar de poort. En ik zie 2 hele mooie BMW's aankomen rijden. En ik was gelijk getriggerd. Ik denk, wat is dit, weet je wel? Wat komen die dan doen? Het lijkt wel een soort van chique delegatie of zo. En die auto's die komen voorrijden en die rijden het square op. En dat is een groot rechthoekig veld in het midden van de kazerne waar ze allerlei soort van ceremonies kunnen doen.
1: Mm.
0: En er stappen een paar mannen uit in pak. Met echt van die oortjes in en zonnebril op. En ik denk, je hebt het net over Netflix, weet je wel. En ik had echt zo'n dat was het toen waarschijnlijk nog niet.
1: En gewoon een film.
0: Ja, het was echt zo'n filmisch idee. Ik dacht, wat gaaf is dit. Dus ik vraag aan mijn instructeur, dat was een opperwachtmeester. Dat is een rang binnen de marechaussee. Ik zeg, opper, wat is dat? Want het ziet er zo gaaf uit. Hij zegt, ja, dat is heel speciaal, jongen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Nou, ik dacht, vertel me meer. Weet je wel,
1: dat is geen antwoord op je vraag.
0: Nee,
1: natuurlijk.
0: Waarom niet? En wat is het dan? Hij zegt, nou, dat is de Brigade Speciale Beveiligingsbedrag. Dat is die jongens doen persoonsbeveiliging. En die beveiligen dus hooggeplaatste militairen of andere belangrijke mensen. Maar daar kom je niet zomaar bij. Dus ik zeg, goh, maar nu ik dit zo zie, even los van mijn opties Schiphol, Amsterdam, Den Helder, dat is wat ik graag wil doen. Kunt u niet een goed woordje voor me doen, weet je wel? Hij zegt, nou, zo werkt het niet. Dan moet je echt wachten tot er een brief uitkomt en solliciteren. Oké. Ik werd geplaatst op Den Helder. En na 4 maanden, of na 5 maanden, komt die brief dus. En ik dacht, dit is mijn kans, hè?
1: Ja,
0: moet
1: je gaan.
0: Dit moet ik gaan doen. En ik was zo gedreven om dat te halen, dat ik alles op alles heb gezet om om bij die eenheid te kunnen werken. En dat is dan gelukt.
1: Maar was dat dan, want je zegt, ze komen aanrijden in dikke BMW's en in pak en oortjes. Was dat wat je heel erg trok aan het begin? Of ook wat zij dan deden? Of ook gewoon meer de uitstraling die ze hadden? Ja, wat greep jou?
0: Ja, in eerste instantie dat, hè. Dus het ziet er ontzettend imposant uit. Alles is keurig netjes verzorgd. Nou, dat heb je als militair sowieso al. Want dat wordt natuurlijk erin gebakken. Dat je je spullen netjes voor elkaar hebt, dat je tenue netjes is, je schoenen glimmen. En bij die mannen was het helemaal likkie-lakkie. Dus ja, ik vond het super indrukwekkend hoe dat er allemaal uitzag. En ze stapten uit en het gaat allemaal heel erg in een soort van procedure. Dus het zag eruit als een soort geoliede machine. En ik dacht, ik weet niet, het was gewoon een gevoel van binnen dat ik dacht, maar dit is het, weet je wel. Dit is wat ik moet doen. Dit is wat ik wil doen.
1: Nou, dus de brief komt, je meldt je aan. En neem me even mee naar het begin.
0: Ja,
1: er kwamen
0: eigenlijk 2 brieven. Want destijds waren er te weinig persoonsbeveiligers in Den Haag. En de BSB beveiligde daar militaire attachés en hooggeplaatste militairen. Dus in eerste instantie was er een detachering. Waarbij je dus de opleiding bij de BSB mocht doen tot persoonsbeveiliger. Die duurde destijds 1 week of 7. En de tweede brief was de opleiding van de BSB zelf. Die wat langer duurde, was destijds 23 weken. En ik dacht, ik ga gewoon voor allebei, want het sloot bijna naadloos op elkaar aan. Ik denk, dat is mooi, dan kan ik eerst ervaring opdoen in Den Haag en daarna kan ik meteen proberen of ik die opleiding in kan doen.
1: Ja.
0: Maar de BSB, zoals ik het toen heb ervaren, was een heel mystiek wereldje. Er is super weinig over bekend. Je weet ook eigenlijk niet zo goed waar je naartoe solliciteert. Anders dan dat je weet van, ze hebben een persoonsbeveiligingsteam en er is een observatieteam, die criminele schaduwen en informatie verzamelen. Er is een arrestatieteam en er was nog een tactisch team wat nog stiekemer deed.
1: Dus eigenlijk heel breed.
0: Ja, het is een paraplu met een aantal specialismes in huis.
1: Ja.
0: En in de basis is iedereen een persoonsbeveiliger. En daarna mag je doorspecialiseren naar andere velden als je dat zou willen. En ik vond dat super gaaf. Dus ik dacht, ja, als ik die detachering kan doen, dan leer ik alvast wat van die mensen kennen. En dan, ja, dan kan ik alvast een beetje ontdekken hoe die bijvoorbeeld de driedaagse keuring eraan toe gaat. Want ja, ik keek er best wel tegen op. Ik was hartstikke jong, een jaar of 22, 23 denk ik toen.
1: Dan ben je echt nog een broekie.
0: Ja, maar dat was ik ook qua ontwikkeling. Dus ik was ook gewoon nog echt een best wel onzekere jongen. Ondanks dat ik best wel groot en gespierd was. Omdat ik hard had getraind om mijn chausseeopleiding te halen. Voelde ik me nog best wel onzeker. Dus ik keek daar natuurlijk enorm tegenop. Ik denk, oh, dat is gaaf, weet je wel. Dat is echt wel next level. Mm-hmm. En omdat het zo mysterieus is, is het ook een soort van ongrijpbaar of zo. Dus ik ben die brieven gaan invullen. Ik heb ze allebei opgestuurd. En toen werd ik dus uitgekozen voor de selectie tot persoonsbeveiliger. Nou, dat was een. Volgens mij was dat 1 dag selectie. Waarbij er dan een groep overblijft. En die gaan dan die persoonsbeveiligingsmodule doen. En dan word je een assistent persoonsbeveiliger in Den Haag.
1: En dan doe je.
0: Dan beveilig je dus mensen.
1: Als assistent.
0: Als assistent, ja. Dus je moet je voorstellen, een persoonsbeveiligingsteam heeft verschillende functies.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld een bodyguard die direct bij een wij noemen dat de VIP, hè, direct bij de VIP loopt. Maar er zijn ook mensen die eromheen lopen of verder er vandaan. Er zijn verschillende functies. En als assistent heb je eigenlijk nooit zo'n belangrijke kernfunctie. Bijvoorbeeld de bodyguard, hè, dat wordt altijd gedaan door een ervaren BSB'er. Of in het geval van de politie DKDB'er. Dus ik mocht assisteren.
1: Oké.
0: En dat vond ik natuurlijk super gaaf. Want ik denk, ja, nu zit ik hartstikke dicht bij het vuur, weet je wel.
1: Ja.
0: En die detachering duurde 3 maanden. En toen moest ik terug naar de Brigade Den Helder.
1: Oh, dat lijkt me wel even weer van een omslag.
0: Ja, dat was wel even wennen, ja. En ik had natuurlijk de smaak te pakken. Maar tegelijkertijd had ik ook gesolliciteerd voor de volledige opleiding. En voor die opleiding, de volledige opleiding van de BSB, is de keuring wat zwaarder. Dat is een 3-daagse keuring. Even los van alle, en nogmaals, psychologische trajecten en medische keuringen. En zelfs IVD of MIVD onderzoek. Hè, want je wordt helemaal doorgelicht of je wel betrouwbaar bent en niet chantabel. Bijvoorbeeld. En ik dacht, ja, ik wil me gewoon goed voorbereiden op die 3-daagse keuring. Weet je wel. Dus die deed ik, zeg maar, parallel. En dat ging hartstikke goed. Dus op een gegeven moment hoorde ik al dat ik naar de opleiding mocht. Terwijl ik net terugkwam van mijn detachering. Toen moest ik nog 3 weken op de brigade in Den Helder werken.
1: En dan weer terug.
0: En dan daarna mocht ik weer terug voor de opleiding.
1: En hoe bijzonder is het dan dat je wordt uitgekozen om door die selectie heen te gaan? Want ik heb even om een beeld te schetsen van hoeveel mensen worden er aangenomen om überhaupt die opleiding te doen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet van de marechaussee niet meer precies hoeveel mensen er solliciteren. Maar van de politie, in een later traject, was ik zelf betrokken bij wat we noemden de kweekvijver. Mm-hmm. En ja, dat waren gewoon iets van 100 man of zo die zich aanmelden. En er ging er eentje naar de opleiding. En dan, nou, in het geval van de BSB, ik geloof dat we met z'n 17er starten. En met z'n 8 of 9 eindigen.
1: Dat is niks.
0: Nou, dat is weinig, ja.
1: Maar ja, dat is ook omdat je zei ook al, toen jij dat je aanmeldde, was er ook heel erg tekort. Maar wat moet je dan hebben, of wat heb jij dan dat die anderen niet hadden?
0: Geluk, denk ik. Want het kan zomaar zijn dat je een blessure krijgt en dat je daardoor de opleiding niet kan doen. Hè? Dat je bijvoorbeeld je enkel verstuikt of je knie verzwikt tijdens zo'n 3-daagse keuring. Dan heb je natuurlijk hartstikke pech.
1: Mm-hmm.
0: Maar waar ik denk dat ze vooral naar kijken is dat je actie-intelligent bent. Dus dat wil zeggen dat je in split second beslissingen kan maken onder verzwaarde omstandigheden. En ook als de situatie anders is dan gepland, dan moet je dus snel kunnen schakelen naar wat het nieuwe moment dan is en daarna handelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet een teamplayer zijn, overduidelijk. Maar je moet ook goed zelfstandig kunnen opereren. Communicatie is natuurlijk hartstikke belangrijk. Mm. Dus eigenlijk alles wat ik nu heb geleerd over wat is een high performance team, dat zit daarin.
1: Ja, ja.
0: Dat zit daarin, ja.
1: En dan, je komt natuurlijk, je vertelde het net ook al, dat je eigenlijk een tijd 20 uur per dag aan het gamen was.
0: Ja.
1: Niet zo goed wist wat je nou moest. En nou, dat was op dat moment hoe je je leven vulde. En nu ben je hier. En dat is in een tijdspan van een paar jaar. Is je leven zo omgegooid.
0: Ja.
1: Was dat niet voor jezelf ook een hele mentale switch?
0: Ik leefde in een jongensdroom.
1: Ja.
0: Ik heb dat niet zo bewust meegemaakt, die mentale switch. Ik vond het alleen maar super vet. Super vet. Ik weet nog heel goed dat ik uit de opleiding kwam. 23 weken opleiding. Geslaagd. Hartstikke mooi. En 2 weken later zit ik in mijn eentje in de kantine van ons gebouw. Want ik had even pauze. Ik zat er echt als enige. Hè? Op een gegeven moment komt er een man binnen en dat was de planner. En die man die komt naast me zitten, hij zegt... Hey, Niels, zo'n heese stem, weet je wel. Zo'n oude rot in het vak. Zo'n hele ervaren kerel die niet meer in de operatie zat, maar in de planning nu deed. Hey Niels, heb je al vakantieplannen? Ik zeg, nou ja, nee. Ja, ik heb wel wat vakantieplannen. Oh ja, oké, ja. Heb je al geboekt of niet? Ik zeg, nee, ik heb nog niks geboekt. Hoezo? Oké, je hebt nog niks geboekt. Ja, oké. Hey, luister, jij gaat op vakantie. Ik zeg, oh, oké, waar ga ik naartoe dan? Jij gaat naar Kabul. En over 2 weken ga je. Dus nu naar beneden en daar je spullen halen, opwerken. Over 2 weken ga je weg. Ik moet opschieten. Nou, dus ik... kerstvers uit de opleiding. 2 weken later een opwerkprogramma van nog eens 2 weken. En ik zat een maand later in Kabul. En dat moment was wel even gek... om dan naar huis te bellen. En mijn toenmalige vriendin belde ik als eerste. Ik zeg, joh, moet je luisteren? Over 4 weken ga ik, weet je wel. En dan ben ik voor 3 maanden weg.
1: Zo.
0: Mijn ouders bellen. En dat was wel even een momentje dat het besef kwam. Maar zelfs toen, en ook toen ik in het buitenland zat... toen vond ik het zo gaaf. Toen heb ik het zo... ik was zo serieus met mijn werk bezig... en ik vond het zo indrukwekkend allemaal... dat ik gewoon vergat om naar huis te bellen ook.
1: En wat moest je doen?
0: Ik werd daar uitgezonden als persoonsbeveiliger. Dus de eerste uitzending ging daarover. Dus.
1: En wat voor een persoon, ik weet niet of je dat kan vertellen... maar wat voor persoon moest je beveiligen?
0: Dat zijn ook hooggeplaatste militairen. Of bijvoorbeeld topmensen van de NAVO bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Ja. Die daar dan heen gaan voor een bezoek. Of dat kunnen ook andere leden zijn van hooggeplaatste Nederlandse leiders. Laten we zo zeggen.
1: En dan ben je dus persoonsbeveiliger... Dan ben je eigenlijk... Ik wil even kijken naar hoe dat in de praktijk uitziet. Want het lijkt me ook wel gek. Want je hebt denk ik volgens mij niet heel veel te zeggen over wie je beveiligt.
0: Nee, dat wordt aangewezen. Geen... Ja.
1: En, maar kan er ook bijvoorbeeld een situatie zijn... waarin je denkt dat je iemand zou moeten beveiligen. Dat je denkt, ja, nee, dit is echt... Deze persoon, daar sta ik gewoon zo niet achter. Met hoe die bijvoorbeeld denkt of doet of zo. Dat je dan dat kan... Dat je dat zeg maar kan... dat je dan ervoor kan kiezen om het niet te doen?
0: Ik denk dat je het kunt denken, maar naar mijn ervaring is iedereen dusdanig professioneel dat je gewoon lekker je werk doet.
1: Ja.
0: Weet je wel? Wat ik wel heb meegemaakt is dat een VIP geen persoonsbeveiliging wilde. En dat was, vond ik ook wel heel moeilijk. Want je wil graag je best doen om diegene veilig te verplaatsen van A naar B in een hoog risicogebied waar continu dreiging is van bijvoorbeeld taxis... waar ze een bom in de bumper van de auto hebben gemonteerd... en als hij tegen je aanrijdt, dan detoneert dat ding. En dan kijk je om je heen en dan zijn er talloze taxis, weet je wel. Dan hebben ze wel een kentekentje doorgegeven... maar ja, voordat je dat kan lezen, is hij al te dichtbij.
1: Ja.
0: En je wil gewoon heel graag die mensen beschermen... want je bent serieus met je werk bezig. En dan is het best lastig als diegene dat helemaal niet wil... En probeer dan maar eens het spanningsveld te bewaken tussen wat is veilig en wat is het politieke belang van zo'n figuur bijvoorbeeld. Ja, dat was best wel interessant spanningsveld altijd.
1: Maar daar moet jij dan ook over nadenken.
0: Nou, dat doet de teamleider dan. Ja.
1: Ja, dus jullie zitten ook dan als team al van oké, wat is waarvoor gaan we kiezen? Politieke belang of het risico?
0: Ja, ja, en dat gaat altijd in goed overleg. En je geeft altijd een advies. En in het ergste geval zou zo'n team kunnen zeggen... van nou, wij trekken onze handen ervan af. Dat gaat dan allemaal in goed overleg met Nederland. Maar dat gaat best wel ver op MC. En zover is het nog niet gekomen in mijn ervaring. Maar in het ergste geval zou het kunnen zijn dat we dan zeggen... van nou, dan wij kunnen hier niet aan meedoen, want het is te gevaarlijk. De inlichtingendiensten hebben ons informatie gegeven... waaruit blijkt dat we echt niet de poort uit moeten rijden nu. We moeten op de basis blijven, want het is gewoon te veel dreiging. Dat zou kunnen.
1: Het lijkt me echt een... ontzettend intense baan. Want het neemt ook gewoon je leven over, toch?
0: Het is een levensstijl.
1: Ja.
0: Ja. En zo heb ik het ook ervaren. Al mijn vrienden waren mijn collega's. Ik had buiten dat wereldje niet veel bekenden en vrienden over, nee. Eigenlijk weet ook niemand wat voor werk je precies doet.
1: Nee, omdat dat mysterieuze... Je weet, ja, je kent het van naam, maar ja, wat doen ze eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat het zo blijft, want... Kijk, er zijn natuurlijk tegenpartijen die het niet leuk vinden dat je dit werk doet. Of dat er überhaupt militairen zijn in een bepaald land die dat werk doen. Dus er is altijd strijd over. En ik heb altijd gedacht, ja, ik moet mijn identiteit best wel beschermen. Want als ze erachter komen en ze willen mij bijvoorbeeld iets aandoen, dan zullen ze mij misschien niet direct iets aandoen, maar wel de mensen van wie ik hou iets aandoen.
1: Ja.
0: Dat doet natuurlijk veel meer pijn op lange termijn dan dat ze jou direct iets aandoen.
1: Ja, dus op het moment dat je dit pad bewandelt, dan beslis je het voor jezelf, maar ook voor je geliefde.
0: Ja, klopt.
1: Want dat kan natuurlijk, wat je net zegt, dat kan ook helemaal verkeerd gaan.
0: Ja, klopt. En als begin twintiger had ik dat besef nog helemaal niet, maar gaandeweg groei je daar wel in. Ja, en krijg je dat besef wel. Zeker als je een keer naar zo'n oorlogsgebied bent geweest en je hebt het allemaal een keer meegemaakt, dat je denkt, oké, het is wel belangrijk dat dit ook hier blijft en niet bij ons komt.
1: Ja, dat je niet iets meeneemt naar huis.
0: Ja, of dat ze naar ons land komen.
1: Precies.
0: Ja, zoals actualiteiten.
1: Ja, en dan ben je dus, dat is een levensstijl. Je bent er compleet mee bezig. En tot hoever gaat die beveiliging? Moet je bereid zijn bijvoorbeeld een kogel te vangen voor de persoon die je beschermt?
0: Dat is uiteindelijk wat er van je gevraagd kan worden, ja. Ja.
1: Hoe ga je daar mentaal mee om? Want dat lijkt, het wordt nogal wat van je gevraagd.
0: Ja, dat klopt. Ik vind het een hele goede vraag. En ik heb er in die tijd niet zo bewust bij stilgestaan, hoor. Want zoals ik al eerder zei, het is gewoon ontzettend gaaf werk. En als shit hits the fan, dan sta je er gewoon en dan doe je het gewoon.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat ik er niet zo mee bezig was. Ik heb er gewoon niet te veel over nagedacht. En ik denk dat dat ook goed is.
1: Ja, precies.
0: En ik denk ook dat militairen, zoals ik dan mijn training heb ervaren. En ik ben inmiddels erachter dat ik een vrij gevoelig mens ben. Als man ook, best wel gevoelige man. Maar destijds waren die gevoelens gewoon irrelevant. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik ga huilen als we worden beschoten, weet je, op het slagveld. Dus je wordt als militair ook getraind om die gevoelens weg te stoppen. Of het wordt een soort van afgekapt.
1: Mm.
0: Het wordt een soort van weggeduwd. Want het is helemaal niet functioneel.
1: Nee, en het,
0: je moet handelen in het moment.
1: Ja, dat kan ook gezien worden als een bepaald soort afleiding.
0: Die
1: bent niet emoties. Je bent niet gefocust omdat je dan afgeleid wordt door je eigen emoties.
0: Juist, juist. En iedereen heeft, als er verzwaarde omstandigheden zijn, of iedereen heeft een stressreactie. En ik denk dat de meeste mensen wel weten dat je kunt vechten en vluchten en bevriezen.
1: Ja.
0: En die reactie hebben wij ook allemaal als militair of als politieman of als wat voor specialist dan ook. Die reactie heb je gewoon. Alleen je bent gewoon beter getraind in uit die reactie komen of er zelfs van wegblijven en doen wat je moet doen.
1: Hm. Heb je ooit echt een keer een moment gehad dat shit hit the fan?
0: Zeker.
1: Kan je daar iets over vertellen?
0: Ik kan me nog herinneren dat ik, en dan heb ik het over 2008. Toen waren we met twee persoonsbeveiligingsteams ook werkzaam in Kabul. En daar was een grote parade georganiseerd. Kabul, hoofdstad van Afghanistan. En ze vierden daar volgens mij was het de 16e bevrijdingsjaar na de Russische bezetting. Dus er was een grote parade opgezet en de president van Afghanistan was uitgenodigd. En al onze VIP's waren uitgenodigd. Al die belangrijke militairen waren uitgenodigd. Het was een heel grote parade. Uit inlichtingen bleek, er gaat iets gebeuren. En de kans dat dat ging gebeuren was ook vrijwel zeker. En hier heb ik het dan over het spanningsveld dat je zo'n VIP, en in dit geval waren het dan drie, waren dan drie VIP's tegelijk met twee teams te beveiligen. En hier heb je dan zo'n situatie dat je tegen zo'n politiek figuur zegt van, nou, niet doen. Wij adviseren om niet te gaan, want alles staat op rood. Alles wat we horen van de inlichtingendiensten is geen goed nieuws. Dus we adviseren heel sterk, ga niet. Uiteindelijk ga je toch.
1: Mm.
0: Hebben wij even nagedacht, gaan we dit echt doen? Ja, we gaan het echt doen. Oké, we gaan mee. Dus we gaan mee. En we zijn daar.
1: En wat was jouw rol?
0: Ik was toen bodyguard.
1: Ah, bodyguard. Oké, ja. Dus jij stond echt het dichtst bij de VIP's.
0: Klopt. En stel je dan voor dat je op een grote tribune zit langs een doorgaande weg die voor de tribune langs loopt. En daarachter stond een grote moskee. Dat was best wel imposant gebouw. En in de verte was het voetbalstadion. En in dat voetbalstadion stonden allemaal van die grote kanonnen. En dan zouden ze op klokslag 10 uur 's ochtends zouden ze dan die kanonnen afvuren. En dat zouden dan, ik meen iets van 23 schoten zijn of zo. En we zitten daar op de tribune. Ik zit op een afstandje van de VIPs. Er is een hele parade van allemaal indrukwekkende militairen van Afghanistan en al hun apparatuur. En ik hoor die kanonschoten. En tussen die kanonschoten door hoorde ik dus een ander soort schoten. Ja. Een beetje mitrailleurvuur. En op een gegeven moment ook zwaardere schoten. En toen keek ik naar rechts en ik zie in het publiek wat mensen omvallen. Ik denk, dat is niet goed. Deze schoten die horen er niet bij. En dat is het moment dat je gaat handelen. En het is best wel, het was best wel uitdagend, omdat uiteindelijk vielen er mortiergranaten. En ja, dat werd een heel best wel lelijk, laat ik maar zeggen, een soort van slachtveld. En dan moet je dus gaan handelen. Maar mensen raken allemaal in paniek. Dus iedereen stormt naar de uitgang. En ik moest eigenlijk de andere kant op, tegen de stroom in, om mijn VIPs op te halen, om ze te begeleiden naar de uitgang en om ze in veiligheid te krijgen. Ja, en dan zie je waar je voor getraind bent. Want zoals ik persoonsbeveiliging bijvoorbeeld heb ervaren, is als er niks is gebeurd op een dag, dan heb je je werk eigenlijk ook heel goed gedaan.
1: Ja.
0: Als er wel wat gebeurt, dan wordt er nog meer van je gevraagd om je werk goed te doen. En dan gaat het echt om leven en dood. Dus om dan te zien bij jezelf hoe je getraind bent en dat je dus ook doet wat je moet doen. En dat je ook je teamleden ziet doen wat ze moeten doen. Dat is fantastisch.
1: Ja.
0: Dat vond ik zo gaaf. En dat weet ik pas achteraf hoor. WMC, dat was niet in het moment. Want in het moment was ik gewoon bezig met overleven en zorgen dat die mensen allemaal in veiligheid kwamen. Maar om te zien dat iedereen gewoon helder communiceert. Iedereen doet, dat was zo gaaf. Ja.
1: En je hebt uiteindelijk je VIPs veilig.
0: Wij zijn er allemaal levend uitgekomen. Ja. En ik weet ook nog heel goed dat er een Amerikaanse persoonsbeveiliger, die was achtergelaten door zijn team. Die hebben we ook nog in de kofferbak mee. In de kofferbak gegooid. Van nou, rij maar met ons mee, weet je wel. Ja, dat was echt een heel spannend moment.
1: Wauw. Ja, ik hang aan je lippen. Ik vind het echt zo'n, het is zo'n bizarre wereld, weet je wel. Wat we ook eigenlijk al een paar keer hebben gezegd. Van dat het is zo onaantastbaar. En jij hebt dit geleefd. En dan maak je dat dus mee. En we gaan zo naar een plaatje. Maar ik wil echt nog even één ding vragen. Ik weet, ik kijk ook af en toe heel stiekem naar mijn regisseur. En die denkt, ja Bim, we hebben ook de tijd. En ik, ja weet ik. Maar je hebt dat dus meegemaakt. Je hebt een soort slagveld gezien daar. Wat gebeurt er? Oké, op het moment dat je haalt je VIPs weg, adrenaline kicks in. Je gaat
0: maximaal.
1: Je gaat volledig vertrouwen op je training en op je ervaring. Maar daarna, als het stil is en je bent alleen, wat doe je dan voor jezelf om dat mentaal ook een plek te geven?
0: In eerste instantie niet alleen zijn. Maar wat wij deden was wat we noemden een hot debrief. Dus gelijk even reflecteren van oké, hoe is het met jou, hoe is het met jou, hoe is het met jou? Weet je wel, hoe gaat het met je? Wat voel je? Ben je gewond? Dat soort dingen. Hot debrief. Deden we direct toen we terugkwamen op het hoofdkwartier daar. 24 uur later hebben we een evaluatie gedaan. En dan ga je wat dieper in, ook over de procedures. Weet je wel, wat is er gebeurd? Hoe hebben we gehandeld? Wat hebben we gemist aan de voorkant? Nou, eigenlijk bespreek je alles om beter te worden van de ervaring die je hebt meegemaakt.
1: Maar dat is heel erg de praktische kant.
0: Dat is heel erg de praktische kant, ja. Maar het is wel een belangrijke kant. Omdat ik die hot debrief, weet je wel, dat is gelijk een soort van stoom afblazen. En dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. Want ik ben er inmiddels van overtuigd, als je dat niet zou doen, dan gaat het in je lijf zitten. Als je er niet over praat, gaat het in je lijf zitten. En alles wat in je lijf gaat zitten, dat is niet goed. Later, als je dan terug bent in Nederland, dan krijg je ook begeleiding. Dus dan worden er ook wel psychologische trajecten aangeboden, of soms zelfs verplicht als ze denken van nou, dit moet echt wel, moet echt wel even over gesproken worden.
1: Oké, dus het is eigenlijk heel erg van nou, emoties aan de kant, tot het echt, dat je echt dingen op je netvlies hebt staan die niet oké zijn. En dan kan je heel veel begeleiding en alles verwachten als het nodig is.
0: Juist, als het nodig is. Ja. En dat is in de tijd toen ik er was, vond ik dat nogal sumier. Maar ik denk dat het tegenwoordig veel beter geregeld is hoor.
1: Wat dan?
0: Omdat we meer ervaring hebben nu met hoe is het om militairen uit te zenden naar oorlogsgebieden.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk heel lang niet zo. Nederland heeft heel lang eigenlijk niet een rol gespeeld in dat soort gebieden, maar nu wel. En nu hebben we ook gewoon geleerd van oké, als jongens of meiden terugkomen uit dat gebied, dan kunnen ze beschadigd zijn en moeten we gewoon begeleiding bieden.
1: En wat heb jij gemist?
0: Dat vind ik ook een hele goede vraag van je. Sowieso, wat wij deden, kijk, de BSB is een operationele eenheid, ook in Nederland. Dat is anders dan bijvoorbeeld een militaire eenheid zoals de landmacht bijvoorbeeld, die in Nederland niet operationeel is. Dus die trainen en die doen hun onderhoud en die bereiden zich voor op missies. En als ze terugkomen, dan doen ze dat weer.
1: Ja.
0: Een BSB'er, die is in Nederland aan het werk als persoonsbeveiliger of als arrestatieteammedewerker of wat dan ook. Kan altijd uitgezonden worden als persoonsbeveiliger naar zo'n hoog risicogebied in het buitenland. Komt terug, 2 weken vakantie en dan ga je weer aan het werk in Nederland.
1: Ja.
0: En je benoemde in het begin al dat ik 8 keer weg ben geweest. 4 keer daarvan was een officiële uitzending. En de andere 4 keer waren wat kortere trips. Waarbij dat niet officieel is bestempeld. Maar ik ben 8 keer in zo'n gebied geweest. 1 keer daarvan heb ik ondersteuning gehad.
1: En dat, van de 8?
0: 1 keer van de 8, ja. En ik zou graag zien, maar ik denk dat het nu al beter gaat. Maar ik zou graag zien dat die begeleiding, hè, de overgang van zo'n oorlogsgebied naar... terug naar Nederland, zelfs als een operationele eenheid in Nederland is, zoals de BSB, dat er even wordt gecheckt, hey, hoe is het met je?
1: Ja.
0: Weet je? En hoe slaap je? En niet direct daarna, maar ook 6 maanden later. En ook 1 jaar later. En ook 3 jaar later. En 5 jaar later.
1: Ja. Nou, ik hoop dat het inderdaad nu al wel verbeterd is.
0: Ik ben oké, dankjewel.
1: Ja, nee, dat mag ik hopen. Nee, daar gaan we natuurlijk zo meteen nog veel meer over hebben. Maar je hebt ook muziek voor me meegenomen.
0: Ja.
1: En we gaan luisteren naar de Foo Fighters. Waarom?
0: De Foo Fighters, dat nummer wat je gaat draaien, dat is voor mij een heel indrukwekkend nummer geweest. Altijd al, omdat het de veranderingen die ik heb meegemaakt. Bijvoorbeeld operationeel, als militair, maar ook als politiemens. Maar ook de overgang van de overheid naar de burgermaatschappij. Of van relatie naar relatie gaan als het gaat om romantiek of zo. Daar zingen ze over. Times Like These heet het nummer. En het zijn altijd die momentjes waardoor je dus weer anders gaat kijken en anders gaat voelen naar de wereld.
1: Ja, ik vind het prachtig. En je wou de akoestische versie volgens mij.
0: Ja.
1: Nou, die hebben we gevonden. Dus we gaan luisteren naar de Foo Fighters met Times Like These, de akoestische versie.

0: Sounds like these van de Foo Fighters.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ja, ik zit nog steeds natuurlijk te praten met Niels Roest. We hadden het net over jouw tijd als persoonsbeveiliger. Maar na die tijd bij Defensie, toen ben je langzamerhand overgestapt naar de DSI. Naar de Dienst Speciale Interventies van de politie in Amsterdam. Daar zat je in het arrestatieteam. Kan je ons eventjes uitleggen wat voor een organisatie dat is?
2: Het arrestatieteam op zich?
0: Ja.
2: Het arrestatieteam is een ploeg die wordt ingezet bij... Als verdachten aangehouden moeten worden die vuurwapengevaarlijk zijn of extreem geweld kunnen gebruiken.
0: Spannend.
2: Dat is heel gaaf, ja.
0: En ja, ik heb, het is heel raar en ik vraag me niet waarom, maar ik heb de laatste 2 jaar 2 keer een arrestatieteam bij mij gehad, niet voor mij. Ik heb er 1 keer eentje in mijn tuin gehad die naar mijn buurman op zoek ging.
2: Oh.
0: En laatst eentje bij mij, dat was, ik vond het doodeng. Met van die snipers en zo'n bivakmuts op en stond opeens een man in mijn tuin. Allemaal in spijkerbroeken. Waarom moet dat altijd in spijkerbroek?
2: Waarom moet dat altijd in spijkerbroek?
0: Dat lijkt me een verplichting, want ze dragen alleen maar... Dat is toch echt wel een dingetje, dat ze altijd spijkerbroek aan.
2: Ja, dat is wel grappig, ja. Dat is een goede vraag ook om te stellen. Je moet je voorstellen dat... je bent aan het werk binnen een arrestatieteam, maar je bent niet altijd gekleed als lid van het arrestatieteam. Je hebt niet altijd dat grijze pak aan. Destijds was het nog een blauw pak, maar later is het de DSI geworden. En hebben ze alles bij elkaar gevoegd. Alle arrestatieteams en een antiterreur bij elkaar. Dat is nu de DSI. En op het moment dat ik bijvoorbeeld thuis zit en ik zit lekker te eten, dan ben ik op piket. Dat wil zeggen dat ik bereikbaar ben. En dat als een van mijn teamleden, en dat is meestal de commandant, als die me belt, dan krijg ik te horen, oké, ik wil dat je zo en zo laat daar en daar bent. Want dit en dit speelt er. En onderweg praat ik je bij. Of als je er bent, dan word je verder ingelicht. Oké. Nou, dan ga ik dus met spoed die kant op. Dus dat wil zeggen dat ik in een onopvallende auto de wijk uitrij. En ergens op de weg zet ik een blauw lampje op mijn dak. Dan ben ik herkenbaar als politie. En dan mag ik dus met spoed ergens naartoe. En dan kom ik daar. En dan kan het best zijn dat er een gijzeling speelt. En dan heb ik geen tijd om mijn spijkerbroek uit te doen. En om mijn shirtje uit te doen. En om mijn pak aan te trekken. En alles netjes, weet je wel. Nee, dan is er gewoon een operationele noodzaak. En dan is het... Oh. Dus dan is het hè, huppakee. Kogel weer in het vest aan. Even je politiejasje erbij. Of iets wat herkenbaar is. Wat we altijd dragen.
0: Yeah.
2: Zorg ervoor dat je materiaal op orde is. En dan snel kijken. Oké, wat is het plan? Taken verdelen en actie.
0: Oké, dus het is echt gewoon puur toeval dat gewoon heel veel leden van het arrestatieteam in hun vrije tijd spijkerbroeken dragen.
2: Het zijn over het algemeen vrij sportieve leden, ja. Dus die vind je niet snel in pantalon, tenzij speciale gelegenheid of zo.
0: Oké, ik dacht echt dat dat een soort verplichting was. Maar je zit dan dus, oké, je bent aan het eten thuis. Je wordt gebeld. Wat gebeurt er in je hoofd? Dat je denkt, oké, maar wacht even. Wat gaan we? Want je weet dan nog niet meteen waar je naartoe moet. Je weet alleen dat je ergens naartoe moet.
2: Er wordt wel gezegd waar je naartoe moet.
0: En wat de situatie is, wat er speelt.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, dus wat er door je hoofd gaat is... Oké, ik moet dus met spoed die kant op. In het begin is dat super spannend. Hè? Dus ik weet nog wel dat ik de eerste paar keer... dat ik dan zo'n spoedrit ging doen met de auto... dat ik dacht van, gaaf, weet je, ik moet goed opletten... want ik ga nu hard rijden. En je vindt het ook spannend en je wil ook op tijd zijn. En weet je wel, je voelt je super verantwoordelijk voor je werk. En het hebben al die leden hebben dat. En dat vind ik ook zoiets charmants ervan. Iedereen voelt die verantwoordelijkheid. En ik had dat ook heel sterk. Dus in het begin dacht ik, spannend, weet je wel, hartslag verhoogd. Later, als je meer ervaren bent, kun je veel kalmer blijven onder druk. En dan denk je, oké, dus ik moet bijvoorbeeld naar Hilversum, naar het politiebureau. Daar gaan we verzamelen. Ik moet nu met spoed die kant op. Nou, ik woonde destijds in de buurt van Alkmaar. En ik was meestal de laatste daar, weet je wel. Mm. En dat voelt ook een beetje als een druk. Want het is toch ook, weet je wel, het zijn allemaal best wel prestatiegerichte mannen allemaal. Dus ja, ik wilde ook op tijd zijn, weet je wel. Maar niet alleen daarvoor. Er is ook iets belangrijks te doen. Dus als ik te laat kom, dan moet iedereen wachten op mij. Of ze gaan zonder mij.
0: Ja.
2: Nou, je wilt natuurlijk niks missen. Dat kan natuurlijk niet gebeuren.
0: Nee.
2: Dus naarmate je meer ervaren wordt, kun je ook veel kalmer blijven. En dan kun je ook goede vragen terugstellen. Van oké, en wat verwacht je dan van mij als ik daar ben? Kan ik alvast wat doen? Of weet je wel, moet ik alvast iets voorbereiden of klaarzetten? Dus ja.
0: En dan ga je die kant op.
2: Yes.
0: En dan, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten criminelen waar je binnenvalt. Je hebt echt, van die... Ben je een soort, de kruimeldief zou ik ze willen noemen, want er is geen arrestatieteam voor nodig. Maar je hebt natuurlijk van, laten we zeggen, de top 600 criminelen, de nummer 1 en de nummer 600 waar je binnen kan vallen. Bij wie is het nou spannender om binnen te vallen?
2: Ik denk naarmate naarmate meer intellectueel deze verdachten zijn of de daders zijn, hoe minder spannend. Want ik heb gemerkt dat hoe hoger in de top van dat wereldje iemand wordt aangehouden, hoe makkelijker ze denken, jongens, ik ben hier, neem mij maar mee. Ik heb een goede advocaat. En dan, weet je wel.
0: Ja.
2: Dan komt
0: Oogelen
2: het,
0: we dan wel uit.
2: Het was wel weer goed en binnen no time sta ik weer op straat. Ja. En de onberekenbare, de overvallers, zeg maar, die vanuit misschien vanuit noodzaak of vanuit emotie iets doen met een vuurwapen, die zijn die vind ik zelf veel gevaarlijker dan de criminelen die goed nadenken over wat ze doen.
0: Ja, want ze zijn onberekenbaar en je weet niet wat ze kunnen doen.
2: Juist. En zij schrikken natuurlijk ook, en je hebt het zelf meegemaakt, zeg je net. Het is nogal wat als je voordeur kapot wordt gemaakt en er stormen een aantal van die gewapende politieagenten naar binnen. Helemaal zwaar bepakt en bezakt. Dat ziet er nogal indrukwekkend uit. Je schrikt natuurlijk een hoedje. En het is ook vaak op een tijdstip dat je het even niet,
0: niet
2: verwacht, weet je wel.
0: Ja, het is heel heftig.
2: Dus
0: ja.
2: Het is al heel indrukwekkend. Dus ook dan, weet je wel, kan iemand best wel gek reageren natuurlijk. Vanuit schrikreactie, vanuit die stressreactie.
0: Ja.
2: Wat we het al eerder over hadden.
0: En hoe verschilde het werk bij het arrestatieteam met je werk bij de persoonsbeveiliging?
2: Nou, de persoonsbeveiliging is over het algemeen vrij rustig werk en gecoördineerd werk. En natuurlijk let je daar ook super, super scherp op alles. Maar nogmaals, als je daar een goede dag hebt, dan pik je je VIP op van huis. Je brengt hem naar de locatie, je beveiligt en uiteindelijk bij thuis komt, zet je hem weer veilig af en dan heb je je dag afgerond.
0: Ja.
2: En dan ga je lekker sporten samen of met je team wat leuks doen. Het arrestatieteam is gewoon continu actie. En er is zoveel actie dat er geen eens tijd is om te trainen. Dus en dat vind ik ook zo mooi. En dat heb ik ook, daar komen we misschien later op, meegenomen naar het bedrijfsleven nu. Dat wij moesten zoiets doen wat we noemden training on the job. Dus we hadden weinig trainingsdagen voor onszelf. En dat klinkt misschien gek, want je bent een specialist. Ze noemen het dan speciale eenheden of special forces.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk ook heel speciaal. Maar zoals ik het zie, ben je gewoon extreem goed getraind, waardoor je een specialist bent. Weet je wel, je bent gewoon iets vernauwd in een bepaalde functie. En daar ben je gewoon ontzettend goed in.
0: Ja.
2: En dat maakt je specialist. Maar omdat we zoveel inzetten hebben bij het arrestatieteam, hebben we helemaal niet zoveel tijd om te trainen. Dus wat doen wij? Na elke actie gaan we bij elkaar zitten. En dan gaan we het erover hebben. Wat ging er goed? Wat kan er beter? En dat ging best wel soms hard eraan toe. Één op één.
0: Hard eraan toe?
2: Gewoon laat ik zeggen, we waren best wel direct naar elkaar. Weet je wel, van hé, wat je daar deed, dat was gewoon niet oké. En dan zeg ik het nog even netjes. Of er werd best wel, je werd best wel aan de tand gevoeld van oké, het plan was zo. Jij hebt die beslissing gemaakt. Wat was de reden dat je die beslissing maakte? Want het was bijna een cruciale fout bijvoorbeeld, weet je wel. Dus je moest best wel een goed verhaal hebben waarom je bepaalde dingen doet of niet doet. Want je moet je voorstellen, zo'n team, dat is eigenlijk een geoliede machine. We hebben een heel strak plan. We gaan heel goed voorbereid gaan we aan het werk. Heel vaak, meestal. Maar als er iets verandert in de situatie. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor dat wij met z'n drieën hier een team zijn. En ik spreek met je af. MC, jij gaat als eerste naar binnen. De regisseur gaat als tweede naar binnen. En als je binnenkomt, de eerste deur links is voor jou. Ja, dus dan moet jij naar binnen gaan. En dan ga jij de eerste deur rechts ga jij naar binnen. Dus jij weet, de eerste deur links is voor mij.
0: Uh-huh.
2: Maar nu ga jij naar binnen. En dan zie je rechts de deur openstaan. En je ziet daar ook de verdachte staan. Wat zou je dan doen?
0: Ja, dan ga je natuurlijk naar rechts. Maar dat mag niet, want ik moet naar links gaan. Ja,
2: wat zou je doen? Je moet nu beslissen.
0: Is hij gewapend?
2: Ja, natuurlijk. Je bent een lid van de DSI. Okay. Dus
0: dus de verdachte is gewapend.
2: Dat is een vuurwapengevaarlijk verdachte.
0: Vuurwapengevaarlijk, en dan moet ik naar links, maar dan kan hij mij dus... Nee, dan ga ik naar rechts.
2: Jij gaat naar rechts?
0: Ja.
2: Weet je het zeker?
0: Nou, nee. Ja, maar anders kan hij mij toch schieten?
2: Heel goed, ja. Je maakt ook de juiste keuze. Dat is misschien intuïtief ook. Ja, want dat is de dreiging en dat is ook degene die je moet aanhouden. Dus natuurlijk ga je dan naar rechts. Maar dat betekent dat de tweede persoon even moet schakelen van... Oh, maar wacht even. Zij zou naar links gaan, zij gaat nu naar rechts. Dus, maar links is die kamer nog niet bezet, dus daar moet ik dan heen. Mm. En dus het hele team moet gaan omdenken als het ware. En dat is wat ik bedoel met actie-intelligentie. Weet je wel, snel kunnen schakelen, snel een nieuwe beslissing kunnen nemen. Zonder twijfel, gewoon boom, doen.
0: Ja, maar dat kan dus ook heel heftig. Dat debriefen kan er dus ook heftig aan toe gaan. Hoe is de sfeer daar in dat arrestatieteam? Is het ook, het is hard tegen hard, hoor ik je eigenlijk zeggen. Maar ook een soort broederschap erin?
2: Of? Ja, 100%. Ja, ja, het klinkt misschien heftig wat ik zeg. Maar ik bedoel met die evaluaties, weet je wel, dat gaat er best wel direct aan toe. En je moet het ook niet persoonlijk opvatten, denk ik. Want je wordt aangesproken op wat je doet. En dat is natuurlijk een functie. Alleen het voelt soms wel persoonlijk. Dat je denkt, shit, ja. En je voelt je zo verantwoordelijk. En ja, oké, ik heb die fout gemaakt. En ik baalde van, jongens. Ik baalde van. En ik baalde niet alleen van omdat ik een fout maak. Maar een fout kan in dat wereldje dodelijk zijn. En dat maakt het wel echt indrukwekkend. Dus daarom wil je ook gewoon op je toppen presteren. Continu. Continu, continu je best doen.
0: En je bent dus alleen maar bezig met heten presteren, presteren. Dat deed je al in de persoonsbeveiliging bij arrestatieteam. Hoe zag jouw persoonlijke leven eruit naast werk?
2: Dat was denk ik 4 uur per week of zo. Je moet je voorstellen, in die tijd dat ik bij het arrestatieteam werkte in Amsterdam, toen waren er veel te weinig teamleden om een dag vrij te kunnen nemen, bijvoorbeeld. Dus ja, we gaan natuurlijk met een bepaald aantal mensen de operatie in. De ene had een keer een pappendag, een ander moest naar een opleiding. En weer een ander die was gewoon een dag vrij. Dus ja, dan wordt er gevraagd, ja, Niels, kun je werken? En ik zei altijd ja. En de meeste jongens zeggen altijd ja. Weet je wel, want het is natuurlijk gaaf. Natuurlijk wil je werken. Dus mijn leven was dat werk. Ik had eigenlijk geen leven meer buiten dat werk.
0: Het is een
2: levensstijl. Ja, dat had ik wel goed door, ja.
0: Maar daar koos je dus. Ja, daar heb je dus wel echt voor gekozen, bewust.
2: Ja, bewust voor gekozen, ja. En mijn vrienden waren dus ook mijn teamleden. En daar ging ik ook wel eens mee stappen. Maar het ging ook altijd met die gasten stappen. En dat is ook fijn, want je begrijpt elkaar ook.
0: Ja.
2: Ik denk ook dat het voor mensen buiten dat wereldje, als ik bevriend zou zijn en ik zou verhalen kunnen delen met hun, dan dat is zo. Nou, misschien merk je het nu zelf al. Het is zo ver van je verwijderd, weet je. Het is zo'n raar, mystiek wereldje. Het is een beetje ongrijpbaar.
0: Ja.
2: Ik zou me dan ook niet eens begrepen voelen. Misschien zou ik niet eens connectie kunnen voelen. Omdat je zo anders doet. Je kunt het niet echt kwijt.
0: Ja, zij weten precies hoe het is.
2: Exact. Mijn vrienden wisten precies. En als ik zeg van jongens, ja, ik drink vanavond geen biertje, want ik heb piket, dus ik zit aan het water. Iedereen begrijpt dat. Ja. En nu krijg ik te horen van, joh, doe eens gezellig. Pak eens een biertje.
0: Ja, precies.
2: Dat was toch niet?
0: Nee, en dan, ja, dus je vrienden, dat waren je collega's.
2: Ja.
0: Maar relaties? Heb je in die tijd relaties gehad of was het echt puur werk?
2: Ik heb in die tijd ook relaties gehad, ja hoor.
0: Maar hoe deed je dat dan? Dat je zegt, ik had 4 uur per week had ik een beetje tijd voor mezelf.
2: Ja, en daar chargeer ik natuurlijk een klein beetje. Maar ik probeer een beeld te schetsen. Maar ja, relatie hebben, dat kan prima. Ja, er zijn een hoop jongens die hebben een prachtig gezin thuis. En die kunnen een goede relatie onderhouden. Het lukt niet altijd. Er zijn ook jongens die gaan uit elkaar met hun partner. Want het resoneert niet of... Ja, je maakt natuurlijk best wel heftige dingen mee. En als je dat niet kwijt kan, of als de thuissituatie niet begrijpt, dat jij continu maar weggeroepen kan worden. Het legt best wel zo'n druk ook op een thuisfront. Hè?
0: Ja.
2: Zeker met gezinnen met kinderen. Ja, had ik destijds niet hoor. Maar ik kan me goed voorstellen. En ik ben nu zelf papa van een prachtig meisje van 5. Maar ik moet er niet aan denken dat ik toen kinderen had gehad. Want ik denk dat ik dat best wel pittig had gevonden.
0: Ja, en hoe vonden je ouders het? Want die hebben je natuurlijk eigenlijk geholpen om deze carrière te beginnen. Ze hebben met je meegekeken. Toen ben je beroepsbeveiliging gaan doen. Uiteindelijk zit je bij de DSI. Hoe keken zij naar jouw carrièrepad?
2: Ik heb mijn vader wel eens horen zeggen, gaaf. Dat had ik ook al willen doen. Ik weet van mijn vader dat hij wel ambitie had om bij de politie te werken.
0: Want wat heeft je vader gedaan?
2: Mijn vader is eigenlijk altijd in het bedrijfsleven werkzaam geweest.
0: Okay.
2: Als directeur. Mijn moeder, die vond het volgens mij best wel spannend allemaal. Die vond het helemaal niks.
0: Nee, dat, ja, ze zei al, commando, dat moet je niet doen. Nou, ik word geen commando, maar ik ga echt andere hele gevaarlijke dingen doen.
2: Ja, en uiteindelijk heb ik zij en zij gestaan met die jongens van de commando's en met ze samengewerkt. Dus weet je wel, het komt gewoon heel dichtbij. Maar ik kan me goed voorstellen dat je als ouders gewoon, als jouw kind wordt uitgezonden naar een oorlogsgebied, dat je denkt van oké, wat gebeurt hier, weet je wel. Ik heb geen controle over. En ik moet maar afwachten dat hij heel huids terugkomt en spannend. En hij belt maar niet. En, weet je wel. Ja, dat is hartstikke lastig. Ik denk dat mijn moeder daar best wel moeilijk mee heeft gehad.
0: Ja, heb je het daar ooit over gehad?
2: Nee, we hebben het er wel eens over gehad, ja. Ja.
0: Lijkt me echt een horror scenario voor je moeder.
2: Ze heeft het ook wel eens uitgesproken. Niet zo heftig, maar wel gezegd van joh, ik vond helemaal niks. Ik vond helemaal niks dat je er wegging.
0: En hoe lang heb je nou uiteindelijk, als je dus de persoonsbeveiliging en DSC-werker optelt, hoe lang heb je dat gedaan?
2: Ik heb 13 jaar bij de overheid gewerkt. Waarvan dus 12 jaar bij de speciale eenheden.
0: Ja, dat is een tijd. En toen dacht je, ben er klaar mee.
2: Ja, daar zit ietsje meer achter. Want ik ben werkzaam geweest bij het arrestatieteam van de BSB in eerste instantie. En ik werd best wel veel uitgeleend aan het arrestatieteam van Amsterdam. Omdat ze daar mensen tekort hadden. Op een gegeven moment werd ik gevraagd door de politie Amsterdam van joh, wil je niet bij ons komen werken? En toen dacht ik van nou weet je, dat is misschien wel fijn, want dan heb ik die uitzendingen niet meer. En ik had er al een aantal gedaan en al genoeg meegemaakt. Plus, ik kan werken in het gebied wat bekend is voor mij. Dus Noord-Holland en het Gooi was dat destijds. En ik kon aardig onderhandelen over het salaris. En dat was ook niet verkeerd.
0: Nee, prima.
2: Dus ik dacht, oké, dan wordt het leventje ietsje minder complex en ietsje stabieler. Dus ik heb die overstap gemaakt. En toen kreeg ik een contract voor 6 jaar. Toen zeiden ze van, joh, binnen die 6 jaar moet je nog wel een verkort traject doen om politieagent te worden, officieel. Je komt bij de marechaussee vandaan, dus je hebt eerder verworven competenties. Dus prima. Je moet wel een aantal dingetjes bijleren, want er zijn nuances met dit werk. Het politiewerk versus het militaire politiewerk. Nou, dat begreep ik helemaal. Het was niet helemaal duidelijk hoe dat eruit zou komen te zien, maar het komt goed. Maar het kwam niet goed. Want voorheen had je natuurlijk de gemeentepolitie en de rijkspolitie verdeeld in korpsen. En uiteindelijk is dat omgezet naar een landelijke politie.
0: Ja.
2: En met die omzetting veranderde er heel veel. Ook de opleiding. En toen kregen we te horen van ja, nou ja, nu moet je toch wel 3 jaar naar school. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik ja, maar dat was niet de afspraak.
0: Ja, daar had je natuurlijk helemaal geen zin in.
2: Nee, eerlijk gezegd had ik daar geen zin in. Omdat ik was toen begin 30. En ik ging me dat zo voorstellen van oké, hoe ziet dat er dan uit? Dan zit ik dus bij mijn jongen zelf in de klas van 17, 18 jaar. En met al mijn ervaringen. En dan moet ik dus eigenlijk weer gaan leren wat ik al heb geleerd. Maar ja, nee, ik zag het niet voor me. Dus ik wilde dat niet. Dus ik heb toen bedacht, oké, hoe kan ik wel binnen de organisatie van de politie werkzaam blijven, maar toch iets leuks doen zonder politiediploma. En binnen de DSI hebben de jongens neventaken. En een van mijn neventaken was dat ik sportinstructeur was.
0: Ah, leuk.
2: En vanuit die interesse ben ik me gaan verdiepen. Ben ik door gaan leren. Ik kreeg een hele mooie tip van een collega van een ander team. Die zei van, joh, er is een opleidingsinstituut in Bleiswijk. En daar gaan ze best wel diep in op sport en gezondheid. Maar ook op het gebied van voeding en hormonen. En bepaalde behandeltechnieken om blessures op te lossen. En ze zegt, volgens mij is dat helemaal wat voor jou. En het past ook goed binnen het specialistenwerk. Want je wil, als iemand een blessure heeft, diegene zo snel mogelijk weer op de been hebben. Want ja, je hebt er niet zoveel van.
0: Nee, die moet je behouden. Die moet je goed weer oplappen.
2: Zijn erbij gebaat dat die weer inzetbaar wordt.
0: Ja, dus jij ging je meer die kant op focussen.
2: Ja.
0: Nou, ik wil het zo meteen wel alles over horen. Over hoe je die omschakeling hebt ervaren. Wat je precies hebt gedaan, wat je nu doet. Maar het is alweer tijd voor het nieuws. Want we hebben al een uur erop zitten. Gelukkig blijf je nog eventjes. Want je blijft nog een half uur bij me. Waarin we dat allemaal gaan bespreken. Mocht jij nou een vraag hebben voor Niels, kan je dat nu in de NPO Luister app sturen. En dan ga ik het, als ik er tijd voor heb, want ik heb zelf ook nog ontzettend veel vragen, aan hem voorleggen. Maar voor nu is het alweer het einde van het eerste uur van de Nacht van BNN Varen, de True Crime Week. En ik spreek je zo meteen na het nieuws van 3 uur. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat meldt Omroep Gelderland. En zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn er na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee naar de eis via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 26 meter hoogte. Maar ja, meestal kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht, excuus. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer nog helder, overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug hier bij de nacht van BNN VARA. En deze hele week hebben we het over de true crime natuurlijk. Want we zitten midden in onze themaweek. En ik spreek in deze week verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime.
0: De crime week van BNN VARA.
3: Benji de Visser.
2: Onze gast deze nacht is Niels Roest. Niels heeft gewerkt voor de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Die moet je voor Galgje gebruiken van Defensie. En de dienst Speciale Interventies van de Politie. En hij heeft daarvoor een persoonsbeveiliging gedaan. Arrestatieteams gezeten. We hadden het voor het nieuws al over dat je eigenlijk vast bij de politie Amsterdam zou gaan werken. Toen zou je een opleiding moeten doen voor 3 jaar. Gingen we niet doen. Toen heb je wat meer gefocust op de sport binnen de politie.
4: Klopt, ik heb een persoonlijk ontwikkelingsplan geschreven waarin ik uitlegde van jongens, ik deze kans om de opleiding te doen binnen de politie, die pak ik niet aan, maar ik wil wel graag iets betekenisvols blijven doen. Dus ik dacht, misschien kan ik als sportdocent aan de slag. Dus dat rechtvaardigde de opleidingen die ik voor ogen had. Dus die heb ik toen kunnen volgen. En toen ben ik nog een jaar lang in dienst gebleven om de politieagenten, ook de reguliere politieagenten, zeg maar, om ze te begeleiden op het gebied van sport en gezondheid. Om ze fit en gezond te houden of te maken. En na dat jaar heb ik besloten, ja, dit werkt zo goed. Deze kennis en ervaring die ik nu heb op het gebied van gezondheid, dit is zo effectief. Dit moeten meer mensen weten, ook buiten de organisatie. En toen besloot ik een bedrijf te starten.
2: Ja, wat voor bedrijf is dat?
4: Ik had een jongen leren kennen in mijn opleidingen bij het opleidingsinstituut. En we hadden dezelfde visie, dus we besloten samen om revalidatiesucces te starten. Zo heette dat bedrijf destijds. En wij hebben dus samen die behandeltechnieken die wij hebben geleerd ingezet als ingang in de markt. En dat zijn hele effectieve technieken. Die hebben we geleerd van 2 fysiotherapeuten die van zichzelf vonden dat ze eigenlijk in de praktijk niet zoveel konden doen. Dus zij hebben allerlei verschillende methodes bij elkaar gezocht, wat heel effectief is in de praktijk, wat snel iemand van een pijnklacht verhelpt, of het verlicht in ieder geval. En dat hebben wij dan van ze geleerd. En wij zijn met z'n tweeën toen gestart met dat bedrijf. Zijn mensen gaan behandelen en uiteindelijk mensen gaan trainen, mensen gaan begeleiden op het gebied van gezondheid. En dat sloeg ontzettend

0: is echt heel, heel succesvol geworden en gegroeid. En zelfs zo hard gegroeid dat we op een gegeven moment een beetje... Ik was destijds super gepassioneerd in wat ik deed. Maar ik was nog geen goede ondernemer.
1: Okay.
0: Dus ik heb uiteindelijk, lang verhaal kort, te veel risico genomen. En in 2018 moest ik stoppen met dat bedrijf. Moest ik faillissement aanvragen.
1: Shit.
0: En dat was echt heel pijnlijk. Ja, dat was echt heel stom. Omdat ik bepaalde keuzes had gemaakt. Wat gewoon. En ik ben helemaal niet bang om risico te nemen. En dat merk je wel aan mijn verleden.
1: Ja.
0: En ook gecalculeerd risico. Dus ik dacht in deze ook van, nou, dat ga ik wel redden. Maar ik ging het niet redden. Ik was iets te arrogant. Dus ik had ergens over geïnvesteerd. En aan de andere kant vielen dingetjes weg. Dus de cashflow. Ja, het was gewoon een super pijnlijk moment. Het was een heel pijnlijk moment. Omdat ik kwam uit die wereld van speciale eenheden. Ik ging gelijk door met ondernemen op hetzelfde niveau. Met een beetje de verwachting, waar ik vandaan kom, is iedereen super goed getraind. Er is blind vertrouwen. Iedereen, het is een geoliede machine. Dat werkt hier dus ook zo, ja. In de burgermaatschappij. Dat is dus niet zo. En daar ben ik wel even van ontwaakt, zeg maar. Dat is heel anders werkt hier.
1: Maar je wist natuurlijk ook helemaal niet beter. Je bent als jonge jongen al in die vijver terechtgekomen.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dus ik heb het op de harde manier mogen leren. En in hindsight is dat natuurlijk hartstikke waardevol. Maar destijds was het echt heel pijnlijk. Want op het moment dat bedrijf failliet ging en ik moest ermee stoppen, toen brak mijn hart eigenlijk wel. Omdat ik er zoveel energie had ingestopt en zoveel liefde had ingestopt. Dat het net was alsof ik een kind verloor, als het ware. Mm. En dat was ook wel een deuk in mijn ego. Want ik zag mezelf natuurlijk als een grote stoere vent. En in 2017 wonnen we nog een prijs, ondernemer van het jaar. En een jaar later kon ik bij de curator uitleggen waarom het allemaal niet was gelukt. Dus dat was ontzettend nederig.
1: Ja, en heel naar.
0: Heel naar, maar tegelijkertijd ook een katapult aan spirituele groei. Want ik heb toen echt even een dieptepunt bereikt in mijn leven. En ik weet nog heel goed dat twee mensen me er toen doorheen hebben getrokken. Dat was mijn toenmalige vriendin. En ik woonde... ik huurde een woning van een man die ook mijn yogaleraar was.
1: Okay.
0: Want ik was begonnen met yoga vanuit mijn interesse in gezondheid. Ik denk, nou, wat is dat dan? En ik had heel veel gesprekken met hem na dat faillissement. Dat ging zelfs zo ver dat ik bijna elke dag bij hem koffie zat te drinken. En dan was hij 3 uur lang aan het uitleggen over hoger bewustzijn en hoe dat allemaal werkt in yoga en welke stappen je kan zetten richting verlichting zelfs, weet je wel. Dus ik vond dat heel, heel interessant allemaal. Was voor mij super nieuw. Maar hij zei op een gegeven moment tegen mij, toen ik een beetje zat te klagen van, ja, verdorie, het is niet gelukt. En mensen hielden zich niet aan de afspraken. En ik vind het niet eerlijk. En het doet pijn. hij zei tegen mij, ja, dat kan allemaal wel zo zijn, Niels. Maar wie is nou de persoon die ervoor heeft gekozen om met hun te werken? Wie heeft dan die keuzes gemaakt? Ja, dat was echt zo'n reality check.
1: Ja, even een spiegel.
0: Zo. Die moest ik even verteren, hoor. En die mate van eigenaarschap herken ik wel binnen het leger. Want daar is dat gewoon. Maar nu, buiten dat wereldje en dan voor mezelf, weet je wel. En dan het toegeven dat je faalt. Dat vond ik echt heel moeilijk. Want falen was nooit een optie.
1: Ja.
0: Want als je faalt, dan riskeer je de missie. Of je kunt zelfs doodgaan, weet je wel. Dat is natuurlijk in het wereldje van leger, politie. Heel anders dan falen in de burgermaatschappij. In mijn ogen, naar mijn ervaring. Dus een faillissement vond ik verschrikkelijk.
1: En wat heb je toen gedaan?
0: Herstellen. Ik moest toegeven aan mezelf dat ik gewoon... ik lag er mentaal en emotioneel gewoon even af. Ik heb 6 maanden nodig gehad om mezelf weer op te krabbelen. En een vriend van me kwam langs. We keken Netflix, keken naar de serie Minimalism. En daar ging het over hoe je gelukkiger bent met veel minder spullen. En minder mensen. En minder onderhoud aan alles. En dat je tijd over hebt voor je geluk. En dat vond ik best wel interessant. Dan zag ik ook tiny houses. En toen ontdekte ik ook dat ze dat ook in busjes bouwden. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik verkoop mijn huis. En dat was het laatste wat ik nog bezitte. Ik verkoop mijn huis en ik ga zo'n bus kopen. En ik ga een buscamper bouwen zelf. Dus ik zat op YouTube, zat ik allemaal te kijken. Hoe doet iedereen dat, weet je wel? En ik ging dat gewoon nadoen. Dus bus leeggehaald. Plankjes erin, isolatiemateriaal erin, alles erin. En mijn meisje zei toen van, ja, ik vind het best wel gaaf dat we een wereldreis gaan maken met de bus, maar ik wil wel kunnen douchen. Ik zeg, geen probleem. Hangt gewoon een waterzak aan de buitenkant, kun je douchen.
1: Oh,
0: nee, maar ik wil wel warm water, weet je wel. Ja. Ik zeg, nou, dat is misschien wel een goed idee als we ook naar Noorwegen willen en dat soort orde. Dan, ja. Dus dat werd best wel een ingewikkeld project.

0: En ook wel super uitdagend om verwarming aan te leggen en warm water erin te bouwen. Een douche in een auto, weet je wel. Nou, het was onwijs gaaf om te doen. Ook super leerzaam. En ik heb wat afgescholden. En ik heb wat mooie dingen bereikt. En het was gewoon onwijs mooi om dat samen te doen. En uiteindelijk zijn we er dus mee gaan reizen. En nou, later hebben we hem geparkeerd. En zijn we ook verder gaan reizen met het vliegtuig zonder die bus. En die reis was voor mij een soort helende reis. Het begon dus met het bouwen van die bus. Wat voor mij als man ontzettend betekenisvol werd. Want ik denk, ja, ik ben weer iets aan het doen. Weet je wel? Want ik zat eigenlijk alleen maar verdrietig te zijn en te balen dat iets niet was gelukt. Maar nu was iets wel gelukt.
1: Ja, dus dan ben je wat aan het maken ook.
0: Ja, precies. Dus dat was heel erg helend. En dan reizen over de wereld en andere culturen en natuur verkennen. Dat was super inspirerend. En toen ik terugkwam, was ik een ander mens bij MC. Dat heeft me echt ontzettend gevormd, ontzettend veranderd.
1: En wat voor mens was je ervoor en wat voor mens was je na de reis?
0: Ik was daarvoor een man met een best wel groot ego. Wat dat ego ook nodig heeft gehad om te bereiken wat ik heb bereikt. En na die reis was ik een man die dat ego even goed heeft aangekeken. En heeft gezegd van oké, maar dat is niet wie je bent. Dat is wel een belangrijk onderdeel van jouw zijn. Maar je bent meer dan dat. En dat op het moment dat dat ego een beetje afbrokkelde, leerde ik ook weer meer voelen. En dat vond ik in het begin super spannend. Want ja, voelen, dat was ik helemaal niet gewend. Dus dat moest ik eerst durven. En daarna, als dat gevoel dan kwam, dan moet je ermee leren omgaan. En dat heb ik tijdens die reis allemaal, daar is dat allemaal zo'n beetje begonnen. Ja.
1: Want dat is inderdaad een hele andere wereld. Want vorige uur hadden we het ook al over niet voelen. Kost tijd, kan je afleiden tijdens acties. En nu ben je heel erg naar je eigen kern gaan kijken.
0: Exact, ja. En ik denk dat ik me nu meer mens voel dan ooit tevoren. Ja.
1: En dat is omdat je jezelf hebt leren kennen?
0: Omdat ik mezelf heb leren kennen, maar ook omdat ik de wereld nu ook kan ervaren door voelen. Weet je wel? Dus neem liefde als voorbeeld. Weet je wel? Hoe kun je liefde voelen als je niet kan voelen? Dat is best wel lastig. Dus dan is het een soort van idee van oké, ik ben nu verliefd. Denk ik. En het is niet zo dat je niks voelt, maar ik voel nu veel dieper.
1: En is dat ook als je nu terugkijkt naar hoe je hiervoor was, dat je denkt, ja, heb ik toen eigenlijk wel gevoeld? Voelde ik dat wel? Of was dat gewoon meer het idee dat ik erbij had? Dat je gaat twijfelen aan dingen die je uit gevoel tussen haakjes hebt gedaan voordat je echt bij je kern kwam?
0: Ik ben niet gaan twijfelen hoor. Het is meer dat ik denk, ik heb toen niet zo goed kunnen voelen, zo diep kunnen voelen als dat ik nu kan. En dat maakt wel dat ik het leven nu veel intenser kan ervaren, weet je wel. En ik ben ook blij dat ik nu wat gevoeliger ben en dat ik ook papa ben. Want ja, om die kleine meid te zien opgroeien, ik kan ontzettend ontroerd raken van dingetjes die ze dan in één keer kan, weet je wel. Of dingetjes die ze zegt, of dat, ze is nu 5, dus ze begint een beetje tegengaan. Ik vind dat zo mooi, weet je wel. Dat kan me echt raken. Dat vind ik echt, maar als ik een Disney film met haar kijk, kan het me gewoon raken. Zit er soms wel van die spirituele boodschap in. Dat je denkt van, heb ik nooit eerder gezien als kind. Maar nu snap ik het als volwassene wel, weet je wel. En dan kijk ik naar haar en denk ik, je hebt nog zo'n mooi leven voor je, weet je wel. Dat vind ik zo mooi. Ik denk dat ik dat 20 jaar geleden nooit zo had kunnen ervaren als nu.
1: En dan is het toch een hele andere man, denk ik. Of een hele andere wereld waar je dan in terechtkomt. Van het harde leven, waar je ook geweld natuurlijk moet gebruiken. Je moet bereid zijn om een kogel te vangen voor iemand, naar iemand die het eigenlijk gewoon, die nu heel erg in aanraking is of heel erg zich fijn voelt met het leven, natuur en de spiritualiteit wat meer. Ja, dat is zo'n omschakeling, toch?
0: Zou ik eens wat zeggen? Ik mis het wel eens.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat mis je?
0: Ja, dat is een goede vraag. En dat vragen mensen dan. Oké, maar wat mis je dan?
1: Ja.
0: Wat ik mis, wat ik soms wel eens mis, is die cohesie waar we het eerder over hadden. De broederschap die ik heb gevoeld met de teamleden. Dat is iets wat ik kan missen. Dat is iets wat ik nog niet heb kunnen ervaren in het bedrijfsleven nu. In de burgermaatschappij. Hoe productief we ook zijn als team. Ik heb 2 bedrijven. En zelfs daar ervaar ik, en hoewel dat heel mooi is en tof is, daar ervaar ik niet wat ik heb ervaren in die eenheden. Dat is iets wat ik mis. Hard rijden in mooie auto's. Mis ik ook wel. Schieten, weet je wel. Gewoon schieten met wapens op een schietbaan. Dat soort dingen. Ja, mis ik ook. Vind ik ook gaaf, weet je wel. Dat zijn van die toffe dingen waarvan ik denk van, dat is, ja,
1: Van wat voor bedrijf heb je nu?
0: Ik ben nu onderdeel van een investeringsmaatschappij die investeert in de zorg. Om te helpen dat de zorg beter wordt. De zorg heeft echt hard hulp nodig, denk ik. Dus wij helpen mee met digitaliseren, zodat patiënten betere informatie krijgen en dat zorgpersoneel wordt geholpen, wordt ontlast eigenlijk, bijvoorbeeld administratief of zo.
1: Hoe ben je daar in gerold?
0: Nou, ik zal je vertellen. Ik was in 2000, volgens mij was het 22, 23 en 24, was ik les aan het geven op een ROC. Aan jongeren die dus ambitie hadden om bijvoorbeeld naar de politie te gaan, om naar handhaving te gaan, of weet je wel, iets binnen de veiligheid gingen doen. Dus ik werd gevraagd door een oud collega van Politie Amsterdam, wil jij bij ons les komen geven? Nou, hartstikke gaaf. En dat ging ik ook doen. En het werken met jongeren vind ik ontzettend gaaf. Ik voel mezelf dan ook weer 22. Ben ik al een tijdje niet meer. Maar ik voel dat wel weer helemaal, weet je wel. Dus ik kon onwijs levelen met die gasten. Alleen, ze hebben best wel een grote rugzak allemaal tegenwoordig. En ik ging proberen dat te redden. En dat kostte me superveel energie, weet je wel. Omdat ik zie dat ze struggelen en weet je wel, sommige dingen. Ja, ik probeerde ze gewoon te helpen op mijn manier. Maar ik investeerde veel te veel daarin. Dus ik liep daarop leeg. En na 2 jaar dacht ik van, ik moet oppassen, weet je wel. Dus eigenlijk wil ik dit niet langer doen, want het is te intensief voor me. Dus ik bedacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon emigreren. Ik wil eigenlijk wel naar een warmer land en naar een ander klimaat. En ik bedacht me op de fiets naar het strand. Dacht ik gewoon van, nou, weet je wat, ik ga gewoon op Bali wonen.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, maar ja, en dit is dus weer dat wat ik denk dat heel typisch is voor die leden van zo'n eenheid. Je maakt een keuze en je gaat ervoor, weet je wel. En je pakt ook meteen door. Dus ik pak ook meteen door. Dus, en ik dacht, ja, maar als ik naar Bali ga, dan zie ik mijn dochter heel lang niet. En als ik hem meeneem, dan ziet haar moeder haar heel lang niet. Want inmiddels waren haar moeder en ik al uit elkaar. Dus ik dacht, nou ja, ik kan altijd vragen of ze meegaan, allebei. Dus heb ik gewoon gedaan. Lekker oplossingsgericht, weet je wel. Ja. Van, joh, hey, wil je luisteren? Ik wil graag naar Bali, heb je zin om mee te gaan? En dan zei ze, nou, we krijgen wel een goed idee. Dus toen zijn we als gezin gegaan, dat was super gaaf. Toen we al uit elkaar waren, hè? Moet je je voorstellen. Dus toch als gezin met z'n allen naar Bali verhuisd. Super mooie tijd gehad. We hebben daar een jaar gewoond. En zij heeft een bedrijf online in de design en in de content creatie. Ze kreeg een hele mooie kans in Marokko, dus dan zijn we daarheen gegaan. En toen dat daar klaar was, was het eigenlijk wel logisch om even terug te gaan naar Nederland om gedag te zeggen. Ja. Wel, opa's en oma's, familie en vrienden even te zien. En toen we daar waren, toen leerde zij iemand kennen. En ik werd benaderd door een man die ik eigenlijk al een jaar lang sprak online. En die had ik leren kennen via een chatgroep. En die vond het fijn om met mij te kletsen, want die was bezig met die onderneming in de zorg, digitalisering. Uh-huh. En hij liep tegen een aantal dingetjes aan binnen het bestuur. En hij zegt, ja, jij met jouw achtergrond, kunnen we er eens over sparren? Dus dat deden wij periodiek. En toen hij ontdekte dat ik in Nederland was, heeft hij me uitgenodigd. We dronken koffie. We zitten daar te sparren. En 5 uur later zegt hij, wil je niet aansluiten? En ik zeg, ja, dat lijkt me wel heel gaaf. Ik had hem inmiddels verteld over waar ik mee bezig ben. Dat is alles. Dat heeft alles te maken met AI, artificial intelligence. Daar ben ik nu helemaal los op. Dus ik vertelde, nou, ik denk dat AI een hele belangrijke rol kan spelen. Overal ter wereld en ook gaat spelen. Maar om het op een ethische en veilige manier te doen, moeten we wel goed opletten. En ik heb daar wel ideeën over, weet je wel. Zeker binnen de zorg. Nou, hij zegt, nou, dat is precies wat we moeten hebben. Plus jouw achtergrond, zegt hij, om het team weer een beetje op orde te krijgen. Want er waren 2 bestuursleden opgestapt. En er was wat twijfel. Nou ja, ik ben erbij aangesloten. En nu is er gewoon die energie binnen het team is gewoon zo goed nu. En het is ontzettend gaaf. Dus zodoende ben ik daarin gerold. En ik heb nog een bedrijf waar ik me ook specialiseer in AI. Dat heb ik samen opgericht met een andere man. En wij helpen organisaties als ze twijfelen over hoe kan ik bepaalde processen automatiseren. En is AI nodig? Of wat moet ik doen om mijn mensen op te leiden zodat ze het beter begrijpen? Dus ja, mijn leven bestaat nu vooral uit mijn dochter, artificial intelligence en vrienden en familie.
1: Ja, wat een omslag, hè?
0: Ja, het is echt een heel ander leven. En weet je wat zo grappig is? Ik heb als kind altijd 3 jongensdromen gehad. En dat was dat ik dan commando wilde worden. In ieder geval militair dus. Ik wilde iets met sport doen en iets met computers. Want ik was een gamer, weet je nog?
1: Ja.
0: nu leef ik de derde. Die andere twee heb ik al gehad. En het is eigenlijk best wel cool. Omdat ik nu achteraf besef van, hey, tof man. Ik ben dus gewoon militair geweest, ook specialist. Ik heb iets met sport en medisch fitness gedaan in de revalidatiesfeer op een hele originele manier. En nu werk ik met technologie.
1: Dus je hebt alle drie je jonge stromen, heb je uitgeleefd of leef je nu?
0: De derde leef ik nu.
1: Maar ja. wat zijn dan nog dromen die de huidige volwassen Niels nog voor zichzelf heeft?
0: Vooral gezond blijven en meer van de wereld mogen ervaren. Mijn dochter groot zien worden. En misschien nog wel meer kindjes op de wereld zetten. Mm. En als ik de middelen heb, dan zou ik graag betekenisvol werk willen doen met wat ik heb. Dus dan zou ik meer willen delen met de wereld dan dat ik nu kan.
1: Ja, nou, dat vind ik prachtig. Dat zijn mooie plannen, toch? En dan, als je weet, je krijgt een belletje van iemand van de DSI. Zegt Niels, we hebben je eigenlijk toch weer nodig. Kan je alsjeblieft niet terugkomen? Of bij de persoonsbeveiliging? Zou je dat doen?
0: Ik denk het niet.
1: Nee?
0: Ik denk het niet. Nee, omdat ik niet meer... Ik ben niet meer die man van toen. Dus ik zou het wel kunnen. Ik heb ergens tussendoor ook nog een bedrijf opgezet met een oud collega van de DSI. En dat waren trainingen op het gebied van de speciale eenheden voor leiders uit het bedrijfsleven. En daar ontdekten we dat het super effectief was. En hij was toen nog operationeel. En we gingen samen een procedure doen, weet je wel, als een soort van demo voor een aantal gasten. En ik had het al, ik denk destijds, misschien al 8 jaar niet meer gedaan.
1: Ja.
0: En we deden dat met van die airsoft pistolen en we hadden nog een kogelwerend schild, weet je wel. Dus we gingen dat zo simuleren en dat liep zo naadloos. Hey, dat was zo mooi. Het liep naadloos. Mm. Ik wist alles nog en hij, het was
1: het
0: gewoon...
1: Het zou nog wel kunnen.
0: Ja, ik denk met
1: dat
0: een beetje...
1: automatische piloot natuurlijk, muscle memory.
0: Muscle memory, ja. En, ja, inderdaad, ja. En het zit er gewoon in. Met een beetje training zou het weer aardig op niveau kunnen komen, denk ik. Maar ja, ik ben ook niet meer de jongste, hè.
1: Ook niet meer de jongste.
0: Niet meer de jongste. Nou, ik denk niet dat ik het zou doen. Ik heb andere plannen.
1: Andere plannen. Volgens mij heb je inderdaad hartstikke veel te doen. En het tot nu toe komen jouw plannen en dromen uit. Dus ik heb het idee dat het helemaal goed zit. Ik ga nu toch eventjes de microfoon aan mijn luisteraars geven, Niels. Ah. Want ik heb het idee dat mijn NPO Luister-app, die stroomt helemaal vol met vragen. Ik heb ook een paar keer de telefoon over zien gaan. Dus ik wil eigenlijk hun nog eventjes de kans geven om jou nog wat te vragen. Dat kan nu, als je belt naar 0800-1121, kan je Niels nog eventjes wat vragen. Ik ga hem niet heel lang houden, want het is alweer bijna 3:30. Hè? En hij moet ook gewoon slapen. Dus heb je nog een vraag, kan je nu bellen 0800-1121. 1121, sorry hoor, is ook voor mij laat.

0: Corey Henry met Switch.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ik heb net van alles al gevraagd aan mijn gast. Maar nu is het echt aan jullie, hè? En het wordt al volop gedaan. Zo gaat het in de app best wel lekker. Mustafa die heeft geen vraag, maar gewoon een compliment. Ik waardeer jouw werk.
2: Tof.
0: Dat is altijd mooi. Richard zegt: goedemorgen, ik heb een vraag aan Niels. Vooral over de manier van autorijden. Oh, en hoe dat. Want ik heb ook een beller die eigenlijk ook diezelfde vraag heeft. Maar dan hou deze nog heel even vast. Want dan ga ik hem zo ook even nog met Richard erbij. Dan heb ik Aswin die zegt: mijn vrouw werkt bij de speciale eenheid van Italië. Ik merk dat ook in haar vrije tijd dat zij een bepaalde alertheid heeft, ook in Nederland. Herkent u dit?
2: Ja, goeie vraag.
0: Ja, hè?
2: Ja. Wil je dat ik die nu beantwoord?
0: Ja.
2: Ik had het heel sterk toen ik net gestopt was. Ik kon niet in een restaurant zitten of ik had al geteld hoeveel mensen zitten er binnen, waar zijn hun handen, hoeveel ramen, waar is de wc, waar is de uitgang, welke ramen kunnen er open, hoeveel auto's staan er buiten, welke kentekens.
0: Word je een paranoïde?
2: Hyperalert. Hyperalert was ik. En dat heb je niet door, totdat je eigenlijk bewust gemaakt wordt door anderen. Van joh, zit je altijd met je rug naar de muur in het restaurant te kijken? Of durf je ook eens andersom te zitten? Nou, dat gaat wel automatisme, weet je wel. Dat,
0: ja.
2: dat gaat gewoon zo, dat doe ik gewoon zo. En vanuit mijn interesse voor gezondheid ben ik toen in Hilversum bij een neurofeedback therapiecentrum terechtgekomen, waarbij ze je brein scannen en een soort van miscommunicatie in het brein kunnen herstellen, waardoor je ook trauma verwerkt. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar het is voor mij echt een mega waardevolle tijd geweest om op die manier een aantal dingen te verwerken.
0: Oh.
2: En daardoor is mijn hyperalertheid veel minder geworden. Dus ik herken helemaal wat er wordt gezegd over die vrouw. Ja, dat is zo. Dat heb je.
0: En voor een groot gedeelte is het weggetrokken bij je. Maar dat gaat toch nooit helemaal weg?
2: Het gaat nooit helemaal weg. En ik kan het ook, als ik wil, dan heb ik het ook. Hè. Dan kan ik het ook gewoon weer allemaal zo beleven.
0: Ja.
2: Maar als jij gewoon, rustig uit eten wil, waarom zou je dan?
0: Ja, maar dat is inderdaad een andere manier om daar nu naar te kijken. Wat
2: juist,
0: je nu wel kan.
2: Juist.
0: Nou, hele goede vraag, Aswin. Gaan we naar de beller Richard. Want die heeft net dus... Oh ja, de Richard. Hallo,
3: ja.
0: Richard.
3: Hallo.
0: Ja, hallo. Vertel jouw vraag eerst in de app en nu natuurlijk aan de telefoon.
3: Ja, Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. Ik hou ontiegelijk van autorijden. En dan zie ik ze ook wel eens gaan op de A4 van de DKDB. Maar kan je iets meer vertellen over tactisch rijden? Want het is natuurlijk wel even next level als iemand die 18 jaar is net even een rijbewijs bij je haalt.
2: Ja. Een hele toffe vraag van je. Ja, ik weet nog heel goed dat... ik moest heel veel dingen van het CBR afleren. En door de specialistische rijinstructeur moest ik weer aanleren. En ik weet nog heel goed dat mij werd gezegd: hoe harder je gaat rijden, hoe belangrijker het kijken wordt. En uiteindelijk werd het zelfs zo dat hij zegt... Mijn rijinstructeur was een man, hij zegt: 80% van wat jij doet in de auto is kijken. Oh. Alleen maar kijken. En kijk zo ver mogelijk vooruit. En kijk zoveel mogelijk om je heen. En zorg ervoor dat je, als je op die hoge snelheden rijdt, dat je gaat leren denken voor andere weggebruikers. Dus je probeert op een gegeven moment te anticiperen. Gaat een auto bijvoorbeeld van baan wisselen? Of als hij... een verkeerslicht nadert, gaat hij doorrijden of stoppen, weet je wel? Moet ik er dan omheen of kan ik achter hem aan doorrijden? Dus het belangrijkste wat mij betreft voor het autorijden is kijken. 80% daarvan is echt kijken.
3: Dat klinkt interessant, hè? Geweldig.
0: Ja, hè?
3: Ja, ik heb het zelf, en dat is niet om mezelf op de borst te lopen. Ik heb zelf ook een kleine cursus gevolgd. Daar ging ik over een stadplan, chauffeursplan maken... tactisch rijden op hogere snelheid. Dan praat je ook echt over 180, 200 kilometer per uur. Dat heb ik in Duitsland gedaan. Ah, dat is allemaal super, joh. Echt wel geweldig. Ik heb ook sliptussen gedaan. Ik heb auto te water gedaan. Dus ik begin al helemaal fantastisch. Geweldig.
2: Ja, klinkt super gaaf, man. Tof dat je dat hebt gedaan.
3: Ja.
2: En dat zul je misschien ook wel gemerkt hebben. Zoals ik het heb ervaren. Als ik in de auto zit, als je op zulke snelheden gaat rijden, dan zijn die hele... Die basisdingetjes worden steeds belangrijker. Dus rechtop zitten in de auto. En niet achterover liggen, want dan kun je vermoeid raken. Dus wij zaten altijd super rechtop. Twee handen aan het stuur.
3: Ja.
2: Gordel is gewoon vast natuurlijk.
3: Ja.
2: En continu zorgen dat je controle hebt over die auto. Dus ja, wij leerden anders sturen, anders schakelen, anders omgaan met acceleratie en remmen. We leren zelfs iets over kinetische energie. Dus weet je wel, wat gebeurt er met het gewicht van de auto op het moment dat je een bocht doorgaat?
3: Ja,
2: en hoe kun je dat goed mogen beheersen? Want ja, als je een fout maakt op 200 km per uur, dat heb je zelf ervaren waarschijnlijk. Dat is heel anders dan dat je met 50 door de bocht gaat natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Maar weet je wat het is? Als je dat soort dingen doet, dan ben je veel meer met autorijden bezig. En ik ben zelf vrachtwagens, ik heb de arrogantie om te zeggen van joh, dat ik geen fouten maak. Maar mensen rijden met een auto, ze zijn niet met verkeer bezig. En dat denk ik, joh. Kijk eens wat een auto vroeger ook. Ik bedoel, ik denk dat jij dat ook wel hebt gedaan. Als er wat gesneld, dan ging je driften op. Je ging met de handrem. Of ik heb ook wel eens expres, ben ik 70 gereden, 60 LPB-weg. Gewoon voorzichtig de gras. Gewoon kijken hoe het reageert. Maar ja, en ik vind het gewoon leuk. Maar ja, joh, ik bedoel, van leg dat de gemiddelde automobilist op dit moment maar eens uit.
2: Ik vind het een hele mooie boodschap die je Nederland meegeeft. Als je aan het autorijden bent, zorg dan dat je bezig bent met het autorijden.
0: Ja.
3: Ja,
0: nou, hartstikke goed.
3: En geniet ervan. In plaats van dat je als een paard met oogkleppen voor je uit. Ik moet erheen. Nee, je mag erheen.
0: Nou, Richard, dit was natuurlijk helemaal jouw onderwerp, hè?
3: Ja, sorry.
0: Ja, nee, dat maakt helemaal niet uit. Hartstikke leuk. Okay. Ik ga je voor nu ontzettend bedanken.
3: Ja, jullie ook. Fijne dag.
0: Oké, mooie dag. Rij voorzichtig. Dan gaan we nog even naar één korte beller. Roel?
4: Ja, goeie nacht. Je spreekt nog even met Roel Adema hier zo.
0: Ja, Roel. Vertel.
4: Ja, ik heb een hier aan die meneer die bij je zit.
0: Ja.
4: Een vraag van... je hoort zoveel van die telefoontjes van criminelen. Die zeggen van, je moet je geld storten op een veilige rekening. Want je moet die rekeningnummer krijg je direct en dit en dat. En dan wordt er gezegd, hang op en stop ermee. Maar waarom worden deze criminelen die dat doen, waarom worden ze niet gegrepen? Want je hoort het zoveel dat gebeurt. En waarom... Want ik heb het idee dat er eigenlijk... Ja, doet men nou wat of doet men niks... Hoe zit dat?
2: Dat is een hele goede vraag. En ook een goed onderwerp om te benoemen, denk ik. Allereerst is het belangrijk om te weten dat een financiële instelling, zoals een bank, nooit zal mailen of bellen en zal vragen naar jouw gegevens. Weet je wel, zoals je pincode of dat soort belangrijke dingen.
4: Nee, precies.
2: Als je aan het luisteren bent, geef dat nooit weg. En in mijn wereld, want ik zit nu in de wereld van artificial intelligence, kan het al zo zijn dat een stem jou belt. Dat is gewoon een AI-stem. En dat klinkt zo realistisch dat je soms het verschil niet meer kan horen tussen mensen en het synthetische. Uh-huh. Dus vooropgesteld, geef nooit iets zomaar weg. Hè. Een bank zal je nooit zomaar benaderen. En daarbij, het gebeurt. Er wordt natuurlijk wel degelijk opsporing gedaan. Er is een hele digitale recherchetak die hier super actief in bezig is. Volgens mij zijn er af en toe ook wel wat campagnes vanuit de overheid waar heel veel aan preventie wordt gedaan. Hè? Dus let op. Dus dingen zoals ik zeg, van geef niet zomaar je pinpas of je pincode zomaar weg.
4: Nee, dat moet je nooit doen.
2: Exact, dat moet je nooit doen. Dus het is niet zo dat er niks aan wordt gedaan. Maar ja, ik hoor bij jou wel de behoefte. Misschien moet er wat meer aan gedaan worden.
4: Dat bedoel ik. Want ik vind dat... ik ben zelf lid van de ING-bank.
0: Roel, ga dan niet te veel vertellen over je eigen bankgegevens, hè?
4: Nee.
0: Even zeker weten.
4: Oké. Het is zo, daar heb ik het er met hun over gehad. Ja, met mijn bank. En ze zeggen van, je moet het nooit doen en dit en dat. Ja? Dan denk ik op een gegeven moment van... is men dan op een of andere manier naïef? Of je kunt toch dingen... Ze uitzoeken met IP-nummers, want ze kunnen toch zien waar iemand vandaan belt.
0: Dat de politie wat eerder dat... Ja, maar daar zijn ook allemaal weer... Zo makkelijk is dat niet meer, hè, Roel, ook.
4: Nee, maar ja, goed, het komt toch wel... Ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Het komt... ik hoor dat nog steeds en ik denk bij mijn eigen van... Ja, jongens, in welke wereld leven we nu?
0: Ja, dat is. Ik ben het helemaal met je eens, Roel. Maar ik denk dat we het misschien ook een andere keer daar nog even over kunnen hebben. Want ik ga Niels naar huis sturen. Het is hartstikke laat.
4: Ja, neem me niet kwalijk, maar dat ik het eventjes...
0: dat is geen enkel probleem.
4: Een beetje zo duidelijk daarin heb gezegd, inderdaad.
0: Ja, maar, maakt niet uit.
4: Ja, dat is toch wel iets wat ik me dagelijks... laat ik het maar zo zeggen, dat ik me daar wel eens mee bezighoud. En dan zeg ik wel eens even de naam van de bank... Maar ik ga niet mijn pincode hierop vertellen of mijn dat soort dingen. Dat ga ik niet doen.
0: Nee,
4: want dat is wachten op rotzooi. Want daar zit ik niet op te wachten.
0: Nee, zeker niet. Nee, hou op. Nou, Roel, ik wil je ontzettend bedanken dat je hebt ingebeld.
4: Ja, tuurlijk. Maak er iets moois van daar, hè?
0: Ja, dankjewel. Mooie nacht. Nou, dat waren onze luisters van vanavond. Het is al over 3:30. Ik wil jou ontzettend bedanken dat we het afgelopen 1,5 uur... een kijkje achter de schermen hebben mogen krijgen van jouw leven. Natuurlijk met alle verschillende facetten die je hebt gehad... en wat je nu allemaal doet. Ik ga je ontzettend bedanken. Niels Roest bij mij te gast deze nacht. En slaap lekker als
2: super gaaf. Dankjewel, jongens.

0: Ja, je hoort natuurlijk. Papa was een Rolling Stone van de Temptations.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ik blijf het zeggen, maar ik vind dit bumpertje, het doet zoveel. Het is gewoon lekker. Ik ben natuurlijk net in gesprek geweest met Niels Roest. Maar dat zit erop. Maar nu wil ik natuurlijk met jou in gesprek. Want in mijn gesprek met Niels kwam al naar voren dat hij heel veel grote veranderingen heeft doorstaan in zijn leven. Van lid van het arrestatieteam naar ondernemer, naar wereldreiziger. Hij is in Afghanistan geweest, maar heeft ook gewoon in Nederland gewerkt. En in Amsterdam. Het zijn gewoon grote veranderingen. En dat deed mij nou denken, wat is nou de grootste verandering in jouw leven geweest? Ja, ik ben er best wel benieuwd naar. We hebben, ja, ik ga hem lekker tot na het nieuws nog even doortrekken. Ik moet je namelijk even zeggen wat mijn grootste verandering was. Dat was eigenlijk, ik studeerde rechten. Ik wilde strafrechtadvocaat worden. En toen kwam ik op Instagram kwam ik een berichtje tegen van de BNN VARA Academy. En ik dacht, ja joh, laat die studie lekker schieten. Ik ga me hiervoor aanmelden. En ja, zoals je nu hoort, ben ik nooit meer weggegaan. En dat was een complete shift voor mijn toekomstbeeld. Want ik wil eigenlijk gewoon strafrechtadvocaat worden. En nu zit ik hier middernacht met jullie te kletsen. Maar wat is nou jullie grootste verandering in je leven geweest? Je weet het, je mag ook altijd lekker een plaatje bij me aanvragen. Bel nu 0800 1121. En dan ga ik zo meteen gezellig met jou kletsen.

0: Ain't No Way van Aretha Franklin.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ja, we zijn nu natuurlijk bezig met het onderdeel dat ik met jou in gesprek ga. En dat doen we elke week aan de hand van een vraag. En nu is mijn vraag aan jou. Wat is de grootste verandering in jouw leven geweest? Ben ik heel benieuwd naar. Je kan nog steeds bellen naar 0800-1121... of stuur mij een berichtje in de gratis NPO Luister-app. Voor nu ga ik naar de eerste beller, want dat is John. John, hele mooie nacht.
2: Ja, goeiedag.
0: Goeienacht, John.
2: Heb je toevallig ook naar de Tour de France gekeken van de afgelopen week, of niet?
0: Nee, ik was heel druk met de voorbereidingen voor deze themaweek, John.
2: Ja, het gaat de hele week over, hoe heet dat, crime, hè?
0: Ja, over de misdaad.
2: Ja, nou ja, goed. Ik vraag mij af waarom noemen ze die Tour de France, noemen ze die vrouwen, de vrouw, want dat doen ze bij de mannen toch ook niet?
0: Dat ze er Frans achter zijn, ik ook niet. Het is dat verbaast je toch niet meer.
2: Hoe komt het al jou over, mag ik vragen? Ik ben namelijk een man, jij bent een vrouw en dan houden we erover op. Maar hoe komt het op jou over?
0: Nou ja, dat het gewoon weer een hele andere sectie is, omdat het voor vrouwen. Nou ja, het is gewoon niet meer dan wat de norm is eigenlijk op deze wereld.
2: Ze doen dat vrouwenvoetbal, doen ze dat ook.
0: Ja, doen ze dat ook. Ja, ik vind het echt belachelijk.
2: Zeg maar, aangekondigd wordt, dan staat er een veetje achter.
0: Ja, klopt. Nee, het is gewoon te stupid.
2: Ze zijn bijna populairder als die mannen.
0: Ja, we houden erover op, John.
2: Grote verandering.
0: Ja, in jouw leven, vertel.
2: Ja, ik was jong, ik was een jochie en ik zat in de bouw. En toen was een vriend van mijn vader, die zat ook in de bouw, maar die zat in Duitsland. En die zei. En ik was er een beetje zat aan het worden hier. Want de mentaliteit was hier een beetje helemaal qua treiterig en zo. Weet je wel, niet serieus. En ik was altijd serieus aan het werk. En we liepen ze in elkaar ook, weet je wel. Nou, hij zegt, kom eens een weekje bij mij hier. Dus ik had een week vakantie genomen. En ik heb daar een weekje daar in Duitsland in de bouw gezeten. En toen was ik verkocht. Ik heb daar toevallig ook nog een meisje ontmoet. En toen ben ik daar gaan werken. En dat was voor mij een hele verandering. Want ik ben toen anders naar de wereld gaan kijken, zeg maar. Ik vond dat Nederlandse mentaliteit, weet je wel, ook in die tijd al. Weet je wel, half jaren 70 en zo was het ook een beetje van. Je moet werken. En liever niet. Zo allemaal slappen. Ja, als je in de bouw zit, dan moet je gewoon aanpakken. En dan moet je niet zeiken, anders moet je wat anders gaan doen. Weet je wel?
0: Ja.
2: Dus niet sekjes gaan zitten draaien en de pauze van een kwartier naar 25 minuten tillen en zo, weet je wel. Dus dat was voor mij wel een eye-opener. En,
0: ja, grote verandering,
2: Ik sliep dus door de week sliep ik bij mijn meisje daar in Duitsland. Uh-huh. En in het weekend, ik had nog wel een huis verder natuurlijk. In het weekend reed ik naar huis. Dus reed ik terug. Nou, het was een paar jaar geduurd.
0: Ja, nou, leuk.
2: En, leuk, hè?
0: Ja, vind ik een leuke, John.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja, goed om te horen. En ik mocht voor jou een nummertje mocht ik uitzoeken. Earth and Fire met Love of Life.
2: Ja, de meisje is overleden. Die is Jenny Kaagman.
0: Ja.
2: Ja, nou, maar dit was echt. Ze hadden hit na hit na hit. Mm-hmm. En van jullie leeftijd die kennen dat allemaal niet. Maar het was echt wel.
0: Nou, van mijn leeftijd kennen we haar natuurlijk als de. Als een coach.
2: Idols,
0: ja. Ja, dus zeker, wij kennen haar ook. Maar inderdaad, goed om even een nummertje te draaien daarvan.
2: Ja, dan moet je toch eens. Ik wil toch, want ik zit reclame te maken voor de jaren 70 en 80. Dan moeten jullie toch maar eens op YouTube, zeg maar, eens een paar nummertjes van die meid gaan kijken met die band Earth and Fire. Nou, echt, als die dat weekend, dat nummertje, is hun enige nummer 1 hit geweest. Weekend. Okay. Nou, dat is een flapdrollen liedje, vond ik dat. Maar dat wat je nou gaat horen, dat is.
0: Een knap staaltje werk. We gaan er naar luisteren, John. Ik ga je bedanken.
2: Hey.
0: Oké, ik spreek je. Doei, doeg. Je hoort het, hè. We gaan luisteren naar Earth and Fire met Love of Life.

0: Love of Life, Earth and Fire.
1: De Crime Week van BNNVARA.
2: Wemsie de Visser.
0: Ja, ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik ben hier met Nienke. Nienke, hele goede nacht.
3: Hallo, goeienacht.
0: We zijn in gesprek met onze luisteraars over levensveranderende situaties. Wat is, vlak voordat we naar het nieuws gaan hoor, wat is nou voor jou echt zo'n situatie geweest waarin je denkt, nou, dit is mijn leven compleet veranderd?
3: Ja, nou, ik zat even na te denken van, er zijn natuurlijk altijd meerdere momenten die die mijn leven hebben veranderd. Maar ik zat recent, is het denk ik dat ik op een roadtrip ben gegaan door Amerika en dat ik daarmee mijn rijangst heb overwonnen. Want ik was echt doodsbang om de weg op te gaan. En toen dacht ik, wat is nou de beste manier om er overheen te komen? Nou, dat is gewoon echt in het diepe springen.
0: Maar waar heb je allemaal gereden?
3: Ja, ik heb in gewoon de steden San Francisco gereden. Ik ben naar Yosemite National Park geweest. Ik ben langs de kust gereden. En ook allemaal hele enge, voor mijn idee, hele enge wegen zonder goede zijkanten, vangrails, dat soort dingen. Ja. En voor iemand die echt nog niet eens de A1 op durfde in Nederland, was dat een hele ervaring. Dat heeft me heel veel vrijheid gegeven. Omdat het is altijd iets overwinnen, dat geeft veel.
0: 100%.
3: En, ja, er zijn zeker spannendere dingen nog in het leven, maar voor mij was dit wel echt iets. Nou, ik zat echt met zwetende handjes op de weg en nu doe ik dat met veel meer zelfverzekerdheid.
0: Heel goed.
3: Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dat is een hele mooie verandering. Hartstikke goed om te horen, Nien. Ik wil het ook zo meteen nog horen van onze luisteraars, toch?
3: Ja,
0: want we gaan nu even naar het nieuws van 4 uur. Maar daarna hebben we nog even tijd om met de luisteraars nog even te bespreken. Wat is er nou voor jou een grote verandering in je leven geweest? Het hoeft natuurlijk niet te zijn dat je leven compleet, weet je, omgegooid hebt. Zoals nieuws natuurlijk deed. Maar gewoon een verandering. Zoals Nienke, die nu weer durft te rijden. Ik wil het allemaal van je horen. Je kan alvast bellen 0800-1121. En dan gaan we nu even naar het nieuws van 4 uur. Zometeen weer de Nachtkraker. Mooi stuk podcast van Slachtofferhulp. Maar eerst nog met jou in gesprek. En tot zometeen naar het nieuws van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. Zeker 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. En ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak, oud-bendeleider Dwayne Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat niet hij schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer nog. Vannacht is het helder. Het kan in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. De dagen daarna steeds iets warmer, tot boven de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij het laatste uur van vandaag van de Nacht van BNN VARA hier tijdens onze True Crime Week. Ik heb nog een uurtje voor je in petto, dus we gaan gezellig gewoon beginnen.
0: De Crime Week van BNN VARA.
3: Benji de Visser.
2: Ja, we zijn er weer. We zijn nog eventjes in gesprek met onze luisteraars. Natuurlijk gezellig over welke grote veranderingen natuurlijk in jouw leven zijn gekomen. Ik ga meteen door, want ik heb aardig wat inbedders. Ik ga naar Fred. Fred, hele mooie nacht. Fred? Hallo, Fred? Nou, Fred is er niet. Dat is even jammer. Gaan we door. Oh, Fred is er wel. Fred, hallo, hallo.
4: Hallo.
2: Ah, Fred. Goeienacht, of is ze zeggen we goedemorgen? Ik weet niet wat
4: goedemorgen.
2: Is... Goedemorgen, al helemaal op. Nou, we hebben het over grote veranderingen in je leven. Wat is dat bij jou geweest?
4: Mijn bezoek aan Gaza gedurende een paar maanden.
2: Oh, nou, daar wil ik graag wat meer over weten. Wanneer was dit?
4: Van 28 april tot en met 17 juli.
2: Afgelopen jaar?
4: Dit jaar.
2: Oké.
4: Ik ben net terug.
2: Oké, waarom was u daar?
4: Ik was daar om zieke kinderen te helpen. En chronisch zieke en gehandicapten. Die zieke kinderen... Die waren echt verwaarloosd. Die leefden als roedels zwerfdieren gewoon onder het puin van een neergeschoten huis. En die kinderen die hadden gewoon niet te eten en niet te drinken. En dan kwam ik met mijn dextrose watertje en waterflesje. En dat gaf ik ze. En dan waren ze zo blij. En er waren kinderen bij die waren totaal vermagerd. En daar geeft het mij helemaal niks om. Chronisch zieke, ik zal u vertellen. Er was een chronisch zieke, die lag daarnaast een chronisch zieke vrouw. Maar die vrouw die was al 14 dagen dood.
2: Jeetje.
4: En daar lag een man naast hem, naast haar. En die vliegen, die zitten op de ogen en de mond en in de oren. En dan zegt hij, die waait die weg. En zo is de situatie daar in Gaza. En de regering doet niks. De regering die heeft beloofd dat er meer zieke kinderen deze kant uit kunnen komen, maar dat gebeurt niet.
2: En waarom bent u die kant op gegaan? Is dat via een organisatie of is dat zelfstandig? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Via de organisatie.
2: Oké, en welke organisatie is dat?
4: Het Rode Kruis.
2: Oké. En...
4: Maar ik mag daar verder niks over vertellen. Hmm. Want de Mossad heeft strikte regels daarvoor.
2: Ja, dat geloof ik, ja.

0: heeft strikte regels daarvoor.
1: Ja, dat geloof ik, ja.
0: Het is een militaire organisatie die heeft strikte regels. Ik mag daar verder niks over vertellen. Want we hadden geen internet, we hadden een mobiele telefoon. En die wordt afgeluisterd.
1: Ja. Zo, wat een... Ik kan me helemaal voorstellen dat dit inderdaad een levensveranderende situatie is geweest.
0: Jazeker. En ik heb daar veel goeds kunnen doen. Want vooral wat ik daar allemaal heb gezien... Er liggen nog 43.000 mensen volgens het Rode Kruis onder het puin, hè. Die liggen dood.
1: Mm-hmm. Vreselijk.
0: En dan geeft daar helemaal geen aandacht aan.
1: Nee.
0: Helemaal niet. En ik had het even over Jos Leidekker. Daar had men er wel aandacht voor, maar dat is mislukt. En dit is ook mislukt.
1: Ja.
0: Die oorlog is mislukt, is zinloos. Kijk wat Hamas heeft gedaan tegen Israël. Is onjuist, is fout, is slecht.
1: Ja, zeker.
0: Dat is in oktober geweest van 2023, ja, zoiets. Maar de burgerbevolking lijdt enorm.
1: Ja.
0: De burgerbevolking. De opa's, de oma's, want dat zijn er ook gehandicapten. Nou, die worden daar als oud vuil neergezet.
1: Ja, ik vind het. Ik wil je even bedanken dat u dat heeft gedaan. Een prachtig, prachtig initiatief. En wat fijn dat u dat even met ons wilde delen. Mijn collega heeft ook gevraagd welk nummer we voor u mochten draaien. En dat werd Step by Step van Whitney Houston.
0: Ja, dat is het.
1: Step en waarom gaan we daar naar luisteren?
0: Omdat alles stapje voor stapje moet gebeuren.
1: Nou, ik vind het prachtig. Ik ga u een geweldige dag wensen en ontzettend bedankt voor het inbellen.
0: Dankjewel.
1: Oké, dag Fred, dag.

0: Step by Step van de one and only Whitney Houston.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: We gaan alweer door naar de laatste beller van vannacht, want dat is Dammes. Dammes, mooie nacht.
2: Hallo. Ja. Ik moet even snel wat iets bijzeggen. Jouw programma, weet je wel, dat heeft een bijwerking en dat is de volgende. Dus je weet niet van tevoren, althans ik niet, wat jij gaat vragen over het onderwerp.
0: Ja.
2: Dus je kan je niet voorbereiden.
0: Ja.
2: Nu komt het wel een beetje. En dan word je met jezelf geconstateerd, je moet kiezen. En dan ga je, dat noemen ze, het narratief in de literatuurstudie, weet je wel. En dan heb je het zelfnarratief, dus dan heb je het over jezelf. Dus dan neem je een onderwerp en dan komt daar als het ware, ga je vertellen. Je weet niet precies van tevoren. Mm-hmm. Dat zit wel in je. En dan ontdek je, dan bouw je als het ware een identiteit op. En het heeft ook een therapeutische werking. Dan besef je in één keer, hé. En door het aangename, bijna therapeutische ontvangst van jullie en van jou vooral ook, maakt dat het een geweldige werking heeft. En soms kies je dan een plaat.
0: Ja.
2: Die ermee mee te maken heeft, zonder dat je het zelf beseft. Dit is de mogelijkheid voor alle luisteraars om als je het zo bekijkt, om dankbaar te zijn en over zichzelf duidelijker te worden.
0: Nou, want ontzettend leuk. Dat vind ik een ongekend compliment, Dammes.
2: Ja, dat mag eigenlijk niet weg.
0: Nee, dat gaat ook niet weg, joh. Wat denk jij nou? Maar door middel van de tijd wil ik even snel van jou weten, wat is er nou in jouw leven een grote verandering geweest? En dan kun je daarna naar die plaat gaan waar je het net over had.
2: Ja, dan ik wou ook over Duitsland en dat John, maar omdat hij dan zijn ervaringen heeft. Het is zo, als je in een andere taal komt, dan kom je in een andere wereld. Een andere beleving. Ja. Dus elke taal heeft toch een. Duits heeft ook zijn hele eigen klankwaarde. En ook de manier waarop je de anderen bejegent.
0: Ja.
2: Je zegt, zie je geen doek. Wij zijn gewend om te doetsen. Je zegt, jij. Dat is voor een Duitse vreselijk.
0: Uh-huh.
2: Maar goed, ik ging daar dan ook werken. In München. In 1961. Ik heb dat al meer verteld een beetje. Maar toch denk ik dat het wel mogelijk is om door te gaan. En in één keer werd ik op mezelf teruggeboren. Dat is ik niet. Ik was geboren in het Nederlandse taal. Ik was geboren in het katholieke geloof nog. Mm. Ik was het toen al bijna kwijt. En dan kwam ik allerlei filosofen tegen. Onder andere Jaspers, Karel Jaspers. Dat was een Duitse grote denker, filosoof en psycholoog. En die zijn vrouw was Jood. En de Duitsers wilden dat hij de hoofd van de school zou worden, weet je, van de studierichting. Nou, dan mocht zijn vrouw blijven leven, maar dat deden ze niet al mee. Okay. Ze hebben het ook wel leef.
0: Ja.
2: En dan aan het eind van de oorlog, dan wordt hij een beetje het geweten van Duitsland. En dan zegt hij, dat is wie nog leven is onze schuld. Dat we nog leven is onze schuld.
0: Ja.
2: We hebben niet geschreeuwd toen ze de Joden kwamen halen.
0: Okay.
2: En op een gegeven moment kwamen ze ons halen.
0: Ja.
2: En ik zelf heb dan eigenlijk de ontmoeting met de mens. Ik werd in één keer aangesproken door de ander. Wie ben je, weet je?
0: Ja.
2: En ik moest bij mezelf achter zien te komen wie ik was.
0: Maar wie ben je dan, Dammes?
2: Nou, dat weet je eigenlijk. Dus de mens is eigenlijk. Ik ben Freudiaan en Marxist, verder ook nog even erbij.
0: Ja.
2: Nou, je, op een gegeven moment in de ontmoeting met de ander word ik zelf ook de ander. Maar tegelijkertijd word ik daar een ego. En dan moet ik me afvragen de keuzes die je maakt in het leven.
0: Ja.
2: Dus laten we zeggen, die ene jonge man, vorige keer, eergisteren, die vertelt dan over zijn leven en plofkraken.
0: Ja, van gisteren, ja.
2: Ja, en hij heeft heel veel kennis, maar er komt geen moment dat hij zegt, ik doe de maatschappij iets aan, de rechtsorde.
0: Mm.
2: Dus het gaat er mij niet om of hij ethisch moet denken. Maar het is wel over goed en kwaad. Dus hij had toch moeten zeggen, oké, hij is goed voor zijn vader en opa en oma en moeder. Maar op geen moment dat hij ook iets aanricht.
0: Dus ja.
2: Onrust in de maatschappij, kwaad in de maatschappij.
0: Okay.
2: Hij had ook kunnen zeggen, oké, de banken zijn kapitalisten, waar we daar wat aan gaan doen. Ik noem maar wat.
0: Ja,
2: dus je hebt mensen die daar
0: positief... ik snap waar je naartoe gaat, ja. Maar ik vind het hartstikke leuk dat je dit allemaal vertelt, Dammes. Ik ga je ontzettend bedanken. Want ik moet je natuurlijk ook nog je nummer draaien. En anders dan ga ik het gewoon niet redden qua tijd.
2: Ja, ik heb gevaar en daarom die plaat gaat toch ook over de zee, over verlangen. En ik denk de grootste opdracht is liefde. En als je te geluk hebt dat je hetero bent, ik noem het geluk omdat je dan geen moeilijkheid hebt.
0: Mm-hmm.
2: Dan is er toch altijd, van mij uitgezien als man, is er ergens iemand, een vrouw, die ja tegen je zegt.
0: Nou, we gaan naar luisteren. Ik ga je ontzettend bedanken. Ik wens je nog een mooie nacht, Dammes.
2: Ja, ik jullie ook. Bedankt.
0: Dank je. Ja, zeker. We gaan luisteren naar Freddie Quinn met La Paloma.

0: Je hoorde hier La Paloma van Freddie Quinn. Het is alweer bijna 4:30. Dat betekent dat het echt tijd wordt voor...
1: De Nacht van PNN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, dat bedoel ik. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En deze nacht gaat natuurlijk over true crime. Aan het begin van de uitzending ging ik in gesprek met Niels Roest. Hij heeft lang in het arrestatieteam gezeten. Is uitgezonden geweest naar Afghanistan tijdens zijn persoonsbeveiliging. Een beschermer in hart en nieren. En dit deed mij nou denken aan politieagenten. Ik lijk zo een fragment te horen van een voormalig politieagent. Ze had een goede carrière bij de politie, maar werd daarnaast ook een mediapersonage. En doordat ze een mediapersonage werd, moest ze uiteindelijk van de politie kiezen. Het is wij of zij. Luister maar even mee.
3: Ik kwam terug van die opnames. Ik had die periode verlof genomen. Ik had allemaal verlof opgenomen. En ik wilde in januari weer beginnen. En toen werd ik eigenlijk gebeld dat het beter was dat ik die week niet op de afdeling kwam. Dus ik had eerst hier van, oké, want nou, we gaan volgende week met elkaar in gesprek. Dus dan zien we elkaar. Dus nou, de week later het gesprek. En toen werd mij dat eigenlijk meteen gezegd.
0: Ja, dat is best een harde manier van met je personeel omgaan, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, wie hoorden we hier? Is deze voormalige politieagent die nu eigenlijk gewoon heel erg bekend is als mediapersonage? Laat me weten, je wil die chocoladereep toch wel winnen? Bel nu 0800-1121 met het juiste antwoord. Dus wie hoorden wij hier?

0: Ja, Kelani met Fold It hoorde je, terwijl ik jullie de tijd gaf om in te bellen voor de nachtkraker van deze nacht. Want ik vroeg wie ik daar hoorde. Ik hoorde een voormalig politieagent die moest kiezen tussen het medialandschap en het stoere politiewerk. Er werd volop ingebeld, via de app gaat ook hartstikke hard. Maar de eerste was Erik, mooie nacht.
1: Goedemorgen, meneer Erik.
0: Ah, excuses, goedemorgen. Ben je onderweg?
1: Ja, ik ben onderweg terug van mijn werk in de fabriek. Ik heb een nachtdienst opzetten, dus ga niet lekker naar huis.
0: Wat voor fabriek werk je?
1: Allerlei verpakkingsmaterialen hebben wij.
0: Oké, en dan heb je dus de hele nacht ben je in de fabriek bezig geweest?
1: Ja, gisteravond om 6 uur begonnen tot nu naartoe. Dus ik zit net 10 minuutjes in de auto naar huis.
0: Dat is een lange shift, dat is 10 uur.
1: Ja, 10 uur gedraaid. Ja, het is druk nu op het moment met de verpakkingsmaterialen, dus het gaat goed.
0: Oké, nou dat is hartstikke goed nieuws. En ik mag hopen dat je handsfree aan het bellen bent met me, toch?
1: Jazeker, extra veilig.
0: Oké, ja, veiligheid gaat eerst. Maar nu wil ik het juiste antwoord van je hebben, Erik.
1: Ellie Lust,
0: ja, the one and only. Hartstikke goed, Erik. Dat was ook een makkelijke, hè, vandaag.
1: Ja, was niet te missen.
0: Nou, nee, ja, ik dacht, ik doe ook even een makkelijke tussendoor. Dat moet ook wel eens. Ik ga je ontzettend feliciteren. Ontzettend bedankt dat je hebt meegespeeld. Blijf even hangen, want dan komt Nienke zo bij je om even je adresgegevens zo te noteren.
1: Dankjewel.
0: Ja, rij voorzichtig en slaap lekker alvast. Even zo direct.
1: Jij ook voor straks.
0: Dankjewel, doedoeg. Nou, dat was maar weer. Ja, heel veel goede antwoorden. Maar ja, er kon maar één de eerste zijn.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Deze hele week hebben we het in De Nacht van Bien en Vara over crime. Ja, misdaad dus. Het is een wereld waarvan menig smult. Maar true crime is groter dan ooit, weet je. Streamingdiensten staan er vol mee. Podcast-apps barsten uit hun voegen van de true crime podcast. Maar een groep die vaak vergeten wordt, dat zijn de slachtoffers van deze misdaden. Heel erg. Want weet je, je hebt natuurlijk een misdaadserie gekeken, hebben we gebinged, ons leven gaat weer door. En dat geldt niet voor de nabestaanden die achterblijven na een moord of een misdrijf. En precies daarom maakte Bien en Vara vorig jaar de podcast Slachtofferhulp, de podcast. Want nabestaanden die achterblijven na een misdaad worden vaak bijgestaan door iemand van slachtofferhulp. Hoe is het om achter te blijven en hoe ga je door nadat je iemand bent verloren? En hoe kan slachtofferhulp daarbij helpen? Je gaat deze week horen in Slachtofferhulp, de podcast. Ik heb vandaag aflevering 3 voor je klaarstaan. Die gaat over Jermaine. Hij kwam om het leven bij een steekpartij. En dit gebeurde op het schoolplein waar zijn kind op school zat. Wie achterblijft, dat is de moeder van Jermaine. Hoe gaat ze om met dit verlies? Dat hoor je in aflevering 3 van Slachtofferhulp, de podcast. Jermaine, gedood op het schoolplein van zijn kind.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
3: Priscilla's 21-jarige zoon Jermaine kwam in oktober 2023 om het leven bij een steekpartij. Dit gebeurde op het schoolplein waar Jermaine's oudste kind op school zit. Een plek waar ze zelf dus nog dagelijks komt. Sinds die tijd zorgt Priscilla voor haar 2 kleinzoons. Ik praat met haar over hoe vergeving nodig is om verder te kunnen en de steun van slachtofferhulp die ze daarbij had. Fijn dat je luistert naar Slachtofferhulp, de podcast. In deze podcast hoor je elke aflevering de verdiepende verhalen van de slachtoffers en nabestaanden die je ook kunt zien in de documentaire serie Slachtofferhulp. Hoe hebben zij alles beleefd en ervaren? Op het moment dat deze podcast uitkomt, kun je de tv-serie bekijken via NPO Start.
4: Ik heb een puberdochter van 14. En daar had ik net een aanvaringje mee gehad. Dus die had ik met straf naar boven gedaan. Dus ik zat een beetje in mijn emotie op de bank. En mijn telefoon gaat, mijn zusje die belt en die belt en die belt. Maar mijn moeder hadden we ook net horen gekregen dat mijn moeder longkanker had. Dus en ze bleef maar bellen, Dus ik dacht eigenlijk van, oh, nou, laat ik maar oppakken. Misschien is het iets met mijn moeder. Dus ik pakte op en toen zei ze tegen mij, Pris, er is hier volgens mij iets op de speelweide. En ik heb gehoord iets met Jermaine. Maar Jermaine heeft een paar jaar daarvoor een akkefietje gehad. En toen heeft iemand geprikt met een aardappelschilmesje. Dus in de eerste instantie dacht ik van, oh nee, het is weer zo ver. En dat was net goed bezig, school. Dus ik dacht, oh, heeft die man zo meteen alles verpest. Dus ik was ook nog boos. Ik zat ook nog in mezelf van, oh, rotjoch. En Toen stond de politie in één keer met zijn vader aan de deur. En toen dus ik deed de deur open en mijn ex-partner zei het ook gelijk. Jermaine is dood. Dat was het eerste wat hij zei toen ik de deur open deed. Dus toen kreeg ik ook gelijk een blackout. Ja, wat moet je doen? Ik weet nog dat ik heel hard heb gegild. Dat ik zo hard met deur heb gegooid dat de glazen ramen uit de deuren waren geknald. Dus mijn hele huis lag onder het glas en ik zelf. En ik weet nog dat ik helemaal ging flippen tegen die politieagenten. En ja. En daarna is het wel heel onwerkelijk. Want alles is afgezet, je mag er niet bij. Dan 10 dagen lang mag je niet bij je kind. 10 dagen lang leef je echt in zo'n... Ja, het is bijna onbeschrijfelijk. Maar je denkt echt, ik leef gewoon in een hele slechte film of zo. Want je hebt hem nog steeds niet daadwerkelijk dood gezien. Hmm. Snap je? Het is nog steeds van, ja... Maar je ziet het niet. Dus jouw hoofd en jouw hart, dat het rijmt niet. Het gaat niet... Dus 10 dagen lang leef je op zo'n... Ja, wat is het? Het is politiebureau in, voor dit, voor dat... rechercheurs die zijn kamer komen overhoop trekken. Je bent gewoon, het is allemaal zo onwerkelijk.
5: Ja. Je wordt geleefd eigenlijk.
4: Ja, dat is echt nog niet eens het goede. Ja, het is echt niet het goede woord. Hmm. Je zit op een wolk die ergens boven hangt. Jij kijkt ernaar. Je weet dat het over jezelf gaat. Maar toch gaat het niet over jezelf. Het is op een speelweide gebeurd. Daar zit een schoolpleintje bij. Jermaine heeft afgesproken op de speelweide. Hij heeft zijn wiet gepakt. Moest dan over het schoolplein om naar de benzinepomp te lopen. Hun stonden waarschijnlijk op dat schoolplein. Dat is waarschijnlijk een wat kijk je. Weet je wel, wat het onderling weten we niet. Er zijn geen camerabeelden. Alleen die twee jongens weten het en Jermaine. Er is een getouwtrek geweest. Jermaine is toen nog wel doorgelopen naar de benzinepomp. Er zijn camerabeelden van deurcamera's. Dus dat ze Jermaine terug zien lopen. Dat ze die jongens enige tijd later ook wel erachteraan zien lopen. Komen ze weer op dat schoolplein. Aan dat schoolplein. Weten ze dat die jongens een vol blikje Red Bull naar Jermaine hebben gegooid. Want die hebben ze gevonden. Er is een vechtpartij... geweest daar op het schoolplein omdat mensen in de flat dat hebben gezien. Mm-hmm. Die hebben ook gezien dat Jermaine tegen prullenbakken daar aan is gegooid. Er iets gematteld en gemiet is. Op een gegeven moment Jermaine met eentje op de grond is gekomen. Jermaine bovenop eentje is gekomen. En waarschijnlijk toen die andere broer Jermaine van achter in zijn rug heeft gestoken. 11 keer. 1 keer in zijn zij en 1 keer in zijn bil.
5: 11 keer?
4: Ja, 13 keer in totaal.
5: Vermoord door 2 broers?
4: Ja, ja.
5: Weten we of ze elkaar al kenden?
4: Ze was heel klein. Ze kende Jermaine zijn vriendin wel. Mm-hmm. Maar hun zeggen ze kende Jermaine niet. Jermaine, zijn telefoon is wel helemaal uitgepluist. Ze hebben ook telefoonnummers van die jongens gevonden in zijn telefoon.
5: Maar ik begreep ook dat zij niet per se... bekend staan als hele betrouwbare bronnen. Want nee. Ze hebben heel veel verschillende verhalen verteld.
4: Ja,
5: hè?
4: Ja, en heel uitlopend. En heel uitlopend, maar ook gewoon tot bijna schandalig. Mm. Dat wat ze zeiden. Sextortion.
5: Afpersing met seksbeelden. Ja, ja. Ja.
4: Wat Jermaine dan zou moeten hebben gedaan. Drugshandel. Poging tot verkrachting. Op de gekste dingen hebben ze... Dat ze bang waren, wraak.
5: Wat doet dat met jou als moeder als je hoort dat je kind dus vermoord is... en eigenlijk meteen daarna degene die het gedaan hebben... weigeren om jou enigszins de geruststelling te bieden van in ieder geval de waarheid?
4: Nou, dat vond ik denk dat ik dat nog wel het ergste vind. Mm. Snap je? En dat heb ik ook echt gezegd van luister, als je... Kijk, ik weet niks. Ik kan niks veranderen aan de situatie... Mijn kind is er niet meer. Ja, maar jullie kunnen wel iets veranderen aan mijn situatie. Ik heb nooit gezegd, mijn kind is een heilig boontje, maar mijn kind is geen heilig boontje. Mijn kind is geen heilig boontje. Maar mijn kind was wel bezig om stappen in zijn leven te zetten, om verder te gaan, om te werken aan zijn toekomst. Door het goed contact met zijn kinderen, door alweer 3 maanden te zijn begonnen aan een opleiding. Snap je? Hij wou.
5: Mm-hmm.
4: Ik vond het heel erg dat hunzelf wel mooier gingen maken, maar daarin mijn kind, ja, gewoon, dat zeg ik met die sextortion, verkrachten. Snap je dat ik denk van, hey, dit gaat gewoon ver. Hè? Hij heeft ook nog kleine kinderen.
5: Mm.
4: Snap je? Die dit straks ook allemaal gaan lezen. Want het staat allemaal in de krant, zwart-wit op internet. Maar ik wil niet dat hun dat gaan lezen over hun vader. Onzin, terwijl het niet zo is. Dus daar heb ik wel echt moeite mee gehad. Dat ik denk van, ja, jullie kunnen... Ik hoef de waarheid niet te weten. De waarheid zit ergens in het midden. Ik hoef niet te weten wat er precies gezegd is, hoe of wat. Of hij is er niet meer. Ik kan daar niks meer aan veranderen.
5: Jermaine was hartstikke jong. Hij was pas 21. Vader van 2 zoontjes.
4: Ja. Ja.
5: Wat voor vader was hij eigenlijk voordat dit allemaal gebeurde?
4: Ja, ook dat is het. Ook dat is hem niet gegund. Dus hij wou heel graag vader zijn, maar een hele moeizame relatie met zijn ex. Dus onder toezicht. Dus dat was net allemaal een beetje uitgebreid. Had net Jarello, want die was 2. Ja, dus we hadden 2 jaar op bezoek onder toezicht. Was net uitgebreid, maandags, met 2 uurtjes Monkey Town. En 2 dagen later gebeurt dat. Dus de tweede zoon, daar hebben we 2 jaar voor moeten vechten voor een vaderschapstest. Na 2 jaar eindelijk afgedwongen via de rechter, hadden we net 2 maanden gehoord horen gekregen dat dat ook zijn zoon was. Maar hun hebben nooit met elkaar kennis kunnen maken.
5: Dus eigenlijk toen Jermaine het licht had gezien na een rommelige eerste relatie, ook misschien een rommelige eerste relatie met zijn eerste kleine, dacht hij, ik ga het eindelijk anders doen.
4: Ja.
5: Ik ga weer naar school, ik wil hierbij zijn.
4: Ja. Ik wil dit bewust meemaken.
5: Ja.
4: Ja.
5: En dan gebeurt dus ineens dit.
4: Ja.
5: Wat was Jermaine eigenlijk voor jongen? Je zei zelf al, ja, we zijn allemaal niet heilig. Goed, niemand op deze aarde is denk ik heilig. Maar wat waren ze ups, wat waren ze downs?
4: Ja, ik denk, Jermaine is al gewoon met een rugzak geboren. Maar dat komt omdat ik en zijn vader die rugzak al hadden. En 18, ik was 18.
5: Mm.
4: Dus ik vergeet niet meer, iemand vroeg me, waarom heb jij Jermaine laten komen? Waarom is Jermaine geboren? Ik denk dat ik wat wou aanvullen wat ik tekort kwam. Snap je? Die familieliefde, die dat.
5: Je eigen gezin creëren.
4: Ja, precies. Maar dat is toch helemaal verkeerd als je 18 bent. Dan kun je beter met poppen spelen. Dat, Jermaine is niet groot geworden. Zo. Snap je? Het was meer onze pop. Dus onze vrienden die we maar mee sjouwden, weet je wel, overal naartoe. En hij vond het leuk en wij vonden het leuk en onze vrienden vonden het leuk. Maar als je dan nu terug gaat kijken, voor een kind is dat niet goed. Mm. Snap je? Stoer moest hij zijn en dan denk ik toch een bepaalde weg opgedrukt.
5: Mm.
4: Als zijnde van straat. Weet je wel, wat maar straat. En dat met mijn andere 2 doe ik dat bijvoorbeeld weer bewust niet.
5: Een kind wat werd opgevoed door kinderen.
4: Ja, door straatkinderen.
5: Door straatkinderen, ja. Wat deed dat dus met hem als persoon? Hè? Even los van dat je logischerwijs dan misschien zelf ook wat meer een straatkind wordt.
4: Ja.
5: Maar ik begreep dat hij bijvoorbeeld ook altijd een mes op zak had.
4: Ja.
5: Niet
4: omdat
5: hij daar per se iets mee wilde doen.
4: Nee, dat heeft dus bij hem heeft het dus zo, is het zodanig gaan ontwikkelen als dat hij een PDD-NOS bij hem is vastgesteld. En een angststoornis. En dat komt waarschijnlijk vanuit, omdat wij altijd zeiden van, niet thuiskomen als je klappen krijgt of je niet thuis te komen. Hij was geen vechter. Nou, dan ga je dat toch op een andere manier proberen te compenseren.
5: Mm.
4: Dus begon hij al heel jong met van die Zwitserse zakmesjes. En toen werden het aardappelschilmesjes. En toen werden het slagersmessen. En op een gegeven moment liep Peuter mee nog met halve dolleken in zijn broek. Dus, maar dat is echt, want hij kwam nog niet... De Aldi zit bij mij om de hoek. Hij kwam nog niet van mijn huis naar de Aldi lopen... zonder een mes mee te nemen.
5: Uit angst?
4: Dat is die angst toen, is ja, wat hij had.
5: Gek eigenlijk, hè? Dat iemand dus voor de buitenwereld... zie je misschien een jongen die juist heel erg opgegroeid is... met van jezelf afbijten.
4: Ja,
5: maar dat er van binnen iets heel anders kan spelen.
4: Heel, heel, heel anders. Heel anders. Heel gevoelig. Mantelzorgen voor zijn oma.
5: Mm.
4: Voor zijn dementerende oma. Nou, daar woonde hij bij. Daar was hij mantelzorgen voor. Zijn zoon. Nou, als het om zijn zoon ging... nou, dan kon deze man huilen als een baby.
5: Mm.
4: Maar daarentegen, hele mond vol met goud, weet je wel. Het was echt zo'n zo straatschoffie.
5: Indrukwekkend uiterlijk.
4: Ja, ja, ja.
5: Misschien ook wel om mensen op afstand te houden.
4: Ja, ja. Ja. Denk ik ook, hoor. Dat denk ik ook wel. Maar ja, daardoor mensen op afstand houden, hielden mensen hem ook op een afstand.
5: Germaine is de enige in dit verhaal die dood is.
4: Ja.
5: Laat dat duidelijk zijn. Maar er is ook sprake van dat Germaine... Hè, we weten dat Germaine sowieso messen bij zich droeg... dat hij zelf ook gestoken heeft.
4: Ja, ja. Ze kunnen dat niet per se hard maken. Maar die dader die zegt wel dat de broer verwond is aan zijn bovenbeen. En, maar dat was een oppervlakkige wond... De rechter heeft daarna ook gezegd van... nou, als Germaine al zou moeten... hebben gestoken, dan is het uit zelfverdediging geweest. En omdat Germaine natuurlijk 13 keer in zijn rug is gestoken. Dus had zij zoiets van... en het is te oppervlakkig. Het was dus mijn gevoel, maar dat is mijn gevoel. Mijn gevoel zegt dat hij dat zelf heeft toegebracht. En als zijnde op, strafvermindering, zelfverdediging. Want dat is ook... wat hun hebben gezegd in het hele begin.
5: Hmm.
4: Dat ze uit zelfverdediging hebben gehandeld. Maar dat is helemaal van de tafel geveegd. Omdat ze zoiets had van, nou, zelfverdediging, oké. Maar dat is 1-op-1. Niet 1-op-2. Dat is niet wanneer iemand bovenop iemand dat jij 11... dat is misschien 1-2 keer, maar niet 11 keer.
5: Hmm.
4: Want dan krijg je dat zelfverdediging excess of zo, weet je wel. Dus... ook dat is van de tafel geveegd. Dus ze hebben wel echt hard kunnen maken dat... in ieder geval hun niet uit zelfverdediging hebben gehandeld. Alleen van Germaine kunnen we niet met zekerheid zeggen... dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Maar ze kunnen ook niet zeggen dat hij echt als eerste heeft gestoken.
5: 10 dagen later kon je Germaine pas zien nadat hij was vermoord. Er was een belangrijk moment, zei je eigenlijk net al. Wat is er toch zo belangrijk in die rouwverwerking om iemand ook echt te zien?
4: Ja, gewoon om gewoon echt dat besefmoment te krijgen. Oh ja, het is echt zo. Hè.
5: Om van die wolk af te komen.
4: Ja, het is geen... het is geen droom, het is geen... het is echt zo. Want ik weet niet, ik denk dat je onderbewust... dat je ook gewoon misschien ook wel tegen jezelf... van, oh, ik hoop dat het niet zo is. Ik hoop dat het niet, terwijl je wel gewoon weet dat het zo is.
5: Misschien is het toch iemand anders.
4: Ja, ja. Wat je dan toch blijft zeggen tegen je. Terwijl je gewoon echt weet van... en dan zie je hem, ja, dan is het zo. Ja, ik heb iedere dag gebeld met de politie. Iedere dag. Mag ik hem zien? Ik moet hem zien. Wanneer kan ik hem zien?
5: Hmm. Ja. Ook heftig eigenlijk, hè? Dat je geen invloed hebt over het lijf van je kind.
4: Nee. Nee, dat vond ik ook wel. Dat vond ik ook wel moeilijk. Ja, daarna mag ook niemand er meer van mij aanraken. Nee.
5: Ja, als laatst.
4: Ja, dat vond ik ook. Dat ik dacht van. Dan wil ik ook alles zelf doen.
5: Doordat het natuurlijk een heftig verhaal is, krijg je uiteindelijk ook te maken met slachtofferhulp.
4: Ja.
5: Jouw case manager werd uiteindelijk Inge. Hoe belangrijk is Inge?
4: Tot en met. Ja, dat meen ik echt. Ik was heel sceptisch. Ik dacht, ik wil niks met politie. Ja, wil je slachtofferfilm? Ik zeg, nee, hoef ik niet. En, maar ik wou ook geen schade claim. En dat, ik wou dat allemaal niet. Want ik had zoiets van, ja, ik hoef dat bloedgeld van mijn kind niet. En, Maar ja, na veel zeuren van die familieregisseurs zeiden ze van ja, maar je moet dat wel doen. Want weet je, hun zien dan iedere maand op hun bankafschrift Jermaine Verhaag. En toen dacht ik, nou ja, oké. Maar zonder slachtofferhulp kan je dat ook niet allemaal. Je hebt daar slachtofferhulp bij nodig. Dus toen dacht ik, nou ja, dan moet het maar. Nou, dat ben ik blij dat ik uiteindelijk ja heb gezegd.
6: Ja.
4: Want laat ik het zo zeggen, ik ben heel erg op mezelf. Als ik in mijn verdriet, ik schop iedereen van me af en ik zit in mezelf. Dus toen dat gebeurde met Jermaine, toen heb ik ook bonje gekregen met mijn hele familie. En toen heb ik die hele rechtszaak heb ik gewoon helemaal in mijn uppie gedaan. Dus met iedere zitting, nou dan zit je daar helemaal alleen. Ah, dan was het toch Inge bij me. Snap je? Dus Inge heeft nooit van me zijn geweken. Die is altijd bij me gebleven.
5: Jouw case manager Inge, die werd door de politie gewaarschuwd.
4: Ja.
5: Over jouw familie.
4: Ja, ja, ja, ja. En die voelde ik ook wel, hoor. En dan niet in de zin van wat de politie over mij zegt, want dat is niks nieuws.
5: Maar wat zeiden ze dan?
4: Zij zeiden, beter geen slachtofferhulp bieden. Familie bekend bij politie. Is er toch gekomen. En toen hebben ze haar een berichtje gestuurd. Ons advies in de wind geslagen. En dan nog, weet je wel, in de loop der tijd, hoor, dat ze tegen haar zeggen van, die vrouw, kort lontje. Je moet nadenken wat je zegt. En dat zij tegen de politie moet zeggen, luister, maar ik heb kennis met haar gemaakt. En ik heb een hele andere vrouw gezien dan die jullie beschrijven.
5: Gewoon heel neerbuigend over je familie.
4: Ja, ja.
5: Je gaf net al aan, ik was toen Jermaine van me afgenomen werd in zo alle staten. En ik ben iemand die dan eigenlijk alleen me terug wil trekken. Dat ik in staat ben om iedereen van me weg te jagen. Dan ga je dus ook die rechtszaak eigenlijk helemaal alleen in.
4: Ja.
5: Met Inge dan.
4: Ja.
5: Vervolgens worden de steker, hè, degene die het echt letterlijk gedaan heeft, veroordeeld voor 9 jaar cel en broer als medeplichtige tot 18 maanden.
4: Ja.
5: Is dat dan een fijn oordeel? Kan je dan verder? Wat doet ze?
4: Nou, het is nooit niet genoeg, hè? Of ze nou 20 jaar krijgen. Eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen oog om oog, tand om tand. Snap je wat ik bedoel? Maar zo werkt dat hier niet. Dus toen ging ik echt bij mezelf denken van oké. Als het nou andersom was geweest. Kijk, weet je, er steekt maar één. Dus ik dacht wel, kijk, die ene broer heeft gestoken, die andere niet. Als het andersom was geweest en mijn 2 zonen en 1 zoon had gestoken en de andere, had ik ook niet gewild dat alle 2 werden opgesloten voor 9 jaar. Maar ik was er heel snel dat ik dacht, oké, 9 jaar. Ja, nee, maar 9 jaar, ja, luister, 20 jaar, 9 jaar, 2 jaar, dat maakt voor mij heeft echt geen verschil. Dan ga ik liever bij mezelf eraan en dan denk ik, oké, wat zou ik, hoe zou ik met Jermaine? Dan denk ik, oké, nou dan had ik liever 2 jaar vast. En dan weet je wel, met het gesprek en dan met het idee van gaat wat van je leven maken en jouw kinderen gaan dit niet meemaken. Hmm. Dan liever dat. Dan slaap ik fijner met dat idee in mijn hoofd dan met die 20 jaar en hij komt los en hij zet ook zulke kinderen op de wereld. Ik kon in 1 keer relativeren. En ik denk dat ik daar vroeger veel meer moeite mee had dan nu. Ik kon nu veel meer bij mezelf denken, oké, Pris, wat ga ik hier uithalen? Wat heb ik hier aan? Weet je, wil je wat meegeven? Dat vooral, hè. Ik wil mijn kleinzonen, ja, die vooral wil ik dingen gaan meegeven. Hmm. Doe het niet zo. Ik kan je niet vertellen hoe je het moet doen. Want dat weet ik echt niet. Ik kan niet, snap je, die middelen die hebben wij niet gehad. Dus ik kan jou niet vertellen. Het enige wat ik kan doen is zorgen dat jij je opleiding gaat volgen. Dus ik breng mijn dochter ook iedere dag nog naar school. Ik haal er nog iedere dag op, snap je? Zodat ik weet dat jij iedere dag op school komt.
5: Hmm.
4: Dan doe ik daar, steek ik daar de moeite in. Maar dan weet ik wel dat het wordt doorbroken ook. Dat ik het ergens voor doe.
5: Ja, de kinderen van Jermaine die wonen nu bij jou.
4: Ja.
5: Ben je heel erg bewust bezig met elke dag weer die boodschap aan jezelf?
4: Ja.
5: Dit keer wil ik het anders doen.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik sta zo op. En mijn hele dag draait ook om hun. Dus ik word echt wakker voor hun. Ik kleed hun aan, ik breng ze naar school. Ik ga mijn huis voor hun doen, ik ga hun kamer opruimen. Ik ga mijn boodschappen doen. Ik haal ze op van school, ik kook hun eten. Snap je? Ik ga ze wassen. Ze gaan naar zwemles, voetbal, logopedie, weet ik veel. Alles doe ik voor hun. Ik heb dat met mijn kinderen niet gedaan.
5: Noemen we dat ook alweer? Rust, regelmaat, reinheid, ja, de drie R'en.
4: Ja. En vroeger dacht ik altijd, lekker burgerlijk. Hmm. Maar het is wel wat kinderen nodig hebben. En als je jong bent, dan zie je dat niet.
5: Hoe hou jij het beeld van hun vader, Jermaine, levend?
4: Nou, hij hangt in mijn hele huis. Want het is bijna mijn museum. Dus hangt in mijn hele huis en bij hun. En ik praat volop over hem. Hè.
5: Mooi om te horen hoe jij Jermaine levend houdt bij de kleinkinderen. Maar je bent niet de enige die dat doet.
4: Nee.
5: Er is een soort prachtig monument voor hem. Kan je
4: een
5: vertellen?
4: Boom. Ja. Wij noemen hem ook Meensboom. Zeggen ze altijd, we gaan naar Meensboom.
5: Hmm.
4: Dus mijn nichtje heeft dat gedaan. Dat is zeg maar daar waar het gebeurd is, een paar metertjes er vandaan. Daar heeft mijn nichtje een hele grote foto van hem op de boom gehangen. En een foto van mijn neef, van haar neefjes, dus van mijn kleinzonen. En dan allemaal bloemen planten we daar. Met Halloween versieren we hem Halloween. Met Pasen versieren we hem Pasen. Met Kerst versieren we hem Kerst.
5: Hij krijgt elke feest al mee.
4: Ja. Dus zo doen we dat. Ja, verjaardagen. Alles doen we bij de boom.
5: En je loopt er veel langs.
4: Ja, iedere dag.
5: Ja, de kids gaan daar nog naar school.
4: Ja, maar voor die kinderen is het ook gewoon normaal. Hè. Die gaan, we gaan even verstoppertje spelen met papa. Snap je? Of we gaan even papa een verhaaltje voorlezen. Nou, dan gaan ze gewoon tegen die boom een verhaaltje voorlezen.
5: Hij doet nog mee.
4: Ja, maar voor die kinderen maakt het toch ook een stukje makkelijker allemaal.
5: Mm.
4: Ook om te vertellen op school. Weet je wel? Oh, kijk, ik zie die boom. Ja, die is van mijn papa. Het maakt het allemaal wat luchtiger.
5: Een jongen met vele gezichten, maar wel gelukkig in een positieve herinnering.
4: Ja.
5: Thanks.
4: Graag gedaan. Jullie bedankt.
3: Benieuwd naar meer verhalen en wat het werk van de case managers van Slachtofferhulp voor Nabestaanden betekent? De documentaire serie Slachtofferhulp bekijk je op NPO Start.

0: je kan toch niet blijven zitten zo, Ruben?
1: Oh, dit is toch heerlijk.
0: Nou, dit was natuurlijk I'm Coming Out van Diana Ross. Ik zit hier alweer aan het einde van mijn show voor vanavond. Of vanochtend, ja, hoe noemen we dit, Ruben?
1: Ja, ochtend. Ik vind ochtend.
0: Ja, ik vind op het moment dat vroeg begint, is het echt ochtend.
1: Ja, hè?
0: En ja, die tijd is er nu, Ruben, want jij gaat voor mij het stokje overnemen. Bij vroeg, waar ga je het over hebben?
1: Ja, de hele week bij vroeg staat vergeten geschiedenis centraal. En vandaag gaat het over de Hindoestaanse contractarbeiders. Wie waren ze? Wat hebben ze allemaal gedaan? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En dat ga ik bespreken met Ragna Indra Heidweiler, journalist en schrijver.
0: Nou, het hartstikke interessant. Heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Zometeen. Ik ben er morgen natuurlijk weer, zelfde tijd, zelfde plek, om door te gaan met de themaweek True Crime Week van de Nacht van Bien en Vara. Ik wens jullie een prachtige dag. En na het nieuws van 5 uur kan je dus opstaan met Ruben van Haften bij vroeg. Tot morgen.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer de VS en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. Daar kwamen zeker 5 mensen om het leven. 20 mensen raakten gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd weer beschoten, onder meer met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Zilver en goud. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaarten op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Maar na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het spoor, op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden en de komende dagen weer warmer. Dan kan het 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 11 augustus. De aankomende week is in Vroeg ruimte voor vergeten geschiedenis. Al sinds het begin van de mensheid vertellen we verhalen en gebeurtenissen door aan de volgende generatie. Maar in de geschiedenis die we vertellen worden continu keuzes gemaakt. Wat vertellen we en aan wie vertellen we wat we weten? In dit proces wordt een hele hoop vergeten. En daarom duiken we dus deze week in die onderbelichte geschiedenis.
3: Vroeg.
2: Ja, verhalen die dus niet vaak aan het licht komen, of verhalen waarvan de gemiddelde Nederlander eventjes moet googlen. En vandaag staat de vergeten geschiedenis van de Hindoestaanse contractarbeiders centraal. Want waarom worden sommige migrantengroepen vol in de spotlight gezet om tot zondebok gemaakt te worden en lijken anderen vergeten te worden? Daarover ga ik praten met Ragna Indra Heidweiler. Zij is journalist en schrijver van Wij zijn hier door jullie. Hele goede morgen, Ragna.
4: Goedemorgen, Niels.
2: Hi, wat is jouw...
4: Ruben.
2: Ja, Ruben. Ik wou zeggen, wie is Niels? Ja, maar dat maakt niet uit. Als jij mij Niels wil noemen, mag jij mij Niels noemen.
4: Ik ben nog niet zo lang wakker.
2: Dat is geen probleem.
4: Excuses.
2: Wat is jouw persoonlijke band met de Hindoestaanse contractarbeiders?
4: Mijn persoonlijke band is dat mijn voorouders uit India komen. En die zijn als contractarbeiders eind 19e eeuw naar Suriname verscheept. Mijn moeder die is in Suriname geboren, Hindoestaanse vrouw. Dat betekent dat haar beide ouders dus Hindoestaans zijn van oorsprong India's. Mm-hmm. En ik ben in Nederland geboren. Zij is rond de onafhankelijkheid hier gekomen en met mijn vader getrouwd. Een aantal jaar daarna hebben ze mij gekregen. Dus ik ben half Hindoestaans, Surinaams, half Nederlands.
2: Ja, en was je dan zelf al bekend met deze geschiedenis?
4: Ik was niet bekend met deze geschiedenis. Ik wist dat het bestond. Ik wist dat contractarbeid bestond, maar wat het precies inhield, daarvan had ik geen idee. En ik wist ook niet wie de mensen waren die vanuit India naar Suriname zijn vertrokken. Waarom ze die oversteek hebben gemaakt. En hoe ze zich verder hebben ontwikkeld in Suriname. Het is eigenlijk een totaal onbekend verhaal. In Nederland had ik er nog nooit iets over gehoord op school bijvoorbeeld. Mm-hmm. En in Suriname is er wel meer over bekend. En dat komt ook omdat daar nog de Hindoestaanse gemeenschap is. De afstammelingen die van de mensen die ooit dus naar Suriname zijn gekomen. Maar die mensen in Nederland, de Hindoestanen, die hebben natuurlijk nog een oversteek gemaakt.
2: Ja.
4: En die identificeren zich ook weer vaker meer met het Surinaams Hindoestaans zijn. Dus dat is eigenlijk weer een drievoudige identiteit.
2: Ja.
4: Dus ik wist daar heel weinig van af. Maar ik was er wel altijd heel nieuwsgierig naar. Naar het Surinaamse, maar ook naar het Hindoestaanse. Want er hoort bijvoorbeeld ook een hele specifieke keuken bij. En daar ben ik wel heel erg mee opgegroeid. Dus met het eten, zoals roti en de kip curry, zoals we dat kennen. Maar curry is eigenlijk ook een soort koloniaal verschijnsel. Want een currymengsel, dat is niet iets wat we... wat in India bestaat op die manier. Dus ik wist wel wat... Ik had een paar dingen die ik wist, maar niet heel erg veel.
2: Ja, en we behandelen deze week dus die vergeten geschiedenissen. Waarom mag nou echt die geschiedenis van die Hindoestaanse contractarbeiders niet vergeten worden?
4: Omdat het onderdeel is van onze Nederlandse geschiedenis. En eigenlijk van onze wereldwijde koloniale geschiedenis. Het is een verhaal van Empire. Dus het Britse Rijk dat werd uitgebreid. En dat werd opgebouwd. Eerst natuurlijk ook met het uitbuiten van tot slaafgemaakten. Ja. En toen dat werd afgeschaft kwamen de Indiase contractarbeiders daarvoor in de plaats. En dat uitbreiden van dat Rijk, daar waren de Nederlanders natuurlijk eigenlijk ook mee bezig. Alleen was het in Nederland meer op de handel gericht. En dit is een

0: verhaal over hoe Nederland zich gevormd heeft tot de samenleving die het nu is.
1: Ja.
0: En toch weten we daar dus heel weinig van af.
1: Laten we daar dan maar gauw verandering in brengen.
2: Vroeg. Ruben van Haften.
1: Ja, als we het hebben over het Nederlandse koloniale verleden, dan is daar de laatste jaren wel steeds meer aandacht voor, Ragna. Toch blijven die Hindoestaanse contractarbeiders een beetje achtergesteld daarin. Waarom heeft juist dit deel van de geschiedenis zo lang buiten het publieke bewustzijn gestaan, eigenlijk?
0: Nou ja, ik denk dat, kijk, de hele koloniale geschiedenis is natuurlijk eeuwenlang verteld vanuit het perspectief van de kolonisator, van de machthebber. En het begon met de komst van de Britten in Suriname, Lord Willoughby die daar zijn vlag plantte. En uiteindelijk werd het land overgedragen als Suriname aan Nederland. En vervolgens werd daar een plantage-economie opgericht. Met de slavernij als belangrijkste vorm van arbeidskracht. En daarna is die plantage-economie een enorme worsteling geraakt om zichzelf in stand te houden.
1: Ja.
0: En de machthebber die heeft altijd de verhalen verteld.
1: Ja.
0: De verhalen van de onderdrukte zijn eigenlijk helemaal niet meegenomen in de archieven. Tot slaafgemaakte werden natuurlijk volledig ontmenselijkt. Hun namen werden niet. Zij kregen geen voor- en achternaam. Hun gegevens werden nauwelijks geregistreerd. En toen de slavernij werd afgeschaft, moest dat wel. Want de slavernij en contractarbeid moesten zich wezenlijk van elkaar onderscheiden. En een van de manieren om dat te doen was natuurlijk om een goede administratie aan te leggen, wat daarvoor niet aan de hand was geweest.
1: Ja.
0: Dus daarom weten we iets meer van die contractarbeiders dan van het tot slaaf gemaakt. Dat kost veel meer moeite en het is ook langer geleden om die geschiedenis te reconstrueren. Maar eigenlijk zie je dus dat niet alleen dit verhaal, maar alle verhalen van de onderdrukte mensen in de koloniale geschiedenis niet de ruimte hebben gekregen door de geschiedenis heen. En dat is een vrij recente ontwikkeling. En dat komt doordat activisten zich jarenlang hebben ingezet om deze geschiedenis ook onder de aandacht te brengen en te laten zien daar ruimte voor te pakken die ze eerder nooit gekregen hebben.
1: Ja, want als we het echt over die contractarbeiders zelf hebben, wie waren dat precies? Wie waren die mensen die vanuit India kwamen?
0: Het waren voornamelijk de Nederlanders en de Britten die sloten een contract. En Nederland mocht, of een traktaat, een verdrag. Nederland mocht werven in het noorden van India. In de staten Bihar en Uttar Pradesh. Daar kwamen de meeste contractarbeiders vandaan. Dat waren hele arme, uitgebuite boeren vaak. Die ontzettend lijden onder hongersnoden, falende oogsten en met als gevolg hongersnoden. Die ook weer het gevolg waren van Brits landbeleid. Dus die mensen die hadden, er waren heel veel, was heel veel sterfte. En mensen migreerden sowieso al in het land om geld te verdienen op andere plekken. En daar gingen agenten lokaal werven met het voorspiegelen van mooie verhalen over een samenleving waar mensen een veel comfortabeler, makkelijker leven zouden kunnen leiden door daar eigenlijk ook als boer te gaan werken.
1: Ja.
0: En er werd gesproken over dat ze zouden slapen op zijden lakens en zouden eten van gouden borden. Die mensen waren eigenlijk zonder uitzondering analfabeet. Soms kwamen mensen uit hogere kasten en dan kon een enkeling kon wel lezen en schrijven. Maar mensen wisten eigenlijk niet waar ze voor kozen. Dus, en soms werden ze ook ontvoerd.
1: Ja.
0: Maar ze werden meestal in ieder geval onder druk gezet en door ronselaars geworven. En dan werden ze meegenomen naar een depot in Calcutta. Dat is de havenstad aan de oostkust. En daar werden ze dan ingeladen op schepen en meegenomen naar Suriname.
1: Ja, maar dus dan werden ze dus mensen, ja, sorry?
0: Nou, het waren dus eigenlijk mensen die niet wisten waar ze voor kozen.
1: Nee.
0: En wel heel vatbaar konden zijn voor de boodschap als ze inderdaad dachten dat het een uitweg was, maar ook daartoe vaak gedwongen werden.
1: Ja, ja, en dan werden ze echt gouden bergen beloofd. Je vertelde het net al. Maar wat troffen ze uiteindelijk aan?
0: Ja, ze troffen daar plantages aan waar de voormalige tot slaafgemaakte tot dan toe hadden gewerkt. In 1863 werd de slavernij officieel afgeschaft. Maar door de regeling van de Nederlandse overheid moesten tot slaafgemaakte nog 10 jaar doorwerken, terwijl ze eigenlijk dus vrij zouden zijn. En in die periode gingen de Nederlanders heel hard nadenken over, maar wie moet die arbeid dan overnemen? Nou, dat werden die Indiase contractarbeiders. En die kwamen daar aan.

0: Eigenlijk op de plantages en in de situatie zoals hij altijd daarvoor nog geweest was. Zij kwamen te wonen in de barakken waar de voormalig tot slaafgemaakten hadden gewoond. De hygiënische omstandigheden waren heel erg slecht. Er heerste ziekte en de omstandigheden waren zo slecht dat er zoveel mensen stierven. In die eerste periode dat de Britten besloten om het verdrag ook op te schorten. En Nederland mocht dus niet meer werven of mensen naar Suriname halen. En mijn voormoeder Utmi was iemand die met een van de eerste, of het eerste schip wat na die opschorting weer ging varen naar Suriname toe kwam.
1: Ja. Ja, ja. Maar wat mij dan heel erg opvalt aan dit verhaal is dat die afschaffing van de slavernij vaak wel wordt gezien als echt een belangrijk keerpunt. Maar eigenlijk betekende dus die komst van de contractarbeiders niet het einde van de uitbuiting.
0: Nee, zeker niet. Het was een voortzetting van de uitbuiting en van het koloniale systeem waarbij mensen echt als werktuig werden gezien.
1: Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk?
0: Ja, dit was onderdrukking. Dat was onderdeel van het economische systeem. Zonder gratis arbeid kon de plantage-economie zichzelf niet in stand houden. En de winst ging voor alles, ook boven mensenlevens. En deze mensen werden niet als mensen gezien. Zo moet je het echt beschouwen. En dat is natuurlijk voor ons ondenkbaar. Of dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen. Maar in die tijd was dat hoe er naar deze arbeiders werd gekeken. Daar kun je gebruik van maken zoals je wil. En dat was ook de realiteit waarin de contractarbeiders terechtkwamen. De mentaliteit van die voormalige slavenhouders, van de plantagehouders, was niet ineens veranderd. Dus mensen werden ook nog steeds, als ze bijvoorbeeld wegliepen, konden ze lijfstraffen ondergaan of zelfs worden opgesloten in de gevangenis. Ze konden boetes krijgen. In die tijd gold er het strafrecht op een arbeidscontract. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat in deze tijd niet meer bestaat. Maar dat was in die tijd, of misschien nog wel bestaat. Maar het is niet. Dat was eigenlijk toen al niet gebruikelijk. Maar in de koloniën gebeurde dat wel.
1: Ja, want hoe zag het dagelijks leven er eigenlijk uit op die plantages van die contractarbeiders? Want ze hadden veel strenge regels.
0: Ja, het bestond voornamelijk uit werken natuurlijk. En daar waren ze voor naar Suriname gehaald. Ze hadden een arbeidscontract. Daarin stond dat ze 7 uur op het veld en 10 uur in de fabrieken moesten werken. Maar in werkelijkheid werden ze niet per dag of per dat aantal uur wat ze werkten betaald, maar per taak. En die taken die waren vaak veel te groot om in een dag af te kunnen ronden. En dat betekende dus dat ze hun werk niet afkregen en vervolgens daarop gekort werden. Terwijl ze dus keihard hadden gewerkt, gekort werden, niet betaald werden. Dat zorgde ervoor dat ook veel van de Hindoestaanse contractarbeiders in opstand kwamen. Er zijn in de periode van 40 jaar contractarbeid zijn er ook 40 opstanden geweest op uiteenlopende plantages. Onder andere doordat ze niet goed werden betaald of niet werden betaald. En de lonen bijvoorbeeld ook soms verlaagd werden, terwijl de werklast verhoogd werd. Verder, de hygiënische omstandigheden waren heel slecht. Mensen werkten op hun blote voeten in het veld, werkten daar de hele dag. Deden ook hun behoeften in het veld. Daar liepen ze dan vervolgens doorheen, waardoor ze parasieten opliepen. De mijnwormziekte was een ziekte die werd de luiheidsziekte genoemd. Want mensen kregen daar chronische pijnen van, werden heel erg moe. En dat kwam dus omdat ze door hun eigen ontlasting liepen, omdat er geen latrines waren. Maar ze kregen dus zelf de schuld van het feit dat ze lui waren en konden daar weer om bestraft worden.
1: Ja,
0: dus dat waren dat waren de omstandigheden waarin mensen terechtkwamen. En ze waren 5 jaar gebonden om dat contract uit te dienen, op zijn minst. Hè. Dus het was ook, je kon daar niet uitstappen. Je had geen mogelijkheid om het contract op te zeggen. Je moest gewoon die 5 jaar afmaken. Daarna mochten mensen in principe terugkeren. Maar in de realiteit gebeurde dat niet. Omdat het om jonge mensen ging die vaak ook gezinnen stichten. En mijn voormoeder Utmi, die heeft bijvoorbeeld 14 jaar lang op 4 verschillende plantages gewerkt. Mm-hmm. Voordat ze andere stappen maakte in de Surinaamse samenleving.
1: Ja, ja, maar wat ik ook heel bizar vond, is ze mochten ook hun eigen cultuur niet uiten. Ze mochten hun goden niet aanbidden, hun eigen taal niet spreken. Waarom was dat?
0: Nou ja, dat zit eigenlijk net een beetje anders. De Hindustanen, die mochten wel hun eigen goden aanbidden en wel hun eigen taal spreken. En daarmee werd onderscheiden de behandeling van deze groep zich heel sterk van hoe de tot slaafgemaakten waren behandeld. Ja. Want zij mochten dat allemaal niet. Dus de natuurreligie uit hun Afrikaanse voorlanden, die mochten zij niet praktiseren op de plantages. Daar stonden allerlei uiteenlopende straffen op. Mensen hebben dat wel toch weten te behouden. Vooral ook in de Maron-gemeenschappen van de weggelopen slaven. Die hebben wel altijd ook dat contact gehouden. En je ziet dat ook nu weer heel erg terugkomen. Maar ze mochten ook hun eigen taal niet spreken. Zo ontstond ook het Srangantongo op die plantages als mengtaal. Die ze wel konden spreken naast het Nederlands. Ja. Maar de contractarbeiders, die kwamen en die zouden ook weer teruggaan. Die zouden aan het einde van hun contract terugkeren naar India.
1: Maar dat is niet gebeurd.
0: Nee, dat is niet gebeurd. Maar dat was een van de redenen om ze dus toch hun taal te laten spreken. Om ze hun goden te laten behouden. Ze kregen in die zin een soort voorkeursbehandeling. En daar werd ook met scheve ogen naar gekeken door de voormalige tot slaafgemaakten. Die dat allemaal niet hadden gemogen. Dus het leek alsof die Hindustanen allerlei privileges kregen. En na verloop van tijd veranderde het beleid ook. Dus de bedoeling was dat ze terug zouden keren in eerste instantie. Maar het waren natuurlijk ook goedkope arbeidskrachten. En op een gegeven moment wilde de Nederlandse koloniale overheid juist deze mensen behouden voor de plantages. En zorgen dat ze niet zouden terugkeren naar India. En wat ze toen deden was, ze gingen gratis grond uitdelen rondom de plantages. Ja. Zodat de contractarbeiders deels beschikbaar zouden blijven om op de plantages te blijven werken. Maar ook hun eigen land konden gaan bewerken. En met de opbrengsten daarvan konden heel veel van hen uiteindelijk wat vermogen opbouwen. En zichzelf dus vestigen op andere plekken, hun eigen huizen bouwen. En zo maakte die groep ook best wel snel een klim op de sociale ladder. Maar ook dat uitdelen van gratis grond aan contractarbeiders. Ja, ook dat zorgde natuurlijk voor scheve ogen bij de voormalig tot slaafgemaakte. Want die kregen die grond niet. En dit is dus echt, dit zijn duidelijke voorbeelden van verdeel- en heerspolitiek. Door de koloniale overheid. Want als je de ene groep een voorkeursbehandeling geeft en de ander niet, ja, dan zet je ze natuurlijk eigenlijk tegen elkaar uit en dan kunnen ze geen front vormen. Dan kunnen ze zich minder goed als collectief verzetten.
1: Bleek dat ook uiteindelijk? Was dat ook het gevolg van deze ongelijkheid in kansen?
0: Nou, het is zeker zo dat dit invloed heeft gehad nog echt tot in de huidige eeuw, tot op het heden. In die zin dat bijvoorbeeld de politieke partijen in Suriname, en dat zie je vooral rond de verkiezingen, zijn verdeeld langs etnische scheidingslijnen. En dat dus die groepen elkaar ook weer opzoeken in de politiek en dan de belangen van hun eigen achterban behartigen. En zeker in die tijd heeft dat een effect gehad dat er heel erg werd neergekeken op de Hindustanen aan de ene kant als ongeletterde coolies, maar dat er ook een bepaalde jaloezie was en begrijpelijkerwijs, omdat zij die goden, die taal en die grond kregen.
1: Ja.
0: Ja. Dus ja, dat werkte wel dat pakte wel degelijk zo uit, ja.
1: Ja, maar hoe is dat dan toch gedraaid? Want uiteindelijk heb ik wel het idee dat de voormalig tot slaafgemaakte en de Hindustaanse contractarbeiders aan dezelfde kant stonden.
0: Nou ja, dat op bepaalde onderwerpen zeker. Dus bijvoorbeeld Anton de Kom is iemand die is opgekomen voor de rechten van alle groepen arbeiders. Hij zette zich daarvoor in en daarin trokken ook dus de arbeiders uit de verschillende bevolkingsgroepen. Inmiddels waren er ook Javaanse arbeiders bijgekomen. Er waren al Chinese contractarbeiders. Dus die onderklasse, die streed ook wel voor gelijke rechten. Maar toch zag je, er mochten heel lang geen politieke partijen opgericht worden. Pas na de Tweede Wereldoorlog mochten ook Surinamers hun eigen politieke partijen hebben. Maar daar zag je dus, daar liggen de wortels van die politieke partijen die volgens die etnische scheidingslijnen zijn opgericht. Dus het is een hele vreedzame samenleving. Maar als je dus kijkt naar naar de politiek bijvoorbeeld, zie je nog steeds dat die verdeling er is. En dat er ook nog steeds best wel veel vooroordelen zijn over hoe de ene groep is en hoe de andere groep is. Maar zeker, het is absoluut zo dat die groepen op een vreedzame manier met elkaar samenleven. En ook dat er een enorme toename is geweest in meer interreligieuze en interetnische relaties. Wat in het begin natuurlijk ondenkbaar was, want iedereen bleef heel erg in zijn eigen groep. en trouwde ook in zijn eigen groep.
1: Ja, ja. Jij beschrijft trouwens ook in je boek hoe deze verdeel- en heerspolitiek, zoals je het net noemde, echt generaties lang heeft doorgewerkt. Tot nu toe eigenlijk. Hè? Welke sporen zien we daar nu nog van terug?
0: Nou ja, ik denk dat we het nu vooral ook heel erg terugzien in onze huidige samenleving en in hoe er gekeken wordt naar onze identiteit. En dat als we kijken naar de migratiesamenleving die we zijn, er komen steeds meer migranten bij, het worden er eigenlijk niet minder. We zijn een multicultureel land. En toch worden migranten heel erg als de ander gezien, niet als wij. En we zijn wel degelijk ook een multicultureel land, hè, of we dat nou willen of niet. Dus dat hoort ook bij onze nationale identiteit. En daarin zie ik nog die sporen van die verdeel- en heerspolitiek terug.
1: Ja, zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Die mag je natuurlijk altijd stellen via de app van NPO Luister.

0: Kenny B op NPO Radio 1 met Ranan Minogue.
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met Ragna Indra Heidweiler over de geschiedenis van de Hindoestaanse contractarbeiders. Heb je daar vragen over? Mag je natuurlijk stellen via de app van NPO Luister. En dan gaan wij die voor je beantwoorden. Dat heeft onder andere Mariette gedaan. Die zegt, deze geschiedenis is voor mij vrij onbekend. Zijn de excuses van de koning en de regering die ze voor het slavernijverleden hebben gemaakt ook bedoeld voor deze groep, vraagt ze.
2: Ja, dat is een mooie vraag. Niet expliciet. Die excuses zijn gemaakt voor het slavernijverleden. En daarbij heeft Mark Rutte ook aangehaald dat er na de komma nog een hele andere koloniale geschiedenis en de geschiedenis van onderdrukking heeft plaatsgevonden. Maar die excuses waren toen niet expliciet voor de contractarbeid. En er zijn best veel mensen die ook daar nu nog wel voor lobbyen om die excuses alsnog ook te krijgen. Ja. En daarnaast, ja, er zijn natuurlijk ook andere groepen contractarbeid. Zetten zich daarvoor in om die excuses alsnog te krijgen.
0: Waarom is dat eigenlijk nog niet gebeurd? Want premier Rob Jetten heeft laatst wel excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers, bijvoorbeeld.
2: Ja, omdat er vaak ook natuurlijk weer consequenties aan verbonden moeten worden. Dus dit is altijd een ingewikkeld iets. Waarom worden die excuses niet gewoon gemaakt? En de consequenties zijn natuurlijk vaak van financiële aard. Dat er iets gedaan moet worden, dat er geld moet worden vrijgemaakt om ook invulling te geven aan die excuses. En niet alleen bij woorden te blijven. Dus dit zijn altijd hele moeilijke, langzame processen. Maar ik kan me voorstellen dat die lobby nog gaande blijft. Ik vind het nu bijvoorbeeld heel mooi dat er een grote inzet is om van Keti Koti een nationale vrije dag te maken.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren eruit gaat zien.
0: Maar ook dat gaat dus wel meer over het slavernijverleden dan echt over dat verleden met de contractarbeiders.
2: Ja, maar het heeft een hele belangrijke symbolische waarde. Ik denk voor in de hele wereld om slavernij te erkennen als een grote misdaad tegen de mensheid. En ja, dat was natuurlijk een van de meest gruwelijke misdaden die er geweest is tegen de mensheid.
0: Zeker.
2: Het is heel belangrijk dat die excuses er zijn gekomen. En ik denk ook dat toch ook Surinamers, maar ook veel Antillianen zich ook identificeren met dat stuk van onze geschiedenis. Want daar zijn dus weer andere vormen van onderdrukking ook uit voortgekomen.
0: Ja.
2: Dus dat is van zo'n grote symbolische waarde dat ik denk dat het heel belangrijk is dat uiteindelijk een nationale feestdag gaat worden.
0: Ja, Ronald vraagt ons.
2: En herdenking.
0: Zeker, dat lijkt mij prachtig. Ronald vraagt ons, staat deze geschiedenis al in de lesboeken op de basis of middelbare school bijvoorbeeld?
2: Zeer beperkt. Het staat in sommige geschiedenisboeken al wel als paragraaf. Ik heb het zelf, nou, het is ook een tijdje geleden dat ik naar de middelbare school ging. Maar ik heb heel weinig geleerd over het slavernijverleden. Ik heb veel geleerd over Nederlands-Indië, weet ik nog.
0: Ja, en over maar VOC. Niet over ja.
2: Ja, exact. Ja. En wat toen nog politionele acties werden genoemd. En wat nu over de onafhankelijkheidsoorlog gaat. Maar veel minder over die West-Indische kant. En niks over contractarbeid. En ik weet dat er nu geschiedenisboeken zijn waar wel een paragraaf of een bladzijde daaraan gewijd wordt. Maar het heeft bijvoorbeeld geen plek in de kanon. En dat vind ik heel vreemd. Dus dat is nog echt iets waarvan ik denk van ja, dit is een onderwerp wat absoluut in die kanon zou moeten horen. Juist om te laten zien hoe dat koloniale systeem ook werkt en hoe sterk dat doorgewerkt heeft. Ja.
0: Wordt het echt geweerd uit die kanon of hebben ze er gewoon simpelweg niet aan gedacht, om het eventjes gechargeerd te zeggen?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik zal ze eens mailen en het vragen.
0: Ja. Want wat is de reden dat jij zegt dit hoort echt in die kanon thuis?
2: Ja, nou ja, ik denk dat dit onderdeel is van onze Nederlandse geschiedenis.
0: Ja.
2: En dat is vaak, als het gaat over koloniale geschiedenis, wordt er een beetje gedaan alsof het niet over Nederland gaat. Maar die hele koloniale geschiedenis had niet bestaan als Nederland niet het initiatief had genomen tot het stichten van koloniën. En het is een kant van onze geschiedenis waar we niet graag naar kijken. Het is een donkere kant. En er zijn binnen die donkere kant zijn ook allerlei verhalen. Er is een enorme rijkdom aan verhalen. Hele zware, moeilijke verhalen. Waarbij heel veel mensen zijn omgekomen. Maar er zijn ook hele mooie dingen weer uit voortgekomen. En ik vind dat dat allemaal bij onze geschiedenis hoort. En dat we daar kennis van zouden moeten nemen. Naast, weet je, het ging heel lang over die Gouden Eeuw. Dat is natuurlijk een beetje het symbool om het te hebben over de Gouden Eeuw versus de donkere kanten van de koloniale geschiedenis. Ja. Het kan prima naast elkaar bestaan. En we hoeven niet alles van de Gouden Eeuw uit te wissen. Ik ben daar ook helemaal niet voor dat standbeelden worden neergehaald. En dat dat dan altijd wordt vervangen door een koloniale verzetsheld bijvoorbeeld. Maar die kunnen ook naast elkaar staan. Zodat je aan beide kanten van diezelfde geschiedenis aandacht besteedt. En het veel beter in context plaatst. En beter begrijpt waar onze samenleving is zoals die is.
0: Ja, maar is het daar niet in die zin te laat voor? Omdat ons beeld al zo gevormd is.
2: Nee, het is nooit te laat.
0: Gaat het nog lukken om dat beeld aan te passen?
2: Ja, tuurlijk. Maar weet je, dat denk ik zeker. Daar ben ik heel optimistisch over. Hoewel het ontzettend hard werken is. Dat hebben we gezien met de afschaffing van Zwarte Piet. Het inzicht dat Zwarte Piet een racistische figuur was. Heel kwetsend voor heel veel Nederlanders. Mm. Ja, dat heeft natuurlijk decennia geduurd. Ik bedoel, dat het activisme was er al onder Gerda Haverton onder andere en vele anderen in de jaren 80. Ja. En misschien zelfs ook al eerder, maar dat is het eerste bekende voorbeeld. En dat heeft tot een aantal jaar geleden geduurd. En ja, dat is gewoon iets heel hardnekkigs. Dus ik denk, kijk, het zelfbeeld van een land verander je niet van de ene op de andere dag. En ik denk dat de volgende generatie hierover totaal anders naar kijkt. Net zoals dat de kinderen die even Zwarte Piet hebben meegemaakt en daarna niet meer. Nou, echt geen kind dat daarnaar krijgde. Dat waren de ouders. Dus ik denk als wij inderdaad in het onderwijs ook deze verhalen meenemen van wat we nog meer zijn en wat nog meer heeft bijgedragen tot het Nederland van nu, de beste manier is om ook dit stuk te introduceren. Maar dat kost gewoon generaties. Of ja. Dat duurt generaties. Dus ik denk dat zeker moet kunnen.
0: Jorien vraagt ons, is men in Suriname beter bekend met deze geschiedenis dan hier in Nederland?
2: Ja, men is in Suriname beter bekend met deze geschiedenis. Ik denk dat dat te maken heeft met dat er één stap minder is gezet naar weer met een migratie minder. Dus de mensen die direct afstammen van de tot slaafgemaakte, van de Javaanse, Chinese en Hindoestaanse contractarbeiders en van de oorspronkelijke inheemse bevolking, die hebben dat meer meegekregen. Dus tot de onafhankelijkheid kregen die kinderen in Nederland. Mijn moeder die leerde over waar de Rijn het land binnenkwam. Ja. Op school in Suriname in Paramaribo. Die had sneeuw in haar boekjes staan. In plaats van dat ze leerde over de Surinaamse aardrijkskunde en geschiedenis. Dat is natuurlijk sinds de onafhankelijkheid echt wel flink veranderd. En elke groep weet heel goed hoe ze daar gekomen zijn. En dat weten ze beter dan hier, want hier wordt het kinderen niet geleerd.
0: Nee, zit je te luisteren? Heb je ook vragen hierover? Stel ze in de app van NPO Luister.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Rihanna hoorde je van Fleetwood Mac. Een lied over een vrije geest die niet te binden is, hoe hard men ook probeert. Dit is Vroeg van dinsdag 11 augustus. En deze week duiken we in de vergeten geschiedenis. En vandaag hebben we het over Hindoestaanse contractarbeiders. Een pijnlijk hoofdstuk uit onze Nederlandse historie. En daardoor lang ongehoord gebleven. Ik ga erover verder in gesprek met journalist en schrijver Ragna Indra Heidweiler. Zij dook in die geschiedenis en schreef er het boek Wij zijn hier door jullie over. Heb je hier nou vragen over? Dat kan ik me voorstellen. Die mag je altijd stellen in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ragna, jouw boek begint bij een soort persoonlijke zoektocht. Welke vraag wilde je nou beantwoorden over jezelf en over je familie?
2: Ik wilde weten wie de contractarbeiders waren en waarom ze naar Suriname waren gekomen. Dus ik was op zoek naar het grotere verhaal van contractarbeid. En daarnaast was ik ook op zoek naar de biologische vader van mijn moeder. Zij wist niet wie dat was. Ik heb een opa en oma hier in Nederland. En mijn opa is mijn hele leven al mijn grootvader. Maar mijn moeder die had een vader daarvoor nog.
0: Mm-hmm.
2: En die was onbekend. En die twee verhalen die wilde ik eigenlijk bij elkaar brengen. En ook zien of die op een of andere manier met elkaar te maken hadden. Die onbekendheid en het niet praten over dat grotere verhaal. Want ik hoorde dit bij heel veel mensen, generatiegenoten terug, dat ze heel weinig wisten over de geschiedenis van de Hindoestaanse contractarbeid. En geen idee hadden hoe dat grotere verhaal in elkaar stak.
0: Maar waar begin je dan?
2: Ja, waar begin je dan? Je begint ergens. Dus ik ging googlen. Ik ben eigenlijk al heel vroeg begonnen. Dus ik ben begonnen als kind met vragen stellen. Rond mijn 18e ben ik voor het eerst naar Suriname geweest. Toen heb ik daar meer geleerd over het land. En op een gegeven moment ontstond de wens om ook naar India te gaan. En toen ik in India was, toen voelde ik heel erg van, nu ben ik op de plek waar het begonnen is. En daar heb ik toen het online immigratieregister gevonden. Het immigratieregister, dat was een groot logboek, een groot papieren boek, waarin alle contractarbeiders werden geregistreerd bij aankomst in Suriname. Dus hun naam, leeftijd, hun plaats van herkomst, de regio's waar ze vandaan kwamen. En dat is helemaal gedigitaliseerd. Dat vond ik ineens toen ik in India was. Ik dacht, dit is de plek waar ik moet beginnen. En toen heb ik 5 voorouders gevonden die uit India kwamen. En een van hen, dat was Udmi Ruimtehal. En in haar, onder die gegevens stond ook een soort notitieveld waarin allerlei aantekeningen, allerlei afkortingen stonden die ik moest ontcijferen.
0: Oh, wow.
2: Met gegevens over haar leven. Dus dat ging over haar verhuizing van de ene plantage naar de andere plantage. Dat ging over geboortes van haar kinderen. En ook heel veel dingen die ik niet goed kon lezen en toen nog niet begreep. Maar daar stond dus ook bij waar ze vandaan kwam. En ik ben toen eigenlijk op de Bonnefoy, terwijl ik in Delhi zat, ben ik in een taxi gestapt naar een dorp waarvan ik dacht dat het wel het goede dorp zou kunnen zijn. Maar helemaal niet beseffende dat in India ontelbaar veel dialecten worden gesproken. En dat lang niet ook iedereen Hindi of Engels spreekt.
0: Nee.
2: Dus ik ben gewoon toen in een speld in een hooiberg gaan zoeken. En dat werkte helemaal niet. Het blijkt ook dat ik uiteindelijk helemaal in de verkeerde regio aan het zoeken was. Maar goed, het zaadje is toen geplant.
0: Ja.
2: En zo is het begonnen. En toen ik voor het boek mijn research ga doen, toen heb ik hulp gekregen van een vriendin die is geboren in Calcutta en cultureel antropoloog is. En die heeft mij toen verbonden met mensen die lokale talen wel spraken. Want zij sprak ook niet alle talen in die regio's van herkomst. En samen hebben we zo bijvoorbeeld de dorpsnamen ontcijferd en kunnen achterhalen waar Udmi ongeveer vandaan kwam. En toen ben ik teruggegaan naar India en op zoek gegaan in de regio en in de dorpen waar mijn voorouders vandaan kwamen.
0: Ja, maar je vond vijf voorouders. Waarom sprong Udmi daar zo uit?
2: Udmi sprong er om verschillende redenen uit. Ten eerste was het een vrouw en ik was benieuwd naar de vrouwelijke lijn. Zij was daarnaast de eerste voorouder die vanuit India naar Suriname kwam in 1877.
0: Ja.
2: En over haar was het meeste bekend. Dus hoe sumier die gegevens uiteindelijk eigenlijk ook zijn, kon ik toch aan de hand van die geheimtaal die in dat notitieveld stond, kon ik haar leven reconstrueren. En ik heb haar, zij is eigenlijk mijn gids geworden door de geschiedenis. Wow. En ik heb de zwarte gaten in het verhaal kunnen opvullen met verhalen van anderen. Dus er zijn heel veel, toch ook veel verhalen opgetekend. Er is in de afgelopen halve eeuw is er veel onderzoek gedaan. Zijn er ook mensen geweest die nog gesprekken hebben gevoerd met voormalige contractarbeiders, dus die op leeftijd waren. Zo is er bijvoorbeeld op YouTube is er een documentaire te vinden van een vrouw begin jaren 80, die toen 104 was. En die nog kon vertellen over hoe ze geronseld werd, hoe ze ontvoerd werd op een kar. En zo heb ik dus met de verhalen van anderen en door wetenschappers te interviewen, mensen die zich al jaren in deze geschiedenis hebben verdiept, door de archieven in te duiken, want ik heb uiteindelijk ook het papieren immigratieregister in handen gekregen in Suriname. Eerst had ik alleen dat digitale verhaal, maar uiteindelijk mocht ik echt in dat boek kijken, wat helemaal is aangevreten door termieten, maar waar ik nog steeds ook nieuwe informatie uit kon halen, waaronder de sterfdatum van Utmi. En zo kon ik eigenlijk met haar gegevens een soort rode draad vormen van dit is hoe het leven van zo'n vrouwelijke contractarbeider ongeveer verliep, aangevuld met het onderzoek wat bestaat.
0: Ja. Jij zegt ook dat geschiedenis niet alleen over vroeger gaat, maar ook over hoe onze samenleving vandaag functioneert. Wat begrijp jij nou beter over het heden nu jij deze geschiedenis kent van je voorouders?
2: Ja, ik begrijp beter dat we in wezen een culturele samenleving zijn en hoe dat zo gekomen is. En dat het heel belangrijk is om ons te verzetten tegen een eendimensionaal beeld van wat de echte Nederlander is. Ja. En dat is nu met een politiek die steeds rechtser wordt, waarin het steeds normaler wordt om het te hebben over de ander die een bedreiging zou vormen voor ons als Nederlanders. Hij is het heel belangrijk om juist die meervoudigheid, die gelaagdheid van onze Nederlandse identiteit te blijven zien. En hoe dat gekomen is. En dat het kolonialisme daar één van de wortels van is. Ik denk dat we daar niet vaak genoeg aan herinnerd kunnen worden. Van waarom zijn mensen hier? Wat is hun verhaal? Wat hebben ze achtergelaten? En wat zijn ze komen brengen vervolgens. En het duurt ook generaties voordat mensen zich dan helemaal thuis voelen. En je ziet ook bij heel veel migranten dat de verhalen van thuis heel lang niet verteld worden, omdat ze bezig zijn met overleven, met een betere toekomst opbouwen en de blik naar voren richten. Maar daar gaat natuurlijk wel iets mee verloren.
0: Ja.
2: En je ziet heel erg in mijn generatie ook dat als het gaat over de Surinaamse geschiedenis, dat mensen bezig zijn met dat terughalen. Met praten met hun grootouders, met terugreizen naar de landen waar hun voorouders vandaan kwamen. Daar documentaires, podcasts, boeken over maken, om het vast te houden en dat veel meer te integreren in wie ze zijn en in wie we als samenleving zijn.
0: Ja, maar zit er dan ook herkenning voor jou zelf in die verhalen van je voorouders?
2: Ja, want het is ook natuurlijk een hele emotionele zoektocht.
0: Ja.
2: En ik voelde me daar altijd mee verbonden, maar het voelde alsof ik daar geen recht op had. Op me verbinden met die cultuur. Omdat ik me daar ook een beetje van afgesneden voelde. Juist omdat ik er zo weinig van wist. Ik ben heel Hollands opgevoed. En naar Nederlandse scholen gegaan met voornamelijk Nederlandse kinderen met twee autochtone ouders. Dan raak je die verbinding dus gaandeweg een beetje kwijt. En het voelt voor mij alsof ik dat nu helemaal mag omarmen en dat ik ook mag zeggen dat ik dat ook ben.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: En dat, ik hoor ook dat het heel veel voor je betekent, die herkenning.
2: Ja, zeker. Juist omdat ik denk van wat een rijkdom, hè, dat wij dit zijn als Nederland. Dat wij dit allemaal hebben en dat ik dit heb als persoon. En dat, dat ik nog mijn grootouders hierna heb kunnen vragen en mijn moeder. En dat ik dus ook het privilege heb gehad om terug te reizen naar Suriname en India. Om die verhalen op te halen en het hier weer te delen.
0: Ja.
2: Ik hoor ook van heel veel Hindoestaanse mensen hoe blij ze zijn dat dit verhaal verteld wordt. Ik ben zeker niet de eerste en ook absoluut niet de enige. Maar ja, mensen voelen gewoon van dit is belangrijk voor mij. Want dit is een deel van mijn identiteit. En dat heb ik eigenlijk heel lang niet mogen laten zien.
0: Ja, en hoe probeer je dat dan nu door te geven aan je eigen kinderen bijvoorbeeld? Want het mag nu niet bij jou stoppen.
2: Nee, nou ja, we zijn naar Suriname geweest met het hele gezin voor mijn onderzoek. Dus we hebben daar gewoond een aantal maanden. Zij zijn daar ook naar school gegaan. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat is iets wat ik als kind heel graag had gewild, maar dat kon ik hun geven. Dat vonden ze geweldig. Dus ze hebben het land meegemaakt. Ik heb daar ook familie wonen. Dus het was een hele mooie kans om ook daarmee weer contact te hebben en daarmee ons dagelijks leven te leiden. Mijn oudste dochter, nou, die is net 10, die wil het heel graag luisteren. Het boek, die heeft het nog niet geluisterd.
0: Oh, wow.
2: Voor hun is het veel normaler eigenlijk om dit. Wij wonen in de stad, wonen in Amsterdam. Ze staan veel meer ook eigenlijk in hun dagelijks leven in contact met andere culturen dan ik toen ik opgroeide in Noord-Hollandse dorpjes. Dus voor hun is het veel meer vanzelfsprekend dat ook dit een onderdeel is van wie zij zijn. Ja, en dat gun ik gewoon de hele volgende generatie. Want we worden niet minder multicultureel in de komende decennia.
0: Nee. Zou jij het luisteraars ook aanraden om naar hun eigen familiegeschiedenis op zoek te gaan? Want dat kan natuurlijk ook echt wel heel confronterend zijn.
2: Ja, ik zou het zeker aanraden. Ik zou het iedereen aanraden. Ook iedereen met twee Nederlands autochtone ouders. Omdat het vaak heel veel herkenning toch oproept of onverwachte inzichten over wie je bent als persoon binnen een groter collectief van een familie. Juist in deze tijd waarin we heel erg zijn gericht op het individu en onszelf ontwikkelen, is het denk ik heel belangrijk om je juist te verbinden met een groter geheel. En dat kan dus in eerste instantie die familie zijn en de familiegeschiedenis. Dan zal je ook zien dat heel veel familiegeschiedenis natuurlijk, dat er verhalen van worstelingen en moeilijkheden zijn. Inderdaad, het kan heel confronterend ook zelf zijn. Maar ik denk dat door jezelf binnen die bredere context te plaatsen, dat je ook je makkelijker kunt verbinden met een grotere samenleving en een genuanceerder beeld krijgt op wat het betekent om een mens te zijn.
0: Ja.
2: En een leven te leiden. Een goed leven te leiden.
0: Zit je te luisteren? Heb je vragen? Die mag je natuurlijk allemaal stellen in de app van NPO Luister. En die is gratis te downloaden.

0: om de dweilen. Deze is voor de kleine. Deze is voor de strijders.
1: Voor de zwijgers hoorde je van Karin Bloemen. Wie alleen maar opstaat voor zichzelf, ga alsjeblieft weer zitten.
2: Vroege vragen.
1: Ik ben nog steeds in gesprek met Ragna Indra Heidweiler over de geschiedenis van de Hindoestaanse contractarbeiders en ook de historie van haar eigen voorouders daarin. En je mag al je vragen stellen in de gratis app van NPO Luister. Ja, dat heeft onder andere Henry gedaan. Die wil graag weten over die Hindoestaanse contractarbeiders. Hij vraagt: bleven er eigenlijk ook mensen achter in India en werden daarmee gezinnen uit elkaar gerukt?
3: Jazeker, ja, dat gebeurde ontzettend veel. De mannen, jonge mannen waren in de grote meerderheid. Die werden geworven. En die waren niet zelden getrouwd. Hadden vaak gezinnen. En gingen echt voor het geld naar Suriname. Of werden dus gedwongen om dat te doen. En zonden dan het geld terug naar India om hun familie te ondersteunen. En ze dachten dat ze terug zouden keren. Maar dat gebeurde dus in veel gevallen niet. Veel van die mannen stichtten ook weer nieuwe gezinnen. Dus daar heb ik ook meerdere verhalen over gehoord, dat er gezinnen waren achtergebleven. En het was ook zo dat soms vrouwen vluchten. Ja. Met name vrouwen werden soms zo slecht behandeld door een schoonfamilie. Dus het kwam voor dat vrouwen op de vlucht sloegen. En dan naar Suriname, in Suriname terechtkwamen. Maar wel nog een familie in India hadden. En er zijn allerlei brieven en bewijzen van betalingen die nog teruggingen. Dus er was nog wel wat. In die zin was er nog wel wat contact. En dat ging vaak ook dan via de koloniale overheid die dat voor die mensen regelde. Maar gezinnen werden zeker uit elkaar gerukt. En veel mensen bleven uiteindelijk in Suriname. Omdat het gewoon zoveel tijd overheen ging. En het ging om jonge mensen. De gemiddelde leeftijd was 24, geloof ik.
1: Maar als contractarbeid eigenlijk dus een mooier woord is voor slavernij, moeten we dan niet gewoon slavernij gaan noemen? Want taal is belangrijk.
3: Ja, juist daarom is het belangrijk om het geen slavernij te noemen.
1: Okay.
3: Want dat was het niet. Het onderscheidde zich van slavernij. Verkapte slavernij wordt het soms genoemd. Maar ik vind het gevaarlijk om de term slavernij te gebruiken. Omdat het gaat over zo'n specifiek onderdeel van de geschiedenis. En van mensen. Zo'n grote ontmenselijking. En misbruik van mensen. Onderdrukking van mensen. De contractarbeid was een ander arbeidssysteem waar de omstandigheden wel degelijk heel slecht waren. En mensen ook werden uitgebuit en onderdrukt. Dus ik denk dat het goed is om daar ook de term contractarbeid voor te gebruiken. Of misschien een andere term die iets beter de lading dekt. Want contractarbeid klinkt alsof het om een arbeidsovereenkomst ging.
1: Klinkt heel eerlijk. Ja.
3: En dat was het niet. Dat is ook vaak de verwarring, hoor.
1: Ja.
3: Dus ik denk ook wel dat het goed zou zijn om over een andere term na te denken. Hoewel dit nu eenmaal de term is waar het systeem onder bekend is. Maar ik wil het wel onderscheiden van slavernij om ook de vergelijking te vermijden. Het was een ander systeem. Het was een systeem van onderdrukking. En het was zeker onderdeel van hetzelfde koloniale systeem van onderdrukking. Ja. Maar het bestond naast elkaar.
1: Ahmed vraagt ons: welke verschillen merk je nu jouw eigen kinderen hun geschiedenis beter kennen dan daarvoor?
3: Oh, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat mijn oudste dochter vooral nog nieuwsgieriger is geworden. Dus voor haar is het nog vanzelfsprekend. Ze zijn nog best wel jong, dus 7 en 10. Ik ben heel benieuwd hoe het voor ze zal zijn als ze opgroeien. Want vaak die grote vraag over wie ben ik en identiteit. Dat komt natuurlijk in de puberteit voor het eerst. Maar in mijn ervaring over ook je herkomst en wat voor familie kom ik uit, komt nog iets later, pas als je in de 20 bent en zelf je eigen leven gaat opbouwen als zelfstandige volwassene. Dus ik ben heel benieuwd wat het dan gaat doen. En nu zie ik vooral de interesse. Dus heel erg wel van, dat hoort ook bij mij. Zij zei toen ze 3 was al, ik ben Surinaams. Dat had je mij echt niet horen zeggen als kind. Dus voor haar is het, die vanzelfsprekendheid is alleen maar gegroeid.
1: Ja, die trots ook.
3: Ja, ook trots, ja.
1: Ja. Jonathan vraagt ons: heb jij nog lees- en luistertips? Want ik wil hier eigenlijk wel meer over weten.
3: Ja, ik heb heel veel lees het boek, zou ik zeggen.
1: Wij zijn hier door jullie, ja.
3: Oh ja, ongegeneerde zelfpromotie. Ik weet niet of kan ik misschien wel tips geven voor de show notes?
1: Ja hoor.
3: Ik denk dat wat een hele mooie tip is, en een hele actuele, is gisteren is Borgo, of de afgelopen weekend is Borgo Breedveld overleden. Ja. Dat is de acteur van de film een van de hoofdpersonages in de film One People wordt door hem gespeeld.
1: Van Pim de la Parra, ja.
3: Jean Pim de la Parra is de bekendste Surinaamse film ooit gemaakt. En dat is een hele mooie film om te kijken. Die kun je gratis streamen online. Via de website van AI. En dat eigenlijk heel veel van wat ik nu heb verteld, dat zie je daarin terug. En de wens van Pim de la Parra was dat Suriname na de onafhankelijkheid als vredelievende multiculturele samenleving zichzelf zou opbouwen. En dat heeft hij heel erg laten zien, die trots op zijn land. Maar ook de wrijving tussen de Hindustaanse en de Afro-Surinaamse bevolking. Het gaat over de liefde tussen een Afro-Surinaamse jongen en een Hindustaans meisje. Zie je daar ook heel mooi in terug. Dus ik zou zeker zeggen, kijk in ieder geval deze film. Die is prachtig.
1: En jouw wens, als luisteraars naar dit gesprek één inzicht moeten meenemen over de geschiedenis en de samenleving van vandaag. Wat hoop jij dan dat dat is, Ragna?
3: Omarm de rijkdom van de multiculturele identiteit die we hebben als Nederlanders. En geniet daar ook van mee.
1: Ja. Maar jouw zoektocht is pas net begonnen, hè, hoor ik.
3: Zeker, ja hoor. Ik ga nog even door.
1: Dus er komt ook nog een volgend boek hierover?
3: Ik denk niet specifiek over dit onderwerp, maar wel eraan gerelateerd. Het komt er wel uit voort.
1: Ja, dat gaan we zeker in de gaten houden. Dankjewel, Ragna Indra Heidweiler, journalist en natuurlijk ook schrijver van Wij zijn hier door jullie. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen.
3: Dankjewel.
1: En dit was Vroeg van dinsdag 11 augustus. Het hele programma is terug te luisteren als podcast. Morgen ben ik er weer voor je met een nieuwe gast en nieuw onderwerp. Dat is pas over 23 uur, want nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens jou een hele fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus. Na de zware aardbeving in Colombia zijn tot nu toe 130 doden geteld. En amateurclubs komen in de problemen door de droogte. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
3: Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op die velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich eraan houden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 van gisteren nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt dat DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Meerte van der Sloot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog vandaag bij 20 tot 26 graden. De komende dagen weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Colombia is gisteren getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag in het westen van het land. Honderden gebouwen raakten beschadigd of stortten in. En inmiddels zijn ruim 130 doden geteld. Maar er liggen nog veel mensen onder het puin. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, is er al meer duidelijk over hoe groot de ramp is?
4: Ja, het gaat om een behoorlijk grote ramp. Zoals je zei, ruim 130 doden. Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden, Cali, Pereira en Manizales, die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast. En momenteel, ja, het is bijna middernacht in Colombia, wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin door vrijwilligersbrigades, door reddingswerkers. Dus ja, het is een hele grote ramp. En dan is er nog steeds een deel van het land Chocó, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld. En daar hopen we de komende dagen meer over te horen. En dan kan dat dodental nog stijgen.
2: Ja, maar als je het hebt over reddingswerkers, hoe gaat het met de hulpverlening?
4: Er is hulpverlening vanuit Colombia zelf ingezet. Dus vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet. De nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in elk geval geld beloofd. Dus er is wel hulpverlening, maar er ook gewoon heel veel mensen uit die steden zelf die zich hebben samengevoegd in brigades. En gewoon met blote handen aan het werk zijn om de laatste overlevenden uit het puin te halen.
2: Mijn eerste bericht lijkt wel alsof er wat minder schade is dan bij de aardbeving in het buurland, in Venezuela, vorige maand. Is dat zo?
4: Dat is lastig te zeggen, maar daar lijkt het wel op. Een groot verschil is dat deze aardbeving diep was. Die was op zo'n 90 tot 110 kilometer diepte in de aarde. Waardoor de schade toch meer meeviel in vergelijking met die in Venezuela. Het verschil is ook de infrastructuur. In Venezuela was die slecht, jarenlang slecht onderhouden. Dat is in Colombia ook minder het geval. Ja, en de autoriteiten. In Venezuela waren die autoriteiten eigenlijk niet in staat om hulpverlening te begeleiden, om een ramp het hoofd te bieden. En dat is in Colombia, wat ook nog meer ervaring heeft met aardbevingen. Daar vinden jaarlijks honderden kleine aardbevingen plaats. Ja, daar is meer ervaring. Dus tot nu toe is het toch wel een iets minder negatief scenario dan we in Venezuela hebben gezien.
2: Nou heeft Colombia een nieuwe president, hè, La Espriella. Die krijgt meteen wel heel wat voor zijn kiezen, zeg.
4: Ja, hij is nog geen 60 uur was hij president toen de aardbeving plaatsvond. En nu moet hij echt aan de bak. Dus zijn hele agenda, zijn politieke agenda, kan hij opzij schuiven. Het draait nu alleen maar om de aardbeving. Nota bene, zijn inauguratie hield hij in Cali, omdat hij zei dat dat de stad is waar hij hard ging ingrijpen tegen de criminaliteit. Nou, hij is er nu weer naartoe. Maar nu om die reddingsoperaties te overzien. Dus voor hem is het een koude douche om mee te beginnen. Maar ook een hele goede test die misschien zijn populariteit wel enorm kan helpen.
2: Ja, maar het betekent wel dat je daartoe in staat moet zijn. Is hij daartoe in staat?
4: Ja, dat gaan we zien. Hij was een outsider bij de campagne. Geen echte politicus. Ja, niemand heeft ervaring met zulke rampen. En wat ook interessant was, hij was echt iemand die zei van, ja, we moeten minder staat, minder overheid in Colombia hebben. Decentralisatie. Ja, nu is de staat en de overheid, daar wordt toch wel naar gekeken bij die hulpverlening, bij de wederopbouw daarna. Dus dan gaan we zien of hij zijn agenda die hij bij de campagne had gaat vasthouden. Of zich echt gaat laten zien als iemand die zich ook, ja, in

0: Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 6:07. In Nieuwsuur ging het over het conflict tussen huisartsen en de Nederlandse zorgautoriteit. Al een tijd liggen ze overhoop met elkaar. Huisartsen vinden dat de zorgautoriteit te weinig geld beschikbaar stelt voor huisvesting, personeel en salarissen. Een grote groep artsen is daarom aan een estafettestaking begonnen. En ze dreigen opnieuw naar de rechter te stappen om de druk op de zorgautoriteit op te voeren. Xander Koolman, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, doet veel onderzoek naar het verdienmodel van huisartsen. Gaan ze eruit komen?
2: Ik denk dat de zakelijke conflicten nog wel even doorgaan. En elke keer als de rechter toch aangeeft dat de NZA ernaast zit, dan is dat weer een bevestiging om weer door te gaan naar een volgende rechtszaak. Dat hoeft wat mij betreft andere gesprekken niet in de weg te zitten, want dat kan een technisch gevecht zijn op de achtergrond.
0: En toch heeft het conflict meer impact.
2: Maar zowel vanuit de NZA als vanuit de huisartsen begrijp ik dat dat wel de relatie ook zeg maar beschadigt, waardoor andere grote behandelingen, andere zaken, andere kwesties eigenlijk niet goed kunnen worden uitgewerkt met elkaar. En dat is heel jammer.
0: In Goedenavond Nederland ging het over Iran. Sinds maart executeerde Iran zeker 56 mensen, onder wie veel betogers. De Iraanse mensenrechtenactivist Negin Navesi roept de Nederlandse politiek op om diplomatieke maatregelen te nemen.
3: Deze keer is het wel heel stil, zeg maar, vanuit Den Haag. En ik heb wel gemerkt dat in het verleden, op het moment dat politici zich uitspreken tegen het regime hierover, dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Zoals intrekken van executies bijvoorbeeld. En dat gebeurt nu niet.
0: Een van de dingen die volgens Navisi moet gebeuren is het sluiten van de Iraanse ambassade in Nederland.
3: Ze weten precies hoe de samenleving hier in Nederland in elkaar zit. Hè? Wanneer de demonstraties zijn, wie daaraan meedoet. Er worden foto's gemaakt van mensen, van demonstranten. Die worden dan gewisseld met Iran.
4: In Teheran weet men exact wie hier bij jou loopt.
3: Precies. Nou, ik kan dat bevestigen door het feit dat familie van mijn vrienden die hier wonen, families in Iran worden onder druk gezet van hou je familielid thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus informatie wordt heel goed gedeeld met het Iraanse regime vanuit hier.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over Demi Vollering, die zondag de Tour de France won. Haar oud-trainster Lia Gravenstein is erg trots. Vollering begon ooit als 9-jarige bij de club.
5: Wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Vollerengetje bij. Dat was ook heel leuk en dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner, die altijd wel meereed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd.
0: Ook inwoners van Vollerings woonplaats Pijnakker zijn opgetogen.
5: In Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had. Dat de gemeenteraad aan het denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering plein, straat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan. Er zit iets te broeien.
0: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Door het beleid van het kabinet ontstaat mogelijk een tekort aan stageplekken, schrijft Trouw.
1: Het kabinet wil een verplichte stagevergoeding invoeren voor studenten. Dat was een grote wens van studentenorganisaties. Maar organisaties zonder winstoogmerk zijn bang voor problemen. Ze zijn afhankelijk van subsidies en zeggen dat ze geen geld hebben voor de vergoedingen. Volgens Trouw zijn met name kwetsbare studenten daar de dupe van, zoals jongeren die nog maar net in Nederland zijn. Zonder stage mag je niet afstuderen. De laatste jaren komt het voor dat we studenten stage moeten laten lopen in de pizzeria waar ze een bijbaan hebben, zegt een docent van een ROC in Trouw. Shell heeft doelbewust een oliepijpleiding in de Niger-delta in Nigeria gebruikt, terwijl het bedrijf wist dat die gebreken had. NRC heeft interne documenten ingezien. Daaruit blijkt dat er grootschalige olievervuiling is ontstaan. Shell kwam er in 2013 achter dat dieven illegaal olie aftapten en dat leidde tot grote vervuiling. Shell koos ervoor om de olie te laten stromen en de boel dus niet stil te leggen om het lek te repareren. Dat zou namelijk $194 miljoen hebben gekost. Bewoners van de Niger-delta eisen compensatie voor de olievervuiling en het opruimen ervan. Klaas Knot is in de race voor een topbaan. Hij is een belangrijke kandidaat voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank, schrijft het AD. Knot is voormalig president van de Nederlandse Bank en heeft volgens de krant 3 concurrenten. Officieel is er nog geen vacature bij de ECB, maar vorige week hintte Christine Lagarde op een vertrek. Haar termijn eindigt volgend jaar. Het ministerie van Financiën steunt Knot. Nederland heeft met Klaas Knot een sterk gekwalificeerde kandidaat, schrijft het ministerie. En steeds meer Nederlanders hebben een zwembad in de tuin, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant heeft satellietbeelden laten bestuderen door een getraind AI-model. Dat telde vorige maand 120.000 baden. 2/3 daarvan zijn opzetbaden, de rest is ingegraven. In Limburg en Gelderland werden naar inwonertal de meeste zwembaden gevonden. De krant stipt wel een probleem aan. In een gemiddeld opzetbad gaat evenveel drinkwater als een gemiddelde Nederlander in een half jaar tijd gebruikt. 20.000 liter.
0: Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat op het punt van beginnen. Maar kunnen de trainingen en de wedstrijden straks wel doorgaan? Die vraag stellen clubs in het Westland zichzelf. Door de droogte daar geldt daar sinds vorige week een sproeiverbod. En daarbovenop heeft de gemeente, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de grasmatten, besloten dat er sowieso niet mag worden gespeeld op de velden. Het zorgt allemaal voor spanning bij de voetbalclubs, merkt ook verslaggever Steef Bouwman.
2: Nou, eens even kijken of ik hier nog een balletje kan trappen bij FC Schavenzanden. Misschien is Dick Hartman daar wel voor te porren.
3: Hey, Steve.
4: Mag ik even...
3: Ja, maak het wel af.
4: Ja, okay.
2: Dick Hartman, secretaris bij de club.
3: Ik heb een bal meegenomen.
5: Ja, ik dacht ik neem er eentje mee.
2: Gaan we even een balletje trappen.
4: Ja, is goed.
2: Maar dat wordt nog lastig hier, of niet?
4: Nou, officieel mag het wel niet op. Dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
2: hij hoort niet bij mij.
4: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
2: We gaan voorzichtig zijn, maar Dick, het is een groot terrein waar we op staan. Hoeveel velden?
4: We hebben 11 velden bij Schavenzanden, waarvan 3 kunstgrasvelden.
2: Die kunstgrasvelden kunnen jullie gebruiken. Maar die 8 andere velden voorlopig niet?
4: Voorlopig niet. En zoals het er nu naar uitziet, wekenlang niet. Want ook mocht het een beetje gaan regenen, is het waarschijnlijk niet voldoende om gelijk weer te kunnen spelen.
2: Ja, laten we een stukje doorlopen. Dit is het hoofdveld?
4: Dit is het hoofdveld, ja.
2: Een grasveld. We blijven keurig hier langs de zijlijn, want we mogen er dus niet op.
4: Nee, liever niet.
2: Ik moet zeggen, het ziet er goed uit, het gras.
4: Het ziet er goed uit, maar als je er overheen loopt, wat we niet mogen, dan zie je wel de verschillen.
2: Oh ja, als ik daar in de verte kijk, dan zie je inderdaad toch al wel wat bruine plekken ontstaan.
4: Ja, en dat bruine plekken worden dan gele plekken en dat sterft dan af. En dat wordt dan zandvlaktes op een gegeven moment. En als je er nu op zou spelen, maak je het alleen maar erger, zegt men. Je
2: kan ook, zegt men, bent u het er niet mee eens?
4: Nou ja, je kan ook zeggen van de consequenties of leg de verantwoordelijkheid bij de club zelf of ze er wel eens niet op gaan.
2: Maar u heeft water nodig, dus wat zou u dan anders doen als u het wel helemaal voor het zeggen zou hebben zelf?
4: Nou ja, we proberen nu dat we met leidingwater mogen sproeien. Dus niet met grondwater, slootwater, maar met leidingwater uit de kraan. Dat verzoek ligt nu bij de gemeente en we hopen daar positief antwoord op te krijgen. En dan kan je tenminste een veld weer in orde maken.
2: Want normaal gesproken maken jullie voor het sproeien gebruik van het slootje hierachter. Hè? Zullen we even naartoe lopen naar het slootje? Hoofdveld af, hek dicht richting het slootje. Lopen we ondertussen nog langs andere grasvelden. Dit is nog wel een stukje bruiner dan het hoofdveld, hè?
4: Ja, ja, ja, ja. Ja, je ziet al verschil op een gegeven moment. Ik was hier afgelopen donderdag, toen was de situatie nog anders. Zoals ze net gesproeid. Maar als je nu ziet hoe het veld erbij ligt, dan zie je al een heleboel bruine plekken ontstaan. Kijk, hier heb je een sloot. En daar is liggend wijzer. Maar als je ziet hoeveel water nog in die sloot staat...
2: Niet veel lager dan normaal gesproken?
4: Ja, dat weet ik niet. Maar als ik zo zie, dan... Hebben ze nog niet de laagste pijl bereikt dat ze droog zouden gaan vallen binnenkort.
2: Zegt u als leek, als ik het zo mag zeggen, nee. Dit is wel genoeg om nog de velden te besproeien.
4: Ja, dat zou je wel denken. Maar ja, de experts denken er blijkbaar anders over.
2: Laten we even naar die kunstgrasvelden lopen, want daar kunnen we dus even een balletje trappen.
4: Ja, dat is prima. Ja,
2: nu ik er toch ben.
4: Alleen ik heb het niveau niet meer om echt goed te voetballen. Kijk maar naar mijn knie.
2: Een kunstknie?
4: Een kunstknie. Overhouden aan het voetballen.
2: Oh ja? Vanwege de kwaliteit van het gras,
4: nee,
2: of niet?
4: Nee. Ook de combinatie op de zaal en op het veld voetballen in mijn jeugd.
2: Ja, dan maar als secretaris betrokken.
4: Dan als secretaris. Dus, kijk, dat ligt er goed bij.
2: Nou, laten we er even opgaan.
4: Hier mag je dus wel voetballen.
2: Geen bruine plek te zien?
4: Geen bruine plekken te zien.
2: En van dat kunstgrasveld wordt ook gebruik gemaakt door deze drie jongens. Spelen alle drie ook bij deze club. Wat zouden jullie ervan vinden als straks wordt gezegd... de trainingen kunnen niet meer doorgaan?
5: Ja, wel heel jammer. Want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
2: Op echt gras?
5: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
2: We balen dan, hè?
5: Ja, zeker weten.
6: Ja. Nee, gelijk.
4: Het wordt een gigantische puzzel. Ja. Voor een aantal vrijwilligers hier.
2: En hoe groot is dan de kans dat er heel veel trainingen, wedstrijden straks niet door kunnen gaan? Met zoveel teams, zoveel leden.
4: Ja, er zullen best wedstrijden niet doorgaan. Ja, dan moet je keuzes gaan maken wie mag er wel en wie mag er niet voetballen. Ik hoop dat we die kant niet op hoeven en dat het voor die tijd tot een oplossing komt. Of via het weer of via een andere manier. We doen elke dag een regendansje eigenlijk in de hoop dat het toch een keer gaat regenen. Kunnen we nog een balletje schieten. Ja.
0: Regendansjes op de voetbalclub in Schravenzanden. Een verslag van Steef Bouwman. En ook de telers worden geraakt door de hoge temperaturen en de droogte die maar niet ophoudt. Zo zal bijvoorbeeld de aardappeloogst in Europa met 3% krimpen. Een direct gevolg van de droogte. Dat heeft een onderzoeksinstelling van de Europese Unie berekend. En je zou het niet denken, maar de droogte kan ook een kans bieden voor Nederlandse boeren. Dat zegt Jelme Schreurs, onderzoeker van de agrarische sector bij ABN AMRO. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, dat een beetje goede nieuws. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Eerst toch, in welke landen krimpen de oogsten het meest? En over welke gewassen gaat het dan?
7: Ja, goede vraag. Dus de aanhoudende droogte in Europa... die zorgt eigenlijk voor enerzijds dat er minder water op het land komt... maar ook dat er sprake is van verzilting. De bodem wordt zouter. Maar ook de kans op ziektes en plagen neemt toe. Dus daardoor is de kans op misoogsten neemt sterk toe. En dat zien we eigenlijk door heel Europa... en met name in Zuid-Europa en Oost-Europa... is die hitte heel sterk en dalen de oogsten fors. Dan moet je met name denken aan mais, granen en dus ook aardappelen.
0: En bijvoorbeeld mais, daar is de voorspelling... dat Nederlandse oogsten dan minder worden geraakt dan in andere landen. Dat dus in Nederland minder worden geraakt. Hoe komt dat?
7: Ja, dat klopt. Dus die hitte in Europa die raakt eigenlijk elke regio heel anders. En dat heeft eigenlijk vooral mee te maken dat de droogteproblematiek in Zuid-Europa en bijvoorbeeld Frankrijk gewoon veel sterker is dan in Nederland. In Nederland hebben we bijvoorbeeld in sommige gebieden ook te maken met een sproeiverbod. Hè. Dus boeren mogen geen beregeningsinstallatie gebruiken. Maar als we dat vergelijken met Frankrijk, daar geldt bijna voor het hele land een beregeningsverbod. Dus daardoor wordt de oogst daar veel zwaarder geraakt dan in Nederland. En dat is natuurlijk een relatief... kan dat de Nederlandse concurrentiepositie iets verbeteren? Dat heeft ermee te maken dat lagere oogsten... leiden vaak tot hogere marktprijzen. En die hogere marktprijzen kunnen de kosten enigszins wat... of de oogsten... misoogsten enigszins compenseren. Dus telers die relatief weinig schade ondervinden van droogte... of zoals bijvoorbeeld Nederlandse akkerbouwers... die kunnen daardoor wellicht profiteren van hogere opbrengstprijzen.
0: En is dat dus dan de kans die de droogte biedt aan Nederland, die u bedoelt?
7: Ja, precies. Het is een beetje. De verschillen kunnen natuurlijk wel groot zijn. Ook binnen Nederland heb je gebieden waar niet beregend mag worden. Dus die boeren zullen echt wel schade ondervinden. Maar het is niet direct zo dat droogte betekent dat de Nederlandse akkerbouwer er heel hard op achteruit gaan. En dan wil ik als voorbeeld bijvoorbeeld aanhalen de droogte van 2018. Toen heeft de Nederlandse akkerbouw ook getroffen door een sterke droogte. Maar toen stegen de prijzen best wel hard. En daaruit bleek uiteindelijk dat het inkomen van de Nederlandse akkerbouwer in dat jaar ver boven gemiddeld lag.
0: Het gemiddelde van Europa?
7: Ja, maar ook ten opzichte van jaren daarvoor.
0: Ook boven het eigen gemiddelde dus?
7: Ja, precies.
0: En maar dat is dus omdat ze dan meer voor gewassen kunnen vragen?
7: Precies, omdat de aanbod lager is, stijgen de marktprijzen. Dus de lage oogsten betekent niet altijd dat de inkomens van boeren lager is. Ik zeg niet dat deze droogte dat sowieso gaat gebeuren, maar dat mechanisme dat zien we wel vaker in de Nederlandse akkerbouw.
0: Maar u zei zelf al, er zijn ook in Nederland telers die niet mogen besproeien. Zo hadden we bijvoorbeeld vorige week nog een courgette-teler uit het Westland in de uitzending. Die zei, ja, ik heb voor 10 dagen nog water. En daarna, dan is mijn oogst eigenlijk gewoon weg. En een oogst die weg is, daar kun je geen geld meer voor krijgen.
7: Klopt, dus de verschillen zijn hartstikke groot tussen de verschillende telers. En dat is heel afhankelijk van het gebied. Of je mag beregenen, maar ook van de teelt. En het voorbeeld wat je aanhaalt gaat denk ik over courgettes. Het gaat over glastuinbouw, dat is wederom een ander verhaal. Want daar heeft de boer sowieso dat is iets anders dan de akkerbouw. Omdat je te maken hebt met een gesloten omgeving waar je de omstandigheden veel meer kan beïnvloeden. En de Nederlandse akkerbouw die heeft natuurlijk gewoon te maken met wat komt er uit de lucht vallen. En daar heb je natuurlijk veel minder mogelijkheden om op te anticiperen. En het feit dat de akkerbouw hier mogelijk kan profiteren van een betere concurrentiepositie ten opzichte van andere landen in Europa. Die kans kunnen ze alleen maar verzilveren als ze ook investeren in technische innovaties. Gewoon bijvoorbeeld irrigatie en waterberging. Maar ook bijvoorbeeld door op termijn te investeren in andere teeltsystemen. Dus dat ze bijvoorbeeld gaan switchen naar andere gewassen, zoals bijvoorbeeld peulvruchten.
0: Die kunnen beter tegen droogte?
7: Nou precies, die kunnen bijvoorbeeld beter tegen zout en droogte.
0: Al met al ziet het er wel naar uit dat we heel veel meer voor onze groenten moeten gaan betalen, hè?
7: Nou, zo één op één zou ik die relatie niet direct leggen. De prijzen in de supermarkt zijn eigenlijk maar voor een beperkt aandeel die maar bepaald door de onderliggende prijs die er voor geldt voor de boeren. De prijs in de supermarkt wordt namelijk voor het merendeel bepaald bijvoorbeeld door de lonen, door transport, verpakkingen, maar ook de energiekosten. Dus die relatie zou ik niet zo één op één willen leggen. Wel zorgt natuurlijk voor dat die droogte een kleine kostenprijs verhoging kan betekenen voor voedingsmiddelenproducenten. Daarbij geldt dat de prijzen vaak vertraagd doorwerken op consumenten. Dus er kan vaak wel 3 tot 9 maanden vertraging in zitten, omdat er sprake is van prijscontracten. Maar ook voorraadvorming moet nog worden weggewerkt.
0: Dank, Jan Mascheurs, onderzoeker bij ABN AMRO. Het is 7:03. Nou, Thomas, jij kwam gisteren met een idee voor deze plaat.
8: Ja, een van de koninginnen van de Nederlandse pop heeft een nieuw nummer. Vrouwtje heb ik het dan over. Ik wou dat ik jou was, zo heet het. Het gaat over onzekerheid en jaloezie in vriendschappen. Vind ik sowieso echt al een bijzonder thema voor een popliedje. Nummer klinkt echt te gek en heeft ook een paar textuele parels. Zo zingt ze vol afgunst. Ik ben slechts mijn talenten en zij is ook haar gebreken. Vrouwtje, ik wou dat ik jou was.
9: Voor

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten, Thomas.
2: In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit, in Overijssel is dat, geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt om kwetsbare natuur te beschermen. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven, 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakte van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. Het weer een zonnige dag, alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer.
1: En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. Ja, we beginnen de ochtend met een beetje mist, vooral in het oosten van het land. In Twente komen mistbanken voor. Verder staat er 1 file op de A59 van Den Bosch naar het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
1: Na een lange zoektocht is er een nieuwe president in Hongarije. Wie hij is, horen we zo van onze correspondent.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
12: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
13: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
1: In Hongarije kiest het parlement een nieuwe president. Vorige maand nam president Sulyok ontslag onder druk van de nieuwe regering van Peter Magyar. Sulyok was een bondgenoot van Orbán en moest daarom het veld ruimen. Correspondent Midden-Europa, Gim Balduk. Gim, wie gaat het worden?
14: Ja, de partij van Magyar heeft Andras Bakka voorgedragen. En deze Bakka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. Dus daarmee staat hij boven de partijen, zou je kunnen zeggen. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd. En juist daarom werd hij in 2011 ook uit zijn zijn functie gezet. Een ontslag dat ook later onterecht was, oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En al met al wordt het niet echt spanning. De partij van Madjar heeft een ruime meerderheid in het parlement, dus het zal waarschijnlijk een hamerstuk worden.
1: Maar het voormalig hoogste rechter ontslagen door Orbán, dus wat voor signaal geeft Madjar daarmee af?
14: Ja, de keuze valt toch wel echt op een duidelijke tegenstander van Orbán. Maar aan de andere kant wel een ongewilde tegenstander. Geen politieke tegenstander, maar ja, echt een rechtsgeleerde dus. En ook juist vanwege die juridische achtergrond is hij ook wel echt geschikt voor het presidentschap, wordt gezegd. Ja, en dus met die hele achtergrond, met het conflict met Orbán, is het ook echt een symbool voor de onafhankelijke rechterlijke macht. Zo moet hij gezien worden.
1: Maar het is niet de eerste keus. Want hij was eigenlijk op zoek toch naar wel iemand anders. Waarom duurde het allemaal zo lang?
14: Ja, het was wel echt een zoektocht met de horten en stoten. Want eerst had hij publiekelijk bekendgemaakt dat hij schaaklegende Judith Polgár wilde benoemen als president. Polgár staat bekend als de beste schaakster aller tijden. Zeer geliefd in Hongarije. Eigenlijk door iedereen in Hongarije geliefd. Dus op die manier ook misschien dan ook wel geschikt voor een zo'n deelceremoniële functie als presidentschap. Maar het opvallende was dat Madjar haar publiekelijk voordroeg en dat vervolgens zij zelf heeft moeten zeggen dat zij helemaal niet wilde. Daarna ging de zoektocht verder. Daarbij mochten burgers zelf ook voorstellen doen. Een vrij opvallende vorm natuurlijk ook van het zoeken naar een president. En daardoor kwamen er allerlei namen voorbij. Allerlei bekende Hongaren, fotomodellen. De uitvinder van de Rubik's Cube bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk heeft de partij van Madjar dus toch voor deze András Bakár gekozen.
1: Je zei al ceremonieel, dus hoe groot is de rol van de president in Hongarije?
14: Ja, eigenlijk moet die president best wel onzichtbaar zijn. Vooral de wetten bekrachtigen die het parlement heeft opgesteld. Maar zo'n president kan ook wel behoorlijk dwars liggen, zoals we bijvoorbeeld nu ook in Polen zien. Al kan weliswaar de president in Hongarije geen veto uitspreken. Hij kan wel zo dat hele wetgevende proces behoorlijk vertragen door bijvoorbeeld het wetsvoorstel terug te sturen aan het parlement. Dat kan hij één keer doen, maar dat kan er wel voor zorgen dat allerlei wetgeving veel trager op gang komt. En ook is de president bevoegd met allerlei benoemingen, bijvoorbeeld tot aan de rectoren op universiteiten. Daarvoor is ook belangrijk voor Madjar om allerlei figuren die tot het kamp van Orbán behoorden, om die te kunnen vervangen. En dan moet natuurlijk de president ook meewerken. En het belangrijkste misschien is nog wel is dat de president zelf gratie kan verlenen aan mensen. En juist op dat punt is heel belangrijk, want de regering van Madjar die wil de corruptie onderzoeken die onder Orbán heeft plaatsgevonden. En daarvoor ook mensen vervolgen. Dus ja, dan ben je niet gebaat met een president die allerlei mensen gratie kan verlenen.
1: Nee. De vorige president moest dus onder druk vertrekken. Is dat iets wat Orbán ook deed, hè? Tegenstanders uit de weg halen. Dus maakt Madjar zich dan daar zelf nu ook niet schuldig aan?
14: Ja, die kritiek die hoor je ook zeker wel vooral ook bij de oppositie in het kamp van Orbán, maar ook wel iets breder dan dat. Want je kunt je afvragen, ja, was dit nou nu al nodig? Sucuk hoorde weliswaar bij het kamp van Orbán, maar was dan misschien toch niet samenwerking echt mogelijk geweest? Maar die kritiek is wel echt een klein deel van de bevolking eigenlijk maar. Vorige week was er een klein protest ook van Orbán-aanhangers. Maar er kwamen een paar duizend man op af. En Orbán zelf overigens, die kwam niet eens opdagen. En je ziet toch ook wel echt in allerlei opiniepeilingen dat Madjar echt een hele flinke steun van de bevolking heeft. Bij de verkiezingen heeft de partij meer dan 50% van de kiezers gehaald. En sindsdien zie je eigenlijk dat de steun voor zijn partij Tisha alleen maar toegenomen is. En ook deze zoektocht, ook met die horten en stoten en dat openlijke zoeken naar een president, dat wordt ook wel gewaardeerd eigenlijk. Het past een beetje bij de nieuwe open bestuurstijl, zou je kunnen zeggen. En het nieuwe tijdperk waar Hongarije in beland is.
1: Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
7: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: 30 jaar geleden kreeg NS voor het eerst te maken met concurrentie op het spoor. Lovers Rail begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden.
15: Ik wil niet zeggen dat NS het niet goed doet, maar ik vind het heel goed dat er concurrentie komt, ja.
16: Nou, niet dat je echt moet gaan zitten puzzelen. Welke trein is het goedkoopste? Waar kan ik het beste mee reizen? Dat lijkt me nog niet zo leuk.
17: Het lijkt een stoeltje, man. We moeten er veel meer van gaan rijden.
1: Ja, dat is een fragment uit het NOS-journaal van 30 jaar geleden. Ruben Echt van onze economieredactie. 30 jaar, dus concurrentie op het spoor. Wat heeft het de reiziger gebracht?
18: Nou, in ieder geval dat aan de randen van het land er heel veel andere treinen rijden die ook naadloos aansluiten op het busvervoer daar. Ja, dat zijn toch wel hele interessante verbindingen geworden. Ook wel met veel reizigers. Natuurlijk gaat ook niet alles daar perfect, maar Ja, je kunt je wel afvragen of die lijnen er anders nog wel waren geweest nu.
1: Hoezo?
18: Nou, als we dan teruggaan naar de jaren 90, hadden we zo'n privatiseringsgedachte. Alles wordt goedkoper met concurrentie. De telefoon werd al zo'n mooi voorbeeld genoemd. De PTT, meer aanbieders, goedkoper bellen. Ja, er was ook heel veel gemopper over de trein in begin jaren 90. De NS die mocht het helemaal alleen doen sinds 1940. Maar ja, veel treinen kwamen te laat. Het kost ook allemaal heel veel subsidie. Toen kwamen er midden jaren 90 Europese regels om het spoor open te stellen voor andere vervoerders dan de bekende oude staatsbedrijven. Nou, NS werd daarop gesplitst in NS met de treinen en ProRail voor de rails. Ja, NS die moest allemaal commerciëler gaan denken. Ja, en dat leidde ertoe dat NS begon te denken, ja, maar heel veel van die stoptreinen die zijn allemaal best wel duur. Zit ook niet zo heel veel reizigers in. Ja, nou, misschien moeten we daar maar mee stoppen. En opeens kwam er een concurrent.
1: Ja, en dat was dus dat Lovers Rail. Wat was dat voor bedrijf?
18: Nou, mensen uit de hoofdstad die kennen ze van de rondvaartboten. Ze begonnen een strandtrein van Amsterdam. Die reed dan via Haarlem en Velsen via een oud vervallen treinrailsje naar IJmuiden. Dan kon je overstappen op de fiets of de bus en dan was je meteen op het strand. Ja, in 10 weken werd die zogenoemde Kennemerland Express opgezet. Ja, en dat leidde best wel tot commotie, vertelt toenmalig directeur Peter Soel.
7: Het wereld stond een beetje op zijn kop. Nou, we mochten niet in het perron eerste klas restaurant mochten we openen. Dus dat hebben we toen in Smits Koffiehuis gedaan. Iedereen vond het natuurlijk prachtig en niemand had de trein natuurlijk nog gezien. En wat we aan materieel gekocht hadden van de NMBS in België, dat waren eigenlijk een soort Orient Express treinen. Dus van die luxe, wel oudere treinen, maar eigenlijk van binnen helemaal opgeknapt. En van die dat je in de plus zat. Dus geen harde stoeltjes, eerst een tweede klasse.
18: Nou, heel erg romantisch natuurlijk vooral. Twee van die oude wagonnetjes die bij de Belgische spoorwegen vandaan kwamen, die waren dan licht blauw geverfd. En dan stond er een oude gele diesellocomotief van de NS voor, omdat die, ja, bij Velsen moest hij op het oude spoor zonder elektriciteit erboven. Maar hij ging daar gewoon letterlijk door de achtertuin van inwoners, boemelde hij dan naar het strand. Het waren Amsterdammers met een stadspas die dan gratis mee mochten van de gemeente. Ja, een soort beleving, zegt oud-directeur Soel.
7: Vlak voor de trein werd ik geïnterviewd door een journaliste. En die vroeg meneer Soel, wat is nou zo bijzonder aan uw treinen? Ik zeg, nou, eigenlijk als grap, als u binnenstapt, dan ruikt u eigenlijk al de zeelucht van IJmuiden. Nou ja, zij nam het ook wel een beetje serieus. Maar toen de opening, s'morgens heel vroeg, ben ik naar de macro gegaan, wat Air Brisé toiletreiniger van die spray gekocht. En aan de conducteurs gevraagd of ze dat wilden spuiten. En vlak voor dat soort spoor 2B, binnenkwamen. En inderdaad, van een dag stond in de krant meneer Soleet zijn woord gehouden. Er was zeelucht aan boord, maar het was natuurlijk ook een beetje vrolijke boel.
1: Hij kan het mooi vertellen, maar uiteindelijk hield Lovers Rail maar 3 jaar vol. Heeft het wel betekenis gehad?
18: Ja, het is echt wel de start geweest van alle treinen in alle kleuren die je nu op verschillende stations ziet. Lovers Rail, dat eindigde ook niet helemaal. Het werd door een Franse partij overgenomen. En uit die partij ontstond Veolia, die als eerste buitenlandse partij op buslijnen kon gaan rijden in Nederland. En vanaf 2006 ook treinen. Daar hebben ze de informatie van Lovers Rail, de ervaring die ze hebben opgedaan, ook voor gebruikt. Nou, ik heb de afgelopen dagen veel spoorkenners gesproken. Ja, en die noemen Lovers Rail echt wel het start zijn voor wat je nu ziet op het spoor. Bijvoorbeeld hoogleraar vervoerskunde, die is ook een deskundige, Bert van Wee.
19: Als het gaat om het aantal reizigers, dan zette dat geen zoden aan de dijk, maar de symbolische werking daarvan was heel groot, omdat duidelijk werd dat niet alleen de NS-trein in Nederland kon laten rijden. En het is het begin geweest van een periode dat er geleidelijk aan meer marktwerking is gekomen. Nou, dat heeft op zich wel geholpen. Er zijn wel een aantal onderzoeken die laten zien dat op die regionale lijnen de concurrenten van de NS het behoorlijk goed deden in termen van klanttevredenheid, verbetering van de punctualiteit, efficiëntie. Niet overal, maar op een aantal plekken heeft dat best goed geholpen. En dat heeft wel gemaakt dat de vanzelfsprekendheid van de NS kan overal vervoer doen, dat die is afgenomen.
18: Nou ja, er valt dus niet helemaal wat te kiezen. Want ja, er rijdt natuurlijk maar één vervoerder op één plek. Maar er is toch wel wat mogelijk inmiddels. Toch is het allemaal niet zo makkelijk, hoor.
1: Want wat is er dan moeilijk aan?
18: Nou ja, hoe je het went of keert, is NS nog altijd wel de eigenaar van alle treinstations in het land, ook waar ze niet stoppen. Ja, en als andere vervoerder moet je de borden met reisinformatie van NS huren. De personeelsruimtes, ja, daar is best nogal wat onvrede over. Je ziet dat de nieuwkomers zich nu vooral richten op bijvoorbeeld nachttreinen of internationale verbindingen. Er is een nieuwe speler die heet GoVolta. Die wil van Amsterdam naar Parijs, rijden nu al naar Duitsland. Daar moeten ze een trein voor kopen. Maar ja, want ze kunnen die niet leasen om dan te kijken hoe het gaat en dan er eentje kopen. Nee, je moet hem eerst kopen. Nou, dat willen ze dan doen met een crowdfundingsactie. Deze week zeggen ze 1 miljoen te hebben opgehaald. Maar inmiddels wordt het wel de tijd dat je ook kunt vragen om tussen de NS-treinen op het gewone spoor te mogen rijden. Arriva die wil dat graag. Die wil van Groningen naar Parijs rijden en van Zwolle naar Groningen. Maar ja, die zeggen, ja, het is dan weer het probleem dat reizigers met een OV-studentenkaart niet bij ons mogen inchecken. Want ja, dat is dan toch 40% voor de reizigers. Maar NS die zegt, ja, wij betalen om het hoofdrit te mogen rijden, en dat is dan weer oneerlijke concurrentie. Dus er is wat te doen.
1: Ja, want er zijn wel nieuwe Europese regels om meer concurrentie toe te laten. Is dat dan goed voor de reiziger?
18: Nou ja, en daar begint het wat te wringen. De uitdagers zeggen, ja, wij kunnen het anders en ook veel goedkoper doen. Maar ja, als ik toch in de politiek zou zitten, ik ben de minister, dan heb ik toch wel meer te verliezen als het mislukt dan dat ik ermee win als het wel zou lukken. Er wordt dan verwezen naar Groot-Brittannië. Daar werd het echt een compleet drama. Maar dat had er ook mee te maken omdat niet alleen de treinen, maar ook het spoor werd geprivatiseerd. En dat is hier natuurlijk in Nederland niet zo, want ProRail is gewoon nog staatseigendom. Ja, en wat blijft is, ja, krijg je straks 8 in- en uitcheckpoortjes op het perron, zo vraagt hoogleraar Bert van Wee zich af. Ja, en dus vraagt hij zich af, vraag aan hem, moet je op het landelijke spoor nu nog meer opknippen voor nog meer concurrentie, of moet het houden zoals nu is?
19: Dat is wel maar zeer de vraag, want dat net hangt onderling heel erg samen. En stel dat je dat gaat opsplitsen in een hoop losse lijntjes met eigen vervoerders, ja, dan moeten reizigers veel meer overstappen. Maar we moeten ons wel realiseren dat het Nederlandse net in de Randstad veel complexer is dan in een heleboel andere landen. Een extreem voorbeeld, ook in Scandinavië heb je een paar hele lange lijnen, maar die hangen niet samen met een ingewikkeld net. Dat kan je veel makkelijker aanbesteden dan in de Randstad, waar je van noord, oost, zuid, west alle kanten op treinen hebt die onderling ook nog eens goed moeten aansluiten voor overstappers. Ja, dan is het wel veel moeilijker om een succesvolle vorm van marktwerking daar te implementeren.
18: Ja, er gaat de komende jaren dus nog best veel veranderen en bijkomen. En ondertussen moeten wij gewoon gaan zien of al die concurrenten hun beloftes op al die lijnen kunnen waarmaken.
1: Ruben, dankjewel. Ruben Echt. Cybercriminelen hebben toegeslagen bij een commerciële drukkerij, dat meldt het ANP.
2: Daarbij zijn gegevens van Nederlandse en Belgische klanten van het bedrijf Simian buitgemaakt. Het gaat om e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden. En bij een kleine groep klanten ook creditcardgegevens. Hoe groot de getroffen groep is, is niet duidelijk. Simian heeft een extern cybersecuritybedrijf ingehuurd om het te onderzoeken. En heeft ook een melding van het datalek gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Een verzoek van netbeheerder Tennet of we komende woensdag rond 8 uur 's avonds niet de vaatwasser aan willen zetten of de elektrische auto opladen. De zonsverduistering zal dan namelijk voor een flinke dip in het stroomnet zorgen, zegt manager Jan Vorink bij BNR.
20: In het totaal voor heel Europa op de piek ongeveer 9.500 megawatt. Dat is ongeveer 2/3 van het verbruik van Nederland tijdens een avondpiek, maar dan voor heel Europa dus. Per land individueel zijn de grootste pieken een dikke 3000 megawatt en voor Nederland is het 1300.
2: Tennet verwacht geen grote problemen in de stroomvoorziening, al is er een klein risico. Morgen wordt een hete dag, dus zullen er ook veel airconditioners loeien. In Asten in Brabant zijn 5 kittens gedumpt in een plastic zak bij een parkje. 2 daarvan hebben het niet overleefd, meldt Hart van Nederland. Ze werden eind vorige maand gevonden, maar de politie heeft nog geen idee wie de beestjes daar heeft achtergelaten. Ze zijn op zoek naar getuigen die iets bij het parkje hebben gezien, of mensen die een zwangere poes in de omgeving van Asten hebben gezien die nu geen kittens meer heeft. En al jaren staat Charlien de Carvalho Heineken bovenaan de lijst van rijkste Nederlanders, maar volgens het FD klopt dat niet. In de podcast Dagkoers gaat het over Ludovicus Jan van der Velde uit Arnhem. Hij is de voormalig CEO van cryptobedrijf Tether en heeft nog veel aandelen in dat bedrijf.
21: Hij heeft een vermogen van tussen de 30 en de 50 miljard. Dat ligt eraan hoe je Tether precies waardeert. Maar dat wordt over het algemeen tussen de 200 en 375 miljard gewaardeerd. Dus dat zijn duizelingwekkende bedragen.
22: Ja, en dus de rijkste Nederlander ooit.
21: Met grote afstand, ja, zeker.
2: Het was lang onduidelijk of Van der Velde officieel nog steeds Nederlander is, want hij woont al meer dan 40 jaar in Hongkong.
3: Het FD heeft bewijs gevonden, een kopie van een Nederlands paspoort uit 2017.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: Er staat 1 file op dit moment op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
23: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
5: Op NPO Radio 1.

0: Stories Evangelina. De afgelopen jaren is het aantal toeristen dat naar Antarctica gaat flink gestegen.
1: Antarctica. You have to experience it to truly appreciate the beauty.
2: Five planets in Antarctica!
3: Hello, I'm on Celebrity Equinox.
4: Welcome to South Georgia. It's absolutely incredible. I'm currently stood in the middle of a huge fur seal colony.
5: Recently, the number of tourists going to the frozen continent has surged.
6: From 8,000 visitors 30 years ago, the summer of 2023-24 recorded just over 122,000 tourists.
7: Come on board the Ocean Nova with Intrepid Travel to Antarctica. We are back.
0: Begin jaren 90 waren dus zo'n 8000 mensen per jaar in het Zuidpoolgebied. Inmiddels is dat aantal gegroeid tot zo'n 122.000. Sommige poolgidsen stoppen daarom met hun werk, merkten onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum in Groningen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: En waarom stoppen die poolgidsen?
8: Nou, dat is niet heel kort in één zin te zeggen, maar het is een lang proces waar ze vooral worstelen met hun morele kompas, zeg maar. He, dat niet meer in lijn is met het werk wat ze doen. Heel vaak speelt een rol de gevolgen die hun reis hebben en die daarmee ze bijdragen aan vervuiling, CO2-emissies. En juist daarmee gaan ze naar een gebied waar het heel erg kwetsbaar is. Maar ook ja, omdat er zoveel meer mensen komen, wordt het ook steeds drukker daar. En hè, dat je dan het gevoel ineens hebt, ik sta naast een pinguïnkolonie. En na mij komt de volgende groep en daarna komt weer de volgende groep. En die dieren hebben eigenlijk helemaal geen rust meer.
0: Nee. Dus de drukte en de belasting voor het klimaat. En is de belasting voor het klimaat dan überhaupt het er naartoe gaan? Of ook het soort dingen wat nu op de Zuidpool worden gedaan?
8: Ja, want het is niet alleen het toerisme zelf wat toeneemt, maar ook inderdaad het aantal activiteiten. Je zou bijna zeggen, het moet steeds gekker worden. Het ziplinen, een yoga-cruise, een swingers-cruise, dat zijn allemaal voorbeelden van activiteiten die in de jaren 90 absoluut niet plaatsvonden, maar nu wel. Dus het zijn ook deels de ontwikkelingen binnen de toerisme-industrie zelf. Maar ook omdat het drukker wordt en de concurrentie tussen verschillende tourorganisaties toeneemt, heeft dat ook te maken met de werkcondities. Dat ze soms het gevoel hebben van er zijn nu zoveel toeristen, er moeten meer gidsen komen. En soms is de veiligheid dan bijvoorbeeld in het geding.
0: En die gidsen die ermee stoppen, die hebben daar dus echt moreel problemen mee?
8: Ja, die worstelen echt met hun morele kompas van kan ik dit nog wel doen? En dat is niet iets wat van op het een op het andere moment gebeurt. Dat zijn ontwikkelingen over jaren. Ze willen daar natuurlijk in eerste instantie heen, omdat Antarctica is fantastisch mooi. Het maakt enorme indruk. Het is ook, het werk is een soort persoonlijke identiteit. Jij bent gids daar en heel veel mensen denken, nou, dat is het meest fantastische werk wat het is. En dat is het natuurlijk ook heel erg bijzonder. En langzaam moet je dat loslaten, want het klopt niet meer voor je gevoel.
0: Ja.
8: En daarmee, doordat er andere soorten activiteiten zijn, komt er ook een ander soort klant. In het begin zijn de klanten misschien in de jaren 90. Het is natuurlijk een elite reis, want het is hartstikke duur. Maar dat zijn klanten die echt per se naar Antarctica willen. En nu willen mensen per se iets bijzonders doen, een bucket list. Dat zijn allemaal verschillende redenen die meespelen.
0: En zijn dat dan de klanten die dus ook geen oog hebben voor de schade die ze veroorzaken en daar geen oog voor willen hebben?
8: Voor hun gevoel steeds minder. Dit zijn persoonlijke verhalen van gidsen. In het heel veel reizen naar Antarctica is het educatieve aspect heel erg belangrijk. Dus de verhalen die de gidsen aan boord vertellen, de lezingen die ze geven. En dan gaat het wringen van wat wij vertellen aan lezingen, komt dat nog wel overeen met hoe wij dit soort reizen uitvoeren.
0: Jullie hebben 25 gidsen gesproken die inmiddels gestopt zijn. Maar als de goede gidsen stoppen, dan hou je de gidsen over die er geen moeite mee hebben. Dan wordt de schade misschien wel groter.
8: Voor een deel van de gidsen is dat de reden om juist wel door te gaan. En we hebben meer onderzoek gedaan. Er zijn meer gidsen die met die morele kwesties worstelen. En die hebben inderdaad dit als reden.
0: Voelen ze zich, de mensen die dus wel gestopt zijn, maar misschien juist ook de mensen die nog steeds bezig zijn, een beetje onmachtig tegenover de ontwikkeling die daar gaande is?
8: Dat denk ik wel, ja. Daar hebben we niet zo specifiek naar gevraagd, maar zeker. Veel mensen hebben er moeite mee, juist ook al die nieuwe activiteiten, dat het massaler wordt.
0: Ja.
8: Ja, terwijl het wel ook iets heel elitairs is. Het zijn natuurlijk maar heel enkele mensen die dit kunnen maken. Ja, klopt.
0: Dank u wel, Annette Scheepstra, onderzoeker van het Arktisch Centrum in Groningen.
9: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
10: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
11: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
12: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
13: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
12: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
10: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
12: Linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
14: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
15: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
16: Geluidsoverlast,
15: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het aantal doden van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 132. En er zijn nieuwe maatregelen vanwege de droogte. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 van gisteren nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Veel gebouwen zijn ingestort. Er zouden nog mensen vastzitten onder het puin. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. En ook de EU komt met hulp voor Colombia. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven, 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen dat ze de vraag naar de vruchten haast niet aankunnen. En het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
1: De enige file van dit moment staat in het zuiden van het land op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
0: Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden onder het puin in Colombia na de aardbeving. Zometeen een Nederlander in Cali die de aardbeving meemaakte.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Nu bij Dirk Westland barbecue salades. 450 gram, 2,79.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Colombia is zwaar getroffen door een aardbeving. Zeker 130 mensen zijn omgekomen, maar er liggen ook nog heel veel mensen onder het puin. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek.
23: Het gaat om een behoorlijk grote ramp. Zoals je zei, ruim 130 doden. Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden, Cali, Pereira en Manizales, die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast. En momenteel, ja, het is bijna middernacht in Colombia, wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin door vrijwilligersbrigades, door reddingswerkers. Dus ja, het is een hele grote ramp. En dan is er nog steeds een deel van het land Chocó, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld. En daar hopen we de komende dagen meer over te horen. En dan kan dat dodental nog stijgen.
0: Zei correspondent Boris van der Spek een uur geleden. Inmiddels is het middernacht. Tom Lobo woont in Cali, stad in het rampgebied dus. Goedenavond dus voor u.
24: Goedemorgen.
0: Ja. Wat heb je meegekregen?
24: Het is heel gek, omdat we de hele dag afgesneden zijn van we hadden geen stroom meer en geen internet. Dus na de aardschok zelf, na de aardbeving, hebben wij niks meer, hebben we helemaal niks meer kunnen volgen. Nee. Maar om 7:30 vanmorgen onze tijd, want het is nog de dag ervoor, toen werd ik wakker en ik dacht eerst dat ik heel duizelig was, want alles om me heen begon te draaien en te bewegen. En toen hoorde ik een enorme herrie. En het is pakken 30 seconden doorgegaan. Mijn partner stond in de tuin met de 6 honden toevallig. Die honden helemaal in paniek. Katten, we hebben 8 katten, helemaal in paniek. En ik hoorde dingen vallen in huis. En ik dacht even dat huis zou instorten, maar dat had helemaal geen zin om naar buiten te rennen, want dat had ik toch niet gehaald. Maar dat was dus de paniek. En daarna stroom weg, internet weg. Dus we wisten helemaal niet wat de situatie elders was, tot een uur of 1,5 geleden, toen we weer aangesloten. En we hebben een...
0: Was het angstig?
24: Nou, ik ben nooit bang. Ik ben al een keer neergeschoten hier en ik heb een andere aardbeving meegemaakt. Dus voor mij niet, maar ik weet van, ik ben de initiator van een Nederlandse club hier met pakken 40 leden. En ik weet van een van de andere leden, die schreef, die rende naakt naar buiten, want hij wilde niet in zijn huis blijven, want hij was volkomen in paniek. Maar ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde meegemaakt. Direct afgesneden van stroom en van internet. Dus niemand wist eigenlijk wat de situatie elders was. En het is pas de laatste anderhalf uur, nu ik op internet ook kijk, ik zie wat een ongelooflijk ramp het is voor de hele stad.
0: Ja, want hoe ziet de buurt om u heen er dan uit? Want we horen over mensen onder puin.
24: Ja, heel veel gebouwen zijn ingestort. Wij wonen in een wijk met veel lage, grote huizen. Dus we hebben maar één verdieping. Maar de wijk hier vlak naast, 10 minuten rijden hier vandaan. Het ziekenhuis hier drie minuten vandaan. Daar is een heleboel ingestort. Dat komt ook omdat er hier ongelooflijk slecht wordt gebouwd. Er zou geen gebouw een bouwvergunning in Nederland krijgen met de manier waarop die constructies plaatsvinden. Dus daarom zijn die gebouwen ook heel erg kwetsbaar. En er zijn er heel veel ingestort met mensen eronder. En daar zijn ze nog naar aan het zoeken.
0: Ja. Het klinkt alsof u pas echt schrok op het moment dat u de beelden van de rest van de stad zag.

0: alsof u pas echt schrok op het moment dat u de beelden van de rest van de stad zag.
1: Nee, ik schrik niet zo snel. Ja, sorry, maar... Nee, maar ik heb ook in Israël gewoond en ik kwam daar in de Yom Kippur-oorlog terecht omdat ik in de Golan was in 1973. Ik schrik niet snel, maar het is wel zo dat ik onmiddellijk denk aan de consequenties wat er gebeurt en wat er moet gaan gebeuren omdat er zoveel slachtoffers gaan vallen. En die mensen moeten onder het puin vandaan worden gehaald zo snel mogelijk. Maar zelf ben ik niet... Ik schrik niet.
0: Nee, maar wat u nu beschrijft, hè, die gebouwen die zijn ingestort, mm-hmm. De mensen die daaronder liggen. Als u wetend hoe Colombia in elkaar zit, want u woont inmiddels zo'n 12 jaar hè, in Cali. Mm-hmm. Gaat ze dat lukken?
1: Jawel, ja. Kijk, ze zijn heel goed in hulpverlening. En er is een enorme inzet van het leger en de politie en hulpverleners en zo. Dus ze moeten zo snel mogelijk werken en dat doen ze. En er is sinds een paar dagen een nieuwe president die juist heel sterk inzet op dit soort dingen. Dus zoveel mogelijk mensen zullen gered gaan worden, maar niet iedereen natuurlijk, nee. En er is wel een avondklok ingesteld, omdat er natuurlijk, dat is ook heel Colombiaans, geplunderd wordt.
0: Mensen mogen eigenlijk niet naar buiten?
1: Tussen 8 uur vanavond tot dat is dan 7 uur eerder dan bij jullie, tot morgenochtend 6 uur mag niemand naar buiten.
0: En houden mensen zich daar ook aan?
1: Jawel, ja. Ja, ik hoor hier om ons heen helemaal geen verkeer meer. Daar houden ze goed aan, maar dat is ook heel goed omdat die ziekenhuizen dan snel bereikbaar zijn.
0: Kortom, de plunderingen tegengaan en bereikbaarheid, daar is het allebei goed voor.
1: Ja. Het is wel, het was vandaag voor ons, dat is dan heel persoonlijk, maar voor mij was het een ramp omdat de gevoelstemperatuur 40 graden was. En normaal zit ik thuis onder een ventilator als ik thuis ben. Maar het is niet te hard als 40 graden is en je hebt geen stroom en geen licht en helemaal niks. Dat is niet echt heel prettig. Heel licht, heel mild uitgedrukt.
0: Dat lijkt me ook voor de hulpverleners dan echt wel een uitdaging om bij plus 40 graden aan het werk te zijn.
1: Ja, maar vooral voor de mensen die onder het puin liggen.
0: Ja.
1: Als je daar onder het puin vast zit en je weet dat ze bezig zijn te zoeken, maar je kan niks drinken. Ja, dat is voor heel veel mensen is het een drama, maar vooral voor armere mensen. Want die armere mensen die wonen in huizen die kwetsbaarder zijn. Ons huis heeft hele dikke muren en hele zware betonnen plafonds, dus daar kan eigenlijk niks mee gebeuren. Maar zij wonen in appartementsgebouwen die heel slecht in elkaar zijn geknutseld. En dat kon je ook zien, de manier waarop ze instorten.
0: Daar gaat uw hart naar uit nu.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar we kunnen niks doen zelf.
0: Dank u wel. Tom Lobo, vanuit Colombia, vanuit Cali. Het is 7:11. We zouden moeten stoppen met onderzoeken als total body scans. Dat zegt hoogleraar Marcel Olderikert. Dat soort scans worden regelmatig aangeboden door klinieken die zogenoemde longevity pakketten verkopen. Ik weet niet eens hoe je het precies uitspreekt. Onderdeel van een trend om steeds langzamer oud te worden. De afgelopen jaren is dat booming business, ook in Nederland. Klinisch geriater Marcel Olderikert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe spreek je dat woord uit?
2: Longevity.
0: Longevity, en dat staat voor langer leven of zo?
2: Dat staat voor langer leven en als het een beetje kan, dan ook nog een gezonder leven. Dat is in ieder geval wat men aanbiedt, wat men aanprijst.
0: En wat voor onderzoeken zijn dat dan, die ze aanbieden?
2: Nou, het komt grofweg neer op twee typen onderzoek. Dat wil zeggen, je krijgt een soort totale bloedbepaling waar heel veel stofjes in het bloed worden gemeten. En dat gaat van vitamines tot allerlei functies van organen, lever, nieren. En de andere is een inderdaad total body scan. Dat zijn meestal scans met een MRI, waarin op dezelfde manier eigenlijk al je organen worden gescand. Ja, dat lijkt slim, maar het is absoluut niet bewezen effectief. En het is vooral slim voor degene die het verkoopt. Want als je 20 stofjes concentraties bepaalt in het bloed, dan vind je er altijd wel eentje die afwijkt. En hetzelfde als je 20 organen scant, zie je er altijd wel eentje met een vlekje. En dan lijkt het alsof je daar iets aan moet doen. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk allemaal niet bewezen. Dus dat zijn valse beloftes.
0: En wat vindt u het grootste bezwaar daartegen?
2: Nou, het grootste bezwaar is dat je dus eigenlijk

0: altijd wel iets vindt. En je denkt dan dat je dat moet corrigeren. Dus dan worden er ook infuustherapieën aangeboden. Dat is op zich weer risicovol. En een ander groot bezwaar is dat die afwijkingen op die scans, die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van, is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand? Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
1: Ja
0: dat is verre van slim.
1: Dus druk op het zorgsysteem dat er onder druk staat en het kost geld.
0: Precies, en het is risicovol voor de mensen. Want vaak is dat diagnostisch onderzoek ook niet helemaal risicovol. Je krijgt uiteindelijk ook een punctie of een biopsie. Ja, daar kan ook een keer wat misgaan. Dus dat is eigenlijk heel onverstandig allemaal om die scans en die bloedafnames te ondergaan.
1: Tegelijkertijd zijn er ook voorbeelden van mensen bij wie juist op tijd daardoor iets is gevonden.
0: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke. Dat is het succesverhaal van één ten opzichte van de 300, 400 mensen die er verder niets aan heeft. En ook de grote aantallen mensen die dan denkt dat ze iets hebben, maar uiteindelijk is dat iets wat vanzelf geneest. En ja, dat staat niet in verhouding, maar dat ene verhaal dat gaat altijd rond en dat overtuigt anderen om het ook maar te doen.
1: Wat dit soort onderzoeken dus beloven is, als je bij ons even laat checken, dan leef je langer en maar vooral ook gezonder. Is dat een wens die blijkbaar bij heel veel mensen leeft?
0: Ja, dat is natuurlijk de aloude wens naar onsterfelijkheid. En als het een beetje kan natuurlijk, de eeuwige jeugd, dat willen we allemaal. Een soort onvervulde belofte, de angst om dood te gaan, dat zit heel diep in ons. En daar wordt heel handig op ingespeeld met een soort nep aanbod. En uiteindelijk ziet u daar als samenleving niks meer op.
1: Ja, u pleit er zelfs voor om de behandeling zoals de bodyscan te verbieden, hè?
0: Nou, ik denk dat er werk aan de winkel is voor de inspectie om hier echt naar te kijken. Er staat al een klein stukje in de wet dat je dat niet mag doen om kanker systematisch op te sporen. Want daar hebben we heel net screeningsonderzoek voor in Nederland. Maar er zijn allemaal mazen in die wetgeving. Bijvoorbeeld mag je nog wel kijken naar hartvaatafwijkingen. Maar daar krijg je dezelfde problemen. En stiekem scannen ze toch al die organen. Dus ik denk dat echt noodzaak is dat wij daar met die druk op de zorg die er al is, de inspectie naar laten kijken en dat soort scans echt verbieden en de aanbieders ook proberen daarvan daar af te helpen.
1: Maar heeft de inspectie dan middelen in handen om te zeggen, u moet daarmee stoppen?
0: Nou, ik denk dat als men kijkt naar wat er allemaal niet bewezen zorg wordt aangeboden en dat er infuustherapieën worden gegeven, gekoppeld aan al die scans en die bloedafnames, dan zijn er denk ik wel degelijk mogelijkheden om te zeggen, dat is niet de kwaliteit van zorg die wij in Nederland hebben afgesproken.
1: Daar kun je gewoon op criteria op toetsen en zeggen als inspectie, stop daarmee.
0: Nou, ik denk dat er geen richtlijn is die aanbeveelt dat dit soort therapieën worden gegeven. Dus daar kan de inspectie mee beginnen. En ik denk dat de Tweede Kamer moet kijken van, moeten wij die wetgeving rond total bodyscans niet gewoon aanscherpen? Want dat is nu nog net iets te mager, alleen in de wet voor het bevolkingsonderzoek aangegeven. Maar wij moeten dat met z'n allen aanpakken, want het is echt iets wat haak staat op de passende zorg die we met z'n allen nastreven.
1: Dank u wel. Marcel Olderikkert, hoogleraar geriatrie aan de Radboud UMC. Meer over deze scans vanavond bij Nieuwsuur. Australië en Vietnam gaan meer samenwerken om tegenwicht te bieden aan China.
2: De landen willen samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren, is afgesproken bij een bezoek van premier To Lum aan Australië. Volgens zijn Australische collega Albanese zijn er over veel meer dingen afspraken gemaakt.
3: Today we also welcome stronger cooperation across defence, maritime and border security, the digital economy, agriculture, energy, minerals, science and innovation. I'm particularly pleased that Vietnam has agreed to provide market access for Australian kangaroo and deer meat.
2: Naast meer militaire samenwerking, de energiemarkt en de economie zijn er dus ook afspraken gemaakt over vrije toegang tot de Vietnamese markt. Dit is blijkbaar heel belangrijk, van Australisch kangeroe en hertenvlees. Engeland is hard op weg om als een van de eerste landen ter wereld hepatitis C uit te roeien. De BBC schrijft erover. Hepatitis C is een gevaarlijk virus dat onder meer de lever aantast. Het wordt verspreid door contact met bloed dat met het virus besmet is, bijvoorbeeld via naalden. De symptomen treden pas laat op en als er niks tegen gedaan wordt, kan het dodelijk zijn. Volgens de BBC is er nu een behandeling met antivirale tabletten die in 95% van de gevallen tot genezing leidt. Volgens de Britse Gezondheidsdienst loopt Engeland nu wereldwijd voorop om hepatitis C dus uit te roeien. En door de aanhoudende droogte mogen vrachtwagens in Duitsland op steeds meer plekken op zondag de weg op. In principe geldt er een rijverbod op zondag daar. Maar onder meer Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen hadden dat al opgeschort. Volgens de Tagesschau willen andere deelstaten dat voorbeeld nu volgen. Door de lage stand van de Rijn en de Elbe kunnen er minder goederen per schip vervoerd worden. Daardoor komt er dus meer aan op vervoer per vrachtwagen. Ook onder meer Mecklenburg-Vorpommeren en Beieren willen chauffeurs daarom ook zondags laten rijden. De economie en de landbouw zijn afhankelijk van functionerend transport, zegt de Beierse minister van Transport. En Michiel van der Weert is overleden. Hij is 28 jaar geworden en dat is veel ouder dan verwacht. De Belg leed aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Artsen hadden voorspeld dat hij maar 12 zou worden. Van der Weert werd een bekende Belg, onder meer als DJ en gamer. Zo had hij duizenden volgers op YouTube en Instagram. Hij stond bekend als iemand die positief in het leven stond. Zo was te horen in een interview in VRT-programma Iedereen Beroemd uit 2022.
4: Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van, kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn, dan mag je het. Dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien. Kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
2: Van der Weert was een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. Zijn zus van 20 heeft de ziekte ook. Zij is nu nog de enige patiënt in België.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: Er staan vrijwel geen files, op één uitzondering na op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 4 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De eerste dag van het EK Atletiek is voorbij. En met Nederlands succes, Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten.
7: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de 3, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen, ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen en dat is ook gelukt.
1: Zei Jessica Schilder. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, ja, oppermachtig was ze, hè? Hoeveel verder stoten ze?
8: Ja, echt een heel groot stuk verder dan de rest. Meer dan een meter verder dan de nummer 2. Het is zelfs zo dat de slechtste worp van Schilder alsnog goed geweest was voor goud. Want die was beter dan welke worp dan ook van ieder ander. En als je er zo hoort, dan is het allemaal zo vanzelfsprekend. Hè? Ja, ze is de beste, ze was favoriet. Maar ga er dan nog maar eens staan in een sport waar het om kleine details draait. Om marges van niks. Nou, in haar geval dus flinke marges. Maar dat gebeurt als je een sport echt helemaal tot in de vezel onder controle hebt. En dan was ze wel in de series in die ochtend nog wat twijfelachtig. Wat vraagtekens over een blessure aan haar vinger. Nou, dat heeft ze allemaal geparkeerd ergens in de loop van die dag. En in die avondsessie in de finale was ze dus volledig in control. En voor de 3e keer Europees kampioen. Ze is al wereldkampioen. En ja, we hebben het intussen echt wel over een van de grootste Nederlandse sporters van dit moment. Al is ze zelf nog steeds Jessica uit Volendam. Zoals ze dat dan zegt. En dan was er ook nog op datzelfde nummer zilver voor Jorinde van Klinken, ook uit Nederland. Vooral normaal gesproken degene die de medailles pakt bij de discus. Maar nu dus met een persoonlijk record tweede achter Jessica Schilder.
1: Zo. En nog een medaille voor Nederland. Brons voor het Nederlands team bij de gemengde estafette 4x400. Heel lang lagen ze op kop, maar het goud, dat ontglipte ze.
8: Ja, dat krijg je bij die estafette. Het is een prachtig onderdeel. Maar het is ook een beetje tactisch racen. En je hebt natuurlijk 4 schakels, waarvan er eentje in het geval van Nederland ontzettend goed was. En dat was Lieke Klaver. Na haar beurt als tweede had Nederland een ruime voorsprong inderdaad. Maar goed, Noorwegen en Groot-Brittannië hadden dan sterke slotlopers. En toen werd het nog heel spannend op het laatste rechterstuk. En uiteindelijk werd het dan brons. Ja, dat is jammer als je ogenschijnlijk in gewonnen positie ligt. Maar zo was het natuurlijk niet. Het is een prachtige medaille voor Nederland, net als vorige keer, een bronzen medaille op de 4x400.
1: En nog een Europees toernooi, het EK Zwemmen, is ook bezig. Hoe hebben de Nederlanders het daar gedaan?
8: Nou, nog geen medailles, maar dat is een kwestie van tijd. Wel een aantal finale plaatsen, namelijk vooral voor Marit Steenbergen natuurlijk. De wereldrecordhoudster op de 100 meter vrij. Ja, ik zeg het met nadruk, ja, want ik blijf dat zo bijzonder vinden dat zij dat wereldrecord gezwommen heeft. En ook weer nu op dat toernooi daar echt een klasse apart is in de series en in de halve finales. Een uitstekende race gezwommen. Zoveel sneller dan de rest. En dan zegt ze zelf, als ze het bad uitstapt, kan ze meteen helder analyseren. Ook zo'n teken van klasse. Nou, ik moet de race van vanochtend combineren met de race van later op de dag in de finale. Want als ik dan de eerste 50 van vanochtend pak en die combineer met het doorversnellen van later op de dag, nou, dan gaat er een nog snellere tijd uitkomen in de finale. En dat dat goud gaat worden, nou, daar twijfelt eigenlijk bijna niemand meer aan. Trouwens ook op datzelfde nummer een finale plaats voor Milou van Wijk als nummer 4 geplaatst. Dus wie weet dat, wat er voor haar nog in zit. En dan is er voor Casper Carbot nog een finale plaats op de 50 meter schoolslag. Maar die moet wel echt in een heel sterk deelnemersveld op jacht gaan naar een medaille.
1: En NEC speelt er vanavond tegen Olympiakos.
8: Olympiakos.
1: Ja, vorige week speelden ze heel knap gelijk, hè? Nu thuis.
8: Ja.
1: Zijn ze er bijna?
8: Nou, het kan inderdaad. Nou, bijna, ja. Het is wel heel lastig, hoor, in die, ja, Champions League voorronde. Want daar willen ze naartoe natuurlijk. Die league phase, de groepsfase van de Champions League. Maar dat is nog wel eventjes een extra hoorde straks. Hè, ook in die play-off die er dan nog komt, mochten ze al winnen van Olympiakos. Nu is het wel zo dat die play-off ronde, dan klinkt de Champions League hymne al. En dan wordt het stadion al Champions League waardig aangekleed. Dus dat zou al wel echt een mijlpaal zijn in de geschiedenis van NEC, van Nijmegen, van dat Goffertstadion. Maar ik denk trouwens dat het vanavond ook gewoon al echt een geweldige ervaring wordt voor heel Nijmegen. Die Europese wedstrijd op jacht dan naar de Champions League met echt wel mogelijkheden. Het zal echt wel heel spannend worden tegen Olympiakos. Maar inderdaad, NEC toonde in de uitwedstrijd dat het niet onderdeed voor de Grieken. Maar goed, in Europa gelden soms ook andere wetten. En ik ben heel benieuwd hoe NEC zich vanavond gaat houden. Dus in die voorronde van de Champions League.
1: Jan Kees, dankjewel. En over een half uur hebben we het ook weer even over atletiek, over het Europees kampioenschap. En dan vooral over de switch die Femke Broeders-Bol maakte van de 400 meter horde naar de 800 meter, even voor de duidelijkheid, zonder horde. Met atletiekcoach Honoré Hoed.

0: Pino D'Angio. Ma quale idea?
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bent u 68 plus... en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van gisteren nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven, 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement VAR wordt geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen dat ze de vraag haast niet aankunnen.
9: Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, waar ben je? Een prachtige zonsopkomst gezien. Wat strak blauw.
11: Inderdaad, ja, het is momenteel zonnig in grote delen van het land. Alleen in het noorden komen enkele stapelwolken tot ontwikkeling en drijven er af en toe wat van die dunne sluiwolken over. Maar voor de rest is het vandaag zonovergoten en bij een meest matige wind uit het noorden loopt de temperatuur op naar 19 tot 22 graden in het noordelijk kustgebied. En in het binnenland is het zomers warm met 23 tot lokaal nog 26 graden.
9: En hierna warmer, hè?
11: Ja, het wordt veel warmer, want de wind draait naar het oosten en voert morgen al hele warme lucht naar Nederland toe. Met een forse temperatuurstijging als gevolg. Morgen in heel het land zomers warm met 26 graden in de kop van Noord-Holland. En verder in het binnenland is het 28 tot lokaal 31 graden. En ook morgen is het zonovergoten. En voor de meeste mensen die verlangen naar een mooie... zonsluistering bedoel ik natuurlijk te zeggen. Ja, ik was even
9: benieuwd naar welk woord je aan het zoeken was. Anders had ik je geholpen.
11: Ja, na een mooie zonsluistering natuurlijk. Kunnen rekenen op heldere condities. En ook is het donderdag en vrijdag overwegend zonnig weer met tropische temperaturen van 31 tot lokaal 36 graden.
9: Floris, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
6: Nou goed, want er staan amper files. Toch zien we wel een paar uitzonderingen nu. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, na een aanrijding bij Bergen-op-Zoom-Zuid, 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam, ook daar gebeurde een ongeluk en daar loopt de vertraging nu flink op. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam, 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En we zien nog de nasleep van een aanrijding op de A59 van Den Bosch naar het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. Maar de weg is daar wel weer vrij.
9: Niet alleen in Nederland worden gevangenen vanwege het cellentekort eerder vrijgelaten. Het gebeurt ook in het Verenigd Koninkrijk. En daar leidt het tot grote woede. Zometeen onze correspondent.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: In het Verenigd Koninkrijk zitten de gevangenissen overvol. En daarom heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Maar dat leidt tot zorgen en kritiek van de oppositie en van de samenleving. Door met name één spraakmakende moordzaak staat de nieuwe premier Andy Burnham nu al onder groeiende druk. Correspondent Fleur Launsbach. Hoeveel gevangenen willen ze eerder vrijlaten?
14: Het huidige plan is om vanaf oktober gefaseerd 5000 gevangenen eerder vrij te laten. En de categorie die ze dan vrijlaten, dat zijn gevangenen die dan bijvoorbeeld de helft of 2/3 van hun straf hebben uitgezeten. Er zijn voorwaarden aan verbonden natuurlijk, zoals dat ze voorwaardelijk vrij zijn, dat ze ook natuurlijk goed verdrag hebben vertoond. En de zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of verkrachters of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
9: En hebben ze dit nog nooit eerder gedaan?
14: Ja, nou, wel dus. Dus het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Want de gevangenis zit hier echt vol. Dus als ze dit nu niet zouden doen, dan zou het in november maximale capaciteit zitten. En het is dus inderdaad iets wat al vaker gebeurd is, omdat ja, de straffen zijn hier hoog, ook zeker als het vergelijkt met Nederland. Er ligt ook minder nadruk op rehabilitatie dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus vaak komen mensen ook weer terug de gevangenis in. En tegelijk zijn er ook meer achterstanden bij de rechtbanken. Dus mensen zitten ook langer te wachten op hun proces, waardoor ze ook langer dan vastzitten.
9: Maar dat ze eerder kunnen worden vrijgelaten, dat is dus iets wat blijkbaar tot woede lijkt?
14: Dat komt door één zaak die nu heel groot is geworden. Dus dat is echt een soort landelijk discussiepunt geworden. Dat gaat over Andrew Harper, of PC Harper wordt hij genoemd. Dat is een politieagent, die was 28, die werd in 2019 vermoord. Hij had dienst en hij ging op die avond op een diefstal af van een quadbike door tieners. En op een landelijk pad confronteert hij die jongens en die jongens die rijden weg. En die agent die wordt met een touw, die eigenlijk bedoeld was om die quad mee te nemen, wordt hij om zijn enkels meegesleept met die auto. 1,5 kilometer, dus hij overlijdt op die manier. En die tieners die in die auto zaten, die worden dus vervolgens vervolgd voor moord. Maar 2 daarvan kregen schuldig aan doodslag. Ook omdat de jury gewoon niet goed wist of ze nou wel of niet wisten dat die agent achter een auto werd meegesleept. Dus zij krijgen een lichtere straf. En nu is dit twee daarvan. Dat is dus, dat zijn dus mensen die nu vervroegd vrijgelaten worden. Dat is dus een zaak die heel veel mensen raakt, omdat het een jonge agent was en net getrouwd. En die daders hebben weinig spijt laten zien, ook in de rechtszaak toen. En nu komen ze dus na 7 jaar al vrij. Dus dat, nu heeft het verhaal ook echt een gezicht gekregen, waar veel Britten, ja, dat raakt veel Britten.
15: En dit raakt dus ook de premier, want die ligt hierdoor onder vuur. Hoe gaat hij daar dan mee om?
14: Ja, die staat dus echt onder druk om deze twee daders of gedetineerden te blokkeren voor dit programma, dat ze eerder vrijkomen. Maar het is heel lastig, want hij heeft dit beleid om gevangenen te vroeger vrij te laten, heeft hij natuurlijk geërfd van zijn voorganger. Het is niet zijn beleid. En ja, de politiebond is tegen. Er is een petitie gestart van een handtekeningen die richting 1 miljoen gaan. Maar hij kan natuurlijk ook niet heel veel doen, hè, de premier. Want hij kan niet de ene vrijlating blokkeren en de ander wel door laten gaan. Want dan is ook het hek van de dam. Dan je kan niet naar elke zaak individueel gaan kijken als premier. Dus het wordt hem nu ook afgeraden om dat te doen. Maar tegelijk is de druk in de maatschappij heel hoog, omdat dit een zaak is. Ja, het was een jong stel, een politieagent die net getrouwd was. En hij is op een gruwelijke manier omgekomen. Dus dit is iets wat veel mensen raakt.
15: Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Langsbach.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
18: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
16: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
19: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
20: Misschien interessant om te vermelden.
15: Het Turkse parlement stemt in met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen kunnen onder voorwaarden worden opgeschort en mogelijk hoeven velen ook niet meer bang te zijn voor vervolging. De wet is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerden. Correspondent Gusha Esjetin, geldt die wet dan voor alle PKK-strijders?
21: Nee, dus niet voor leden dus, die zware misdrijf hebben gepleegd. Denk aan PKK-kopstukken. Maar anderen zouden dus jij zei het net zelf al, een gevangenisstraffen kunnen laten opschorten en rechtszaken bijvoorbeeld 5 of 10 jaar kunnen laten uitstellen. En als ze dus in die periode geen misdrijf hebben gepleegd, dan kan de zaak geseponeerd worden. En dat betekent dat PKK-militanten die zich buiten Turkije bevinden, dan bijvoorbeeld terug kunnen keren naar Turkije.
15: En hoe zit het dan met Öcalan, de PKK-leider, boegbeeld echt voor Koerden?
21: Ja, zijn naam wordt dus helemaal niet genoemd, hè, in het wetsvoorstel. Dat is ook de kritiek die je hoort. Öcalan verscheen vorig jaar voor het eerst in 20 jaar in een openbaar gemaakte video. Hij zei toen dat de PKK de wapens neer moest leggen. Dat was ook heel groot nieuws toen. Nou, sindsdien is die vraag natuurlijk meerdere keren gesteld. Van komt hij nou vrij of niet? En nu vragen dus mensen zich wel af of dit proces, dit vredesproces, uiteindelijk zal uitmonden in de vrijlating van PKK-leider Abdullah Öcalan.
15: Maar of hij nou wel of niet wordt vrijgelaten, dit plan, is dat wel belangrijk voor het hele vredesproces tussen PKK en de Turkse regering?
21: Ja, ik denk wel heel belangrijk zelfs. Want als je kijkt, als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. Het is in Turkije niet de eerste keer dat ze dit proberen. Dat ze proberen te onderhandelen met de PKK. In het verleden zijn ook pogingen gedaan, maar om tot vrede te komen, maar die liepen uiteindelijk op niets uit. Maar gisteren zijn er dus wel nieuwe, concrete stappen gezet. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
15: En waarom wil de Turkse regering dit nu eigenlijk rondmaken?
21: Nou, je hoort meerdere redenen. Eén daarvan is, een stabiel Turkije is juist nu belangrijk. Zeker in een periode waarin er veel gebeurt in de regio en daarbuiten, zoals de oorlog in Oekraïne en de oorlog in Iran. Maar Turkije maakt zich ook grote zorgen over de Koerdische milities in Noord-Syrië. Turkije probeert te voorkomen dat zich langs zijn grenzen machtige Koerdische militaire aanwezigheid ontwikkelt. Maar daarnaast hoor je ook dat als de PKK daadwerkelijk verdwijnt, kan de Turkse president Erdogan zelf zeggen dat hij een bloedige strijd heeft beëindigd. Die ruim dus 40 jaar heeft geduurd. Zijn voorgangers hebben dat ook geprobeerd, maar die slaagden er dus niet in. En ook nog een belangrijke reden, denk ik, het kan ook zijn politieke positie versterken. Want de stemmen van die Koerden zijn ontzettend belangrijk in Turkije. Die kunnen doorslaggevend zijn. En mogelijk zijn er al volgend jaar presidentsverkiezingen. Dus die stemmen kunnen dan zeker het verschil maken.
15: Gusja, dankjewel. Correspondent Gusja Ercetin. Er liggen nog honderdduizenden onontplofte bommen en granaten in de Nederlandse bodem, dat meldt L1 Nieuws.
0: Vorige week waren er al ontploffingen te horen bij de natuurbrand in Limburg. De explosieve opruimingsdienst moest toen komen helpen. Dat er daar bij Venray nog onontplofte bommen liggen is niet zo gek. In 1944 werd er hard gevochten tussen de Duitsers en de geallieerden. Met name in Midden- en Noord-Limburg liggen nog granaten, vliegtuigbommen en nog meer explosieven onder de grond. Volgens L1 Nieuws hoeft niet alles opgeruimd te worden. Als de explosieven diep onder de grond liggen, hoeven ze niet gevaarlijk te zijn. Er is nog steeds een groot woningtekort en je zou verwachten dat Utrecht, Amsterdam of Haarlem de populairste zoekopdracht is op huizensite Funda. Maar nee, het dorp Zuidlaren in Drenthe staat bovenaan. Als daar een huis in de verkoop staat, wordt er flink overboden, is te horen bij RTV Drenthe.
20: We maken hier soms mee dat we woningen aanbieden waarbij er soms wel een 100.000 tot 150.000 euro overboden wordt. En dan hebben we het echt over 20% tot 30% overbieden. En dat is dus 2 tot 3 keer zoveel als gemiddeld in Nederland.
22: We hadden gelijk allemaal auto's door de straat heen rijden. De makelaar die was er van overtuigd dat het wel goed zou komen. En dat was de tweede dag ook zo, want 's middags hadden we gelijk al een bod op ons huis.
0: Volgens de makelaarsteksten is Zuidlaren groen. Er zijn winkels en horeca. En het ligt ook dicht bij de stad Groningen.
15: Heb je een broodje had het ook al door, hè?
0: Ja, maar ik weet niet of die ook in de markt is geweest om daar een stukje vastgoed te kopen.
15: Dat weet ik ook niet.
0: Nee, die was vooral met boten in de weer, toch? En dan een primeur gisteren bij de Efteling. Daar ging voor het eerst een zelfrijdende bus van het pretpark de weg op. Vincent van Iersel zat wel nog achter het stuur. En dat was even wennen, is te horen bij Omroep Brabant.
23: Je hebt niks hoeven doen.
24: Nee, tot nu toe niet. Nee. Sommige momenten merk je dat je nog moet ingrijpen. Het is natuurlijk wel nieuwe software nog. Het werkt echt wel verrassend goed. Maar soms moet je echt nog wel ingrijpen.
0: Het gaat nog om een proef met zo'n zelfrijdende bus. De Efteling hoopt dat ze uiteindelijk de hele dag doorrijden. En uiteindelijk ook zonder chauffeur. Een feest voor Harry en Jeltje uit het Friese Rinsumegeest. Hun camping, Tjeerdestaten, is de mooiste camping van Nederland. Tenminste volgens NKC Campercontact. Dat hadden ze niet aanzien komen, vertellen ze bij de lokale omroep RTV NOF.
25: Dat was geweldig, dat was super onverwachts. Maar we zijn tegengrutsk dat we dat willen winnen.
26: Eerst mijl van heb ik jou daar. Ik ben helemaal trots. Dus ja, dat is gewoon super.
0: De camping is door gasten beoordeeld en dus niet door een vakjury. Kampeerders zijn met name te spreken over het sanitair, de staanplaatsen, de broodjesservice in de ochtend en de gastvrijheid van Harry en Jeltje.
15: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
6: Ja, een paar ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid, nu een kwartier vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam, flink wat oponthoud na een ongeluk tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En al wat langer spelen de problemen op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.

0: Tame Impala, Dracula. Het proces tegen de beruchte Curaçaose bendeleider Tjurendi Q is begonnen. De officier van justitie noemde hem eerder de Tachi van Curaçao. Hij wordt verdacht van 12 strafbare feiten, waaronder betrokkenheid bij 8 moorden en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Hoewel het Curaçaose OM de aanklager is, staat de bendeleider in vucht voor de rechter. Correspondent Dick Draaier vertelt waarom dat zo is.
1: Het is een gebruikelijk patroon dat verdachten van zeer zwaar bende-gerelateerd geweld hun voorarrest buiten Curaçao vastzitten. En dat heeft natuurlijk te maken met hun veiligheid. En gevangenissen zoals bij jullie in Vught, die zijn er niet op Curaçao. En als je kijkt naar het aantal liquidaties dat aan Tjurendi Q wordt toegeschreven als vermoedelijke opdrachtgever, dan moet je niet vreemd opkijken dat ook hij doelwit zou kunnen zijn. Meestal worden deze jongens voor hun berechting overgebracht naar Curaçao, maar kennelijk was dat nu toch te riskant en vindt de Curaçaose rechtszitting plaats in Nederland met een Nederlandse rechter in Vught en een Curaçaose OM in Willemstad. En daartussen een videoverbinding, heel opmerkelijk.
0: En dit is dus blijkbaar een grote zaak. Waarom?
1: Nou, Tjurendi wordt verdacht een van de kopstukken van de NLS te zijn, de No Limit Soldiers, betrokken bij dus 8 liquidaties in het Koninkrijk, zoals je al in de inleiding zei. 12 jaar geleden probeerde de Nederlandse justitie hem al eens tevergeefs achter slot en grendel te krijgen, en dat lukte toen niet. Het OM op Curaçao is er dit keer wel van overtuigd dat het gaat lukken en dat de bende een gevoelige slag kan worden toegebracht en daarmee de drugshandel tussen Zuid-Amerika, de Caribische eilanden en Nederland een slag kan toebrengen.
0: En kun je dit dan vergelijken met dat Marengo-proces tegen Ridwan Taghi?
1: Nou, ik zou daar voorzichtig mee zijn. Qua ernst en het beeld dat justitie van hem schetst, begrijp ik die vergelijking wel. Parallellen zijn er zeker. Tjurendi Q liep ook niet zelf met een pistool rond, maar was iemand die hoog in de organisatie zit, zo niet de hoogste, en opdrachten gaf, althans volgens het OM. Wat ik wel kan zeggen is, het is een enorm grote zaak. Tjurendi wordt onder meer verdacht achter de Hato-shooting in 2014 te zitten. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar toen schoten rivaliserende bendes hun wapens leeg in de aankomsthal van de luchthaven op Hato hier op Curaçao. 7 omstanders, aankomende passagiers, werden toen geraakt. Dus ja, qua criminaliteitsbeeld gaat het bij beide om zeer zware misdaad met heel veel bloed.
0: En is het dan ook wel een grote bende op Curaçao en in Nederland?
1: Nou, ik moet erbij zeggen dat er tientallen bendes actief zijn op Curaçao. Meestal zijn dat gelegenheidsallianties, dus niet zoals je bendes kent uit Amerika. Maar 2 van die bendes op Curaçao zijn heel erg groot en onderscheiden zich door moord en doodslag, in de drugshandel vooral. En No Limit Soldiers is daar 1 van, met vertakkingen ook in Nederland. Hè. De bende was in 2013 betrokken bij de moord op politicus Helmin Wiels. En de daders daarvan zijn of dood of zitten vast. Dus een bende die nogal van zich laat spreken.
0: Maar Curaçao speelt dus echt wel een rol in de drugshandel.
1: Ja, het eiland produceert natuurlijk zelf geen cocaïne, maar ligt wel op een hele strategische plek, hè, vlakbij Zuid-Amerikaanse landen, waar die cocaïne vandaan komt, en op routes richting Verenigde Staten en Europa. De Nederlandse Defensie, die hier voor drugsbestrijding onder andere op de eilanden aanwezig is, die zegt zelf dat smokkelroutes vaak via Aruba en Curaçao lopen. Maar hoeveel drugs er precies via Curaçao gaat, ja, dat weten we niet. Het grootste deel wordt waarschijnlijk nooit onderschept. Maar de schaal is wel enorm. Alleen Nederlandse marineschepen onderschepte vorig jaar in het Caribisch gebied zo'n 19.000 kilo aan drugs. En je moet Curaçao dus vooral zien als een onderdeel van een internationaal doorvoergebied. En juist rond die handel zijn ook de criminele netwerken ontstaan waar NLS deel van uitmaakt.
0: Wanneer wordt er een uitspraak verwacht in deze zaak?
1: Dat kan nog wel even duren. Gisteren was de allereerste pro forma zitting. Op 27 november aanstaande komt er opnieuw zo'n voorbereidende zitting. En zelfs dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. De verdediging die moet eerst dat enorme dossier en al die digitale communicatie die daarmee gepaard gaat doorspitten. De advocaat van Tjurendi, dat is Kiweski, de zoon van. En die zei gisteren dat je met een zaak van deze omvang zo'n 2 of 3 jaar bezig kunt zijn als je niet oppast. Dus een precieze datum voor die uitspraak is er absoluut nog niet. Maar dat dit proces tot ver volgend jaar, 2027, doorloopt, dat ligt wel voor de hand. Langer is zelfs ook nog mogelijk.
0: Zij correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Het is 7 minuten voor 8. Femke Broeders-Bol maakte in oktober bekend dat ze stopte met de afstand waarop ze jarenlang vrijwel onaantastbaar was, de 400 meter horde. Ze stapte over naar de 800 meter. Zonder horde dus. Vanmiddag staat ze voor het eerst aan de start van die 800 meter op een groot eindtoernooi. De Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. Honoré Hoed is atletiek trainer en voormalig bondscoach. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hi.
0: Het is dus het eerste grote toernooi waar ze staat met deze nieuwe afstand. Is ze er goed op voorbereid?
2: Ik denk dat ze een paar jaar nodig heeft om het helemaal allemaal op een rijtje te krijgen. Maar ik denk dat ze er zeker goed voor staat. Ja. Ze staat nu al derde qua tijd. En ze komt eigenlijk op de 800 nog pas kijken. Hè. Dus ik denk dat er... Het belangrijkste wat ik zie is dat ze gewoon... Je kunt nog zo trainen, maar je moet de ervaring opdoen in zo'n toernooi om alles wat je niet kan plannen, wat daar op je afkomt, om dat een plekje te geven. En als ze dat gaat ze nu doen. Dus ongeacht het resultaat doet ze een enorme ervaring op. Maar ik verwacht dat ze er goed voor staat en dat ze een hele mooie uitdaging aangaat.
0: Want wat vergt het van je om van 400 meter horde naar de 800 meter vlak te gaan?
2: Ja, dat is een hele uitdaging. Ik heb zelf twee keer een atleet van mij goud mogen laten winnen. Bram Som en Arnoud Okke. En het winnen valt niet mee. Ten eerste heb je natuurlijk drie rondes. Van drie rondes moet je 800 meter lopen en niet 400. En op de een of andere manier is het makkelijker om een aantal keren achter elkaar 400 te doen. Zelfs twee keer op een dag. En dat is op de 800 meter. Dat vergt ten eerste veel meer herstel. Dus ze zal moeten wennen aan... Nou, ze moet dinsdag lopen, dan heeft ze een dagje rust op woensdag, donderdag lopen. En dan hopelijk als ze de finale haalt, daar gaan we dan vanuit, dan moet ze vrijdag weer. Dus drie keer achter elkaar. En het bijzondere is wel dat de 800 meter, daar loop je 25 kilometer per uur. En op haar 400 meter liep ze 29 kilometer per uur. Dus dat betekent de snelheid ligt lager, maar je moet het twee keer zo lang volhouden. En dat betekent ook dat je qua training meer zuurstofopname moet trainen. Dus meer basis. Dat heeft ze ook heel goed gedaan. Ja. En tegelijkertijd is ze qua snelheid heeft ze eigenlijk niet ingeboet. Dus ze is nog steeds even snel als toen ze 50 seconden op de 400 liep. Dus dat is op zich een hele goede. Dat heeft ze heel goed opgepakt. Ik ben bij wat trainingen geweest en... Dan is het indrukwekkend om te zien hoe snel ze dat tempo van de 800 meter, rondjes van 58 seconden, hoe snel ze dat oppakt en ook het specifieke gebeuren. Dus als je helemaal verzuurd bent, hele zware benen, dan toch nog een laatste 200-je heel hard kan lopen. Dus en dat is belangrijk, enorm ritme vast. Dat is heel mooi om te zien. Ze kan zich vastbijten in dat tempo van die 800... en dan is ze daar bijna niet meer van af te krijgen.
0: Ja, als leek, denk ik, het is wel makkelijker lopen zonder die horde.
2: Ja, precies. Dat is heel goed dat je dat zegt. Het is makkelijker lopen zonder die horde. Tegelijkertijd is het moeilijke van de 800 meter... is dat je niet in één baan loopt. Je krijgt niet één baan waar iedereen in blijft, maar je loopt na 100 meter, loop je als het ware in de kluts. Je zit allemaal dwars door elkaar. Dat betekent dat het ritme wat je vroeger zelf in de hand hebt, dat wordt door iemand gaat dat langzamer lopen, iemand geeft je een duw. Dus het is heel moeilijk om dat ritme vast te houden, zeg maar. Dus je kunt het veel minder goed plannen, organiseren. Ja. Er kan van alles gebeuren.
0: Als ik u zo hoor, dan moeten we niet vastrekenen op goud voor Femke Bol op de 800 meter.
2: Ik denk dat het mooie van de 800 is, het kwartje kan allebei de kanten opvallen. En in dit geval, ik denk dat het goed is om er niet rekening mee te houden, maar het is altijd prettig om je te laten verrassen, dat zeker.
0: We moeten haar nooit uitvlakken.
2: Nee, we moeten haar nooit uitvlakken. En ze staat al derde op de ranglijst, alleen het verschil is dat zijn allemaal races die voorgeprogrammeerd zijn met een haas en dan weet je hoe hard het gaat. En nu is het eigenlijk een volledige open wedstrijd. Ja, precies.
0: Dank u wel, Honoré Hoed, atletiek trainer en voormalig bondscoach.
3: NPO Radio 1. Max Villa.
4: Een
3: beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat dan zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat heb ik ook niet goed geregeld.
4: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
5: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
6: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
3: Natuurlijk, nou, ja, een goed doel, zoiets.
6: Een nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
7: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
3: ik ben 61, meneer Schudden.
7: Oud, pardon.
8: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
9: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Astrid Kersenboom.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Goedemorgen. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden na de aardbeving in Colombia. En ondertussen waren er al tientallen naschokken. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
17: In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 van gisteren nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Veel gebouwen zijn ingestort en er zitten nog mensen vast onder het puin. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat er niet mag worden gespeeld op die velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich eraan houden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een drone-aanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt. Door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan. Vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. 20 raakten er gewond. Er werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. Volgens de Australische premier Albanese leven we in onzekere tijden en is het daarom van belang om samen te werken met bevriende landen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. Naast meer militaire samenwerking gaan Australië en Vietnam ook een verbintenis aan op economisch en sociaal niveau. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer nog een zonnige dag, alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm, met ongeveer 33 graden.
16: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
18: Veel vertraging is er op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Zaandam. De extra reistijd vanaf Assendelft is zo'n 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden vanuit Alkmaar kan het beste via de A9. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid, 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en de afrit Almere Haven, 9 kilometer file met een kwartier. Hier op onthoudt. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook vrij. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file met een kwartier vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar wel weer vrij.
16: In Colombia zijn hulpverleners druk bezig na de aardbeving van gisteren. Zo onze correspondent en een inwoner van Cali.
13: En hoe was het bij het ING servicepunt?
19: Hij is onderweg.
13: Wie?
19: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
16: In Colombia wordt met man en macht gezocht naar mensen die onder ingestorte huizen en gebouwen liggen na de zware aardbeving van gisteren. Een reddingswerker vertelt dat hij 3 mensen levend onder het puin vandaan heeft weten te halen.
27: La mañana de hoy rescatamos 3 personas, 2 masculinos y una femenina con vida. Siendo esta hora casi las 4 de la tarde, damos por terminada esta tarea aquí. No encontramos ninguna víctima más.
16: Het is nu avond, zegt hij, en we houden er voorlopig mee op, ook omdat we niemand meer hebben gevonden. Correspondent Boris van der Spek over de impact van de aardbeving in Colombia.
28: Het gaat om een behoorlijk grote ramp. Ruim 130 doden, honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden, Cali, Pereira en Manizales, die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast. En momenteel, ja, het is bijna middernacht in Colombia, wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin door vrijwilligersbrigades, door reddingswerkers. Dus ja, het is een hele grote ramp. En dan is er nog steeds een deel van het land Choco, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld. En daar hopen we de komende dagen meer over te horen. En dan kan dat dodental nog stijgen.
16: Ja, maar als je het hebt over reddingswerkers, hoe gaat het met de hulpverlening?
28: Er is hulpverlening vanuit Colombia zelf ingezet. Dus vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet. De nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in elk geval geld beloofd. Dus er is wel hulpverlening, maar er ook gewoon heel veel mensen uit die steden zelf die zich hebben samengevoegd in brigades. En gewoon met blote handen aan het werk zijn om de laatste overlevenden uit het puin te halen.
16: Mijn eerste bericht lijkt wel alsof er wat minder schade is dan bij de aardbeving in het buurland, in Venezuela, vorige maand. Is dat zo?
28: Dat is lastig te zeggen, maar daar lijkt het wel op. Een groot verschil is dat deze aardbeving diep was. Die was op zo'n 90 tot 110 kilometer diepte in de aarde. Waardoor de schade toch meer meeviel in vergelijking met die in Venezuela. Het verschil is ook de infrastructuur. In Venezuela was die slecht, jarenlang slecht onderhouden. Dat is in Colombia ook minder het geval. Ja, en de autoriteiten. In Venezuela waren die autoriteiten eigenlijk niet in staat om hulpverlening te begeleiden, om een ramp het hoofd te bieden. En dat is in Colombia, wat ook nog meer ervaring heeft met aardbevingen. Daar vinden jaarlijks honderden kleine aardbevingen plaats. Ja, daar is meer ervaring. Dus tot nu toe is het toch wel een iets minder negatief scenario dan we in Venezuela hebben gezien.
16: Nou heeft Colombia een nieuwe

0: Dus tot nu toe is het toch wel een iets minder negatief scenario dan we in Venezuela hebben gezien.
1: Nou heeft Colombia een nieuwe president, hè, La Espriella. Die krijgt meteen wel heel wat voor zijn kiezen, zeg.
0: Ja, hij is nog geen 60 uur was hij president toen de aardbeving plaatsvond. En nu moet hij echt aan de bak. Dus zijn hele agenda, zijn politieke agenda, kan hij opzij schuiven. Het draait nu alleen maar om de aardbeving. Nota bene, zijn inauguratie hield hij in Cali, omdat hij zei dat dat de stad is waar hij hard ging ingrijpen tegen de criminaliteit. Nou, hij is er nu weer naartoe. Maar nu om die reddingsoperaties te overzien. Dus voor hem is het een koude douche om mee te beginnen. Maar ook een hele goede test die misschien zijn populariteit wel enorm kan helpen.
1: Ja, maar het betekent meteen wel dat je daartoe in staat moet zijn. Is hij daartoe in staat?
0: Ja, dat gaan we zien. Hij was een outsider bij de campagne. Geen echte politicus. Ja, niemand heeft ervaring met zulke rampen. En wat ook interessant was, hij was echt iemand die zei van ja, we moeten minder staat, minder overheid in Colombia hebben. Decentralisatie. Ja, nu is de staat en de overheid, daar wordt toch wel naar gekeken bij die hulpverlening, bij de wederopbouw daarna. Dus dan gaan we zien of hij zijn agenda die hij bij de campagne had gaat vasthouden. Of zich echt gaat laten zien als iemand die zich ook in nasleep van zo'n ramp tot een goede president van Colombia kan laten zien.
1: Zij correspondent Boris van der Spek. Een van de zwaarst getroffen steden is dus Cali in het westen van Colombia. Daar woont ook de Nederlander Tom Lobo. En hij vertelt hoe hij wakker werd gisterochtend om 7:30 lokale tijd.
2: Alles om me heen begon te draaien en te bewegen. En toen hoorde ik een enorme herrie. En het is pakken 30 seconden doorgegaan. Mijn partner stond in de tuin met de 6 honden toevallig. Die honden helemaal in paniek. Katten, we hebben 8 katten, helemaal in paniek. En ik hoorde dingen vallen in huis. En ik dacht even dat huis zou instorten. Maar dat had helemaal geen zin om naar buiten te rennen. Want dat had ik toch niet gehaald. Maar dat was dus de paniek. En daarna stroom weg, internet weg. Dus we wisten helemaal niet wat de situatie elders was. Tot een uur of anderhalf geleden toen we weer aangesloten. En we hebben een...
1: Was het angstig?
2: Nou, ik ben nooit bang. En ik ben al een keer neergeschoten hier en ik heb een andere aardbeving meegemaakt. Dus voor mij niet, maar ik ben de initiator van een Nederlandse club hier met pakweg 40 leden. En ik weet van een van de andere leden, die schreef, hij rende naakt naar buiten. Want hij wilde niet in zijn huis blijven, want hij was volkomen in paniek. Maar ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde meegemaakt. Direct afgesneden van stroom en van internet. Dus niemand wist eigenlijk wat de situatie elders was. En het is pas de laatste 1,5 uur, nu ik op internet ook kijk, ik zie wat een ongelooflijk ramp het is voor de hele stad.
1: Ja, want hoe ziet de buurt om u heen er dan uit? Want we horen over mensen onder puin.
2: Ja, heel veel gebouwen zijn ingestort. Wij wonen in een wijk met veel lage, grote huizen. Dus we hebben maar 1 verdieping. Maar de wijk hier vlak naast, 10 minuten rijden hier vandaan. Het ziekenhuis hier 3 minuten vandaan. Daar is een heleboel ingestort. Dat komt ook omdat er hier ongelooflijk slecht wordt gebouwd. Er zou geen gebouw een bouwvergunning in Nederland krijgen met de manier waarop die constructies plaatsvinden. Dus daarom zijn die gebouwen ook heel erg kwetsbaar. En er zijn er heel veel ingestort met mensen eronder. En daar zijn ze nog naar aan het zoeken.
1: Ja. Ja. Het klinkt alsof u pas echt schrok op het moment dat u de beelden van de rest van de stad zag.
2: Ik schrik niet snel, maar het is wel zo dat ik onmiddellijk denk aan de consequenties wat er gebeurt en wat er moet gaan gebeuren, omdat er zoveel slachtoffers gaan vallen. En die mensen moeten onder het puin vandaan worden gehaald, zo snel mogelijk.
1: Maar wat u nu beschrijft, hè, die gebouwen die zijn ingestort, de mensen die daaronder liggen. Als u wetend hoe Colombia in elkaar zit, want u woont inmiddels zo'n 12 jaar, hè, in Cali. Gaat ze dat lukken?
2: Jawel, ja. Kijk, ze zijn heel goed in hulpverlening. En er is een enorme inzet van het leger en de politie en hulpverleners en zo. Dus ze moeten zo snel mogelijk werken en dat doen ze. En er is sinds een paar dagen een nieuwe president die juist heel sterk inzet op dit soort dingen. Dus zoveel mogelijk mensen zullen gered gaan worden, maar niet iedereen natuurlijk, nee. En er is wel een avondklok ingesteld omdat er ons geplunderd wordt.
1: Mensen mogen eigenlijk niet naar buiten.
2: Tussen 8:00 vanavond tot dat is dan 7:00 eerder dan bij jullie. Tot morgenochtend 6:00 mag niemand naar buiten.
1: En houden mensen zich daar ook aan?
2: Jawel, ja. Ja, ik hoor hier om ons heen helemaal geen.

0: verkeer meer. Daar houden ze goed aan. Maar het is ook heel goed omdat die ziekenhuizen dan snel bereikbaar zijn.
1: Zei Tom Lobo vanuit de Colombiaanse stad Cali. Er ontstaat mogelijk een tekort aan stageplekken, schrijft Trouw.
2: Dat komt door de verplichte stagevergoeding die het kabinet wil invoeren. Die kunnen organisaties zonder winstoogmerk vaak niet betalen. Ze zijn afhankelijk van subsidies, maar verwachten dat gemeentes niet willen bijbetalen. Volgens Trouw dreigen vooral kwetsbare studenten de dupe te worden. En laat morgen rond 8 uur 's avonds niet de elektrische auto op en zet ook de vaatwasser niet aan. Volgens Tennet gaat de zonsverduistering voor een flinke dip in het stroomnet zorgen. Dat zegt manager Jan Vorink bij BNR.
3: In het totaal voor heel Europa op de piek ongeveer 9.500 megawatt. Dat is ongeveer 2/3 van het verbruik van Nederland tijdens een avondpiek, maar dan voor heel Europa dus. Per land individueel zijn de grootste pieken een dikke 3.000 megawatt en voor Nederland is 1.300.
2: Tennet verwacht geen grote problemen in de stroomvoorziening, al is er een klein risico. Morgen wordt een hete dag, dus er zullen ook veel airconditioners loeien. Steeds meer Nederlanders hebben een zwembad in de tuin. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Met name in Gelderland en Limburg hebben naar verhouding veel mensen een zwembad of een opzetbad. In totaal gaat het om 120.000 baden. Lekker voor de verkoeling, maar volgens de Volkskrant wordt er wel veel drinkwater voor gebruikt. Mooi medisch nieuws uit Engeland. Het land zegt op weg te zijn om als eerste land ter wereld hepatitis C uit te roeien. Volgens de BBC leidt een behandeling met antivirale tabletten in 95% van de gevallen tot genezing. Hepatitis C tast de lever aan en kan levensbedreigend zijn. En verdrietige reacties op het overlijden van Michiel van der Weert. De Belg leed aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. De burgemeester van Diepenbeek, waar Van der Weert vandaan komt, noemt hem een inspiratiebron, is te horen bij de VRT.
4: Er wordt soms in deze maatschappij heel veel geklaagd en gezaagd over prullen. Maar als we dan zien hoe Michiel in het leven gestaan heeft en zijn zus nu in het leven staat, ondanks zijn beperkingen toch altijd heel vrolijk. Twee voetjes op de grond, alle dagen genieten van het leven. Een voorbeeld voor velen en zeker voor mij.
2: Progeria is een ziekte die ervoor zorgt dat kinderen 8 keer sneller ouder worden dan normaal. Michiel van der Weert werd 28 jaar. Artsen hadden voorspeld dat hij niet ouder dan 12 zou worden.
1: Verkeersinformatie bij Landswaard.
5: Nou, er is geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar files met veel vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam nu een uur vertraging en 4 kilometer stilstaand verkeer vanaf Assen-Delft. Er reed een vrachtwagen de vangrail in. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom-Zuid een kwartier vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. Op de A27 naar Almere is een ongeluk gebeurd bij de afrit Almere Haven. De vertraging is een kwartier vanaf Hilversum. En op de A59 van Den Bosch naar het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, een kwartier vertraging na een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, alleen de vluchtstrook is open.

0: Alex Warren, passenger. 30 jaar geleden kreeg NS voor het eerst te maken met concurrentie op het spoor. Lover's Rail begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden.
1: Ik wil niet zeggen dat NS het niet goed doet, maar ik vind het heel goed dat er concurrentie komt. Ja.
2: Nou, niet dat je echt moet gaan zitten puzzelen. Welke trein is het goedkoopste? Waar kan ik het beste mee reizen? Dat lijkt me nou niet zo leuk.
3: Het lijkt een stoeltje, man. We moeten er veel meer van gaan rijden.
0: Fragmenten uit het NOS-journaal van 30 jaar geleden. Economie-redacteur Ruben Erg vertelt wat 30 jaar concurrentie op het spoor de reiziger heeft gebracht.
4: Nou, in ieder geval dat aan de randen van het land er heel veel andere treinen rijden die ook naadloos aansluiten op het busvervoer daar. Ja, dat zijn toch wel hele interessante verbindingen geworden, ook wel met veel reizigers. Natuurlijk gaat ook niet alles daar perfect, maar ja, je kunt je wel afvragen of die lijnen er anders nog wel waren geweest nu.
0: Hoezo?
4: Nou, als we dan teruggaan naar de jaren 90, hadden we zo'n privatiseringsgedachte. Alles wordt goedkoper met concurrentie. De telefoon werd al zo'n mooi voorbeeld genoemd. De PTT, meer aanbieders, goedkoper bellen. Ja, er was ook heel veel gemopper over de trein in begin jaren 90. De NS die mocht het helemaal alleen doen sinds 1940. Maar ja, veel treinen kwamen te laat. Het kostte ook allemaal heel veel subsidie. Toen kwamen er midden jaren 90 Europese regels om het spoor open te stellen voor andere vervoerders dan de bekende oude staatsbedrijven. Nou, NS werd daarop gesplitst in NS met de treinen en ProRail voor de rails. Ja, NS die moest allemaal commercieel gaan denken. Ja, en dat leidde ertoe dat NS begon te denken, ja, maar heel veel van die stoptreinen die zijn allemaal best wel duur. Er zit ook niet zo heel veel reizigers in. Ja, nou, misschien moeten we daar maar mee stoppen. En opeens kwam er een concurrent.
0: Ja, en dat was dus dat Lover's Rail. Wat was dat voor bedrijf?
4: Nou, mensen uit de hoofdstad die kennen ze van de rondvaartboten. Ze begonnen een strandtrein van Amsterdam. Die reed dan via Haarlem en Velsen via een oud vervallen treinrailsje naar IJmuiden. Dan kon je overstappen op de fiets of de bus en dan was je meteen op het strand. Ja, in 10 weken werd die zogenoemde Kennemerland Express opgezet. Ja, en dat leidde best wel tot commotie, vertelt toenmalig directeur Peter Soel.
5: De wereld stond een beetje op zijn kop. Nou, we mochten niet in het perron eerste klas restaurant mochten we openen. Dus dat hebben we toen in Smits Koffiehuis gedaan. Iedereen vond het natuurlijk prachtig en niemand had de trein natuurlijk nog gezien. En wat we aan materieel gekocht hadden van de NMBS in België, dat waren eigenlijk een soort Orient Express treinen. Dus van die luxe, wel oudere treinen, maar eigenlijk van binnen helemaal opgeknapt. En van die dat je in de plus zat, dus geen harde stoeltjes, eerst een tweede klas.
4: Nou, heel erg romantisch natuurlijk vooral. Twee van die oude wagonnetjes die bij de Belgische spoorwegen vandaan kwamen, die waren dan licht blauw geverfd. En dan stond er een oude gele diesellocomotief van de NS voor, omdat die, ja, bij Velsen moest hij op het oude spoor zonder elektriciteit erboven. Ja, hij ging daar gewoon letterlijk door de achtertuin van inwoners, boemelde hij dan naar het strand. Het waren Amsterdammers met een stadspas die dan gratis mee mochten van de gemeente. Ja, ja, een soort beleving, zegt oud-directeur Soel.
5: Vlak voor de trein werd ik geïnterviewd door een journaliste. En die vroeg: meneer Soel, wat is nou zo bijzonder aan uw treinen? Ik zeg: nou, eigenlijk als grap, als u binnenstapt, dan ruikt u eigenlijk al de zeelucht van IJmuiden. Nou ja, zij nam het ook wel een beetje serieus. Maar toen de opening, s'morgens heel vroeg, ben ik naar de macro gegaan, wat Air Brisé toilettreiniger van die spray gekocht. En aan de conducteurs gevraagd of ze dat wilden spuiten. En vlak voor dat soort spoor 2B binnenkwamen. En inderdaad, van een dag stond in de krant, meneer Soel heeft zijn woord gehouden. Er was zeelucht aan boord, maar het was natuurlijk ook een beetje vrolijke boel.
0: Hij kan het mooi vertellen, maar uiteindelijk hield de Lover's Rail maar 3 jaar vol. Heeft het wel betekenis gehad?
4: Ja, het is echt wel de start geweest van alle treinen in alle kleuren die je nu op verschillende stations ziet. Lover's Rail, dat eindigde ook niet helemaal. Het werd door een Franse partij overgenomen. En uit die partij ontstond Veolia, die als eerste buitenlandse partij op buslijnen kon gaan rijden in Nederland. En vanaf 2006 ook treinen. Daar hebben ze de informatie van Lover's Rail, de ervaring die ze hebben opgedaan, ook voor gebruikt. Nou, ik heb de afgelopen dagen veel spoorkenners gesproken. Ja, en die noemen Lover's Rail echt wel het start zijn voor wat je nu ziet op het spoor. Bijvoorbeeld hoogleraar vervoerskunde Bert van Wee.
6: Het heeft op zich wel geholpen. Er zijn wel een aantal onderzoeken die laten zien dat op die regionale lijnen de concurrenten van de NS het behoorlijk goed deden. In termen van klanttevredenheid, verbetering van de punctualiteit, efficiëntie. Niet overal, maar op een aantal plekken heeft dat best goed geholpen. En dat heeft wel gemaakt dat de vanzelfsprekendheid van de NS kan overal vervoer doen, dat die is afgenomen.
4: Nou ja, er valt dus niet helemaal wat te kiezen. Want ja, er rijdt natuurlijk maar één vervoerder op één plek. Maar er is toch wel wat mogelijk inmiddels. Toch is het allemaal niet zo makkelijk, hoor.
0: Want wat is er dan moeilijk aan?
4: Nou ja, hoe je het went of keert, is NS nog altijd wel de eigenaar van alle treinstations in het land, ook waar ze niet stoppen. Ja, en als andere vervoerder moet je de borden met reisinformatie van NS huren. De personeelsruimtes, ja, daar is best nogal wat onvrede over. Je ziet dat de nieuwkomers zich nu vooral richten op bijvoorbeeld nachttreinen of internationale verbindingen. Er is een nieuwe speler die heet GoVolta. Die wil van Amsterdam naar Parijs, rijden nu al naar Duitsland. Daar moeten ze een trein voor kopen. Maar ja, want ze kunnen die niet leasen om dan eens te kijken hoe het gaat en dan er eentje kopen. Nee, je moet hem eerst kopen. Nou, dat willen ze dan doen met een crowdfundingsactie. Deze week zeggen ze 1 miljoen te hebben opgehaald. Maar inmiddels wordt het wel de tijd dat je ook kunt vragen om tussen de NS-treinen op het gewone spoor te mogen rijden. Arriva die wil dat graag. Die wil van Groningen naar Parijs rijden en van Zwolle naar Groningen. Maar ja, die zeggen, ja, het is dan weer het probleem dat reizigers met een OV-studentenkaart niet bij ons mogen inchecken. Want ja, dat is dan toch 40% voor de reizigers. Maar NS die zegt, ja, wij betalen om het hoofdnet te mogen rijden, en dat is dan weer oneerlijke concurrentie. Dus er is wat te doen.
0: Ja, want er zijn wel nieuwe Europese regels om meer concurrentie toe te laten. Is dat dan goed voor de reiziger?
4: Nou ja, en daar begint het wat te wringen. De uitdagers die zeggen, ja, wij kunnen het anders en ook veel goedkoper doen. Maar ja, als ik toch in de politiek zou zitten, ik ben de minister, dan heb ik toch wel meer te verliezen als het mislukt dan dat ik ermee win als het wel zou lukken. Er wordt dan verwezen naar Groot-Brittannië. Daar werd het echt een compleet drama, maar dat had er ook mee te maken omdat niet alleen de treinen, maar ook het spoor werd geprivatiseerd. En dat is natuurlijk in Nederland niet zo, want ProRail is gewoon nog staatseigendom. Ja, en wat blijft is, ja, krijg je straks 8 in- en uitcheckpoortjes op het perron? Zo vraagt hoogleraar Bert van Wee zich af. Een vraag aan hem: moet je op het landelijke spoor nu nog meer opknippen voor nog meer concurrentie, of moet houden zoals nu is?
6: Dat net hangt onderling heel erg samen. En stel dat je dat gaat opsplitsen in een hoop losse lijntjes met eigen vervoerders, ja, dan moeten reizigers veel meer overstappen. Maar we moeten ons wel realiseren dat het Nederlandse net in de Randstad veel complexer is dan in een heleboel andere landen. Ja, dan is het wel veel moeilijker om een succesvolle vorm van marktwerking daar te implementeren.
4: Er gaat de komende jaren dus nog best veel veranderen en bijkomen. En ondertussen moeten wij gewoon gaan zien of al die concurrenten hun beloftes op al die lijnen kunnen waarmaken.
0: Zeg Ruben Eg van de Economieredactie. Over ruim een uur, stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Carl-Johan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: we onderschatten het gevaar van zwemmen in open water. Ja, het is natuurlijk, het wordt ook deze week weer flink warm, de tweede helft van de week. En dan lijkt een lekkere duik in meer of plas of zee de ideale verkoeling. Maar het is niet zonder gevaren, blijkt ook weer deze zomer helaas. Want de afgelopen weken waren er natuurlijk een aantal ernstige ongelukken. Bijvoorbeeld het Comomeer, waarbij mensen iemand anders proberen te redden ook uit het water. En dat niet helemaal goed voorbereid doen.
0: Ja, ook in eigen land gebeurt.
7: Zeker ook in eigen land. Ja, het is heel tragisch natuurlijk. En ja, het redden van een drenkeling is moeilijker dan het misschien lijkt. Wie zelf het water in springt, kan snel in de problemen zelf komen. Advies is ook om 112 te bellen. Eerst, dat vind ik een ingewikkelde. Dan denk ik van ja, hoe snel gaat het dan? In Parijs geldt een opvallende regel. Wie in de Seine wil zwemmen, moet een zwemboei meenemen. Die zijn daar gratis beschikbaar. Dus eigenlijk is een beetje het thema vanochtend: hoe bewust zijn we ons van de gevaren van zwemmen in open water? En is dat bewustzijn, is dat wel voldoende? Dus de stelling is: we onderschatten het gevaar van zwemmen in open water. Ik ben benieuwd, bent u wel eens in de problemen gekomen tijdens het zwemmen? Zwemt u regelmatig in open water? En wat is er eigenlijk zo fijn aan? Je kunt ook gewoon in een zwembad gaan zwemmen. En weet u wat u moet doen als iemand anders in het water in de problemen komt? Dat wil ik allemaal horen vanochtend. 0800-1101. Of u kunt het ons laten weten in het Spraakmakerscollectief. Of door te reageren via spraakmakers@kro-ncv.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
14: Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf morgen mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En dat is om kwetsbare natuur te beschermen. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. Volgens de Australische premier Albanese leven we in onzekere tijden en is het daarom van belang om samen te werken met bevriende landen. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden. De groep moet de reddingsactie wel zelf betalen.
0: Bij Weerplaza, Floris Lefeber. Floris, het zal voor weinig mensen een verrassing zijn dat de zon schijnt.
15: Inderdaad, ja, de zon schijnt in heel het land momenteel. Geen wolkje aan de lucht, behalve in het noorden van het land. Daar drijven enkele wolkenvelden vanaf de Waddenzee over. Maar voor de rest dus een zonovergoten middag in grote delen van het binnenland. Temperaturen onder invloed van de meest matige noordelijke wind, zeer aangenaam voor de tijd van het jaar, met 21 graden in Groningen en Friesland. In Utrecht worden zo'n 23 graden vandaag. En de hoogste waarden zijn vandaag weggelegd voor het oosten van Brabant en Limburg. Daar wordt het nog zomers warm met 25 of lokaal 26 graden.
0: Ja, en na vandaag gaat de temperatuur weer echt omhoog, hè?
15: Jazeker, want de wind draait naar het oosten morgen en voert hele warme lucht aan. Morgenmiddag waarde van 26 graden in de kop van Noord-Holland. En verder landinwaarts wordt het tropisch warm met 28 tot lokaal 31 graden. En donderdag en vrijdag worden de heetste dagen van de week, als het lokaal zelfs 35 graden kan worden. En beide dagen wordt het zonovergoten weer met nauwelijks bewolking.
0: Floris, dankjewel. En Wijnand, waar staan de files?
16: Nou, het zijn er niet veel. De files worden nu voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Ja, daar is wel veel vertraging, een uur namelijk, tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam in 4 kilometer stilstaand verkeer. Er reed een auto tegen de vangrail. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. De A27 van Utrecht naar Almere, die weg is weer vrij na een aanrijding bij de afrit Almere Haven. Het oponthoud vanaf Hilversum is nog wel zo'n 10 minuten. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Alleen de vluchtstrook is open.
0: Het is extreem droog en dat heeft gevolgen voor de akkerbouw, maar ook voor amateurvoetbalverenigingen. Onze verslaggever ging langs.
17: Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
18: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
17: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel!
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
0: De hoge temperaturen en aanhoudende droogte zorgen ook voor problemen bij telers. Volgens een onderzoeksinstelling van de Europese Unie zal bijvoorbeeld de aardappeloogst in Europa met 3% afnemen. Maar de droogte kan ook kansen bieden voor Nederlandse boeren, zegt Jelmer Schreurs, onderzoeker van de agrarische sector bij ABN AMRO. Hij schetst de problemen waar telers mee te maken hebben.
24: De aanhoudende droogte in Europa die zorgt eigenlijk voor enerzijds dat er minder water op het land komt. Maar ook dat er sprake is van verzilting. Hè, de bodem wordt zouter. Maar ook de kans op ziektes en plagen neemt toe. Dus daardoor is de kans op misoogsten die neemt sterk toe. En dat zien we eigenlijk door heel Europa. En met name in Zuid-Europa en Oost-Europa is die hitte heel sterk en dalen de oogsten fors. Dan moet je met name denken aan mais, granen en dus ook aardappelen.
0: En bijvoorbeeld mais, daar is de voorspelling dat Nederlandse oogsten dan minder worden geraakt dan in andere landen. Dat dus in Nederland minder worden geraakt. Hoe komt dat?
24: Ja, dat klopt. Dus die hitte in Europa die raakt eigenlijk elke regio heel anders. En dat heeft eigenlijk vooral mee te maken dat de droogteproblematiek in Zuid-Europa en bijvoorbeeld Frankrijk gewoon veel sterker is dan in Nederland. In Nederland hebben we bijvoorbeeld in sommige gebieden ook te maken met een sproeiverbod. Hè. Dus boeren mogen geen beregeningsinstallatie gebruiken. Maar als we dat vergelijken met Frankrijk, daar geldt bijna voor het hele land een beregeningsverbod. Dus daardoor wordt de oogst daar veel zwaarder geraakt dan in Nederland. En dat is natuurlijk een relatief, kan dat de Nederlandse concurrentiepositie iets verbeteren? Dat heeft ermee te maken dat lagere oogsten leiden vaak tot hogere marktprijzen. En die hogere marktprijzen kunnen de misoogsten enigszins compenseren. Dus telers die relatief weinig schade ondervinden van droogte, of zoals bijvoorbeeld Nederlandse akkerbouwers, die kunnen daardoor wellicht profiteren van hogere opbrengstprijzen.
0: En is dat dus dan de kans die de droogte biedt aan Nederland, die u bedoelt?
24: Ja, precies. De verschillen kunnen natuurlijk wel groot zijn. Ook binnen Nederland heb je gebieden waar niet beregend mag worden. Dus die boeren zullen echt wel schade ondervinden. Maar het is niet direct zo dat droogte betekent dat de Nederlandse akkerbouwer er heel hard op achteruit gaan. En dan wil ik als voorbeeld bijvoorbeeld aanhalen de droogte van 2018. Toen heeft de Nederlandse akkerbouw ook getroffen door een sterke droogte. Maar toen stegen de prijzen best wel hard. En daaruit bleek uiteindelijk dat het inkomen van de Nederlandse akkerbouwer in dat jaar ver boven gemiddeld lag.
0: Het gemiddelde van Europa?
24: Ja, maar ook ten opzichte van jaren daarvoor.
0: Ook boven het eigen gemiddelde dus?
24: Ja, precies.
0: Maar dat is dus omdat ze dan meer voor gewassen kunnen vragen?
24: Precies, omdat de aanbod lager is, stijgen de marktprijzen. Dus de lage oogsten betekent niet altijd dat de inkomens van boeren lager is. Ik zeg niet dat deze droogte dat sowieso gaat gebeuren, maar dat mechanisme dat zien we wel vaker in de Nederlandse akkerbouw.
0: Zei Jelmer Schreurs, onderzoeker van de agrarische sector bij ABN AMRO. En ook in andere sectoren werken de gevolgen van de droogte door. Zo staat een nieuw seizoen amateurvoetbal op het punt van beginnen. Maar vragen bijvoorbeeld clubs in het Westland zich af of de trainingen en de wedstrijden wel kunnen doorgaan. Want vanwege de droogte geldt daar sinds vorige week een sproeiverbod. Daarbovenop heeft de gemeente, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de grasmatten, besloten dat er sowieso niet mag worden gespeeld op de velden. Het zorgt allemaal voor spanning bij voetbalclubs, merkt ook verslaggever Steef Bouwman.
1: Nou, eens even kijken of ik hier nog een balletje kan trappen bij FC Schavenzanden. Misschien is Dick Hartman daar wel voor te porren.
2: Hey, Steve.
3: Mag ik even...
2: Ja, je gaat er gewoon. Hij maakt het wel af.
3: Ja, oké.
1: Dick Hartman, secretaris bij de club.
2: Ik heb een bal meegenomen.
1: Ja, ik dacht ik neem er eentje mee. Gaan we even een balletje trappen.
3: Ja, is goed.
1: Maar dat wordt nog lastig hier, of niet?
3: Nou, officieel mag het wel niet op. Dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
1: hij hoort niet bij mij.
3: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
1: We gaan voorzichtig zijn, maar Dick, het is een groot terrein waar we op staan. Hoeveel velden?
3: We hebben 11 velden bij Schavenzanden, waarvan 3 kunstgrasvelden.
1: Die kunstgrasvelden kunnen jullie gebruiken. Maar die 8 andere velden voorlopig niet?
3: Voorlopig niet. En zoals het er nu naar uitziet, wekenlang niet. Want ook mocht het een beetje gaan regenen, is het waarschijnlijk niet voldoende om gelijk weer te kunnen spelen.
1: Ja, laten we een stukje doorlopen. Dit is het hoofdveld?
3: Dit is het hoofdveld, ja.
1: Een grasveld. We blijven keurig hier langs de zijlijn, want we mogen er dus niet op.
3: Nee, liever niet.
1: Ik moet zeggen, het ziet er goed uit, het gras.
3: Het ziet er goed uit, maar als je er overheen loopt, wat we niet mogen, dan zie je wel de verschillen.
1: Oh ja, als ik daar in de verte kijk, dan zie je inderdaad toch al wel wat bruine plekken ontstaan.
3: Ja, en dat bruine plekken worden dan gele plekken en dat sterft dan af. En dat wordt dan zandvlaktes op een gegeven moment. En als je er nu op zou spelen, maak je het alleen maar erger, zegt men. Je
1: kan ook, zegt men, bent u het er niet mee eens?
3: Nou ja, je kan ook zeggen van de consequenties of legt de verantwoordelijkheid bij de club zelf of ze er wel eens niet op gaan.
1: Maar u heeft water nodig, dus wat zou u dan anders doen als u het wel helemaal voor het zeggen zou hebben zelf?
3: Nou ja, we proberen nu dat we met leidingwater mogen sproeien. Dus niet met grondwater, slootwater, maar met leidingwater uit de kraan. Dat verzoek ligt nu bij de gemeente en we hopen daar positief antwoord op te krijgen. En dan kan je tenminste een veld weer in orde maken.
1: Want normaal gesproken maken jullie voor het sproeien gebruik van het slootje hierachter. Hè? Zullen we even naartoe lopen naar het slootje? Hoofdveld af, hek dicht richting het slootje. Lopen we ondertussen nog langs andere grasvelden. Dit is nog wel een stukje bruiner dan het hoofdveld, hè?
3: Ja, je ziet al verschil op een gegeven moment. Ik was hier afgelopen donderdag, toen was de situatie nog anders. Zoals ze net gesproeid, maar als je nu ziet hoe het veld erbij ligt, dan zie je al een heleboel bruine plekken ontstaan. Kijk, hier heb je een sloot. En daar rechts ligt een vijver. Maar als je ziet hoeveel water nog in die sloot staat...
1: Niet veel lager dan normaal gesproken?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar als ik zo zie, dan... hebben ze nog niet de laagste pijl bereikt dat ze droog zouden gaan vallen binnenkort.
1: Zegt u als leek, als ik het zo mag zeggen, dit is wel genoeg om nog de velden te besproeien?
3: Ja, dat zou je wel denken. Maar ja, de experts denken er blijkbaar anders over.
1: Laten we even naar die kunstgrasvelden lopen, want daar kunnen we dus even een balletje trappen.
3: Ja, dat is prima. Ja,
1: nu ik er toch ben.
3: Alleen ik heb het niveau niet meer om echt goed te voetballen. Kijk maar naar mijn knie.
1: Een kunstknie?
3: Een kunstknie. Overhouden aan het voetballen.
1: Oh ja? Vanwege de kwaliteit van het gras,
3: nee,
1: of niet?
3: Nee. Ook de combinatie op de zaal en op het veld voetballen in mijn jeugd.
1: Ja, dan maar als secretaris betrokken.
3: Dan als secretaris. Dus, kijk, dat ligt er goed bij.
1: Nou, laten we er even op gaan.
3: Hier mag je dus wel voetballen.
1: Geen bruine plek te zien?
3: Geen bruine plekken te zien.
1: En van dat kunstgrasveld wordt ook gebruik gemaakt door deze 3 jongens. Spelen alle 3 ook bij deze club. Wat zouden jullie ervan vinden als straks wordt gezegd... de trainingen kunnen niet meer doorgaan?
5: Ja, wel heel jammer. Want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
1: Op echt gras?
5: Ja. 1 keer echt gras, 1 keer kunstdik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
1: We balen dan, hè?
5: Ja, zeker weten.
23: Ja. Nee, gelijk.
3: Het wordt een gigantische puzzel. Ja. Voor een aantal vrijwilligers hier.
1: En hoe groot is dan de kans dat er heel veel trainingen, wedstrijden straks niet door kunnen gaan? Met zoveel teams, zoveel leden.
3: Ja, er zullen best wedstrijden niet doorgaan. Ja, dan moet je keuzes gaan maken wie mag er wel en wie mag er niet voetballen. Ik hoop dat we die kant niet op hoeven en dat het voor die tijd tot een oplossing komt. Of via het weer of via een andere manier. We doen elke dag een regendansje eigenlijk in de hoop dat het toch een keer gaat regenen. Kunnen we nog een balletje schieten. Ja.
0: Een verslag van Steef Bouwman. President Trump heeft het opgenomen voor FIFA-baas Infantino.
25: Ja, Trump zegt dat het een vreselijke vergissing zou zijn als Infantino wordt weggestuurd. Infantino is fantastisch en heeft het succesvolste WK ooit geleid, zegt Trump op zijn social media. De twee zijn dikke vrienden en trokken veel samen op in aanloop naar en tijdens het WK. Zo kreeg Trump de door de Infantino verzonnen FIFA Vredesprijs uitgereikt. Infantino ligt onder vuur van de bonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika na zijn plannen om aandelen voor het WK te verkopen. Een opmerkelijk interview met Tadej Pogacar gaat in België viral. Dat de winnaar van de Tour geïnterviewd wordt is niet zo bijzonder, maar deze keer wel. Hij stond afgelopen week langs de kant van het parcours tijdens de vrouwentour. Hij was daar om zijn verloofde Urszka Zegart aan te moedigen, die ook succesvol wielrenner is. Pogacar werd daar gespot door een Sportza-verslaggever die zogenaamd geen idee had wie ze voor zich had.
4: Where are you from?
6: I'm from Slovenia.
4: Oh, Slovenia. Zdravo?
6: Zdravo. Oh, yes, yes.
4: Zdravo. Zdravo. So who are you cheering for?
6: I'm cheering mainly for Urszka.
4: Okay, Zegart.
6: Zegart.
4: And why is Urszka your favorite?
6: Because she's my fiancé.
4: Sorry, I forgot to ask your name.
6: Tadej.
4: Okay, yes. Tadej, you're a really sweet boyfriend.
25: Volgens Sportza was het allemaal in scène gezet. Jazeker. De vriendin van Pogacar wordt in interviews namelijk altijd aangesproken als de vriendin van. Daar waren ze blijkbaar een beetje klaar mee en dus waren de rollen nu eens omgedraaid. 16 spelers in de selectie van een voetbalteam. Nou, dat is op zich niet heel erg gek als je in de vierde klasse zondag of zaterdag speelt. Maar zeker niet in de Champions League. Toch is het voor het Belgische Union een feit voor de uitwedstrijd tegen Bodø/Glimt. 25 spelers is de norm. Maar de Belgische club reist volgens Sportza dus met 9 spelers minder af naar Noorwegen. Union heeft te weinig zelf opgeleide spelers en ook last van blessures en van vertrekkende spelers. De trainer kon er op de persconferentie wel om lachen. Dan kan ik precies 5 keer wisselen en dat is ideaal, zei hij gekscherend. En vanavond is het do or die in Nijmegen. NEC speelt de return tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Bij Omroep Gelderland is te zien dat de supporters er vertrouwen in hebben.
7: Ik weet zeker dat NEC er klaar voor is.
8: Ik heb het gevoel dat ze met 3-1 gaan winnen.
9: 1-0.
8: 2-0.
10: 3-1.
26: 2-0.
8: Ja, dan breekt er een feestje los, denk ik.
10: Echt chaos.
26: Ik denk dat carnaval wordt hier.
25: Om 19:30 is de aftrap vanavond en die wedstrijd is natuurlijk te volgen op deze zender.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
16: Veel vertraging is er nog steeds op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Een uur extra reistijd en 4 kilometer file. Er reed een vrachtwagen tegen de vangrail. Die wordt nu weggetakeld. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. En in het zuiden van het land zijn nog wat problemen op de A59. Van Den Bosch naar Zonzeel tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Een kwartier vertraging en 4 kilometer file. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. In Hongarije kiest het parlement vandaag een nieuwe president. Vorige maand nam president Sulyuk ontslag. Dat deed hij onder druk van de nieuwe regering van premier Magyar. Sulyuk was een bondgenoot van Orbán en moest daarom het veld ruimen. Correspondent Midden-Europa Gimbal Duk vertelt op wie de keuze is gevallen.
1: De partij van Magyar heeft Andras Bakka voorgedragen. En deze Bakka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër. Maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. Dus daarmee staat hij boven de partijen, zou je kunnen zeggen. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije. Want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land. Het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd. En juist daarom werd hij in 2011 ook uit zijn functie gezet. Een ontslag dat ook later onterecht was, oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Nou goed, en al met al wordt het niet echt spanning. De partij van Magyar heeft een ruime meerderheid in het parlement, dus het zal waarschijnlijk een hamerstuk worden.
0: Maar het voormalig hoogste rechter ontslagen door Orbán, dus wat voor signaal geeft Magyar daarmee af?
1: Ja, de keuze valt toch wel echt op een duidelijke tegenstander van Orbán. Maar aan de andere kant wel een ongewilde tegenstander. Geen politieke tegenstander, maar ja, echt een rechtsgeleerde dus. En ook juist vanwege die juridische achtergrond is hij ook wel echt geschikt voor het presidentschap, wordt gezegd. Ja, en dus met die hele achtergrond, met het conflict met Orbán, is het ook echt een symbool voor de onafhankelijke rechterlijke macht. Zo moet hij gezien worden.
0: Maar het is niet de eerste keuze. Want hij was eigenlijk op zoek toch naar wel iemand anders. Waarom duurde het allemaal zo lang?
1: Ja, het was wel echt een zoektocht met de horten en stoten. Want eerst had hij publiekelijk bekendgemaakt dat hij schaaklegende Judith Polgár wilde benoemen als president. Polgár staat bekend als de beste schaakster aller tijden. Zeer geliefd in Hongarije. Eigenlijk door iedereen in Hongarije geliefd. Dus op die manier ook misschien dan ook wel geschikt voor een zo'n deelceremoniële functie als presidentschap. Maar het opvallende was dat Magyar haar publiekelijk voordroeg en dat vervolgens zij zelf heeft moeten zeggen dat zij helemaal niet wilde. Daarna ging de zoektocht verder. Daarbij mocht burgers zelf ook voorstellen doen. Een vrij opvallende vorm natuurlijk ook van het zoeken naar een president. En daardoor kwamen er allerlei namen voorbij. Allerlei bekende Hongaren, fotomodellen. De uitvinder van de Rubik's Cube bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk heeft de partij van Magyar dus toch voor deze Andras Bakka gekozen.
0: Je zei al ceremonieel, dus hoe groot is de rol van de president in Hongarije?
1: Ja, eigenlijk moet die president best wel onzichtbaar zijn. Vooral de wetten bekrachtigen die het parlement heeft opgesteld. Maar zo'n president kan ook wel behoorlijk dwars liggen, zoals we bijvoorbeeld nu ook in Polen zien. Al kan weliswaar de president in Hongarije geen veto uitspreken. Hij kan wel zo'n dat hele wetgevende proces behoorlijk vertragen door bijvoorbeeld het wetsvoorstel terug te sturen aan het parlement. Dat kan hij één keer doen, maar dat kan er wel voor zorgen dat allerlei wetgeving veel trager op gang komt. En ook is de president bevoegd met allerlei benoemingen, bijvoorbeeld tot aan de rector op universiteiten. Daarvoor is ook belangrijk voor Magyar om allerlei figuren die tot het kamp van Orbán behoorden, om die te kunnen vervangen. En dan moet natuurlijk de president ook meewerken. En het belangrijkste misschien is nog wel is dat de president zelf gratie kan verlenen aan mensen. En juist op dat punt is heel belangrijk, want de regering van Magyar die wil de corruptie onderzoeken die onder Orbán heeft plaatsgevonden. En daarvoor ook mensen vervolgen. Dus ja, dan ben je niet gebaat met een president die allerlei mensen gratie kan verlenen.
0: Nee. De vorige president moest dus onder druk vertrekken. Nou is dat iets wat Orbán ook deed, hè? Tegenstanders uit de weg halen. Dus maakt Magyar zich dan daar zelf nu ook niet schuldig aan?
1: Ja, die kritiek die hoor je ook zeker wel vooral ook bij de oppositie in het kamp van Orbán, maar ook wel iets breder dan dat. Want je kunt je afvragen, ja, was dit nou nu al nodig? Sulyuk hoorde weliswaar bij het kamp van Orbán, maar was dan misschien toch niet samenwerking echt mogelijk geweest? Maar die kritiek is wel echt een klein deel van de bevolking eigenlijk maar. Vorige week was er een klein protest ook van Orbán-aanhangers. Maar er kwamen een paar duizend man op af. En Orbán zelf overigens, die kwam niet eens opdagen. En je ziet toch ook wel echt in allerlei opiniepeilingen dat Magyar echt een hele flinke steun van de bevolking heeft. Bij de verkiezingen heeft de partij meer dan 50% van de kiezers gehaald. En sindsdien zie je eigenlijk dat de steun voor zijn partij Tisha alleen maar toegenomen is. En ook deze zoektocht, ook met die horten en stoten en dat openlijke zoeken naar een president, dat wordt ook wel gewaardeerd eigenlijk. Het past een beetje bij de nieuwe open bestuurstijl, zou je kunnen zeggen. En het nieuwe tijdperk waar Hongarije in beland is.
0: Zijn correspondent Gimbal Duk. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een klein jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Wij eisen de nacht op is een initiatief van Danique de Jong. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij eisen de nacht op keert dus terug. Waarom is dat nodig?
2: Ja, we hebben gekeken naar wat er is gebeurd het afgelopen jaar sinds de start van Wij eisen de nacht op. En nou, wat je bijvoorbeeld zag is dat het aantal publicaties over vrouwveiligheid is vertienvoudigd vorig jaar. Toen zijn we ook gaan kijken hoe zit dat eigenlijk dit jaar. En we zien dat die vertienvoudiging is teruggedrongen naar een verdubbeling. Wat ja, betekent dat nog steeds meer is dan vorig jaar, maar dat het ook heel erg terugdringt. En dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar ja, opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg ja, de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: Is die afnemende aandacht te verklaren?
2: Ja, het is natuurlijk, kijk, die vertienvoudiging van vorig jaar, die is natuurlijk ook echt exponentieel. Het is zo groot geworden vorig jaar. En het hoeft dit jaar natuurlijk ook niet net zo groot te worden. Er zijn heel veel belangrijke onderwerpen die aandacht verdienen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat we vooral aandacht hebben voor dit onderwerp als er een incident is. En dan hebben we het over hoe verschrikkelijk dat incident is. En dat is heel erg terecht. Maar het gaat dus ook vooral over, ja, wat zijn nou de factoren bij die specifieke situatie? En daardoor niet echt over, hoe kan het dat ja, we in een wereld leven waarin dit geweld zoveel voorkomt, dat de helft van de vrouwen voor haar 18e een ervaring heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dat zijn 4,5 miljoen vrouwen. Dus ik denk dat ja, we het heel snel hebben over de incidenten en dat dat niet meer mag gebeuren, niet nog een keer. Maar als we het daarbij houden, dan gaan we niet kijken naar hoe kan het dat dit überhaupt zoveel plaatsvindt en hoe kunnen we dat veranderen?
0: Dus we kunnen weer van alles zien over Wij eisen de nacht op. Hoe gaan we het zien?
2: Ja, we zijn vanaf vandaag weer live op de digitale schermen. Zo zijn we vorig jaar natuurlijk ook gestart. Dankzij Global, dat is een van de organisaties die dat soort schermen heeft. Zijn we het komende jaar gratis zichtbaar door heel het land. Dus dat is enorm fijn. En daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe partij die met onze drukwerk kan regelen voor de posters en de stickers. Om dat ook met ophaalpunten weer door het land heen te verspreiden. Zullen we op social media weer van alles gaan doen. En ook met influencers en makers. En uiteraard, nou ja, hoop dat het een groot gespreksonderwerp weer wordt in media. Bijvoorbeeld nu hier met jou, maar ook in podcasts en op dat soort plekken. Om vooral dat gesprek verder te voeren.
0: Ja, er was vorig jaar ook een crowdfundingsactie. 5 ton hebben jullie toen opgehaald. Wat hebben jullie met dat geld kunnen doen?
2: Ja, dat is natuurlijk een fantastisch bedrag waarin we een aantal mooie projecten hebben kunnen starten. We doen dat primair voor 3 doelen. Beleidsverandering, preventie en ondersteuning van slachtoffers. Ze hebben met Women Inc. Mede dankzij deze donatie hebben zij een programma voor veiligheid van vrouwen kunnen opstarten. Waarmee zij werken aan aanbevelingen voor de politiek, voor het beleid en een adviesrapport. Met Rutgers hebben we lespakketten voor het basisonderwijs en het mbo kunnen updaten. Over gelijkwaardigheid, wensen en grenzen. En daar zijn ook de ontwikkelingen van de manosfeer in meegenomen. Zodat het ook vanaf het onderwijs al een onderwerp van aandacht is. En we hebben een project dat we opstarten met Slachtofferhulp Nederland. Waarin we lotgenotencontacten verder uitbreiden. Omdat we zien dat dat van enorm grote waarde kan zijn. Zodat we niet alleen werken aan lange termijn verandering. Maar ook aan ondersteuning van mensen die nu slachtoffer worden van deze vorm van geweld.
0: Vanaf vandaag weer te zien dus. Wij eisen de nacht op. Dank Danique de Jong, initiatiefnemer van die actie.
3: NPO Radio 1.
4: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
5: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hun was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
4: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin in Colombia. En ook amateurclubs hebben last van de droogte. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Dat lukt niet altijd, waardoor sommige wedstrijden mogelijk niet door kunnen gaan. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 van gisteren nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan. Vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven, 20 raakten er gewond. Er werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. Volgens de Australische premier Albanese leven we in onzekere tijden en is het daarom van belang om samen te werken met bevriende landen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. Naast meer militaire samenwerking gaan Australië en Vietnam ook een verbintenis aan op economisch en sociaal niveau. Vandaag is het 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaarten op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. Het weer. Een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
12: Ja, nog steeds is er veel vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Er reed vanmorgen een vrachtwagen tegen de vangrail. Die moet nu met spoed worden gerepareerd. Dat veroorzaakt file vanaf Assen-Delft tot knooppunt Zaandam. 4 kilometer met bijna een uur extra reistijd. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook.
0: De hulpverlening in Colombia komt op gang. Zometeen het Rode Kruis, dat er ook actief is.
13: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
14: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
19: Colombia is getroffen door een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen tientallen jaren. Het epicentrum lag in het westen. Veel gebouwen en huizen storten in en er liggen waarschijnlijk nog veel mensen onder het puin. Het officiële dodental staat op ruim 130 en er zijn ook vele honderden gewonden. Gevreesd wordt dus dat het aantal in werkelijkheid hoger is. Ook omdat het nu nog nacht is in Colombia en de situatie vrij onoverzichtelijk. Martijn van Es van het Rode Kruis, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Wat kunnen jullie op dit moment doen in dat rampgebied?
20: Nou, toch wel heel veel, want onze hulpverleners die wonen ook in die getroffen gebieden, dus die zijn er al en die zijn eigenlijk direct in actie gekomen nadat de ramp is plaatsgevonden. En die zij ondersteunen de hulpdiensten, ze zoeken naar slachtoffers, maar bieden ook eerste hulp, maar geven ook informatie aan mensen en bieden een luisterend oor aan mensen die de ramp hebben overleefd.
19: Ja, we horen bijvoorbeeld van onze correspondent dat het ook gaat om een bergachtig gebied, dat wel heel lastig te bereiken is. Merken jullie mensen dat dan ook?
20: Ja, dat klopt. En ook bijvoorbeeld dat communicatie met sommige gebieden lastig is. En dat we dus ook niet goed weten inderdaad wat de omvang van deze ramp precies is. En ook infrastructuur die beschadigd is, zodat mensen niet goed op de juiste plekken kunnen komen.
19: Ligt er een draaiboek klaar voor dit soort aardbevingen?
20: Ja, zeker. Het gebied is eerder getroffen door aardbevingen. En in principe heeft elke Rode Kruis organisatie heeft dit soort draaiboeken. Ook in Nederland hebben we bijvoorbeeld crisisdraaiboeken. En die gaan eigenlijk meteen in werking. En je ziet ook bijvoorbeeld dat uit het hele land in Colombia komen nu hulpverleners naar de getroffen gebieden. Bijvoorbeeld met teams die met honden onder het puin kunnen zoeken. Die echt gespecialiseerd zijn en die komen dus nu naar de getroffen regio's.
19: We hoorden van een inwoner van Cali dat ook de stroom er een hele tijd af was. Levert dat nog problemen op?
20: Ja, nou, zeker, omdat er natuurlijk apparatuur gebruikt kan worden die dan misschien minder goed gebruikt kan worden. Maar het is niet een van de grootste problemen.
19: Nee. Wat hebben jullie inmiddels na bijna een dag, zeg maar, als beeld van deze ramp?
20: Nou, het beeld is dat het dus inderdaad een grote ramp is. En wat je net eigenlijk ook al zei, dat we eigenlijk nog helemaal niet weten hoe groot precies de ramp is. Maar wel dat dit echt een stevige ramp is waar nog veel gedaan moet worden. En waar ook nog heel veel geld, maar bijvoorbeeld ook de Rode Kruis doet daar de bloedvoorziening in Colombia. Er zijn grote bloedacties nu ook bezig. We zijn hier nog wel even mee bezig.
19: En bloedacties, hoe zien die eruit?
20: Nou, het Rode Kruis runt uit de bloedbank. Dus alle mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk bloed te komen geven op dit moment.
19: Nog niet zo lang geleden was natuurlijk in Venezuela de aardbeving, de grote aardbeving. Is het hiermee te vergelijken?
20: Ja, lastig. Qua grootte denk ik wel. Colombia is natuurlijk wel een ander land met andere soorten moeilijkheden. Maar in ieder geval wel een stuk toegankelijker echt om communicatie mee te krijgen. Maar zeker voor de grootte van de ramp, voor de mensen die het overkomt, is het natuurlijk altijd heel erg.
19: Dank. Martijn van Es van het Rode Kruis. Het is 8:08. We zouden moeten stoppen met onderzoeken als total body scans. Dat zegt hoogleraar Marcel Olderikert. Dat soort scans worden regelmatig aangeboden door klinieken die zogenoemde longevity pakketten verkopen. Onderdeel van een trend om steeds langzamer oud te worden. De afgelopen jaren is dat booming business, ook in Nederland. Klinisch geriater Marcel Olderikert vertelt wat het is, longevity.
21: Dat staat voor langer leven en als het een beetje kan, dan ook nog een gezonder leven. Dat is in ieder geval wat men aanbiedt.

0: Ik het vertelt wat het is, longevity.
1: Dat staat voor langer leven en als het een beetje kan, dan ook nog een gezonder leven. Dat is in ieder geval wat men aanbiedt, wat men aanprijst.
0: En wat voor onderzoeken zijn dat dan, die ze aanbieden?
1: Nou, het komt grofweg neer op twee typen onderzoek. Dat wil zeggen, je krijgt een soort totale bloedbepaling waar heel veel stofjes in het bloed worden gemeten. En dat gaat van vitamines tot allerlei functies van organen, lever, nieren. En de andere is een inderdaad total body scan. Dat zijn meestal scans met een MRI, waarin op dezelfde manier eigenlijk al je organen worden gescand. Ja, dat lijkt slim, maar het is absoluut niet bewezen effectief. En het is vooral slim voor degene die het verkoopt. Want als je 20 stofjes concentraties bepaalt in het bloed, dan vind je er altijd wel eentje die afwijkt. En hetzelfde als je 20 organen scant, zie je er altijd wel eentje met een vlekje. En dan lijkt het alsof je daar iets aan moet doen. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk allemaal niet bewezen. Dus dat zijn valse beloftes.
0: Wat vindt u het grootste bezwaar daartegen?
1: Nou, het grootste bezwaar is dat je dus eigenlijk altijd wel iets vindt. En je denkt dan dat je dat moet corrigeren. Dus dan worden er ook infuustherapieën aangeboden. Dat is op zich weer risicovol. En een ander groot bezwaar is dat die afwijkingen op die scans, die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van, is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand? Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
0: Ja
1: dat is verre van slim.
0: Dus druk op het zorgsysteem dat er onder druk staat en het kost geld.
1: Precies, en het is risicovol voor de mensen. Want vaak is dat diagnostisch onderzoek ook niet helemaal risicovol. Je krijgt uiteindelijk ook een punctie of een biopsie. Ja, daar kan ook een keer wat misgaan. Dus dat is eigenlijk heel onverstandig allemaal om die scans en die bloedafnames te ondergaan.
0: Tegelijkertijd zijn er ook voorbeelden van mensen bij wie juist op tijd daardoor iets is gevonden.
1: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke. Dat is het succesverhaal van één ten opzichte van de 300, 400 mensen die er verder niets aan heeft. En ook de grote aantallen mensen die dan denkt dat ze iets hebben, maar uiteindelijk is dat iets wat vanzelf geneest. En ja, dat staat niet in verhouding, maar dat ene verhaal dat gaat altijd rond en dat overtuigt anderen om het ook maar te doen.
0: Wat dit soort onderzoeken dus beloven is, als je bij ons even laat checken, dan leef je langer en maar vooral ook gezonder. Is dat een wens die blijkbaar bij heel veel mensen leeft?
1: Ja, dat is natuurlijk de aloude wens naar onsterfelijkheid. En als het een beetje kan natuurlijk, de eeuwige jeugd, dat willen we allemaal. Een soort onvervulde belofte, de angst om dood te gaan, dat zit heel diep in ons. En daar wordt heel handig op ingespeeld met een soort nep aanbod. En uiteindelijk ziet er daar als samenleving niks meer op.
0: Ja, u pleit er zelfs voor om de behandeling zoals de bodyscan te verbieden,
1: Nou, ik denk dat er werk aan de winkel is voor de inspectie om hier echt naar te kijken. Er staat al een klein stukje in de wet dat je dat niet mag doen om kanker systematisch op te sporen. Want daar hebben we heel net screeningsonderzoek voor in Nederland. Maar er zijn allemaal mazen in die wetgeving. Bijvoorbeeld mag je nog wel kijken naar hartvaatafwijkingen. Maar daar krijg je dezelfde problemen. En stiekem scannen ze toch al die organen. Dus ik denk dat echt noodzaak is dat wij daar met die druk op de zorg die er al is, de inspectie naar laten kijken en dat soort scans echt verbieden en de aanbieders ook proberen daarvan daaraf te helpen.
0: Maar heeft de inspectie dan middelen in handen om te zeggen, u moet daarmee stoppen?
1: Nou, ik denk dat als men kijkt naar wat er allemaal niet bewezen zorg wordt aangeboden en dat er infuustherapieën worden gegeven, gekoppeld aan al die scans en die bloedafnames, dan zijn er denk ik wel degelijk mogelijkheden om te zeggen, dat is niet de kwaliteit van zorg die wij in Nederland hebben afgesproken.
0: Daar kun je gewoon op criteria op toetsen en zeggen als inspectie, stop daarmee.
1: Nou, ik denk dat er geen richtlijn is die aanbeveelt dat dit soort therapieën worden gegeven. Dus daar kan de inspectie mee beginnen. En ik denk dat de Tweede Kamer moet kijken van, moeten wij die wetgeving rond total body scans niet gewoon aanscherpen? Want dat is nu nog net iets te mager, alleen in de wet voor het bevolkingsonderzoek aangegeven. Maar wij moeten dat met z'n allen aanpakken, want het is echt iets wat haak staat op de passende zorg die we met z'n allen nastreven.
0: Zij klinisch geriater Marcel Olderikert.

0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
1: Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is veel vertraging bij knooppunt Zaandam, ongeveer 3 kwartier. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

0: Don't Leave Me This Way van de Communards. Er wordt steeds meer bekend over de vlucht die de Amerikaanse president begin juli vanuit Turkije terugnam naar huis. Hij had daar de NAVO-top bezocht en het vliegtuig waar hij aanvankelijk mee zou reizen, de nieuwe Air Force One, die bleek niet veilig, dus nam hij de oude. Alleen Amerikaanse media melden nu dat hij ook dat vliegtuig niet nam. Buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Hoe is hij dan gevlogen?
1: Ja, hij stapte in dat vliegtuig, deed alsof hij in dat vliegtuig ging, alsof zoals het normaal was. In dat oude Air Force One, die blauwe is dat. Die was ook meegevlogen naar Turkije. Maar vervolgens is hij daar direct weer uitgestapt, buiten het zicht, dus niet via die gewone trap die altijd wordt gefilmd, maar is eigenlijk via een catering car, die deed alsof hij aan het laden was, via een karretje is hij in een vrachtwagentje geschoven en is vervolgens weggereden naar een ander vliegtuig. En dat is een militaire Boeing die ook een beetje lijkt op die Air Force One. Maar dat is dus echt een wisseltruc.
0: Ja, dat klinkt spectaculair. En waarom was het nodig?
1: Ja, er was een dreiging vanuit Iran. Turkije is natuurlijk een buurland van Iran. Het land waar Amerika mee in oorlog is. En dus werd gedacht dat een aanval vanuit Iran op Trump dus best wel mogelijk zou zijn. Dus er werd besloten om in ieder geval niet in die nieuwe Air Force One te vliegen. Dat vliegtuig, de nieuwe Boeing, die van Qatar heeft gekregen. Want die was sowieso nog niet veilig genoeg, want die miste radarsystemen. Maar hij vloog dus ook niet in die blauwe.
0: Dus ook de oude niet veilig genoeg?
1: Nee, de geheime dienst achtte dat inderdaad niet veilig genoeg, dat hij daarin terug kon vliegen. Maar ja, het gekke is dus dat hij dus wel deed alsof hij daar mee vloog.
0: Maar er zitten toch ook allerlei andere mensen in dat vliegtuig? Bijvoorbeeld journalisten, die reizen ook altijd mee?
1: Ja, dat is heel gebruikelijk. Journalisten zitten achter in dat vliegtuig. Die maken vaak een praatje ook met de president tijdens de vlucht.
0: Ja, dat zie je heel vaak op beeld ook.
1: Ja, daar zijn altijd, dan hoor je dat hele slechte vliegtuiggeluid op camera. Maar ja, die zitten dan achterin, stellen gewoon allemaal vragen. Dus die zaten allemaal al in het vliegtuig klaar voor vertrek. Toen werd hun gevraagd van sluit even je luikjes. Toen werd er gedacht, oh, wat is er dan aan de hand? Nou, later zei hij van, nou ja, dat was, ik weet niet wat er aan de hand was. Ik hoefde mijn luikjes niet te sluiten. Dus alsof hij dus wel in het vliegtuig zat, inderdaad. Dus dat is best apart. Maar die journalisten zeggen, zijn wij dan nu gebruikt als een soort afleidingsvliegtuig waar dreiging van uitging? Dus daar is best wel veel verontwaardiging over. Dat is dus nog nooit gebeurd. Er is wel vaker een ander vliegtuig gebruikt, maar nooit echt zo gebruikt dat er ook journalisten bijvoorbeeld nog in zaten.
0: Nee, want stel dat er wel een aanslag op was gekomen, dan hadden zij daarin gezeten?
1: Ja, hadden zij daarin gezeten. Maar ja, misschien dacht de geheime dienst dat dan ook die dreiging niet zo groot was. Maar ja, anders zou je niet in een ander vliegtuig vliegen, inderdaad.
0: Dat doe je niet alsof de president daarin gaat meevliegen,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, precies.
0: Nee. Hoe groot is die dreiging vanuit Iran?
1: Ja, op dit moment, ja, er zal nog zeker dreiging zijn. Trump heeft natuurlijk de geestelijke leider gedood. Ook Trump staat hoog op de lijst van Iran. Alleen is Amerika iets verder weg dan Turkije. Dus is die dreiging misschien nu wat minder groot dan toen. Maar ja, ze zijn natuurlijk nog wel steeds in oorlog met elkaar. Die onderhandelingen die leiden ook nergens toe. Iran zegt niet eens dat er gepraat wordt. Dus die oorlog zit een beetje in een deadlock, zoals de Amerikanen dan zeggen. En die eisen van Iran zijn ook torenhoog. Die willen terugtrekken van troepen. Die willen alle sancties opgeheven hebben van Amerika. Die willen een einde van de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die Amerika daar ook op heeft. En ze willen oorlogsreparaties. Daar heeft Trump dan weer op gereageerd. Boos dat hij ook oorlogsreparaties wil voor alle wandaden die Iran uit het verleden heeft gedaan. Dus die oorlog die blijft, lijkt het nog wel een beetje gaan. En ja, Trump zit gelukkig veilig in het Witte Huis.
0: Ja, toch, hem kennen zal hij niet blij zijn met dat beeld dat hij stiekem in een karretje naar een ander vliegtuig is gereden, toch?
1: Nee, ik zou die beelden van binnen uit dat karretje wel eens willen zien. Maar hoe dat eruit heeft gezien, maar ik denk dat we die niet gaan zien.
0: Jesse, dankjewel. Buitenlanddirecteur Jesse Nijmeijer. Reactie
2: aan de redactie. We zouden moeten stoppen met total body scans. Dat zei hoogleraar klinische geriatrie Marcel Olrikert vanochtend in de uitzending. Die medische scans worden aangeboden door klinieken die inspelen op gezondheidstrends. Volgens Olrikert zijn scans niet bewezen effectief en leveren ze veel kosten op voor het reguliere zorgsysteem, omdat mensen soms na die scans verder onderzoek willen in het ziekenhuis. Nou, dan moeten we het eerst even snel over de naam van die pakketten hebben, want daar was wat onduidelijkheid over.
0: Lange Everty pakketten verkopen. Ik weet niet eens hoe je het precies uitspreekt. Nee. Geen idee werkelijk.
2: Het is ook echt best wel een rotwoord. Maar we zijn geholpen door luisteraar Wilma. Die stuurde een appje.
3: Het is longevity. Longevity, like in jump.
2: Longevity. Niet een woord dat we, denk ik...
3: Wat een moeilijk woord. Lastig. Oh.
2: Kijk, sorry. Wilma was nog even bezig, ja.
0: Zij zegt ook dat het lastig is.
2: Ik denk niet dat we het dagelijks of zelfs wekelijks zullen gaan gebruiken, maar mocht het nog een keer voorbij komen bij deze longevity. Er kwam ook nog een inhoudelijke vraag over binnen van Martijn. Die stuurt dat veel mensen de grens overgaan voor zo'n scan, bijvoorbeeld naar een kliniek in Duitsland. En hij vraagt zich dan ook af wat zo'n verbod voor zin zou hebben.
0: Nou, daarvoor nog even Marcel Olderik, het goedemorgen weer.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wat heeft zo'n verbod voor zin, zegt hij, als je gewoon de grens over kunt gaan?
4: Nou, dat is een heel goede vraag. Dat kan wel degelijk zin hebben, maar het vraagt wel dat wij daar in Nederland erg op anticiperen. Dus dat we zeggen van bijvoorbeeld in de zorgverzekeringswet een notitie maken dat diagnostisch onderzoek wat om preventieve redenen zonder verdere indicatie is gedaan, dat niet automatisch hoeft te leiden tot vervolgonderzoek in Nederland zonder dat daar extra voorwaarden aangesteld worden. En die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn dat eerst de huisarts hier eens echt meedenkt van is het nou waarschijnlijk dat er echt iets aan de hand is met dat toevalsplekje wat gezien is, moet daar wel verder onderzoek naar gedaan worden. En verder kun je ook in de klinische richtlijnen voor de artsen, de radiologen bijvoorbeeld, stellen van dat we terughoudend moeten zijn met vervolgonderzoek. En dat allemaal maakt dat het niet automatisch zomaar aanbellen is bij het ziekenhuis met een scan in de arm die in Duitsland gemaakt is. Dus het heeft wel degelijk zin, denk ik, dat we het beperken, maar we moeten de aanvullende dingen voor opstellen in Nederland.
0: En het zendt ook misschien een signaal uit?
4: Zeker. Het geeft natuurlijk aan mensen die erover nadenken om naar het buitenland te gaan ook een waarschuwing zo van dit is een hoog risico, want het is niet alleen duur, het is onnodig, maar het is ook echt risico voor de mensen zelf dat ze toevalsbevindingen krijgen, dat je van de regen in de druk komt. Dus daar een duidelijk signaal uitgeven van mensen, doe dat niet, heeft echt geen zin, we hebben goede zorg hier en je moet pas scans maken als je klachten hebt. Dat is een heel belangrijk signaal wat er ook van uitgaat.
0: Dank u wel. Hoogleraar klinische geriatrie, Marcel Olderikert.
2: Wie is de rijkste Nederlander? Volgens het FD is dat de voormalige CEO van cryptobedrijf Tether. Hij woont al meer dan 40 jaar in Hongkong, waardoor er twijfel bestaat over of hij nog wel Nederlander is. Maar het FD heeft bewijs gevonden, zeggen ze, een kopie van een Nederlands paspoort uit 2017. Iris vroeg zich af, ja, hoe krijg je dan een kopie van iemands paspoort te pakken?
0: Dat antwoord horen we van de FD-redacteur Pim Brasser in de podcast Dagkoers.
5: In de Paradise Papers van 2017, daarin zat een kopie van zijn Nederlands paspoort. En daaruit blijkt wel dat hij in ieder geval in 2017 dat hij toen Nederlander was. Ik kan niet bewijzen of hij dat nu nog steeds was, maar het is wel zo dat hij dus in 1985 al is vertrokken. Vervolgens had hij dus al die decennia later nog steeds een Nederlands paspoort. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat hij nog Nederlands staatsburger is.
0: En die Paradise Papers waar hij het over had, dat waren miljoenen gelekte documenten over internationale belastingontwijking.
2: Ja, een beetje net als de Panama Papers, ook zo'n bekend geval daarvan.
0: En daar hebben ze dus uitgehaald.
6: 3 voor de dag.
0: In Nijmegen speelt NEC om 19:30 in de voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in Griekenland verrassend in 0-0. Vanmiddag iets na 1:00 maakt Femke Broeders-Bol haar EK-debuut op de 800 meter. Het is haar eerste keer dat ze deze afstand en discipline loopt op een eindtoernooi. Honoré Hoed, atletiektrainer en voormalig bondscoach, vertelt of hij denkt dat Broeders-Bol er klaar voor is.
7: Ik denk dat ze een paar jaar nodig heeft om het helemaal allemaal op een rijtje te krijgen. Maar ik denk dat ze er zeker goed voor staat. Ja. Ze staat nu al derde qua tijd en ze komt eigenlijk op de 800 nog pas kijken. Hè? Dus het belangrijkste wat ik denk, wat ik zie, is dat ze gewoon, je kunt nog zo trainen, maar je moet de ervaring opdoen in zo'n toernooi om alles wat je niet kan plannen, wat daar op je afkomt, om dat een plekje te geven. En als ze dat gaat ze nu doen. Dus ongeacht het resultaat doet ze een enorme ervaring op.
0: Het parlement van Hongarije kiest een nieuwe president. Correspondent Midden-Europa Gimbal Duk over de enige kandidaat.
8: De partij van Madjar heeft Andras Bakka voorgedragen. En deze Bakka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër. Maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije. Want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land. Het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd. En juist daarom werd hij in 2011 ook uit zijn functie gezet. Een ontslag dat ook later onterecht was, oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Nou goed, en al met al wordt het niet echt spanning. De partij van Madjar heeft een ruime meerderheid in het parlement, dus het zal waarschijnlijk een hamerstuk worden.
0: Zometeen na 9:30, Stand.nl, Carl Johan.
9: Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: we onderschatten het gevaar van zwemmen in open water. Ja, de afgelopen weken waren er meerdere ernstige ongelukken. Creta, Callantsoog, het Comomeer, in de Waal bij Ochten, waarbij mensen om het leven kwamen toen ze iemand anders uit het water probeerden te redden. Hoe bewust zijn we ons eigenlijk van de gevaren van zwemmen in open water? Ik ben benieuwd of u wel eens zwemt in open water en wat maakt het zo fijn? En weet u wat u moet doen als iemand anders in het water in de problemen komt? 0800-1101.
0: Dat bij Carl Johan. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
10: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
11: Bij een autodealer op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit, in Overijssel is dat, geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf morgen mag er in het gebied van waterschappen Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar is stom verbaasd over de diefstal en de vondst. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
12: ANEB verkeersinformatie. Er zijn op dit moment weinig problemen onderweg. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is wel extra vertraging tussen Assen-Delft en Zaanstad-Westerkoog. Nu 2 kilometer stilstaand verkeer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A76 van Geleen naar Aken. Daar staat file door grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer met ruim een kwartier op onthoud. En de N209, de weg Hazerswoude richting Rotterdam, is dicht tussen Zoetermeer Oost en de aansluiting met de A12, dat komt door een ongeluk.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
0: Carl-Johan de Zwart.
9: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is culinair journalist Joël Broekaert. Goedemorgen, Joël.
13: Goedemorgen.
9: Fijn dat je er bent. We praten straks over de helaas te vroeg gestorven Anthony Bourdain. Ook vaak de grondlegger van de rock'n'roll reisjournalistiek genoemd. Oud chef-kok ook. Waarover deze week een film in première gaat. En dan gaat het ook over waarom hij nog steeds zoveel mensen, en jou ook, inspireert. Voor het Mediaforum is hier alvast Nicky van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander. Goedemorgen, Nicky.
14: Goedemorgen.
9: We hebben in het forum onder meer aandacht over de aandacht voor de zonsverduistering van morgenavond. Rob Trip sprak daarover gisteravond rechtstreeks tot het wat oudere kijkerspubliek van het 8-uur-journaal.
15: We zien de gemiddelde leeftijd van de kijker van het 8-uur-journaal. Kunt u zich dit waarschijnlijk nog wel herinneren? Nou, woensdagavond is het weer zover. Inclusief, net als toen, de run op speciale eclipsbrillen.
9: Ja, de media-aandacht voor dit soort fenomenen volgt altijd een soort klassiek patroon, nu met bril. En dat bespreken we straks in het Mediaforum. Maar we beginnen met Stand.nl. En daarin gaat het over zwemmen in open water. Dat wordt steeds populairder, maar is zeker niet zonder gevaar. Deze zomer ging het onder meer aan de Nederlandse kust al een paar keer goed mis. Vandaar de stelling, we onderschatten het gevaar van zwemmen in open water.
10: Deel uw ervaring op 0800 1101.
13: Vorig jaar zijn in Nederland 146 mensen verdronken.
14: Vooral in binnenwateren zoals plassen en rivieren. Want juist daar onderschatten zwemmers de risico's.
16: Bij de zee heb je toezicht, bij meren en plassen vaak niet.
17: Mijn ouders zeiden ook van blijf een beetje vooraan, zodat ik niet helemaal naar achter ga. Dan kan ik niet meer staan, dan moet ik echt gewoon heel hard zwemmen.
18: Maar zwemmers moeten zelf ook beter de risico's leren inschatten.
19: Nou ja, als jij in de problemen komt, niemand kijkt mee.
20: Onder de 60-plussers is het aantal verdrinkingen het hoogst.
21: Ouderen blijken vaak te optimistisch over hun zwemkunsten.
22: Zij weten zich niet altijd te redden als ze in het water terechtkomen.
23: Het is hartstikke verraderlijk, want de onderstroom is hartstikke sterk. Dus je komt gewoon niet meer terug als je te diep gaat.
19: Daar schrikken mensen van. Dat maakt het veel gevaarlijker.
9: Joël Broekaert, je hebt een zoontje van 7.
24: Bijna
9: 7?
24: Ja, zaterdag.
9: Oké, nou, leuk. Heeft hij zijn A en B al, diploma's?
24: Zeker, en zijn C.
9: Dat is de leeftijd toch zo'n beetje?
24: Ja, zeker. Ja, heeft ze alle drie.
9: Oké, C. Ja. Maar bij C zit dan niet meer het reddingszwemmen?
24: Niet meer wat wij vroeger deden met zo'n gele pop en zo. Dat reddingszwemmen is nu losgetrokken. Dat kun je wel als aparte cursus nog doen. Maar er zijn heel weinig kinderen volgens mij die op hun 7e zin hebben na 3 diploma's om dan ook nog reddingszwemmen te gaan doen.
9: En ouders ook, want die zijn ook wel klaar met die zwembaan.
24: Ja, toch? Ik heb helaas ook nog een jongere dochter, dus ik zit er nog wel even aan vast.
9: Je nog even daarin, ja, in die te warme zwembaden. Vind je het wel belangrijk dat hij dat leert? Of niet?
24: Ja,
9: dat reddingszwemmen? Dus je gaat zeker. Dat wel.
24: Gaan reddingszwemmen bedoel je? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb erover na. Ik zat vanochtend bij mezelf na te denken. Toen dacht ik, houden we onszelf ook niet een klein beetje voor de gek? Zou ik nu nog een drenkeling uit een zee of een snelstromende rivier kunnen trekken op basis van wat ik ooit zelf op mijn 7e een keer in een zwembad met die gele pop gedaan heb? Ja. Ik weet het niet.
9: Nee, dan had je het misschien moeten bijhouden of zo.
24: Nou ja, of dat.
9: Ik weet ook niet hoor.
24: Ja.
9: Dickie van der Naald, jullie redactie kijkt uit op de gevaarlijkste rivier van Nederland.
25: Ja, op de Waal. We zien het eigenlijk regelmatig gebeuren dat daar mensen te water raken. Ja, we hebben een paar keer echt letterlijk gezien.
9: Echt waar?
25: En ook een traumaheli die dan moet landen, een hoop commotie. Ja. En ingaande op de stelling. Wij zien inderdaad ook dat mensen het onderschatten. Want we hebben ook laatst hadden we 2 mensen die in het water waren beland. Eruit gered, hoop commotie. En een uur later zit iedereen gewoon weer in het water alsof er niks gebeurd is. Ook op plekken waar het eigenlijk helemaal niet mag.
9: Mm-hmm. Dus, ja. En wordt er wel gewaarschuwd daar?
25: Daar is wel veel discussie over. Want iedereen wijst een beetje naar elkaar. De gemeente zegt van ja, wij gaan geen borden zetten. Want dan lijkt het net alsof het daar alsof je het bijna faciliteert. We kunnen het toch niet handhaven. Rijkswaterstaat, die zetten er ook geen borden. Want dan moeten we langs alle rivieren wel borden gaan zetten. Dus dat is best wel een gekke discussie.
9: Ja.
25: Maar nu, naar aanleiding van zeker 5-6 incidenten afgelopen tijd. Was natuurlijk prachtig weer. Of in ieder geval warm weer. Mensen zoeken verkoeling. Ja. Hebben ze wel nu het plan om toch wat meer waarschuwingsborden neer te zetten. Juist ook voor, wat wij ook zien, het zijn ouderen, maar ook mensen die gewoon Nederlandse taal niet machtig zijn of niet een cultuur hebben van zwemmen en die dan denken, ik kan hier veilig pootje baden, want iedereen doet het hier en die dan in de problemen raken.
9: Ja. Het is eigenlijk gek dat je dus geen maatregelen neemt, omdat je het niet wil. Ja, omdat je
25: het niet kan handhaven. Ja, dat vinden wij een hele rare discussie.
9: Een omgekeerde reden.
25: Ook, ja, daar hebben we ook veel over geschreven.
9: Ja. Jim Jansen is gek op zwemmen in open water, toch? Jim Jansen, goedemorgen.
26: Zeker, Karel Johan, goedemorgen.
9: Vriend van de show.
26: Mijn haren zijn nog nat
9: van
26: de ochtend.
9: Ja. Waar zwem je ook al? Je woont in Amsterdam?
26: Ik woon in Amsterdam, denk ik dan? Nee, ik zwem in de Weesp-Trekvaart, de Amstel, Nieuwe Diep, Scheepvaartmuseum. Noem een plek waar er water is in Amsterdam. Ja. En mits het natuurlijk is toegestaan.
9: En daar is
26: de veiligheid voor alles.
9: Ja, want de Weesp-Trekvaart is dat niet. Dus daar komen ook van die grote schepen doorheen, toch? En dan zwem jij dan tussendoor?
26: Zeker van. Ja, nou, kijk eens, veiligheid voor mij is alles. Dus eigenlijk, ik noem het altijd de 3 B's, Karel Johan. Bereid je goed voor. Dus elke zwem die ik doe, en dat doe ik eigenlijk elke dag. Vorige week nog in de Lago Maggiore in Zwitserland. Maar dan denk ik, waar ga ik zwemmen? Hoe diep is het? Wat is de stroming? Dus de B van bereid je voor. Mm-hmm. De tweede B is van de bril. Eigenlijk, je moet één worden met het water. En als je gewoon, laat zeggen, een brilletje op hebt, dan voel je je veiliger, dan zie je meer. Eigenlijk, dat is gewoon heel prettig. En dan kan je ook iets sneller zwemmen. En de derde been, die is voor wat mij betreft echt het allerbelangrijkste, is de boei. De zwemboeien, meestal is die oranje, hij kan ook roze zijn. Enerzijds, wat je zegt, scheepvaart, die ziet je. Mm-hmm. Dus dat is goed. Maar aan de andere kant, recent ben ik met iemand die goed kon zwemmen. En die kreeg kramp. En zo'n boei, daar kan je dus dan eigenlijk even op rusten. En dan kan je iemand naar de kant slepen. Dus ja. Bereid je voor. Doe een brilletje of neem een boei zo om je hals. En dan kan je gewoon heerlijk zwemmen. Ik vind het ook heel fijn eigenlijk om altijd met iemand te zwemmen.
9: Oh ja, weet je? Dat is ook belangrijk. Hè? Ga niet alleen is toch vaak ook het devies.
26: Nee.
9: Advies.
26: Karel-Johan, dat klopt. Ik ben wel van het vroege zwemmen. Dus om 6:00 staat de wekker. En ik woon op 2 minuten van de Weesvertrekvaart, dus dan duik ik in. Dus er is niet altijd iemand die met mij mee wil. Mijn vrouw soms af en toe. Maar eigenlijk is het wel heel fijn als je een wat langere tocht, 2-3 kilometer gaat zwemmen, dan is het wel heel fijn om met iemand. Want er kan altijd, het water is prachtig, het water is helend, maar het water is toch ook, er schuilt altijd gevaar.
9: Ja. Ben je zelf wel eens in een situatie gekomen dat je dacht, oeh, dit ging eigenlijk was dit niet oké.
26: Ja, ja, en dan stoor ik me ook aan mezelf. Ik zwem ook in de winter en dan is het gewoon donker. Dus eigenlijk moet je dan altijd een lichtje hebben. En precies die Rijnaker, die grote boten waar je net naar verwees. Dus ik was echt, het was 6:30 ochtends, oktober, prachtig. En maar het was nog donker. En op een gegeven moment hoorde ik wat. En dat was die schipper die zegt, hey, wat doe je hier? Ja, en toen is. Ik zwom daar. En ik had ook een boei, maar er zat geen lichtje in. Dus ik, sorry. En toen was het ook wel, want die man die sokt zich natuurlijk ook dood. Die denkt ook welke. Nou, ik wil het bijna zeggen gek, maar welke persoon zwemt er om 6:30 ochtends in het donker?
9: In oktober.
26: In oktober. Dus eigenlijk ben ik altijd wel gewoon heel bewust gewoon. Weet je, check dan gewoon die 3 B's, dan kan je heerlijk zwemmen. En dan. Uiteindelijk, weet je, want uiteindelijk dan heb je 1,5 kilometer gezwommen en dan kom je eruit. Weet je hoe je je dan voelt, Karel-Johan?
9: Ja, euforisch, hè?
26: Herboren.
9: Ja, herboren.
26: Dan kan je de hele dag weer aan.
9: Tot de volgende.
26: Dus je moet er vooral van genieten, maar veiligheid voor alles.
9: En de 3 B's. Dus voorbereiden, bril op en boeien bij je. Dankjewel, Jim. En veel plezier morgenochtend dan weer. Als jij de Weesbetrekvaart induikt of een ander mooi water. Jolanda Pol, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
9: Je geeft zwemles in zee, in Zandvoort. Misschien
1: dat klopt.
9: Een beetje vanzelfsprekend misschien, maar wat maakt zwemmen in de zee zo anders dan zwemmen in een zwembad?
1: Nou, zwemmen in zee is totaal anders, want je hebt golven, je hebt wind, je hebt stroming. Dus ja, dat heb je allemaal niet in het zwembad.
9: Nee. En u focust vooral op kinderen, hè, als het gaat om lesgeven, toch? Wat leert u ze?
1: Ja. Ik leer ze een muisstroming herkennen.
9: Ja.
1: Ik leer ze wat ze moeten doen als ze er eventueel in terecht zouden komen. En met de vorige spreker wil ik er graag nog een B bijvoegen.
9: Ja.
1: Dat is bewustwording. Dat is eigenlijk wat ik kinderen leer. Bewust worden van de gevaren van de zee.
9: Mm-hmm. En hoe doe je dat? Hoe maak je ze daar bewust van? Want ik bijvoorbeeld zelf, ik weet wel wat een mui is hoor, maar ik weet niet of ik het meteen door heb. Of als ik daarin terecht kom of dat ik dat voorkom.
1: Nou, als het echt een flinke mui is, dan heb je dat echt zeker weten door.
9: Okay,
1: ik leer het ze door de stroming te laten voelen. We gaan zeker niet in een mui, want dat is te gevaarlijk.
9: Nee, dat lijkt me niet
1: maar
9: handig.
1: Nee, dat lijkt me ook niet handig. Maar de golfslag, dat is ook al een stroming, zeg maar. Dus daar speel ik in met kinderen. We zwemmen naar links, we zwemmen naar rechts. En als je windje tegen hebt, dan kun je heel goed het verschil voelen. We bouwen een mui met zand en water.
9: Oh, ja.
1: Laat het water instromen, zo dan wordt het visueel, zeg maar, voor kinderen.
9: Ja.
1: En dan kunnen ze zien, als het water weer teruggaat naar zee, hoe sterk die stroming is. En dat moet je dan 100 doen, zeg maar. Dus ja, het is een bewustwordingsles. En verder gebruik ik kaarten waar plaatjes op staan. Dus pictogrammen. En daarmee kun je kinderen heel goed leren wat een mui is en wat je er eventueel aan kan doen als je erin komt.
9: Ja, precies. Want wat moet je doen als je erin komt?
1: Nou, het allerbelangrijkste is niet in paniek raken. Mm-hmm. Dat is gelijk ook het allermoeilijkste.
9: Ja.
1: Want iedereen schrikt zijn eigen rot als hij in een flinke muit komt.
9: Mm-hmm.
1: En rustig blijven is het allerbelangrijkste dan. Proberen contact te leggen met iemand op de kant. En te zijn dat je in een mui zit. Probeer zijwaarts eruit te zwemmen, dus langs de kust. Dan moet je wel even opletten van welke kant de wind komt die dag. Zodat je niet nog eens een keer tegen de wind in gaat zwemmen, maar met de wind mee.
9: Ja, dat is alle reden om niet in paniek te raken. Hè? Zodat je dit soort afwegingen kunt maken, denk ik, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja. En we gaan, als je met kinderen gaat zwemmen in zee. En je gaat langs de kust zwemmen, dan komen er golven en die spoelen over hun heen. En dat geeft al aan dat zwemmen in zee totaal anders is dan zwemmen in zwembad.
9: Ja, zeker.
1: Ja. En we drijven af vaak door de wind.
9: Dat klopt, dus ja. Ik lag op het strand in Italië en mijn kinderen waren aan het zwemmen. En die hebben niet uw cursus gevolgd. En die zie je dan zo helemaal naar links, hè, zo langzamerhand afdrijven. En dan was mijn advies altijd, blijf wel kijken waar wij zitten. Let op die vlag, dat je daar een beetje...
1: Ja, precies. Geef een herkenningspunt.
9: Ja. Is dat genoeg? Dat was wel een goed advies dus?
1: Ja, dat is zeker een goed advies. We hebben hier borden ook staan langs het strand. En die kun je ook gebruiken als herkenning.
9: Ja, precies.
1: Je kunt een gebouw. Ja. Je kunt een gebouw aanduiden en zeggen, wij zitten bij dit gebouw, dus let goed op. Ja. Dus ja, en gisteren dreven we heel snel af, heel ver ook. Dus gisteren was het heel duidelijk dat afdrijven.
9: Ja.
1: En dan kom je uit zee met een groepje kinderen en dan zeg ik, waar is de tas? En dan kijken ze om hen heen en dan, hè, waar is de tas? Dus ja, dat is dan wel vreemd. En
9: dat geeft
1: hun gelijk aan hoe sterk de stroming kan zijn, ja.
9: Zo is het. Jolande Pol, hartelijk dank, zwemdocent. Er wordt gereageerd op de stelling, we onderschatten het gevaar van zwemmen in open water. Martin laat weten in het collectief, in deze maakbare wereld denkt men dat alles kan als je het maar echt wil. En dit terwijl kennis en fysieke vaardigheden evenredig afnemen als je de zelfoverschatting laat groeien. Ineke is meer realistisch, die zegt, elk jaar gebeuren er ongelukken in het water, op de weg, op het fietspad, op de stoep. Het voorkomen van ongelukken is een illusie. En Marinus was laatst op Terschelling. Hij zag dat er in vier talen aangegeven stond dat je moest oppassen, maar zodra er een strandbal het water in ging, ging men daar blind achteraan. Er moet niet alleen in Nederland aandacht voor zijn, ook in het buitenland, sluit hij af. Gerry van Eindhoven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
9: U reageerde in het collectief. Wat vindt u van de stelling? Laat ik daar eens beginnen. Wordt het gevaar inderdaad onderschat van zwemmen in open water?
2: Daar ben ik van overtuigd. Ik heb als kind heel veel gezwommen en al mijn diploma's gehaald. Dus ik kon die tijd goed zwemmen. Ik ben nu langzamerhand wat ouder en zwem niet meer zo goed. Maar het open water is altijd gevaarlijk. En ook al zit je in een veilige baai in Zuid-Frankrijk, ook daar is de zee gevaarlijk en kan er toch van alles gebeuren.
9: Ja.
2: Je moet dat als kind moet je dat soort dingen vaak horen van je ouders.
9: Mm-hmm.
2: Zonder dat je meteen angstig gemaakt wordt, zonder dat je meteen bang gemaakt wordt en niks meer mag, zeg maar. Je moet leren met gevaren om te gaan. Maar de Nederlandse zee is het eigenlijk te gevaarlijk om dieper als het zullen we zeggen, heuphoogte in te gaan.
9: Ja, dan wordt het al link. En even die ouders, want dat is een interessant punt dat u aanroert. Heeft u het idee dat die er genoeg aandacht voor hebben hiervoor?
2: Ik denk, de ouders van nu, die zijn opgegroeid in een tijd dat we, wat heel vaak de heilige kinderen wordt genoemd, die heel erg beschermd zijn opgevoed en niet meer zelf keuzes konden maken, die niet in het verkeer mochten fietsen, maar overal in auto's naartoe geparkt werden. Die hebben nu jonge kinderen. En ik denk dat daar een beetje het gevaar zit, dat die niet alles hebben meegekregen van hoe waarschuw je op een juiste manier, zonder dat kinderen de grenzen van hun eigen kunnen overschatten, omdat ze altijd bij ouders zijn.
9: Ja, precies. Ja. Dus ze worden voortdurend uit de wind gehouden eigenlijk, om even maar in weertermen te blijven. Hartelijk dank, G. van Eindhoven. Ernst Brokmeijer, goedemorgen. U bent van de Reddingsbrigade Nederland.
3: Goedemorgen.
9: Woordvoerder daarvan. We horen en lezen het vaak, hè, dat er mensen verdrinken in open water. Even de cijfers erbij pakken. Ik had wel begrepen dat het iets afneemt, het aantal verdrinkingsdoden.
3: Ja, het is de afgelopen jaren een beetje stabiel geworden. En dan moet je denken aan ongeveer 100 ingezeten uit Nederland en zo'n 30 toeristen en tijdelijke bewoners van Nederland. En dus zo'n 130 per jaar. En dat ene jaar een paar meer, ander jaar een paar minder. Maar eigenlijk al 5-6 jaar stabiel.
9: Ja. U heeft ook meegeluisterd, denk ik, naar Gerry van Eindhoven net. En die zegt dat de rol van ouders eigenlijk een beetje is veranderd. Want die ouders zijn zeg maar zelf nu ook, hebben wat minder hoe zeg je dat? Misschien wat minder weerstand en wat minder ellende meegemaakt, waardoor ze zelf ook wat minder alert zijn en die kinderen ook voortdurend uit de wind houden. Is dat iets wat u ook ziet? Is men minder ervaren als het hier om gaat?
3: Ik moet zeggen, dat zie ik wel op de stranden zelf. Hè. Bij het aantal kindjes wat zoek raakt. Dan hebben we soms wel het idee dat ouders zoveel afleiding hebben dat ze soms vergeten dat ook de kinderen mee zijn.
9: Lees de iPhone.
3: Bijvoorbeeld. Ja. Ik heb niet het idee dat dat echt in het water zo is. Daar zien we toch wel een breder uitdaging. Dat we veel meer bij water recreëren. Toch ook veel meer mensen zien die uit een niet-zwemcultuur komen. En of dat nou is arbeidsmigrant, toerist, iemand die hier met een status verblijft. Maar in ieder geval meer mensen die recreëren. En dat we op andere tijdstippen recreëren. Het seizoen is veel langer, van mei tot oktober. De dagen zijn langer. Hè. Stranden zitten om 10 uur 's avonds nog vol de afgelopen weken met mensen in het water. Ja. Dus er is ook veel meer verleiding. En dat is aan de ene kant super mooi, want vooral genieten met elkaar. Maar we zien dat, en vaak niet eens bij de zwemmers, hè, want als we net Jim horen, hoe voorbereid kun je het water op gaan? Kan er nog wat gebeuren? Tuurlijk.
9: Ja,
3: maar die kans is echt klein. Mm-hmm. We zien toch denk ik vooral heel veel gebeuren bij mensen die niet eens aan het zwemmen zijn, maar meer wat we dan noemen pootje baden en ineens in een situatie terechtkomen dat ze moeten zwemmen. Ja. In de stroming van een rivier, van een zandbank afstappen. Jolanda noemde net de mui. Mm-hmm. Dus ineens moeten zwemmen en dan erachter komen dat ze dat misschien niet zo heel goed kunnen. Mm-hmm.
9: Nou, we hebben een aantal zeer tragische incidenten gehad deze zomer. Hè, bij Callands Oog, het Como meer in Italië, in de Waal. Allemaal gevallen waarbij de een de ander probeert te redden en dat gaat dan mis.
3: Ja.
9: Is dat iets wat toeneemt? Of is dat, moet ik dat eigenlijk plaatsen? Waarom is dat?
3: Nou ja, we zien helaas al jaren, en dat is niet iets van deze tijd, maar dat een enkele keer per jaar het redden van iemand anders misgaat. Ja. En dat is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat er gebeurt. Het krijgt natuurlijk vaak ook veel media-aandacht, dus daarom is het denk ik ook zichtbaar. Maar het is een groot risico. Hè? Zodra je in het water stapt om iemand anders te helpen, en zeker iemand die in doodsnood is, die ziet jou, die pak je vast bij je nek. Ineens moet je 2 mensen boven water houden. Misschien kun je zelf niet zo goed zwemmen en ben je ook in paniek. En kom je zelf ook in die stroming terecht.
9: Ja.
3: En dus je loopt echt een heel groot risico als je iemand anders redt.
9: Nou zie ik in een stuk van de NOS dat je dan 112 moet bellen. Dat eigenlijk verstandiger is. Maar dat vind ik een ingewikkelde. Want dan ga je bellen en dan dat duurt. En iemand is zeg maar in het water aan het spartelen.
3: Ja.
9: Voordat personen er zijn van 112 denk ik, nou, had ik misschien zelf toch moeten ingrijpen?
3: Wij beseffen ook, dit is het meest tegenstrijdige gevoel wat er is.
9: Ja.
3: Maar helaas zien we te vaak dat de redder toch echt in grote problemen komt. En is dus het allerbelangrijkste dat er ook zo snel mogelijk aanvullende hulp komt. Met het bellen van 112 komt niet alleen de brandweer, de politie, de ambulance, de reddingskraam. Er komen alle diensten die nodig zijn, worden met 1 druk op de knop geactiveerd.
9: Hmm.
3: En dat je daarna nog een reddingspoging gaat doen, daarvan zeggen we, dat is dus eigenlijk niet verstandig.
9: Nee.
3: Ik ben natuurlijk niet gek. Ik snap echt wel als jouw kind of jouw geliefde aan het verdrinken is, dat je wat gaat doen. Maar we willen iedereen wel benadrukken, dat heeft dus echt een heel groot risico.
9: Mm.
3: Als je dat al doet, probeer dat dan eerst te doen met iets toewerpen. Hè, een bal, een luchtbed, een touw, een stok. Als je dan toch besluit het water in te gaan, doe dat bij voorkeur niet alleen. En zeker als je zelf niet kan zwemmen, doe het dan niet. Mm. Want dan weet je namelijk zeker dat je in de problemen komt.
9: Ja.
3: En nogmaals, we snappen dat mensen het doen. Maar het zit misschien aan de voorkant. Het zit vooral ook voordat je al bij dat water gaat doen. Denk even na, wat doe ik als er wat gebeurt? Ja. Wat ga ik doen?
9: Ja. Schets het scenario alvast voor jezelf. Ernst Brokmeijer van Reddingsbrigade Nederland, hartelijk dank. Wiebe Boonstra, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
9: Ja, u belde ons en u vindt het onbegrijpelijk dat mensen onvoorbereid het open water ingaan.
4: Ja.
9: Terwijl, ik snap het ergens wel, als ik heel eerlijk ben. Want ik denk, dat ziet er lekker uit, je hebt het warm.
4: Ja.
9: Het gevaar is niet meteen zichtbaar misschien. Dus ja, ik zeg niet dat het verstandig is hoor, maar ik snap het wel.
4: Ja, waren alle problemen maar zo makkelijk op te lossen? Het verdrinken van personen in open water. Volwassen kinderen in open water voorkomen. En er is een simpele oplossing voor.
9: Ja.
4: Vandaar dat ik blij ben dat ik dat even mag roepen op de radio.
9: Ja, en wat is de simpele oplossing dan? Niet doen.
4: Een zwemkussen, een lijn van 1,5 meter eraan.
9: Mm-hmm.
4: Om je middel vastgemaakt, zoals met een riem. En dat... Hij heet, heb ik net gehoord van jullie, een AK Bainwatch. AKB-watch. En ja. Je ziet wel eens bij marathonzwemmers dat ze zo'n oranje sleepkussentje achter zich aan slepen. En het duurt nog even voordat het net zo aanvaardbaar is als een verplichte autogordel, een fietshelm.
0: Ja.
4: Maar ja, ik ben bang dat er helaas nog heel wat mensen moeten verdrinken voordat het duidelijk is van jongens, zonder een beanwatch ga je niet het open water in. Het is levensgevaarlijk.
0: Nee, dus verplichten dat ding. Hartelijk dank en helder ook vooral, Wiebe Boonstra. Bernard Korte is van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Daar bent u de directeur van. We hoorden de vorige beller net zeggen dat het eigenlijk heel simpel is op te lossen. Een veiligheidskussen. Riem om je buik, draadje eraan, 1,5 meter. U kijkt meer naar locaties, hè?
5: Ja, ons instituut richt zich vooral op de zwemlocaties om te kijken hoe je daar de risico's beter kan beheersen.
0: Ja, en kunt inschatten ook als zwemmer? Of want wat is beheersen in dit geval?
5: Ja, nee, het is heel ingewikkeld om in te schatten als zwemmer wat de risico's zijn. De risico's kunnen ook variëren. Hè. Dat heeft te maken met de weersvoorspellingen, stromingen, golven, noem maar op. Dus het is heel lastig voor de zwemmer zelf om dat in te schatten. Maar de eigenaar van de locatie, de beheerder, ja, die kan natuurlijk wel wat meer meedoen.
0: Ja. Wat zijn nou plekken in Nederland waar je eigenlijk niet zou moeten zwemmen, maar wat wel gebeurt?
5: Nou ja, je ziet het ook in de cijfers terugkomen dat met name kanalen, rivieren, maar ook recreatieplassen waar het verder stil is en geen toezicht, risicovol zijn, waar veel verdrinkingen plaatsvinden.
0: Ja, een recreatieplas. Ik woon toevallig zelf in de buurt van een plas. Dat ziet er vrij stil uit altijd. Dat is niet geen gekke stromingen volgens mij. Wat is daar gevaarlijk aan?
5: Ja, dat is verraderlijk. Het ziet er inderdaad vrij comfortabel uit, maar dat is het niet. Er zal altijd wel iets van stroming zijn. Heeft ook een beetje te maken met het waterbeheer van de locatie. Of het wel of niet is aangesloten op ander stromend open water. Maar ik denk dat daar juist ook het risico zit. Het ziet er zo vriendelijk uit, terwijl de risico's onder water niet zichtbaar zijn.
0: Ja. Nou sprak ik met Nikki van der Naald aan het begin van de uitzending. En haar redactie kijkt uit op de Waal. En daar is een beetje gedoe over of we wel of geen waarschuwingsborden moeten neerzetten bij zwemlocaties. Is dat iets waar we op een andere manier misschien naar moeten gaan kijken, denkt u, als directeur van het Nederlands Instituut Veiligheid, zwemlocaties?
5: Nou, waarschuwen is wel een centraal begrip in het verder voorkomen van verdrinkingen. Daar kan zeker wat meer mee gebeuren. Dan denk ik zelf niet direct aan een heel woud van borden neerzetten, maar dan denk ik meer aan slimme toepassingen als websites, apps en QR-codes die op de locatie aangeven wat de risico's van dat moment zijn. Want dat is ook meteen het ingewikkelde.
0: Ja.
5: Een bord is statisch, terwijl de risico's dynamisch zijn.
0: Ja, precies. Ja. En dat verandert ook steeds, inderdaad, kan ik me voorstellen. Nou, bent u bezig met een onderzoek, hè? En u wilde ook een oproep doen.
5: Ja, nou, fijn dat ik daar de ruimte voor krijg. We weten dat we elk jaar tegen het cijfer van 130 accidentele verdrinkingen aankijken.
0: Ja.
5: Maar we weten nog niet precies hoe dat nou komt, wat de oorzaak is. Het kan zijn zwemvaardigheid, maar het kan ook zijn gewoon een ongelukkig geval in de gracht waar je niet meer uitkomt. Dus wij roepen mensen op die zelf een bijna verdrinking hebben ervaren om zich te melden bij verdrinking.nl.
0: Okay.
5: Dan gaan we met ze in contact. Het is een wetenschappelijk onderzoek, dus het is goed begeleid.
0: Ja.
5: En dan gaan we het gesprek voeren over wat is er nu gebeurd? Hoe bent u in die situatie terechtgekomen en hoe bent u er ook weer uitgekomen?
0: En dan kunt u terecht op verdrinking.nl. Hartelijk dank, Bernard Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Maarten van der Weijden, tot slot. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wereld- en Olympisch kampioen open waterzwemmen en zwom de Elfsteden toch natuurlijk. Nou, kun jij mij nou eens uitleggen, want we zitten ontzettend, zorg te maken over dat zwemmen in open water. Wat is de magie van het in open water zwemmen?
6: Ja, we onderschatten die veiligheid, maar inderdaad, weet je, het is ook zo ontzettend bijzonder. Hè? Dus je voelt je vrij en je zwemt buiten. En als ik hier in de IJzeren Man in Vught af en toe zwem, dan zie je de aalscholvers en de koeten en de futen. Dus ik kan me ook die magie wel helemaal voorstellen. En het voelt natuurlijk veel vrijer in het zwemmen, want heb je vaak chloordampen. Dus ja, heel stiekem, weet je, we moeten het veilig doen, maar zwemmen in buitenwater is natuurlijk ook wel heel bijzonder en heel erg mooi.
0: Ja, nou ben jij iemand die de grenzen opzoekt? zoekt, hè, als topsporter natuurlijk. Ik bedoel, jij gaat achteruit zwemmen, dat doet ook niet iedereen in open water. Nee.
6: Ja.
0: Ja. Maar wat zijn volgens jou de meest onderschatte aspecten van dat in open water zwemmen?
6: Ja,
0: waar jij zelf ook nog tegenaan loopt misschien wel.
6: En je zegt grenzen opzoeken, maar ik zoek geen grenzen op qua veiligheid.
0: Nee.
6: Dus ik heb altijd een bootje naast me. En dat bootje zitten ervaren professionele coaches. En die zien mij continu.
0: Ja.
6: Je hebt die muien en je hebt stroming. En je hebt in Nederland ook echt stroming die zo hard is dat geen zwemmer daartegen kan zwemmen. Dus weet je, tegen de stroming haal je het niet.
0: Nee. Ook jij niet?
6: Dus, nee, zeker niet. Dus, nee. Maar dit is die professionele begeleiding. Ik ga heel vaak, ook als ik ergens ga zwemmen, zeg ik dat altijd tegen iemand. En voor mij bijvoorbeeld, wat ook echt wel een gevaar is, is dat onderkoeling. Je koelt sneller af buiten. Als je dan ver van de kust bent, dan kan dat links zijn. En ook dat bekijk ik allemaal heel erg goed. En dan hebben we een thermometerpil en die slik ik in. Dus ik zoek de grens op, maar zeker niet met betrekking tot veiligheid.
0: Nee, daar kun je inderdaad niet altijd op zeker spelen eigenlijk, hè? Maarten van der Weijden. Hartelijk dank dat jij ons tot slot dit nog even wilde meegeven. De stelling is vanochtend: we onderschatten het gevaar van zwemmen in open water. Manita zwemt het hele jaar rond, gaat om 7:00 in de ochtend. Ze schrijft: ik heb al vaak genoeg aangegeven aan mijn zwemmaatjes dat ik hen bij crisis niet ga redden. Nou, wat een geruststellende gedachte. Maar inderdaad misschien wel het verstandigste. U kunt reageren, moet u even lid worden van ons spraakmakerscollectief. Dat kan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
7: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
8: En weet nog meer.
7: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
8: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
7: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
8: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: NPO Radio 1, 10 uur.
8: Carl-Johan de Zwart.
0: Vanochtend werd een nieuwe fase in de campagne Wij eisen de nacht op aangekondigd. Met vooral de vraag: hoe houden we structurele aandacht voor de veiligheid van vrouwen? Dat en meer gaan we zo meteen bespreken in ons mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
12: Op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien, zegt een cameraman van Omroep Flevoland.
13: Wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte rookwolk die daar bij vormde. En die precies richting Lelystad trekken.
12: Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan. Vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven, 20 raakten er gewond. Er werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Reddingsteams in Colombia zoeken naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteravond. Door de beving zijn veel gebouwen verwoest en liggen er mensen nog onder het puin. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. En het aantal kan nog oplopen. Het Rode Kruis helpt in het rampgebied.
15: Ze ondersteunen de hulpdiensten. Ze zoeken naar slachtoffers, maar bieden ook eerste hulp. Maar geven ook informatie aan mensen. En bieden een luisterend oor aan mensen die de ramp hebben overleefd.
12: De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen. En er geldt ook een avondklok, zodat mensen de hulpverleners niet voor de voeten lopen. Hoe groot de ramp is nog onduidelijk.
15: Maar wel dat dit echt een stevige ramp is waar nog veel gedaan moet worden. En waar ook nog heel veel geld, maar bijvoorbeeld ook de Rode Kruis doet daar de bloedvoorziening in Colombia. Er zijn grote bloedacties nu ook bezig. We zijn hier nog wel even mee bezig.
12: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Na de eerste beving zijn er nog 33 naschokken gemeten. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een klein jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa. En nu wordt er dus weer opnieuw aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. President Trump heeft het opgenomen voor FIFA-baas Infantino. Volgens Trump zou de Wereldvoetbalbond een vreselijke vergissing maken als de omstreden Zwitser wordt vervangen. Hij noemt hem fantastisch en zegt dat Infantino het succesvolste WK ooit heeft geleid. Netbeheerder Tennet verzoekt om morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser aan te zetten of de elektrische auto op te laden. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders kijken uit naar het natuurfenomeen en er is een run op eclipsbrillen.
14: Dus ik zag ook online alles uitverkocht en ik zag toevallig deze website tussen staan met hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
16: Ja, er wordt al voorgedrongen.
14: We
16: hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
17: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
12: Ja, het duurt nog anderhalve dag, maar in Noordpolderzijl in Groningen zitten de eerste mensen al klaar.
18: Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat, we pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzijl, blijven een paar dagen staan en dan gaan we woensdag, dan hebben we in ieder geval een plek. En de verwachting is wel dat het heel druk wordt hier.
12: Je kunt de eclips morgenavond ook op tv zien. Vanaf 19:30 heeft de NOS een live uitzending. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer dan nog, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
9: Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg?
20: Over het algemeen wel goed. Er staan amper files. Af en toe staat er een file door een grenscontrole, zoals op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens, nu 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A27, Gorkum richting Breda. Ja, die weg is nu helemaal dicht tussen Werkendam en Geertruidenberg. Er staat een auto in brand. De vertraging loopt daar flink op. Omrijden kan er vanaf Gorkum via Dordrecht en de Moerdijkbrug over de A15, A16 en de A59.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
29: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
32: Ga
1: hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
31: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Karl-Johan de Zwart.
31: Spraakmakers.
2: Met nu het Mediaforum.
9: Hoe voorkomen we dat we van incident naar incident springen als het gaat om de media-aandacht voor veiligheid van vrouwen? En de zonsverduistering hapt de laatste dagen een groot deel van de berichtgeving op radio, tv en de kranten op. Straks het haast klassieke patroon waarop die media-aandacht verloopt. Dat gaan we doen in het Mediaforum. Met vandaag aan tafel Nicky van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander. Ilko Bos van Rosenthal, interim hoofdredacteur en presentator bij Nieuwsuur. En spraakmaker is culinair journalist Joël Broekaert. Ja, u hoorde het net in het nieuws. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. De landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen ontstond vorig jaar nadat er in korte tijd een aantal tragische extreme incidenten plaatsvond met als grootste gemene deler geweld tegen vrouwen. Initiatiefnemer Danique de Jong vertelde eerder vanochtend op deze zender waarom de campagne volgens haar nodig is.
3: Nou, wat je bijvoorbeeld zag is dat het aantal publicaties over vrouwenveiligheid is vertienvoudigd vorig jaar. Toen zijn we ook gaan kijken hoe zit dat eigenlijk dit jaar. En we zien dat die vertienvoudiging is teruggedrongen naar een verdubbeling. Wat ja, betekent dat nog steeds meer is dan vorig jaar, maar dat het ook heel erg terugdringt. Kijk, die vertienvoudiging van vorig jaar, die is natuurlijk ook echt exponentieel. Het hoeft dit jaar natuurlijk ook niet net zo groot te worden. Maar tegelijkertijd zie je ook dat we vooral aandacht hebben voor dit onderwerp als er een incident is. Als we het daarbij houden, dan gaan we niet kijken naar hoe kan het dat dit überhaupt zoveel plaatsvindt. En hoe kunnen we dat veranderen?
9: Ja, Ilko Bos van Roosendaal, ik had nog geen goeiemorgen gezegd.
4: Goeiemorgen.
9: Ja, Danique de Jong zegt dus, het gaat te vaak over incidenten. Ben jij het daarmee eens?
4: Daar ben ik het wel in. Nou, het zit in te vaak. Het gaat vaak over incidenten. Dat is ook een beetje onvermijdelijk, denk ik. Dus na de moord op dat meisje, die vreselijke moord.

0: te vaak. Het gaat vaak over incidenten. Dat is ook een beetje onvermijdelijk, denk ik. Dus na de moord op dat meisje, die vreselijke moord in Apeldoorn, dan gaat het daar een poos over. Ik moet zeggen, dan kijk ik even naar ons eigen programma, dat gewoon het beste ken. We hebben geregeld aandacht gehad, ook het afgelopen jaar, buiten de incidenten om, voor bijvoorbeeld overvolle noodopvang, waardoor mishandelde vrouwen naar hotels moeten. Femicide, dat soort onderwerpen, dus die komen gewoon voorbij. Dus
1: in alle aspecten ook wel, hè? Alle vormen van haat en geweld tegen vrouwen.
0: Ja, zeker. En ook het antwoord daarop. Want je had de biografie van Gisèle Pelicot kwam uit dit jaar. Hè? Dat afschuwelijke verhaal van die Franse vrouw die door haar eigen man andere mannen gedrogeerd en misbruikt is. In Frankrijk is toen ook een misschien in zekere zin vergelijkbare campagne gestart. Niet wij eisen de nacht op, maar we moeten de schaamte omkeren. Dus waar de schaamte altijd lag bij vrouwen die zoiets overkwam. Mm-hmm. Nee, de mannen moeten zich schamen. En daar is ook een tegenbeweging opgekomen. Er is heel veel aandacht voor geweest. Dus ik zat erover na te denken toen ik wist dat we het hierover gingen hebben. En ik dacht, ja, ik snap dat je structurele aandacht wil. Ja. En dat is misschien ook in het straatbeeld zo. Want we gaan met ABRI's, geloof ik, werken. Ja, media maken natuurlijk hun eigen afweging. Wij moeten niet elke week hierover een onderwerp maken, tenzij we daar reden voor zien. Maar nee. In die zin voelde ik me niet heel erg aangesproken als medium.
1: Nee, er zijn heel veel uitingsvormen van vrouwenhaat. Hè, in allerlei extreme vormen en minder extreme vormen. Het is sowieso natuurlijk altijd iets waar je aandacht voor moet hebben. Nicky van der Naald, heb jij het idee dat het bewustzijn wel groter is geworden? Dat we eerder de link leggen met vrouwenhaat in het algemeen?
2: Ja, nou ja, ik denk de term femicide die gebruikt heel veel media 4-5 jaar geleden nog niet echt. Dat die nu wel ingevoerd en ingeburgerd is, dat zegt eigenlijk al genoeg dat er meer bewustzijn is. Mm-hmm. Het is een beetje vergelijkbaar met de MeToo-beweging. Hè. Daar hadden we ook golven met dat er heel veel over werd geschreven. Ik denk dat het bewustzijn is toegenomen. Maar ja, wat Ilko zegt, je kunt niet iedere week hetzelfde opschrijven. Ik denk dat je wel ook een beetje moet waken voor dat je alles op één hoop gooit. Hè? Ja. Want femicide wordt dan vergeleken met iemand die in de bosjes zomaar iemand van de fiets trekt. Zoals
1: maar
2: de
1: het onderliggende is natuurlijk daar zit wel.
2: Ja, daar zit een gemene deel.
1: Precies.
2: En de veiligheid van vrouwen. Maar ik denk dat je dat ook aan een journalist is om ook wel goed onderscheid te maken per zaak. Of sommige zaken. Er zit iets onderliggends achter. Daar moet je ook vooral over schrijven en duiding geven. En ook, wat kun je er tegen doen? Maar je moet dus echt ervoor waken dat je overal gelijk hetzelfde stempel op drukt. Want, nogmaals, de zaak Lisa, dat was iemand die helemaal niet bekend was met haar en die uit de bosjes kwam. Terwijl heel veel femicidezaken, dus echt vrouwenmoord, juist door ex-partners of huidige partners gebeuren in een huiselijke kring.
1: Maar de vrouwenhaat is een terugkerend
2: gemeenschappelijk thema daarin.
1: Nou hebben we initiatiefnemer Danique de Jong nog even gebeld met de vraag, want dat wil ze graag, hoe ze de structurele aandacht in de media voor vrouwenveiligheid wil bewerkstelligen. Wat dat dan is.
3: Als je dat wil doen, dan is het heel belangrijk om het gewenste plaatje te laten zien. Dus de rolmodellen laten zien hoe een emotioneel ontwikkelde man er wel uitziet. Ook meenemen in wat zijn vernieuwde rol is in de relatie en in die verhoudingen. De basis van geweld tegen vrouwen is rolpatronen en ongelijke machtsverhoudingen. Dus laten we vooral laten zien hoe dat er wel uitziet. En laten we ook onderzoek doen naar hoe het toch kan dat we deze voedingsbodem hebben, dat er zoveel geweld is tegen vrouwen. Dus niet alleen nieuwsberichten plaatsen over incidenten, maar ook achtergrondartikelen met onderzoek naar hoe komt het dat dit zoveel gebeurt, dat geweld tegen vrouwen zo vaak voorkomt.
1: Ja, Nicky, ze wil het gewenste plaatje laten zien, hoe het wel gezond is.
2: Ja.
1: Begrijp je dat? Of zie je dat voor je?
2: Ja, ik snap wat ze bedoelt. En tegelijkertijd denk ik ook.
1: Wat
2: bedoelt
1: ze dan volgens jou?
2: Ja, nou ja, ze wil dus laten zien dat, denk ik, ook de kant waar. Wat is je beeld van vrouwen? Mm-hmm. En laat zien wat dan juist de goede kant is. En die mannen ook misschien kunnen aanmeten. Ik denk dat ze zoiets bedoelt. Ik vind het wel ingewikkeld. Want er bestaat natuurlijk nooit één rolmodel. En het is misschien ook wel wat zwart-wit om te denken dat dat het probleem oplost. Ik denk wel dat structureel inderdaad opvoeding, cultuur, hoe dan naar vrouwen wordt gekeken, wat een vrouw ook moet doen die bijvoorbeeld in een hele toxische relatie zit en die misschien bang is dat ze uiteindelijk dat met de dood moet bekopen, wat ze daarin kan doen. Ik denk dat dat een heel belangrijke rol is voor media om ook op te schrijven en inderdaad die duiding. Je moet niet alleen nieuwsberichten.
1: Ja, want dat is dan structureel, toch? Als je alle aspecten van het probleem...
2: Precies. En ik denk wel eerlijk gezegd dat dat ook wel heel veel gebeurt, juist naar aanleiding van incidenten, maar zo werkt het nu eenmaal. Hè? Wij zien ook, als er in onze regio een vrouw vermoord wordt, dan blijven we daar echt wel over schrijven. Je blijft te zijn.

0: vaak volgen. Je zoekt deskundigen, je laat allerlei mensen aan het woord. Dus ik denk dat dat best wel veel gebeurt.
1: Ja. Ilko, je hoort vaak geeft de slachtoffers een gezicht. Ben je het daarmee eens? Of de daders misschien ook wel meer.
2: Sorry, wat zei je als laatste?
1: De slachtoffers gezicht geven is belangrijk.
2: Waarbij natuurlijk het belangrijkste is privacy. En of de familie van het slachtoffer daarop zit te wachten.
1: Ja.
2: Dat blijft natuurlijk.
1: Heb je zeer rekening mee te houden natuurlijk.
2: Uiteraard. En het moet een functie hebben in zo'n geval. Om het verhaal te vertellen. Mm-hmm. Vind ik. En de sensatiezucht ligt denk ik altijd in zekere zin op de loer. En wat zij zegt, snap ik. Zeker dat tweede gedeelte. Hè, onderzoek doen. Elk pleidooi voor doen voor journalistiek onderzoek is natuurlijk goed. En welkom. Dat eerste, en misschien bedoelt ze het anders, klinkt bij mij weer net iets meer als een soort sierencampagne. Want zijn de media ervoor om jongeren op te voeden of om het ideale manbeeld voor te schotelen? Als daar een aanleiding voor is, wel. Maar je gebruikt altijd zo'n incident, nou zo'n moord op Lisa bijvoorbeeld, om een groter verhaal te vertellen. En daar kan dit voorbij komen. Maar ik word altijd een beetje huiverig als mensen het formuleren als een taak die specifiek voor de media is weggelegd. Dat vind ik wat ingewikkeld.
1: Een taak, maar wel een verantwoordelijkheid misschien. Dat is net een andere.
2: Maar wij hebben niet de verantwoordelijkheid om jonge jongens op te voeden, bijvoorbeeld.
1: Mm. Vind ik. Nou, wat zeggen?
3: Ja, nou, ik moet er heel erg aan denken, omdat ik deze aan die manosfeer wereld die zich buiten mij voltrekt, zit niet in mijn algoritme. Af en toe komt het dan voorbij en dan schrik ik daar zo vreselijk van. En ik denk dat er wel, ik snap wel dat het niet de verantwoordelijkheid is van een krant om zo'n stuk te plaatsen van kijk, dit is een man die het wel goed doet. En dat gaat niemand lezen natuurlijk. Maar ik denk wel dat er een verantwoordelijkheid zit om te laten zien wat er allemaal plaatsvindt binnen die bubbel.
2: Ja. Zeker.
3: En daar misschien ook gewoon wat iets activistischer tegenwicht tegen te bieden. Want anders raken we die jonge jongens wel allemaal kwijt.
2: Nee, maar voor aandacht voor de manosfeer uiteraard. Ja, activistisch, dan ben ik altijd een beetje op mijn hoede. Ja, maar misschien bedoelen ik. We, misschien komen we uiteindelijk wel hetzelfde uit.
1: Ja, bedoel, ja,
2: door er zijn wel journalisten die dat. Nee, goed, je kan heel verhaal op dat alles journalistiek is activisme. En je kan constructieve journalistiek. En bij de correspondent denken ze er anders over dan bij Nieuwsuur. Maar ja, ik vermijd het woord graag. Okay. En misschien bedoelen we wel hetzelfde.
3: Ja, precies. Denk het, ja.
1: We gaan naar jullie mediamomenten. Ilko, dat van jou gaat over de Amerikaanse president Donald Trump en zijn terugvlucht na de NAVO-top in Turkije.
2: Ja.
1: Leg even uit. Iets met een cateringwagentje.
2: Je maakt het gelijk heel spannend, maar het klopt wel. Ja, nee, dat is een opzienbarend verhaal waar de Washington Post afgelopen nacht mee kwam. Mm-hmm. De NAVO-top een maand geleden in Ankara. Trump ging daarheen. Die vloog daarheen in zijn nieuwe Air Force One. Een toestel dat hij cadeau had gekregen van Qatar. En toen hij terugvloog een paar dagen later vanuit Ankara naar Engeland. Onderweg naar Amerika, maar naar Engeland. Kondigden ze aan dat ze niet gebruik zouden maken van het oude vliegtuig, van het nieuwe vliegtuig, maar van de oude Air Force One. Want die was ook in Ankara. Ze zeiden toen, het heeft met operationele veiligheid te maken, verder niks aan de hand, maar we pakken het oude vliegtuig. Nou, wat blijkt er nu te zijn gebeurd? En de Washington Post die heeft dat helemaal opgeschreven. Het vliegveld van Ankara. Je ziet Trump daar inderdaad een maand geleden de vliegtuigtrap opgaan, nog even zwaaien. We kennen die beelden wel, want op de Amerikaanse president zijn altijd camera's. Er was op dat moment, schrijft de krant, een heel serieuze dreiging vanuit Iran. Hè, die wilde Trump omleggen. Dus we zien Trump instappen. Intussen zie je, met de kennis van nu, weet je nu wat er gebeurd is, zo'n cateringvrachtwagentje aan de achterkant van de Air Force One. Van dat vliegtuig rijden. En daar gaat zo'n bak omhoog, hè, want dat kan bij zo'n vrachtwagen. Mm-hmm. Nu blijkt dat Trump en een aantal van zijn stafleden zijn daar ingestapt, in dat cateringvrachtwagentje. Dat vrachtwagentje heeft 40 meter gereden naar een ander militair toestel dat daar klaar stond.
1: Ja.
2: En daarmee is hij gevlogen. Tot nu toe, de afgelopen 4 weken, dachten we gewoon dat hij in die oude Air Force One naar Engeland was gevlogen.
1: En alle aan boord, journalisten die aan boord waren.
2: Ja, dat is ook natuurlijk een van de vragen. Ik bedoel, het is heel begrijpelijk en voorstelbaar dat de Secret Service, want die wilde dit, besloot om de president in veiligheid te brengen. Ja. Dat moet je ook willen. Mm-hmm. Alleen een deel van zijn staf, en ik weet niet of dat de stagiaires waren of hotshots, maar een deel van zijn staf en journalisten, die zaten wel gewoon in dat vliegtuig, dat kennelijk een te groot risico was voor de president. Dus de vraag is wat daar precies gebeurd is.
1: En niet voor hun.
2: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Als het risico echt zo groot was, dan dreigde er misschien nog een paar mensen te zijn opgeblazen. Maar het is een opzienbarend verhaal. Heel af en toe gebeurt het dat de president even uit zicht verdwijnt. Dat is bij Bush na 11 september een keer gebeurd. Dat duurde dan een paar uur.
1: Ja.
2: Maar dat ze doen alsof hij in een ander vliegtuig zit, dat is echt wel opmerkelijk. Dus dit verhaal is inmiddels ook wel door andere Amerikaanse media overgenomen. Maar er blijven nog heel veel vragen over. Het is echt, mijn oren waren aan het klapperen.
1: Ja, je bent jarenlang correspondent geweest natuurlijk in de Verenigde Staten. Ben je zelf wel eens meegereisd op de Air
2: Force? Nee, ten eerste omdat we dat niet konden betalen. Want je betaalt nogal veel als medium. Ik weet niet precies hoeveel, maar duizenden euro's om mee te mogen
1: vliegen. Dat is ook gewoon een aardig verdienmodelletje.
2: Nou, dat waren gewoon operationele kosten. Ik sluit niet uit dat Trump er inmiddels een verdienmodel van heeft gemaakt. Maar je had er ook uiteindelijk niet heel veel aan. En buitenlandse pers was ook zelden welkom. Misschien een keer de BBC. Nee, ik heb dat nooit gedaan.
1: Nicky, voor jouw mediamoment gaan we naar Vlaanderen. De media staan daar vol met reconstructies en terugblikken op de zaak Dutroux. Het is deze week 30 jaar geleden dat de meisjes Sabine en Letitia werden bevrijd uit de beruchte kelder. Wat wil je laten horen?
0: Ja, dat is een fragment van journaliste Caroline van den Bergen. En die, dat is een van de journalisten die 30 jaar geleden dus die gruwelijke kelder van Dutroux werd ontdekt. Met die kooi, hè, waar die twee meisjes in zaten. Die daarna mee is geweest naar een schouw. En daar ook over vertelde. Ik vond het toch wel weer indrukwekkend. Ik ken alle verhalen, maar ja, ik vond het toch wel indrukwekkend.
4: En Marc Dutroux begint dozen en kratten water weg te halen van een klein rek. En als alles daar is weggehaald, trekt hij aan het rek en komt die kooi van Dutroux tevoorschijn.
5: Die beelden, er zijn beelden van, hè?
4: Ja.
5: Hoe dat mechanisme werkt, dat is waanzin. Je bent daar geweest.
4: Ja, inderdaad. Het is met geen woorden te beschrijven. Dat is zo'n kleine plek waar die kinderen zich in hebben moeten verbergen. Er was eigenlijk nauwelijks lucht om te ademen. Je kan het je niet voorstellen als je het niet hebt gezien.
5: Over hoeveel vierkante meter spreken we?
4: Vierkante meter? Het was nog minder dan dat, denk ik.
1: Ja, gruwelijk heftig, hè?
0: Ja, gruwelijk.
1: Ja, ja. Nog steeds een open wond ook in België.
0: Zeker, open wond. Het legde daarna ook alle justitiële dwalingen en hele politieke toestanden in België bloot. En ik denk dat vanaf dat moment België wel zijn onschuld heeft verloren.
1: Ja, ja. Veel aandacht voor dit trieste jubileum bij de zuidenburen. Hier veel minder. Is
0: tot nu
1: logisch?
0: Toe wel, ja. Ja, nou ja, ik denk volgens mij met 25 jaar geleden hadden ook heel veel kranten en media hadden reconstructies. Misschien komt er nog iets aan bij Nieuwsuur. Maar ik weet in ieder geval bij ons wel nog in de zaterdagbijlagen via het AD. Ja. Het blijft een open mond.
1: Ja, Ilko, komt er iets bij Nieuwsuur?
2: We hebben niks gepland. Ik had het niet zo paraat. Ik vind het ook ongelooflijk dat 30 jaar geleden is.
1: Ja.
2: Ik begreep uit, want ik heb iets gelezen over de podcast. Ik heb hem niet geluisterd. Maar dat is het mooie. Het knappe denk ik journalistiek ook. Want er schijnt ook wel nieuws in te zitten. Of ze hebben de dwalingen gevolgd, hè, 30 jaar later. Dat je bij het reconstrueren van zo'n zaak nog op nieuwe dingen stuit. En dat dit inderdaad nog steeds zo'n indruk maakt wat je haar hoort vertellen. Mm-hmm. Ja, dat is bijzonder. Maar wij hebben op dit moment volgens mij niet iets gepland.
1: Nee. Het is even een overgang, maar het kan niemand zijn ontgaan. Er is morgen een zonsverduistering. En dat willen we weten ook.
6: Een zonsverduistering in Nederland.
7: Nederland in de ban van de eclips.
6: De eclips.
7: Eclips.
6: Eclips.
8: Inclusief de run op speciale eclipsbrillen.
9: Ik ben blij dat het nog op tijd was.
7: De bijna totale zonsverduistering is niet zo heel vaak te zien in ons land.
10: En de verwachting is wel dat het heel druk wordt hier.
11: En wie daarnaar gaat kijken moet volgens oogartsen wel echt een speciale eclipsbril opzetten.
12: Kijk absoluut niet met alleen een zonnebril in de zon.
11: Toch een hoop moeite voor een eclips van 2 minuten en 10 seconden.
1: Joël Broekhaart, heb je er zin in de eclips?
3: Nou, ik had niks gepland eigenlijk.
1: Nee?
3: Nog. Nee. Hoe laat is hij?
1: Hij is even kijken, het begint er rond 7:15 en rond 8:11 wordt boven Utrecht de zon maximaal bedekt. Dus
3: in de ochtend?
1: Nee, 's avonds.
3: Oh, 's avonds.
1: Morgenavond.
3: Oh, leuk. Nou.
1: Ja. Ja. Ilko, je hebt net een redactievergadering gehad. Wat ga je er nog mee doen na al dat brillengeweld en bol.com?
2: Vanavond niet. het is morgen toch pas?
1: Ja, het is morgen.
2: Ja, precies. Ja. Nee, dat hebben we nog even.
1: Ja, wij zijn ook op tijd.
2: Ja, nee. Nou, dat gaan we dan denk ik morgen bepalen. Het is ook best lastig om daar... Het is een lekker verhaal en daar halen we ons neus niet voor op. Alleen, en het is een visueel verhaal. Beter voor tv dan voor de radio.
1: Ja.
2: Maar je moet wel iets toe kunnen voegen. En ik heb nu ook alles wel ongeveer gelezen. Ik bedoel, over de run op brillen kunnen we het niet meer hebben.
1: Ja.
2: Dus we moeten even kijken. Nee, maar ik ga zeker...
1: Het is wel een live programma van de NOS.
2: Ja, nee, heel goed. Ja.
1: Vanaf 7:30 had ik goed, goed heb begrepen. Joël, jij vond het ook wel belangrijk dat dit nieuws toch ook aandacht krijgt. Hè? En dat krijgt het.
3: Nou, ik vind het... maar dat is misschien een beetje meta. Maar ik verbaas me er wel vaak over hoe druk we ons maken over een hele hoop dingen die natuurlijk ook aan de hand zijn. Terwijl we vergeten hoe wonderlijk en interessant en ongewis de natuur om ons heen eigenlijk nog is.
1: Je bedoelt, het gaat de aandacht gaat nu vooral uit naar de droogte en de hitte.
3: Nou, nee, gewoon überhaupt. Ik bedoel, het is de hele tijd politiek, economie, dat soort wereldlijke problemen. En dit en dat, terwijl er het gewoon nog maar amper mensen op het diepste punt van de oceaan geweest zijn op deze wereld. Er is nog zoveel te ontdekken. En de meeste mensen zijn helemaal losgezongen van hoe het überhaupt de natuur om zich heen werkt. En dan laten we ons nu vreselijk verrassen door de droogte. En ik zie al de hele tijd bovenaan teletekst eerst het belangrijkste nieuws op pagina 104 is: zorgen bij voetbalclubs om droogte. Ja. Omdat ze niet meer mogen sproeien met het oppervlaktewater.
1: Waarvan ik ook dacht, heel Nederland speelt toch op kunstgras.
3: Nou ja, dat ook. Maar weet je wel, misschien dat door ons is te verwonderen over dit natuurverschijnsel, wat het eigenlijk is, dat we een heel klein beetje bewust zijn of kunnen doordringen van dat mensen een beetje openstaan voor ook ander nieuws over de natuur en hoe het werkt. En zich dan niet zo laten verrassen doordat ze opeens niet meer mogen voetballen. Dan denk ik, ja, dat hadden we al een paar jaar kunnen zien aankomen.
1: Ja,
3: zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Maar dit maakt het ook aantrekkelijk, toch? Dit soort nieuws is nieuws dat je ook wil consumeren. He? Over zo'n eclips, toch?
3: Ja, zeker. Ja, nee,
1: dat is gewoon fijn, Nicky. Daar hebben we ook behoefte aan misschien wel.
0: Zeker. Wij merken ook, want wij gaan morgen toch wel even een oproepje plaatsen.
1: In de Gelderlander.
0: Ja, in de Gelderlander stuur je je eclipsfoto in. Wel veilig, uiteraard. ervaring leert dat mensen massaal dat insturen. Dus dat het heel erg leeft. En het is wel, het is inderdaad ook wel iets fijns, iets positiefs, iets moois. Ja. Als tegenwicht tegen alle harde nieuws en ellende.
1: Is het ook lekker dat het zo voorspelbaar is? Ik bedoel, je weet ook van tevoren, het gaat weer over die brilletjes.
2: Het is wel lekker dat het gewoon op fatsoenlijk tijdstip is. Ja, en dat midden in de nacht.
1: Ook dat. Ja, het is goed getijd. Beter dan het WK.
2: Ja, precies.
1: Menig wedstrijd van het WK.
2: Zeker.
1: Kijk, daar gaat hij weer open. De beroemde deur van de schatkamer van beeld en geluid, op zoek naar gedenkwaardige fragmenten van vroeger. Ilko, we beginnen bij jou. We herdenken straks in september dat het 25 jaar geleden was dat de aanslagen van 9/11 plaatsvonden. En daar heeft jouw fragment ook mee te maken.
2: Ja, want ik ging eens kijken, omdat wij na zaten te denken inderdaad, wat een kwartier later, wat ga je dan doen? Dat is agendajournalistiek, maar het heeft natuurlijk zoveel teweeg gebracht. De gevolgen zijn nog merkbaar. Althans, dat is de vraag en daar gaat dit fragment over. Veel mensen kennen nog wel, denk ik, de NOS of de actualiteitenrubrieken zonden meteen uit, dagenlang, nachtenlang. Ja. En Maarten van Rossum was de gast. En waar iedereen zeg maar hoog in de paniekmodus zat, want dat nieuws was nauwelijks 24 uur oud. Zei Maarten van Rossum, de bekende historicus, eigenlijk zoals we hem kennen, relativerend en volgens de presentatoren, dat waren Pieter-Jan Hagens en Kees Driehuis, helaas overleden, te relativerend. Mm-hmm. Dus dat fragment vond ik mooi om even terug te halen.
13: Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd. Namelijk dat terroristische aanslagen altijd en overal mogelijk zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden. Want dan kun je je van alles en nog wat permitteren.
14: Maar goed,
13: er wordt
14: juist
13: nu ook een
14: feit
13: beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm en de effecten zijn enorm.
2: Ja. Hij is hierna heel lang niet op televisie geweest. Ik weet niet of ik kan zeggen gecanceld, dat woord bestond toen nog niet. Maar echt, mensen hadden even genoeg van hem. Hierna wordt Kees Driehuis ook bijna boos. Hij zegt, ja, wij zijn erg van het relativeren. Maar u gaat nu wel heel erg ver. Waar Van Rossum zijn punt was, want het gaat nog een poosje door, dat er nu heus geen trend is gezet dat terroristen massaal nu vliegtuigen in gebouwen vliegen. Nou, daar heeft hij dan denk ik gelijk in gehad.
1: Ja, ja.
2: Hij zegt ook, de Koude Oorlog heeft veel meer teweeg gebracht in de wereldgeschiedenis. Nou ja, daar kan je dan over twisten.
1: Maar dat was dus lastig om dat te consumeren moment.
2: Dat was op dat moment.
1: In de emotie, denk ik dan.
2: Ja, dat denk ik ook. In Amerika, want ik ben toen zelf meteen als jonge journalist naar de Verenigde Staten gegaan. En ben een aantal weken daar in New York geweest. Als je toen de tv aanzette, was het al überhaupt helemaal natuurlijk onmogelijk. Dat heeft eigenlijk jaren geduurd. Duurt om bijvoorbeeld over de voedingsbodem van de aanslagen een gesprek te voeren.
1: Ja.
2: Maar hier zag je ook dat zelfs in Nederland, waar het vooral sinds 9/11 natuurlijk heel veel over immigratie en de islam is gegaan, dat wat Van Rossum hier zei, dat daar gewoon eventjes, los van de vraag of hij gelijk heeft gehad, maar dat daar eventjes gewoon geen plek voor was. Wat misschien ook met een aanslag zo bloedig en zo vers ook wel logisch was. Maar Nou ja, ik vind het nog steeds een heel interessante vraag. Van, is er nou echt een nieuw tijdperk begonnen? En daar kan je volgens mij heel lang over praten. En ik denk dat de komende weken ook heel veel media dat gaan doen.
1: Zal dat ook de insteek zijn, denk je?
2: Nou, ik denk dat een van de insteken is. Ja, want Amerika voert op dit moment weer een oorlog in het Midden-Oosten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, en Van Rossum heeft wel
2: een. Van Rossum is weer helemaal terug.
1: Hotter dan ooit, al jaren weer terug. Ja, ja. Nicky, voor jouw moment gaan we terug naar eind jaren 80. De afdeling Natte Haartjes met de hele familie voor de buis. Jullie keken naar de Soundmix Show.
14: Er gaat iets unieks gebeuren in Nederland, want elk artiest krijgt zijn eigen 06-nummer. Maar belt u pas als ik dat zijn geef, alstublieft. Want anders werkt het niet en dan zou u de kandidaat kunnen benadelen. Anita Meijer, 06 32 170.
1: Leuk, hè? Ouderwets zo.
0: Ja, de Soundmix Show, het staat denk ik in het geheugen van iedereen die nu zo eind 30, 40, 50 plus is gegrift.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik kwam hier eigenlijk op door een collega gisteren op de redactie, collega Niels. En die zei van, nou weet je nog, toen heel het land plat lag. Want dit was dus de finale in 88.
1: Ja.
0: Gingen mensen allemaal naar 06-nummer bellen. En het werd een totale chaos.
1: Centrales konden dat helemaal niet aan.
0: Centrales konden niet aan. Schiphol lag plat. Ziekenhuizen moesten op noodaggregaat. Dat was echt viral van de letteren.
1: Weet je eigenlijk nog wie er won toen, of niet?
0: Ja, dat heeft dus ook collega Niels even voor me opgezocht. Oh. John Denver.
1: Oh.
0: Ja, okay. Ja, niet de echte natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar dat was eigenlijk helemaal uit mijn geheugen. Het was blijkbaar een hele avond. De uitzending duurde heel lang. Henny Huisman riep op, niet meer bellen. Mensen gingen te vroeg bellen.
2: Hoeveel mensen alles zouden hebben gekeken destijds?
0: Ja, geen idee. Maar er werd een miljoen keer geloof ik gebeld. En het was voor het eerst dat er echt 06 nummers werden gebruikt. Ja. Nou ja, het is het hele land lag plat blijkbaar. Ja. En,
1: ook wel weer lief, hè, die naïviteit, toch?
0: Heel lief. Ja. Ja.
1: Met z'n allen laten bellen en dat het dan helemaal misgaat.
0: Maar het was inderdaad een natte haartjes, chipjes en cola.
1: Ja, toch? Hoe oud was je eind jaren 80?
0: 7.
1: Oh, dat is echt wel jong. Ja. Ja. Nee, maar je had naar de junior had je toch ook? De kindersamen.
0: Ja, de kindersamen show. Ja.
1: Ik ga jullie bedanken voor jullie deelname aan dit mediaforum. Fijn dat jullie er waren. Nicky van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander. En Ilko Bos van Rozentaal, interim hoofdredacteur en presentator bij Nieuwsuur. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over de begrotingsonderhandelingen, waarmee het kabinet deze zomer en ook deze dagen al aan de slag gaat. Bel ons nu met de vragen die u heeft over dat onderwerp 0800-1101. Of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp.
15: NPO Radio 1.
16: In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Meerdere huizen in Engelen en Bokhoven werden beklad met kwetsende teksten rond de komst van een asielopvang voor jongeren. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. Mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. De sproeiverboden die op steeds meer plekken worden ingevoerd hebben ook gevolgen voor amateurvoetbalclubs. Vooral in het Westland en in Limburg en Overijssel zijn de velden door, bruin en keihard. Sommige clubs mogen er niet meer op spelen van de gemeente. Die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. De missie is begin september.
1: Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Dankjewel, Kirsten.
17: Nou, over het algemeen goed, maar op de A27 van Gorkum naar Breda is wel veel vertraging, want de weg is daar nog dicht tussen Werkendam en Geertruidenberg. Er heeft daar een auto in brand gestaan. Omrijden kan vanaf Gorkum via Dordrecht over de A15 en de A16. Verder staan er wat files door grenscontroles. De langste nu op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 4 kilometer. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
18: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Kok en tv-maker Anthony Bourdain reisde de hele wereld over op zoek naar culinaire belevenissen. Hij werd door zijn rauwe stijl van tv-maken en schrijven over eten wereldberoemd. Straks na 11 uur praat ik met jou, spraakmaker Joël Broekaert, over Bourdain, waarover deze week een film verschijnt. Nu eerst, de zomervakantie is voor veel mensen een tijd om even op adem te komen. Maar in Den Haag begint juist een van de spannendste periodes van het politieke jaar. Achter gesloten deuren onderhandelt het kabinet over de begroting voor volgend jaar. jaar, welke plannen krijgen geld en waar moet worden bezuinigd. We gaan het er vandaag over hebben in onze rubriek Zijn er nog vragen? Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad, is vandaag bij ons. Goedemorgen.
0: Welkom. Goedemorgen.
1: Ja, Martine, de komende weken zijn bepalend voor wat er op Prinsjesdag straks op tafel ligt. Wat zijn de hete hangijzers dit jaar? Wat gaan mensen echt in de portemonnee raken?
0: Nou, best veel. Als tenminste alle plannen uit het coalitieakkoord ook uitgevoerd gaan worden per 1 januari, dan zou de belasting voor heel veel mensen die in loondienst zijn omhoog gaan. Mm-hmm. Het eigen risico gaat flink omhoog.
1: Ja, per 1 januari toch?
0: Per 1 januari. Ja. Dat alleen al, daar hebben we het echt over miljarden aan lastenverzwaringen voor mensen.
1: Ja. Het kabinet krijgt aanstaande vrijdag de zogenoemde concept macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau. Dan weten ze hoeveel financiële ruimte ze hebben in Den Haag. Wat verwacht je daarvan eigenlijk?
0: Eigenlijk zijn het belangrijkste punten om op te gaan letten is het begrotingstekort, wat daarmee gebeurt. Ja. En de koopkracht, denk ik, dat
1: want
0: heel
1: we hebben
0: veel
1: te maken
0: politici.
1: Met een Europese verplichting, hè?
0: Mag niet groter zijn dan 3%. Dus dat speelt een belangrijke rol. Maar er zijn ook regels uit Europa dat ook je staatsschuld niet te snel op mag lopen. En nou is Nederland natuurlijk best braaf, hè, vergeleken met veel andere Europese landen bij een lage staatsschuld. Ja. Maar die loopt wel met alle plannen van dit kabinet en vorige kabinetten, en nu vooral dus de voorgenomen extra uitgaven aan defensie. Ja. Loopt en het tekort en de schuld toch best wel hard op. Mm-hmm. Dus daar zal naar gekeken worden. Gaat dat door die grens van 3% heen? En we zitten daar volgens financiën al heel dichtbij. Die verwachten al een tekort van tegen de 3. Mm-hmm. En de koopkracht.
1: Ja.
0: Voor volgend jaar was de verwachting dat we er niet op vooruit gaan, maar ook niet op achteruit. Gemiddeld genomen, een beetje door de bank. Maar ja, de energieprijs is natuurlijk hoger dan verwacht door de oorlog in Iran. We hebben een hele, hele onzekere economische omgeving.
1: Dus de
0: wereldhandel staat onder druk.
1: De box 3 discussie.
0: We hebben ook nog de box 3 discussie.
1: Ja.
0: Dus wat die koopkrachtcijfers gaan doen, daar zal ook heel goed naar gekeken worden. Valt het mee, dan geeft het een klein beetje lucht, maar niet heel veel.
1: Nee, voor dit minderheidskabinet.
0: Voor dit
1: ook
0: minderheidskabinet,
1: even bij zeggen,
0: dat
1: wordt ook nog een hele ingewikkelde.
0: Absoluut.
1: Ja. Goed, als u vragen heeft over die begrotingsonderhandelingen, bel dan naar 0800-1101 of stuur een bericht via de NPO Luister App. Dat kan ook. Nu eerst muziek.
19: KRO NCRV.
18: Platen van spraakmakers.
1: Ja, Joël, jij mag de plaat uitkiezen.
3: Je hebt
1: even in je platenkast, zeg maar even virtueel in je platenkast geneusd. Mm-hmm. Wat kwam daaruit?
3: Nou, ik heb wel een beetje iets gezocht bij het onderwerp waar wij het straks over gaan hebben.
1: Ja.
3: Ik vind het sowieso altijd leuk als ik op de radio ben om iets te... En ik mag iets draaien om iets te doen wat er niet altijd al gedraaid wordt.
1: Ja, heel goed.
3: Ik heb een plaat uitgezocht van Guns N' Roses. Dat was mijn eerste liefde eigenlijk nadat ik een cassettebandje van Elvis Presley had van mijn moeder. Mijn echte eerste, waar ik zelf verliefd op ben geworden. En de reden ook waarom ik heel graag vroeger rockster en drugsverslaafd wilde worden. Omdat ik net zo wilde worden als Guns N' Roses. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Anthony Bourdain. Want die is natuurlijk eigenlijk op zijn eigen manier in het vak waar ik ook in terecht gekomen ben, drugsverslaafde rockster geworden, maar dan als culinair journalist.
1: Ja, precies. Dat had jij eigenlijk ook wel gewild. Maar,
3: het is een beetje gechargeerd natuurlijk. Precies, maar het appelleert enorm aan me. En dit nummer vond ik er erg bij passen, omdat het heet Bad Obsession en het gaat over heroïneverslaving. En Anthony Bourdain is een hele beroemde heroïneverslaafde die er gelukkig bovenop gekomen is. Mm-hmm. En het is gewoon hele vuige bluesrock. Heel lekker nummer.
1: Ja, past ook wel bij hem, hè? Ook.
3: Ja.
1: Vond hij dit zelf ook mooi eigenlijk?
3: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Nee, dat zou je eigenlijk even niet.
3: Ik denk dat het misschien iets te gelikt cliché en hair metal geweest is. Ja, ik denk dat hij een iets intellectuelere smaak heeft gehad. Maar.
1: Nou, we gaan luisteren. Guns N' Roses, Bad Obsession.

0: Ja, joh, dat is toch wel leuk. Dan hebben wij het over wat zou Anthony Bourdain nou voor muziek eigenlijk mooi en leuk hebben gevonden. En dan, ja. Een luisteraar die weet dat, die appt net de Ramones en de Clash.
1: Ja.
0: Vond hij heel fijn.
1: Wat punkier.
0: Ja, ja. Nog op een andere manier rauw, zeg maar.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ja. Spraakmakers.
0: De komende weken buigt het kabinet zich over de begroting voor volgend jaar. Hoeveel geld is er te verdelen en waar vallen straks de hardste klappen?
2: Boodschappen, energie, koopkracht en AOW en pensioenen. Dat zijn natuurlijk precies die pijnlijke punten.
3: Ik denk dat door de hogere inflatie die koopkracht misschien dit jaar minder uitbundig is gegroeid.
4: We moeten besparen op sociale zekerheid, er gaat meer naar defensie. Tegelijkertijd is er heel veel kritiek dat geld niet effectief in wordt gezet.
3: 2026 is misschien niet het jaar geworden in termen van koopkrachtstijging waar we vanuit gingen bij de start van het regeerakkoord.
5: Als je die lijstjes met die vele miljarden ziet, ik zou er een lijstje naast zetten. Als je wel investeert, wat krijg je ervoor terug?
6: Dat betekent eigenlijk dat er helemaal geen enkele budgettaire ruimte is per saldo.
3: Maar dat wordt wel de discussie de komende tijd. Gaan die lastenverzwaringen die voor volgend jaar in de boeken stonden, gaan die onverminderd door? Of maakt het kabinet daar andere keuzes in?
0: Martine Wolzak van het Financieel Dagblad is vandaag bij ons om al uw vragen over de begrotingsonderhandelingen te beantwoorden. Ja, Martine, die begrotingsonderhandelingen, hoe ziet dat eruit achter de schermen eigenlijk? Wat gebeurt daar?
7: Ja, officieel begint dat half augustus met waar je het net ook over had. Dan komt het Centraal Planbureau met de cijfers aanstaande vrijdag over wat zij denken dat de koopkracht en de economische groei, het begrotingstekort, et cetera, gaat doen. Mm-hmm. En dan komt het kabinet ook voor het eerst bijeen. Terug van vakantie. En dan hebben ze 2 weken de tijd. En dan komen ze iedere keer in groepjes bijeen. Om die begroting voor volgend jaar in elkaar te zetten. Ja. En dat zijn alle uitgaven. Dus begroting van defensie, van het onderwijs, van sociale zaken en werkgelegenheid. En alle inkomsten. En dat heet het belastingplan. Maar in de praktijk zijn die gesprekken natuurlijk al lang begonnen.
0: Ja.
7: Dus achter de schermen wordt er al...
0: Nu al volop.
7: Is er de afgelopen maanden op ministeries al heel hard gewerkt aan allerlei voorstellen, opties doorgerekend. En er is natuurlijk door premier Rob Jette van D66 en door Eelco Heijne, de VVD-minister van Financiën, de afgelopen weken, vlak voordat ze op vakantie gingen, met heel veel politieke partijen 1-op-1 gesproken.
0: En dat is ook nodig, want men zit niet bepaald op één lijn als het gaat om prioriteiten.
7: Nee.
0: Ook binnen het kabinet niet?
7: Binnen het kabinet niet. Dus het kabinet zelf, nou, kunnen we het zo vast nog wel even over hebben. Er is ook wel, maar in ieder geval de coalitiepartijen, CDA, VVD en D66, hebben echt wel andere ideeën over hoe je verder moet. En in de Tweede Kamer leven ook hele verschillende ideeën. Eigenlijk over één ding zijn ze het wel redelijk eens. Er moet meer geld naar defensie.
0: Ja.
7: Daar is een heel breed draagvlak voor.
0: Vraag is alleen, hoe ga je dat betalen?
7: Precies. Ja. En daar liggen eigenlijk 3 voorstellen voor. Belastingen omhoog. Bezuinigen op sociale zekerheid.
0: Ja.
7: Nou, dat is vooral de uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. En natuurlijk de verhoging van de AOW-leeftijd, wat nu heel, heel diep in de ijskast zit.
0: Ja.
7: Maar het staat wel nog steeds in alle financiële plannen.
0: Dat zijn allemaal open zenuwen.
7: Dat zijn allemaal open zenuwen. En een hoger eigen risico in de zorg. En dat ligt ook altijd politiek zeer gevoelig. Ja. En voor die 3 plannen, daar is geen meerderheid voor.
0: Nee.
7: Dus dat maakt het een hele, hele ingewikkelde opgave. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat ze dus moeten gaan zeggen, nou, ja, we krijgen het niet voor elkaar, dan moeten we maar wat minder geld uit gaan geven het komend jaar.
0: Ja, ja. We gaan naar onze eerste beller, Hugo Spruit. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: U heeft een vraag over die miljarden. Wat is die?
8: Het is eigenlijk de vraag, bij de overheid wordt geld op verschillende manieren benoemd. Het ene is structureel of incidenteel geld.
0: Mm-hmm.
8: En het andere is weer een fonds. En ik vind het bijvoorbeeld heel verwarrend dat de 20 miljard die naar defensie gaat, lijkt evenveel als de 20 miljard voor het stikstoffonds. Maar het stikstoffonds, een leeuwendeel, wordt pas na deze kabinetsperiode ingepland.
0: Ja, 2030.
8: Waarom zo verwarrend?
0: Ja.
8: Na 2030, ja.
0: Ja, precies. Ja. Dus inderdaad, defensie, dat is dan gewoon de begroting jaarlijks 20 miljard.
7: Ja, ik ben het helemaal eens met deze beller. Het is inderdaad heel verwarrend.
0: Nou, dan krijg je een heel scheef beeld.
7: Het wordt ook heel vaak verwarrend gebracht. Alsof dat inderdaad evenveel is. Terwijl dat stikstoffonds, dat betekent eigenlijk dat we de komende 10 jaar, elk jaar, een paar miljard gaan uitgeven. En tegen de tijd dat we klaar zijn, hebben we 20 miljard uitgegeven.
0: Hebben een pot.
7: En dat noemen we dan het fonds. Het is niet zo dat daadwerkelijk in een potje gestopt wordt nu, 20 miljard. Nee. Het staat ergens in de boeken. En het moet al die jaren opnieuw, iedere keer moet je op zoek gaan naar waar gaan we die 2 miljard dit keer vandaan halen. Zeg maar als je het gemiddeld 2 miljard zou uitgeven. Defensie, dat is in 2035 geven we 20 miljard per jaar extra uit.
0: Ja,
7: dus dan
0: anders.
7: Doen we 2035 20 miljard, maar 2036 weer 20 miljard. En het jaar daarop weer, en het jaar daarop weer. En de komende jaren gaan we daar in stapjes naartoe groeien. Mm-hmm. Dus volgend jaar staat er al 2 miljard extra gereserveerd voor Defensie. Dat is voor Nederlandse begrippen, voor een begrotingsstap, echt heel veel.
0: Ja.
7: En er komt ook nog 3 miljard steun aan Oekraïne bovenop.
0: Ja, want je bent geneigd om die bedragen een beetje naast elkaar te leggen. Hè, en dat met elkaar te. Maar dat is een hele andere grootheden.
7: Nee, de stijging van de defensiebegroting is ongekend voor Nederlandse begrippen. Dat we in zo'n korte tijd zoveel meer aan één post op de begroting gaan uitgeven.
0: Ja, precies. En Hugo Spruit, u had ook nog een vervolgvraag, hè?
8: Dus eigenlijk de 20 miljard is nog geen eens zeker als een volgend kabinet weer een andere bocht maakt.
7: Nou, dat is in feite altijd zo, want dat is politiek. Ja, als de Tweede Kamer anders beslist, kan het altijd weer anders gaan. En dat geldt voor het stikstoffonds, dat geldt voor Defensie. De politiek kan zich ieder moment bedenken. Met sommige posten is dat wel iets makkelijker dan met de andere. Bijvoorbeeld het stikstoffonds, dat hebben we ook gezien. Dat plan dat lag er, Rutte 4, toen lag het geld er. En het kabinet schoof, poef, was het weg.
0: Hebben we niet nodig, hè? Was de argumentatie.
7: Ja. Dat is met zo'n fonds, is dat en ook met wat meneer ook al noemde, incidentele uitgaven. Dus een uitgave die je maar 1 keer doet, of 2 of 3 jaar achter elkaar, mag je ook nog incidenteel noemen. Ja. Makkelijker dan bijvoorbeeld met een hele vaste structurele uitgave. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de AOW. En daar geven we elk jaar nu tegen de 60 miljard aan uit. Dat kan je niet zomaar wijzigen. Dat kost veel meer moeite.
0: Ja, dat zou ook onbetrouwbaar zijn, toch? Dan heb je echt onbetrouwbaar.
7: Nou ja. Of het onbetrouwbaar. Het vergt in ieder geval veel meer politieke wil, inzet. Je krijgt veel meer verzet. Het is veel moeilijker. Ja.
9: Waarom praten we dan over een fonds eigenlijk? Waarom zeggen we dan niet gewoon, we geven elk jaar 3 miljard aan stikstof uit? Is dat dan gewoon een soort van mooie strik eromheen? Om een soort van mooie geste te maken van, 20 miljard.
7: Je kunt ook een echt fonds opzetten. Dat is mogelijk. Alleen de vraag is, hoe organiseer je het achter de schermen? Dus je kunt echt een fonds inrichten. In de praktijk gebeurt dat eigenlijk bijna nooit. Mm-hmm. En zijn het gewoon plukjes geld. Ja. En dat noemen we dan een fonds.
0: Ja, precies. Ja. Mevrouw Spruit, hartelijk dank voor uw bijdrage en uw vraag vooral natuurlijk. Gaan we naar onze volgende beller, Reinoud Bekkema. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Kijk, het is allemaal zo. We hebben altijd CDA, VVD in het centrum van de macht. Of een van de twee, of allebei zitten erin. En we kunnen gewoon de klok erop gelijk zetten dat elke keer op dezelfde manier maatregelen worden genomen. En dat is vooral bezuinigen. Ik kan me herinneren, bestek 81, het karwei afmaken. Het is altijd een bepaalde manier om problemen op. Is dat nou sowieso onvermijdelijk? Want blijkbaar als het wat meer over links gaat, of wat denken we het allemaal, dan nieuwsgierig.
0: Ja, de lijn
10: hoe je dat kunt uitleggen.
0: Is een tikkie wiebelig, zeg ik er even bij. Maar inderdaad, CDA, VVD in het centrum van de macht vaak.
7: We hebben natuurlijk als politiek verslaggevers het heel vaak over de spanningen in Den Haag en de oneenigheid. En tegelijkertijd, als je over een langere periode kijkt, heb je inderdaad heel veel overeenstemming in de Nederlandse politiek over superveel dingen. Dus bij begrotingsonderhandelingen, er zijn vaak kleine bijstellingen die gedaan worden.
0: Ja, maar die wel heel hoog op kunnen lopen.
7: De emoties kunnen daar dan toch nog ongelooflijk hoog over oplopen. Kabinetten kunnen erover vallen.
0: Omdat het een politiek spel wordt dan ook.
7: Het wordt een bijvoorbeeld die AOW-leeftijd. Dat ging over een bezuiniging van 2,7 miljard per 2060. Ja, 2,7 miljard klinkt als heel veel geld. Mm-hmm. Maar op een overheidsbegroting van 600 miljard ongeveer.
0: Ja.
7: 600 miljard. Is dat. Ja,
0: je hebt het over 2060 ook.
7: Ook wel mee.
0: Ja.
7: Meneer heeft gelijk. De bandbreedte is niet heel groot in Nederland.
0: Mm-hmm. Maar zijn het dan, zeg maar, als je even de afgelopen 20 jaar neemt, zijn het dan eigenlijk gewoon een beetje wat accentverschuivingen? Of zie je ook echt grote financiële, echt andere prioriteiten die gesteld worden?
7: Nou, ik denk er zijn wel er zijn veel accentverschuivingen geweest, maar als je die bij elkaar optelt, ja, is er toch best wel wat gebeurd. Neem opnieuw bijvoorbeeld de AOW. We hadden altijd 65 jaar. Mm-hmm. Nou, inmiddels stijgt de AOW-leeftijd toch gekoppeld aan de levensverwachting. Dat is een enorme wijziging. En zo zijn er allerlei bijstellingen geweest om vergrijzing betaalbaarder te maken.
0: Defensie is natuurlijk ook echt wel een...
7: Defensie, als dat gaat lukken, is dat een gigastap. En waar we het net over hadden, alleen dat is dus nog maar deels van de grond gekomen. Rutte 4, de klimaat- en stikstoffondsen, dat was dus een kabinet wat juist met heel veel geld extra uitgeven problemen probeerde op te lossen. Toen was de rente was heel erg laag. De verwachting was dat dat ook heel lang zo zou blijven. Mm-hmm. En dat Nederland dus prima meer geld kon lenen om grote problemen op te lossen. Ja, nu zijn we een paar jaar verder en is de rente weer flink gestegen. Ja. Is het begrotingstekort is hoog, de economische groei is laag. En nou wordt daar toch weer anders over gedacht.
0: Ja, ja. Reinoud Beckema, hartelijk dank. Fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. U kunt ook bellen 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. Dat kan ook. En mailen, zeg ik nog even, kan ook spraakmakers@kro-ncv.nl. Ga ik naar Timo. Goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
0: Je hebt ook een vraag, hè, voor Martine.
11: Ja, zeker. Ik las in de projecties van het Centraal Planbureau dat de ongewijzigd beleid de staatsschuld richting de 130% van de jaareconomie gaat groeien. En dat is als over, niet op korte termijn, maar over tientallen jaren pas. Maar goed, hoe langer je wacht met ingrijpen, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. En als de staatsschuld te hoog is, heb je helemaal geen ruimte meer om te bewegen. Dus mijn vraag is eigenlijk van, wordt er iets... zijn er al plannen, waardoor komt dat ten eerste? Volgens mij is dat de AOW, maar dat weet ik niet zeker. Maar zijn er al politieke partijen die hun best doen om draagvlak te verwerven, om dat enigszins te keren, zodat dat binnen de perken blijft? En je kan dat natuurlijk ook doen door de jaareconomie te vergroten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het verbeteren van de leesvaardigheid. Want dat is natuurlijk een molensteen om de nek van de economie, als heel veel kinderen niet goed kunnen lezen.
7: Ja, die stijgende staatsschuld, die projectie van 130%, daar is wel wat kritiek op. Het is inderdaad ook over een hele lange tijd. Maar de trend is stijgend. En we hebben ook, wat ik net ook zei, vanuit de Europese Unie en de Europese Commissie een waarschuwing gekregen als Nederland. Je moet oppassen, want je bent de verkeerde kant op aan het gaan. Mm. Dat is een van de redenen die dit kabinet, dit minderheidskabinet, aanvoert om in te willen grijpen in de sociale zekerheid.
0: Ja, vooral de VVD.
7: Vooral de VVD, maar ook CDA en D66 zijn het er niet mee oneens, hoor. Mm-hmm. Het gaat dan over de manier waarop, of over de maatvoering. Maar ook die twee partijen vinden wel dat het de begroting voor sociale zekerheid en werkgelegenheid te snel stijgt. En zelfs met deze ingrepen is het ook niet zo...
0: 6,5 dat, miljard, toch? Moet bezuinigd worden, eigenlijk.
7: Dat daar is het voornemen. En er wordt nu ongeveer 125 miljard per jaar aan uitgegeven. En dat wordt ieder jaar meer.
0: Ja.
7: En die 6,5 miljard, dat is dus niet 125 min 6,5. Dit is een poging om 6,5 miljard minder meer uit te geven in de toekomst.
0: Ja. En hetzelfde groei geldt, minder te laten zijn.
7: De groei van die begroting minder te laten zijn. En dat komt voor een flink deel door vergrijzing. Er komen gewoon meer mensen met recht op een AOW-uitkering. Het komt ook door toename van mensen die een beroep doen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. En doordat dat stelsel helemaal is vastgelopen, waardoor mensen niet opnieuw gekeurd kunnen worden.
0: Ja.
7: En dus mensen die misschien best nog kunnen werken, niet meer opnieuw aan werk geholpen worden. En dat is natuurlijk super treurig. We hebben laatst bij het FD uitgebreid onderzoek gedaan naar wat voor mensen op dit moment, waar die groei nou vandaan komt. En dat zijn hele jonge mensen. Tussen de 20 en de 30. Daar zit de sterkste stijging van arbeidsongeschiktheid. Nou, als je dan uitvalt en je hebt de rest van je leven geen werk meer,
0: dan is de weg heel erg lang.
7: Het kost niet alleen de overheid geld en dus de samenleving, bij ons met z'n allen, maar het is ook voor die mensen natuurlijk een drama.
0: Ja.
7: Dus dat is een belangrijk punt.
9: Ja, maar om dat systeem uit het slop te trekken en om dat weer op gang te krijgen, zul je waarschijnlijk wel weer eerst moeten investeren en gaat het nog meer geld kosten op korte termijn.
7: Ja, dat is dus de grote politieke keuze en ook de politieke strijd op dit moment. Dit is wat de vakbonden ook zeggen. Die zeggen van, we zijn helemaal niet tegen een beter arbeidsongeschiktheidssysteem, maar het botweg korten op uitkeringen van mensen, is volgens ons niet de manier om dit op te lossen.
0: Ja, en dat zeggen de bonden vooral. En de bonden zijn weer nodig om de PvdA binnen het boord te krijgen.
7: Ja, Pro zegt wij gaan geen enkel plan steunen. Als de bonden daar niet ook draagvlak voor hebben. En dit kabinet, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Veilbrief, wilde heel graag met die bonden aan tafel. Ja. Ik heb hem zelf nog gesproken vlak voordat hij op vakantie ging. En toen zei hij, echt, Hans Spekman mag mij ieder moment een appje sturen.
0: Je zit op de
7: en dan,
0: camping en heeft
7: en dan rij ik naar zijn camping toe om met hem te gaan praten. Nou, dat appje is voor zover ik weet niet gekomen. Hans Spekman heeft in een andere krant gezegd, ja, ik had heel slecht bereik op de camping. Ja. Maar inmiddels zijn er gewoon nieuwe acties aangekondigd in september. Dus dat, die hebben elkaar nog niet echt genaderd. Dus één ding denk ik met een redelijke zekerheid te voorspellen over Prinsjesdag, is dat dit probleem niet opgelost is.
0: Nee. Cor Savelhout, goedemorgen.
12: Goedemorgen, de naam is Cor Savelkoel.
0: Savelkoel, oké.
12: Ja, daar hebben we allemaal moeite mee.
0: Goed, meteen opgehelderd, hartstikke goed. Wat is uw vraag?
12: Nou, de vraag is, kijk, natuurlijk, we hebben het over een jaarbegroting iedere keer, maar waarom zit in die jaarbegroting niet eens een maatregel die zich iets over de langere termijn uitstrekt? Dan kun je ook de effecten veel beter, maatschappelijk veel beter verklaren en dan zijn de effecten veel minder groot. Ik weet, in de belastingen is bijvoorbeeld zijn maatregelen genomen die zich strekken over 30 en over 15 jaar. Dat is veel geld, uiteindelijk, maar niemand klaagt. En dat komt omdat het een geleidelijke verandering is. Waarom hebben ze de AOW, dit weten ze al sinds 1970, waarom hebben ze er dan niets aan gedaan? Snap je?
0: Ja.
12: Dat kan in de begroting met een hele kleine investering, hoor. Elk jaar.
7: Nou, de AOW-leeftijd, daar is dus wel wat aan gedaan de afgelopen tijd. En inderdaad, de belastingmaatregelen die ze nu willen nemen voor volgend jaar, waardoor we allemaal iets meer belasting gaan betalen, ja, die leveren dus jaar in, jaar uit weer geld op. Mm-hmm. Er wordt wel degelijk vaak op lange termijn gekeken. Dat zijn die structurele maatregelen.
0: Ja, daar wordt wel aan gedraaid. Hartelijk dank, Cor Savelkoel. Morgen, zeg ik nog even, gaat het over... vrijdag zijn er nog vragen over vakantieland Duitsland. Dan met correspondent Annette Biersel kunt u vragen stellen over dat vakantieland. 0800-1101.
13: NPO Radio 1.
14: Podcast.
13: In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
15: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
13: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
16: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
14: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
17: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
19: Reis mee met Golden eSIM.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: NPO Radio 1. 11 uur.
13: Johan de Zwart.
0: Deze week kunt u de film Tony over de jonge kok en culinair tv-maker Anthony Bourdain zien in de bioscoop. Met spraakmaker en culinair journalist Joël Broekaert praten we over hem en zijn erfenis vooral. Nu het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
1: De politie heeft twee mensen aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen in Engelen en Bokhoven in Brabant. Eind vorige maand werden huizen en scooters beklad met anti-AZC-teksten. Verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant is in Engelen. Wat weet jij over de verdachte?
2: Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. En zover wij nu weten wonen ze op het adres waar nu ook een onderzoek van de politie plaatsvindt. En dat is een plek in Engelen op een bedrijfsterreintje. Achter het beoogde locatie waar het AZC uiteindelijk moet komen.
1: Twee mensen dus opgepakt. Zijn er nog andere verdachten in beeld ook?
2: Nou, de politie zegt, we sluiten meerdere aanhoudingen niet uit. Dus ja, ze hopen denk ik met het onderzoek wat nu loopt en met de huiszoeking wat nu plaatsvindt, dat ze daarmee meerdere verdachten uiteindelijk in beeld krijgen.
1: Ja, want er was dus vanochtend een onderzoek bij een huis waar dus deze twee mensen zouden wonen ook. Of wat deed de politie daar?
2: Ja, het is een woonhuis en daarachter zit een bedrijfspand. De politie is daar echt met grof geweld, zoals we nu weten, binnengevallen. We zien ook dat camera's afgeplakt zijn. De voordeur is ontwricht. En op dit moment vindt daar nog steeds een heel groot politieonderzoek plaats, met onder andere speurhonden. En ik heb ook gezien dat onder andere een jas en ook een rasta-pruik in beslag zijn genomen.
1: Het is al maanden onrustig in Engelen en Bokhoven ook, vanwege die bekladdingen. Hoe zijn de afgelopen weken daar verlopen?
2: Nou, onrustig, zo kun je het echt wel noemen. Je kunt eigenlijk teruggaan naar mei. Toen werd er al een explosief bij de beoogde locatie neergelegd. De afgelopen weken, maanden, zijn er meerdere protesten. Onder andere op de snelweg. We hebben dus gezien die bekladdingen en andere soort intimidaties. Afgelopen week zijn ook nog borden die tegen het AZC zijn, zijn allemaal kapot gemaakt, vernield. En ook dat onderzoekt de politie op dit moment, want ook dat wordt veroordeeld. Bij het AZC hangen namelijk heel veel anti-AZC-borden. En die zijn vernield, kapot gemaakt. En ook dat hoort er niet bij, zegt de politie.
1: Veel onrust nog daar tussen voor- en tegenstanders van de komst van een AZC in Engelen. Noël van Hooft van Omroep Brabant, dankjewel voor je uitleg. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. De missie is begin september. Volgens minister Jesselgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Vanwege ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De ebola-uitbraak in Congo heeft nu aan meer dan 2000 mensen het leven gekost. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. De epidemie is de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De sproeiverboden die op steeds meer plekken worden ingevoerd hebben ook gevolgen voor amateurvoetbalclubs. Vooral in het Westland en in Overijssel en Limburg zijn de velden door, bruin en keihard. Sommige clubs hebben al van de gemeente gehoord dat er niet meer op gespeeld mag worden. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa. Dat is nu bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. De Amerikaanse president Trump heeft begin juli met een ander vliegtuig gevlogen dan eerder gedacht. Volgens de Washington Post deed hij dat omdat Iran gedreigd zou hebben de president te vermoorden. Trump zou eigenlijk vanaf de NAVO-top in Turkije terugreizen met de nieuwe Air Force One, maar die bleek niet veilig. Dus wisselde hij op het laatste moment, zegt redacteur Jesse Nijmeijer.
22: Ja, hij stapte in dat vliegtuig, maar vervolgens is hij daar direct weer uitgestapt, buiten het zicht, dus niet via die gewone trap die altijd wordt gefilmd, maar is eigenlijk via een catering car, die deed alsof hij aan het laden was, via een karretje is hij in een vrachtwagentje geschoven en is vervolgens weggereden naar een ander vliegtuig. En dat is een militaire Boeing die ook een beetje lijkt op die Air Force One. Maar dat is dus echt een wisseltruc.
1: Na de landing werd Trump opnieuw in het geheim overgebracht. Hij stapte uit het militaire toestel buiten het zicht van de camera's en verscheen even later opnieuw in het openbaar, alsof hij net uit Air Force One was gekomen. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er wel geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
0: Wijnand Zwaan, hoe is het met het verkeer?
4: Nou, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg en soms leidt het ook tot file. En af en toe met een bijzondere oorzaak, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Knoopend Everdingen, nu 4 kilometer stilstaan met 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Elders op de A2 bij Eindhoven, op de A2 naar Maastricht. Tussen de knooppunt de Batadorp en de Hocht een half uur vertraging in 7 kilometer file. Door een ongeluk op de hoofdrijbaan is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via de parallelrijbaan de N2. Op de A12 Arnhem-Oberhausen, daar veroorzaken grenscontroles file vanaf Zevenaar. Het oponthoud is daar 20 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Breda. Daar is de weg al een tijdje dicht tussen Nieuwendijk en Gertruidenberg. Er is daar een auto uitgebrand. Omrijden kan vanaf Gorkum via Dordrecht over de A15 en de A16.
5: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
26: Ah, mam?
27: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
28: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
27: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
29: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers.
1: Karel-Johan de Zwart.
0: Het is 9:09. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke winkel levert door een hek pas over een maand weer online bestellingen?
30: Maya, dolle was een Maya. Maya, Maya.
0: Niet heel ingewikkeld misschien. Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Dan kan dat. Moeten we even bellen. 0800-1101. Dan, grof gebekt, openhartig en een durval die niet vies was van een wild zwijnanus, een cobrahart of vogelembryo. Kok, schrijver en tv-maker Anthony Bourdain stopte het in de jaren dat hij culinaire reisprogramma's maakte allemaal in zijn mond. Het maakte van hem de grondlegger van de culinaire rock en roll reisjournalistiek. En deze week verschijnt de film Tony over de jonge jaren van Bourdain. En dus een mooie gelegenheid om met onze spraakmaker Joël Broekhaart terug te blikken op een bijzonder leven. En dat heeft ook jou geraakt, hè? Dat leven van Tony.
9: Zeker. Ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is van waarom ik doe wat ik nu doe.
0: Ja, kun je dat uitleggen wat dat is?
9: Nou ja, kijk, ik heb een liefde al.

0: onderdeel is van waarom ik doe wat ik nu doe.
1: Ja, kun je dat uitleggen wat dat is? Ben.
0: Nou ja, kijk, ik heb een liefde altijd gehad voor eten, culinaire zaken, daar een interesse voor gehad, maar ik heb gewoon geschiedenis en journalistiek gestudeerd. En zoals ik eerder in de uitzending al zei, was dat er ook iets in mij wat nog altijd heel graag rockster wilde worden. Mm-hmm. Maar goed, dat was een beetje de context waarin ik leefde. En ik keek heel veel. Ik binged allerlei kookprogramma's van de BBC. Gary Rhodes, Raymond Blanc. En dan van die illegale BitTorrents kon je dat allemaal downloaden. En zat ik dat in bed allemaal te consumeren. Maar in die wereld was het minst brave, het hipste, ja, was Jamie Oliver. Nou, dat, ja, zegt wat. Weet je, die ging
1: dat was al best wel wild.
0: Ah, nou, houd toch op met zijn drumstokjes op zijn scooter naar de markt. Ja. En toen in één keer kwam daar Anthony Bourdain.
1: De Naked Chef, hè?
0: En ja, nou ja, dat was dus inderdaad Jamie. En ik bedoel, niks te nadelen van Jamie heeft...
1: Was hartstikke hip ook.
0: Ook mij leren koken. En het was maar whack it with a knife over zo'n knoflookje. Dat was ongeveer as bad as it got. Ja. En dan kwam Anthony Bourdain. En dan zaten we opeens te kijken naar zo'n graadmagere ex-junk. Die met een oorbelletje. Die over films, over muziek. Die gewoon super rauw. En ik ben natuurlijk eerst met hem in aanraking gekomen door zijn tv-programma's.
1: Ja.
0: Die gewoon heel... Nou, echt ruw. Hij liet echt zien hoe het was. En natuurlijk inderdaad van die gekke dingen in zijn mond stak. Mm-hmm. En een soort anti-lifestyle was het allemaal nog in het begin. En naar allerlei gekke plekken afreisde.
1: Even dat we, want niet iedereen kent hem natuurlijk. Wat misschien best moeilijk is, want hij had veel media-aandacht ook. En daar hield hij ook wel van, volgens mij. Ja. Hij was chef-kok in New York.
0: Ja.
1: Les Halles was de beroemde bistro, toch?
0: Ja.
1: En op een gegeven moment is hij daarmee gestopt. Toen heeft hij een boek geschreven.
0: Nee, hij is gestopt omdat hij een boek geschreven heeft.
1: Ja, Kitchen Confidential.
0: Kitchen Confidential, ja. Hij heeft eigenlijk... het was een jongen volgens mij uit best wel een intellectueel gezin. Zijn moeder was ook editor ergens. En hij heeft zich daar enorm tegen afgezet. En is toen op een gegeven moment gaan koken. En in die chefswereld terechtgekomen. Heel veel feesten, heel veel drugs, heel veel drank. Heel veel anti-held eigenlijk. Was hij heel lang. Hij heeft zich toch uiteindelijk toch altijd wel weten te redden. En opgeklommen tot chef van dus inderdaad een redelijke brasserie in New York. En hij heeft toen een stuk in The New Yorker, gepubliceerd in 1999. En dat heeft heel veel stof doen opwaaien. Dat is de basis geweest voor het boek Kitchen Confidential. Een soort memoire over die tijd. Maar het gaat niet alleen maar over dat feesten en drugs. Het gaat ook over die wereld in die keuken.
1: Hoe het eraan toe ging.
0: Ja, en dat deed ook voor heel veel gasten. Hadden geen idee wat er natuurlijk achter die schermen plaatsvond. Mm-hmm. En het heeft natuurlijk ook enorme stuwing gegeven aan dat hele rockster imago van chef-koks. Chef-koks zijn de afgelopen 20 jaar waren natuurlijk allemaal opeens enorm het licht. En dan ging het niet over het restaurant, maar dan ging het over de naam van de chef zelf. En
1: die chef-kok werd zelf eigenlijk een merk, als het ware.
0: Exact.
1: Martina Wolsa, kende jij hem?
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb al die programma's ook gekeken. Ja. En ook als je niet later kok wordt zelf. Het is hele onderhoudende televisie.
1: Ja.
2: Je krijgt gewoon zin om te gaan reizen. Je krijgt zin om te eten, om te leven.
1: Goed
2: is het
1: dat.
2: Heel inspirerende tv.
1: Ja, hij was iemand die de rock en roll introduceerde in de culinaire televisiejournalistiek. Laten we even luisteren naar een korte impressie.
3: It is considered useful and enlightening and therapeutic to think about death for a few minutes a day.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: What the fuck am I doing here? I shall explain. One minute I was standing next to a deep fryer. The next, I was watching the sunset over the Sahara. Had I not become a chef, I never would have been able to fuck up so spectacularly.
6: It's full of penicillin, man. Nobody gets ever sick if you really eat these cheeses.
7: I feel my syphilis clearing up.
6: This is for fun. We're doing that for fun, Tony.
7: This is fun like chlamydia is fun.
6: Everything is an experience today.
7: So is a colonoscopy.
8: Motorbike exhaust, fish sauce, incense. The faraway smell of something is that pork grilling over charcoal?
7: Well, let's put it this way. Sanitation in the Kalahari is not a premium, you know? Especially when you're eating the business end of a warthog.
9: Really, a warthog?
10: You're probably going to find out about it anyway. So here's a little preemptive truth-telling. There's no happy ending.
1: Ja, there's no happy ending. Fragmenten van onder andere het programma No Reservations hoorden we. En wat we horen is rock and roll journalistiek dus. Wat houdt dat eigenlijk in, behalve af en toe een grof woord?
0: Ja, ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten houden. Ja, die stijl was nieuw.

0: Mm-hmm. Gewoon grof zijn. Ongepolijst zijn. En ook wel gewoon de randen opzoeken van de onderwerpen die je behandelt.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een image en een saus. Want je hoort hem ook nu net in dat fragment, vind ik heel mooi, hoe die beschrijft de combinatie van de geuren van vissaus en uitlaatgassen en ergens varkensvlees wat gegrild wordt. En dan hij kon natuurlijk ook vreselijk goed, heel talige man, heel goed in schrijven en met zijn vocabulair. Heel mooi zo in een paar van dat soort woorden, heel erg zo'n, ik zie dat gelijk voor me. Ik snap gelijk waar die zit aan de rand van de weg, ergens in Vietnam of ik weet niet waar het geweest is. Daar was hij natuurlijk vreselijk goed in.
1: Ja.
0: Maar hij bleef wel altijd ook, ik denk, hij heeft altijd gezegd van niet. Hij zei altijd, ja, het interesseert me niet wat ik gisteren goed deed. Ik was altijd op zoek naar de volgende uitdaging. Maar hij heeft dat natuurlijk altijd wel ook wel een beetje gecultiveerd om dat grof te zijn.
1: Ja, het is niet in die zin, is het wel onbevangen, maar ook weer niet helemaal natuurlijk. Martine?
2: Is de culinaire wereld veranderd door hem?
0: Ja.
2: Hoe?
0: Nou, ten eerste omdat wij als gasten, als consumenten natuurlijk een inkijkje kregen in die wereld daarachter. En aan de ene kant heel ophemelend over die hele cultuur, die natuurlijk ook heel veel schaduwkanten had. We hebben net weer het nieuws gehad dat Red Seppi uiteindelijk toch weer
2: de Deense topkok.
0: Ja, de Deense topkok van Noma uiteindelijk toch weer ingehaald is door alle aantijgingen van heel veel jaren geleden over dat hij zijn koks mishandelde in de keuken. Dat is natuurlijk iets wat al heel lang gebeurt en heel veel vaker gebeurt en nog veel erger gebeurt op andere plekken. Ja, dat wordt aan de ene kant natuurlijk, die hele scene wordt een beetje opgehemeld door dat boek Kitchen Confidential. Aan de andere kant hebben we ook als gast geleerd van, nou, met de hygiëne wordt het ook nooit zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat soort dingen.
1: Geen vis eten op maandag, want die is misschien
0: precies, dat soort dingen en zo. Dat is natuurlijk allemaal wel heel erg veranderd door hem. Bijvoorbeeld ook wat hij heel lang, heel vaak geroepen heeft. Dat is natuurlijk een beetje een Amerikaans ding. Maar hij zegt van, je kan wel heel erg tegen immigratie zijn, maar let wel, hè, op het moment dat er hier geen Mexicaan meer binnenkomt, dan van de een op de andere dag stort die volledige restaurant industry stort natuurlijk gewoon helemaal in. Want dat is die vormen gewoon de backbone van de horecasector daar in Amerika. Dat soort dingen en zo. Dat heeft hij allemaal wel groter, ons wel bewust van gemaakt. Ja,
1: precies. Ja.
0: En wat ook gebeurde natuurlijk is, wat begon als Jay Rayner, de beroemde recensent uit Engeland, had in de FT, had daar een stuk over, die schreef, die zei, ja, wat begon als anti-lifestyle journalism, eigenlijk dat ruwe laten zien, die plek laten zien waar wij niet komen, weet je wel, waar Jamie Oliver niet komt en een kloppend cobra hart eten, ja, dat maakt het dan smakelijk en schokkend, maar eigenlijk ging het natuurlijk veel meer om die context en die culinaire cultuur.
1: Ja.
0: Ja, in this day and age met social media is dat juist, er worden reizen verkocht waarbij je in de voetsporen van Bourdain, en dan, dus het heeft zich een beetje tegen zichzelf gekeerd, maar daarin heeft hij ook,
1: het is van anti naar het is de norm bijna.
0: Zeker, nou ja, een grotere impact kun je misschien niet voorstellen, maar dat komt ook wel mede door hem.
1: Ja, nog even zijn stijl, hè, voorbeeld daarvan dat jij graag wilde aanhalen, zit in een bezoek aan Roemenië. Laten we even luisteren naar een klein stukje van die aflevering. Bourdain bezoekt een kasteel in Transylvanië.
3: My increasingly unhinged Russian friend has convinced himself that he's going to close a deal on buying Castle Dracula.
4: But I made an arrangement with the local people to give us a tour.
3: Uh-huh.
5: Yeah.
3: Maybe we should just toilet paper this joint, throw a couple of eggs, and move on to the Marriott. But no, Mr. Real Estate Mogul wants to tour the property.
5: Yeah.
3: If you detect disappointment in my voice, it's because this sort of castle tour scene is about as interesting to me as poking a dead squirrel with a stick.
1: Waarom wilde je dit gaan?
0: Nou, dit is me altijd bijgebleven. Ook omdat hij daar later in de interviews op terugkomen. Dit is gewoon vreselijk misgegaan. Dit was een heel slecht voorbereide, geproduceerde show. Dus ze hebben dus. En zijn guide in Roemenië was dus een Rus die alleen maar aan het zuipen was. En de boel alleen maar erger maakte. Omdat Roemenië en Russen niet een hele lekkere combinatie was.
1: Nee.
0: En ook allerlei plekken kwam hij terecht waar echt helemaal niets interessants aan was. En wat ik zo leuk vind, ze hebben daar dus, ja, je had kunnen besluiten om dat niet uit te zenden. Maar hij zegt gewoon heel eerlijk, zegt hij gewoon, nou, het is gewoon kut.
1: Ja.
0: En je ziet het aan mijn gezicht. Ik begin hier steeds chagrijniger van te worden. Ik vind dat ja, hij maakt er wel iets leuks van uiteindelijk. Maar er zit ook een soort integriteit in, ja, die ik wel mooi vind.
1: Ja, heel eerlijk.
0: Nou ja, en het is ook gewoon... Kijk, hij is van de een op de andere dag is hij gebombardeerd tot held, tot ster. En toen in één keer moest hij tv maken. En dit zijn gewoon van die dingen. Je moet dat ook leren. Dit soort shit zit ertussen. En dat is echt... Ik vond het een heel mooi voorbeeld... van hoe hij ermee omgaat.
1: Ja, en nou, het is allemaal heel, hoe zeg je dat? What you see is what you get ook.
0: Ja,
1: wel.
0: Precies. Cool. Ja.
1: En dat maakt hem verder ook niet uit. Of dat is misschien juist
0: nou,
1: wel.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat
1: ook
0: zegt
1: een beetje
0: hij,
1: gecultiveerd.
0: Ja, dat weten we niet. Dat kunnen we hem niet meer vragen, helaas.
1: Nee. Nou hebben die tv-uitzendingen jou gegrepen. Maar eigenlijk vind je hem een betere schrijver nog, ja, hè, dan tv-maker. Ja. Ja. Want omdat hij dingen zo mooi onder woorden kon brengen.
0: Nou, je hoort het in zijn voice-overs ook wel. Ja. Hoe die heel...
1: Schreef hij zelf die teksten daarbij?
0: Ja, ja, op een gegeven moment. In het begin, in de eerste aflevering of de eerste serie nog niet. Maar dat is hij natuurlijk heel snel is hij dat over gaan nemen. Dat is natuurlijk vreselijk als je als schrijver andermans teksten moet uitspreken.
1: Je hebt ook iets meegenomen waaruit blijkt hoe poëtisch Bourdain kon schrijven over eten en drinken. Op een mooie locatie.
0: Gewoon heel kundig. Ik denk dat we het er niet vaak... vaak aan voorbij gekomen wordt, dat het gewoon ook echt een vakman is als schrijver. Het is niet eens heel poëtisch, maar gewoon heel stilistisch. Gewoon heel sterk. Ik heb een ander boek, dus niet Kitchen Confidential. Ik had The Nasty Bits, dus gewoon een verzameling van korte verhaaltjes.
1: Ja.
0: Ik sloeg het open op deze pagina. Het verhaal zelf is verder ook eigenlijk helemaal niet interessant. Het is een soort rant.
1: Even maar voor de indruk. De
0: eerste drie alinea's laten gewoon zien hoe goed deze man kan schrijven. There are few articles of faith in my admittedly jaundiced worldview, precious things that I believe to be right and true and basically unimprovable by man or God. This, however, is one of them. A properly poured beer or ale, in my case, a hand-cranked Guinness, in a clean pint glass of correct temperature, is God's own beverage, a complete and nutritious food source, a thing of beauty to be admired, a force that sweeps away, for a time, all the world's troubles. En wat hij nu gedaan heeft, is dat glas Guinness is zo groot als een wolkenkrabber op Times Square op dit moment. Hè. Wij zitten in awe te kijken naar dat prachtige glas. Hij heeft het larger than life gemaakt. Dan zet hij de scene. One does not drink Guinness in a vacuum-sealed pot. Context is important. The best place to fully appreciate the state of enlightenment that comes with it, comes with a fine English, Scottish or Irish beverage is, of course, that all-important institution, the pub. Okay, we weten waar we zijn.
1: Ja.
0: Kort en bondig. En dan, so, I am contentedly watching the foam settle in my glass at the festering ferret in London's East End. En nu in één keer is het tempo is naar beneden gegaan. Hij zit daar. Prins heerlijk. Je hebt enorm. Je hebt alles voor ogen. Je wordt het verhaal ingezogen en het tempo gaat naar beneden. We zien het schuim langzaam settelen. En zo trekt hij je dat verhaal in. Ik vind dat zo knap gedaan.
1: Ja, je gaat helemaal mee. Ja.
0: En dan vervolgens schrijft hij dat hij zo met ze zo zit te contempleren over de geschiedenis en de bagage. Want zo'n pub is natuurlijk eeuwenoud in Londen. En dan voelt hij met zijn vingers over de inscripties van die oude houten tafel. En die probeert hij te ontcijferen. En dan. Message inscribed there. Stiff is a cunt. And Jamie is a mockney shite. En weet je, hij zet een soort val voor je als lezer. Ja, om het eerst zo helemaal op te hemelen.
1: Dan krijg je een trap.
0: Ja, nee, het is dit, ik vind dat gewoon heel, ik vind dat heel kundige schrijfwerk. Ja. Gewoon. Het is lekker om te lezen.
1: Goed, er is de documentaire. Er komt nu dus die speelfilm.
0: Ja.
1: Je hebt de trailer gezien.
0: Ja. Ik hoef er niet naartoe.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Ja, het is een beetje een domper aan het eind.
0: Nou ja, het is gewoon... Het is, kijk, alles waar we het nu toe over gehad hebben... zit volgens mij niet in die film, als ik die trailer moet geloven. Ja. Het is een coming-of-age story van een jongetje wat niet zo goed weet wat hij met zichzelf aan moet. En een zomerbaantje in een restaurant en daar dan de liefde vindt. En door een chef-kok wordt...
1: Daar doe je me een beetje tekort, nogal tekort mee.
0: Daar doe je me enorm tekort. Dit zou net zo goed de trailer voor een The Bear-achtige feel-good movie kunnen zijn.
1: Nou, misschien toch maar iets meer kijken dan die trailer. Misschien, je weet het niet. Maar de eerste indrukken zijn niet heel bemoedigend.
0: Nee.
1: Maar het verhaal van Tony wel zelf. Dank je wel.
6: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Jochem van der Drift uit Schiedam, goedemorgen en welkom.
7: Goedemorgen.
1: Even kijken, wat doe jij in het dagelijks leven? Je houdt van hardlopen, tennissen en bakken... en je droom is om ooit mee te doen aan Heel Holland Bakt.
7: Ja.
1: Nou, dan heb je wel wat met een kok, toch?
7: Ik hoor het inderdaad, ja.
1: Hartstikke goed. Even kijken, wij hadden op het scorebord staan... gisteren neergezet door Marcel Domen uit Kerkwijk, 64 punten. Aan jou de schone taak om daar wat moois van te bakken.
7: Ik ga het proberen.
1: Joep.
8: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. De aardbeving was hier in Colombia, werd op veel plekken gevoeld. Ook in grote steden waar veel mensen wonen.
9: Veel gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin.
10: Het officiële aantal doden is opgelopen tot zeker 132.
8: Reddingswerkers doen alles wat ze kunnen. Alles om nog levende mensen onder het puin vandaan te halen.
9: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening.
1: Colombia is gisteren getroffen door de zwaarste aardbeving in ruim 10 jaar tijd. Vraag 1, die beving had een kracht van hoeveel op de schaal van Richter?
7: 6,7.
1: Nee, 7,4. Ook in de buurlanden Panama, Venezuela en Ecuador werd de schok gevoeld. Vraag 2. In welke Colombiaanse provincie was het epicentrum van de beving?
7: Oh jeetje, ja, tussen Medellín en Cali, maar de provincie weet ik niet.
1: Ja, de provincie heet Chocó. El Salvador en Ecuador hebben toegezegd indien nodig om reddingswerkers naar Colombia te sturen. Ook de Europese Unie heeft hulp aangeboden. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
11: De hulpdiensten werden opgeroepen en mensen werden met helikopters gered.
12: Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte.
11: Volgens de politie was de uitrusting van de bergtocht vrijwel nihil.
8: Ze krijgen allemaal nog wel een rekening, want de reddingsactie moeten ze zelf betalen.
1: In welk land raakte een groep met 3 gezinnen de weg kwijt tijdens een bergwandeling?
7: Oostenrijk.
1: Oostenrijk is goed, ja. De groep bestond uit 17 Belgen, 9 Britten, 7 Oostenrijkers en 3 Amerikanen. En onder hen waren meerdere kinderen en 2 baby's. Vraag 4. Volgens de reddingswerkers was hun uitrusting volledig ongeschikt. Zo had de groep welke vervoersmiddelen meegenomen de bergen in?
7: Kinderwagens?
1: Kinderwagens, ja. Van de 36 wandelaars werden er 14 gered met een helikopter en de anderen werden te voet begeleid door de reddingsdiensten. Vraag 5. Komt opnieuw een fragmentje voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
13: Ik ben een dag goed doorgekomen. Het moment dat ik eigenlijk in die ring stapte voor de finale, zei mijn trainer ook tegen me, je staat hier totaal anders dan vanochtend. Ik zei, ja, dat klopt, ik ben er klaar voor. Dus ja, als je daar zo staat, ondanks de zenuwen, ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van, dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
7: Jessica Schilder.
1: Jessica Schilder schreef gisteren geschiedenis door opnieuw Europees kampioen kogelstoten te worden. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje verdienen. Als je kiest voor de moeilijke variant, dan krijg je er 2. Als je kiest voor makkelijk, krijg je maar 1 punt.
7: Moeilijk.
1: Moeilijk. Schilder veroverde de titel ondanks een blessure aan welk lichaamsdeel?
7: De schouder?
1: Nee, dat zou lastig zijn nu met kogelstoten. Nee, haar vinger. Bleef zelf trouwens opvallend nuchter schilder over haar prestatie. Ik ben nog altijd Jessica uit Volendam en stoot gewoon een kogeltje dat heel ver gaat toevallig. Zo zei ze na afloop. En dat klopt. Bij de volgende vraag kun je ook weer extra punten verdienen. We zoeken namelijk een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je weet over wie dit gaat, hoe meer punten. Als je meteen weet, krijg je 4 punten. Als je lang wacht, krijg je maar 1 punt. Over wie gaat dit?
14: 4.
15: Er zit eindelijk schot in mijn zaak.
14: 3.
15: Volgens velen had het proces wel wat rapper gemogen.
14: 2.
15: Zelfs postuum blijf ik een van de grootste hiphop-legendes.
7: Tupac.
1: Tupac, voor 1 punt. 30 jaar na mijn dood is het proces tegen een van de verdachten begonnen. Dan komen we inderdaad uit bij Tupac. Een factor van 5 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 13 vragen goed moet hebben in de tweede ronde.
7: Moet aan de bak?
1: Ja, we moeten, ja zeker. Weer bakken.
6: Komt de Nationale Nieuwsquiz.
1: Rusland heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Kiev en welke andere Oekraïense stad?
7: Zaporizhia.
1: Dat is goed. Hoe heet de oud-schaatster? Die is geopereerd aan een gaatje zijn hart. Schaatser, moet ik zeggen.
7: Pas.
1: Erben Wennemars. Welke winkel levert er door een hek pas over maand weer online bestellingen?
7: De Bijkorf.
1: Ja, dat is goed. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor leden van welke beweging?
7: De PKK.
1: Dat is goed. In aanloop naar de zonsverduistering is er een run ontstaan op welk voorwerp?
7: Eclipsebrillen.
1: Zeker. Het 8-uur-journaal wordt dit najaar uitgebreid met wat?
7: Een extra weerbericht.
1: Ja. Hoeveel meldingen van discriminatie heeft meldpunt Rita ontvangen tijdens de World Pride?
7: 500.
1: 520. Welke medaille heeft de Nederlandse estafetteploeg gisteren veroverd op het EK Atletiek?
7: Brons.
1: Dat is goed, de ochtendshow. Welke radiozender wordt vanaf volgende week een uur korter?
7: Q-Music.
1: Q-Music. Welke luchtvaartmaatschappij serveert vanaf oktober op Europese vluchten geen gratis broodje meer?
7: KLM.
1: Ja. Voor wie heeft president Trump het gisteren opgenomen in zijn eigen Tour Social? Op?
7: Infantino.
1: Infantino. Welke zwemster heeft zich met een record geplaatst voor de finale op de 100 meter vrije slag?
7: Steenbergen.
1: Marit Steenbergen is goed. Je hebt het ongelooflijk goed gedaan. En toch is het niet genoeg, want je hebt 10 vragen goed. Ja, je had er 13 moeten hebben. Maar je was echt lekker op dreef. Ja, dus je kunt jezelf niks verwijten eigenlijk.
7: Nee, het laatste deel ging behoorlijk goed.
1: Ja, ja, ging
7: dat
1: heel goed. Ja. Ja, nou, 50 punten, opgeven, half studio uit en gewoon nog een keer meedoen. Dan win je misschien wel.
7: Ja.
1: Ik ga hartelijk danken Martine Wolzak en Joël Broekaert voor jullie aanwezigheid hier bij Spraakmakers. Zometeen Sven op 1, de zomereditie met Wieger Hemmer. Goedemorgen, Wieger.
16: Goedemorgen, ik ga zo dadelijk praten met Marieke Blom. Zij is hoofdeconoom van de ING. En dan gaat het over onze economie, over laagterecords als het gaat over het water, hoogterecords als het gaat over de beurs.
1: Wij zijn er morgen weer. Ik wens u nog een hele mooie dag.
17: Dit was een programma van KRO-NCRV.
18: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
19: In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. De agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. Van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. En ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. En een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt dat hij nog steeds stom verbaasd is over de diefstal. Hij noemt het wel toepasselijk dat zijn metalen vis in een vijver is gevonden.
20: ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat file na een ongeluk tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Maar het gaat weer rijden, want alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, daar veroorzaken grenscontroles file vanaf Zevenaar. De extra reistijd is zo'n 20 minuten. De A27 van Gorkum naar Breda is nog helemaal dicht tussen Werkendam en Nieuwendijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan vanaf Gorkum via Dordrecht over de A15 en de A16.
18: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Wieger Hemmer.
16: Dames en heren, goedemorgen. Het lijkt nog ver weg, de derde dinsdag van september, maar de balkonscène, troonrede en het koffertje die zijn in aantocht. Dat koffertje wordt de komende tijd al gevuld, want in aanloop naar Prinsjesdag is er de augustusbesluitvorming vrijdag. Als het kwik naar waarde boven de 35 graden snelt, komt het Centraal Planbureau met de macro-economische verkenning. Dat zijn dan de vooruitzichten voor de economie en de overheidsfinanciën voor de komende jaren. De bouwstenen dus voor het kabinet dat kampt met miljardentekorten en de dreiging van stakingen en een onwillige oppositie. En oh ja, aanhoudende droogte die ook onze economie parten speelt. En de gasvoorraad, je denkt er niet aan, midden in de zinderende zomer. Maar voor je het weet slaat het weer om. Want volgt op een snikhete zomer een druilerige herfst en een koude winter. Het weer voorspellen is lastig, maar de economie voorspellen dan? Wie kijkt naar de beurs, die ziet bomen groeien tot in de hemel. Maar bomen verliezen zeker nu hun bladeren razendsnel. Zien we een nieuwe bubbel ontstaan. Marieke Blom is hoofdeconoom bij de ING. Marieke Blom, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
16: Leuke tekst zo, hè?
2: Ja, nou, heerlijke intro, ja. Ik zit er helemaal in dat spannende jongensboek van de economie.
16: Nou, maar dat is het wel.
2: Ja, zeker. Zeker, ja, het is nooit saai. Er gebeurt altijd wel iets. En helemaal met al die geopolitieke ontwikkelingen. En de ene dag lijkt het alsof de straat van Hormuz weer open gaat en dan is hij weer gesloten. De beurzen die daar op heen en weer schommelen. En ja, je kunt het nooit voorspellen.
16: Is dat ook waarom je toen economie bent gaan studeren? Omdat je houdt van spannende boeken?
2: Nou, ik heb me toen niet zo. Ik vond de complexiteit en ik vond het intellectueel een uitdaging. Ik dacht, ik begrijp er niks van. Ik wil dit beter begrijpen. Maar wat me erin houdt, is zeker wel inderdaad dat er iedere dag iets anders gebeurt. En ook wel hoe belangrijk het is voor mensen.
16: En ook psychologie gestudeerd trouwens.
2: Ja, ja zeker. Zie hier het belang voor mensen. Ja.
16: Want economie en psychologie die houden van elkaar, toch?
2: Nou, het helpt wel als je eerst een psychologische lens meekrijgt, omdat economie eigenlijk misschien een beetje te rationeel is ingestoken. Dus de economische wetenschap gaat heel erg uit van rationaliteit onder mensen. En als ze dan onderzoek gaan doen, ja, dan blijkt die rationaliteit er niet altijd te zijn. Dus dat, toen ik studeerde, toen werd ik er helemaal gek van dat die economen altijd maar veronderstelden dat mensen rationeel handelden, terwijl ik bij psychologie echt wetenschappelijk onderbouwd had zien worden dat dat niet het geval is.
4: We moeten praten. En ik ga voevoyeren.
2: Lijkt me leuk.
4: Ja?
2: Doen we.
4: Oké. Ik moest denken aan dat onderzoek van jullie vandaag in de krant, hè? Over de horeca en de zuinige consument. Want die geeft minder uit aan restaurantbezoekjes en cafébezoeken. Wat leidt u daaruit af?
2: Ja, nou, ze geven in euro's meer uit, maar ze kopen daar minder volume van.
4: Want alles wordt duurder daar.
2: Want alles wordt duurder. Ja. Onder andere ook de btw op overnachtingen is omhoog gegaan dit jaar. Dat betekent dat de prijzen over het algemeen zo'n 10% zijn gestegen voor een overnachting. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat het aantal overnachtingen bij campings wel toeneemt. Maar op alle andere plekken waar die btw dus omhoog is gegaan, inderdaad afneemt. Daarnaast zie je ook dat het op sommige momenten erg warm is geweest, wat mensen er waarschijnlijk van weerhouden heeft om naar de horeca te gaan. En gek genoeg, misschien het WK, want je beeld zal misschien onmiddellijk zijn van ja, maar dat ga je toch gezellig in een café kijken. De meeste mensen niet. De meeste mensen zijn daardoor iets vaker thuis gebleven. Dus dat heeft allemaal die ontwikkeling geremd. En ja, horecaondernemers hebben daar dus last van.
4: Geldt het ook voor u? Wanneer staat u voor het laatst op het terras?
2: Nou, ik heb deze vakantie eerlijk gezegd best vaak op een terras gezeten. Dat gaat nog wel redelijk, gelukkig.
4: Dus u behoort dan weer niet tot die gemiddelde consument?
2: Ik ben geen gemiddelde consument, in alle eerlijkheid. Nee, dat niet. Nee.
4: Is de horeca, is dat een aardige indicator voor de economie?
2: Het is een luxe goed. Dus wat je ziet is dat als het relatief beter gaat met de economie, dan profiteert de horeca over het algemeen extra sterk. En als het minder gaat met de economie, ja, dan houden mensen wat meer de hand op de knip. Nou ja, wat gebeurt er natuurlijk in de afgelopen tijd? Hogere energiekosten, dat raakt mensen in de portemonnee. En dat kan dus betekenen dat ze ook wat bezuinigen op dit soort uitgaven.
4: En toch, hè, als ik dan om me heen kijk, in willekeurig welke stad ik loop, de terrassen zitten vol.
2: Ja. Ja.
4: Dan zou je denken, dan gaat het met ons toch best nog wel goed, hè? En met onze economie, dus
2: ja.
4: Ook.
2: Ja, dus ja, het gaat heel goed met onze economie. Maar eerst even over die terrassen. Laat ik die 1 seconde afmaken. Je ziet daarbij echt wel een tweedeling in de Nederlandse horeca. Dus je ziet inderdaad in de steden waar veel jonge mensen wonen, doet de horeca het goed. Maar je ziet tegelijkertijd op allerlei plekken wat oudere ondernemers die niet meer helemaal de ideeën hebben, de vernieuwing hebben, waar hun publiek op zitten wachten. Ouderen die in de tijd van corona zich gerealiseerd hebben, het kan ook thuis. Dus je ziet wat dat betreft wel een tweedeling.
4: Ja.
2: Over het algemeen, onze Nederlandse economie draait relatief hartstikke goed. Al jaren, de werkloosheid is laag. Het belangrijkste probleem van ondernemers is dat ze te weinig mensen hebben om het werk te doen. En ik noem dat altijd het luxe probleem van de economie. Want dat betekent vanuit het perspectief van de meeste mensen dat ze aan het werk zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk, als je het weer hebt over de mens en de economie, belangrijke drijver achter het geluk. Want een baan maakt gelukkig en het risico om je baan kwijt te raken maakt ongelukkig. Dus het gaat hier best goed.
4: U doet onderzoek naar onze economie, maar u doet dat ook in vergelijkend perspectief. U hebt die hele internationale kaart voor u. Hoe doen wij het vergelijkenderwijs?
2: Ja. Ook heel sterk.
4: Ja,
2: ja, en dat is niet alleen mijn observatie. Dus als je kijkt naar gewoon hoe hard de Nederlandse economie in de afgelopen jaren gegroeid is. Maar Nederlanders zeggen dat zelf ook. Er is een Europees onderzoek. En daarin wordt aan mensen gevraagd, hoe gaat het met de economie van je land? En daarin staan Nederlanders helemaal bovenaan in het percentage mensen dat zegt, gaat goed met de economie van mijn land. Ongeveer 70% van de Nederlanders zegt dat. En in alle andere Europese landen is dat lager.
4: Is dat waardevol, de bijdrage van de gemiddelde Nederlander? Ik zou zeggen, wat weet de gemiddelde Nederlander van onze economie?
2: Ja, nou, wel veel, want zo'n arbeidsmarkt,
4: die weet iets over zijn eigen portemonnee, dat wel.
2: Die weet
4: natuurlijk
2: iets over zijn eigen portemonnee, ja. Die weet ook zeker iets over de arbeidsmarkt. Hè. Je ziet toch wel vaak in verwachtingen dat zich uitspreekt. De andere kant is wel ook dat Nederlanders zijn meer dan in andere landen bezorgd over de gevolgen van de oorlog. Dus wat er in de komende maanden op ons afkomt, daar maken mensen zich wel zeker, of al gebeurd is, daar maken mensen zich juist meer zorgen over.
4: Nu zullen ze zich ook wel zorgen maken over de droogte, want die houdt aan, ook de komende week weer, hè, hitte records die mogelijkerwijs gaan sneuvelen. Donderdag, vrijdag is het zover. Wat doet dat en hoe grijpt die droogte in op onze economie? Ik moet denken aan het Twentekanaal gesloten. Ja. Dat betekent voor die ondernemers daar heel veel extra transportkosten. Dan wordt het heel duidelijk in beeld gebracht. Ja. Maar kunt u iets meer zeggen over de effecten van die droogte op de economie?
2: Ja, nou, transport is natuurlijk inderdaad een eerste. En dan heb je dus inderdaad over de scheepvaart. Ja. Waar een mooie inschatting is gemaakt, is in Duitsland. In 2018 hebben ze daar ook een heel droog jaar gehad. Heeft de Rijn ook niet altijd gefunctioneerd als die verkeersader die het eigenlijk is. En dat heeft toen ongeveer 0,3% economische groei gekost voor de Duitse economie in 2018.
4: Van een afstandje bezien, dat valt dan nog mee. Van de andere kant, als je de groeipercentages van de Duitse economie nu beziet, ja, dan zou die groei in rook opgaan daardoor.
2: Ja, nou, en dat is wel belangrijk om hierbij ook aan te tekenen, is dat er natuurlijk gebeurt dit. Hè, dus dit is negatief voor de economie, maar tegelijkertijd gebeuren er ook dingen die positief kunnen zijn voor de economie. Dus het is niet zo dat wij nu verwachten dat de volledige groei van de Duitse economie in dit derde kwartaal in rook opgaat. Want tegelijkertijd is de Duitse overheid bijvoorbeeld meer geld aan het uitgeven aan infrastructuur en aan defensie. En dat vertaalt zich zo langzamerhand ook in de werkgelegenheid, in de vooruitzichten voor consumenten die daardoor wat meer kunnen gaan besteden.
4: Ja, maar tegelijkertijd zien we ook 15.000 banen die verdwijnen in Duitsland. Afgelopen maand nog. Het gaat heel snel daar in de auto-industrie natuurlijk, maar ook überhaupt in de industrie. Ja. Wat gaat er in Duitsland allemaal fout? Ik vraag dat omdat we altijd weten, ja, als ze daar verkouden zijn of ziek zijn, dan worden wij verkouden.
2: Ja, nou ja, en Duitsland is qua economie eigenlijk al jarenlang de zieke man van Europa. Je ziet eigenlijk sinds, vlak voor corona, is de Duitse economie niet meer gegroeid. En dat is heel ongekend. Dat heeft met name inderdaad met de Duitse industrie te maken. En dan met name met de Duitse auto-industrie. Die heeft aan alle kanten last van de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Mensen kopen minder vaak een auto dan ze eerder deden. Dat heeft ook te maken met de kosten van autorijden, omdat het duurder geworden is. En als ze een auto kopen ze vaker een elektrische auto. En die elektrische auto's, dat zijn vaker Chinese auto's. Maar niet alleen in Europa kopen mensen minder vaak een auto. Dat geldt ook in China, dat geldt ook in de Verenigde Staten. Belangrijke exportmarkten voor de Duitsers. Waar zij ook weer opnieuw worden geconfronteerd met extra concurrentie. Met name van Chinese producenten. Dus dat betekent eigenlijk dat aan alle kanten de klappen vallen in de Duitse economie, waar de industrie relatief groot is. Groter relatief dan die in Nederland is. En daarbinnen de Duitse auto-industrie natuurlijk heel belangrijk is. En iedereen ziet ook van er gaat nog veel meer aankomen. Een verbrandingsmotor is een heel arbeidsintensief product. En batterij is een veel minder arbeidsintensief product. En zal vaker ook geïmporteerd worden. Niet in Europa gemaakt worden. En dat betekent dat de Duitse autobouwers ontslagen aankondigen, maar dan moet je denken aan honderdduizenden mensen. En dat zet natuurlijk enorme druk op het land.
4: Ja, en uiteindelijk ook druk op ons?
2: Ja, maar in mindere mate dan vroeger eigenlijk de wetmatigheid was. Hè, die je daarnet noemde. Hè, van als Duitsland ziek is, dan is Nederland verkouden. Dat zien we veel minder. Want ik zei het daarnet al, de Nederlandse economie groeit eigenlijk heel sterk. En dat heeft met name met de digitalisering te maken, met de machinebouw. Als je kijkt naar onze industrie, dan is die veel sterker afhankelijk geworden van de machinebouw. Dat is eigenlijk ASML met zijn hele toeleverende cluster. En nog een aantal andere chipproducenten, waar de vraag eigenlijk naar een soort onverzadigbaar is. Zij hebben eigenlijk een heel ecosysteem gecreëerd, met name in Nederland, maar zeker ook in Duitsland. En dat groeit gewoon heel sterk.
4: Dus de Nederlandse economie heeft de transitie naar de moderniteit eerder ingezet en beter ingezet dan Duitsland.
2: Ja, veel eerder en veel beter. Ja,
4: ik las ook in het AD, was dat geloof ik, over waarom het zo slecht gaat met Duitsland. Dat heeft inderdaad daarmee te maken, wat u net al zei, die concurrentie van China. Zeker ook met de gasprijzen. Ze hadden een heel goed contract met Rusland, maar ja, we weten hoe het met Russisch gas is gegaan. Tegelijkertijd hebben ze daar te maken met een giga-achterstand als het gaat om digitalisering. Dat zijn zo van die dingen. Maar ik miste daarin wel dat wat ze zelf gedaan hebben, jaren geleden al, ook onder vrouw Merkel nog, inzetten op de groene economie. Terwijl ze tegelijkertijd de atoomausstiek hebben ze bepleit. Dus de kernreactoren zijn uitgeschakeld. Dus dit is toch in zekere zin ook, om het mooi Duits te zeggen, man-made crisis.
2: Dat is inderdaad een mooie Duitse uitdrukking. Ik verslik me er bijna in.
4: Ja, daar kun je ook emotioneel van worden.
2: Ja, zeker. Dit heeft te maken met beleid en niet alleen met dat beleid, hoor. Kijk, de Duitsers hebben er ook voor gekozen om heel erg strikt te zijn met hun overheidsfinanciën. En daarbij, mijn vader zei vroeger altijd pennywise, pound foolish. Oh. Als je niet investeert in je infrastructuur, in je fysieke infrastructuur, denk aan de Duitse wegen, maar ook in je digitale infrastructuur, in je energieinfrastructuur, ja, dan loop je op een gegeven moment gewoon, ja, dan ben je de motor van je economie. Langzamerhand, ja, laat je aftakelen. Ja. Ook de instituties, Duitsers hebben lang weinig hervormingen doorgevoerd. En die combinatie van factoren heeft de Duitse economie enorm op achterstand gezet. Geleidelijk aan zien we dit wel kenteren. De Merz heeft eigenlijk direct na zijn aantreden, toen de handelsoorlog op zijn hoogtepunt was, gezegd, oké, dit is voor mij de aanleiding. Die nul op de begroting, dat moet er vanaf. We gaan dit anders doen. Ze gaan veel geld extra uitgeven. En dat is niet altijd goed, een overheid die meer uitgeeft. Maar het kan wel goed zijn als er zulke tekorten zijn ontstaan.
4: Merz was trouwens ook heel kritisch op Merkel. En die zei ook, dat hadden we nooit moeten doen. Al die atoomausstiek, die kernreactoren uitschakelen. En Wall Street Journal was een jaar of 6 geleden, noemde het nog eens world's dumbest energy policy. Dus zo snel omslaan, terwijl je daarvoor de middelen niet hebt en de middelen die je wel hebt, dus uitschakelen. En bijvoorbeeld weer overgaan, als het gaat om energieleverantie, op bruinkool. Als je het hebt over slecht voor het klimaat. Nou, ja. Dus ze maken daar foute beslissingen die wij misschien niet maken. Ik denk aan gasvoorraden op dit moment. Het klinkt zo raar om daarover te praten, maar maakt u zich daar zorgen over als u leest ook dat die nog nauwelijks gevuld zijn?
2: Ja.
4: Zeker ook in vergelijking met andere jaren.
2: Ja, nou, het zou fijner zijn als ze meer gevuld waren. Zeker omdat we nu zien dat de prijzen hoger zijn dan ze in de afgelopen maanden geweest zijn. Dus het zou gunstiger geweest zijn als ze in de afgelopen maanden meer gevuld zouden zijn. Dat gezegd hebbende kijk ik vooral naar de Europese gasvoorraden. Dus de vulgraden in de totale Europese Unie, want we zijn uiteindelijk allemaal van elkaar afhankelijk. Ja, die gasvoorraden die stromen met name tussen Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. Ja, zeg maar, heb je gewoon directe vervoersmogelijkheden. En dat betekent dat we eigenlijk van een Europese prijs afhankelijk zijn. Dus het gaat er met name om, wat is de vulgraad in Europa? Die is ook aan de lage kant, voor alle duidelijkheid, maar niet zo dramatisch laag als die in Nederland is.
4: Die is dramatisch laag in ons land?
2: Ja. Ja, zeker.
4: En wat is het drama dan?
2: Nou ja, het dramatisch laag vergeleken met historische gemiddelden. Dus ja, die is heel erg laag. Maar nogmaals, het gaat mij vooral om de nuance. Ja. Namelijk dat die in andere landen hoger is. Zodat die in Europa wel op een laagtepunt nog steeds zit. Maar het is hier heel belangrijk bij om te zeggen van ja, de Europese economie gebruikt ook veel minder gas dan die deed voor de oorlog in Oekraïne. Dus we zien dat de Europese economie zo'n 15-20% minder gas gebruikt dan we deden voor de oorlog in Oekraïne.
4: Dus zeg maar, daar waar je, ik noem maar wat, 5 jaar geleden 90%, als die voor 90% gevuld was, kun je nu met 75% gevuld hetzelfde resultaat min of meer bereiken. Ja.
2: Precies, inderdaad. En dat is erg belangrijk in 2000.
4: Maar dat is die nog lang niet voor 75% gevuld.
2: Nee, dat klopt. Zeg maar, de verwachting is dat die ergens tussen de 70% en de 75% uitkomt. Dus dat is nogmaals verre van optimaal. Je zou het liever hoger gehad hebben. En nogmaals, je zou het liever hoger gehad hebben tegen de prijzen van de afgelopen maanden. Wat je ziet is dat hier een soort spel is tussen de commerciële partijen en de overheden. De commerciële partijen hopen eigenlijk dat overheden gaan bijplussen en hen subsidie geven om de op dit moment hoge prijzen in deze zomer, die net ietsje hoger zijn dan de verkoopprijs als je nu afspreekt, ik ga het in de winter verkopen. Dat maakt het voor een commerciële partij nu heel onaantrekkelijk. En zij hopen eigenlijk dat overheden gaan zeggen, oké, ik plus dit wel bij. En dan zou je plotseling vrij veel vraag naar gas krijgen. Dat hebben we in de overdreven versie in 2022 gezien. En toen zijn de gasprijzen enorm omhoog geknald in Europa. En Europese overheden proberen dat natuurlijk te voorkomen, want dat was hartstikke duur. Prijzen zijn echt opgejaagd toen. Dus ik denk wel dat per saldo dit beleid minder kostbaar is dan het destijds was.
4: Want dan moet je ook iets doen met misschien de kwetsbare gezinnen weer tegemoetkomen. Waar er destijds al over gesproken is. Energieplafond ook.
2: Juist.
4: Aanbrengen. En dit is beter, zegt u. Deze route.
2: Juist. Deze route is beter. Maar in alle eerlijkheid, hij levert ook iets meer risico op dan de route die we in 2022 hebben genomen.
4: Iets anders. Dan gaat het over de reële economie. Dus dat wat bedrijven met elkaar allemaal bewerkstelligen. En hoe wij daar als werknemers ook van profiteren, of juist niet. En de financiële wereld, de beurzen. En dat lijkt helemaal niet parallel te lopen. Of dat lijkt, dat woordje lijkt, schrap ik. Dat loopt helemaal niet parallel. Want wij hebben het over lage waterstanden en een economische groei, als die er al is, minimaal. Terwijl recordhoogtes, ook op onze beurs, maar overal. Ja. Ja. Wat gaat daar allemaal? Wat speelt er allemaal?
2: Ja. Nou ja, om eerst...
4: En ik vind dat overigens raar, maar misschien u helemaal niet.
2: De eerste opmerking is dat het iets genuanceerder is. He, de Europese economie als geheel groeit beperkt. De Nederlandse economie groeit vrij behoorlijk. De Amerikaanse economie groeit ook vrij behoorlijk. Maar inderdaad, de beurswaarderingen groeien nog veel sterker. Ja. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat je al die digitale spelers, eigenlijk de hele keten van AI, dat je die enorm ziet profiteren. Waar het op, zeg maar, de vanaf ASML, eigenlijk de makers van de chipmachines, tot en met de chipsmakers, tot en met de hyperscalers en de AI-bedrijven, alle waarderingen zijn enorm opgelopen.
4: Ja, want
2: en
4: dat komt de S&P 500 bestaat voor 10% uit dat soort AI-gerelateerde bedrijven. En die bepalen de helft van de totale waarde van de beurs.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, die zijn enorm hoog gewaardeerd.
4: En hoog gewaardeerd, inderdaad. Dat is wat anders dan ze zijn zoveel waard. Dat is natuurlijk altijd het spel dat gespeeld wordt op de aandelenbeurs. En dan vraag ik me af, of zijn we met elkaar weer een bel aan het opblazen?
2: Ja, dat en niemand weet dit zeker. Ah. Dus laat ik daar ook duidelijk over zijn. Wat we steeds zekerder lijken te weten is dat de technologische belofte van AI redelijk gestand wordt gedaan. En wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk niet zozeer wat we nu al in het bedrijfsleven zien gebeuren. Ja, dat is aardig, maar dat staat nog maar in de kinderschoenen. Maar met name over de wetenschappelijke revoluties die je zou kunnen krijgen door het gebruik van AI. Als je kijkt bijvoorbeeld in de wiskunde, als je bijvoorbeeld kijkt in de chemie, in de biochemie, in medicijnontwikkeling, al dat soort toepassingen, maar ook als het gaat om uiteindelijk energieproductie, dan lijkt het erop dat AI daadwerkelijk zoveel krachtiger kan nadenken, problemen kan oplossen, dat je daarmee in de toekomst, nou ja, in ieder geval vrij zeker weet dat de vraag naar AI-modellen, naar de chips die de rekenkracht hebben en dus de hele toeleveringsketen hoog zal blijven.
4: Hey, dus wat dat betreft die financiële werkelijkheid, zoals te zien op de beurzen, een voorloper van de reële economie, dat zou even gunstig zijn, zou dat ook kunnen?
2: Ja, maar hoe dit precies uitpakt, dat is eigenlijk het spannende hier.
4: Ja.
2: Want het kan, zeg maar, we hebben in het verleden gezien, de spoorwegen worden daar altijd als goed voorbeeld van gebruikt. Die hebben ontzettend veel opgeleverd voor de gebruikers ervan. Mm-hmm. Maar uiteindelijk werden de spoorbedrijven zelf er niet per se rijk van. En dat is de grote vraag hier. Ik heb even grofweg twee werelden. In de ene wereld komt de winst hiervan met name bij die bedrijven terecht. En dat is de manier waarop het nu grotendeels is ingeprijsd.
4: Ja.
2: Als je heel veel concurrentie krijgt tussen die bedrijven en je kunt het ene AI-model voor het andere AI-model inwisselen en dan met name wat open source heet, dus waar zeg maar eigenlijk de broncode vrijelijk van beschikbaar is, dan blijven de prijzen van het gebruik van AI laag. Dan zijn het met name de gebruikers die profiteren. Dat kunnen dus ook Europese bedrijven zijn, ook Europese consumenten, ook Europese wetenschappers.
4: Maar als het neigt naar monopolieposities, juist, dan ja, vul juist dan maar in. En dan zijn de effecten minder gunstig voor ons allemaal. In ieder geval verhoogt AI de arbeidsproductiviteit. Ik las ook over die arbeidsproductiviteit, en dat is volstrekt logisch, dat die hitte ja, nadelig uitwerkt natuurlijk. Hè. En hitte heeft AI toch geen last van, zou je dan ook denken?
2: Nee, die staan over het algemeen te rekenen in gekoelde datacenters. Ja. Die misschien wat harder gekoeld moeten worden.
4: Exact, dat natuurlijk wel.
2: Zeker.
4: En dan krijgen we die discussie weer. Ja, maar voor wie is het water bestemd?
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker een van de discussies. En ook voor wie is de energie bestemd. Ik las toevallig vandaag een interessant onderzoek waarin een paar oud-Microsoft-onderzoekers hadden becijferd wat de impact van AI op de productie van energie zou zijn. Dus niet zozeer op het gebruik ervan, waar iedereen eigenlijk altijd op focust. En zij zeiden dat is eigenlijk een veel groter effect dan het effect op het gebruik van energie. Want met de toepassing van AI zullen zowel fossiele bedrijven als groene energieleveranciers in staat zijn om veel efficiënter te worden, dan moet je bijvoorbeeld denken aan het inspelen op de zon- en windcondities. Ja. In productiemethodes in olie en gas. Zij waarschuwen daarvoor. Hè. Zij zeggen het dreigt eigenlijk juist olie en gas te goedkoop te maken. En dat is slecht vanuit een klimaatperspectief. En ik denk, als ik hier nu een les uit trek, Wieger, dat het met name is dat deze technologie nog zo nieuw is voor ons, dat het echt heel moeilijk is om te zeggen, wat doet dit nou over 5 jaar en hoe kijken we hier dan op terug?
4: Ook voor een hoofdeconoom bij de ING?
2: Zeker, juist. Ja, absoluut.
4: Dat klinkt ergens geruststellend. Mm. En ergens word ik ook weer zenuwachtig van, dat als mensen als u het dan niet weten.
2: Ja.
4: Ja, de toekomst is altijd in nevelen gehuld, hè?
2: Nee, maar dat klopt. En ik denk dat AI echt een hele bijzondere technologie is. Nogmaals, ja. Niet alleen om de manier waarop we hem in huis, tuin en keuken gebruiken toepassen, maar juist ook vanwege de wetenschappelijke toepassing.
4: Over die toekomst gesproken, de derde dinsdag van september komt er weer aan. Dat is ieder jaar zo. Maar die augustusbesluitvorming, die is dus nu.
2: Ja.
4: We lezen daarover dat het kabinet zich echt wel zorgen moet maken. Want ja, ze komen miljarden tekort, laat ik het zo uitdrukken. En dan nog een onwillige oppositie. En iedereen heeft zo zijn eisen. En de economie, ja, u bent daar best positief over. Maar we zien toch maar heel kleine plusjes. En dan moeten de effecten van de droogte nog meetbaar. Die worden straks pas meetbaar. Wat zou uw advies zijn aan het kabinet in deze tijd?
2: Ja, nou, wat ik verwacht te zien is dat de koopkrachtcijfers voor dit jaar mogelijk wat naar beneden bijgesteld zullen worden. En die voor volgend jaar, die zaten eigenlijk al op een nul. Dat zou wat omhoog of omlaag kunnen gaan, afhankelijk van de aannames die het Centraal Planbureau daarover doet. En we weten ook tegelijkertijd hoe onzeker die zijn. Maar zo'n koopkracht nul voor volgend jaar, ja, dat vinden politici niet fijn. Terwijl zij ook weten van ja, we moeten nog een aantal wensen bekostigen. En als ik er als econoom naar kijk, dan vind ik het eigenlijk het is een kabinet wat in essentie vooral de defensiebegroting moet bekostigen. Als ik dat bekijk vanuit economisch perspectief, dan is die defensiebegroting zo groot ten opzichte van de overheidsfinanciën, de economie, dat, ja, dat is eigenlijk de opgave.
4: Ja. Maar is uw advies, wees niet te defensief?
2: Nou, mijn advies zou met name zijn, probeer naar de lange termijn te kijken. Want we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren eigenlijk geleefd van schok naar schok en van crisis naar crisis. En het gevolg daarvan in de politieke besluitvorming is dus ook een hele korte termijn strategie steeds geweest. Terwijl als ik nadenk over de Nederlandse economie, dan zeg ik het gaat nu goed. Maar ondernemers en mensen willen juist ook zekerheid voor de lange termijn. Ja. En dat betekent dat als je nu weer een keuze maakt om even op korte termijn een doekje voor het bloeden te doen.
4: Ja.
2: Dan laat je eigenlijk voor je volgende generaties een schuld achter.
4: Ja, dat is ergens ook paradoxaal. Want u zei net al wel, ja, je moet kijken naar die toekomst. Maar die toekomst is in nevelen gehuld. Het is zo lastig om te zien wat daar allemaal straks gloort.
2: Ja, dat klopt. Maar als je onderdelen daarvan wel zeker weet. Ja. Namelijk dat op lange termijn je uitgaven veel harder oplopen dan je inkomsten. Dan weet je wel dat je nu iets moet doen.
4: We leven in mooie tijden, hè?
2: Het is in ieder geval interessante tijden. Of ze mooi zijn, Wieger, met die enorme hitte en al die bosbranden en al die geopolitieke ongein, dat weet ik niet.
4: Dat is precies de nuance die dit gesprek nog nodig had. Dank u wel, Marieke Blom. En heel graag tot de volgende keer. Morgen zit hier iemand. Nee, ben ik er zelf al. Haha. En zo dadelijk één vandaag met Lieke Lohman. Fijne dag nog.
18: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
5: NPO Radio 1.
21: Bound.
5: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
22: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
23: Want met de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
24: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
25: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
26: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
27: Nou, ik wil zeggen
26: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
28: Maar wat vind je, Tom?
29: Ja, dat weet ik dus niet.
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
30: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
31: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
32: Fix die ruit voor je vakantie.
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: NPO Radio 1, 12 uur.
11: Lieke Lohman. Goedemiddag. Op veel plekken in het land geldt op dit moment een sproeiverbod. Hoe ga je daar als ondernemer nou creatief mee om? Daar hebben we het zo over in één vandaag. Eerst het NOS Journaal. Robert Baltus.
12: De Syrische oud-dictator Bashar al-Assad moet in zijn thuisland bij verstek zijn veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Assad was bijna 25 jaar alleenheerser in Syrië. Buitenlandredacteur Kaya Bouwman, hoe komt de rechter tot dit oordeel?
13: Nou, het is een heel lang proces geweest waar Assad er zelf niet bij was. Maar wat wel duidelijk is, is dat hij schuldig is bevonden van moord met voorbedachte raden, inderdaad misdaden tegen de menselijkheid. Er zijn in die periode dat Assad aan de macht was, en ook tijdens de oorlog zijn er naar schatting 200.000 burgers gedood. En dat is dan waarschijnlijk nog eens een hele lage schatting. Ook zijn er veel mensen gemarteld en verdwenen. En hij is ook veroordeeld samen met zijn broer en met het hoofd van de veiligheidsdiensten van Zuid-Syrië. En die was er wel bij.
12: Oké, en wat zijn de reacties in Syrië?
13: Mensen zijn opgelucht. Ik heb net wat mensen gesproken die daar zijn. In Damascus zijn mensen echt wel opgelucht. Tegelijkertijd zeggen ze, ja, het is ook wel een beetje een symbolische veroordeling. Omdat hij is er niet. En er is helemaal geen zicht op dat hij uitgeleverd gaat worden. Dus het is fijn, maar wordt geen feest gevierd op straat.
12: Want het is niet echt heel erg in de verwachting dat hij die kant op komt om zijn straf uit te zitten bijvoorbeeld.
13: Nee, we hebben ook echt de laatste tijd heel weinig van Assad gehoord. Hij zit waarschijnlijk nog in Rusland. Eind 2025 hoorden we dat hij in een rijke zakenwijk in Moskou zou zitten. Maar hij maakt daar niet heel erg onderdeel uit van het openbare leven. Dus we zien hem weinig en er is zeker geen zicht op uitlevering.
12: Oké, dankjewel, Kaya Bouwman.
13: Dankjewel.
12: Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd zouden worden. De missie is begin september. Volgens minister Jeschogus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernieling en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. En president Trump heeft het opgenomen voor FIFA-baas Infantino. Volgens Trump zou de Wereldvoetbalbond een vreselijke vergissing maken als de omstreden Zwitser wordt vervangen. Hij noemt hem fantastisch en zegt dat Infantino het succesvolste WK ooit heeft geleid. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. Van hen zijn er al meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Gisteren maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de ebola-uitbraak al in februari begon, maanden voordat die half mei officieel werd uitgeroepen. Sommige mensen kregen eerder ten onrechte de diagnose malaria of buiktyfus. De campagne Wij Eisen de Nacht wordt vanaf vandaag opnieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. De oproep groeide uit tot de grootste Nederlandse GoFundMe-actie van 2025 en bracht ruim €500.000 op. De moord op Lisa is nu bijna een jaar geleden, maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen.
1: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
12: De blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op zullen vanaf nu weer te zien zijn. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
11: Robert, dankjewel. En voor de verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan. Hoi Wijnand.
2: Goedemiddag. Er staat in totaal zo'n 30 kilometer file. Het valt dus over het algemeen wel mee op de weg. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Daar staat nu een wat langere file bij Zaanstad-Koog. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A27 van Gorkum naar Breda is weer grotendeels vrij. Daar gebeurde vanmorgen een ongeluk bij Geertruidenberg. Er is nog wel één rijstrook afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Daar staat file vanaf Werkendam, 5 kilometer, en de vertraging is een kwartier.
4: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
10: NPO. NPO Radio 1. Avro Tros.
11: Huisartsen in het hele land houden om de beurt één dag hun praktijk dicht. Reden, ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun behandelingen. Daar hebben we het straks over. En Julia, eerst wilden ze wel en toen weer niet.
14: Ja, Den Haag wilde de cultuurhoofdstad van Europa worden in 2033, maar trekt zich nu terug. En waarom? Dat hoor je zo.
11: Nu eerst boeren in de problemen.
5: Lieke Lohman. Eén vandaag.
11: Het was al in delen van Nederland verboden om oppervlaktewater op te pompen, maar nu geldt op meer plaatsen, ook voor grondwater, een sproeiverbod, zoals in de Achterhoek. We hebben contact met twee melkveehouders uit de Achterhoek, met Suzanne Rusink, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
11: En met John Arink, ook goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag.
11: En mevrouw Rusink, u runt een melkvee- en vleesvarkensboerderij in Aalten. Wat merkt u nu van die droogte?
15: Ja, het is ongekend droog. Wij zitten op hoge zandgronden. Dus het gras dat we normaal verbouwen voor de koeien, dat is echt helemaal bruin.
11: Ja.
15: Dus er staat niet veel meer. En we verbouwen ook een beetje mais. En dat hebben we beregend 2 keer.
11: Ja, en dat mag nu niet meer, denk ik, hè?
15: Ja, het is een beetje, er zijn gebieden in de Achterhoek waar je niet meer mag beregenen. Dus in principe zouden wij nog wel gewoon mogen beregenen. Wij zitten niet in dat gebied, zeg maar.
11: Oké, want sproeit u dan nu nog wel? Want ik kan me voorstellen dat dat ook misschien een beetje gek voelt om te doen. Of hoe gaat dat u nu af?
15: Ja, het mais, de kolf is nu al gevormd, zeg maar. Dus volgens mij heeft het niet heel veel zin om het nu nog te gaan beregenen. Maar in het eerste stadium van een groeiproces hebben we het 2 keer beregend. En dan was het ook wel nodig. We hebben een aantal percelen waar we niet konden beregenen. En als je die verschillen ziet tussen de kolf, dat is gigantisch.
11: Ja, want stel dit blijft een tijdje aan en u zou op een gegeven moment helemaal niet meer mogen beregenen. Bent u dan bang dat u daarmee in problemen komt? Of hoe kijkt u daarnaar?
15: Ja, ik denk dat je nu langzaam of al in problemen komt. Kijk, we hebben het geluk gehad afgelopen jaren dat wij op onze boerderij best wel veel gras hebben geoogst en dat we daar nog voorraad van hebben. Want dat gebruik je normaal voor de winterperiode. En dat voeren wij nu al op dit moment. Alleen als dat niet het geval was geweest en je had dat niet, dan heb je al hele grote problemen. Dan moet je voer van ver aankopen.
16: Ja, dus het zou maar zo kunnen dat u in de winter pas merkt wat deze zomer betekent.
15: Ja, en ik ben ook heel benieuwd hoe het gras dit doorstaat. Hoe komt dat er weer uit? En wanneer er heel veel water weer komt. Er zitten natuurlijk nog heel veel meststoffen in de bodem, zeg maar, die nu niet vrij zijn gekomen. Die komen pas vrij wanneer er weer water is en wanneer alles weer kan groeien.
16: Ja.
15: Dus ik ben ook heel benieuwd of het gras dan heel snel herstelt of juist niet. Of wat de schade dan precies is op lange termijn is ook nog maar de vraag.
16: Nou, wat een onzekerheid. Ja, meneer Arink, u runt ook een boerderij in Lievelde in de Achterhoek, een biologische boerderij. Ja. Hoe gaat het bij u op dit moment?
17: Nou ja, het verhaal is een beetje gelijksoortig met Suzanne Rusing. Ook hier, ik zit op klapzand in feite, dus ook hier is het veel te droog. En, maar eigenlijk moeten we kijken naar de achterliggende oorzaak van die droogtes en die extreme weerinvloeden. Dat heeft natuurlijk alles met klimaatverandering te maken. En dat is eigenlijk waar we ons veel meer zorgen over zouden moeten maken.
16: Ja, mist u dat het daar te weinig over gaat op dit moment?
17: Ja, absoluut. Het gaat vooral over korte termijn problemen, zoals wel of niet mogen beregenen. Als je beregent, dan gooi je er nog eens een klap fossiele brandstof tegenaan om je mais nat te krijgen. Maar we moeten natuurlijk toe naar een landbouwsysteem en überhaupt naar een samenlevingssysteem waarbij we eigenlijk fossiele brandstof uitschakelen. En misschien is er dan nog. Is het tijd dan nog enigszins te keren als het gaat om klimaatverandering.
16: Mm-hmm. U zei wel, het is hier ook droog. Als u kijkt op uw boerderij, waar heeft u nu dan last van? Is dat dan iets heel anders dan dat het nu even niet beregend mag worden?
17: Nou, ik zit net zoals Suzanne ook aan. Ik ben ook met het wintervoer begonnen. Hè. En als dat heel lang aanhoudt, ja, dan kom je in de problemen en moet je inderdaad voer aankopen van verder weg. Of je moet minder koeien gaan houden, kan natuurlijk ook.
16: Mm-hmm.
17: Maar het is gewoon extreem. Ik ben nu ruim 40 jaar boer, maar die extreme.

0: Maar het is gewoon extreem. Ik ben nu ruim 40 jaar boer. Maar die extremen die ik meegemaakt heb, die zitten vooral in de laatste 6-7 jaar. Hè, en niet daarvoor.
1: Ja, is dat nog te doen, denkt u? Om dan op deze manier door te gaan de komende jaren, als ik u zo hoor?
0: Nou ja, op lichte zandgrond kun je dat wel afvragen. Of het zin heeft om... is misschien wel slim om minder vee te gaan houden.
1: Ja.
0: En zoveel vee te gaan houden als dat je grond op kan brengen. Nu deden we dat toch al op onze boerderij. Maar wanneer het weer nog extremer wordt, dan moet ik misschien nog een stukje extensiever. Dus met minder vee per hectare.
1: Ja. Julia, de aanleiding is nu dat sproeiverbod. Hè? Waar mag dat allemaal niet meer nu?
2: Nou, in 13 van de 21 waterschappen geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. En daar zitten wel regionale verschillen in. Voor sommige waterschappen geldt ook nog een oppompverbod voor grondwater. Bijvoorbeeld dus in delen van de Achterhoek, maar ook in Brabant. Het heeft vooral te maken met het beschermen van kwetsbare natuur. En niet alleen boeren hebben daar last van. Hebben ook voetbalclubs, glastuinders, groenvoorzieners. Die moeten allemaal op zoek naar alternatieven. En voor leidingwater geldt trouwens geen sproeiverbod.
1: Ja, mevrouw Rusting, nu had meneer Arenk het net over, misschien moeten we heel anders gaan kijken, hè, naar landbouw en het houden van het aantal koeien. Hoe hoort u dat?
3: Ja, volgens mij wordt al heel lang over gesproken en ook om te kijken hoe we systemen kunnen veranderen. Alleen, daar heb ik als boer niet alleen invloed op. Daar heeft de consument ook een hele grote invloed op, de overheid. En iedereen moet dan samen gaan kijken wat we wel willen. En ik denk dat elke boer niks liever wil dan een stip op de horizon en zegt, nou, daar gaan we naartoe. Want het is al 10 jaar qua beleid natuurlijk van links naar rechts en dat we niet goed weten wat we willen. En als het, ik denk dat als het niet vanuit Den Haag komt, komt het inderdaad wel vanuit klimaatverandering dat we toch wel wat moeten.
1: Ja, hoort u dat ook bij andere boeren in de Achterhoek? Jullie zitten allebei in hetzelfde gebied, maar is het een gesprek wat jullie ook met z'n allen hebben, ook met die nieuwe stikstofplannen bijvoorbeeld nu?
3: Ja, er is gewoon heel veel onzekerheid. En dat maakt het wel lastig. Je ziet ook, ik ben 40. Je ziet best wel een aantal 40ers die het boerderij net hebben overgenomen, die toch zeggen van ik stop ermee, want ik trek het niet meer.
1: Ja.
3: En die bedrijven komen ook nooit meer terug. En ja, ik vind dat zelf wel jammer. Ze zorgen ook natuurlijk voor onderhoud van het gebied. En ja, het geld wat verdiend wordt in een gebied wordt ook weer uitgegeven in een gebied.
1: Ja.
3: Dus de Achterhoek zal er over 20 jaar anders uitzien dan dat er nu uitziet.
1: Ja, meneer Arenk, wat denkt u daarvan?
0: Nou ja, de geluiden die ik vanuit protesterende boeren hoor is vooral dat het volume vee wil men heel graag in stand houden. Ja, en dat is volgens mij een behoorlijke misstap. Wel, Nederland kan gewoon niet zoveel vee voeren als dat we hebben. Dus we moeten toe naar een landbouwsysteem dat goed in balans is met de oppervlakte. En dat betekent dat er behoorlijk wat te veel vee is in Nederland. En daar moeten we wel mee aan de slag. En daar kunnen we best voor heel veel boeren misschien nog wel meer dan nu een goed verdienmodel bij bedenken. Maar we dat wel willen met z'n allen.
1: Ja, mevrouw Rustink, u zei net ook al dat u mais verbouwt. Hè? Dus dat gaat echt om groenten. Dat is natuurlijk ook, wordt ook veel verbouwd in de Achterhoek. Hoe gaat het daarmee? Is dat nog iets wat wel een toekomst heeft? Of waarvan u denkt dat kunnen we opvangen op een of andere manier?
3: Ja, we verbouwen wel mais, maar het is niet voor groenten. Het is geen suikermais,
1: is voor de
3: zoals
1: voer.
3: U misschien denkt. Het is puur voor veevoer.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Dus in een Achterhoek zie je niet dat er heel veel groente verbouwd wordt. Maar dan heb je ook weer water nodig natuurlijk. Je zou dus over na kunnen denken of je minder veevoer gaat verbouwen en meer directe groentes. Alleen dat vergt ook weer hele andere kennis. En ook dat verandert een gebied natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, Julia, daar kan je ook voor verzekeren, hè, als er toch iets met je gewassen gebeurt.
2: Ja, je kan bepaalde gewassen verzekeren tegen extreem weer. En daar valt droogte ook onder. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland bleek vorig jaar dat de verzekering steeds vaker werd afgesloten. De laatste weken komen er bij de verzekeringen aanzienlijk meer meldingen binnen over droogteschade bij aardappelen en uien. Maar ook over mais.
1: Ja, meneer Arenk, tot slot, zou u volgens u nu het gesprek eigenlijk anders moeten gaan voeren met hoe willen we die landbouw in Nederland in de toekomst? Is dat, denk u, meer wat nu nodig is?
0: Ja, daar zijn we al behoorlijk laat mee natuurlijk. En niet alleen in Nederland natuurlijk, maar in alle westelijk georiënteerde delen van de wereld. Die kennen over het algemeen een hele intensieve landbouw die allemachtig veel fossiele brandstof nodig heeft. En dat systeem moeten we vooral veranderen.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, dat geldt eigenlijk ook voor veel andere delen van onze samenleving, zoals mobiliteit en industrie. Maar goed, we hebben het nu over landbouw. En dat moet naar een ander systeem toe, dat is wel helder.
1: Ik wens jullie veel succes deze zomer. Dank jullie.

0: Wel, melkveehouders John Arink en Suzanne Rusik. Oekraïne heeft het al een maand gemunt op een opmerkelijk doel in Rusland. Het bedrijf Wildberries, dus een beetje de Russische bol.com, zeg maar. Ja, waarom dat zo is, daar hebben we het zo over.
1: Eén vandaag.
0: Want Julia, Den Haag heeft zich bedacht.
2: Ja, Den Haag wilde de cultuurhoofdstad van Europa worden in 2033. Maar de nieuwe Haagse coalitie heeft besloten zich terug te trekken als kandidaat. Goedemiddag, Koen Bom.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ja, u bent de fractievoorzitter van de grootste partij, Hart voor Den Haag. Ja, een kans die één keer in de 15 jaar voorbij komt om je als cultuurstad te presenteren, die laten jullie nu lopen.
3: Ja, nou ja, wij waren als partij aanvankelijk ook heel enthousiast over dit idee. Sterker nog, wij stonden ook onder een motie om dat te gaan onderzoeken wat dat zou moeten doen. Ja. Maar als je eenmaal coalitieverantwoordelijkheid hebt, dan krijg je nog meer inzicht in de wandel en eigenlijk de staat van de stad. En dan moet je keuzes maken. En ik ben erg blij dat het college de keuzes gemaakt heeft die ze nu hebben gemaakt. Hoe jammer het ook is voor die culturele hoofdstad.
2: Ja, want waarom waren jullie in eerste instantie wel enthousiast daarover?
3: Nou, kijk, het is natuurlijk met wisselend succes in andere steden geweest. Liverpool bijvoorbeeld is eigenlijk van een treurige havenstad opgebloeid. En dat is nu een cultureel broeinis. Dus er zijn voorbeelden waar dat heel goed kan werken. Maar er zijn ook voorbeelden waar dat helemaal niet zo goed gewerkt heeft. Dus wij hadden natuurlijk wel de stille hoop dat met ons gigantische culturele aanbod dat wij wel een kans zouden maken om die culturele hoofdstad binnen te halen. Ja. Voor alle duidelijkheid, we besloten om niet mee te doen aan het bid. Dus dat wil zeggen dat je nog niet gegarandeerd culturele hoofdstad zou zijn geworden.
2: Dat moet nog worden
3: bepaald.
2: Er moest nog een selectie plaatsvinden. Maar goed, jullie zien ervan af. Nog even voor wat het nou precies is. Het is een initiatief van Europa. En in 1987 was Amsterdam al culturele hoofdstad. In 2001 Rotterdam. 2018 Leeuwarden. In Leeuwarden werd het omschreven. Het was een jaar lang Elfstedentochtgevoel. Zo succesvol vonden ze het zelf. Jullie zitten samen met de VVD, CDA en Denk in het college. Wat is nou de belangrijkste reden om het niet te doen?
3: Nou, de financiële situatie van de stad is natuurlijk de hoofdreden. Dat je gaat kijken van waar kan je het geld dan beter aan besteden. En wij hebben gekozen om de grootste investering te doen in cultuur. Sinds de laatste 20 jaar. Want er gaat 20 miljoen in de komende 4 jaar naar cultuur. Maar dan wel naar makers. Dus bijvoorbeeld het kunstenplan krijgt een verhoging. Diligentia en Pepijn, dat bijna door het vorige college ter ziele ging. Dat gaan we steunen. Al dat soort investeringen. En de daadwerkelijke makers van de stad Den Haag, daar hebben we voor gekozen.
2: Ja, want hoeveel zou het zo kunnen kosten, zo'n cultuurhoofdstad?
3: Nou ja, dat is ook een van de hoofdredenen om het niet te doen. Dat is heel erg de vinger in de lucht. Dat kan oplopen tot 100, 110 miljoen. Weliswaar verspreid tot aan 2033. Mm-hmm. Maar dat zijn nogal investeringen. En je weet dus niet of dat terugkomt, dat weet je niet zeker. Terwijl investeringen in je eigen hebben, bijvoorbeeld een kunstmuseum wat moet worden gerenoveerd, kost ook meer dan 100 miljoen. Kijk, daar weet je zeker van dat zijn waarde gaat houden.
2: Ja. Dus, maar goed, die economische impuls van toerisme, die loop je dan mis?
3: Nou ja, wij willen daar eigenlijk een andere impuls voor de plaats doen. En dat is het museumkwartier wat wij hier hebben versterken. Dus, we hebben hier natuurlijk het Binnenhof, wat ooit in 2056 klaar zal zijn. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar dat hele gebeuren rondom het Mauritshuis. We hebben hier het Escher Museum, we hebben Panorama Mesta. We hebben zoveel aanbod. Dat wij zijn natuurlijk eigenlijk al de culturele hoofdstad van dit.
2: Europa helemaal niet nodig. Nee. Misschien wachten tot het Binnenhof dan klaar is om weer een bit te doen.
3: Ja. Nou, ik begrijp wat ik bedoel. Er is duidelijk gekozen om die impuls te geven in het algemene culturele aanbod. En dus dat die hoofdstad helaas dan maar even te laten lopen.
2: Ja, nou duidelijk. Ja, en het vergroten kansen voor Heerlen en Groningen, want die overwegen zich ook kandidaat te stellen. Dus dankjewel Koen Bom van Hart voor Den Haag.

0: Sugababes met Overload. De grootste Russische webwinkel, Wildberries, ook wel het Amazon van Rusland genoemd, is al bijna een maand doelwit van Oekraïnse aanvallen. Na bijna een maand heeft Oekraïne 16 van de 30 magazijnen van het bedrijf vernietigd. Waarom valt Oekraïne deze Russische online webshop aan? En doen die aanvallen Rusland echt pijn? Ja, dat vragen we aan Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is Wildberries een interessant doelwit voor Oekraïne?
1: Nou, eigenlijk om twee redenen. De ene reden is dat Oekraïne wil graag de oorlog brengen bij de gewone Rus. En de Kremlin-propaganda was altijd, er is wel oorlog, maar jullie merken er weinig van. Nou, dat is nu wel anders. Een tweede is natuurlijk dat bij Wildberries waren talloze ondernemers betrokken. In totaal 88.000 hebben nu schade geleden. Dat zijn belastingbetalers. En Wildberries zelf ook. Hij betaalde ook belasting aan de Russische schatkist. Dus op die manier zorg je er eigenlijk voor dat het Kremlin minder te besteden heeft aan oorlogsuitgaven.
0: Ja, want het is een platform, hè? Een website waar je van alles kan bestellen. Kleding, schoenen, maar volgens mij ook wel spullen voor de oorlog, toch? Het is echt, je kan er alles op kopen.
1: Nou ja, dat klopt. Er zijn spullen die daadwerkelijk direct aan de oorlog gerelateerd kunnen worden, zoals scherfvesten of zo. Maar je hebt ook double-use dingen en je hebt ook onderdelen voor drones. Je zou dus ook gewoon met de Wildberry spullen drones in elkaar kunnen zetten.
0: Ah. Ja. En is dat dan gesponsord ook door de Russische overheid, of zijn het gewoon particulieren die dat verkopen op dat platform?
1: In principe zijn dat particulieren, maar Wildberries zelf is, net als Amazon, dat heeft ook jaren geduurd eer dat winst maakte, draaide Wildberries niet geweldig goed en was eigenlijk afhankelijk van een Russische bank, de VTB-bank. En dat is eigenlijk een bank met sterke overheidsbemoeienis.
0: Okay.
1: En dat zal in de toekomst niet anders worden, want de winstgevendheid is nu natuurlijk nog verder in zich, uitzicht.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want dat is dus het probleem voor Wildberries zelf. Maar wat betekent dit voor de Russische economie? Leidt die hier ook echt grote schade onder? Ik kan me voorstellen, die ondernemers natuurlijk, maar breder dan dat?
1: Ja, men leidt schade door Wildberries zelf en door die ondernemers. Maar het heeft een aanzuigende werking natuurlijk. Op deze manier wordt het lastig te investeren in dit soort e-commerce, want dat is het in feite. En ja, dat was een goed ontwikkelde poot binnen Rusland zelf. En Wildberries heeft als antwoord nu allerlei magazijnen, grote centra te openen in Kazachstan en Belarus, et cetera. Maar dat is nu natuurlijk een antwoord wat jaren gaat duren. Dat heb je niet zomaar even uit de grond gestampt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat het antwoord is volmondig ja. De Russische economie leidt daaronder. Ja.
0: En die ondernemers zelf, want ik begreep dat zij ook kort voor dit alles gebeurde een soort verklaring moesten tekenen dat ze niet Wildberries aansprakelijk stellen. Dus die kunnen daar ook gewoon failliet op gaan, lijkt me.
1: Nou, Wildberries heeft een week voordat dit gebeurde, voordat het begon, eigenlijk in de algemene voorwaarden aan neer laten schrijven dat bij aanvallen van drones men geen vergoeding kon krijgen.
0: Ja.
1: Dus ondernemers hebben dat natuurlijk, kwamen daar later achter.
0: Ja.
1: En daar sta je dan.
0: Die hebben geen boodschap om te staan.
1: Ik heb wel van schadevergoedingen gehoord, maar die zijn dan niet meer dan 1,5-2% van de werkelijke waarde.
0: Ja. Ja.
1: Dus daar word je niet heel veel wijzer van.
0: Doet het ook iets met de steun in Rusland voor die oorlog? Is het ook dat daar misschien een keer een kantelpunt in komt? Of zover we dat naar openbaarheid kunnen weten?
1: Nou ja, dat is altijd een moeilijk punt natuurlijk. Maar je ziet op X zie je talloze filmpjes van mensen die ondernemers zijn, die verontwaardigd zijn en die zeggen, hou op met deze oorlog. Dit is niet de richting die we moeten gaan. En het is opmerkelijk dat eigenlijk ook mensen binnen de Russische elite zelf, zoals Sabjanin, de huidige burgemeester van Moskou, onverfroren heeft gezegd, die oorlog moet stoppen, want onze economie die gaat helemaal ten onder.
0: Ah.
1: En dat is wel nieuw.
0: Ja, gaat dat iets veranderen, denkt u? Of zijn dat toch nog mensen om wie heen gewerkt kan worden, denkt u?
1: Ik denk dat voorlopig de oorlogskoers zal blijven worden ingezet. Dat zijn ook de uitspraken van meneer Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die gewoon zegt, wij moeten onze doelen bereiken en daarna is het pas vrede.
0: Ja.
1: Dus er zijn inderdaad dissidente geluiden, maar dat zijn er nog te weinig, of misschien ook van te weinig gewicht, om het tijd te laten keren.
0: Ja. Dank u wel, Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zorgen in Duitsland, want bij de extreemrechtse alternatieven voor Duitsland, die staat op 40% in de peilingen in twee deelstaten waar binnenkort verkiezingen zijn. Wat dat voor ons betekent, praten we zo over door. Eerst het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
0: Robert Baltus.
3: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst van D66 wist voor de gemeenteraadsverkiezingen al dat de kosten voor de Oostbrug over het IJ veel hoger zouden uitvallen. Ze deelde die informatie voor de verkiezingen niet met de raad, blijkt uit documenten in handen van Stadsomroep AT5. De fiets- en voetgangersbrug was met 650 miljoen al duurder dan eerder gedacht, maar de kosten lopen nu op naar 850 miljoen. Een aantal gebouwen bij de pallethandelaar in Lelystad is niet meer te redden. Er woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookwolken te zien. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. In Engelen, in Brabant, zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen de steden Homs en Damascus veroverden.
0: Robert, dankjewel. Wijnand, hoest op de weg.
4: Op de meeste plaatsen kun je nu goed doorrijden. Er staan wel een paar files door grenscontroles. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij De Lutte. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. De N35 Almelo-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen Wierde-West en Nijverdal-Oost door een boerenprotest. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
5: Eén vandaag. Lieke Lohman.
0: Duitsland verkeert in politiek zwaar weer. De grote middenpartijen verliezen massaal kiezers, terwijl de extreemrechtse alternatieven voor Duitsland heel hard groeit. En dat baart sommige mensen grote zorgen met deelstaatverkiezingen in het vooruitzicht. Gaan we over praten met Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, Lieke.
0: Fijn dat je er bent. 5 deelstaten mogen dit jaar naar de stembus. Sommige zijn al geweest. Eerstvolgende zijn in Sachsen-Anhalt, in het oosten van het land. AfD lijkt daar de grootste te worden.
6: Ja, veruit de grootste. En je zou ook nog kunnen zeggen, wat toch wel een beetje een probleem is, is dat ze ook nog groeien. Dus de meest recente peiling staan ze zelfs op 42%. En de CDU, zeg maar de grootste tegenstrever, is gezakt naar 22%.
0: Ja.
6: Dus het ziet er niet naar uit. Vaak zie je natuurlijk dat zeg maar de meer radicale partijen naar de verkiezingen toe kleiner worden. Maar dat is op dit moment in ieder geval niet het geval.
0: Ja, hoe verklaar jij dat zij het daar zo goed doen in die peilingen?
6: Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere oorzaken. Het is één, wat echt wel belangrijk is, is dat, dat het eigen lokale verkiezing is. Dus de huidige minister-president Sven Schulze zit er pas sinds januari en heeft veel te weinig tijd gehad om naam te maken. En zijn tegenstrever Ulrich Siegmund van de AfD is een jonge man die voortdurend zeg maar heel positief is en zegt wij kunnen het. Dus het lijkt wel een soort generatieverschil. Maar los daarvan is vooral in de Oost-Duitse deelstaten doet de AfD het heel erg goed. En naar mijn idee heeft dat ook heel erg te maken met het crisisgevoel in Duitsland, wat er al veel langer is. De economie komt er maar niet bovenop. De middenpartijen zijn vaak te vlak, weten niet goed besluitvaardig over te komen. Dus het idee is een beetje van als dit niet werkt, dan kunnen we misschien maar ook wel iets anders proberen.
0: Over een andere boeg gooien. Want je zei het is lokale politiek, maar het betekent natuurlijk wel iets voor Berlijn, lijkt me toch, die uitslagen in die Oost-Duitse deelstaten.
6: Enorm, want de kans is aanwezig dat de AfD de absolute meerderheid in het parlement krijgt. En dat heeft ermee te maken dat er een kiesdrempel is in Duitsland. Dus meerdere partijen onder de kiesdrempel komen, dan heb je nog een paar partijen over. En dan heeft de AfD met 42% misschien zelfs genoeg om een meerderheid in het parlement te krijgen. Mm. En dan heb je dus in ieder geval één deelstaat waar de AfD het voor het zeggen krijgt.
0: Ja, want er is in Duitsland zo'n brandmauer rondom die AfD, niet samenwerken met de AfD. In ieder geval landelijk volgens mij. Hè?
6: Klopt.
0: Hoe is dat dan in die deelstaten geregeld? En kan dat ook landelijk dan doorgetrokken worden?
6: Nou ja, in principe is het in de deelstaten geldt dat ook. Alleen is in Oost-Duitsland de spanning altijd al heel erg groot. De CDU wil ook niet samenwerken met die linken. Daar hebben ze eigenlijk ook een brandmauer tegen ingesteld. Okay. En het lijkt erop dat dat nu eigenlijk onmogelijk is. Dat het dus de keuze wordt of de AfD of zeg maar de restpartijen.
0: Yeah.
6: Die dan met elkaar samen moeten gaan werken. En dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor het imago van een nieuw kabinet, waarbij zeg maar links en rechts samen door één deur moet. Alleen maar om te voorkomen dat de AfD de regering krijgt.
0: Ja, we hadden het inderdaad net even over Sachsen-Anhalt. De AfD staat daar dus nu op 42% in de peilingen.
6: Ja.
0: En tegelijkertijd scoort de SPD, de Sociaal-Democratische Partij, maar 5% in die peilingen. Onze collega-verslaggever Erik van Prooijen die volgt de SPD-politicus Catharina Kool, die net bezig was met het ophangen van verkiezingsborden met tie-wraps.
5: Es gibt auch genügend Menschen, für die wir das machen und für die das ganz so wichtig ist, dass wir hier sind, die auch Angst haben.
0: Ja, Hanko, ze zegt eigenlijk dat genoeg mensen haar ideeën wel steunen, die ook bang zijn voor die uitslag. Maar ja, 5% in de peilingen, dat is toch wel een enorme klap, lijkt me, voor de SPD.
6: Ja, de SPD en dus een aantal partijen, de Groenen, de Liberalen ook, hebben grote problemen om zeg maar profiel te krijgen in Oost-Duitsland. En ook hier denk ik dat het lokaal zeker meespeelt, want de SPD-kandidaat is een hoogleraar van 63, meneer Armin Wellingman. En ja, tegenover die, je zou kunnen zeggen, die jonge hond van de AfD, klinkt dat toch niet, komt dat gewoon niet goed over. Wat we wel gezien hebben, dat vind ik eigenlijk wel interessant nu, kiezers weten dat de SPD onder de kiesdrempel kan komen en dat er dan een kans is dat de AfD inderdaad de meerderheid in het parlement krijgt. Dus je kan strategisch stemmen voor de SPD. En het lijkt erop, want de SPD is nu alweer ietsje gestegen, dat dat wel zou kunnen gaan gebeuren in ieder geval.
0: Hoe kan het dan dat ze dan een wat ouder iemand tegenover zo'n jonge, charismatisch type van de AfD zetten? Dat zou je toch ook denken dat sociaaldemocraten dat wel geleerd moeten hebben dan inmiddels?
6: Ja, ik vind dat super interessant, want dat is iets wat je dus in heel Europa ziet. Dat natuurlijk in Groot-Brittannië hebben we ook net een premierswissel gezien. Eigenlijk omdat Keir Starmer het eigenlijk best goed deed, maar in de nieuwe stormvloed, zeg maar, van politici ten onder dreigde te gaan.
0: Ja.
6: En dat zien we hier ook een beetje. Ik denk dat politieke partijen op zoek moeten naar jonge, aansprekende kandidaten. Want anders loop je daadwerkelijk het gevaar dat die jonge aansprekende kandidaten inderdaad van de AfD komen. Mm-hmm. En daar eigenlijk met een verhaal komen van wij kunnen het. Het kan wel, zou je bijna kunnen zeggen. Ze hebben ook al een 100 dagen programma gemaakt. Ze rollen het helemaal uit. Het idee dat zij het straks alles overnemen.
0: Yeah.
6: En waardoor dus de andere partijen heel erg in de verdediging zijn komen te liggen.
0: We spraken ook met politicoloog Paula Leeman. Zij vindt dat die middenpartijen, waaronder dus de Sociaal-Democratische Partij, ook aan een positieve toekomstvisie moet werken.
5: Dat zijn alles negatieve boodschappen die den mensen ja ook eher zorgen en angsten bereiten. En dat is, glaube ich, gerade niet förderlich, wenn wir irgendwie wieder die Mitte stärken wollen. Weil dann müssen wir den Menschen eigentlich auch Hoffnung für die Zukunft geben und ein positives Zukunftsbild entstehen lassen und nicht die ganze Zeit nur erzählen, was alles nicht läuft und was jetzt irgendwie, wo man sich noch mehr anstrengen muss.
0: Ja, Hanko, wat zij ook zei, wat ik wel interessant vond, is dat die politici dus ook niet meer echt pijnlijke beslissingen durven door te voeren, maar dat ze een beetje bang zijn voor de kiezer. Zie jij dat ook?
6: Ja, ik vind ook dat ze veel meer moeten uitleggen. Ze moeten gewoon, zeg maar, dat crisisgevoel dat er is. Daar zijn ook oplossingen voor. En sommige oplossingen doen pijn. Maar dat moet de kiezer ook begrijpen. Waarom dingen lopen zoals ze lopen. Dat was gisteren bij Eén Vandaag, hadden jullie een mooie reportage. Werd gezegd dat er per maand 15.000 mensen arbeidsplaatsen verloren gaan. Nou, dat kun je ook uitleggen. Kijk, in de auto-industrie zijn er heel veel werknemers die aan die dieselmotor en benzinemotor werken. En als je dan straks elektrische auto's krijgt, moeten er sowieso heel veel mensen uit. Dus we leven in een soort transformatietijd. En daar moeten de middenpartijen moeten daar echt op ingaan.
0: Zijn die daar sterk genoeg voor, denk je? En ook na de verkiezingen die eraan komen, hebben ze dat mandaat wel om daar toch harde besluiten in te nemen?
6: Ik hoop dat ze de zomervakantie hebben gebruikt om zeg maar deze wake-up call te gebruiken om nader tot elkaar te komen. Dat is ook een probleem. De Sociaaldemocraten en de Christendemocraten zitten in de landelijke regering. Hebben zulke compleet verschillende beelden, zeg maar, van oplossingen voor de toekomst. Zij moeten het gaan doen en ze moeten echt vooruit gaan kijken. Mm-hmm. En inderdaad maatregelen nemen die ook duidelijk maken dat ze de toekomst weer aankunnen. En dat ze ook oplossingen bieden voor de problemen die er in Duitsland daadwerkelijk ook zijn.
0: Ja, heb jij vertrouwen in die verkiezingen? Of hoe ga je er naartoe leven de komende maand? Want ze zijn er bijna.
6: Deze verkiezingen zijn superspannend in Sachsen-Anhalt. Maar in zijn algemeenheid heb ik eigenlijk wel vertrouwen in de Duitse economie. Dat die in de loop van de komende jaren weer er helemaal bovenop komt. Want er is nu zoveel negatief nieuws. En ik denk eigenlijk dat dat op een gegeven moment toch wel weer zich keert. En dat de bedrijven, ze zijn vaker in een crisis geweest in Duitsland, dan plotseling toch weer gaan lopen tot ieders verbazing. En dan zou het zomaar weer goed kunnen komen.
0: Dankjewel. Hanka Jurgens, onderzoeker bij het Duitsland Instituut. Ja, je kan het je haast niet voorstellen, maar studenten laten geld liggen. Ze hebben vaak veel meer recht op toeslagen dan ze zelf weten. Straks meer daarover.

0: It's a shame about Ray van de Lemonheads. Studeren is al duur genoeg, maar toch laten tienduizenden jongeren iedere maand geld liggen. Zo'n 131.000 jongeren vragen geen zorgtoeslag aan, terwijl ze daar wel recht op hebben. Dienst Toeslagen staat daarom nu tijdens de introductieweek op de Uitmarkt in Utrecht om studenten te helpen uitzoeken waar ze nou eigenlijk recht op hebben. En onze verslaggever Joris Kreugel is daarbij.
1: Hallo. Dag heren.
2: Hallo.
1: Jullie zijn mentor, hè, met z'n tweeën.
2: Ja. Ja, zeker.
1: En jullie mogen studenten begeleiden. En ik zag jou net al roepen, toeslagen hier. Er staat een steentje van de minister van Financiën.
2: Dat
1: riep ik. Ja. Oh, je luistert niet naar hem.
3: Nou, hij zegt wel eens vaker domme dingen. Dus,
1: Ik weet niet, hoe is met jouw toeslagen geregeld als student?
3: Ik heb er weinig. Zorgtoeslag.
4: Ik heb ook zorgtoeslag.
1: En hoe hoog is die zorgtoeslag maandelijk?
3: €144 of zo.
1: Maar betalen jullie dan ook zelf de zorg?
3: Nee, dat betaal ik zelf.
4: Ja, bij mij wordt het zeker door mijn ouders gedaan.
1: Ja, dat is
4: elke maand krijg jij. Oh, het is je zakgeld.
5: Ja, ja, precies.
6: Welkom allemaal hier in Park Lepelenburg. We gaan nu beginnen met het podium entertainment. En als eerste hebben we hier een echte Utrechtse DJ. Komt helemaal hier op de fiets naartoe. DJ Staal!
1: De nieuwe lichting studenten is in Utrecht aangekomen. Het park wat afgeschermd is met grote rode doeken. Er staat een tent in het midden. Er zitten veel kringetjes. Er wordt veel gebabbeld. En er staan wat standjes van organisaties. Waarvan één, diensttoeslagen. Ministerie van Financiën, duik in je toeslag. Laat geen geld wegdrijven. De studenten, die wordt nu ingelicht. Je krijgt een aantal feiten of fabels over de toeslagen.
7: Een toeslag kan je altijd gratis aanvragen. Wat denk je? Is dat een feit of een fabel?
8: Feit.
7: Ja. Dus door naar de volgende ronde. Ook als je ouders je zorgverzekering betalen, kun je een zorgtoeslag krijgen.
8: Nee. Ja? Nee?
7: Je hebt gewoon rechten vanaf 18 jaar op zorgtoeslag. Ook als je ouders je zorgverzekering gewoon betalen.
8: Maar we verdienen toch te veel?
7: Ja, het is jouw zorgverzekering. Ook al loopt die bij je ouders. En het is jouw zorgtoeslag.
8: Ja. Dan kijk je naar mijn verdiensten.
7: Ja, klopt. We kijken naar jou.
8: Mooi.
1: Maar weet je ook wat voor bedrag je krijgt dan?
8: 120 of zo, volgens mij.
1: Of je moet het echt aanvragen?
7: Nee, je moet het zelf aanvragen altijd. En dat loopt wel gewoon door, elk jaar.
1: Tim Groeneboom van het ministerie van Financiën, diensten toeslagen.
7: Klopt.
1: 131.000 jongeren die laten de zorgtoeslag liggen. Dat is fors, hè?
7: Veel. Zeker. Van 18 tot 27 jaar zijn het zo'n 131 jongeren die geen zorgtoeslag aanvragen. Terwijl ze er wel recht op hebben, dus daar willen wij verandering in brengen.
1: Om hoeveel geld gaat het per student?
7: Rond de €130.
1: Dus dat is bijna €1500 op jaarbasis.
7: Klopt. En gemiddelde zorgverzekering €150, dat zou dan eigenlijk €20 per maand zijn. In plaats van €150.
1: Heeft bijna iedere student hier dan ook recht op?
7: Eigenlijk iedereen die boven de 18 is, heeft recht op zorgtoeslag.
1: Jongeren betalen soms commerciële bureaus om toeslagen voor ze aan te vragen.
7: Ja.
1: Bij jullie kan het gewoon gratis.
7: We weten ook niet exact waarom het is, want we proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. Adverteren ermee dat je het zonder DigiD kan doen, maar ook bij toeslagen is dat ook mogelijk. Als dat beweegreden is om het niet via ons te doen. Het kan wel zonder DigiD. En anders kan het mogelijk iets van gemak zijn of dat ze een bepaalde advertentie bij een zoekmachine. En denken dat ze bij toeslagen een zorgtoeslag aanvragen, maar dat eigenlijk via zo'n partij doen. Het heeft allerhande redenen, maar wij vinden het belangrijk om aan te geven. Kom naar mijntoeslagen.nl en daar kan je het gratis gewoon aanvragen. Je hoeft er echt niet voor te betalen.
1: Ongelooflijk eigenlijk, hè, dat er zoveel studenten zijn die dat niet weten, terwijl ze wel slim genoeg zijn om te studeren.
7: Twee maanden voordat je 18 wordt, ontvang je een brief. Iedereen die 18 wordt. En daar staat ook aangegeven dat je vanaf 18 jaar recht hebt op toeslagen. Wil je meedoen met het Feit en Fabel bord over toeslagen?
8: Ja, is goed.
7: Vraag stellen. Als je zorgtoeslag en huurtoeslag niet meteen aanvraagt, kan je het geld niet meer ontvangen.
8: Nou ja, ik had een paar maanden na mijn 18e verjaardag de basisbeurs aangevraagd. En toen kreeg ik wel een berichtje met dat ik wel het geld van de vorige paar maanden alsnog zou krijgen. Dus ik denk
1: van... Je had het in de eerste instantie niet aangevraagd?
8: Nee.
1: Maar je had je er nog niet helemaal in verdiept?
8: Nee, mijn moeder die had het op het internet gevonden over dat ik dat kon aanvragen.
1: Als jij er niet op geattendeerd was door je moeder, had je het dan wel geweten?
8: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar heeft je moeder het ingevuld of heb je het zelf gedaan?
8: Ik heb het wel zelf ingevuld, maar dan als ik een bepaald iets niet wist, dan vroeg ik het wel aan mijn ouders.
1: Eigenlijk in de eerste instantie best wel veel geld laten liggen.
8: Ongeveer 1000 euro was het volgens mij. Dus.
1: Smakzin. Ja. Bij jou, hoe zit het bij jou?
5: Ik heb al wel de basisbeurs aangevraagd en die krijg ik ook al. Maar ik ga er denk ik met mijn ouders voor zitten rond mijn 18e verjaardag.
1: Ga je niet zelf doen?
5: Nee, ik wil het wel proberen, maar ik weet dat ik dan echt om de 5 seconden naar mijn ouders loop van mam, wat is dit? Dus dan kunnen we net zo goed gewoon er samen voor zitten en dan kan ik in 1 keer mijn vragen stellen als ik ze heb.
7: Dus daardoor is het goed om te checken op toeslagen.nl welke voorwaarden er zijn. Dat kan ook door middel van een proefberekening te maken, waardoor je al die voorwaarden langs gaat. En dan daar te checken van of je mogelijk recht hebt of niet.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Huisartsen zijn aan het staken. Door het hele land gaan praktijken om de beurt 1 dag dicht. Julia, wat is er aan de hand?
9: Nou, er is oneenigheid tussen de huisartsen en de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. Die bepaalt namelijk wat huisartsen maximaal mogen vragen voor hun diensten. En als huisartsen daar niet mee eens zijn, dan kunnen ze niet veel anders dan naar de rechter stappen. En dat deden ze vorig jaar. En toen kregen ze ook gelijk dat de bedragen te laag waren. Maar nu komt de NZA toch weer met een te laag bedrag, vinden de huisartsen. En vandaar deze staking.
0: Ja, in de studio bij ons is hoogleraar huisartsengeneeskunde Hedwig Vos. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Fijn dat u er bent. U bent zelf ook huisarts in Den Haag.
10: Klopt.
0: U staakt niet, begreep ik, hè?
10: Nee, klopt.
0: Waarom niet?
10: Het is best wel een heftige maatregel. En ik denk dat juist de reden dat we als huisartsen ons hier zo op inzetten, dat we die bekostiging goed willen hebben, is juist omdat we goed willen zorgen voor de patiënten die zorg nodig hebben. En misschien ook de mensen juist die de weg naar de zorg minder goed weten te vinden.
0: En dan is een dag dicht misschien niet de ideale.
10: Nou ja, dat voelt dan heel erg. Juist de mensen straffen voor wie we het doen.
0: Ja, want het is een soort estafettestaking. Ja. Hè? Elke vrijdag gaat een andere praktijk dicht ergens in het land. Dan kan je ook denken, als je echt indruk wil maken, dan helpt dat. Voel je dat echt als patiënt? Of dan kan je ook ergens anders naartoe, toch? Maakt dat heel veel indruk?
10: Kijk, als patiënt sta je ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Dus als je op dat moment belt, dan kan je op dat moment niet geholpen worden. Dus ik denk dat je inderdaad, dat de patiënten het merken en dat wellicht de ziekenhuizen en de omgeving het ook zullen merken. En ik snap ook wel, het water staat heel erg nader aan de lippen bij deze huisartsen en bij meer huisartsen. Dus ik snap wel heel erg de boosheid en de frustratie van mijn collega's.
0: Ja, wie wel staakt is huisarts Corina Koster.
11: En dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld, want daarom doet staken ook echt een beetje pijn. Het liefst wil ik patiënten zien en wil ik er ook echt voor ze zijn. Maar ja, je wil een signaal afgeven. En uiteindelijk is de enige manier om een signaal af te geven is door de deur dicht te doen. En in dit geval natuurlijk eigenlijk de symbolische 36 uur estafettestaking. Dus die 36 uur komt daarin terug.
12: Maar waar kunnen ze terecht dan?
11: Nou, naar de spoedeisende hulp. Je kan altijd naar de spoedeisende hulp. Als er nood aan de man is, kan je altijd 112 bellen. En inderdaad, dat zijn voor dan even de opties.
0: Ja, die estafettestaking nu gaat dus om de vergoeding van de huisartsenzorg. Mm-hmm. Hoe gaat dat in zijn werk en waar zit nou het probleem volgens veel huisartsen?
10: Het gaat in zijn werk doordat er op basis van het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit één keer in de zoveel tijd gekeken wordt wat huisartsenzorg kost. En dat vertaalt zich dan in de tarieven die wij kunnen declareren. Het laatste kostenonderzoek en ook het kostenonderzoek daarvoor. Daar zijn wij huisartsen. Daarin zien wij niet wat wij doen in de dagelijkse praktijk.
0: Oké, want krijg je nu betaald per handeling of per consult? Of hoe gaat dat in zijn werk?
10: Voor een deel is het per verrichting. Dus per consult, per visite, per handeling. Dan moeten we ook echt contact hebben met de patiënt. En voor een deel is het wat we noemen het abonnementstarief. Dus dat is het bedrag wat iedereen ook elke 3 maanden van de zorgverzekerings. Dus als je kijkt op je eigen omgeving van je zorgverzekering zie je ook altijd een klein stukje wat naar de huisarts gaat. En dat is dat abonnementstarief. En dat is gebaseerd op bepaalde populaties. Dus hoe ouder je bent, hoe groter dat bedrag wordt. Of ook voor mensen bijvoorbeeld in een achterstandswijk. Is dat een wat hoger bedrag. En daar wordt het pand van betaald. En wordt het personeel van betaald. Dat zorgt ervoor dat er ook altijd huisartsenzorg is. Ook als je niet naar de huisarts gaat.
0: Ja, dus je betaalt, de huisartsen krijgen betaald door de consulten die ze doen. Maar ook door mensen die ingeschreven staan bij de praktijk. Ja. En waar zit het hem dan waarvan u denkt, daar krijgen we nu niet genoeg geld voor. Doen jullie meer dan waar je voor betaald krijgt? Is de zorg zo veranderd?
10: Ja, allebei. Ik denk dat de zorg, er zijn heel veel kleine stapjes gedaan de afgelopen misschien wel 20 jaar mensen die langer thuis wonen. Ziekenhuizen, mensen worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis. De GGZ-zorg is minder goed beschikbaar. Mensen hebben meer sociale problemen. Mensen krijgen eerder ziektes waarbij ze niet overlijden, maar langer leven met ziekte. Al die kleine stukjes bij elkaar hebben ons werk heel erg veranderd. We zijn veel meer coördinatietaken gaan doen. We zijn veel meer wat we noemen proactieve zorg. Dus echt achter mensen aangaan die zelf misschien niet zo snel de dokter durven of willen lastigvallen. Ouderenzorg. GGZ natuurlijk heel recent. Hè. We kunnen bijna niet meer verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. En als we al kunnen verwijzen, hebben mensen een wachttijd van lang. En in de tussentijd houden wij die mensen proberen toch stabiel te houden. Hè. Er zijn mensen die ik wekelijks bel om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval niet verder achteruit gaan.
0: En daar krijgt u niet per se voor betaald?
10: Dat zit niet goed in dat kostenonderzoek. Wel een klein beetje hoor, maar voor die coördinatietaken kunnen wij niet declareren. Wij kunnen een consult vanaf 20 minuten declareren, maar of dat 21 minuten is of 55 minuten of 145 minuten, dat is hetzelfde bedrag. Je ziet niet in de historische cijfers die wij declareren, zie je niet die extra taken daarin.
0: Ja. Nu zou je denken, de NZA weet ook dat de zorg verandert. Waarom bewegen die daar niet in mee? Want huisartsen hebben al eerder gelijk gekregen dat de tarieven te laag zijn, maar daar is toch niet genoeg gebeurd?
10: Ik denk zeker dat de NZA dit weet. Dat weet ik ook. En ik weet dat zij dat ook heel erg moeilijk mee hebben en dat ze dit ook heel erg vervelend vinden. En ik denk dat zij het ook niet slecht doen, want de methodiek die zij gebruiken is zoals dat blijkbaar is afgesproken. Je kijkt naar historische kosten en op basis daarvan kijk je wat de huisartsenzorg nu gaat kosten. Maar er wordt niet gekeken. Je kan niet kijken wat niet gedeclareerd wordt. En er wordt natuurlijk ook niet heel erg goed nagedacht over al die gevolgen van al die veranderingen in de zorg. Dus wat mag huisartsenzorg eigenlijk kosten?
0: Ja.
10: Dat zit niet in dat kostenonderzoek, want dat is niet de opdracht die ze krijgen.
0: Ja. Julia, wij spraken ook met de NZA. Wat zeggen zij tegen ons over die tarieven?
9: Ja, ze zeggen dat uit hun berekeningen blijkt dat de sector er financieel gezond voor staat en dat het daarom niet nodig is om de tarieven te verhogen. En ook zegt de voorzitter van de NZA dat ze ervoor moeten zorgen dat de zorgpremie betaalbaar blijft. En dan citeer ik eventjes, we kunnen niet onderhandelen over de tarieven. Het is geen cao-onderhandeling die wij doen.
0: Wat vindt u hiervan, mevrouw Vos?
10: Ik ben het ermee eens dat huisartsen er warmpjes bij zitten. We hebben een goed inkomen. Dat is denk ik het probleem niet vanuit mijn perspectief. Ik denk wel dat op het moment dat je harder gaat lopen voor kwetsbare mensen en je daarvoor financieel gestraft wordt, daar vind ik wel wat van. Mm. Ik vind er ook wat van dat onze omzet stijgt, maar onze kosten nog sneller stijgen. En ik vind er vooral iets van dat we continu werk erbij krijgen. Er wordt heel veel zorg verplaatst naar de huisartsenzorg zonder dat er goed wordt nagedacht over wat de consequenties daarvan zijn en wat huisartsen daarvoor nodig hebben.
9: Zit het hem dan ook in dat je niet kan innoveren? Dat je in je praktijk wil investeren, waardoor het niet kan, behalve een
10: klopt,
9: je salaris?
10: Uiteindelijk is natuurlijk de winst van je praktijk is je inkomen. Maar voor een deel is dat ook het geld wat je herinvesteert in je pand, in nieuw personeel, in het opleiden van je personeel, in nieuwe digitale toepassingen voor je patiënten, zodat je beter bereikbaar bent. Hè? Elke digitale foefje bij mijn huisartsinformatiesysteem kost ongelooflijk veel geld.
0: Wordt het niet helemaal? Het lijkt me ook heel frustrerend als huisarts, toch? Dat je denkt, u zit zich in te houden, maar je wil gewoon dat je beloond wordt voor wat je doet, toch?
10: Het heeft dus inderdaad met waardering te maken. Het heeft denk ik minder ook met de financiën te maken. Ik kan niet voor al mijn collega's spreken, dus zullen vast hebben. Wij hebben in het verleden ook wel eens een keer een maand onszelf niet uit kunnen betalen. Natuurlijk is het soms
0: niet
10: best
0: normaal,
10: wel.
0: Natuurlijk.
10: Nee, maar goed, je bent ondernemer, dus dat hoort er ook een beetje bij. Maar het gaat meer om de waardering van, waarom worden wij niet gehoord en waarom krijgen wij niet goed de kans om te laten zien? En dat is ook aan onszelf als beroepsgroep. Dus ik ben ook hoogleraar huisartsgeneeskunde en we hebben onze academische werkplaatsen huisartsenzorg, waarin we natuurlijk ook heel graag, die zijn er echt voor om ook te gaan laten zien, want die bestaan al niet zo heel lang, om te laten zien hoe we die huisartsenzorg wel goed kunnen organiseren, wat de gevolgen zijn van transitie en hoe we het kunnen organiseren in de dagelijkse praktijk.
0: Wie weet helpt de estafettestaking daar aan bij. Dank u wel. Hedwig Vos, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan het LUMC. Vanavond meer hierover in onze televisieuitzending. Het was een poging tot een aanslag. De drone die vorige week boven het vliegveld van Leipzig vloog. Maar kan zoiets ook in Nederland gebeuren? Daar gaan we het straks over hebben in 1 Vandaag.
12: NPO Radio 1. Max. Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat dan zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
13: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
14: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
15: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
16: Natuurlijk, ja, een goed doel, zoiets.
15: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
17: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u...
18: Ik ben 61, meneer Schudden.
17: Oh, pardon.
13: Zometeen 2 uur.
19: NPO Radio 1.
20: Wie luistert, weet meer.
21: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
27: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
26: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
13: NPO Radio 1. 1 uur.
28: Lieke Loman.
0: Als je in het ziekenhuis ligt, dan kan je maar beter een boom voor je raam hebben. Dat zou je namelijk sneller weer op de been helpen, lazen we in de Volkskrant. Maar is dat echt zo? Dat checken we zo meteen in Feit of Fictie. Eerst het NOS Journaal. Robert Baltus.
29: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart al op de hoogte van een kostenoverschrijding voor de Oostbrug. Ze besloot die informatie niet te delen met de raad en ze nam lagere en achterhaalde bedragen voor de voetgangers- en fietsbrug mee in officiële documenten. Dat blijkt uit onderzoek van stadszender AT5. Oppositiepartijen reageren verontwaardigd, zegt deze AT5-verslaggever.
30: Die zegt, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
29: Door de oppositiepartijen is over de nieuwe Oostbrug over het Amsterdamse IJ een spoeddebat aangevraagd. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Na verluid zit hij in Rusland. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het nablussen van de grote brand in Lelystad. Dat meldt de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden gevallen en wegens ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brand brak vanochtend uit bij een pellethandel op een bedrijventerrein, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
31: We zien nog steeds vlammen, we zien nog steeds pellets die in vlammen opgaan. Maar we zien wel dat de controle zo onderhand een beetje erbij is en dat de brandweer ook het vuur onder controle krijgt. Ze hebben het ook voor elkaar gekregen om een deel van het vuur niet over te laten slaan naar andere pellets. Maar het ziet er in ieder geval voor nu naar uit dat het vuur zo goed als onder controle is en dat het, nou ja, in ieder geval nog wel nasmeelt en nog wel echt even duurt voordat alles goed onder controle is. Dus voordat het zijn brandmeester gegeven is, denk ik dat het nog wel even duurt. Maar het ziet er nu in ieder geval uit dat de vlammen niet meer zo hoog komen als dat ze vanochtend waren.
29: Vanwege de dikke rookwolken werd een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jesselkus heeft de oefening niks te maken met de claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van Rusland en China in het Poolgebied. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt naar buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het Ebola-virus. Van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De epidemie is de op één na grootste Ebola-epidemie ooit. Het Hongaarse parlement begint rond deze tijd aan de stemming over de benoeming van de nieuwe president. De vorige, Tamás Szolyok, was een vertrouweling van de oud-premier Orbán. Toen Orbán de verkiezingen verloor, dwong het parlement Szolyok om af te treden vanwege zijn rol bij de afbraak van de rechtsstaat. Correspondent Gien Baljuk vertelt waarom zo goed als zeker de nieuwe president András Baká is.
1: Deze Baká die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. Dus daarmee staat hij boven de partijen, zou je kunnen zeggen. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd. En juist daarom werd hij in 2011 ook uit zijn functie gezet. Een ontslag dat ook later onterecht was, oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En al met al wordt het niet echt spanning. De partij van Magyar heeft een ruime meerderheid in het parlement, dus het zal waarschijnlijk een hamerstuk worden.
29: Baká was niet de eerste die door de nieuwe premier Magyar werd gevraagd. Eerder vroeg hij schaatslegende Judith Polgár, maar die bedankte voor de eer. Nu op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden.
2: Via de app moet ik iedere keer de mensen gezegd worden, daar trainen, hier trainen. Ja, dat is gewoon een gedoe. En zo wil je een competitie ook niet beginnen. Je wil echt beginnen met trainen, lekker bij elkaar komen, de vakanties bespreken, lekker voetballen en zo langzamerhand een competitie toegroeien. En dat is er niet, daar maak ik me wel zorgen over. Je begint met een 1-0 achterstand.
29: Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld wordt, kost veel geld. Sommige trainingen en wedstrijden kunnen mogelijk niet doorgaan.
3: Ja, wel heel jammer, want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
29: Op kunstgras kan natuurlijk wel gewoon gespeeld worden. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plaatsen zonnig en al iets warmer met 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het echt tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dankjewel Robert. Wijnand hoest op de weg.
4: Nou, er zijn nauwelijks problemen onderweg. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file voor de grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Ook daar veroorzaken grenscontroles file vanaf knooppunt Oudijk. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. Op de A27 Gorkum richting Breda. Daar zijn opruimwerkzaamheden bij Geertruidenberg na een ongeluk. Er staat 3 kilometer file vanaf Nieuwendijk. De rechterrijstrook is dicht. De extra reistijd is 5 tot 10 minuten.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: De scholen gaan weer beginnen en dat betekent meer kinderen op de weg. De bekende spandoeken worden daarom weer uit de kast getrokken. Maar helpt die campagne ook echt? En Julia, een boom die maakt je beter.
9: Ja, als je vanuit een ziekenhuisbed een boom ziet, ben je eerder er weer bovenop dan als je naar een muur of een systeemplafond ligt te staren. Dat lazen we in de Volkskrant en zijn we gaan checken.
0: Nu eerst, we zien ze vliegen.
6: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, na het incident van vorige week met een explosieve drone op het vliegveld van Leipzig wil Rinske Vellinga uit Harlingen weten, wat zijn eigenlijk de regels rondom drones hier in Nederland? Goedemiddag, mevrouw Vellinga.
7: Goedemiddag.
0: Wat wilt u specifiek weten?
7: Nou, of je een drone zonder meer overal mag laten vliegen en of je regelgeving voor is. En hoe herken je een drone die gevaarlijk is? En waar kun je een melding maken van zo'n gevaarlijke drone?
0: Ja, nou, laten we die vraag eens voorleggen aan Arnoud de Jong, drone-expert en CEO van Delft Dynamics. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, waar en wanneer mag je met een drone vliegen in Nederland? Wat zijn daar de regels van?
8: Ja, via de overheid zijn er verschillende websites waar je informatie kan vinden waar je dus wel en niet mag vliegen. Ik denk eigenlijk dat het duidelijk is dat je niet zomaar bij een luchthaven mag vliegen. Ook bepaalde natuurgebieden zijn ongeschikt en daar mag ook niet gevlogen worden. Kritieke infrastructuur, ja, er is een hele lijst waar je niet mag vliegen. En er zijn ook echte kaarten waar je dus informatie kan vinden of je ergens wel of niet kan opereren met een drone. Via eigenlijk internet, regels voor vliegen met een drone, kun je dus heel wat basisinformatie al vinden. Je moet je ook vaak registreren. Pilooten moeten opgeleid zijn. Het is afhankelijk van de grootte van de drone, het gewicht en waar je wil vliegen. Maar er zijn behoorlijk wat regels voor.
0: Ja, dus ik mag hier niet zomaar een drone even op Mediapark naar boven laten gaan als ik er zin in heb.
8: Okay. Nee. Inderdaad. Dus er zijn echt wel restricties. De vraag is natuurlijk, ja, hoe kan dat gehandhaafd worden? Zelfs Nederland is al behoorlijk groot. En ja, het is niet altijd duidelijk. Is het een jongetje met gewoon een speelgoeddroontje? Ja. Of zijn er kwaadaardige bedoelingen? Dat is niet te zien natuurlijk.
0: Nee, want wanneer heb je dan echt zo'n bewijs nodig, zo'n vliegbewijs? Is dat ook voor zo'n klein dingetje al of dan nog niet?
8: Ja, eigenlijk zijn drone's onder de 250 gram. En als die dan geen camera nodig hebben, dan heb je niet heel veel nodig. Maar nog steeds mag je niet zomaar ook even bij de buren gaan koekeloeren enzovoort. Hè. Dus er zijn zeker wel restricties. Maar op het moment dat het al boven de 250 gram komt, dan moet je ook gaan registreren bij de RDW. Hè. Een soort kenteken krijg je dan ook. En afhankelijk van de applicatie heb je dus ook vergunningen nodig die je dan van tevoren moet aanvragen.
0: Ja, dus het is niet, je doet het niet zomaar. Nu vroeg mevrouw Vellinga zich af, hoe kan je nou zien of een drone verdacht is? Zijn daar ook een soort handleidingen voor of tips? Of kun je ze tracken, net als een lijnvlucht?
8: Ja, nee, dat is inderdaad nog op dit moment eigenlijk het grote probleem. Hè? Op het moment dat je dus een drone in de lucht ziet, ook al zit daar misschien wel een kentekennummer op, is niet te zien. Hè? Het zijn kleine drones vaak. Op die manier weet je niet veel. Je kan ervan uitgaan dat op het moment dat bij een luchthaven een drone gezien wordt, dat de kans groot is dat dat eigenlijk niet mocht. Er zijn natuurlijk bedrijven die gewoon bepaalde vluchten kunnen uitvoeren, inspecties. Maar dan is inderdaad zo'n luchthaven zeker van tevoren ingelicht. En zijn er heel wat stappen vooraf gegaan. Dus dat is eigenlijk nog wel het grote probleem. En als er echte twijfels zijn, natuurlijk kan je gaan kijken wie bestuurt deze drone. Dus je kan iemand gewoon vragen, wat doet u? Is het gewoon inderdaad een inspectie? Is het misschien zelfs de politie zelf die ook drones inzet? Is het inderdaad een hobbyist? En dan kan je natuurlijk even afvragen van, ja, bent u bekend met alle regels?
0: Ja, maar dan moet je maar wel net iemand zien staan van wie je weet dat die drone is, als je het niet weet.
8: Ja. Nee, dat klopt. En als er dan echt overlast van is, of je denkt van ja, dit is niet goed, dan zou je zeker de politie kunnen informeren of daar bekend is, of dat zij verder onderzoek kunnen doen.
0: Okay.
8: Zij zijn eigenlijk de handhavers.
0: Dus je moet bij de politie eigenlijk, het is niet een soort speciale drone-dienst, zoals de luchtverkeersleiding op Schiphol, dat is er niet. Je moet echt naar de politie gewoon.
8: Nee, er is wel vanuit de overheid en ook een inspectie leefomgeving en transport, maar de politie heeft eigenlijk de taak om te handhaven. En dan nogmaals niet via 112, hè, of het moet levensgevaar zijn, maar dan gewoon via het 0900 8844 nummer kan je navragen of het bekend is dat een drone daar

0: dan gewoon via het 0900-8844 nummer kan je navragen of het bekend is dat een drone daar rondvliegt. Okay. En anders zou de politie kunnen gaan checken.
1: Ja, mevrouw Vellinga, u kunt dus de politie bellen en het is niet zo makkelijk om met een drone te vliegen in Nederland.
2: Nee, dat heb ik ook begrepen. Maar goede antwoorden op mijn vragen. Ja,
1: stelt u dat een beetje gerust, wetende wat er in Leipzig is gebeurd, dat het misschien iets minder makkelijk hier is?
2: Ja hoor, dat stelt mij zeker gerust.
1: Nou, daar zijn we blij om. Dank u wel voor uw vraag, mevrouw Vellinga. En ook dank Arnoud de Jong, drone-expert en CEO van Delft Dynamics. Heeft u nou zelf ook een vraag over iets wat in het nieuws voorbij is gekomen, dan kan van alles zijn. Stuur hem in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel de vraag via de NPO Luister-app.
3: Ja, de auto's zitten heel dicht op je.
4: Vooral om deze tijd, als iedereen naar zijn werk gaat, heeft iedereen een beetje haast.
5: Het is een bosje waardoor je niks ziet. Daardoor ben ik wel een paar keer bijna aangereden.
6: We reden gewoon rechtdoor en opeens kwam er een auto om de hoek. Wij konden het niet zien, dus ik rem. Maar mijn vriendin had het niet gezien, dus die botste vol op mij.
1: Ja, ze wappelden vanaf vandaag weer bij scholen door het hele land. Spandoeken met de waarschuwing: de scholen zijn weer begonnen, verminder je snelheid. Maar werkt die campagne echt om weggebruikers aan te sporen om minder hard te rijden? Daarover gaan we in gesprek met Matthijs Dikke-Ogenia van Goudappel Verkeerspsycholoog. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, we zien die campagne elk jaar weer, hè, als de scholen weer beginnen. Hoe effectief is dat dan, nog zo'n campagne, als je het elk jaar opnieuw doet?
7: Nou, het is effectief omdat het, ondanks dat het ieder jaar gedaan wordt, eigenlijk het grootste deel van het jaar niet zichtbaar is. Dus de campagne is heel lang weg en dan juist in deze periode is die zichtbaar. En dat maakt het wel effectief, ook met name omdat het wel op strategisch goede locaties neergezet wordt.
1: Ja, is het dan weer even zo'n, ik moet even opletten, want er zijn weer meer kinderen op de weg. Werkt dat zo in ons brein of...
7: Ja, dat is precies waarvoor het bedoeld is. Deze periode gaan weer heel veel kinderen tussen de 12 en de 18 jaar op de fiets naar school. Daar zitten ook 12-jarigen bij die dat voor het eerst doen, die nog niet zo verkeersvaardig zijn. En het werkt dan inderdaad in het brein dat de weggebruiker denkt, oh ja, ik moet even weer extra opletten. Dat is een tijd rustig geweest, maar nu komen er toch weer wat meer fietsers voorbij die, nou, zoals in het fragment net ook al te hoorbaar was, niet altijd even goed opletten en dingen over het hoofd zien.
8: En het werkt dan dus dat je het tijdje niet ziet eigenlijk?
7: Ja, want daardoor valt het weer op. Als hij er iedere dag staat, het hele jaar lang, een beetje ligt te versloffen, zeg maar, en door de zon is aangetast, is er niemand meer die dat ziet. Maar juist omdat hij er weer even staat en omdat je dan denkt, oh ja, natuurlijk, scholen gaan weer beginnen, werkt het heel goed.
1: Aan de andere kant denk ik ook, ja, de zomervakantie is ook weer niet zo lang. Zijn we dan echt na die 5-6 weken vergeten dat er kinderen op de weg zijn? Of is dat te makkelijk gedacht?
7: Nou, nee, kijk, zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Het is ook niet zo dat het echt nodig is omdat alle weggebruikers vergeten dat er fietsers aankomen. Maar waar het om gaat is dat je even weer alert bent dat in deze eerste twee weken, dat die fietsers, die jongeren, ook wat vaardigheden moeten opdoen, nog moeten gaan wennen en dat we met z'n allen even extra alert zijn om dan de ongevallen te voorkomen.
1: Ja, Julia, die campagne die bestaat al heel lang, hè?
8: Ja, al meer dan 30 jaar. Veilig Verkeer Nederland begon in 1989 met die campagne en dat is volgens de organisatie nog steeds nodig. Na de zomervakantie zouden er opvallend veel verkeersongelukken zijn, en met name onder scholieren. En ook als je naar de CBS-cijfers kijkt, dan zie je dat er nog steeds verkeersdoden zijn onder de jongeren. 15 verkeersdoden onder jonge mensen en onder de 15 jaar zelfs 34 bij 15 tot 20 jaar.
1: Ja, nu vroeg ik me ook af, u zei het net al, zijn er ook veel kinderen die voor het eerst zelf naar school fietsen, hè? Zit daar niet ook een taak dat we kinderen leren ook om veilig om te gaan met het verkeer? Gebeurt dat genoeg?
7: Dat kan altijd beter. Maar we moeten ons ook bedenken dat dit kinderen zijn waarvan die hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Zij zien de gevaren minder goed. Het is minder makkelijk voor hen om zich volledig op het verkeer te concentreren en niet op het sociale onderweg, hè, als ze in groepen rijden. Mm-hmm. Dus daar moeten we ze echt bij helpen. En ja, we weten gewoon, kinderen gaan die fouten gewoon maken, hoe goed we ze ook opgeleid hebben en hoe goed we ze ook geholpen hebben.
1: Ja, brengt het nou ook nog extra risico met zich mee dat het gaat om een jonge groep, hoor, dat besef ik me, van 12. Maar ik zie ze soms ook op fatbikes dat ik denk, die is misschien wel 11. Is het ook veranderd de afgelopen jaren, de verkeerssituatie rondom die jonge kinderen?
7: Dat is absoluut veranderd. En juist, hè, want u zei, die campagne is al 30 jaar. Is dat nog steeds nodig? Nou, meer en meer nu is het nodig vanwege de elektrische fietsen, vanwege de fatbiken, omdat

0: de snelheid hoger is voor die kinderen. En de hersenen die zijn de afgelopen 30 jaar daar niet in meegegroeid. Dus het is gevaarlijker geworden.
1: Ja. Hoe moeten ze dat dan duidelijker maken? Want ik had volgens mij op de basisschool verkeersexamen, maar op de middelbare school heb ik er nooit meer wat over gehoord. Is dat een goed idee om dat te gaan doen? Dus dat we verkeerslessen gaan geven op scholen?
0: Ja, dat is absoluut belangrijk. Ik weet niet of per se een verkeersles nou de juiste manier is. Maar het is een groot gemis dat we vanaf de lagere school daarna er bijna geen aandacht meer aan besteden. En het is echt wel hard nodig. Want we hebben allemaal met alles wat we gaan doen in ons leven te maken met verkeer. En we moeten daar veilig doorheen komen.
1: Ja, en niet die posters dus het hele jaar doorhangen, want dat werkt dus juist averechts.
0: Dan is de aandacht heel gauw weer weg en dan zie je ze niet meer. Net als alle verkeersborden rondom je huis,
1: ja.
0: Die zien we al lang niet meer.
1: Nee. Dankjewel Matthijs Dikke-Ogenia, verkeerspsycholoog bij Goudappel.

0: podcast van Wolf Alice.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, want door een boom ben je minder lang ziek.
2: Ja, dat lazen we in de Volkskrant. En dan citeer ik even: mensen die vanuit hun ziekenhuisbed door het raam bomen kunnen zien, herstellen sneller van een operatie dan mensen die uitkijken op een blinde muur.
0: Het was natuurlijk gezelliger.
2: Ja, zeker. En wat gebeurt er als we kijken naar die bomen? Dat vroegen we aan Mark Miras, wetenschapsjournalist en natuurkundige, gespecialiseerd in hersenontwikkeling.
3: Er is veel onderzoek naar gedaan en je ziet dat het een grote invloed heeft op de hersenen, met name ook op de toestand van het stresssysteem.
2: Ja, het heeft dus grote invloed. En hoe dat precies werkt, legt hij ook even uit.
3: Onze hersenen heel leuk vinden om te puzzelen. En zo'n boom is eigenlijk een grote puzzel. Al die blaadjes zijn verschillend. Lijkt in eerste instantie best heel chaotisch. Als je er beter naar kijkt, dan zie je dat het allemaal bij elkaar hoort en dat het één boom is. En dat is heel fundamenteel verlangen van de hersenen om de wereld heel te maken. Die boom helpt om de juiste mindset te vinden, om de juiste emotionele toestand te vinden, om het lichaam zichzelf te laten herstellen.
0: Een boom als een puzzel.
2: Ja,
0: mooi.
2: Die mentale rust die boom ons geeft, die heeft een directe invloed op ons lichaam dus. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder die legt uit hoe die juiste mindset fysiek doorwerkt.
4: Dan maak je toen stofjes vrij als serotonine, dopamine, oxytocine, noem maar op. Dus als de stress daalt, dan zal er indirect ook een effect kunnen zijn op de pijn.
2: Ja, hij zegt ook nog dat toekijken of kijken naar bomen en natuur ook associaties kan opbrengen die belonende gevoelens geven, wat ook weer een positief effect heeft.
0: Nu hebben we het specifiek over het kijken. Hè? Hoe zit het dan met andere zintuigen?
2: Ja, voelen, horen of ruiken heeft bijvoorbeeld ook invloed. En Miras die heeft hier een goed voorbeeld van.
3: Vogelgezang ook ditzelfde effect heeft. Nou, ook dat is heel ingewikkeld. En de hersenen die geven daar ook de. Nou, die gaan dan daarna luisteren. En die op een gegeven moment dan ontdekken ze dat een vogel is en dat die ook nog zingt. Je kunt het lied zelfs volgen. En dat heeft precies hetzelfde effect. Ook dat brengt de hersenen in een andere toestand en het stresssysteem in een ontspannen toestand gericht op herstel.
2: Ja, we kunnen dus stellen dat zintuigelijke ervaringen zorgen voor een positief gezondheidseffect.
0: En als je dan mensen naar een foto laat kijken van een boom in een ziekenhuisbed, of leuk bloemetjes behangen, werkt dat ook? Of is dat?
2: Nou ja, dat verschil maakt toch wel uit, weet Scherder.
4: Kijken naar een plaat waarop natuur staat, of dat je ook werkelijk door het raam in de natuur kijkt. En dan is er nog een overtreffende trap, namelijk je gaat in de natuur iets doen. Het effect wordt wel bepaald door het contact wat je hebt met die natuur.
2: Ja, het effect neemt toe naarmate het contact met de natuur sterker wordt. Eigenlijk net als het verschil tussen naar een concert gaan of muziek in je oortjes luisteren.
0: Mooi, ja. Terug naar de uitspraak. Mensen die vanuit hun ziekenhuisbed door het raam een boom kunnen zien, herstellen sneller van een operatie dan mensen die uitkijken op een blinde muur. Is dat feit of fictie?
2: Nou, je hoort Erik Scherder nog even.
4: Ik zou zeggen feit. In welke mate gebruiken we eigenlijk dit schitterende effect van natuur? Nogmaals, alles in mate. Dus je moet er genuanceerd over praten. Maar toch, het is aanwezig en eigenlijk gebruiken we het misschien wel te weinig.
2: Ja, en Miras die voegt nog even iets belangrijks toe.
3: Een boom, omdat als het voor je huis staat, of in dit geval dan voor het ziekenhuis, dat dus een hele kostbaar ding is. En het is niet alleen maar een leuke franje in de straat. Het is echt een heel belangrijke bijdrage, levert het aan de vitaliteit van mensen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we daar dus heel erg zorgvuldig mee omgaan.
2: Ja, je wordt sneller beter door een boom in je buurt. Het is een feit.
0: Dankjewel. Het is 6:06, Bureau Buitenland Zo. Sophie, wat gaan jullie doen?
5: Vandaag te gast aan onze zomertafel zijn klimaatwetenschapper Tim van Hattem van de Wageningen Universiteit en Europa-journalist Stefan de Vries over wat de droogte en de natuurbranden in Europa ontketenen. Wordt het een politieke brand en hoe die dan te blussen? Want wat is er over van het ambitieuze Europese klimaatbeleid? Dat straks aan onze zomertafel bij Bureau Buitenland.
0: Bijna het einde van deze Eén Vandaag. Julia, wat hebben we nog?
2: Ja, nog heel even wat klein leed, maar wel heel irritant deze warme, droge dagen. Fruitvliegjes, heb je ze ook last van?
0: Oh, dan heb je net de vuilniszak verschoond en dan zitten ze er weer.
2: Oh ja, trek je hem open. Of. Maar ja, misschien moet je beter schoonmaken, maar je kan dus ook. Ja, ikzelf dus ook, hè. Een bakje met wijnazijn en folie en een gaatje erin en dan schijnen ze erin te gaan. Maar dan komen ze er niet meer uit. Oh. Dus als je het iets diervriendelijker wil houden, dan doe je oud fruit in een bakje met plastic of een gaatje erin. En dan laat je daarna buiten weer los. Maar ik ga het even uitproberen.
0: Laat maar weten hoe dit werkt, ja? Ga ik daarna. Okay. Dit was Eén Vandaag voor Vandaag op de radio. We zijn altijd online op eenvandaag.nl. Daar kunt u ook met ons chatten. Vragen stellen die we dan in de uitzending behandelen of via de NPO Luister-app. En we zijn vanavond ook uiteraard op televisie te zien. Om 6:30 is dat op NPO 1. Voor nu een hele fijne middag.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
19: Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad daar niet over ingelicht. Dat blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel aan het nablussen. En Femke Broeders-Bol heeft op het EK Atletiek in Birmingham net de 800 meter gelopen. Het is voor het eerst dat ze deze afstand op een EK loopt. En commentator Arman Afsaroglu heeft het gedaan.
20: Ja, goed. Het was toch altijd spannend. Zo'n nieuwe afstand. Broeders-Bol heeft in wedstrijdverband slechts 5 keer tot nu toe deze afstand gelopen. En dit is haar eerste grote toernooi waarin ze het mag laten zien. Nou, dat ging eigenlijk gewoon goed. Ze pakte direct de leiding in haar serie. Ze kwam ook nog niet haar voornaamste concurrenten tegen. Keely Hodgkinson, de Britse, is hier de torenhoge favoriete. Die moet normaal gesproken hier het goud gaan pakken. En Bol weet nog niet zo goed waar ze staat. Ze weet in elk geval wel dat ze zich geplaatst heeft nu voor de halve finale. Want ze won haar serie redelijk eenvoudig. Ze controleerde, ze hoefde ook niet echt aan te zetten. Je zag haar heel ontspannen lopen en aan het eind toch wel redelijk nog wat krachten sparen. Net onder de 2 minuten. Het ging allemaal niet heel snel. Broeders Bol heeft een persoonlijk record van 1.55 dit jaar neergezet. En we gaan straks zien in de halve finale die over 2 dagen op het programma staat. Of ze die extra stap dan kan zetten. Of ze naar die finale kan. Je bent geneigd te denken dat ze gelijk nu al. Zou echt ongelooflijk knap zijn. Na slechts een paar maanden training op die 800 meter. Dat ze al op dit toernooi echt kansrijk is voor een plek op het podium. Er zijn sterke concurrenten. Er zijn veel vraagtekens bij Broeders Bol over hoe dit nu precies gaat op zo'n toernooi. Maar het begin is in elk geval hoopgevend. Ze wint haar serie onder de 2 minuten. En gaat dus zonder al te veel problemen naar die halve finale.
5: Dankjewel, Armand.
9: ANWB, verkeersinformatie. Op verreweg de meeste plaatsen in Nederland rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Groningen richting Heerenveen zien we een uitzondering. Tussen Hoogkerk en Leek 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is 1 rijstrook dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grens nu 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.
18: NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen.
14: Welkom bij Bureau Buitenland. Natuurbranden hebben Europa deze zomer al zeker 15 miljard euro gekost. Zo meldde persbureau Reuters onlangs. En dit is nog maar het begin, zeggen klimaatdeskundigen. Want de omvang van de branden hangt regelrecht samen met de klimaatverandering. Wat kunnen we daar in Europa tegen doen en gaan we dat ook echt doen? Vandaag te gast zijn klimaatwetenschapper Tim van Hattem van de Wageningen Universiteit en Europa-journalist Stefan de Vries. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
21: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Sophie Derksen.
14: Tim, Stefan, welkom, heren. Ja, straks dus met jullie over de droogte en de hitte in Europa deze zomer. Stefan, ik weet uit betrouwbare bron dat jij een fanatiek zwemmer bent. ja. Hoe houd jij het in de hitte?
22: Nou, qua zwemmen eigenlijk best lekker, want de zee is ontzettend warm. Al is dat natuurlijk ook wel verontrustend. Dus ja, voor een zwemmer is het een prima klimaat. Maar ja, het is natuurlijk wel treurig eigenlijk.
14: Ja, het is niet een onverdeeld genoegen, dat warme zwemmen in de zee. Tim, heb jij daar ook last van? Als je nu de zee instapt, dat je denkt, ai.
23: Ja, het is, de zee is echt extreem warm. En het voelt echt een beetje als een beetje lauw, een beetje viezig water. En ja. Ik ben geen zwemmer, maar ik ben vooral een hardloper.
14: Ja, ik zag een foto. Jij rende een marathon door de bloedhete Alpen, als ik het wel heb, zag ik op Instagram.
23: Ja, wij rennen af en toe een marathon om aandacht te vragen voor de smeltende gletsjers. Dus dan gaan we naar de Alpen en dan rennen we daar een bergenmarathon. En dat is fantastisch om te doen. Maar ook wel heel zorgwekkend, want eigenlijk terwijl je langs die gletsjers rent, ja, hoor je het gekraak en je ziet gewoon voor je ogen eigenlijk het klimaat voor je ogen gebeuren. Dat die gletsjer aan het smelten is en aan het afbrokkelen is. Super zorgwekkend.
14: Het is een confronterend rondje door de bergen voor jou.
23: Zeker, ja.
14: En voor ons allemaal natuurlijk. We gaan eerst even naar ons nieuws van de dag.
24: Food prices have risen to their highest levels in more than 3 years. Now, that's according to the United Nations Food and Agriculture Organization that says its price index for July is at its highest since January of 2023.
14: Ja, we horen het. Het is ook nieuws vandaag in alle kranten. Die record stijgende voedselprijzen. Tim, is dat dan ook weer zo'n moment dat jij denkt, ja hoor, komt door klimaatverandering?
23: Ja, we weten dit eigenlijk al heel lang. Hè? Dat eigenlijk is de landbouw is de sector die het hardst geraakt wordt door klimaatverandering. Omdat het natuurlijk een sector is die heel erg afhankelijk is van het weer. En ja, we zien dat we steeds meer te maken krijgen met extreem weer. Extreme hitte, extreme droogte, wateroverlast. Op dit moment is het keurig droog in heel veel plekken van de wereld. En dat heeft hele grote gevolgen voor de oogsten. En voor de opbrengsten van landbouwproducten. Mm. En ja, dan gaan de prijzen omhoog.
0: Maar bijvoorbeeld de Volkskrant, daar lees ik dan, het is een combinatie van het weer, de aardolieprijs en de geopolitieke onrust. Wat is precies het aandeel van klimaatverandering in die stijgende voedselprijzen?
23: Nou ja, het is inderdaad een combinatie van factoren. En je ziet op dit moment dat droogte daar echt een heel belangrijk aandeel in speelt. En als je kijkt ook naar de verwachtingen en de modellen van die laten zien hoe klimaat zich gaat ontwikkelen, dan moeten we echt rekening gaan houden dat hele grote delen van de wereld, dat daar klimaatverandering heel veel impact gaat hebben op de landbouwopbrengsten. En dat we dus heel erg goed moeten gaan nadenken over hoe we de landbouw gaan voorbereiden op dit soort situaties. Ja. En zullen we te maken krijgen met hele grote schommelingen. En ja, dat aandeel van klimaat in die voedselprijzen, dat gaat alleen maar toenemen.
0: Je bedoelt het effect van de klimaatverandering op de voedselprijzen?
23: Ja, absoluut. Ja.
0: Stefan, krantenkoppen over recordhoge voedselprijzen. Wat maakt dat los in de politieke hoofdsteden in Europa, denk je?
22: Nou, die is zijn nog een beetje aan het slapen.
0: Is er nu paniek bij Europese leiders?
22: Nou, ongetwijfeld, want sommige regeringen komen nu terug van vakantie. En natuurlijk is de koopkracht altijd een belangrijk onderwerp voor het electoraat. Dus daar zullen regeringen de komende maanden echt wel mee geconfronteerd worden. Een deel is natuurlijk behoorlijk onzeker. Hè? De onrust rondom de straat van Hormuz, dat kan volgende week weer afgelopen zijn, of niet, moeilijk in te schatten. Oekraïne, de oorlog, ja, dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Dus dat is bijna een stabiele factor in die hoge prijzen. Het lijkt mij ontzettend moeilijk om nu als regering in te gaan schatten wat de effecten zullen zijn op de koopkracht van de bevolking, maar natuurlijk ook op de langere termijn. Is de landbouw nog houdbaar in deze vorm? Mm. Hoe zorg je voor voedselzekerheid? Heel veel onzekerheden in de hoofdsteden. En dan natuurlijk ook in de hoofden van de gewone mens.
0: Aan deze zomertafel vanmiddag zoomen we in op de droogte, op die branden in Europa en wat daartegen te doen. Laten we luisteren naar een compilatie.
24: And Europe is battling a summer of record heat, devastating wildfires and drought.
1: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
2: Prévenir cualquier acampada ilegal que pueda provocar un incendio en las montañas cercanas.
3: L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Une lutte acharnée contre les flammes.
0: Ja, Tim, op dit moment zijn in Frankrijk, het land, Stefan, waar jij lang correspondent was, nog steeds branden gaande. In Spanje, zag ik, zijn gisteren weer 300 mensen geëvacueerd door een nieuwe brand. Toch even de basisvraag vooraf voor wie daar nog aan twijfelt. Hoe hangen nou deze bosbranden samen met klimaatverandering?
23: Ja, eigenlijk heeft Europa te maken met een combinatie van factoren. Hè? Het is extreem droog. Het heeft al wekenlang geen druppel geregend in hele grote delen van Europa. Het is extreem heet. Hè? Het ene hitterecord sneuvelt na het andere. En daarmee worden eigenlijk de ideale omstandigheden gecreëerd om die bosbranden voor elkaar te krijgen. En er hoeft maar iets te gebeuren. En in veel gevallen worden ze aangestoken, bewust of onbewust, door door iemand die niet oplet of dat bewust doet. Maar dan ontstaat eigenlijk de vlam in de pan. En wat klimaatverandering daaraan bijdraagt, is dat klimaatverandering die ideale omstandigheden voor bosbranden eigenlijk steeds meer laat voorkomen. Dus de frequentie dat die bosbranden en dat het zo extreem droog is en zo extreem heet is, in combinatie met hele harde wind, ja, dat is wat klimaatverandering doet. En daarmee gaan we zien dat door klimaatverandering dit soort bosbranden steeds vaker voorkomen.
0: Mm, maar die bosbranden worden ook geweten aan slecht landschapsbeheer, hè, verlaten landbouwgrond, slecht beheerde bossen. Het is niet alleen klimaatverandering.
23: Zeker.
0: Hoor je mensen ertegen indenken.
23: Dat klopt en dat maakt het ook zo complex. Het is ook het landschapsbeheer. En daar zit tegelijkertijd ook een heel belangrijk deel van de oplossing waar we het misschien straks over gaan hebben. Want we hebben natuurlijk inderdaad heel veel verlaten landbouwgronden die we gewoon waar we niet meer naar om hebben gekeken en waar bossen zijn ontstaan die slecht beheerd worden. En die branden sneller, die vliegen ook sneller in de fik dan andere gebieden, dan goed beheerde bossen. En dat is ook wat we nu op heel veel plekken zien gebeuren. We zien heel veel van die naaldbomen die heel snel slecht tegen droogte kunnen. Die heel snel in de brand vliegen. Slecht beheerde bossen die op hele grote schaal gaan uitbranden. En daarmee heeft dus het landgebruik In combinatie met droogte, hitte, wind, lage luchtvochtigheid. Is een situatie waarbij dit soort branden steeds vaker gaan voorkomen. Ja. En klimaatverandering heeft daar zeker een hele belangrijke bijdrage aan. Ja.
0: Maar je zegt ook, bosbranden zijn er altijd wel geweest. Alleen zijn ze dus nu heviger, talrijker. Waren de branden van deze zomer nou voorspeld in deze omvang? Werd hier rekening mee gehouden?
23: Nou ja, we weten dat door klimaatverandering die omstandigheden zo zijn dat het vaker gaat voorkomen. Dus we kunnen ook zien en voorspellen dat bosbranden vaker gaan voorkomen. Maar de omvang die deze branden weer hebben, ja, die zijn toch weer heftiger en heviger dan we hadden verwacht.
0: We hebben de modellen al ingehaald.
23: Ja, je ziet eigenlijk keer op keer dat de modellen worden ingehaald door de werkelijkheid. En dat zien we op het gebied van die bosbranden. We zien het op het gebied van de droogtes, waar we het ook al heel lang over hebben, dat er hele grote droogtes aankomen. En we zien het ook op het gebied van die grote overstromingen. We hebben een aantal jaren geleden Valencia die grote overstroming gehad. Mm-hmm. We hebben de overstroming in Limburg gehad. En ook dat was heviger en groter dan de modellen lieten zien.
0: Maar Stefan, jij volgt natuurlijk de Europese politiek, ook in de zomer. Zie jij nou het besef bij de Europese leiders dat deze branden een alarmsignaal zijn voor de staat van ons klimaat, zoals Tim het net schetst? Of gaat het toch vooral over hoe de branden te blussen, al dan niet in overdrachtelijke zin?
22: Ja, je zou denken, nu weet iedereen wel hoe laat het is. Maar het gaat nog vooral om symptoombestrijding. Er zijn natuurlijk heel veel investeringen wel geweest om dit te voorkomen. Maar te vergeefs, als je kijkt naar Frankrijk bijvoorbeeld. Daar zijn te weinig blusvliegtuigen. En die zijn niet besteld omdat er geen geld meer is. Dus de slechte staat van de overheidsfinanciën heeft dus ook impact op het bestrijden van deze branden. Maar nogmaals, dan is het symptoombestrijding. Wat we natuurlijk eigenlijk moeten doen, is een integrale aanpak van al die problemen waar we mee te maken hebben de komende decennia. Waaronder het klimaat. Maar een van de dingen die jij ook net zei over landbouwgronden die niet meer onderhouden worden, dat heeft te maken met de enorme vergrijzing van ons continent. Waar we ook een heel groot probleem is. Zeker in Frankrijk en in Spanje, waar je hele gebieden hebt. Het is niet voor te stellen als je in Nederland woont, maar waar je uren en uren niemand hoeft tegen te komen.
0: Nee.
22: Dus dat is daar ook mee verbonden.
0: Maar het is ook een Europese component in de zin van, boeren geven er de brui aan door het grillige landbouwbeleid in Europa.
22: Nou, ik weet niet of daar een kausaal verband is. Ik denk dat het een grote probleem is dat er geen mensen meer zijn. We verdwijnen als Europeanen. Maar dat is een heel ander probleem. Maar het hangt wel samen ook natuurlijk met wat er nu gebeurt. Als je het hebt over natuurbeheer bijvoorbeeld. Waar vroeger waar families woonden die onderhielden hun omgeving. In Zuidwest-Frankrijk bijvoorbeeld, waar grote branden zijn geweest, is het vooral de bosbouw.
0: Ja.
22: Nou, dat is heel erg brandbaar, omdat het het herhaalt zich. Dus er zijn veel te weinig plekken waar je brand kunt voorkomen. Je kunt je afvragen, moet dat nog wel in zo'n regio? Moeten we daar nog wel bossen gaan verbouwen? Of hout verbouwen?
0: Ja.
22: Maar dan zit je ook weer aan de economie. Want dat is een grote inkomstenbron. Dus alles heeft met elkaar te maken.
0: Laten we die economie er even bij nemen. Want de natuurbranden zijn natuurlijk ook een enorme kostenpost. Daar begonnen we mee deze zomer al zeker 15 miljard euro aan kosten, melden Reuters dus, van die natuurbranden. Brengen die hoge kosten Europese leiders dan in beweging? Of helpt dat om hiermee aan de slag te gaan, denk je?
22: Ja, 15 miljard, het klinkt heel veel, maar deel dat door 450 miljoen inwoners en je komt op even snel 300 euro pp, of nog minder, 30 euro per persoon, als ik het heel snel uitreken. Dat doet geen pijn. Dat klinkt heel cynisch, maar de schade is niet groot genoeg om in te zien dat we hier te maken hebben met een enorme ramp waar we eigenlijk niet meer uitkomen.
0: Nee, Tim, hoe verhouden die kosten van de natuurbranden zich ten opzichte van wat het kost om in Europa klimaatverandering aan te pakken? Kun je daar iets over zeggen? Want dat is ook becijferd, hè?
23: Ja, zeker. Ja, nou, misschien nog even een kleine nuancering. Want die 15 miljard die de bosbranden tot nu toe hebben gekost, dat klinkt misschien als een schijntje ten opzichte van de totale begroting. Triodos Bank heeft vorige week een heel interessant rapport uitgebracht en hebben ze berekend wat de droogte en de totale klimaatverandering, de hitte door de droogte in combinatie met de bosbranden tot nu toe heeft gekost. En dat zit op 180 miljard. Dus dat is wel even een dikke factor 10 daarboven. En dat is echt substantieel. En eigenlijk de boodschap daarvan is ook dat daarmee de economische groei binnen van heel Europa, 1% economische groei die beraamd werd, dat die eigenlijk er niet gedaan wordt nu door de impact van klimaatverandering tot nu toe. Hè? En we zitten nog maar op de helft van de zomer. Dus dit gaat nog toenemen. En een Duits klimaatinstituut heeft zelfs berekend dat klimaatverandering richting 2050 ongeveer 38 biljoen dollar per jaar gaat kosten. En dat is tegen die tijd ongeveer 20% van de wereldeconomie. Dus wat je eigenlijk ziet, en dat is eigenlijk misschien wel...
0: Maar dat is wat klimaatverandering kost, dat hebben zij becijferd.
23: Ja.
0: En hoe kun je daar dan tegenoverstellen wat het kost om klimaatverandering aan te pakken? Want daar hangt ook al een cijfer.
23: Zeker, ja, daar is ook heel erg naar gekeken. Hè, want dit soort cijfers weten we ook al heel erg lang. En er zijn verschillende studies, maar je zou kunnen zeggen het kost ongeveer 4-5% van de wereldeconomie om klimaatverandering aan te pakken. Dus om te zorgen dat we die emissies reduceren, om te zorgen dat we ons aanpassen aan klimaatverandering, om te zorgen dat we natuur op hele grote schaal gaan herstellen, kost ongeveer 4-5% van de wereldeconomie. En dat is dus 4-5 keer goedkoper dan om op de huidige koers door te gaan.
21: De Bureau Buitenland Zomertafel.
0: Je luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met Europa-journalist Stefan de Vries en klimaatwetenschapper Tim van Hattem van de Wageningen Universiteit over de Europese natuurbranden. Tim, jij wordt ook wel een klimaatoptimist genoemd. Is dat een zelfgemunte term? Hoe word je dat?
23: Nee. Ik probeer altijd aan mensen te laten zien, de kernboodschap te vertellen dat het nog niet te laat is, dat we er nog van alles aan kunnen doen, dat we de oplossingen al hebben en dat het veel goedkoper is om klimaatverandering aan te pakken dan om het niet te doen.
0: Maar je hebt er ook veel over gepubliceerd. Je boek Only Planet bij de universiteit, een toekomstvisie voor Nederland. Daarin pleit je bijvoorbeeld voor het herstel van de sponswerking van ons landschap. Leg uit, waar zit die spons? Hoe kunnen we die weer gebruiken om te zorgen dat die branden niet uitbreken?
23: Ja, eigenlijk raken we hier aan de kern van een hele belangrijke oplossing voor het hele klimaatprobleem. En dat is, aan de ene kant moeten we natuurlijk die emissies terugdringen. En aan de andere kant moeten we veel meer gaan kijken naar de natuur zelf als hele belangrijke oplossing voor het hele klimaatprobleem. En wat we zien is dat we eigenlijk ons vooral focussen op technische maatregelen. Hè, dus we zijn heel erg gericht op, we hebben het heel veel over zonne-energie en elektrische auto's en het verduurzamen van de industrie. Allemaal superbelangrijk, moeten we ook echt allerhoogste prioriteit geven. Maar daarnaast zullen we naar ons landschapsbeheer moeten kijken. En zullen we eigenlijk onze landschappen veel natuurlijker moeten gaan inrichten. We hebben onze landschappen de afgelopen decennia ingericht om eigenlijk dat water zo snel mogelijk af te voeren, weg te krijgen. Dat hebben we in Nederland gedaan, maar ook in hele grote delen van Europa. En ja, we zien nu eigenlijk het gevolg daarvan. We zien dat onze landschappen gewoon keurig en keurig droog zijn. Er zit geen druppel water meer in. Het verdampt waar we bij staan. Maar we hebben onze landschappen eigenlijk zelf zo ingericht om dat water weg te voeren.
0: Ja, en als ik je goed begrijp, in je stukken zeg je, je moet water natuurlijker beheren. Maar tegelijkertijd, je had het net over overstromingen. We hebben die dammen, die dijken, die stuwen toch hard nodig om ons tegen die overstromingen te beschermen.
23: Zeker, maar we zijn de afgelopen jaren heel erg gaan vertrouwen op die dijken, dammen en stuwen. En die hebben we ook nog steeds nodig. Maar we kunnen niet oneindig de dijken blijven verhogen. Dus wat we eigenlijk moeten doen is veel meer naar het natuurlijk systeem gaan kijken. En water in de haarvaten van het systeem, dus op de plek waar de regendruppel valt, moeten we die gaan vasthouden, bergen, benutten en alleen maar afvoeren als het echt niet anders kan. En dat is eigenlijk 180 graden anders dan hoe we ons watermanagement op dit moment hebben ingericht.
0: Stefan, we horen het, de klimaatoptimist Tim zegt, de studies zijn er, de maatregelen die we in Europa kunnen nemen om de klimaatcrisis tegen te gaan, die liggen er, die zijn duidelijk. Hè? We hebben de Green Deal gehad, maar inmiddels klinkt ook een heel ander geluid.
4: Dear firefighters of Europe, climate change is making forest fires more frequent, more intense. In moments of great need, Europe can count on you. You, working together, saving lives, protecting communities and our environment. I am so grateful for everything you do, every single day. Europe is stronger and safer because of you.
0: Ja, we horen hier de commissievoorzitter Ursula von der Leyen de brandweermannen bedanken voor hun bluswerk. Dat was vorig jaar, toen er ook al een record was aan bosbranden in Europa. Een paar weken geleden zei ze iets heel anders, namelijk dat Europese bedrijven meer tijd krijgen voor de afbouw van emissierechten. Dat ambitieuze klimaatbeleid wordt dus teruggedraaid. Hoe is dat nou te verklaren, Stefan? Ja. Uitgerekend nu Europa in brand staat.
22: Nou ja, dan moet je even terug in de tijd. 2019, met veel bombarie, werd toen de Europese Green Deal aangekondigd. Dat zou Frans Timmermans, wie kent hem nog, gaan trekken. In de loop der tijd is er een oorlog geweest, of is er een oorlog aan de gang in Oekraïne, met grote gevolgen voor de energieprijzen. Er is van alles gebeurd. De opkomst van de populistische extreemrechtse partij in 2024 in de Europese verkiezingen. Dus het landschap is heel erg veranderd. En daarmee heeft de Europese Commissie eigenlijk haar eigen Green Deal min of meer stukje bij beetje afgebroken voor allerlei lobbyclubs. De auto-industrie, de fossiele industrie, ook om kiezers tevreden te houden. Dus er zijn allerlei externe factoren. Terwijl die Green Deal werd aangekondigd onder het mom van: dit is wat de Europese burgers vragen. Wij van de commissie hebben het antwoord. En dit is vooral omdat de jongeren dit willen. Dus de Europeanen willen kennelijk een heel streng klimaatbeleid. En toch, ja, onder druk van het bedrijfsleven, de politiek, heeft de Europese Commissie enorm ingebonden. Het is een cynische manier van politiek bedrijven. Want uiteindelijk het langetermijnbelang, dat is helemaal uit het zicht verdwenen.
0: Maar voorlopig stemt ook een groot deel van Europa op partijen die klimaatmaatregelen terugdraaien.
22: Ja, dat vind ik altijd heel ironisch. Want juist die partijen die zichzelf misschien als conservatief beschouwen, zijn degene die de aarde naar de kloten helpen. Excusez-moi. Als je conservatief bent, dan wil je dus zorgen dat alles blijft zoals het is. Je zou denken, de meest milieuvriendelijke of klimaatvriendelijke partij zou in Nederland bijvoorbeeld de SGP zijn. Nou, niets is minder waar. Juist die partijen die zeggen op te komen voor het nationaal belang, die verkwanselen eigenlijk het nationaal belang. Dus die nationalistische partijen, die zijn alles behalve nationalistisch. Die zijn, om de Europese vicepremier van de commissie te citeren 2 weken geleden, Teresa Ribera, dat zijn klimaatterroristen. Dat wil de Europese Commissie nu ook vastleggen, dat klimaat, de ontkenning van de klimaatverandering, dat strafbaar zou kunnen worden. Maar ja, ik vind het heel ironisch dat juist die partijen die zeggen voor het eigen belang op te komen, doen alles om dat eigen belang te torpederen.
0: Ja, maar wat verwacht je nou? Verwacht je dat deze zomer, deze branden, deze droogte, meer aandacht voor dat klimaatbeleid gaan brengen? Of zijn we dit straks in november allemaal weer vergeten?
22: Als het straks 3 weken regent in november, dan zitten we alweer op internet te kijken voor de volgende vakantie. Je ziet het ook hoe media omgaan met deze enorme ramp. We hebben het over recordtemperaturen. Nou, dat is een woord. Woorden
0: record
22: zijn belangrijk.
0: Voedselprijzen.
22: Record. Ja, ik denk dan, als ik ergens lees, we halen dit jaar net niet het record van 1976. Dan denk ik, oh, best jammer. Ik had best wel dit jaar dit record willen halen. Dus dat woord is niet goed. Ik denk ook dat als we in november dus weer tegen die grijze lucht aan zitten te kijken, dan kijken we terug naar die berichten en dan zien we artikelen in de kranten en online met hitte. En dan zie je foto's van mensen op het strand, een ijsje eten in de schaduw, of verkoeling zoeken in een fontein in Zuid-Spanje. Dat zijn de beelden die horen bij deze enorme ramp.
0: Nou ja, we zien ook heel veel vrij desastreuze beelden, denk ik.
22: Nou, niet genoeg. Ik zie geen ouderen die helemaal uitgedroogd op de grond liggen van bejaardentehuizen. Nee. Bijna 20.000 doden in juni en juli alleen al. Ja. Die foto's heb ik niet gezien.
0: Nee.
22: Dus het is heel cynisch, maar ja, het geheugen van de mensen is heel kort.
0: Tim, we hebben de klimaatoptimist nodig, vrees ik. want de vraag is natuurlijk eigenlijk, hoe groot moet de klimaatramp zijn voordat het een wake-up call wordt? Jij zei het net ook, hè, de afgelopen 40 jaar is er eigenlijk weinig gebeurd. Het Parijsakkoord is pas 11 jaar geleden.
23: Ja.
0: Hoe nu tegen het cynisme, excusez-moi, van Stefan de Vries in te redeneren?
23: Nou, kijk, ik denk, je zou kunnen zeggen, hoeveel wake-up calls hebben we nog nodig? Hè? Want kijk om je heen en er is echt iets aan de hand. En niet alleen in Europa, in de hele wereld. De klimaatrampen vliegen je eigenlijk om de oren. Maar wat ook wel een beetje cynisch is, is dat 80% van de wereldbevolking, blijkt uit heel veel studies, die maken zich ernstig zorgen over het klimaat. En ik denk dat dat na deze zomer nog wel een paar procent extra is. Dus de meeste mensen maken zich echt wel zorgen over het klimaat. En wij hebben eigenlijk een beetje de neiging om ons altijd te richten op die klimaatontkenners en om hun te gaan overtuigen van dat het klimaat toch aan het veranderen is. Ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Ik denk dat we ons energie moeten steken in het mobiliseren en het in beweging brengen van die 80% van de mensen die zich wel zorgen maakt. Mm. En een heel groot deel daarvan die echt wel wil. En wat we daarvoor nodig hebben is een visie, een lange termijn perspectief, om te laten zien hoe Europa en Nederland zich kan voorbereiden en kan omgaan met dat nieuwe klimaat. En dat gaat niet alleen over adaptatie, dat gaat ook om je verantwoordelijkheid nemen om je eigen emissies terug te dringen.
0: Maar ik heb je ergens horen zeggen, Tim, het probleem is te groot voor de politiek. Hè? De politiek doet aan korte termijn denken. Hoe dan daaraan als burgers te ontsnappen? Ik bedoel, concreet, wat kunnen wij dan doen om de politiek in beweging te krijgen? Of moeten we zelf actie ondernemen? Wat is het dan precies?
23: Ja, ik denk dat we ook heel erg zo'n beweging van onderop, dat we die moeten in gang moeten zetten. Ik denk dat vanuit de wetenschap veel meer van ons moeten laten horen. Hè. Wij communiceren via wetenschappelijke papers en ingewikkelde rapporten. Maar ik denk dat we veel meer op dit soort plekken ons verhaal moeten vertellen. Maar ik denk dat ook heel veel andere partijen, ook bedrijven, CEO's van grote bedrijven, de hele economie, klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze economie. Dus als je niks aan klimaatverandering doet, dan heb je misschien de komende paar jaar nog een goede business, maar op de lange termijn echt niet. Dus een CEO en een bedrijf die echt een beetje denkt aan zijn toekomst, ja, die gaat nu naar de politiek stappen en zeggen van wij willen meer klimaatbeleid. En er zijn ook bedrijven die dat doen. Hè. Er zijn bedrijven die willen meer klimaatbeleid, maar die hebben ontzettend last van dat zwabberende klimaatbeleid dat er over de hele wereld heerst.
0: Ja. En Stefan, eigenlijk zegt Tim, het klimaatprobleem is ook een veiligheidsprobleem.
22: Ja, zeker.
0: Dat kunnen Europese leiders toch aan hun kiezers uitleggen.
22: Zie je wel inderdaad de laatste maanden min of meer. Die retoriek gaat daar naartoe. En ik denk dat dat verstandig is. Hè? Dat klimaat, ik zeg het oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, uit de hoek komt van boomknuffelaars. We hebben het al 50 jaar over klimaatverandering. Toen ik op de basisschool zat, eind jaren 70, kan ik me herinneren, was er een actieweek of een studieweek op school, waarbij we opdracht kregen, wees zuinig met energie. En het logo, dat zal ik nooit vergeten, was een plaatje van de aarde met als brandende kaars. Mm. Nou, dat is bijna een halve eeuw geleden. Dus het verschuiven van vriendelijk voor de natuur, want de bomen zijn zo belangrijk, naar milieu is een existentieel veiligheidsprobleem. Ja, daarmee kun je heel veel meer doen dan in het verleden. Omdat je dan komt op het gebied van geopolitiek, maar op defensie.
0: Tim, toch eventjes, want je hoort ook dat mensen geen zin meer hebben om hun afval te scheiden zolang die grote vervuilers niet worden aangepakt. Hè? Als we uit dat stramien van Steven van willen, hoe zorgen we dat mensen de moed erin houden?
23: Nou ja, ik denk dat we daar dus keihard klimaatleiderschap voor nodig hebben. En dat kan uit de hoek van de politiek komen. En zolang die niet uit de hoek van de politiek komt, moet die uit andere hoeken komen.
22: Misschien een klimaatdrammer tot premier maken. Oh nee, dat werkt niet.
0: Nee, dat werkt niet. Helaas. Dank Tim van Hattem van de Wageningen Universiteit en Stefan de Vries over de droogte, de branden in Europa en hoe in beweging te komen. Hartelijk dank, heren. Morgen dan zijn we er weer en zo dadelijk wacht Villa VDB. Tot morgen bij Bureau Buitenlands. Zomertafel.
5: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
6: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
5: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
6: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
5: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
7: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
5: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
10: Je kan niemand erop aanwijzen van hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
5: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
11: NPO Radio 1.
25: Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 14:00.
26: Goedemiddag allemaal. In deel 2 van de serie over thuis praat ik zometeen met Marinus Pannevis. Bij hem om de hoek kwam een noodopvang voor vluchtelingen. Hij begon etentjes voor ze te organiseren, zodat deze nieuwkomers zich een beetje thuis konden voelen. Nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus.
27: Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over die hogere kosten voor de Oostbrug. Dat blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen al duidelijk. De Syrische oud-dictator Bashar al-Assad is in zijn thuisland bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Assad was bijna 25 jaar lang alleenheerser in Syrië, zegt de redacteur Kaya Bouwman.
8: Er zijn in die periode dat Assad aan de macht was, en ook tijdens de oorlog zijn er naar schatting 200.000 burgers gedood. En dat is dan waarschijnlijk nog eens een hele lage schatting. Ook zijn er veel mensen gemarteld en verdwenen.
27: In Syrië wordt met een dubbel gevoel gereageerd op de veroordeling. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland.
8: Het is ook wel een beetje een symbolische veroordeling, omdat hij is er niet. En er is helemaal geen zicht op dat hij uitgeleverd gaat worden. Dus het is fijn, maar wordt geen feest gevierd op straat.
27: Ook de broer van Bashar al-Assad kreeg de doodstraf opgelegd. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken vrij en daarom werd een NL-alert verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jaschokus heeft de oefening niks te maken met de claim van president Trump op Groenland. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu, volgens officiële cijfers, bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. Van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De epidemie is de op één na grootste ebola-epidemie ooit. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
12: De politie is daar echt met grof geweld, zoals we nu weten, binnengevallen. We zien ook dat camera's afgeplakt zijn. De voordeur is ontwricht. En op dit moment vindt daar nog steeds een heel groot politieonderzoek plaats, met onder andere speurhonden. En ik heb ook gezien dat onder andere een jas en ook een rasta-pruik in beslag zijn genomen.
27: Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. Volgens de burgemeester van Den Bosch zijn deze aanhoudingen enorm belangrijk.
13: Ze geven aan dat we dit als samenleving dus ook niet willen tolereren. Dat het Openbaar Ministerie en de politie er ook werk aan maakt, samen met ons als bestuur, om dit soort mensen aan te pakken. Want het kan niet dat wij in een land leven waarin door intimidatie en geweld er geforceerd wordt op een besluit.
27: De politie sluit niet uit dat meer mensen worden opgepakt vanwege de bekladdingen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Knol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finished ze als eerste. Broeders-Knol werd 2 keer kampioen, Europees kampioen moet ik zeggen, en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde. Maar dat ze maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. Ze vond het wel een beetje moeilijk zich de eerste ronde in te houden.
15: Zeker omdat ik zat aan 2, dus ik moest echt naar 100 meter wel goed zitten, anders kan iedereen je afsnijden. Dan heb je heel veel snelheid en dan ineens kon ik die laten vallen. In dat opzicht vind ik het ook wel moeilijk om weer aan te zetten, maar ja, dat is een goede training geweest vandaag daarin.
27: De halve finale is donderdag. Het weer, zonnig en droog. Bij 20 tot 26 graden, morgen ook op de meeste plaatsen zonnig en al iets warmer met 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het echt tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
26: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
9: Bijna overal rijdt het verkeer prima door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Verder staat er file op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen de Alfred Nieuwveen en de Leimeiderbrug 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: NPO Radio 1. Max.
21: Jurgen van den Berg.
17: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets voor iemand. Vandaag is het zoon- en dochterdag. En ik kijk op de gastenlijst. Marinus Pannevis, die naam staat erop. De tweede gast in onze serie Thuis. Hij organiseert etentjes voor nieuwkomers, zodat ze zich een beetje thuis kunnen voelen in Nederland. Zijn vleesvervangers minder mannelijk dan echt vlees? Vegan bodybuilder Puru Schout, die denkt er het zijne van. En hij komt er zo meteen over vertellen. En de vraag van vandaag. Er is dus, naar het schijnt, morgen een zonsverduistering. Je hoort er bijna niks over. De maan bevindt zich dan precies tussen zon en aarde. Nou, de laatste keer dat dat in Nederland goed was te zien was in 1999. Ja, en dan ziet iedereen eigenlijk weer wat anders.
18: Mag ik even wat vragen? Wat ziet u nou precies?
19: Het is net een banaan hier nou.
20: Ja, een banaan, maar dan anders.
17: Een banaan, maar dan anders. Kijken of dat morgenavond ook anders is. De vraag van vandaag in ieder geval. Welke herinnering hebt u aan een zonsverduistering? Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. En beneden bij de voordeur, bij de intercom, staat onze huisvriend van vandaag. Dat is onderzoeksjournalist van het FD, Sonny Motke. Sonny, goedemiddag.
24: Goedemiddag, Jurgen.
17: Net vakantie gehad, je kwam terug, je ging je mailbox openen en toen?
24: Nou, en toen kwam ik erachter dat dit toch een ritueel is wat best wel veel gevaren met zich meebrengt. Dat zou jij eerst dat niet verwachten. Het is vooral een vervelend hotklusje voor heel veel mensen. Je krijgt tientallen, in mijn geval zelfs honderden mails die je door moet ploegen van een paar weken. En aan de ene kant kan je het soms makkelijk categoriseren. Je ziet heel veel reclame weg, dus in de prullenbak. Je ziet een paar interne mails voor vergaderingen. Nou, die highlight je. Maar er is dus nog een categorie die bijzonder toeneemt. Dat zijn namelijk mails die wel afkomstig zijn van echte relaties, zakenrelaties, zou ik even noemen in brede zin. Dus bedrijven die bestaan, of advocaten in mijn geval, en zelfs bronnen. Dat zijn echte mails van echte mailadressen. Maar bij nadere bestudering, en dat is heel geraffineerd, blijken dit toch ook phishingmails te zijn. Mails die zo goed in elkaar zijn gestoken dat ze eigenlijk bedoeld waren om mijn gegevens ook te hacken.
17: Okay.
24: En dit was zelfs zo ver dat het, ik kan een paar voorbeelden noemen. Er was een van een advocaat. Een advocaat die dus echt bestaat. Die gaat toevallig de komende periode een faillissement afronden en miljoenen uitdelen. En die had dus een mail gestuurd naar allemaal zakenrelaties en dus ook journalisten. Waarin stond, dat gaat gebeuren, maar je moet wel even je gegevens geven, zodat ik kan inventariseren naar wie dat moet gaan. Er was een mail van een vastgoedbedrijf, ook echt mailadres, klopt helemaal, met informatie over woningen die er werden aangeboden, projecten. Als je meer informatie wilde hebben, moest je het ook afgeven. En nu komt het, deze is echt heel smerig. Ik kreeg een mail van een bron, persoonlijk aan mij gericht, dus ook alleen maar naar mij gericht. Dus dat is nogmaals, een legitiem mailadres, waar je contact mee hebt gehad. En daar staat, ik zit in de business van de geheime documenten, hè, Jurgen. Dus daar komt dan een link. Van hier is een link om op te klikken. Het ziet er op zich nog legitiem uit. En dan krijg ik dus een dossier in handen om een artikel te gaan werken. En erg is, Jurgen, stuk voor stuk blijken dit dus net mails toch te zijn. Maar dan kan je, zelfs ik met getrainde oog, niet meteen zien. Het is heel bizar. En
17: dit is dus nog weer wat anders. Want je noemt bijvoorbeeld een advocaat. Die hebben vaak een logo en zo. Dus dit is niet zeg maar iemand die dat dan nagemaakt heeft. Dit gaat echt onder het mom van die advocaat naar buiten. Dus die is zelf gehackt dan blijkbaar.
24: Ja, het blijkt dus ook dat al die mailboxen waar ik het nu over heb gehackt zijn. Nou, dat zijn dan de bendes, de geraffineerde ICT-hackers, die vervolgens dat overnemen en in naam van die persoon of dat bedrijf een mail rondsturen naar alle relaties. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van, tel uit je winst. Je hebt gewoon maar een paar personen van de honderden die je mailt, die even moeten klikken en dan kun je al miljoenen euro's verdienen. Ja. Dat is gouden business.
26: Ja. En wat voor gegevens vragen ze dan ook? Want ik bedoel, kijk, als je je mailadres vraagt of zo, dat moet je ongeveer overal achterlaten. Maar het zal om meer gaan, neem ik aan.
24: Nou ja, dus, ik had net bijvoorbeeld, het gaat vaak om financiële zaken. Dus je bankgegevens, hè, van nou ja, als jij een aanmerking wilt komen voor waar dat geld naartoe moet, vraag even de bankrekeningnummers. Wachtwoorden vragen ze. Ja. Wachtwoorden voor bepaalde accounts. Ook van jouw mail. Dat moet je dus niet doen. Hè. Kijk, de volgende stap is dat heel veel mensen drugs niet zo dom zijn om bij stap 2 of 3 dat te doen. Maar er zijn er maar een paar die even met een vraag van verstandsverbijstering dat doen. En je hebt kassa. Kijk, en in mijn geval, dat is dus het geraffineerde. Er zijn dus ook linkjes naar. Nou ja, dan krijg je dus een sloot aan documenten in mijn geval zou dat zijn. Ik ben blij dat ik er niet op heb gedrukt. Ik wil ook niet weten wat er zou zijn gebeurd. Maar de kans is groot dat ik daarmee dus weer een Trojaans paard binnen zou halen. Ja. Dus de hackers in mijn mailbox zouden komen. En dan wordt het weer, wordt mijn mailbox misbruikt.
26: Ja. Het is zo vermoeiend. Kijk, het begon ooit met die heel slecht in Nederlands gestelde brieven ergens uit Afrika kwamen die dan. Dan wist jij gelijk van, dit is allemaal nep. En nu zijn we dus inderdaad op dit punt beland, waarbij echt bijna niet meer van onecht te onderscheiden valt.
24: Nee, want het zijn zelfs het FOP-pad zijn vaak bijlagen ook, hè, die worden meegestuurd met .doc bestanden en zo. En denk je, dat is ook niet goed. Maar zelfs die bestanden, Jurgen, hebben de juiste naam, de juiste bewoording. Dus het is allemaal echt geëngineerd op de behoefte die jij hebt als relatie van die echt bestaande partij. En de timing klopt dus, hè. Dus er wordt geld uitgedeeld of

0: organisatie van die echt bestaande partij. En de timing klopt dus. Hè? Dus er wordt geld uitgedeeld. Of ik ben bezig met een bepaald artikel. Dat weet die persoon, denk ik dan. Die wil mij iets sturen.
1: Ja.
0: Het is echt heel smerig. En ja, met name dus nu in vakantietijd, denk ik, de luisteraar die straks terugkomt, die moet daar dus op letten. Want je hebt honderden mails. Misschien dat je per ongeluk ergens op drukt. Misschien dat dat ook de reden is dat ik er nu meerdere op mijn eerste werkdag in de mailbox had zitten. Ja, pas op, zou ik zeggen. Let goed op die bijlagen. Let goed op de instructies die worden gegeven. Want voor je het weet ben je ook slachtoffer.
1: Want dit is, wat jij noemt, is zeg maar aan jouw werk gerelateerd. Dus dat daarmee is het ook alweer moeilijker. Gelukkig ben je zelf zo slim dat je weet van, hey, ook zelfs daar wordt al gerotzooid. Maar ik hoorde inderdaad in eigen kring een verhaal van iemand die nogal afhankelijk is van allerlei medische voorzieningen. Die kreeg vanuit zo'n medische hoek dus ook inderdaad gewoon een hele, ja, recht toe recht aan mail waarvan je denkt, nou, dat is van die instantie, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.
0: Ja, en dan wordt daar weer iets om gevraagd. Heel vaak dus in de richting van waarschijnlijk gegevens, persoonlijke gegevens. Misschien wel je BSN-nummer, daar kunnen ze ook al heel veel mee. Paspoort, niet doen. Maar ja, het wordt ook op je emotie ingespeeld. Hè? Dus ik denk van ja, ik moet dit doen vanuit mijn situatie of van iets wat ik nodig heb. En je ziet dus dat banken houden dat dan bij in euro's. Daar gaat het uiteindelijk om, hè, in deze tak van sport. De miljoenen euro's die hiermee gepaard zijn, de echte schade uiteindelijk, die neemt toe. Dat noemen we phishing, vissen, hengelen.
1: Ja.
0: Dat is meer dan verdubbeld afgelopen jaar in schade. Het gaat om gemeld een paar miljoen, dat is weinig. Maar het topje van de ijsbergs, reken maar dat het om tientallen miljoenen totaal gaat.
1: Nou ja, we kunnen hier niet vaak genoeg voor waarschuwen. En bij deze dan ook nog een keer door jou. Dus hartelijk dank daarvoor. Huisvriend en onderzoeksjournalist bij het FD, Sonny Motke, hoor u.

0: Als je je land om wat voor reden dan ook bent ontvlucht, dan denk je misschien nog wel aan dat favoriete recept van je moeder, maar het wordt allemaal overschaduwd door de dagelijkse problemen waar nieuwkomers tegenaan lopen. Bij Marine Spannevis om de hoek werd een noodopvang voor vluchtelingen geopend, terwijl hij zelf advocaat op de Zuidas was. Hij werkte daar, zag hij daar jonge mannen noodgedwongen de hele dag niks doen. En om ze toch een gevoel van thuis te geven, begon hij 10 jaar geleden met het organiseren van etentjes. Meneer Spannevis, hartelijk welkom. Neem ons eens mee naar dat moment, hè, dat u dacht, ik moet wat doen voor die jongens.
1: Ja, dat was toch wel bijzonder. Dat is een persoonlijk verhaal, zoals jij al zei. Ik was 40 jaar advocaat op de Zuidas, was half met pensioen. Ik woonde in Amsterdam-Zuid. En toen werd vlak bij ons in de buurt, in het oude gevangenis aan de Havenstraat, een noodopvang geopend. En ik vond het zo'n raar idee dat die kerels, het waren alleen kerels dat op een oude gevangenis was, zich stierig zaten te vervelen, terwijl wij zoveel geld zaten verdienen in die glazen paleizen iets verderop. Dat voelde niet goed. Dus op 13 oktober 2015, dus nu meer dan 10 jaar geleden... Mm-hmm. Heeft echt mijn leven veranderd. Die dag ben ik een beetje zenuwachtig naar die noodopvang gefietst. Ik zette mijn fiets tegen de gevel. Ik vroeg, wie is de directeur? Het was een hele leuk kerel, want Legerdes Heils, van wie ik later nog heel veel geleerd heb. Legerdes Heils runde de noodopvang. O, vertelde deze meneer Peter. Toen iemand later dat hij dacht dat ik een boze buurman was, maar dat viel mee.
0: Ik kwam klagen of zo.
1: Ja. En ik zei, Peter, wat jij ervan vindt als ik ga regelen dat deze kerels eens in de week aan de overkant van de straat in het Haarlemmerstation een leuke avond in netje hebben op kosten van Zuidas. Nou, vond hij een leuk idee.
0: Ja.
1: Ik ging naar mijn oude kantoor, waar ik toen nog half aan verbonden was. Vond het ook een leuk idee. En 3 weken later hadden we ons eerste, wat is gaan heten, havendiner.
0: Ja. En laten we zeggen, tot dat moment, want u was advocaat, maar u heeft zich nooit met migratierecht of u vermoeid? Of...
1: Nee, ik zat helemaal in de commerciële praktijk. Grote faillissementen, dat soort dingen deed ik meer. Maar ik vond dat gewoon...
0: Maar wat was dat dan wat u precies raakte daar?
1: Ja, wat ik net zei, dat vervelende idee dat die kerels zich stierlijk zaten te vervelen, helemaal niks te doen hadden, terwijl wij onder de rook van de Zuidas werken, waar wij allemaal zoveel geld zaten verdienen in die glazen paleizen. Ik dacht, er moet wat aan doen.
0: Ja, ja.
1: Dat gevoel leefde overigens toen heel sterk, hoor, bij heel veel bedrijven. Moet ik eerlijk zeggen. Ik ben toen begonnen met ineens 3 weken later. En we zijn begonnen met het bedrijfsleven. Via een heel eenvoudig concept.
0: Want u zocht eigenlijk sponsors die netjes wilden betalen.
1: Ja, we hebben iedere week 100 plaatsen. En dan nodigden we 80 vluchtelingen uit. En 20 à 30 gasten van de sponsor van de avond. En het waren in het begin allemaal advocatenkantoren. En dan belde je een advocatenkantoor. En die zei allemaal, wat fijn dat je belt. We willen wat doen, maar we weten niet wat.
0: Aha.
1: En zoiets dan wordt aangeboden uit een beetje vertrouwde omgeving. Dat scheelt natuurlijk.
0: Ja. Je kan het ook, als je heel cynisch naar kijkt, zeggen van ja, die advocaten die blijven daar gewoon dik geld verdienen in die kantoren. En dit is ook een mooie manier van ze om dan ook nog even een keurig gezicht te laten zien.
1: Ja, zo kan je het cynisch zeggen. Je kan ook zeggen.
0: Nee, maar ik geloof dat bij u niet, want u bent met die fiets daar naartoe gegaan. Maar ik bedoel, u bent later met de pet rondgegaan op de kantoren. En die wilden graag geld geven.
1: Ja.
0: Maar die waren ook wel echt betrokken, denk ik.
1: Nee, die hadden allemaal toch, denk ik, de een meer. De ander, dat basale gevoel met die grote instroom van Syriërs.
0: Want dat waren Syriërs, hè, die daar zaten.
1: Ja, dat was in de tijd dat die hele grote stroom Syriërs naar Nederland kwam. Ja. Ja, daar zijn we mee begonnen.
0: Kijk, en iemand die eigenlijk helemaal niet goed weet hoe dat allemaal reilt en zeilt, die zegt, ja, die lui die staan er maar de hele dag. Maar ze mogen ook niks natuurlijk. Het is noodgedwongen dat ze daar niks kunnen doen.
1: Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat was toen nog veel erger. Destijds, zo'n noodopvang was letterlijk een wachtkamer waar je moest wachten totdat je kon doorstromen naar een AZC waar je procedure zou kunnen beginnen. Nu is dat anders, hoor. Dus daar gebeurde helemaal niks. Het idee was dat je een paar dagen in een noodopvang zou zitten. Alleen er zaten mensen 4, 5, 6, 7, 8 maanden achter elkaar.
0: Ja. U hebt de hele aanzet verteld, hè? Dus op een gegeven moment was het een feit. Dus de havendiners, zoals ze dan werden genoemd, begonnen. Hoe zag zo'n avond eruit in het begin?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel, heel simpel concept. Het is nog altijd hetzelfde. Na bijna 11 jaar... We hebben tegen onze sponsors altijd gezegd, je moet betalen en je moet komen. En we nodigen dus de sponsorgasten een half uurtje eerder uit. We stellen een beetje over diners, een beetje do's en don'ts, een beetje wat er gaat gebeuren. En daarna komen de vluchtelingen. Dan moet ik je eerlijk zeggen, dat vind ik altijd zo'n mooi moment. In het Haarlemmerstation heb je een bar. En dan bij de klapdeur van de bar zei ik altijd tegen de sponsorgasten, jongens, maak er een leuke avond van. Doe je best. Dan stonden daar 80 vluchtelingen. Vonden ze best een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen.
0: De vluchtelingen ook misschien wel.
1: Ja, die vluchtelingen die zijn natuurlijk uit meer. Dat scheelt.
0: Maar, ja, okay, dat is
1: en
0: zo
1: het mooie is, dat eind van de avond gaat iedereen vrolijk naar huis. dan blijken vluchtelingen hele gewoon mensen te zijn. Zegt dansende mensen, niet dansende mensen, praten.
0: Er wordt ook gedanst.
1: Ja, dat is ook zo. Dat hebben wij niet zelf bedacht. Met allereerste diner hadden we... ook u zit wel eens bij een diner, niet zo leuk. Of u bent uitgepraat met uw buurman of buurvrouw, dat kan gebeuren. Dus we hadden bedacht, we doen de toetjes in de bar. We hebben daar een eetzaal en een bar. En we komen de bar binnen, daar veroverde een klein Syrisch jongetje de geluidsinstallatie, pluchtte zijn iPhone in en ontstond een spontaan Syrisch dansfeest.
2: Oké. En dat mag ook allemaal?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Sterker nog, mijn vriend van het Leershuis en Marines, ze komen eigenlijk niet voor het eten, ze komen voor het dansen. Hè? Dat dansen duurde...
0: Wat staat er eigenlijk op het menu?
1: Eten uit de wereldkeuken, zal ik maar zeggen. We hebben een groep vrijwilligers onder leiding van een professionele chef die kookt. En die kookte, Syrische gerechten of Turkse gerechten, Italiaanse gerechten, Franse gerechten, de wereldkeuken. Gewoon dingen die de vluchtelingen lekker vinden.
0: En ik zei het net, u zei van die sponsors die vonden het best wel spannend. Maar ik kan me toch van de andere kant ook wel voorstellen. Tuurlijk, het is voor hun een uitje. Maar je komt ineens ook onder de mensen. En die misschien wel van alles van je willen of willen weten.
1: Ja, dat
0: hoe gaan die gesprekken?
1: Ja, dat wist ik. Kijk, laten we eerlijk zeggen, de vluchteling bestaat niet. Dat varieert van de hoogopgeleide jongen uit Syrië die beter Engels spreekt dan ik, tot de vrouw uit Eritrea die voor zijn vlucht nog nooit de grens van haar dorpje over was geweest. En je hebt dus vluchtelingen die heel intensief proberen Nederlands te leren. Ik zal nooit vergeten, een kleine Koerdische jongen kwam ook toen hij al weg was uit het AZC, kwam die altijd iedere week weer langs en dan keek hij jou aan en zei hij: meneer Nederlands graag. Die zat dus iedere week zijn Nederlands daar te oefenen.
0: Hij wilde zijn Nederlands met u oefenen.
1: Ja. Wat ik ook een heel bijzonder moment vond. We hadden op een gegeven moment een diner van de Amsterdamse politie. Toen belde zich de rest van Abelsberg en die vroeg, mogen we ook? Ja, natuurlijk mag
0: de commissaris.
1: Dat. En zei ze, moeten data moet afstemmen, want Abelsberg komt zelf. Nou, dat was ook zo. En toen overlegde ik, wij openden het diner. Ik was dan een beetje open diner altijd met een beetje welkom heten en zo. En dan zeggen we, de sponsor vanavond is de Amsterdamse politie. En dat tegen mensen die uit culturen komen waar de politie doorgaans niet je beste vriend is.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik besprak dat van tevoren met een paar jongens uit Syrië. Zeg, Marines, doe het mij gewoon. We zien of het goed gaat. Maar Abelsberg gaat uit het hele korps mensen verzamelen. Een Koerdische mevrouw, een Marokkaanse meneer die dus eigenlijk de talen spraken. Dus het was een van de mooiste avonden die we gehad hebben.
0: Ja.
1: Dus zelfs de Amsterdamse politie is laatst weer geweest. Toen waren ze zelfs in uniform met pistolen aan.
0: Okay.
1: We hebben een filmpje van, dat heette Dansende Pistolen.
0: Oh, die danste ook mee gewoon, ja.
1: Maar het concept is heel simpel. Een introductie, daarna gaan we eten, daarna wordt er gedanst.
0: Ja.
1: En dat dansen is misschien wel de magic.
0: En als u dan zo om zich heen kijkt, bent u dan ook een beetje trots dat u dit zomaar even uit de grond hebt gestampt?
1: Ja, nee, dat is natuurlijk toch wel mooi. We hebben nu 375 diners achter de rug, begin volgend jaar het 400ste. Het is natuurlijk totaal uit de hand gelopen. Wat ik vergat te zeggen, we begonnen destijds voor de noodopvang in de Havenstraat en die zou 3 maanden open zijn, 3 maanden. En toen zijn we in een voorbereidingsgroepje, we hadden nog helemaal geen stichting en zo. Oké, 3 maanden, dan doe ik het elke week. Dat gaat lukken. Maar eerlijk gezegd, zijn we nooit meer gestopt.
0: Nee.
1: En intussen doen we het al bijna 11 jaar, ja.
0: We hebben een oud sponsor en vrijwilliger, Ala, even gevraagd hoe het is om daarbij te helpen.
3: Ik ben bij de havendiners terechtgekomen via mijn werk bij een advocatenkantoor. We waren daar eerst als sponsor te gast. En ik vond het zo'n bijzondere en mooie avond dat ik me daarna meteen als vrijwilliger heb aangemeld. En dat doe ik nu al zo'n 3 jaar. Zelf ben ik als vluchteling uit Irak naar Nederland gekomen. En daardoor weet ik eigenlijk hoe het is om tussen 2 werelden te leven. En hoe belangrijk het is om je ergens echt thuis en welkom te voelen. En wat ik zo mooi vind aan de havendiners is dat je voor 1 avond even alle beelden uit de media en de discussies in de politiek over vluchtelingen even achter je kan laten. Ik heb ook regelmatig mijn moeder meegenomen. Zij heeft natuurlijk bewust de vlucht vanuit Irak meegemaakt. En zij weet als geen ander hoe het is om je hele leven, je familie, je thuis achter je te moeten laten en te moeten vluchten. Een hele reis af te moeten leggen en opnieuw te moeten starten in een vreemd land. En dat is heel belangrijk om dat ook aan andere Nederlanders of de sponsoren te laten zien hoe dat is.
0: Ja, het verhaal van Ala.
1: Mooi, hè?
0: Ja, heel mooi. Het is een verhaal van hoop. Dat is eigenlijk de afgelopen minuten dat ik met u spreek ook En zij stipt dat ook even aan. De wind waait tegenwoordig uit een andere hoek, politiek gezien. Maar als je kijkt wat er gebeurt in plaatsen als Engelen, Loosdrecht, gisteravond in Surhuis-de-Veen weer of vannacht. Wat denkt u dan?
1: Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Verschrikkelijk. En dat komt vooral omdat niemand ooit vluchtelingen ontmoet. En dat is het mooie. Wij hebben dit helemaal opzet voor de vluchtelingen. Maar hij zegt, de respons moet ook komen. Want het is nooit gerealiseerd dat ze het ook zo prachtig zouden vinden. Begin toen we helemaal alles evalueerden, kregen we mailtjes van jonge meiden van de Zuidas. Dit was de mooiste avond van de afgelopen 10 jaar. Of, heel zuiver, als iedereen dit 1 keer meemaakt, is het probleem opgelost. Want iedereen lult over vluchtelingen, over aantallen, over 1200, over 2800 en feit. Maar niemand ontmoet ze ooit. En dan blijken vluchtelingen hele gewone, vrolijke, of het algemeen vrolijke en hele initiatiefrijke mensen te zijn. Die heel begrijpelijk graag een nieuw leven willen opbouwen in Nederland.
0: Ja. U gaat er nog even mee door, hè?
1: Mijn vrouw vraagt altijd, hoe lang ga je door? Dan zeg ik, ja, klinkt heel gek, maar het mooiste moment van de avond vind ik, aan het eind van de avond, dan sta ik graag bij de deur. Niet om bedankt te worden, maar om al die vrolijke gezichten te zien.
0: Ja.
1: Als je dan ziet dat die mensen bezweet van het dansen, vrolijk naar huis gaan. En van het COA hoor je altijd dat er nog dagenlang filmpjes circuleren van die leuke avond, denk je, zo is het goed, ja. Ja.
0: Goed, mooi gedaan, zeggen we dan. En ga ermee door. Hartelijk dank voor het gesprek. Marinus Pannevis was dat. Hope Winter, dat is een zangeres van begin 20, komt uit Zuid-Londen. 3 jaar geleden werd ze bekend door haar deelname aan The Voice in Groot-Brittannië. En dit is haar allernieuwste liedje, If You Ever Love Me.

0: Philly Soul, de OJ's uit Philadelphia. Backstabbers was dat.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: Met deel 2 van onze serie over thuis. De erwtensoep van uw moeder of de pannenkoeken van oma. Ja, daaraan denken, dat geeft misschien wel al het ultieme thuisgevoel. Dat geeft comfort. Dat wordt een stuk lastiger

0: Mooi als je Hope heet. Hè? Hope Winter is dat, de zangeres. If You Ever Love Me, gewoon een mooi liedje. Zometeen de vraag van vandaag en die gaat over de zonsverduistering.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst hoofdpunten uit het NOS Journaal met Robert Baltus.
2: Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Het ministerie van Landbouw zegt dat de vogelgriep onder wilde vogels niet te stoppen is en daarom worden vogels in gevangenschap ingeënt, zoals in dierenparken en fokprogramma's. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen zijn gewond geraakt, zegt de politie, en die zegt niet wat er nou precies gebeurd is. Zuid-Afrikaanse media schrijven dat het een rotslawine was en dat de wanden van de mijn instortten toen de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. En intussen is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. Ze nam meteen de leiding en finishte als eerste. Ze maakte dit jaar de overstap naar die 800 meter. Het was voor het eerst dat ze op die afstand liep op een internationaal toernooi.
0: Dan naar Erik Evengroen. Erik, waar staat het vast in Nederland?
3: Nou, op twee plekken. Voor de rest is er eigenlijk niets aan de hand. Maar een flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Er is daar een ongeluk gebeurd net na de Gelderdoom. De rechterrijstrook is dicht en staat 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, daar zijn problemen met de Leimuidenbrug. Die sluit niet meer. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging op dit moment.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, morgen de zonsverduistering. Het gaat daar veel over. Het is ook wel even lekker natuurlijk, met al die narigheid in de rest van de wereld. Gewoon eens even om over zoiets te praten. Dat gaan we dus ook doen met de vraag vandaag. Welke herinnering hebt u aan een zonsverduistering? Want er zijn natuurlijk al meer geweest. John die heeft al gereageerd. Die zegt, ik heb prachtige herinneringen aan de zonsverduistering in Noord-Frankrijk. Dat was in 1999. Het was toen de hele dag wolk. Maar 10 minuten voordat de eclipse er zou zijn, was er inderdaad een gat in het wolkendek. En we hebben hem dus goed kunnen zien. Martina, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Vertel, wat is jou het meest bijgebleven?
4: Ja, nou, het is een heel mooi verhaal. Want mijn kinderen waren 1999 5 en 7 jaar oud. En we zaten toen de tijd een beetje in een moeilijk pakket. En we zijn regelmatig naar Monster gegaan, naar het strand. Lekker rustig, geen toeristen en zo. En dat hebben wij dus ook gedaan op het moment van de zonsverduistering. En dat was zeker een heel bijzonder moment wat wij nooit zullen vergeten.
0: En leg eens uit, want jullie stonden met het gezin zeg maar in de duinen, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt. Mijn dochter, mijn zoon en ik, 5 en 7 jaar oud. En ik met z'n drietjes in de duinen, ja.
0: Oké, en wat was dat? Wat gebeurde er? Wat was dat voor gevoel bij jullie?
4: Ja, nou, ik moet zeggen, we kwamen eigenlijk nogal een beetje onvoorbereid. Wat zou dat gaan worden? En wat ons heel erg bij is gebleven, dat het dus ineens begon te schemeren. Dus eigenlijk vrij snel donker werd. En vooral dat het heel erg koud werd. En daar waren we eigenlijk niet op voorbereid.
0: Oké. Maar het was een speciaal moment. En iedereen die erbij was, dus met z'n drieën, weten jullie dat nog als de dag van gisteren?
4: Zeer zeker, ja. Want ze hebben het echt heel bewust waargenomen. En we praten daar tot de dag van vandaag nog over.
0: En morgenavond? Dus
4: morgenavond, ja. We zouden natuurlijk het allerliefst, hadden we met z'n drietjes weer naar Monster gegaan.
0: Ja.
4: Maar mijn dochter woont inmiddels al 8 jaar op Bonaire, dus dat gaat hem niet worden. En met mijn zoon ben ik onderweg en we zullen het vanuit Ierland met z'n tweetjes gaan kijken.
0: Oké. Nou, en dan toch wel even terugdenken aan 1999. Dank voor het verhaal, Martina.
4: Ja, graag gedaan, ook bedankt.
0: En blijf reageren natuurlijk via villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp als u ook dit soort ervaringen hebt. Erwin van der Ree, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Oorspronkelijk werd Groningen, maar je bent op dit moment voor een speciale reis naar Spanje gegaan om de zonsverduistering daar nog beter te kunnen zien.
5: Inderdaad. Ik zit in het noorden van Spanje, in Alquiler de Campo, zoals het dan heet. En dat zit net buiten de lijn, zeg maar, net rond de lijn van de totaliteit. En je had het net over 1999, die heb ik toen ook bewust meegemaakt. Maar bij mij was het precies bewolkt daar, zo in het Zwarte Woud.
0: Okay.
5: En toen had ik eigenlijk al bedacht van dit wil ik nog een keer meemaken. Nou ja, en nu zit ik dus hier zo in Noord-Spanje.
0: En hoe zijn de verwachtingen voor dat gebied, dat je het echt goed kan zien?
5: Nou, het is helemaal wolkeloos en ik heb eigenlijk helemaal zicht tot aan de horizon, zo'n beetje. Nu zijn er wel wat wolken, maar dat verdwijnt vanavond wel weer. En dus het is eigenlijk hier in mijn tuin perfect uitzicht om het vanavond of morgenavond helemaal van begin tot einde mee te maken.
0: En zijn daar meer zonsverduisteringsfanaten?
5: Ja, ik zie langzamerhand allemaal mensen binnen. Er staan Italianen. Ik heb al Nederlanders gehoord hier zo bij het stuurmeer. Dus het is ook wel een beetje een toeristisch plaatje. Maar ik merk dat er ook wat Spanjaarden binnenkomen om gewoon hier morgenavond aanwezig te zijn.
0: Ja, ja. Nou, begreep ik dat. Want kijk, die hoteliers daar in die buurt, die zijn ook niet gek. Dus die dachten, nou, die mensen komen allemaal, dan gooien die prijzen flink omhoog. Maar daar heb jij iets op gevonden, hè?
5: Ja, ik wist het natuurlijk vorig jaar al. Eind vorig jaar heb ik al een appartementje net buiten het dorp geboekt. Ja, en dat is dan een gewone Spaanse prijs geweest. Dus ja, je moet er wel op tijd bij zijn. En je weet nou ja, redelijk ver van tevoren wanneer en waar de zonsverduisteringen zijn. Dus dat is een kwestie van voorbereiding natuurlijk.
0: En Erwin, jij zegt dit was niet mijn eerste, want je was in het Zwarte Woud al een keer geweest in 1999. Wat, waarom ben je zo'n fan van die zonsverduistering?
5: Nou, dit is natuurlijk een bijzonder astronomisch verschijnsel. En je ziet af en toe wel eens, in Nederland ook, dat zie je straks ook weer een gedeeltelijke zonsverduistering. Tot wel 80% was het destijds in 99. Maar dat is het verschil tussen 80 zelfs tot 99% en het verschil tussen 100% is zo groot. Ik denk van, nou, als we in de baan zelf kunnen staan waar de totaliteit is, wil ik dat gaan meemaken in plaats van net ernaast of vanuit Nederland. Dus dat is de gedachte waarom je naartoe gaat.
0: Want wat doet dat met jouzelf dan als je daar straks staat en je krijgt inderdaad bijna die 100% te zien?
5: Ja, dat zal wel bijzonder zijn. Ik ben vooral benieuwd zo van wat er dan met de omgeving gebeurt qua schaduw en qua licht. Wat er met vogels gebeurt hier, zo denk ik ook, want er zitten hier vrij veel vogels rond te vliegen. En of dat kouder wordt. Destijds in 1999 had ik ook zo'n gevoel, die schaduw komt eraan en dan lijkt het net of er een wind overtrekt. Misschien heb ik dat gevoel ook wel weer. Ik heb nu meer zicht op de horizon.
0: Want ik weet dat van die van 99. Ik was toen in Groningen, werkte daar ook bij de radio, de plaatselijke radio. En ik weet dat ik de Grote Markt daar opliep. En toen was dat volgens mij, het werd inderdaad eerst een soort schemerig en alles werd stil of zo. Het was een heel bizar, heel apart sfeertje.
5: Ja. Ja, nou, dat gevoel heb ik dan destijds niet meegemaakt. Want het was een beetje druilig weer. Dus iedereen bleef al zo'n beetje binnen. En ik stond buiten een beetje in die mist te wachten totdat het overtrok, zeg maar. Daar heb ik wel een herinnering aan. Want je zag het eigenlijk iets vanuit het westen aankomen. En toen was het ineens pikdonker. En toen was het ook weer voorbij, weet je. Maar ik heb de hele zon zelf niet gezien. Nee. Want het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je de zon zwart ziet worden en zo'n corona eromheen gaat zien. En dat heb ik natuurlijk niet net gemist. Dat hebben ze in Frankrijk net gezien waar het hiervoor over ging.
0: Ja. Nou ja, goed. En nu, morgen dus betere berichten qua weer en zo en qua zicht. Ik wens je veel plezier daar. En dank dat je even met ons wilde praten over dit bijzondere fenomeen. Dankjewel. Dat was Erwin van der Ree dus, die daar speciaal voor naar Spanje is gegaan. Ja, misschien hebt u ook dat soort verhalen van eerdere zonsverduisteringen. Laat het weten. VillaVDB@omroepmax.nl. Dus vandaag, welke herinnering hebt u aan een zonsverduistering? VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: Mick Hucknall en Simply Red, dat is Fairground. Vlees eten wordt nog altijd als mannelijk gezien. Uit nieuw onderzoek van Britse en Duitse psychologen blijkt dat mannen zelfs vleesvervangers minder aantrekkelijk en ook minder mannelijk vinden. Poedelschout is het levende bewijs dat je als gespierde man prima door het leven kan zonder vlees te eten. Hij is namelijk vegan bodybuilder en lifestyle coach. Poedel, hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Sinds wanneer ben je eigenlijk vegan?
1: 10 jaar. Nu 10 jaar al volledig veganistisch. En ja, dat is als experiment begonnen. En dat heb ik vastgehouden omdat ik uiteindelijk hetzelfde resultaat kon behalen binnen een stukje bodybuilding. En uiteindelijk ook heb kunnen zien van de extra voordelen die ik daarmee behaal. En zo eigenlijk de keuze genomen om te zeggen van dit blijf ik doen. Want het is mij meer waard dan een stukje plezier uit vlees.
0: Ja, want je was al aan het bodybuilden toen ook al.
1: Ik was al aan het bodybuilden in de zin van trainen. Ik had nog nooit een wedstrijd gedaan. En uiteindelijk ben ik pas wedstrijden gaan doen nadat ik vegan ben geworden.
0: Oké. En dus voor die tijd had je gewoon vlees?
1: Ja.
0: En wat maakte dan dat je dat niet meer wilde? Welk aspect daarvan stond je tegen?
1: Het was niet per se het aspect wat me tegenstond. Het was vooral de interesse naar uiteindelijk wat er mogelijk was om minder vlees te eten. Ja. Want ik kwam een artikel tegen wat ging over een stukje gezondheid. Denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, zulke soort dingen. En daarin kwam eigenlijk naar voren van, als je nou meer plantaardig gaat eten, of eigenlijk volledig plantaardig, dan zou je bijvoorbeeld bepaalde ziektes kunnen terugdraaien of verbeteren. Dus ik vond het eigenlijk voor mezelf belangrijk om dat toe te passen, dat te doen op mezelf. En zodat ik dat uiteindelijk ook kon delen met dan wel niet cliënten, klanten die ergens last van zijn.
0: Ja. Dus eigenlijk een beetje eerst eens uitproberen. Voor jezelf van wat kan ik er eigenlijk mee? Bijvoorbeeld het dierenleed speelde niet de grootste rol in dit.
1: Nee, in het begin was dat eigenlijk geen rol.
0: Dus echt puur het gezondheidsaspect. Merkte je gelijk iets toen je dus overstapte op dat vegan eetgedrag?
1: In het begin dacht ik dat ik heel veel zou gaan merken. Dat was uiteindelijk veel minder dan ik had verwacht. Het enige wat ik eigenlijk direct merkte, maar dat was ook omdat mijn omslagdieet, zo gezegd, was nogal extreem qua hoeveelheid vezels.
0: Dus wat is dat, sorry?
1: Ik noem het even mijn omslagdieet. Zeg maar om uit te proberen.
0: Ja, precies.
1: Het was nogal extreem hoog in een bepaalde hoeveelheid vezels. Of tenminste, gewoon in vezels, waardoor je dus uiteindelijk wat vaker op het toilet zit. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik vooral in het begin merkte. Dat uiteindelijk werd weer beter. Okay. Alleen ik was heel erg in de veronderstelling, net als heel veel mensen toen de tijd, dat als ik dan plantaardig zou gaan eten, dat ik eigenlijk al mijn kracht zou verliezen.
0: Ja, en
1: dat
0: spiermassa afnam en zo. En niet het geval.
1: Nee, niet het geval. Alleen hoe gek zeg maar dat gevoel en die gedachte in je hoofd was.
0: En is het misschien zelfs zo dat je er nu beter uitziet dan voor die tijd? Of kan je dat niet zeggen?
1: Ik ben nu natuurlijk ook weer 10 jaar ouder. Dus ik vind zelf dat ik er beter uitzie. Uiteindelijk heb ik mijn beste resultaten zeg maar als qua mijn fysiek en in de bodybuilding zeg maar behaald op een veganistische dieet. En heb ik ook zeker verschil gemerkt in de zin van dat ik, als ik dat goed plan, dat ik juist daar de voordelen uit kan halen. Aangezien er in plantaardige voeding voornamelijk alleen maar positieve dingen zitten. Tegenover vlees waar ook negatieve dingen in kunnen zitten. En als je dat dus mooi in elkaar zet, dan kan je daar ook echt wel de voordelen uit halen.
0: Je had het net over dat omslagdieet. Dus je gaat op een gegeven moment dus van vlees naar andere dingen, vervangers en zo. Daar gaan we zo meteen nog uitgebreid over hebben. Je moest ook anders leren koken, denk ik dan, of niet?
1: Dat valt wel mee. Ik was altijd wel bezig met koken. Dus ik kon me eigenlijk kon snel mijn weg wel vinden. Duidelijk vanuit mijn jeugd waren mijn ouders niet heel erg vleeseters. Ik was uiteindelijk zelf meer vlees gaan eten. Voor eigen stukje spiermassa opbouwen, bodybuilding zo gezegd. En dan heb ik uiteindelijk weer naast me neergelegd. En ik ben eigenlijk verder gaan met de kennis die ik al had.
0: We hebben even gebeld met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Hij legde uit hoe het zit met plantaardige en dierlijke eiwitten.
2: Een bodybuilder heeft, omdat hij zo'n hoge spiermassa heeft, relatief veel eiwit per dag nodig. Zo ongeveer 2 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dat kun je prima uit plantaardige eiwitbronnen halen. Denk aan soja, producten zoals tofu en tempeh en sojadrank. En linzen en bonen. Maar ook plantaardig eiwitpoeder. Je hebt iets meer eiwit waarschijnlijk nodig bij een plantaardige eiwitbronnen dan bij dierlijke eiwitbronnen. Maar dat verschil is niet zo heel erg groot.
0: Ja, vleesvervangers kunnen dus een goede bron van eiwit zijn, zegt deze Seidel. En de ene vleesvervanger is het andere natuurlijk niet. Dus je moet wel opletten. Dat hoor je wel vaker ook in die spullen die in de supermarkt lichten. Dat is dan weliswaar een vleesvervanger, maar er zit dan weer heel veel zout in en vet ook en zo. Kun je vertellen, wat staat er nu bij jou op het menu?
1: Ik denk dat ik beter nog een voorbeeld kan geven van hetgeen wat je, hoe je zeg maar een maaltijd zou kunnen veranderen naar een vegan maaltijd met eigenlijk misschien wel meer eiwit erin. Aangezien mijn menu niet per se voor iedereen is.
0: Dat is meer op de sport ook.
1: Ja, op de sport gericht en heel erg gericht op zeg maar.
0: Ik wilde wel zo uitkomen te zien hoor. Als jij mij dat menu even geeft, dan.
1: Dat zal ik na de hand delen. Maar even als voorbeeldje. Dan heb je bijvoorbeeld een pasta bolognese, zeg maar. En die zou je dan bijvoorbeeld vegan kunnen maken door bijvoorbeeld de pasta om te wisselen van een gewone meelpasta naar een kikkererwten of linzenpasta. Waardoor er dus in één keer het eiwitgehalte verdubbelt. En dan heb je dus het stukje gehakt, wat je dus omwisselt voor een vegan gehakt. Wat eigenlijk een heel simpel product is. Dat is letterlijk gewoon sojakruimels, zo gezegd. Oftewel dus van de sojabonen het meel daarvan kleine stukjes gemaakt. Dus best wel puur product. En dan zou je daarnaast nog kunnen kiezen voor bijvoorbeeld parmezaanse kaas of iets toe te voegen. En dan zou je bijvoorbeeld zeggen van een vegan variant is bijvoorbeeld edelgistvlokken. Dat is een product waar enorm veel B-vitamine, zink, ijzer, van alles in zit wat echt mega goed voor je is. En daarnaast kan je natuurlijk als je slim bent ook nog een soort van groenteachtig sausje maken. Waardoor je bijvoorbeeld meer ijzer kan toevoegen. Zoals je zeg maar spinazie zou aanbakken en uiteindelijk zeg maar zo tot saus zou verwerken, dan heb je eigenlijk een heerlijke pasta.
0: Ja. Ik las, toen ik het een beetje aan het voorbereiden was, bijvoorbeeld ijsbergsla, dat eten heel veel mensen dan was makkelijk, dat haal je dat uit het zakje. Maar jij zegt ook, er zit helemaal niks in.
1: Nee, er zit niks in.
0: Nee.
1: Dat eet ik echt nooit.
0: Nee, dus je kan beter, zeg jij, spinazie nemen.
1: Ja, bijvoorbeeld spinazie of rucola of boerenkool, zulke soort dingen die echt inderdaad, je ziet het eigenlijk al, zeg maar de intensiteit zeg maar van kleur. Laat heel erg ook zien zeg maar, in hoeverre er dan wel niet vitamines en mineralen in zitten.
0: Ja. Dan dat onderzoek, hè, waar dus, ik heb ook niet dat onderzoek precies gezien en alle cijfers. Kijk, dat soort vragen worden dan altijd gesteld. Nou ja, goed, blijkt dan dat mannen nu dan zeggen, we vinden het toch meer mannelijk als je vlees eet. Herken jij dat ook in je omgeving bijvoorbeeld?
1: Zeker. Alleen niet naar mezelf toe. Meer in de zin van dat ik natuurlijk een bepaald fysiek heb gebouwd, wat dan ook weer als mannelijk wordt bestempeld. Want ik heb de discipline getoond, karaktereigenschap van een man. En daarom heb ik dat fysiek. Dus dan word ik soort van uit die discussie gehaald.
0: Maar als jij zegt van, jongens, maar ik doe dit allemaal zonder vlees te eten, dan willen ze liever niet horen.
1: Ja, wel, dan vinden ze het allemaal heel knap.
0: Oké. Okay.
1: Dan is het wel, tenminste, dan wordt het over het algemeen bestempeld als knap. Maar nogmaals, omdat ik denk ik wel het ook laat zien in de zin van de fysiek die ik dan heb gebouwd. Dus in die zin merk ik wel dat naar andere mannen toe, of tenminste dat de meeste mannen inderdaad wel moeite hebben om te zeggen van, ik ga juist inderdaad een vleesvervanger pakken. Omdat het idee zeg maar, van vlees natuurlijk een soort van mannelijkheid is. En daarnaast is een vleesvervanger een imitatie van mannelijkheid, wat dan weer een soort van nep zou zijn. Dus dan zou je soort van als man kiezen voor iets wat nep is. Maar dat is natuurlijk als je er op een wat meer doordachte manier naar kijkt.
0: Maar ik hoor een beetje van het respect wel van dat je dit zo hebt bereikt. Ja. Maar om het dan vervolgens ook te gaan doen, dat is een andere stap, begrijp ik.
1: Ja, dat lijkt denk ik te moeilijk voor veel mensen in hun ogen. En het is natuurlijk ook want je moet natuurlijk een best wel verre sprong maken voor de meeste mensen. Als je heel erg vasthoudt aan wat je gewend bent. Mm.
0: Maar het is eigenlijk best wel triest dat jouw bestaan ook een beetje afhangt van dat je bij een barbecue staat de hele godganse dag vlees te braden. Ja. Ja, sorry, er zijn toch ook andere dingen in het leven, lijkt me.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, ik bedoel, mannelijk is toch wel meer, denk ik ook. We hadden het net even over het heel Simply Red lekker aan het zingen was. Van stellen ze een verrassende vraag of zo.
1: Ja.
0: Ja. Hoe volg jij dat die hele manosfeer die nu dus aan het opkomen is? Jonge jongens die daar bijna blindelings achteraan lopen?
1: Nou, ik zie het wel voorbij komen. Alleen het heeft niet precies een invloed op mijzelf. Alleen, ik ben het er nu natuurlijk niet mee eens. Omdat ik gewoon zie van dat er bepaalde ideeën de wereld in worden geholpen die niet helemaal kloppen. En ik vind het eigenlijk jammer om te zien dat eigenlijk de karaktereigenschappen waarvan ik denk dat ze dan bij een man zouden horen. Hè, stukje beschermen, stukje discipline, stukje echtheid, rechtvaardigheid. Dat die niet zozeer daarin terugkomen. Dat het meer gebaseerd is alleen maar op het stukje van het laten zien van bijvoorbeeld een mooie auto. Of inderdaad dat ze er gespierd uitzien. En daarnaast inderdaad wat ze allemaal wel niet kunnen bereiken. In plaats van wat ze zeg maar in goede zin zouden kunnen bereiken.
0: Ja. En in die zin, want ook in de bodybuildwereld zien ze ook hoe jij dat dus fixt. Heb je al navolging gekregen? Als mensen geïnteresseerd zijn van, help me op weg of zoiets? Of jonge mensen ook met name die je kunt inspireren?
1: Zeker. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de laatste 2 jaar is afgenomen. De mensen die zeg maar echt specifiek volledig plantaar willen eten. Er zijn wel een heleboel mensen die tegenwoordig half of een beetje zeg maar willen proberen. Maar dat heeft denk ik ook meer te maken met inderdaad wat je zegt, die manosfeer is een beetje opgekomen. Het is ook een beetje een trend om tegenwoordig een grote houten platen voor jezelf neer te leggen en daarop al je vlees en fruit en weet ik wat alles te presenteren wat je op een dag eet, zeg maar. Ja.
0: Ja, grappig eigenlijk wel. Maar ja, ik moet er ook om lachen hoor, eerlijk gezegd. Ik zei het aan het begin al, jij bent het levende bewijs dat het wel gewoon kan. Daar wil ik niks zeggen, want als iedereen gewoon vlees wil blijven eten, moeten ze natuurlijk vooral ook zelf eten. Maar het kan dus wel gewoon. Je hoeft niet te verschuilen achter van, ja, dan kom ik allerlei dingen tekort.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Je komt in principe niks tekort. En als je het te slim doet, dan krijg je nog wat positieve effecten er bovenop ook.
0: Ja. En hoe gaat het met je bodybuild carrière? Ik bedoel...
1: Ik ben momenteel vader van 2 kinderen. Dus die bodybuild carrière stond eventjes 4-5 jaar op pauze.
0: Okay.
1: Ook vanwege de coronaperiode. Toen wou ik eigenlijk een wedstrijd doen. Alleen die was toen uiteindelijk gecanceld. En ik hoop er uiteindelijk over 1,5 jaar ongeveer weer eentje te mogen doen.
0: Ja. Dank voor het gesprek, Puro. Dank je wel. Puro Schout is dat vegan bodybuilder. En hij is ook coach. Geeft dus mensen les om... Nou ja, zo'n lichaam te krijgen. Morgenavond is de zonsverduistering te zien. Dat zal u niet ontgaan zijn, want dat gaat er heel veel over. Wij praten er nu ook weer over, maar we kijken eigenlijk een beetje terug. Want ja, wat zijn uw herinneringen aan eerdere zonsverduisteringen? Bijvoorbeeld die van 1999. Ik heb het net al gezegd, ik liep toen op de Grote Markt in Groningen. En ineens gebeurde het dan om je heen. Vogels worden helemaal stil. En ja, een beetje een bizar sfeertje, maar ook wel ja, bijzonder. Morgenavond kan dat dus weer. Zo tussen 7 en 9 is het, geloof ik. Eens even kijken. Marjan die stuurt. Als opticien verkocht ik ooit eclipsbrillen. Er ontstond een keer een ruzie in de winkel omdat iemand zijn bestelde bril niet kwam ophalen. Op de afgesproken tijd. Die had ik aan iemand anders verkocht vlak voor sluitingstijd. En toen kwam de oorspronkelijke klant ineens binnen en die werd woest toen de andere klant met, tussen aanhalingstekens, zijn brilletje wegliep. En er werd gewoon gevochten om zo'n bril. Ongelooflijk. Dan gaan we naar Karsten. Karsten, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat is jouw verhaal?
3: Ja, mijn verhaal is in 1999, ik was 36, waren we met de vrouw waren we onderweg met de familie van Italië naar Duitsland. Eigenlijk. Mijn moeder woont in Beieren. En daar willen we die zonsverduistering kijken, want dan waren we redelijk dichtbij het centrum, zeg maar. Ja, aangekomen was alles donker. Mijn stiefvader kwam van, ja, kom maar binnen. En een lang verhaal kort te maken, werd mij verteld dat mijn jongste broer een motorongeluk had. En dat hij dat niet overleefd heeft. Dus,
0: oh jeetje.
3: Dan werd het hele positieve zonsverduistering verhaal werd even helemaal aan de kant geschoven.
0: Ja.
3: Maar
0: ja,
3: wat mijn verhaal in deze is eigenlijk, wij moesten de volgende dag met de hele met 3 kinderen 850 kilometer terug naar Holland. En toen hebben we alles gauw gewassen. En de volgende dag moesten we 500 kilometer terug naar mijn boer rijden. Waar hij begraven werd. Ja. En tijdens de rit was die zonsverduistering.
0: Tja.
3: Dus voor mij is een soort... Ja, ik ben dan niet heel zweverig, maar dat was toch heel speciaal. Hoor.
0: Ja, bijzonder, bijzonder momenten inderdaad. Ja. Dank voor je verhaal, Karsten. Dan nog een bericht van Lia. In 1999 woonde ik in Oost-Groningen. Daar werd je nog daar kon je nog heel ver ongestoord kijken. Inderdaad, dat is een mooi platteland daar natuurlijk. Ik reed langs een grote vijver waar de zwanen hun kopje al onder de vleugels hadden, want het was immers donker. Het was een bijzondere ervaring, zegt zij. Lia dus, met een verhaal uit 1999. Vraag van vandaag. Welke herinnering hebt u aan een zonsverduistering? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Mocht dat een mooi verhaal zijn dat we op de radio graag willen horen. En datzelfde geldt voor de NPO Luister, want spreek gewoon eens een bericht in daar. Dan kunnen we dat ook gewoon laten horen hier.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
7: rolluiken. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: NPO Radio 1. 3:00.
0: Jurgen van den Berg.
8: René Kelder leidde tijdens haar studententijd een dubbel leven. 6 jaar lang was ze namelijk verslaafd aan GHB. In 2014 schreef ze er openlijk over in haar boek Part-Time Junkie. En daarvan verschijnt nu een herziene versie. Want, zegt ze, mijn verhaal is nooit helemaal af. René Kelder is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus.
9: Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224. Dat zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend, lokale tijd, werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De stad Pereira lijkt het zwaarst getroffen, maar ook in Cali zijn gebouwen beschadigd. In Manizales is een van de torens van de kathedraal bezweken. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders getroffen zijn door de aardbeving. In Engeland en in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Verslaggever Mark Hamer is in Engeland en hij sprak daar zojuist over met de politiechef, die vertelt waar het tweetal van wordt verdacht.
10: Ze worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli vernielingen te hebben aangebracht in de wijken Engelen en Bokhoven. Deze vernielingen bestonden uit het bekladden van meerdere woningen en meerdere voertuigen. Er zijn een aantal woningen met zeer grievende teksten beklad.
11: Zijn vader en dochter?
10: Het is een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente 's-Hertogenbosch.
11: U kan niet bevestigen dat het vader en dochter zijn?
10: Nee, in het kader van het onderzoek doen we geen uitspraak over de relatie van deze 2 verdachten.
11: Zijn vanochtend aangehouden met redelijk wat politiegeweld of niet?
10: Nou, politiegeweld zou ik niet willen zeggen. Er zijn wel veel politiemensen aanwezig geweest. Ik vond het belangrijk om een duidelijk signaal te geven. En daar hebben we verschillende collega's voor ingezet om de aanhouding te doen en tevens een doorzoeking in de woning en de nabijgelegen loods te verrichten.
11: Wat heeft u gevonden bij die doorzoeking?
10: Nou, we hebben verschillende voorwerpen in beslag genomen. Voorwerpen die hopelijk kunnen dienen voor waarheidsvinding in het kader van het onderzoek. Maar we hebben ook voorwerpen in beslag genomen die een waarde vertegenwoordigen. We hopen namelijk dat deze waarde mogelijk gebruikt kan worden voor het schadeloosstellen van de geleden schade door de benadeelden.
11: Hoe bent u zo op het spoor gekomen?
10: Nou, we hebben de afgelopen 2 weken eigenlijk direct na het ontdekken van deze vernielingen uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan. Dat hebben we gedaan onder leiding van het Openbaar Ministerie. Daarbij hebben we onder andere een buurtonderzoek uitgevoerd, verschillende getuigenverklaringen opgenomen, in totaal 13 aangiften opgenomen. Maar we hebben ook een hele hoop camerabeelden vergaard en die hebben we onderzocht en geanalyseerd.
9: De man en de vrouw zijn vader en dochter, zeggen bronnen tegen de NOS. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen zijn gewond geraakt, zegt de politie in een verklaring. Maar daarin staat niet wat er gebeurd is. Zuid-Afrikaanse media schrijven dat het een rotslawine was en dat de wanden van de mijn instortten terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het ongeluk vond plaats in de buurt van de stad Rustenburg, zo'n 100 kilometer van Johannesburg. Rond Rustenburg wordt onder meer het kostbare edelmetaal platina gewonnen. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om de restanten te zoeken. Al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen wist de Amsterdamse wethouder Van der Horst dat de fiets- en voetgangersbrug over het IJ 200 miljoen euro duurder zou worden. Maar ze hield dat uit de openbaarheid. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van stadszender AT5. In plaats van 650 miljoen gaat de brug 850 miljoen euro kosten. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jaschokus heeft de oefening niets te maken met de claims van president Trump op Groenland. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zegt op een persconferentie dat de vogelgriep, die sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen is. En daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdierensoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië zullen uitsterven. Steeds meer mensen laten een total body scan uitvoeren. Met zulke scans kun je controleren of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. Steeds meer mensen doen het omdat ze ouder willen worden en ziektes vroeg willen ontdekken. Maar volgens experts doen die scans meer kwaad dan goed. Soms zijn er afwijkingen te zien terwijl er niets aan de hand is. En deze arts pleit daarom voor een verbod.
6: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
9: Volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie begint gezond ouder worden niet met een scan, maar met bewegen, gezond eten en een sociaal actief leven. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde. Maar ze maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plaatsen zonnig en al iets warmer met 24 tot 32 graden. En dan wordt het donderdag en vrijdag echt tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden.
12: ANWB verkeersinformatie, Erik Evengroen.
13: Ja, nog altijd weinig aan de hand op de weg. 2 files, om te beginnen de A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Daar staat een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. Die is op dit moment even dicht. En in het zuiden van het land de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: NPO Radio 1. Max.
0: Van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal, gastenlijst voor uur nummer 2 van de villa. René Kelder, die naam staat erop, schreef in 2014 een boek over haar verslaving aan allerlei drugs, GHB ook met name. Dat boek heet Part-Time Junkie en van dat boek is nu een herziene versie verschenen. Want, zegt zij, mijn verhaal is nooit helemaal af en dat gaan we straks horen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1934. Toen werd op een eiland bij San Francisco de beruchte Alcatraz-gevangenis geopend. Joas Baalde uit Nieuwpoort laat zijn historische nieuwskennis testen in het spel Tijdje Terug. En de vraag van vandaag, welke herinnering hebt u aan een zonsverduistering? Reacties naar mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. krijg niet zo vaak de kans om hem te zien. Misschien maakt dat de aantrekkingskracht ook wel zo groot. Morgenavond dus is er weer een mogelijkheid. Dan is de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te zien. Sommige mensen reizen daarom naar Spanje om te kijken. Dat hebben we net al gehoord. En de vraag van vandaag is dus gebaseerd op die gebeurtenis van morgen. Marieke die heeft al gereageerd. Reed in 1999 met een vriendengroep naar Noord-Frankrijk om daar de totale zonsverduistering mee te maken. Groepje van zo'n 20 man reden zij met geleende auto's naar Frankrijk. Perfect weer, Frans bier erbij en dat kwam uit de lokale supermarkt. Overnachten op een parkeerplaats, eentje om nooit te vergeten, zegt ze. En Barbara die maakte een totale eclipse in maart 2006 mee in Turkije. Wat een wonder stuurt ze, want wolken los op, het wordt langzaam kouder. Een donkere bal rolde als een rotsblok over ons heen. En dan iedereen in tranen, met champagne toe, zegt ze. Nou, dat lijkt me inderdaad een bijzondere gebeurtenis geweest. En een mooi ook. Dit soort dingen willen we graag horen, dus kom maar door met uw verhalen. Theo Jurrins, Theo, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
12: Theo, waar
17: was jij 11 augustus 1999?
12: Nou, ik stond volgens mij op de Grote Markt. En toen gebeurde dat op een of andere manier, kwam het over me heen. Kan dat of niet?
17: Ja, dat kan. Jazeker.
12: Ik vond dat het toen heel... Het werd heel stil en zo.
17: Ja, en de straatverlichting ging aan.
12: Ja, precies, ja. Ja. Want die dacht dat het donker werd.
17: Ja.
12: Jij bent sterrenkundige bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wij kennen elkaar al, nou, misschien intussen al bijna 100 jaar.
17: Eeuwen.
12: Want toen ik daar bij de lokale, bij de regionale omroep werkte, kwam je daar ook al geregeld over de vloer. Jij bent de expert op dit gebied. Waar ga je zelf morgen kijken, Theo?
17: Nou, naar Noordpolderzeil. Dus op de grens van land en wat. Dus een prachtig plekje.
12: In Noord-Groningen? En is dat een goede plek?
17: Nou ja, wat voor de mensen in de gaten moeten houden. De randvoorwaarde is dat je een barrièrevrij zicht hebt op het westen. Geen bomen, geen huizen, niks. Zekerheid voor alles. Dus dat bepaalt je plek. Woon je in een bebouwde stad, ga die stad uit. Dus echt de wijdheid opzoeken. En ik geef toe... In het noorden kan het wat beter dan in andere delen van Nederland.
12: Ja. Maar bijvoorbeeld als jij, ik noem wat, ik woon zelf in Utrecht, ik heb een dakterras, als ik daar morgenavond op ga staan, dat maakt verder geen zakken uit eigenlijk. Want je zit nog steeds in die stad.
17: Het hangt een beetje af hoe hoog dat dakterras is. Als je 100 hoog bent, dan ben je hoog genoeg. Maar ik denk, als je 3 hoog bent, dan haal je dat niet.
12: Nee, precies. Nee, oké. Okay. Dus het beste is gewoon inderdaad om naar een weidse plek te gaan.
17: Als je even Utrecht uitfietst en je gaat over de dijk van de Vecht. En dan heb je volgens mij vast wel plekjes waar je nog een beetje horizonzicht hebt.
12: Nou ja, het scheelt. Ik woon ook vlakbij Sonneborg. Hè. Daar gaan ze natuurlijk ook helemaal een evente van maken.
17: Ja.
12: Dus daar kan je dan ook nog heen natuurlijk om op die manier
17: precies.
12: Het mee te maken.
17: En dan gaan ze waarschijnlijk ook projecteren. En dus wordt vast daar ook een mooi feestje.
12: Ja. Zeg, hoe belangrijk is dit moment voor jou, Theo?
17: Nou ja, kijk, hij is natuurlijk... In de categorie bijzonder, want wat we net al zeiden, de laatste keer in deze omvang was 11 augustus 1999. En voor de oudere luisteraars, en de meeste oudjes weten dat nog, daarvoor was de eerste in die omvang 30 juni 1954.
12: Ja, gaan we een heel eind terug.
17: En jij en ik maken de volgende in deze omvang niet meer mee, dat is 3 september 2081.
12: Ja, dan jeuk
17: dus ons, hij is zeldzaam.
12: Jeuk onze kies niet meer. En jij, want nee. Je kunt wel natuurlijk je kunt het wel vaker zien door op allerlei plekken op de wereld te zijn.
17: Ja, hoeveel heb je? Als je dus een totale verduistering wilt zien, dan moet je dus op reis. En ik heb er inmiddels een stuk of 10 gezien. Mijn eerste was in Noordoost-Siberië aan de IJszee. En mijn laatste was in vergelijking met Siberië. En die mevrouw noemde de eclips van 2006 in Turkije. Toen was ik in Libië. En mijn laatste was in 2017 wat saai in vergelijking met die andere locaties in Oregon.
12: Oké, okay. Ja, in de Verenigde Staten.
17: Ja.
12: En is daar dan nog verschil tussen? Of raak je er op een gegeven moment ook wel een beetje op uitgekeken? Een
17: nee,
12: beetje
17: want wat die mevrouw zei... geen enkele verduistering is hetzelfde. Bij mijn tweede verduistering 1991 in Mexico... hadden we een temperatuurdrop van 15 graden. Ik kreeg kippenvel.

0: Mexico hadden we een temperatuurdrop van 15 graden. Ik kreeg kippenvel en ik weet nog steeds niet waar dat van kwam. Of van de emotie, dat het zo mooi was. Ja. Of vanwege die temperatuurdrop van 15 graden.
1: Of allebei.
0: Ja, of allebei. Ik was in de Sahara, rondom de caldera Wa'anamous. 3 dagen rijden vanaf de hoofdstad Tripoli. En daar daalde de temperatuur maar 2 graden. Maar dat is ook heel logisch. Die hete zandbak Sahara krijgt helemaal geen tijd om af te koelen.
1: Ja. En ik zag nu ook, nou, we hoorden dat verhaal van 1999, dat er zelfs al werd gevochten om die eclipsbrilletjes. Nu zijn ze bijna nergens meer te koop. Totaal uitverkocht. Dat is eigenlijk de beste manier om het te zien. Maar dan zijn er allerlei alternatieven. Ik las iets met een vergiet en zo. Heeft dat nou zin of niet? Of moet je gewoon zo'n bril opzetten en even aan je buurman vragen als je er geen een hebt?
0: Nou, dat wordt bij ons de tactiek. Daar hebben we een modern Engels woord voor bedacht. Kijk en share. Maar de vergietmethode is natuurlijk ook heel mooi. Hè? Je houdt de grote opening hou je richting zon. Het licht gaat door de kleine gaatjes heen. Je houdt er een stukje wit papier achter. En zoals iedereen bij natuurkunde op de middelbare school geleerd heeft, die gaatjes worden een lens. En dan krijg je een mooie projectie op het witte papier.
1: Ja. Oké, dus dat is wel een goed alternatief uiteindelijk.
0: Zeker.
1: Ja. Oké, nou, we gaan het allemaal meemaken morgen. Dus dit is allemaal opwarming voor morgen. En jij veel plezier in Noordpolderzeil.
0: Gaat goed komen, dankjewel.
1: Yo, hoi, Theo Juritsers, dat sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen. De vraag van vandaag. Welke herinnering hebt u aan een zonsverduistering? Laat het weten door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister app.
2: Max.
1: We gaan terug naar 11 augustus 1934.
2: Villa VDB.
1: Op die dag werd op het eiland Alcatraz bij San Francisco een van de bekendste gevangenissen ter wereld geopend.
3: Alcatraz, the rock. No one has ever escaped from this prison.
4: It was cold. It was damp. The wind used to just blow through there. You could hear it. At night, you could hear it whistling through the windows.
5: Bob liked to play his poker.
6: Er zijn wel eens mensen ontsnapt uit Alcatraz, maar die zijn waarschijnlijk verdronken. Want die hebben ze nooit teruggevonden of niet. Want ze zijn nooit opnieuw weer gepakt of zo.
5: He's in the jailhouse now.
7: Alcatraz is maar 29 jaar als gevangenis gebruikt.
6: Het is eigenlijk gek dat je hele verbeelding van Alcatraz, dat die dus in feite beheerst wordt door de films die je hebt gezien.
8: I may have found a way out of here.
1: Ja, en daarover gaan we doorpraten over die gevangenis Alcatraz met Kevin Lux. Hij was jarenlang stadsgids in San Francisco. Kevin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Jurgen.
1: Ja, ik ben er zelf ook wel eens geweest. Dat is een prachtige trip die je er even naartoe maakt met het bootje naar dat eiland en dan uiteindelijk rondleiding in die gevangenis. Ik denk dat het een van de toeristische attracties van de stad is, hè?
9: Nou, sterker nog, als je gaat, dan moet je hem een half jaar van tevoren al boeken, want anders heb je geen tickets.
1: Ja, ja. En wat krijgen ze dan te zien als je er naartoe gaat?
9: Nou, eigenlijk veel meer dan het gevangeniscomplex zelf. Dat is eigenlijk het hoogtepunt. Hè. Je gaat met de boot ga je naar dat eiland toe. En dan loop je daarboven, dan ga je dat oude gevangeniscomplex ga je in. Dan kun je een audiotour doen in verschillende talen. En als je dan uitgekeken bent en je mag de hele dag blijven als je wil, dan pak je de boot in principe weer terug. Maar als je nog even iets verder gaat kijken op dat eiland, ja, dan kom je nog veel meer geschiedenis tegen die veel ouder is dan dat gevangeniscomplex.
1: Want kijk, iedereen relateert het nu aan die gevangenis, maar die plek werd dus voor 1934 ook al gebruikt. Leg eens uit.
9: Het is eigenlijk verschillende functies heeft Alcatraz gehad door de jaren heen. Het is eigenlijk ontstaan als een rots waar je eigenlijk niks mee kan. Een hele gevaarlijke rots voor het scheepvaartverkeer. En dus werd er besloten om er een vuurtoren op te bouwen, zo halverwege de jaren 1800. En het werd de eerste vuurtoren aan de Californische kust. En uiteindelijk werd er iets verderop een enorme hoeveelheid goud gevonden in de bergen van California, waardoor San Francisco uitgroeide tot de hub waar eigenlijk iedereen naartoe kwam om van daaruit naar dat goud te gaan zoeken. En als er zoveel goud die stad binnenkomt, dan moet je dat gaan verdedigen, beschermen natuurlijk. En dus werd er besloten een militair fort te bouwen op Alcatraz. En dat

0: had eigenlijk als doel ervoor te zorgen dat vijanden buiten bleven. Ja.
1: En wanneer kwam het dan in beeld als gevangenislocatie?
0: In eerste instantie, dat militaire fort bleek uiteindelijk niet echt nodig te zijn. Niemand haalde dus zijn hoofd om daar aan te vallen. Dus dat verouderde uiteindelijk. En toen besloot het leger om daar dissidenten in op te sluiten, als een soort van militaire gevangenis. En dat groeide uiteindelijk uit totdat er ook het gewone volk, zal ik maar zeggen, de grote criminelen daar uiteindelijk terecht zijn gekomen als gevangenis.
1: Ja, maar en dat idee is natuurlijk van, ja, je zit op een eiland, dus moeilijk ontsnappen daar.
0: Dat is een bijkomend voordeel. Ja, dus, het is wat makkelijker weg of wat moeilijker weglopen dan dat je op het vaste land zit. Dus dat draagt er zeker bij aan een goede locatie voor de gevangenis.
1: Ja, en we hoorden net even in dat beginstukje, want dat was die prachtige stem, hè, die het soort dingen inspreekt van films en zo. Daar werd gezegd, no one escaped. Maar dat is toch een verhaal dat wel eens is gelukt. Hoe zit dat?
0: Ja, er zijn een aantal pogingen geweest. De meeste die hebben ze uiteindelijk gevonden. Die bleken verdronken te zijn. Maar er zijn 3 personen geweest. De Anglin broers en Frank Morris. En die zijn ontsnapt. Die hadden een vlotje gemaakt van allemaal regenjassen. En die zijn daar de baai op gevaren. Die zijn nooit meer teruggevonden. Officiële verhalen is, niemand is ontsnapt van Alcatraz. Ook die 3 zijn verdronken. Maar ja, ze hebben daar nooit het bewijs van gevonden. En sterker nog, er zijn zelfs geruchten en zelfs verhalen dat er brieven bij de politie zijn binnengekomen jaren later van die 3 gevangenen. Waarin ze het hele verhaal uitgelegd hebben. En niemand kan natuurlijk controleren of dat echt is. Nee. Maar die 3, dat zijn waarschijnlijk de enige 3 die er echt in geslaagd zijn om te kunnen ontsnappen.
1: Maar die zijn dan zeg maar daarna undercover gegaan, zo van, of een andere identiteit aangenomen, dat ze niet meer te vinden waren.
0: Wow. Ja, precies. Ja. Het is natuurlijk iets waar je trots op kunt zijn, dat je bent ontsnapt uit Alcatraz. Maar als je slim bent, dan ga je dat niet direct melden natuurlijk. Want dan weten ze je zo te vinden.
1: Nee, precies. En die gevangenis heeft flink wat bekende bewoners gehad ook. Hè? Noem eens wat mensen.
0: De meest bekende is natuurlijk Al Capone, de maffiabaas uit Chicago. Die werd daar naartoe gestuurd. Die was overigens zo gevaarlijk dat ze hem met de complete trein op een boot hebben gereden om naar dat eiland te brengen. Omdat ze bang waren voor een ontsnappingspoging van handlangers van hem. De Birdman heeft daar gezeten, Robert Stroud. Ook een bekende crimineel. Machine Gun Kelly, een mafioso. Een heleboel bekende criminelen die we uit uit heel veel verhalen en films wel kennen. Die hebben er ooit wel een tijdje gezeten.
1: Veel maffiatypes.
0: Heel veel maffiatypes, ja. Dat waren degenen die je daar echt wilde hebben.
1: Dus in die zin ook wel een van de zwaarst beveiligde gevangenissen, denk ik dan.
0: Dat was het absoluut, ja. Het was vooral de weg ernaartoe, die was behoorlijk beveiligd. Eenmaal op het eiland zelf, dat is wat makkelijker te beveiligen dan een gevangenis die gewoon op het vaste land staat. Dus dan wordt het iets makkelijker, maar onder ontsnappen was vrijwel onmogelijk.
1: En hoe was het leven voor de gevangenen dan in die gevangenis van Alcatraz?
0: Ja, dus natuurlijk niet heel rooskleurig. Hè. Je zit in een gevangenis. Maar als je een gevangenis had, heel veel gedetineerden die lieten achteraf weten van, nou, wij wilden eigenlijk wel graag naar Alcatraz toe. Want dan had je een aantal voordelen die andere gevangenissen niet hadden. En een van de meest belangrijke, dat was dat ze op Alcatraz als enige gevangenis met warm water konden douchen.
1: Nou.
0: Dat was een behoorlijke luxe voor die gevangenen. En daar had de gevangenisdirectie had daar bewust over nagedacht. Want de San Francisco Bay, onderdeel van de grote oceaan, daar stroomt dat koude water uit Alaska, stroomt er naar beneden. Dat is ijskoud water. Dus als jij wil ontsnappen, dan moet je door dat water heen. En de gevangenisdirectie die dacht van, nou, weet je, als ze nou gewend zijn aan warm water, dan is die overgang naar die ijskoude bay, die is zo groot. Ja, dan mislukken de meeste pogingen eigenlijk al bij het moment dat ze de teen in het water dompelen. En dan keren ze wel weer terug. Dus dat warm water, dat had een functie om die gevangenen eigenlijk op dat eiland te houden.
1: Tja, ja. Ik zei het al, ik ben er ook wel eens geweest, echt jaren geleden. Ik herinner me dat het vooral heel klein was, ook die cellen en zo. Dus met hoeveel zaten ze daar?
0: Ook dat was een speciaal iets van Alcatraz. Dat ze daar de regel hadden dat er maximaal 1 persoon per cel was. Voor heel veel gevangenen was dat natuurlijk ook een voordeel. Want als je met z'n tweeën zat, dan je zat daar op elkaars lip. Nou, dan kwamen er nog wel eens conflicten van. En er werden nog wel eens wat mensen neergestoken. Nou, als je met alleen op die cel zit, dan ben je relatief veilig. Dus ook dat was een groot voordeel.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ook dus wel wat voordelen aan die gevangenis. Al in het begin ook genoemd, hè, die legendarische films die er zijn opgenomen. The Rock met Sean Connery en Nicolas Cage. Escape from Alcatraz natuurlijk met Clint Eastwood. Geven die films een goed beeld van de situatie?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat de verhalen, er zijn zoveel verhalen opgeschreven van die gevangenen. Die worden ook wel vaker gevraagd. Hoe was het dan nou op het moment dat ze zo'n film gaan maken? Acteurs spreken daarmee. Dus ik denk dat dat wel redelijk accuraat is allemaal. En het mooie van die films is, je moet natuurlijk ook dat decor moet je accuraat krijgen. Ja. Heel veel bestaat er niet meer. Dus dat moet allemaal zelf neergezet worden. Heel veel van die decorstukken, die staan er nu nog steeds. En mensen die daar naartoe gaan als toerist, die denken, oh, dat is origineel Alcatraz. Maar het is gewoon een simpel Hollywood decor. Het grootste stuk waar je naar kijkt. Allemaal van die wachttorens bijvoorbeeld. Ja. Dat is allemaal door de Hollywood neergezet. En dat staat er nog steeds.
1: Want er is dus echt nu een toeristische attractie van gemaakt.
0: Ja, en dat is eigenlijk de grote geldmachine daar op dit moment. Hè. Het brengt nu geld binnen in plaats van dat het geld kost als gevangenis.
1: En hij heeft uiteindelijk maar, want je denkt dat ding heeft er heel lang gestaan, als gevangenis dan, maar uiteindelijk maar 30 jaar dienst gedaan. Waarom was dat?
0: Uiteindelijk die kosten. Het bleek een hele dure gevangenis te zijn qua onderhoud. En je moet natuurlijk altijd met boten moet je alles daar naartoe brengen. Dat kostte heel veel geld. Het was een oud fort dan natuurlijk ook weer. Uitdagingen met zich meebracht. En uiteindelijk is het heel Amerikaans. Geld gaat boven alles. En als het te duur is, dan trekken ze gewoon de stekker eruit. Ja. En dat is bij Alcatraz gebeurd.
1: Hoe lang heb jij in San Francisco gezeten en ook als gids daar gewerkt?
0: Ik heb er bijna 2 jaar gezeten. De eerste 4 maanden moest ik wachten op mijn werkvergunning. En toen ben ik gewoon eigenlijk 4 maanden lang toerist geweest. Ik ben rond gaan lopen, van alles gezien, gedaan, alles wat ik tegenkwam. De meest kleine hidden gems, die heb ik allemaal bezocht. Toen ik mijn werkvergunning eindelijk binnen had, toen ben ik bij de lokale VVV's ben ik gaan werken. Van daaruit ook als stadsgids. Ja, en zodoende heb ik heel veel met Alcatraz te maken gehad.
1: Ja, en grote groepen mensen mee gehad. Zijn daar nog bijzondere dingen gebeurd? Mensen bijzondere vragen stelden? Of had je ooit misschien een keer een gevangene mee of zo die er ooit eens gezeten heeft?
0: Dat niet. Ik heb wel van een gevangene gesproken toen we bij een keertje zelf naar Alcatraz als toerist op bezoek gingen. Toen was er net iemand die was een boeksignering aan het houden. En toen hebben we toch even met hem gepraat hoe het daar nu was. En hij was een van die mensen die zeiden van, ik wil graag naar Alcatraz toe. Dus als je opgesloten zit, dan liever daar, want het had een aantal voordelen. Maar ik heb ook wel vragen over Alcatraz. Ja, mensen denken toch vaak dat dat een eeuwigheid een gevangenis geweest is. En dat is altijd wel een realisatie voor ze dat het eigenlijk nog geen 30 jaar geweest is.
1: Ja, en dus je hebt net gezegd dat gewoon ook te maken met logistieke zaken. En het was gewoon veel te duur om daar een gevangenis te houden. Toch dacht ik dat Donald Trump ook wel nog niet zo lang geleden dat heeft genoemd als een mogelijke locatie voor een gevangenis weer.
0: Ja, die had waarschijnlijk een film van Escape to Alcatraz gezien of zo. Dat hij weer eventjes in zijn picture zat. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal heroïs. Maar het werd volgens mij al redelijk snel afgeschoten. Dat het toch veel te duur was. En het grote probleem is nu. Het is eigendom van de National Park Service. Die organisatie die al die national parks in Amerika beheert. Ja, en voor hun is het zo'n grote geldmachine. Dat is gewoon ongekend. Dus die willen daar van alles tegen doen. Om dat in ieder geval te voorkomen. Ja. Hopelijk is die... Voor Alcatraz, althans, hopelijk is hij snel met andere dingen weer bezig, dat hij het weer een beetje vergeet.
1: Ja. En toen die uiteindelijk dichtging, begreep ik ook dat de Native Americans daar toen nog wel een punt van hebben gemaakt ook.
0: Die hebben het eiland lag eigenlijk de eerste jaren lag een beetje braak. Hè. Er gebeurde niks mee. Die gevangenis was dicht. Die was een beetje in verval. Niemand gebruikte dat eiland verder. En die Native Americans, die waren in die jaren waren die heel ontevreden over hoe ze behandeld werden door de Amerikaanse overheid. En die besloten dat eiland meerdere keren te gaan bezetten. En die zijn er niet heel zorgvuldig mee omgesprongen. Hè. Die waren natuurlijk woest. Dus die hebben heel veel van die oude gebouwen hebben ze vernield, afgebroken. Heel veel leuzen achtergelaten met graffiti, die staan er nog steeds. En ze proberen daarmee eigenlijk hun punt te maken. Wij worden achtergesteld. Hè, wij zijn de originele bewoners van dit continent. En er wordt niet aan de afspraken voldaan die met ons gemaakt zijn.
1: Ja. Dankjewel, Kevin. Kevin Lux, jarenlang stadsgids in San Francisco geweest. En konden ze dus mooi bijpraten over Alcatraz. Daarover hadden we het. En dit liedje gaat daarover van de groep Redbone.

0: Redbone en Alcatraz. Zometeen in ons spel, een tijdje terug, de jongste kandidaat tot nu toe. Dus dat kan ook. We hebben de oudste al gehad tot nu toe en nu de jongste tot nu toe. En u kunt ook meedoen als u 100 euro wil winnen. En dan moet u wel de weekwinnaar worden. Meld u gewoon aan via villavdb@omroepmax.nl.
1: NPO Radio 1.
0: Nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Robert Walters.
2: Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in het westen van Colombia is opgelopen tot 224, dat zeggen lokale bestuurders. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Nederland dat er voor zover bekend geen Nederlandse getroffenen zijn door de aardbeving. Al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen wist de Amsterdamse wethouder Van der Horst dat de fiets- en voetgangersbrug over het IJ veel duurder zou worden dan begroot, maar ze hield dat uit de openbaarheid. Uit stukken die in handen zijn van stadszender AT5 blijkt dat de brug zeker het dubbele van de aanvankelijk begrote 325 miljoen euro gaat kosten en mogelijk nog honderden miljoenen meer. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jesjokus heeft de oefening niks te maken met de claim van president Trump op Groenland. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied.
0: Waar is het aansluiten geblazen, Erik Evengroen?
3: Op twee plekken om precies te zijn. Verder rijdt het overal prima door. Maar wat opvalt is de A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Voor Oud-Beijerland zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Heijlen-Noordtunnel. Maar die is inmiddels door, dus alle rijstokers zijn in ieder geval vrij. En dan de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij Huissen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstok dicht en de vertraging ook 10 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: En deze aflevering ga ik spelen met Joas Baalde uit Nieuwpoort. Joas, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Waar ligt dat ook alweer, Nieuwpoort?
4: Dat ligt aan de Lek, tegenover Schoonhoven.
0: Oh ja, natuurlijk, daar. Ja. En ik zei het al, jij bent de jongste kandidaat tot nu toe in dit spel. We spelen het nu 8 maanden. Heb je de hele dag de radio op 1 staan dan of zo?
4: Ja, telkens als ik naar school fiets, dan zet ik het aan. Dus...
0: Maar jij bent dus geïnteresseerd in het nieuws en zo, om dat te horen allemaal?
4: Ja, ja.
0: Oké. Ja, kijk, het punt is wel, er zitten allerlei oude en jonge fragmenten in. Dus bij die jonge fragmenten scoor jij, omdat dat gewoon nog direct in je geheugen ligt wellicht. Maar voor die oude heb je misschien wat meer bluff nodig. Maar we gaan gewoon kijken hoe ver je komt.
4: Ja, ja.
0: Het werkt zo, je hoort nieuwsfragmenten door de jaren heen. Jij zegt vroeger of later ten opzichte van het fragment daarvoor. Je hebt 3 minuten de tijd. En dan gaat de onverbiddelijke wekker af. Maar je mag dus ook dingen opzoeken eventueel. Ik denk dat misschien jij met jouw leeftijd daar weer sneller in bent dan dat ik dat doe bijvoorbeeld. Dus zo heeft iedereen zijn voor- en zijn nadeeltjes. We gaan het gewoon doen. Ik zei het al, de jongste kandidaat ooit. Wat is jouw geboortejaar, Joas?
4: 2011.
0: Dan is dat het vertrekpunt. Komt-ie.
1: Tijdje.
0: Is dit vroeger of later dan 2011?
5: Zo'n mooie, koude dag als vandaag is natuurlijk prachtig. Amalia.
6: Hele mooie naam.
5: Ja, vinden wij in ieder geval wel en we zijn er erg blij mee.
0: Was dit vroeger of later dan 2011?
4: Vroeger.
0: Is goed, het was in 2003.
7: Even geen tournee meer, nooit meer dus. Amy Winehouse is 27 jaar geworden.
0: Is dit vroeger of later dan 2003?
4: Later.
0: Dat is goed, het was in 2011, jouw geboortejaar.
8: Senator Barack Obama of Illinois will be the next president of the United States. And no matter whom you voted for, you'd have to agree this is an incredible milestone in the history of this country.
0: Was dit vroeger of later dan 2011?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, het was in 2008.
9: De winnaar van Idols is geworden... Jamai!
0: Vroeger of later dan 2008?
4: Ik denk vroeger.
0: Het is goed, in 2003.
10: 2 gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de 2 torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg.
0: Vroeger of later dan 2003?
4: Vroeger natuurlijk.
0: Ja, dat was 2001.

0: Deze meneer heet Frans Bauer, stond op nummer 1, of tenminste had een grote hit. In welk jaar was dat, vroeger of later dan 2001?
1: Later, denk ik.
0: Ja, het is 2003.
2: When Hurricane Katrina struck New Orleans, entire neighborhoods vanished under 20 feet of water. The devastation ranks as one of America's worst natural disasters.
0: Vroeger of later dan 2003?
1: Later, denk ik.
0: Ja, is goed, 2005.
3: Iedereen weet dat meeroken slecht is voor de gezondheid. Daarom heeft u nu recht op een rookvrije werkplek.
0: Was dit, Joost, later of vroeger dan 2005?
1: Ik weet het niet. Ik denk later.
0: Je denkt later. Het is vroeger.
1: Ah, jammer.
0: Ten opzichte van 2005. Het was namelijk in 2004, toen werd roken verboden op de werkplek. Vanaf 1 januari van dat jaar, dan gaan dat soort nieuwe regels dan vaak in. Hè. Dus 1 januari 2004 was dat verboden. En was het antwoord dus vroeger.
1: Oké, jammer.
0: Maar heb je meegeteld een beetje in je hoofd?
1: Nee, ik zou het niet weten.
0: Nee, de score gisteren neergezet door Harry van den Berg was 4. Jij zit op 7.
1: Oh, zo.
0: Dus die heb je verslagen. En er komen er nog 2. En als je volhoudt, ik vind het heel knap, want de meeste fragmenten speelden zich af, laten we zeggen, voordat jij geboren was.
1: Ja, ja.
0: Moest je vaak gokken of wist je ook veel?
1: Nou, ik had een laptop voor me, dus ik kon wel veel opzoeken, maar...
0: Oké. Nou, dat vind ik dan toch nog knap. Want ik bedoel, kijk, ook je hoort het fragment dan voorbij komen. En, ik noem maar even wat, Obama-president. Ja, dat kan je dan wel snel invoeren. Maar je kunt ook weer niet lang wachten natuurlijk met het antwoord.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, goed gespeeld, man. Je krijgt van ons sowieso het Villa VDB keukenschort. Dat gaan we naar je toesturen. En dan is het afwachten of je die 100 euro ook mag incasseren. Ja.
1: Ik hoop het wel.
0: Ja, nou, voorlopig sta je aan kop. We gaan kijken wat die andere tweede van terechtbrengen. Anders spreken we elkaar donderdag weer. Fijne dag verder, hè? En bedankt voor het meespelen.
1: Fijne uitzending.
0: Yo, dankjewel. Hier is Young Gun Silver Fox.

0: Stevie en Sly, daarmee een eerbetoon aan Stevie Wonder en Sly Stone. Young Gun, Silver Fox.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Ik ga praten met René Kelder. Leidde tijdens haar studententijd een dubbel leven. 6 jaar lang was zij verslaafd aan allerlei drugs, vooral GHB. Ja. Zijn we erachter gekomen. Dat staat er ook al gewoon op, mijn geheime verslaving aan GHB. Maar ik heb het boek gelezen en het bleef niet beperkt tot alleen GHB. In 2014 heeft ze daar een boek over geschreven waarin ze eigenlijk openlijk vertelde over haar ervaringen. Part-time junkie geheten. En nu, 12 jaar later, verschijnt er dus een herziene versie. Want, zegt zij, mijn verhaal is nooit helemaal af. René, welkom.
2: Dank je wel.
0: 2014 verscheen in dit boek waarin jij beschrijft hoe je 6 jaar lang eigenlijk verslaafd bent geweest. Waarom wilde je dat daar nu eigenlijk een soort vervolg op kwam? Of tenminste, nog een herziene
2: nog
0: versie?
2: Nog een herziene versie. Ja, nou ja, je zei al zo mooi, het verhaal is nooit af. En dat bleek ook wel. Ik weet nog, toen ik een boek schreef, toen was dat echt mijn coming out. Nog heel veel mensen wisten niet van dat dubbelleven af. Dus het moest geschreven worden. En ik had ook het gevoel van, als dit geschreven is, dan kan ik het boek sluiten. En dat leek me fantastisch. Weet je wel, alsof je een laadje in je hoofd dicht kan doen. Maar zo werkte het natuurlijk niet. En daar moest ik achterkomen nadat mijn boek was uitgekomen. En toen merkte ik wel op een gegeven moment, laadjes gaan ook weer open. Of kunnen weer open gaan. En ik dacht, ja, ik wil niet alleen maar eindigen met een happy end en het boek is uit. Maar er is meer.
0: Ja. Je komt ook steeds in je leven dan ook weer nieuwe mensen tegen natuurlijk. Dus die het wel makkelijk. Dan kan je zeggen, nou, lees dat boek maar even. Dan weet je wie
2: dan
0: ik ben.
2: Dan ken je me, ja.
0: Maar volgens mij, je hebt nu ook kinderen, toch?
2: Ja, klopt.
0: Dus er komen allemaal nieuwe fases in je leven.
2: Ja, klopt, ja. Ja, en ik denk dat was ook wel echt een trigger, hoor. Kinderen krijgen. En naast dat het hormonaal natuurlijk enorm veel met je doet als vrouw, is het ook gewoon zo dat die tweede van ons, die huilde en die stopte gewoon niet. En na 1,5 jaar was ik zo ongelooflijk uitgeput. En dan heb je het over die laadjes in je hoofd. En toen ging dat laadje verslaving dus weer open. En niet
0: maar
2: dat
0: in welke
2: ik,
0: zin? Ja. Dat je vond dat huilen misschien daardoor kwam? Dat jij de schuld daarvan had? Of?
2: Nee, dat nog ineens. Dat zou ook heel interessant zijn. Maar het was meer dat ik merkte dat ik zo uitgeput was. Dat ik dat ik weer last kreeg van herinneringen die best wel goed eigenlijk een plek hadden gekregen, voor mijn gevoel.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk, als je dus te moe wordt, of als er maar iets gebeurt in je leven.
0: Het gevoel, zeg maar, van de moeheid die je had, die had je toen ook.
2: Ja, ook dat. Ja, precies.
0: Het was niet het gevoel van, ik moet weer aan die spullen of zo.
2: Nee, dat gelukkig niet. Nee, ik denk dat wat heel fijn is dat ik 6 jaar lang zo'n gruwelijk leven heb geleid waar ik niet uitkwam. Dat de nare herinneringen vooral heel erg overheersen. Dus ik ben ook nooit teruggevallen, omdat als ik denk aan die tijd, dan denk ik echt aan een nachtmerrietijd.
0: En want die extra hoofdstukken. Ja. Want je hebt sowieso ook al tussendoor een aantal nieuwe hoofdstukken erbij geschreven.
2: Ja.
0: Maar dat ging er ook over dat je wilde begrijpen hoe jij zover hebt kunnen komen, natuurlijk. Ja. Wat een hele logische vraag is.
2: Ja, hè? Ja, en ik vind dat zo mooi. Want als je een boek gaat schrijven, dan ga je eindelijk begrijpen, hoe kwam dat nou allemaal zo? Je krijgt weer een beetje grip op je eigen levensverhaal. En ik begon bij mijn eigen babytijd. En ik ben ook heel ziek geboren. En ben eigenlijk tot en met mijn 12e een beetje een buitenstaander geweest. Omdat ik altijd zoveel ziek was. En een buitenstaander wil eigenlijk alleen maar erbij horen. En op het moment dat ik drugs ging gebruiken of alcohol ging drinken, vanaf mijn 13e, dat was toen nog vrij normaal, was ik geen buitenstaander. Vrij normaal.
0: Voor jou.
2: Voor mij.
0: Voor mij. Mensen doen dit thuis niet.
2: Ja. Toen ik 13, 14 was, kreeg ik nog alcohol mee in de supermarkt. Nou, dat kan je nu niet meer voorstellen, toch?
0: Nee.
2: Maar in elk geval, toen in die puberteit, toen ik begon met drinken, incidenteel nog wel, merkte ik dus dat hele buitenstaandersgevoel verdween. En ik werd een geheel. Ik werd één met de mensen om mij heen. En dat was mijn enige verlangen. En zo kon ik op dit soort, met dit soort scènes die ik ging schrijven, kreeg ik grip op, dit is er dus gebeurd. En dit is iets universeels.
0: Ja.
2: Ja.
0: En afgelopen jaar is ook veel meer bekend geworden natuurlijk over al die drugs. Bijvoorbeeld ook GHB.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en ik denk dat het heel erg goed is dat we er meer van af weten. Dat je meer een afweging kan maken, hè? Dat je weet waar je aan begint. Maar ook dat er voorbeeldverhalen zijn van mensen die eruit komen. Dat je ziet van, ik kan zo ongelooflijk de weg kwijtraken. Maar er zijn ook mensen die de weg weer terugvinden. Ja. En hoe doen zij dat dan? Ja.
0: Het bizarre is ook wel, hè, want, ja. wat ik ervan ook gelezen heb... dat jullie met jouw vriend toen...
2: Ja.
0: Gebruikten jullie en leefden daar ook in een situatie... Ja, die ook niet helemaal de meest frisse was, laten we het zo maar even zeggen.
2: Ja.
0: Maar dat je ook nog gewoon wel werkte. Zo. Hij werkte ook gewoon. Jij deed gewoon je dingen. Je ging naar je clubjes.
2: Ja, ik ging naar mijn club. Mijn boekenclub, mijn museumclub. Ja, ja ik studeerde gewoon. En niemand had iets door. Dat is natuurlijk iets fascinerends. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel high functional addicts. Hoogopgeleide mensen. Die van de buitenkant een goed, succesvol bestaan leiden. Maar ondertussen... moet je niet achter dat plaatje kijken. Want dat plaatje klopt dus helemaal niet. Dus ik kon het heel goed gescheiden houden. Had er ook mee te maken dat ik elke week naar de zonnebank ging. Dus ik kon er ook nog een beetje... Hè? Je zag niet dat ik niet sliep in het weekend.
0: Ja.
2: Dus ik had ook wel zo mijn manieren.
0: Ja. Maar dat is... Ja, goed. Ja, zo kun je het ook bezien. Het is eigenlijk nog wel knap dan dat je dan je toch nog zo staande weet houden. En als je dan ziet wat er allemaal doorheen gaat. Dat begint op vrijdagmiddag bij wijze van spreken. Dat gaat tot zondagavond door. Het hele weekend... Ja. Flink aan de spullen.
2: Ja, en dat is natuurlijk niet niks. En dat laat natuurlijk ook ongelooflijkse sporen achter. En ik weet nog, toen ik ging afkicken... ik ben cold turkey afgekikt. Dat moest toen nog in die periode. Er bestond nog geen GHB-protocol om af te kicken... zoals je dat nu kan. Hè?
0: Want dat gaat nu geleidelijker of zo?
2: Ja, met medicinale GHB en dan word je opgenomen. En, maar toen... Ja, ik ben eigenlijk een paar maanden te vroeg afgekikt... want toen was dat nog niet... En zelfs de huisarts met wie we spraken, die kende GHB helemaal niet. Zo onbekend was het nog. En dat cold turkey afkicken, ik weet niet of je ooit Trainspotting hebt gezien, maar zo is het. Dus het is gewoon, je wordt vreselijk ziek. Je krijgt enorme hallucinaties, gewoon een gruwelijke delier. Doordat je lichaam in één keer onthoudt van GHB en je ziet de meest gruwelijke dingen. En je wil eigenlijk alleen nog maar dood.
0: Ja. Wat was eigenlijk het moment dat jij dacht van tot hier en niet verder? En ik ga dus inderdaad afkicken, proberen althans.
2: Ja.
0: Wat deed je dat inzien?
2: Nou, ik nam een hond. Hond Flip. Hij is inmiddels 17. Ik denk dat hij nog steeds denkt, ik moet bij die vrouw blijven. Weet je wel? Okay. Ik heb haar ooit zo geholpen. En die hond die hielp mij enorm. Die gaf mij weer een soort gevoel van verantwoordelijkheid, van liefde. Hij zorgde ook voor dat ik meer naar buiten ging. En als ik naar buiten ging, dan zag ik weer de zin van het leven. Dan zag ik wat het leven eigenlijk inhield. Buitenlucht, vrolijke mensen in het weekend. De zon die scheen, die je op je huid voelde. Al dat soort dingen, dat zag ik van maar wauw. En dan ging ik weer naar binnen en dan waren de gordijnen dicht. Stond de hardhuis aan, matras op de grond. Heel erg deprimerend.
0: Ja.
2: En mijn moeder die zocht al langer natuurlijk contact met me... maar ik hield het vrij erg af, tot Flip. En door Flip kwam ze op een gegeven moment bij ons thuis, kwam zij praten. En ik weet nog heel goed, het was een prachtig moment. Zij zat aan de ene kant van de hoekbank... en ik en mijn vriend van toen aan de andere kant. En zij vroeg aan mij, René, gebruik je nou eigenlijk drugs? En er brak iets in mij en ik zei, mama, ik ben al heel lang verslaafd. En ik stond op... En zij opende haar armen. En ik ging in haar armen zitten. En zij sloot haar armen om mij heen. En zij bleef me maar wiegen. En ja, dat was alles wat ik nodig had. Die warmte, die moederliefde. Dat was het.
0: Ja. En intussen zelf moeder van twee dochters.
2: Ja.
0: Hoe oud zijn ze?
2: 3 en 8.
0: Ja, dus dat duurt nog een tijdje voordat ze alcohol mogen kopen in de supermarkt. Maar hopelijk ook een hele tijd dat ze van die troep afblijven.
2: Ja.
0: Maar ik kan me zo goed voorstellen dat je daar naarmate ze ouder worden ook wel zorgen over maakt. Natuurlijk ook gezien hoe makkelijk het allemaal tegenwoordig is om dat te gebruiken.
2: Ja, absoluut. Ik geloof er wel heel erg in dat als je heel erg open met elkaar dit kan bespreken. Als je maar niet in het geheim hoeft te gaan. Dat een verslaving echt minder op de loer ligt.
0: Mm.
2: En daar waar je geheim gaat houden en gaat afsplitsen... dat daar de verslaving begint.
0: Je hebt ook in dit boek eerdere hoofdstukken met veel gestelde vragen. Hè? Mm. Van ouders bijvoorbeeld, over bijvoorbeeld dat GHB.
2: Ja, zeker.
0: Wat is de meest gestelde vraag eigenlijk?
2: Nou ja, wat mensen altijd echt bijvoorbeeld fascinerend vinden... is van hoe kan dit jou nou zijn overkomen? Want het is ook niet aan je te zien, weet je wel... Ik heb natuurlijk ook zo, ik praat een beetje bekakt. De mensen die snappen daar helemaal niks van. Dat is een veelgestelde vraag. Hoe kan jou dat nou zijn overkomen? En een veelgestelde vraag is dus, hoe kunnen we dit voorkomen als ouders?
0: Of de signalen oppikken. Want jij wist het ook goed te verbergen.
2: Ik wist het absoluut heel goed te verbergen.
0: Terwijl je al heel ver heen was, moest je moeder toch nog vragen, gebruik je dat spul?
2: Ja, wat ze natuurlijk eerder had gevraagd aan me, omdat ik altijd zei dat het niet zo was. Ja, je kan het heel erg herkennen aan ook dat iemand zich meer afsplitst, meer afwendt van je, dat er minder contact is. Dat je, hè, je ziet natuurlijk ook fysieke verschijnselen. Iemand valt af. Van GHB val je af, ja, zet je ook juist weer op. Dus iemand ziet er een beetje opgeblazen uit. Maar ook pupillen die groter worden. Er zijn eigenlijk heel veel verschijnselen. Maar ik denk dat je het vooral ziet aan gedrag. En dat je het voelt. Van, hey, die ander is er niet meer helemaal.
0: Door de jaren heen is eigenlijk drie versies. Dit is de meest verse versie van het boek Part-Time Junkie.
2: Ja.
0: Wat wil je ermee? Wat wil je eigenlijk mee? Wat moeten wij, de buitenwereld, ermee?
2: Ja, het gaat heel erg over universele thema's. Dus het gaat niet puur alleen over verslaving. Het gaat heel erg over kwetsbaarheid. En die existentiële angst die we zo kunnen voelen in ons leven. En ik denk dat dat alleen maar toeneemt. Dat we alleen maar meer, hè, ook door onze telefoons, door social media, zo op eilandjes terechtkomen. En het is heel erg een betoog om meer je kwetsbaar te mogen voelen en dat te kunnen delen met elkaar. En dat ik denk dat er in die verbinding heel veel te winnen valt en heel veel rijkdom zit in die kwetsbaarheid.
0: En dat je dus niet hoeft te vluchten in middelen.
2: Precies. Ja.
0: Mooi verhaal, denk ik.
2: Ja.
0: We kunnen mensen wat mee. Hoe gaat het nu met je?
2: Ja, heel goed. Okay. Okay. Ja, gelukkig wel.
0: Nou, hartstikke goed, René. Ja. Dank voor je verhaal. Het boek heet dus Part-Time Junkie, mijn geheime verslaving aan GHB. Geschreven door René Kelder.

0: Wang Chung was dat en Dancehall Days. We zijn aan het eind van de vraag van vandaag. Dat betekent dat we zometeen nog wat reacties laten horen. Die ging over de op handen zijnde zonsverduistering. Morgenavond is het zover. En ja, we hadden wel een beetje verwacht dat er wat op gereageerd zou worden. Maar er zijn dus echt heel veel reacties binnengekomen. We beginnen bij Janus Rijmakers. Janus, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vertel eens.
1: Ja, ik was onderweg naar huis en toen hoorde ik de uitzending. En ik heb dus even gereageerd met een mail. Ik heb op 30 juni 1973 een gedeeltelijke zonsverduistering meegemaakt in Noord, Tanzania, waar ik toen als tropenarts werkte in een missieziekenhuis. En ik heb er nog eens toen ik thuis was, nog eens naar zitten kijken. Dat is een hele bijzondere zonsverduistering geweest. Dat is een uitzonderlijke lange geweest, van 7 minuten en 4 seconden. Maar wat zo apart is, dat hij is gevolgd door een prototype van een supersonische Concorde. Die heeft dus met die zonsverduistering meegevlogen. En de mensen die aan boord waren, die hebben dus meer dan een uur die eclips kunnen volgen.
0: Wow. Ja, moesten daar waarschijnlijk wel een flink bedrag voor neerleggen?
1: Ja, dat neem ik aan, maar ik vond het wel heel apart. Ik heb ook de landkaart erbij gepakt. De maximale eclips was dus in Noord-Kenia en Noord-Oeganda. En ik zat in Noord-Tanzania, dat is toch een behoorlijkheid naar het zuiden. Maar ik heb in ieder geval herinneringen aan een behoorlijke verduistering. Ja. Midden op de dag, hè, want het was geloof ik, ik weet niet precies, het was om 12 uur of zoiets. En ik zal dat niet gaan vergeten. Nee.
0: Mooi verhaal, Janus, dankjewel daarvoor. Janus Rijmakers. Dan gaan we naar Rieke Ladi. Rieke, goedemiddag.
2: Dag Jurgen.
0: Hallo, jij hebt ook een bijzonder verhaal.
2: Ja, 2006. Ik heb al meerdere van jouw gasten gehoord die dat ook meegemaakt hebben. In maart, april was dat, de zonsverduistering. En wij waren met ons reisgezelschap in de Sahara heel hartelijk verwelkomd door kolonel Gaddafi. Ja, sorry, ik moet het noemen.
0: Ja, in Libië was dit dus.
2: Ja, klopt. Ja. En er was ook een ander reisgezelschap. En daar was er zelfs André Kuipers bij.
0: Aha.
2: Omdat hij aangaf dat hij geen zonsverduisteringen op de aarde had meegemaakt eerder.
0: Oké. Ja.
2: En
0: we hebben net Theo Jurjens gehoord, dus vorige, of aan het begin van dit uur. En die was inderdaad daar ook bij in Libië. Ik weet niet of hij met jullie gezelschap mee was. En kon je het daar dan ook goed zien uiteindelijk?
2: Prima. Het was op een gegeven moment in de woestijn doodstil. Zelfs de wind ging liggen.
0: Ja.
2: Terwijl wij soms ook stuifzand en van alles meemaakten. Ja, ja. Stormwind en zo.
0: Oké, dat was de zonsverduistering van 2006. Dus dankjewel voor je verhaal, Rieke. Er zijn heel veel meer reacties binnengekomen. We hebben gewoon geen tijd meer om het voor te lezen. Dus iedereen hartelijk dank voor het insturen. Morgen is er een nieuwe vraag. En morgenavond dus die zonsverduistering. En zometeen hier op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eickhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
6: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
4: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
7: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Fleur Wallenburg.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Goedemiddag. De ebola-epidemie in Congo blijft zich maar uitbreiden. Al meer dan 2000 mensen zijn eraan overleden. Ik spreek zo met een Nederlandse arts die nu in Congo werkt en met man en macht de epidemie probeert in te dammen. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
12: Het moederbedrijf van fietsenmerken als Batavus en Sparta is failliet. Dat melden de curatoren aan het ANP. De Nederlandse fietsfabrikant Axel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Het bedrijf is nu door de rechter failliet verklaard. De fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, verkeerde al langere tijd in zwaar weer. Zo konden tijdens de coronacrisis veel onderdelen niet geleverd worden. Eerder dit jaar sloot Axel nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen euro duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten. Dat blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De oppositie in de gemeenteraad is kwaad, zegt deze verslaggever.
13: Ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
12: Dat de Oostbrug duurder zou uitvallen dan de geplande 325 miljoen euro was al duidelijk. Maar de wethouder wist dus ruim 3 maanden voor de verkiezingen dat het 650 tot 850 miljoen euro wordt. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in het westen van Colombia is opgelopen naar 224, dat zeggen lokale bestuurders. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er voor zover bekend geen Nederlanders getroffen zijn door de aardbeving. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jesselgus heeft de oefening niets te maken met het claimen van Groenland door president Trump. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Zij ging er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. Toch ging het goed, zag commentator Arman Afsaroglu.
14: Je bent geneigd te denken dat ze gelijk nu al, zou echt ongelooflijk knap zijn na slechts een paar maanden training op die 800 meter, dat ze al op dit toernooi echt kansrijk is voor een plek op het podium. Er zijn sterke concurrenten, er zijn veel vraagtekens bij Broeders-Bol over hoe dit nu precies gaat op zo'n toernooi. Maar het begin is in elk geval hoopgevend. Ze wint haar serie onder de 2 minuten en gaat dus zonder al te veel problemen naar die halve finale.
12: En die halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
11: Dankjewel, Sid. We gaan eens kijken hoe het op de weg is. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik.
15: Hi, Fleur. Goedemiddag.
11: Hoe is het op de weg?
15: Op de meeste plekken rijdt het weer prima door. Het is natuurlijk nog altijd vakantietijd. In totaal nu zo'n 60 kilometer file. Maar tegelijkertijd zijn er wel wat incidentjes gebeurd. Zoals op de A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Daar liggen voorwerpen op de weg bij knooppunt De Hocht. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging 20 minuten. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Zuidplein gebeurde zojuist een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. Ook een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Valburg. Ook hier twee rijstroken dicht met een kwartier oponthoud. En tenslotte een vrachtwagen met pech op de A325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Bij Huissen staat hij, de rechte rijstrook is dicht. Dus zoals gezegd, een kwartier vertraging.
11: Er klonk applaus vandaag in de rechtbank van Damascus toen oud-dictator Assad ter dood werd veroordeeld. Maar hoe groot is de kans dat hij ook echt de doodstraf krijgt?
16: Ster. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Inbrekers richten steeds vaker hun pijlen op brandweerkazernes. Het afgelopen jaar zijn er verspreid door het hele land 47 inbraken geweest. Ook boeren in Frankrijk gaan gebukt onder de droogte, ziet correspondent Saskia Houtuin.
19: In zijn 40 jaar als boer heeft Kloot dit nog nooit eerder meegemaakt. Alle groenten en fruit lijden onder de droogte. Zijn sla, kool, bietjes. En dat geldt voor heel Frankrijk.
11: Maar eerst naar de Syrische hoofdstad Damascus. Want daar halen veel inwoners opgelucht adem. Zo klonk het vandaag in de rechtszaal. Zingende en applaudisserende Syriërs. Want oud-dictator Bashar al-Assad is daar zojuist bij verstek ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Assad was bijna 25 jaar lang alleen heerser in Syrië. Zijn regime is naar schatting verantwoordelijk voor de dood van minstens 200.000 burgers en de verdwijning van nog eens 160.000 anderen. Syrië-kenner Fernand van Tets, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
11: Hoe zijn de reacties in Syrië?
20: Ja, nou, veel mensen zijn echt blij. Zoals je ook zag op die beelden buiten het gerechtshof in Damascus vandaag. Mensen die juichen dat dit is besloten dat hij dood moet. Natuurlijk zoveel mensen die zijn gestorven. Zoveel families die slachtoffers hebben. Dus sommige mensen zijn blij. Ik heb ook vooral advocaten gesproken. Mensenrechtenadvocaten die zeggen, ja, dit is goed voor de slachtoffers, maar het proces aan zich, daar maken ze zich wel zorgen over. Ze hoopten dat dit een nieuw hoofdstuk zou zijn voor Syrië, waarin de doodstraf niet zou worden opgelegd, maar er voor een gevangenisstraf zou worden gekozen. Maar ja, het was wel nodig dat er zoiets zou gaan gebeuren, dat er iets van gerechtigheid kwam voor al die honderdduizenden slachtoffers die zo hebben geleden onder het regime van Bashar al-Assad.
11: We komen zo nog eventjes over dat verschil te spreken tussen de doodstraf en levenslang. Maar ik wil het eerst nog even hebben over de neef van Assad, want dat is Najib, die stond ook terecht. En die was er wel bij vandaag, hè?
20: Precies, dit is een proces dat begon in april tegen 8 mensen en Bashar al-Assad. En de enige die er was is Atif Najib en dat is een neef van de president. En hij is heel erg belangrijk omdat hij de chef was van de veiligheid in het zuiden van Syrië, in Daraa, waar de opstand ook echt is begonnen. Hij is berucht omdat hij heel hardhandig heeft opgetreden tegen kinderen die graffiti op de muren spoten daar. En dat heeft eigenlijk die hele opstand ontketend. En hij was er wel. Hij had een gevangenistenue aan zwart-wit gestreept en hij stond ook echt in een kooi. Dus ja, dat is een heel symbolisch, hè, dat hij van zijn enorme hoge positie is gevallen tot iemand die in een kooi terecht staat. En dat hij nu ook echt inderdaad ter dood zal worden gebracht. Hoewel wanneer dat precies gaat gebeuren, dat is nog niet duidelijk.
11: Nee, en wat voor impact denk je hebben deze veroordelingen op internationaal niveau?
20: Ja, dat is eigenlijk een beetje ingewikkeld. Want de misdaden in Syrië worden al heel lang onderzocht. Onder andere bijvoorbeeld door een VN-mechanisme. Dat heet de IIIM, een onafhankelijk mechanisme. En die zeggen bijvoorbeeld, al dat bewijs dat wij hebben vergaard, dat kunnen wij niet verstrekken als er een kans is dat de doodstraf wordt opgelegd. Dus zij kunnen dan bijvoorbeeld niet meer meewerken aan toekomstige zaken in Syrië. En ook het feit dat Bashar al-Assad niet in Syrië is. Hij is eind 2024 gevlucht naar Rusland. Mm-hmm. Hij zal minder makkelijk kunnen worden uitgeleverd. Omdat ja, alle landen die niet meedoen aan de doodstraf, die kunnen dan ook niet mensen uitleveren. Dus bijvoorbeeld stel dat hij zo dom zou zijn om Moskou te verlaten en naar, ik weet niet, het VK te gaan en hij werd daar gearresteerd. Dan zal het Verenigd Koninkrijk zal hem nooit kunnen uitleveren aan Syrië. Vanwege het gevaar dat hij dan ook echt ter dood veroordeeld wordt. Dus dat is een risico van deze stap. Dat het eigenlijk, hoe wrang het ook klinkt, het uitdragen van dit vonnis nog moeilijker maakt.
1: Ja, en hoe verklaar je dan dat er dan toch de doodstraf is opgelegd?
20: Ja, omdat natuurlijk de roep om gerechtigheid in Syrië heel groot is. Het is denk ik heel moeilijk voor veel mensen te verkroppen als hij levenslang zou krijgen. Nadat hij zoveel mensen heeft vermoord, zoveel mensen heeft gemarteld. Maar ja, als je kijkt naar het internationaal recht, hè, het internationaal strafhof in Den Haag. Die hebben als maximale straf levenslang. En het hoogste wat zij ooit hebben uitgevaardigd was in 2019. Was 30 jaar tegen een Congolese militieleider. Dus internationaal gezien was het niet handig. Er was zeker ook druk op Syrië om dit niet te doen. Om zich aan de internationale normen te houden. Maar het blijkt dat ze toch hebben gekozen om voor de bühne dit vonnis zo uit te voeren.
1: En wat zegt dat dan over het nieuwe Syrische regime. En hoe zij met de rest van de internationale gemeenschap omgaan en om willen gaan?
20: Nou, we zien eigenlijk in alle andere manieren dat ze heel erg proberen zich te schikken naar wat de internationale gemeenschap van zich vraagt. Hè. Het eerste jaar van Ahmed Ashar heeft zich echt gericht op hoe kom ik weer in het reinen met de internationale gemeenschap. Dus hoe geef ik bijvoorbeeld minderheden een stem? Hoe zorg ik dat de internationale gemeenschap zich veilig genoeg voelt met het nieuwe regime om die sancties op te heffen? Dat zien we ook in bijvoorbeeld dat het OPCW, het mechanisme voor chemische wapens, toegang krijgt tot Syrië om daar de chemische wapens volledig te ontmantelen. Dus we zien op allerlei manieren dat ze zich wel heel erg aan die internationale normen willen houden. Maar ja, het is toch ook wel hun rechtssysteem en in hun wetten staat het dat dit mag. En daar hebben ze gekozen zich om zich daar aan te houden. Maar dat is natuurlijk ook iets waar mensen wel kritiek op hebben.
1: Ja. Dank voor dit gesprek, Syrië-kenner Fernand van Tets.
21: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Inbrekers richten steeds vaker hun pijlen op brandweerkazernes. Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 47 inbraken geweest. Steven van Looy van Brandweer Nederland vertelt wat dit doet met de brandweermannen die dit treft.
22: Het leidt vooral tot heel veel onbegrip bij eigenlijk alle collega's van de Nederlandse brandweer. Mijn collega's staan 24 uur per dag klaar om mensen te helpen. En kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen dat andere mensen die hele belangrijke materialen van hun stelen. En zijn daar ook vooral heel boos over. En de collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven. Die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Tom van der Weert is DJ bij Q Music en brandweerman. Ik sprak hem vlak voor deze uitzending. Hij vertelt wat er te halen valt bij een brandweerkazerne.
23: In dit geval gaat het dus voornamelijk om al het redgereedschap wat wij op de brandweerauto's hebben liggen. Dus dat zijn dan bepaalde scharen, spreiders, echt materiaal om deuren mee te kunnen openen.
1: En dat gebruiken de inbrekers zodat zij andere panden goed kunnen inbreken?
23: Ja, klopt. Ja, bijvoorbeeld dat. Of ze kunnen het ook doorverkopen. Het zijn natuurlijk dure apparaten. Maar inderdaad, ik heb ook een video gezien van een winkelinbraak ergens afgelopen april. En daar hebben ze dus letterlijk onze knipschaar gebruikt om een deur te openen bij die winkel. Ja.
1: En dat was de knipschaar van jouw eigen kazerne?
23: Nou, nee, niet van onze kazerne, maar echt een knipschaar die op een brandweerauto ligt.
1: Ja.

0: van jouw eigen kazerne?
1: Nou, nee, niet van onze kazerne, maar echt een knipschaar die op een brandweerauto ligt.
0: Ja, dus die herken je meteen als van, hey, dat is het spul waar
1: dat
0: wij mee werken.
1: Ons. Ja, ja, ja. Ja.
0: Jouw brandweerkazerne staat in Kampen. Is die ook al eens doelwit geweest?
1: Nee, gelukkig niet.
0: En heb je een verklaring voor hoe dat kan?
1: Nou, op onze brandweerkazerne zitten sowieso 24/7 zitten daar mensen. En ja, ik moet ook zeggen, als ik naar onze kazerne kijk, die is ook goed beveiligd. En we zijn ook met z'n allen scherp op dat we buiten geen spulletjes laten slingeren. Dat alle deuren goed dicht blijven. Dus, ja,
0: maar dat zullen die andere brandweerkazerners toch ook wel doen?
1: Ja, dat neem ik ook aan. Maar goed, er zijn ook een hoop brandweerkazernes in Nederland die nog volledig draaien op mensen die vanaf hun werk of vanaf thuis naar de brandweerkazerne moeten komen. Dus die zijn gewoon op grote delen van de dag zijn die onbemand. Ja, ik kan me voorstellen dat makkelijkere doelwitten zijn dan brandweerkazernes waar 24/7 mensen zitten.
0: Ja, maar is het wel, ik kan me voorstellen als er al dit jaar al 47 keer is ingebroken, dat het bij jullie ook wel het gesprek van de dag is?
1: Ja, zeker. En we houden elkaar, hè, wat ik zeg, ook scherp op dat de deuren goed dicht blijven. Maar het wordt bijvoorbeeld ook in een weekbericht in de mail wordt het meegenomen van, hè, wees er scherp op. Er zijn meerdere inbraken in brandweerkazernes. Dus het houdt je wel bezig inderdaad.
0: Want wat is het gevolg voor een brandweerkazerne als die spullen gestolen worden?
1: Nou, in principe liggen die spullen op de brandweerauto. En als die van de brandweerauto afgehaald worden, ja, dan kun je je voorstellen dat die auto gewoon van de uitdruk afgehaald kan worden, omdat die niet compleet is. Dus als die auto nodig is bij een ongeval op de snelweg, en er liggen niet die gereedschappen op om iemand uit de auto te kunnen knippen, ja, dat gaat natuurlijk niet.
0: Dat zijn dus best grote gevolgen.
1: Ja, dat kan gewoon. Ja, ik kan me voorstellen dat als er een brandweerkazerne is waar één brandweerauto staat en waar deze spullen van afgehaald worden, dan kan gewoon zo'n hele brandweerkazerne buiten dienst.
0: En je had het net over de wat kleinere kazernes die misschien ook wat meer afgelegen liggen en niet 24 uur per dag bemand zijn. Ja, moeten zij dan echt op een andere manier beveiligd worden?
1: Ja, vind ik lastig. Kijk, de kazernes vallen natuurlijk allemaal onder veiligheidsregio's die het over het algemeen natuurlijk gewoon heel goed voor elkaar hebben. Dus ik zou ook niet weten. Kijk, we kunnen een kazerne natuurlijk ook niet met 3 sloten helemaal dicht snoeren, want ja, een kazerne is nog steeds een plek waar we snel in en uit moeten. Dus
0: ja, dat is waar.
1: Ik vind het een lastig verhaal.
0: Dat was Tom van der Weert, werkzaam bij de brandweer in Kampen. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Het KNMI laat het Nationaal Hitteplan weer ingaan, meldt het ANP. Dat plan geldt vanaf morgen in 4 provincies: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag geldt het hitteplan ook voor alle andere provincies vanwege hoge temperaturen. Het Nationale Hitteplan wordt dit jaar al voor de 4e keer geactiveerd. Het is de bedoeling, zeg ik dan nog maar een keer, om ouderen en kleine kinderen dan extra in de gaten te houden. De grote brand bij een pelletbedrijf in Lelystad is onder controle, meldt Omroep Flevoland. De brand begon vanochtend. In de wijde omgeving was rook te zien en er werd groot opgeschaald. De brandweer is nog wel aan het nablussen daar.
3: We moeten eens even kijken, jongens, van waar zitten de hotspots. Het is niet ondenkbaar dat we zo meteen nog een kraan laten komen om alle metaalplaten uit elkaar te trekken. En dan is het ook niet ondenkbaar, omdat het zo intens hit is, dat we nog 1 of 2 keer terug moeten komen voor nabluswerkzaamheden. Maar de komende uren zullen we hier nog wel staan.
2: In delen van Lelystad en Dronten zijn asresten neergekomen. Bij het getroffen pand in Lelystad zouden tienduizenden pellets hebben gelegen. Ja, en Nederlandse brandweerlieden zijn ook in Spanje om te oefenen met grote bosbranden daar. Het is een onderdeel van een Europees programma om kennis tussen landen uit te wisselen. RTL Nieuws laat beelden zien van Nederlandse brandweermensen die aan Spaanse media uitleggen wat ze komen doen.
4: Because of the change of the climate and the fires become bigger in Holland, they got more intensity, so we have to change our tactics and our way of attacking the fires.
2: Ja, in Spanje zijn andere omstandigheden, grotere bosbranden ook, en dat zou in Nederland natuurlijk ook wel kunnen gebeuren. Oplichters hebben meerdere brieven verstuurd uit naam van Talpa-baas John de Mol, dat meldt het ANP. Daarin wordt gedaan alsof ontvangers financiële ondersteuning kunnen krijgen. Het geld zou dan bedoeld zijn voor persoonlijke, educatieve of professionele doeleinden. Mensen moeten daarvoor contact opnemen via een mailadres dat in de brief staat. Maar Talpa adviseert mensen die zo'n brief krijgen om aangifte te doen.
0: Dankjewel, Sid. Erik, hoe is het op de weg?
5: Nou, op de meeste plekken nog altijd prima doorrijden. Een paar bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld de A50 Oost richting Arnhem. Dus ik loop het Bankhoef en knoop het Valburg is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur op onthoud.

0: Enjoy the Silence van Depeche Mode. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn al 2000 mensen overleden aan het ebola-virus. De ziekte verspreidt zich sneller dan ooit tevoren. Marcella Kraai is coördinator bij Artsen zonder Grenzen en is in Beni in het oosten van Congo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar bij u? Wat merkt u van die snelle verspreiding?
1: Nou, waar ik zit in Beni, dat is een stad inderdaad in het oosten van Congo richting de Oegandese grens. Er zijn nog niet heel veel gevallen geconstateerd. Maar als we een beetje naar het noorden of naar het zuiden gaan, dan zijn er wel heel veel mensen die inderdaad ziek zijn geworden met ebola. En ook hier in Beni stijgt het aantal. En wat vooral opvalt is niet alleen dat we best veel gevallen hebben, maar dat daarvan ook een heel groot deel overlijdt aan ebola. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat mensen zich heel laat melden in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een gezondheidskliniek.
0: En heeft u daar een verklaring voor?
1: Nou ja, het heeft er vooral mee te maken dat mensen toch wat wantrouwig zijn als het gaat over gezondheidszorg. Bovendien hebben mensen ook vaak moeite om, bijvoorbeeld ze hebben geen geld om naar het ziekenhuis te komen. Heel veel medische zorg is, daar moeten mensen voor betalen. Dus wij als Artsen zonder Grenzen leveren wel gratis zorg, maar dat is niet overal het geval. We zien dat veel mensen zich gaan bijvoorbeeld naar privéklinieken. En juist daar komen heel veel gevallen van ebola vandaan. Dat is natuurlijk heel triest om te zien.
0: Ja, dus dan gaan ze wel naar zo'n kliniek, maar die hebben dan ook niet de middelen om dat zeg maar in te dammen, om dat te verhelpen.
1: Ja, dat klopt. Kijk, ebola-zorg is natuurlijk wel heel specifiek.
0: Ja.
1: En dat is niet op elke plek mogelijk. Dus er zijn hier in de stad Beni verschillende plekken waar je ebola-zorg kan krijgen. Maar dat is niet overal het geval. Het nadeel is ook een beetje dat de symptomen van ebola ook lijken op bijvoorbeeld symptomen van malaria, wat wel ook heel veel voorkomt. Dus het is ook niet altijd meteen duidelijk. En juist tijd is heel belangrijk. Dus hoe sneller mensen zich laten testen en behandelen, hoe meer kans op genezing er is.
0: Ja. En wat betekent dat nou voor u en uw collega's van Artsen zonder Grenzen? Zijn jullie nu dag en nacht in touw om mensen met ebola te helpen?
1: Dat kan je inderdaad wel zeggen. Behalve een aantal gezondheidsklinieken die wij ondersteunen, waar mensen nog niet getest zijn, maar wel symptomen hebben, verzorgd kunnen worden, hebben wij sinds gisteren ook een ebola-behandelcentrum geopend met 32 bedden. En daar zijn we inderdaad dag en nacht is daar personeel om de mensen zo goed en zo kwaad als het kan weer op te lappen. En tot nu toe hebben we sinds gisteren dus 7 patiënten binnengekregen. Eén echt bevestigd geval, dat is een verpleegkundige die het dus tijdens zijn werk besmet is geraakt. Maar daarnaast hebben we ook een aantal gevallen, dus mensen die wel symptomen hebben, maar nog, we wachten nog op de uitslag van het laboratoriumtest. Bijvoorbeeld een hele zieke zwangere vrouw, ook een tweeling van 20 maanden oud. Dus je ziet het wel echt om zich heen grijpen op die manier.
0: Ja, dus ook heel veel verschillende leeftijden. En u zei net van, we zien ook echt veel mensen overlijden. De mensen die nu bij uw kliniek zijn binnengekomen, maken die wel een goede kans om het te halen?
1: Nou ja, goed, ik moet zeggen dat degene die het bevestigde geval, hè, wat natuurlijk het meest spannende is, dat gaat redelijk goed, wat ik begrepen van onze artsen.
0: Dat is die verpleegkundige.
1: Maar bijvoorbeeld de verpleegkundige inderdaad. Degene die ik noemde, die zwangere vrouw, ja, die is er echt slecht aan toe. En we weten ook dat vooral zwangere vrouwen heel kwetsbaar zijn. En het ook qua zwangerschap heel vaak verkeerd afloopt als mensen ebola krijgen.
0: Wat kunt u nog meer doen behalve dit soort klinieken openen?
1: Nou ja, goed, we merken dat ook voorlichting geven heel belangrijk is. Wat ik net al een beetje aangaf, er is best wel wat wantrouwen over. Bestaat ebola wel? Is het niet een of ander businessmodel om geld te verdienen? Ook heel veel verschillende soorten praatjes. Het wordt op buitenlanders gebracht. Eigenlijk op een of andere manier een beetje vergelijkbaar wat we in Nederland ook gezien hebben met COVID. Hè, dat er best wel wat wantrouwen was. En wij zijn ook heel druk in touw. We hebben ook grote teams met lokale mensen die ook de lokale taal spreken om uit te leggen wat ebola is en hoe belangrijk het vooral ook is om snel zorg te zoeken als de symptomen beginnen.
0: Ja, we hoorden eerder ook verhalen dat sommige klinieken ook werden aangevallen door mensen. Dat is hopelijk nog niet gebeurd bij deze nieuwe kliniek?
1: Nou, het is nog niet echt zwaar gebeurd. We hebben wel wat jongelui gehad die met stenen liepen te gooien. Maar daar is het dan toch tot nu toe bij gebleven. Maar het is inderdaad een hele spannende context hier. Behalve ebola is er ook een gewapend conflict. Is er heel veel armoede, heel veel problemen. Dus mensen hebben ook heel veel aan hun hoofd. En ja, het is best een gewelddadige context hier in het oosten van Congo, waar al jarenlang gewoon conflict is. Dus er zijn veel wapens in omloop. Mensen zijn gewend toch op een bepaalde manier om snel naar het geweld te grijpen. Dus we moeten heel goed opletten. En daarom is het zo belangrijk dat we heel veel met iedereen in de gemeenschap zoveel mogelijk praten en uitleggen wat we hier doen. En om te zorgen dat mensen toch iets meer begrip hebben van, we komen hier niet om dikke geld te verdienen, maar juist om mensen medische zorg te verlenen.
0: Ja. Heel veel succes met uw werk daar in die zware omstandigheden. En dank voor dit gesprek. Marcella Kraai, coördinator bij Artsen zonder Grenzen.
2: Mijn zwemband.
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe. Geeft ruimte.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: NPO Radio 1.
0: Het is 5:01, het nieuws met Sid.
8: Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in het westen van Colombia is opgelopen naar 224, dat zeggen lokale bestuurders. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er voor zover bekend geen Nederlanders getroffen zijn door de aardbeving. Het moederbedrijf van fietsenmerken als Batavus en Sparta is failliet, dat melden de curatoren aan het ANP. De Nederlandse fietsfabrikant Axel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. De fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, verkeerde al langere tijd in zwaar weer. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De 3 inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou 1 van hen zijn. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten.
0: Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. In een eerder overzicht vertelde Sid al dat het hitteplan vanaf morgen weer actief is. We kunnen ons echt opmaken voor een paar hete dagen, hè?
9: Ja. Vandaag was in die zin een beetje een tussendagje met temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. En ik hoorde ook heel veel mensen van binnen stappen en zeiden, het is zo lekker buiten.
0: Ja, het is heerlijk.
9: Ja, het is nu echt gewoon het zomerweer wat denk ik veel mensen willen. Maar vanaf morgen zitten we echt wel weer in die 30 graden. Niet overal. Morgen is dat vooral het geval in het zuiden van Nederland, denk ik Zeeland, Brabant, Limburg. Misschien net het zuiden van Gelderland ook. Hoewel ik iets richting het noorden een graad of 28 heb staan. Op de Waddeneilanden morgen graad of 24, zon overgoten. Maar als we nog wat verder kijken naar de donderdag en de vrijdag, dan zit de temperatuur nog wat verder in de lift. En dan gaan we op heel veel plaatsen die 30 graden grens over. In Limburg kan het dan 34 graden worden. Vrijdag nog een tandje warmer zelfs. Dus dat hitteplan geldt inderdaad niet voor niks. Er zit echt een bak warmte aan te komen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die windrichting. Mm-hmm. Die wat meer weer uit het zuidoosten waait. Maar in tegenstelling tot misschien de afgelopen weken lijkt er nu alweer wat verandering op komst te zitten. En dat zit dan ook weer wat dichterbij. Ja, want in het weekend dan gaat die wind uit een andere hoek waaien. Uit meer het noorden, noordwesten. Niet hele krachtige wind, maar dat is natuurlijk wel de hoek waar er wat lagere temperaturen zitten, wat hogere luchtvochtigheid ook. Betekent ook dat de kans op een aantal buien toe gaat nemen.
7: Wat zeg je nou, Willemijn?
9: Ja, het is bij lange na niet genoeg voor die droogte. En ook als ik op de langere termijn kijk, dan hou ik mijn hart vast. Maar het is echt wel wat anders dan dat we de afgelopen dagen hebben gehad. Maar eerst dus nog wel een paar dagen met die tropische warmte. En op de donderdag en de vrijdag geldt dat voor een heel groot gedeelte van Nederland.
7: Dankjewel, Willemijn. We gaan naar Erik. Hoe is het op de weg?
10: Nou, een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging. En een paar bijzonderheden. Dat zijn vooral pechgevallen en ongelukken. Om te beginnen de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. Ook een auto met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, de hoogte van knooppunt De Hocht. Daar is de rechterreis ook dicht met de vertraging van bijna een half uur. A50 Oost richting Arnhem bij Valburg een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel 20 minuten en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte staat er nog een vrachtwagen met pech op de A325 van Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Hij staat bij Huissen. De rechterreis ook is dicht en de vertraging 10 minuten.
7: Het afschieten van zwerfkatten. In Overijssel zijn ze dat van plan. Maar werkt het wel? Dat zometeen. Ster.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Fleur Wallenburg.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Het plan van de provincie Overijssel om het afschieten van zwerfkatten mogelijk te maken stuit op weerstand van dierenorganisaties. Overijssel zou de tweede provincie worden die het afschieten mogelijk maakt. In Friesland gebeurt dat al langer. Kelly Kessens is dierenarts bij Dier en Recht. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
7: Hoe groot is de populatie zwerfkatten in Nederland?
15: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo goed bekend. De schattingen zijn ergens tussen de 100.000 en de 1,5 miljoen. Dus
7: dat loopt nogal uiteen.
15: Ja, dus dat is helemaal niet duidelijk.
7: Nee, maar volgens de provincie Overijssel zijn het er in ieder geval te veel. En de reden dat ze tot dit middel overgaan is de bescherming van weidevogels. Sommige daarvan zijn bedreigd. Snapt u dat de provincie er alles aan wil doen om die vogels te beschermen?
15: Ik snap dat ze daar alles aan willen doen, maar dan is dit geen goed idee. Dit is namelijk niet wat het probleem gaat oplossen.
7: Waarom is het geen goed idee?
15: Nou, allereerst zijn katten niet degene die de weidevogels daadwerkelijk bedreigen. Dat is de intensieve landbouw en het gebruik van gewasbeschermers, pesticiden. De manier waarop er landbouw wordt gedaan. Dus daar zal je ook de oplossing moeten zoeken. En dat betekent uitgesteld maaien, plas en dras, kruidenrijk grasland en niet op vrijwillige basis, maar eigenlijk gewoon in heel Nederland bij alle boeren.
7: U zegt, die katten zijn gewoon het probleem niet.
15: Dat klopt, de katten zijn het probleem niet.
7: Hmm. Toch zijn er dus in ieder geval provincies die zeggen, ja, we vinden het toch wel degelijk dat ze voor overlast zorgen. Los van of je dit nou moet willen en u zegt, nou ja, ze zijn het probleem niet, dus dit slaat eigenlijk nergens op om ze dan af te schieten. Is het effectief?
15: Nee, het is ook niet nodig om ze af te schieten. Katten die in het wild rondzwerven, die zou je moeten vangen en castreren en onder eigenaarschap plaatsen. Dat is voor de kat beter. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
7: Ja, ik kan me ook voorstellen dat misschien een wat intensievere en ook duurdere methode is.
15: Misschien op korte termijn, maar het is wel een goede oplossing. En als we dan ook met z'n allen zorg dragen voor onze huisdieren, dus onze katten castreren, voldoende voeding geven en ook met ze spelen, hè, zodat het jachtgedrag, want ze vangen natuurlijk wel eens een muis en soms ook wel eens een vogel, dan gaat dat ook beter. Dus wat dat betreft zijn er heel veel mogelijkheden om het voor de vogels en voor de katten goed te doen.
7: Ik heb altijd geleerd dat katten gewoon hele eigenwijze dieren zijn die er gewoon vandoor gaan als ze dat willen. Maar u zegt, je kunt daar wel degelijk wat in sturen.
15: Jazeker, een gecastreerde kat blijft veel dichter bij huis. Dat is gewoon onderzocht. Het is ook onderzocht dat in Nederland dat katten dus voornamelijk muizen eten. En geen weidevogels. Ze vangen er misschien af en toe een, maar daar blijft het dan ook wel bij. Dus er zijn echt heel veel dingen mogelijk.
7: Het is toch best wel gek dat een provincie dan dit wil gaan doen. Terwijl u zegt, ja, en het komt niet door de katten. En de methode helpt niet.
15: Precies. Ja, nee, en ik ben het wel mee eens dat we zelf ook een heleboel kunnen doen om katten zoveel mogelijk te voorkomen dat ze vogels vangen. En dat kan je natuurlijk zelf in je eigen tuin ook doen.
7: Ja.
15: Door geen stenen in je tuin te leggen, maar gewoon veel planten. En te zorgen dat je kat gecastreerd is en dat je hem genoeg eten geeft en met hem speelt.
7: En gaat dit dan voornamelijk om katten in het buitengebied? Want ja, wanneer is een zwerfkat nou een zwerfkat?
15: Ja, nou, het gaat de katten waar het nu om gaat zijn inderdaad katten in het buitengebied. Maar dat zijn ook heel vaak schuurkatten of boerderijkatten die in het weiland lopen.
7: Ja,
15: ja.
7: En worden dan dus zwerfkatten genoemd? Want hoe weten die jagers nou die katten gaan afschieten of het niet gewoon een boerderijpoes is?
15: Nou, uit onderzoek in Utrecht, daar is een pilot geweest met jagers in samenwerking met de Stichting Zwerfkatten Nederland, bleek dat de jagers het onderscheid dus heel slecht kunnen maken. Je kunt eigenlijk aan een kat niet zien of het een zwerfkat is of een verdwaalde huiskat.
7: Dank u wel voor dit gesprek. Dierenarts bij Dier en Recht, Kelly Kessen. NEC kan vanavond geschiedenis schrijven door zich te kwalificeren voor de laatste voorronde van de Champions League. Voor het grote internationale publiek is de club van trainer Dick Schreuder een grote onbekende. Maar bij de tactiekliefhebbers op YouTube maken club en trainer al furoren.
16: In 2026, the most exciting tactical project in the Eredivisie is happening in Nijmegen. Under Dick Schreuder.
17: Dick Schreuder.
18: Dick Schreuder.
19: Is one of the most confusing tactical systems in Europe this season.
17: So please, take a seat, relax, and prepare your palates for a feast of attack. Attack. An attack.
7: A feast of attack. Over Dick Schreuder en zijn filosofie praat ik met Pieter Zwart, de hoofdredacteur van VI. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
7: Hij heeft dus een hoop liefhebbers, in ieder geval online. Hoe vernieuwend is het wat Schreuder bij NEC doet?
20: Het is vooral heel extreem. Heeft hij zijn aanvallende ideeën doorgevoerd. En dat is denk ik ook waarom het in heel Europa opvalt, of eigenlijk over de hele wereld opvalt, dat je spelers ziet opduiken op posities waar je bijvoorbeeld een verdediger niet verwacht. En dat maakt zijn stijl wel echt onderscheidend.
7: Ja, dat doet bijna niemand.
20: Nee, het is klassiek in het voetbal eigenlijk. Je één verdediger meer achterhoudt dan een tegenstander en aanvallers heeft. Dan heb je sommige trainers die zijn iets ambitieuzer en die denken, nou, ik kan het met net zoveel verdedigers als de tegenstander aan aanvallers hebt. En Dick Schreuder is de trainer die zegt, nou, ik kan prima met een verdediger minder dan de tegenstander aan aanvallers heeft. Dat is wel zo'n extreme gedachte dat er bijna geen ander team is ter wereld dat op die manier speelt.
7: Nee, en het werkt dus.
20: Het werkt en de gedachte van Schreuder erachter is, als diegene mee laat doen in de aanval, dan is hij altijd in de buurt van de bal. En als we dan de bal kwijtraken, kunnen we meteen met veel spelers rondom de bal die bal weer terugveroveren. En kan eigenlijk die tegenstander niet profiteren van die vrije aanvallen die ze ergens hebben. Dus het is extreem, maar het werkt wel.
7: Ja, en het is dus ook risico nemen.
20: Zeker, want ja, als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. En dan zullen mensen ook zeggen, ja, waarom staan er zo weinig spelers achterin? Maar ja, dat is het dunne koord waarop hij durft te wandelen met zijn ploeg. En omdat het zo afwijkend is, hebben toch heel veel tegenstanders daar heel veel moeite mee. Ja. Ook de trainer van Olympiakos zei alweer van, ja, zo'n team als NEC, dat zijn we eigenlijk nog nooit tegengekomen.
7: Ik begrijp dat hij ook chaos gebruikt als spelprincipe. Hoe zit dat?
20: Ja, klopt. En heeft hij in principe, dat heet inspelen en doorbewegen. En dat is eigenlijk ja, gewoon gericht op de psychologie van een voetballer. Dus op het moment dat jij een paas geeft als speler, dan gaat de tegenstander vaak automatisch met zijn ogen die paas volgen. Wat betekent dat als een verdediger bijvoorbeeld die paas geeft en hij beweegt direct door naar voren, dat de beste kans is dat hij vrijkomt. En dat doen ze eigenlijk continu. Dat noemen ze inspelen en doorbewegen. En dat mag ook iedereen doen. Dus ook een centrale verdediger die mag inspelen en daarna een sprint naar voren maken richting het vijandelijke strafschopgebied. Dat zorgt natuurlijk voor chaotische situaties op het veld. Ja.
7: Vraagt natuurlijk ook wel veel van de spelers.
20: Klopt. Ja, voor spelers is het vaak ook in eerste instantie wennen. En dan moet ook Schreuder in een voorbereiding vaak heel hard zijn best doen om al die spelers ervan te overtuigen dat je toch wel op deze manier kan spelen. Terwijl al hun trainers daarvoor hebben verteld dat dit absoluut niet kan, wat hij vraagt. Maar tegelijkertijd, het is aanvallend. Ze mogen de bal hebben, ze mogen naar voren. En ja, dat is wat iedere voetballer leuk vindt. Dus uiteindelijk denken die spelers vaak ook, hij lijkt een beetje gek deze man, maar hij is ervan overtuigd. Dus laten we het maar doen, waarschijnlijk wordt het leuk. En dat is het bij NEC.
7: Ik las ook dat hij de spelers ook wel behoorlijk afmat tijdens de training.
20: Klopt, ja. Het is een stijl die heel veel vraagt qua loopwerk. En daar is hij ook wel echt extreem in dat hij dat van al die spelers vraagt. En dat is ook denk ik een van de kwaliteiten van NEC. Dat ze zijn heel erg fit. En daardoor kunnen ze ook mee met het team als Olympiakos.
7: Ja. Natuurlijk toch wel bijzonder dat die trainer van Olympiakos had gezegd, ja, zo'n team als NEC is er eigenlijk geen één. Hoe kan dat? Hoe komt Schreuder tot deze inzichten?
20: Ja, hij heeft een paar buitenlandse trainers die hij gebruikt heeft ter inspiratie. Hij was vroeger zelf aanvaller linksbuiten, dus hij dacht al aanvallend. En toen heeft hij bijvoorbeeld Jorge Zamboli, een Argentijnse trainer die best wel extreem is aanvallend. En Julian Nagelsmann, een Duitse trainer die ook heel aanvallend denkt. Ja, daar is hij eigenlijk in de keuken gaan kijken. En daar heeft hij wel dingen van bij elkaar gejat, in een meltingpot gestopt. En dat is uiteindelijk het concept geworden waar nu NEC bewondering mee oost.
7: Ja. En jij hebt hem vaker gesproken. Wat voor iemand is het?
20: Ja, iemand die extreem overtuigd en bevlogen is van zijn ideeën. Ja, dat proef je eigenlijk in alles ervan af.
7: Dan moet ik ook een beetje aan Louis van Gaal denken als je dat zegt.
20: Ja, daar kan hij misschien best wel wat van weg hebben. Dat hij wel heilig gelooft van mijn weg, dat is de weg. En hij laat zich daar ook niet van door de wijs brengen. En tegelijkertijd ook, dat is ook een overeenkomst met Van Gaal, obsessief op de details. Dus hij is iemand die kan oprecht helemaal van de leg raken op het moment dat het trainingsveld net niet helemaal goed is, dat er een paar grasprietjes niet goed staan, of dat hij niet een klein doeltje heeft om mee te trainen. En dan zit hij tegen het plafond aan in zijn trainingskamer. Dus het is wel een extreme man om mee te werken in alle opzichten. Maar als dat goed gaat, dan heeft het ook extreem spectaculair voetbal op.
7: Ja, het gaat goed in de Eredivisie. Maar als we even naar Europees voetbal kijken, hoeveel kans heeft deze strategie van Schreuder als NEC straks echt tegen de echt grote Europese ploegen moet gaan spelen?
20: Ja, dan wordt het natuurlijk heel gevaarlijk als jij met heel veel ruimte in je rug speelt. En je hebt bijna geen verdedigers op het veld staan, dan kan het wel eens fout gaan. Dus dan wordt het steeds riskanter om op die manier te spelen.
7: Maar wel leuk ook voor de onafhankelijke voetbalkijker. Dankjewel, Pieter Zwart, hoofdredacteur van VI. Sid, wat melden de media in het buitenland?
1: Letland heeft een tunnel gevonden onder het grenshek met Belarus. Volgens Letse media werd die gebruikt om migranten door te laten. Het komt vaker voor dat Rusland en Belarus migranten in laten vliegen om de grens met de EU over te jagen. De bedoeling is om in Europa onrust te veroorzaken. Letland zegt extra drones in te zetten om de grens nog beter te bewaken. Een akelig gevolg van de hitte is te zien bij Frans en Vo. Bij meerdere huizen zijn grote scheuren ontstaan, omdat de kleibodem eronder helemaal is uitgedroogd. Deze vrouw vertelt dat ze plots scheuren ontdekte.
21: Il y a quelques mois de ça, la fissure était pas présente et surtout maintenant je vois le jour au travers du mur.
1: Een paar maanden geleden was er niets aan de hand en nu kan ik door de scheuren naar buiten kijken, zegt ze. Naar schatting kan de helft van de Franse huizen last krijgen van funderingsproblemen door de droogte. Een man die dit weekend overleed op een festival in het noorden van België kwam waarschijnlijk om het leven door koolmonoxidevergiftiging, meldt de VRT. In zijn tent werd een barbecue gevonden, zegt de politie.
22: Verder onderzoek heeft ook geen andere aanwijzing gegeven die het overlijden zouden kunnen veroorzaken. Er zijn ook bijvoorbeeld geen elementen qua drugsmisbruik of andere verwondingen bij de man aangetroffen.
1: Het ongeluk gebeurde op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten. Het slachtoffer is een man van 37 jaar.
2: De grootste kerncentrale van Frankrijk ligt deels stil door een kwallenplaag. Onder meer Le Monde meldt dat. 3 van de 6 reactoren staan uit. De centrale in de buurt van Calais gebruikt zeewater om te koelen. Het energiebedrijf wil voorkomen dat de kwallen in de filters van de koelsystemen komen. Dat gebeurde vorig jaar en toen ging de centrale helemaal uit. Het energiebedrijf heeft nu vissers ingezet om die kwallen te verwijderen, onder meer met stofzuigerslangen.
7: Oké, bijzonder. Erik, hoe is de situatie op de weg?
10: Nou, 80 kilometer file in totaal. En veel hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. En een paar bijzonderheden, zoals de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht-West en Ridderkerk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging inmiddels een half uur.

0: Choose in Texas, Ella Langley. Boeren in Frankrijk slaan alarm over de droogte. Volgens het ministerie van Landbouw is in 57 departementen sprake van een crisissituatie. Terwijl het land zich vandaag opmaakt voor weer een nieuwe hittegolf, zien boeren hoe hun gewassen een stuk kleiner zijn dan normaal of zelfs helemaal verpieterd zijn. Correspondent Saskia Houtuin bezocht er eentje in het noorden van Frankrijk.
1: We zien hier La Rachille.
2: Op zijn akker trekt boer Claude Boutry een wortel uit de gortdroge grond. Hij is dun en heel lang. Maar dat hoort niet. De wortels moeten juist twee keer zo dik zijn.
1: Elle devrait être le double en largeur.
2: Maar in plaats daarvan groeien ze verder de grond in, op zoek naar water. In zijn 40 jaar als boer heeft Claude dit nog nooit eerder meegemaakt. En het blijft niet alleen bij wortels.
1: Elle a tellement soif, elle s'en va chercher l'humidité le plus loin possible.
2: Alle groenten en fruit lijden onder de droogte. Zijn sla, kool, bietjes.
1: Tous les légumes souffrent.
2: En dat geldt voor heel Frankrijk, zegt Jean-Claude Guéhennec van de vakbond Légumes de France.
3: Je dirais qu'en France aujourd'hui la situation est, je dirais, plus que dramatique.
2: De situatie is meer dan dramatisch, zegt hij.
3: Aussi bien les légumes, les fruits.
2: Want of het nou gaat om groenten, fruit, granen of wijnranken, alles wordt geraakt. Het ministerie van Landbouw spreekt ook van een crisissituatie. En zij willen de landbouwsector te hulp gaan schieten. Onder meer door financiële compensatie en door sommige regels te gaan versoepelen. Maar of dat genoeg gaat zijn, Guéhennec denkt van niet. Nee, het is absoluut niet genoeg, zegt hij. Want het gaat om miljarden euro's aan verlies. Dit is het moment om een besluit te gaan maken. Hoe willen we verder met de landbouw in Frankrijk? Want als dit zo doorgaat, dan houdt de ene na de andere boer ermee op. We willen een groot noodplan van de overheid, een Marshallplan, om iedereen te steunen.
3: Au sens large. Je pense que les gens ne sont pas conscients. Le gouvernement, mais aussi la population.
2: De overheid, maar ook de bevolking, zijn zich er niet genoeg van bewust, zegt hij, dat er tekorten gaan komen. Wij weten het, want wij hebben gezaaid en geplant. En ook wat voor gevolgen deze droogte gaat hebben voor de lange termijn. Terug op de akker van Boutry is dat goed te zien. Uit de grond trekt hij een dor plantje. Daar had eigenlijk een rode biet aan moeten groeien. Maar dat is niet gebeurd. Er gaan ongelooflijke dingen veranderen, zegt hij, door klimaatverandering. En deze zomer beginnen we dat heel serieus te zien.
0: Een reportage was dit van Saskia Houtuin. Koninklijk bezoek bij de opening van het WK Paardensport in Aken vanavond. Prinses Amalia is daarbij. Ze heeft haar vakantie er speciaal voor onderbroken. En ze is niet de enige royal. Ook de Deense prinses Benedicte en Zara Tindal, de nicht van de Britse koning Charles, zijn erbij. Kemal Rijken is kenner van Europese koningshuizen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, genoeg koninklijke paardenliefhebbers daar dus bij elkaar in Aken. Hoe bijzonder is het dat Amalia daar ook bij is?
4: Nou, dat is best bijzonder, want we hebben Amalia in de afgelopen jaren niet zo vaak publiekelijk zien optreden. Het wordt ietsje meer. En we zien nu dus dat Amalia daar in Aken ook is. En ze heeft vandaag ook de beste woord gestaan.
0: Ze is ook echt een paardenliefhebber, toch?
4: Absoluut. Prinses Amalia is al van kinds af aan liefhebber van paarden. En ze heeft daar echt wel een passie voor. En dat heeft haar misschien wel extra doen motiveren om richting Aken te gaan.
0: Hmm. Is de liefde voor paarden haar met de paplepel ingegoten?
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Haar grootmoeder is natuurlijk prinses Beatrix. Die ook echt een paardenvrouw is. Een liefhebber van paarden en paardensport. En je hebt Jumping Amsterdam. Dat is een terugkerend jumping event met paardensport in Amsterdam. En daar is ook Amalia als kind met haar grootmoeder een aantal keer mee geweest. En ik denk ook dat daar het zaadje is geplant. Of in ieder geval dat het een push heeft gegeven in het enthousiasme van onze kroonprinses nu voor de paardensport.
0: Ja, en hoe ver gaat de relatie met de Oranjes en paarden eigenlijk terug?
4: Die gaat heel ver terug. Waar moet ik beginnen?
0: Heb je even.
4: Nee, de koninklijke familie heeft een echt een traditionele lang teruggaande band met paarden. Sowieso, monarchieën in Europa en paarden zijn met elkaar vervlochten. Paarden waren vermaak voor de edelen en de adel vroeger. Ze werden ook gebruikt voor de jacht. Ze werden gebruikt voor vervoer. Ze werden dus voor van alles nog wat gebruikt. En dan hebben we het over de tijd omdat de motor er nog niet was. Mm-hmm. De Oranjes zelf hebben daar natuurlijk ook een band mee. En dat is iedere generatie, daar zie je wel weer dingen terug wat betreft paarden en paardensport.
0: Ja, ik begrijp dat er één legendarisch paard is dat Waxy heet?
4: Dat is correct. Dat is een paard dat is in de slag bij Waterloo gebruikt door toen nog kroonprins Willem. Dat was de latere koning Willem II. En hij is op dat paard, op die Waxy, is hij bij die slag bij Waterloo geweest. Een bekende slag in 1815 tegen Napoleon. En het paard was hem zo dierbaar dat toen het paard stierf, hij het heeft laten opzetten. Ach. En je kan het paard nog vinden in de koninklijke stallen in Den Haag. Ik heb zelf het paard ook gezien. Ik heb het mogen aanschouwen, maar niet mogen aanraken.
0: Ah, dat mag dan weer niet.
4: Nee, en, dan moet je niet aankomen.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Je zei al van, ja, het koningshuis, eigenlijk de Europese koningshuizen en paarden zijn überhaupt wel met elkaar verbonden. Waar komt dat vandaan?
4: Nou ja, zoals ik al zei, het gaat al veel langer terug. Maar de Europese koningshuizen hebben allemaal zo hun eigen ceremonies met paarden. En dat is natuurlijk, die ceremonies zijn vaak ook al eeuwen oud. En een goed voorbeeld, neem de ceremonie van de Engelse koning met de opening of parliament. Dan rijdt hij in een gouden koets. Nou, wij hadden die voorheen ook. We hebben nu een andere koets, maar ook in Nederland als het parlement wordt geopend, Prinsjesdag, dan zijn daar koetsen en paarden. En ja, dat is wel heel speciaal, want dat zie je niet overal in Europa meer. En dat maakt de monarchie ook, ja, het geeft het de magic touch, hè, wat de monarchie ook moet hebben. In die zin de sacraliteit van de monarchie, het magische van de monarchie voor de gewone mensen, die geeft dat mee. En die paarden zorgen daarvoor. Die zorgen ook voor een deel van die magie.
0: Ja, want je kunt je niet voorstellen dat ze gewoon met een auto aankomen rijden op Prinsjesdag natuurlijk.
4: Ja, dat is natuurlijk wel gebeurd in de coronatijd. Ja. Maar ja, toen zaten ze in bijzondere omstandigheden. Maar dat kunnen wij ons inderdaad niet voorstellen. Maar het is niet zo dat dat in het buitenland dan altijd maar met paarden gebeurt. Want bijvoorbeeld in Noorwegen, als de Noorse koning Harald het parlement opent, dan gaat hij in een open auto van het paleis naar het parlement in Oslo. Mm. Dus daar worden geen paarden gebruikt.
0: Houden ze daar niet van paarden?
4: Ze houden van paarden, denk ik. Maar het is natuurlijk ook niet zo'n paardenland als Nederland. Nederland is echt een paardenland. En Duitsland natuurlijk ook. Ja. We hebben een enorme infrastructuur voor paarden in Nederland nog. En als je kijkt naar het gemiddelde hoofd van de bevolking, hoe goed wij het doen op Olympische Spelen, het zal nu ook waarschijnlijk weer heel goed gaan op dat WK. Ja, dat is buitensporig. En Noorwegen kan zich dan niet meer meten. Anderzijds is het natuurlijk zo het Noorse koning van zeilen houdt. Nou, vikingen, ja. Zeilen.
0: Zo heeft iedereen zijn eigen.
4: Zo heeft iedereen zijn.
0: Toch wat elitaire sport natuurlijk. Dankjewel, Kim Alrijken, kenner van Europese Koningshuizen.
5: NPO Radio 1. Bond. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: Want met de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
8: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
9: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
10: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
11: Nou, ik wou zeggen
10: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
11: Maar wat vind je, Tom?
12: Ja, dat weet ik dus niet.
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
16: Ga!
11: hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
15: Fleur Wallenburg.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. In Colombia wordt nog met man en macht gezocht naar overlevenden na de grote aardbeving. Zometeen praat onze correspondent ons bij. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
16: Het moederbedrijf van fietsenmerken als Batavus en Sparta is failliet. Dat melden de curatoren aan het ANP. De Nederlandse fietsfabrikant Axel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Het bedrijf is nu door de rechter failliet verklaard. De fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, verkeerde al langere tijd in zwaar weer. Tijdens de coronacrisis konden veel onderdelen niet geleverd worden. En daarna zat het bedrijf juist met grote voorraden onverkochte fietsen. Ook was er een grote terugroepactie van Babu bakfietsen. Eerder dit jaar sloot Axel nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht dus niet baten. Andrés Baca wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Correspondent Gien Balduk over wie de nieuwe president is.
17: Deze Baca die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. Dus daarmee staat hij boven de partijen, zou je kunnen zeggen. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd.
16: Uiteindelijk werd Baca door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar zette het parlement de Orbán-gezinde president Sujok uit zijn ambt. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in het westen van Colombia is opgelopen naar 224, dat zeggen lokale bestuurders. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders getroffen zijn door de aardbeving. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen omgekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om naar restanten te zoeken. Al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen wist de Amsterdamse wethouder Van der Horst dat de fiets- en voetgangersbrug over het IJ veel duurder zou worden dan begroot, maar ze hield dat uit de openbaarheid. Uit stukken die in handen zijn van stadszender AT5 blijkt dat de brug zeker het dubbele van de aanvankelijk begrote 325 miljoen euro gaat kosten en mogelijk nog honderden miljoenen meer. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen die twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar ook voor andere landen. Dankzij de aanvallen in Oekraïne kan Noord-Korea zijn raketten verbeteren, waarmee het land gevaarlijker wordt voor zijn buurlanden, aldus Zelensky. Een man van 33 uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou één van hen zijn. De andere twee worden nog gezocht. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dankjewel, Sid. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
18: Ja, er staat zo'n 80 kilometer file in totaal, met de meeste vertraging op de volgende 4 wegen. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A15 Gorkum richting Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk net voor Knoop het Ridderkerk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. A59 Zonzeel Bloemendaal richting Den Bosch. Voor Drune 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tenslotte nog altijd een vrachtwagen met pech op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Die staat bij Huissen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
0: Voor de vernielingen in Engelen in Brabant zijn 2 mensen opgepakt. 2,5 week na alle onrust rond een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers. Onze verslaggever ging erheen.
19: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De bij heeft het steeds moeilijker door de aanhoudende droogte. En daar hebben behalve de bloemen ook imkers last van. In Colombia gaan de reddingsacties door na de grote aardbeving van gisteren. Waar zijn de hulpverleners nu het hardst mee bezig? Correspondent Boris van der Spek.
24: Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden onder het puin van ingestorte gebouwen. Er zijn bijna 3000 vermisten, dus het is echt een race tegen de klok.
0: Maar eerst 2 aanhoudingen in Engelen. Het was een nieuw dieptepunt in de anti-AZC-protesten zo'n 2,5 week geleden. In Engelen, bij Den Bosch, werden de woningen van mensen die zich uitspraken voor een nieuwe opvanglocatie beklad en vernield. En nu zijn er 2 mensen aangehouden. Verslaggever Mark Hamer was vandaag in Engelen. Mark, hoe is de sfeer daar?
25: Het was toch wel gek om Engelen binnen te komen rijden vanaf de snelweg. Dan zie je allemaal vlaggen hangen van die prinsenvlaggen. Je weet wel, die vlaggen waarvan sommigen zeggen haat verwijst naar Willem van Oranje. Maar ook de NSB gebruikte hem. Zie je dan rond die geplande opvanglocatie een groot hek met camerabewaking. En overal op de weg, langs de weg, zie je protestborden hangen. Nou, een paar netten, houd Engelen veilig. Geen dun plek hier. Het voelde wel intimiderend en ook wel een beetje onheimisch. Mm.
0: En nu zijn er dus 2 mensen aangehouden. Wie zijn dat?
25: Ja, het gaat om een 52-jarige man, waarna we nu weten zijn 18-jarige dochter. Dat hebben wij bevestigd gekregen, dat het vader en dochter zijn. Wat we hoorden is dat zij een voorname rol speelde bij de protesten. Wat opmerkelijk is, is dat de politie ook spullen in beslag heeft genomen die een waarde vertegenwoordigen. De politie zegt, ja, die kunnen we later gebruiken. Als ze nou veroordeeld worden, dan kunnen we door die waarde van die spullen kunnen wij een schadevergoeding aan de slachtoffers vergeven. De politie is de verdachte onder andere op het spoor gekomen door videobeelden. Maar het onderzoek gaat door, vertelt de teamchef Saga Desakin.
26: Het onderzoek gaat inderdaad nog verder, is nog in volle gang. En ik sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen zullen volgen.
25: Ja, want ik kan me voorstellen, heeft die camerabeelden bekeken, daar stonden niet alleen maar 2 mensen op.
26: Nee, het klopt. Op de camerabeelden zijn meer personen te zien. Personen die dan wel de vernielingen aanbrengen dan wel daarbij in aanwezigheid zijn geweest. Daar doen we verder onderzoek naar en mogelijk dat het gaat leiden tot meer aanhoudingen.
25: Wat hoopt u nou eigenlijk met deze aanhoudingen te veroorzaken?
26: Nou, ik hoop vooral een duidelijk signaal af te geven dat we in een democratie leven waar men van elkaar van mening mag verschillen, maar dat op het moment dat er een grens wordt overtreden en dat wordt er wanneer er strafbare feiten plegen, dat we daar onderzoek naar doen en daar we tegen optreden. Dat doen we als politie niet alleen, maar doen we samen met de gemeente en het Openbaar Ministerie.
25: Ja, want die borden hangen er ook nog overal, eigenlijk door de hele gemeente. En dan begrijp ik dat de gemeente heeft gezegd, het mag alleen nog maar bij toekomstige AZC.
26: Nou, er zal een aangewezen locatie komen waar de ruimte wordt geboden om mensen hun mening te ventileren en protestborden op te hangen. Maar in de brede openbare ruimte zullen de borden worden weggehaald als het niet op een aangewezen locatie is.
25: Ja, want als ik daar nu binnenkom rijden in Engelen, dan heb ik niet het gevoel de rust is hier wedergekeerd.
26: Nou, we hopen wel dat die rust gaat wederkeren. Dus we willen vooral ook oproepen naar de inwoners van Engelen. Houd de rust, blijf met elkaar in gesprek. Doe het op een constructieve, maar vooral respectvolle wijze.
25: En met deze arrestatie, hoopt u dat die rust er komt?
26: Ik hoop dat die arrestatie daaraan zal bijdragen.
25: Ja, maar het kan ook zijn dat je juist weer olie op het vuur, of niet?
26: Nou, dat is niet mijn verwachting, want als politie proberen we juist de verbinding te stimuleren met elkaar. En op het moment dat er strafbare feiten worden gepleegd, dan treden we daar tegenop.
25: Bent u nu ook met meer eenheden weer in de buurt?
26: Nou, we zijn de afgelopen periode is het onrustig geweest in Engelen. Het is voor ons duidelijk dat de mogelijke komst van een opvangslocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen enorm leeft bij de inwoners en de omwonenden van Engelen. Nou, daar hebben we oog en aandacht voor. We proberen die zorgen ook te faciliteren dat die geuit mogen worden. Denk aan het begeleiden aan demonstraties. Maar we vinden wel dat moet binnen de geldende wet en regelgeving plaatsvinden.
25: En dus bent u met eenheden ook in de buurt?
26: En dus zijn we, net als in andere wijken, ook in Engelen als politie aanwezig.
25: Maar nu wel extra?
26: We zijn momenteel extra aanwezig in Engelen, omdat we merken dat er behoefte is aan zichtbaarheid van politie. En daar geven we graag gehoor aan.
0: Ja, dat was dus de politie, Mark. Wat vinden de bewoners ervan dat er nu twee verdachten zijn opgepakt? En wat ik me nog afvraag, komen zij uit Engelen?
25: Ja, de verdachten komen uit Engelen en wonen eigenlijk in een wijkje vlak achter waar de geplande opvanglocatie is. Dat wijkje overigens, ja, het loopt een beetje tussen een industriegebied en een woonwijk in, zit het een beetje. En in dat buurtje hangen ook overal vlaggen aan de elektriciteits, de lichtpalen. Ja,
0: ja,
25: dat,
0: de lantaarnpalen.
25: Dat zijn, ja, moeilijk woord.
0: Jij hebt ook wat mensen in Engelen gesproken, hè, over het nieuws van vandaag.
25: Ja, ja, wat je hoorde, de politie ook al net hoorde zeggen, dat ja, ze hopen dat de rust wederkeert. Dat hopen die mensen ook. Want er was natuurlijk heel veel commotie in Engelen. Want voor het eerst, het was ook echt gericht op medebewoners. Dus niet tegen gebouwen of tegen bestuurders. Maar tegen mensen die bijvoorbeeld een poster achter het raam hadden hangen van vluchtelingenwerk. Veel inwoners hopen dat deze periode snel wordt afgesloten. En ja, want het is toch wel een lastige tijd geweest.
1: Ja, voor de meeste mensen wel. En ik zit er een beetje tussenin. Hè. Ik ken die voor en die tegen. Maar het speelt wel in het dorp natuurlijk. Dus ben blij dat er actie is ondernomen door de politie. En ik ben benieuwd. Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. We staan een beetje negatief in het daglicht. En dat is natuurlijk iets minder. Ik woon hier al 40 jaar en ik woon hier heel rustig. En dat wouden we graag zo laten, voor die paar jaar dat ik nog leef.
25: Ja, dat hopen we met deze man mee. Maar ja, toen ik daar rondreed, de sfeer is in ieder geval nog wel eentje van er wordt actie gevoerd.
0: Dankjewel, Mark Hamer.
2: Elke werkdag tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De lijst van beroepsgroepen die last hebben van de droogte wordt steeds langer. En ergens op die lijst vinden we ook de imker. Door de aanhoudende droogte krijgt de bij het steeds moeilijker. Omdat bloemen minder lang of zelfs nauwelijks bloeien, neemt de honingproductie steeds verder af. John Hogendoorn is van de beroepsvereniging van imkers. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoeveel last je als imker hebt van die droogte hangt geloof ik ook wel af. Hangt samen met waar je woont, toch?
3: Ja, dat klopt. Wij wonen in het westen van het land, zeg maar in het lage gedeelte, de Zuid-Holland. Maar in het oosten van het land, met name op de zandgronden, ja, daar is het toch wel ernstig aan het worden.
0: Ja, en wat hoort u van uw collega-imkers?
3: Nou, ik weet dat imkers die bijvoorbeeld naar de heide gaan, dat die gewoon niet met de bijen naar de heide gaan. Want de heide is inmiddels dusdanig droog. Dat daar is niks van te verwachten voor de heidehoning voor dit jaar.
0: Nee, dus dan moeten ze naar andere plekken zoeken.
3: Ja, nou ja, er zijn niet zoveel imkers in Nederland die echt specifiek voor de honing imkeren. Dat zijn er misschien beroepsmatig een handjevol. Maar er zijn natuurlijk heel veel hobby-imkers. 98% van de imkers in Nederland zijn hobby-imkers. Ja, hobby-imkers die hebben natuurlijk vaak een vaste plek. Hè, dus die wonen, en als je dan op de zandgronden woont, ja, dan heb je het nu wel moeilijk met de bijen.
0: Ja, u bent ook imker, u hebt zelf bijen. Wat ziet u nou bij die dieren gebeuren?

0: Nou, onze grootste zorg op dit moment is eigenlijk het stuifmeel. De honing is voor ons niet meer zo belangrijk op dit moment. Want we slingeren eigenlijk de laatste honing ongeveer half juli. En wij zeggen altijd dat we willen eigenlijk dat alles wat de bijen nog na half juli halen, dat is eigenlijk de wintervoorraad voor de bijen zelf. Mm-hmm. Dus daar komen we niet meer aan. Maar wat we eigenlijk op dit moment zien is dat de stuifmeel eigenlijk bijna geen stuifmeel meer binnenkomt. Dus omdat het is erg droog. Dus de bloemen die hebben eigenlijk weinig vocht, geven ook geen stuifmeel. En die stuifmeel die is ontzettend belangrijk voor de aanmaak van de winterbijen. Kijk, je moet je voorstellen, stuifmeel dat zijn eiwitten. Honing zijn koolhydraten. En die combinatie van koolhydraten en eiwitten, dat is eigenlijk de voeding voor de bijen. En het broed, dus de larfjes, die worden gevoed met eiwitten voor de generatie nieuwe bijen voor de komende winter.
1: Ja.
0: Dus als er minder winterbijen aangemaakt worden, zeg maar, en geboren worden, ja, dan maken we ons zorgen van, zijn die volken dan nog wel groot genoeg om in het voorjaar sterk genoeg te zijn om het nieuwe seizoen aan te gaan?
1: Dat ziet er dus somber uit.
0: Ja, eigenlijk op dit moment zeggen we, ja, oké, het is niet anders. Maar als het nu binnen de komende 3 weken niet een keer goed gaat regenen, ja, dan maken we ons grote zorgen over de hoeveelheid winterbijen en de vitaliteit eigenlijk van de wintervolken.
1: Ja, en wat zijn de gevolgen voor de lange termijn? Want we weten dat bijen superbelangrijk zijn voor de biodiversiteit. Ja, wat betekent die droogte?
0: Ja, eigenlijk twee kanten. De bijen zijn belangrijk voor de biodiversiteit vanwege zaden en vruchten. Bijvoorbeeld als voedsel voor vogels. Maar 70% van wat u vindt in de supermarkt aan groente en fruit is op de een of andere manier afhankelijk van honingbijen. Dus ja, als er een aantal beroepsimkers uitsterven of niet gaan overleven, ja, dan wordt denk ik dat appeltje in het schap, wat misschien nu nog 30 cent kost, ja, dat wordt natuurlijk vele malen duurder. Ja. Dus dat is eigenlijk de grote zorg van de imkers in Nederland.
1: Ja.
0: Maar ook denk ik wel van de ministeries en overheden vanwege de voedselzekerheid.
1: Die gevolgen kunnen dus groot zijn. Laten we hopen op een flinke plens water binnenkort. Dank voor dit gesprek. Imker John Hogendoorn. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Ja, bij verschillende introductieweken worden maatregelen genomen vanwege de hitte, meldt het ANP. Zo worden er in Leiden vanaf 26 graden waterflesjes uitgedeeld. En vanaf 32 graden wordt er gekeken of evenementen kunnen worden verplaatst. Ook in Utrecht worden er gratis flesjes water uitgedeeld. En ook zijn er schaduwplekken gemaakt en palen met zonnebrandcrème. In Amersfoort dreigt een auto in een zinkgat te belanden, dat meldt RTV Utrecht. Het zinkgat ontstond vanochtend na een breuk in een waterleiding. Voor deze vrouw was het vervelend wakker worden.
3: Nou, zoals je kan zien hebben we een halve zee aan de voordeur. Nou, ik werd eerder wakker geschud door mijn moeder. Dat was rond 6:15. Van het is weer eens raak.
1: Ja, het is weer eens raak.
2: Het is blijkbaar al vaker gebeurd. Ja. Het water rondom de auto is inmiddels weg, maar de voorwielen dreigen nu in dat gat te belanden. In Oost-Brabant neemt het waterschap nieuwe maatregelen om water vast te houden, meldt het ANP. Er worden 24 stuwen aangelegd in beken en sloten. De eerste 7 stuwen worden na de zomer geplaatst in Asten, Someren en Deurne. Voor stuwen op andere plekken praat het waterschap nog met grondeigenaren en betrokkenen in onder meer Helmond en Bernhezen. Overal maken mensen zich op voor de zonsverduistering morgenavond. NH Nieuws sprak Nederlanders op Schiphol die speciaal daarvoor naar IJsland vliegen.
1: Oh, niet naar Spanje.
2: Nee, want blijkbaar kun je hem op IJsland dus het langste zien. Oh. Maar ja, deze toeristen waren wel vergeten om 1 ding in te pakken.
4: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En daar heb je zo'n bril voor nodig. Die hebben wij motor niet. Maar nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
5: Lekker voorbereid als altijd.
1: Nou, ik kan gewoon niet bij. Dat je helemaal naar, ik bedoel dat ik geen eclipsebril heb, oké, maar dat zij dat niet hebben. Goed, dankjewel. Erik, hoe is het op de weg?
6: Ja, zo'n 85 kilometer file nog altijd en vrij constant. Maar er zijn best wel wat ongelukken gebeurd. Zoals nu ook op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Dat gebeurde bij Breda West. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot bijna 20 minuten.

0: Unfinished Sympathy van Massive Attack. Hulpverleners in Colombia doorzoeken het puin in het westen van het land op zoek naar overlevenden. Het gebied werd gisteren getroffen door de sterkste aardbeving van deze eeuw. 3000 mensen zijn inmiddels als vermist opgegeven en minstens 224 mensen zijn om het leven gekomen. Correspondent Boris van der Spek, hoe gaat het met de reddingsoperaties?
1: Ja, die vorderen traag. Er zijn reddingsteams vanuit Colombia, ook vanuit andere landen rondom Colombia naar het rampgebied getrokken. Er zijn militairen die kant op gegaan. Maar het is gewoon heel lastig om ingestorte gebouwen, om daar mensen zo uit het puin te halen. Je kan stenen niet zomaar weghalen, want dan kunnen andere structuren verder instorten. Dus dat vordert traag. Er worden mensen uit het puin gehaald. Maar het blijft natuurlijk een race tegen de klok. Want zoals je zegt, er zijn nog steeds 3000 mensen vermist. En een groot deel van die mensen ligt waarschijnlijk dus onder die ingestorte gebouwen.
0: Nou, spraken wij elkaar gisteren ook rond dit tijdstip. Toen was het eigenlijk net gebeurd en was ook nog niet duidelijk hoe groot de verwoesting van de aardbeving is. Is dat 24 uur later wel het geval?
1: Nog niet helemaal. We weten in elk geval dat in de grote steden Cali, Pereira, Manizales, die een beetje rondom het epicentrum liggen, zwaar getroffen zijn. Tientallen doden, bijna 100 in Cali, 66 in Pereira. Die verwoesting is in beeld. Maar het epicentrum van die aardbeving lag in de bergen van Chocó. Dat is het armste departement van Colombia. Met sowieso een hele zwakke infrastructuur, veel jungle. Dus het is voor reddingsteams moeilijk om daar te komen. En die gebieden zijn ook behoorlijk van de buitenwereld afgesloten op dit moment. Dus we weten eigenlijk maar heel weinig over hoe groot de schade daar is. Dus de verwoesting kan eigenlijk nog veel groter zijn. We weten van bepaalde dorpen dat ze bijna helemaal zijn weggevaagd door de aardbeving. En het dodental kan daardoor ook nog oplopen zodra in beeld is hoe groot de schade in die bergen is.
0: Daar zijn er ook berichten van plunderingen in Cali, een van de getroffen steden. Wat hoor jij daarover?
1: Ja, dat was gisteravond in Colombiaanse tijd. Gingen een soort van oproepen rond op sociale media om dan toch maar zelf de spullen uit de supermarkten te gaan halen. In armere wijken zijn er inderdaad ook bij kleinere winkels plunderingen geweest. In reactie daarop hebben de autoriteiten een avondklok afgekondigd in Cali en ook in andere steden die getroffen zijn. Er zijn militairen op straat. Dus het is momenteel een gebied dat volledig door de autoriteiten, door het leger wordt gecontroleerd. Enerzijds dus om over levende uit het puin te halen, maar ook anderzijds om te zorgen dat er niet een volledige chaos ontstaat en mensen gaan profiteren door dus inderdaad winkels en supermarkten te plunderen.
0: Nou heeft Colombia net een nieuwe president, de uiterst rechtse Abelardo de la Espriella. Kun je dit nou zien als zijn eerste echte grote test?
1: Ja, absoluut. Kijk, hij is afgelopen vrijdag geïnaugureerd. Nota bene in Cali, de stad die nu zo zwaar getroffen is. Dus eigenlijk al zijn hele politieke agenda kan hij wel opzij schuiven. Hij was van plan een minder grote staat, een minder grote overheid in Colombia in te voeren. Nu is de staat en de overheid degene waar heel Colombia naar kijkt om te helpen bij de hulpverlening en daarna de wederopbouw. Maar er komt ook nog bij dat Colombia fiscaal echt ook een chaos is. Er is gewoon heel weinig geld. Dus voor deze president wordt het ook heel spannend om te zien waar hij dat geld vandaan gaat halen. Dus het is absoluut een test voor ook nog eens iemand die vrij onervaren is in de politiek. Dus een test, dat is bijna zelfs een understatement.
0: Dankjewel. Correspondent Boris van der Spek.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: NPO
8: Radio 1.
0: Het is 6:02, het nieuws met Zit.
9: Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaker illegale mijnwerkers naar binnen om naar restanten te zoeken.
0: We gaan het weer bespreken met Willemijn Hubert. Vandaag echt een prima zomerdagje, toch?
10: Zonnig en niet super warm. Dus ik voor heel veel mensen toch wel fijne zomer.
0: Aangenaam.
10: Ja, precies. Ook niet al te veel wind. Heel rustig eigenlijk.
0: Maar het gaat veranderen.
10: Het gaat zeker veranderen. Morgen begint dat eigenlijk al langzaam. Ik zie dat mijn zoon meldt. Die ga ik even wegduwen. Kan niet naar, naar de temperatuurkaart.
0: Even een paar minuten wachten.
10: Ja, precies. Even wachten, vriend. Nee, morgen wordt het een graad of 24 op de Waddeneilanden. Daar is het nog relatief koel. Maar richting het zuiden van Nederland zit het dan op de 30, 31 graden. Heel veel zon, weinig wolkenvelden. Ja, en morgenavond is het natuurlijk ook die eclips.
0: Mm-hmm.
10: Ja, die kan je dan. Het is wel een laagstaand zonnetje. Dus je moet wel zorgen dat je goed zicht hebt richting het westen tot noordwesten. Maar aan het weer gaat het niet liggen. Want ook morgen tijdens die eclips ligt in het zuiden de temperatuur nog steeds op die tropische 30 graden. In het noorden zit je dan op zo'n 20 tot 25 graden. Dus het is echt wel warm weer.
0: En helder dus.
10: En ook helder. Ja, ja, misschien her en der wat sluierwolken, maar daar kan je die eclips ook prima doorheen zien. Als we dan naar de donderdag en vrijdag kijken, ja, dan worden dat de dagen met de echte hitte. Want dan lopen de temperaturen in een heel groot gedeelte van Nederland op naar boven de 30 graden. In het zuiden, zuidoosten komen dan uit op zo'n 33 tot 35 graden. Hoogste waarden zijn wel weggelegd voor de vrijdag. Maar dat worden twee echt wel hele warme dagen waar we even doorheen moeten zien te komen. Want vanaf het weekend komt de wind uit een heel andere hoek. Wat meer uit het noorden tot noordwesten. Nou, daar zit echt wel wat koelere lucht. Komt onze kant op. Misschien dat er ook af en toe wat buien gaan vallen. Maar in ieder geval, die temperatuur gaat in de loop van het weekend echt wel weer een grote stap terug doen.
0: Dankjewel, Willemijn. Gaan we nog even naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Hoe is het met de files?
11: Nou ja, het zijn er toch al wat meer geworden. Zo'n 120 kilometer file in totaal op dit moment. En het zijn vooral ongelukken die voor de meeste vertraging zorgen op dit moment. Om te beginnen de A10 bij Amsterdam. Watergraafsmeer richting Koenplein. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Slotervaart. De weg is zelfs even op dit moment ook dicht. Er staat 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Soesterberg ook een ongeluk. Hier is de linkerreis ook afgesloten. Vertraging bijna een half uur. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij Breda West. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging een kwartier. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven. Bij Meerhoven-Zuid een ongeluk. Ook hier is de weg dicht. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid. Er staat zo'n 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Het is mogelijk einde verhaal voor de oer-Hollandse fietsmerken Batavus en Sparta. Zometeen onze economieverslaggever.
12: Ster.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het moederbedrijf Axel, dat achter de fietsmerken Batavus, Sparta en Babboe zit, is failliet. Dat werd vanmiddag bekend. Het fietsbedrijf zat al een paar jaar in de problemen. Economieverslaggever Roeland Muller, wat is er bekend over dat faillissement?
8: Nou, de curatoren die onlangs waren aangesteld, die hebben laten weten dat de voortzetting van het bedrijf niet langer verantwoord was. Ze konden de kosten niet meer betalen en daarom is dit faillissement uitgesproken. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. Ja, en dan is faillissement over het algemeen een onvermijdelijke logische volgende stap. Ja, en daarmee verdwijnt een bedrijf met veel bekende fietsmerken. Je noemde al een aantal, denk aan Batavia, Sparta, met ook een belangrijke fabriek in Heerenveen, een echte Nederlandse fabriek dus. Maar denk ook aan andere merken die daaronder vallen en een heel assortiment aan racefietsen, maar bijvoorbeeld ook bakfietsen.
0: En wat betekent dit voor het personeel?
8: Ja, dat moet natuurlijk een enorme klap zijn. Het gaat ongeveer om 2000 mensen die in 15 landen actief zijn. In Nederland was dat alweer een stuk minder dan voorheen. Er waren nog zo'n 350 medewerkers werkzaam. En dat was eigenlijk alleen nog maar op het hoofdkantoor in Amsterdam en het servicekantoor in Heerenveen. Er was namelijk in de lente dit jaar al een grote groep Nederlandse medewerkers ontslagen. Afgelopen week sprak ik een aantal van hen en dat is wel echt droevig om te horen. Heel veel van hen werkten al bij bijvoorbeeld Batavus of Sparta, nog voordat die bedrijven eigenlijk samen gingen. Die noemen zichzelf dan ook nog Batavieren of Spartanen. Dat zijn kennelijk echte bloedgroepen. Ja, die geven ook echt aan dat zij tot het laatste moment met hart en ziel aan die fietsen hebben gewerkt om ze in elkaar te zetten. Voor die medewerkers die dus in de lente eruit zijn gegaan, is overigens zelfs nog wel een vertrekregeling getroffen, een sociaal plan. Ja, voor het overgebleven kantoorpersoneel, bijvoorbeeld in Heerenveen en Amsterdam, dat is nog maar de vraag wat die nog mee gaan krijgen. Over het algemeen blijft er niet zoveel geld over na zo'n faillissement.
0: Nederland, Friesland, waarom heeft dit bedrijf het niet gered?
8: Ja, dat is inderdaad wel heel verrassend, hè? Want 6 jaar geleden waren er nog enorme groeiverwachtingen. Dat kwam voor corona, mensen gingen veel thuiswerken. Er werd ook opgeroepen, probeer juist ook wel veel te bewegen. Er ontstond ook een trend om bijvoorbeeld met de fiets, bijvoorbeeld een elektrische fiets, naar het werk te gaan. En dat zag je ook terug bij die fietsbedrijven. In 2020 verkocht het bedrijf 900.000 fietsen, een enorm aantal. Er was dus enorm veel optimisme. En daarom hebben ze ook grote voorraden fietsen en fietsonderdelen aangelegd om die verkoop op te kunnen schroeven. Maar ja, zo snel als corona kwam, niet per se heel snel ging het weg. Maar op een gegeven moment ging dat natuurlijk ook wel weer weg. En die vraag naar fietsen en elektrische fietsen viel ook weer heel erg hard terug. En dat raakte ook andere bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Stella en Van Moof die in de problemen kwamen. En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babu, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
0: Ja, en ondanks die ingrepen heeft dat dus niet mogen baten.
8: Nee, want die kosten van die terugroepactie die liepen eigenlijk alleen maar op, hè. En de verkoop bleef ook tegenvallen. In 2024 noteerde het bedrijf een verlies van 500 miljoen en een nog een veel grotere schuld. Er moesten grote, lange gesprekken gevoerd worden met een groep schuldeisers. En eigenlijk moest door het hele bedrijf heen gekeken worden. Kan het nog goedkoper? Kan het nog anders? En zo werd dus ook een jaar geleden bekend dat de productie in Nederland zou stoppen. Zou worden verplaatst naar Turkije en Hongarije. Extra pijnlijk, omdat KKR, dat is een grote geldschieter geweest in de afgelopen jaren binnen het bedrijf, juist had beloofd dat die productie in Nederland heel belangrijk zou zijn en zou blijven voor het bedrijf. Dus dat was een hard gelag voor deze medewerkers. Ja. Nou, en dat traject, dat verplaatsen naar Turkije en Hongarije, dat is in de lente afgerond. En toen moesten dus de deuren van de fabriek in Heerenveen op slot. Maar goed, zelfs dat was een te late ingreep.
0: En dan zijn we dus, moeten we dan afscheid gaan nemen van die echte oer-Hollandse fietsmerken?
8: Ja, daar lijkt het wel op. Er is er nog wel een, hè. Gazelle, dat is nog echt een heel bekend Nederlands fietsmerk. Maar goed, daarna komen eigenlijk geen grote merken meer. Je had Gazelle, Batavia, Sparta en nog wat andere, iets wat grotere. Maar daar houdt het wel een beetje bij op. Ja, dat is toch wel heel erg merkwaardig voor een land waar fietsen in de afgelopen, 150 jaar zo ontzettend populair is geworden. En een van die medewerkers die ik sprak, die zichzelf dus een echte Batavier noemt, ja, die hoopt dat toch dat die Nederlandse merken, Batavus, maar ook Sparta, dat die misschien toch nog gered kunnen worden. Eventueel dan maar zelfs door de grote concurrenten Gazelle.
0: Dankjewel van de economieredactie Roeland Muller. Waterschappen in heel Nederland draaien de kraan naar rivieren, sloten en meren dicht. Vanwege de aanhoudende droogte willen ze niet langer dat er nog gesproeid wordt met oppervlaktewater. Dit leidt tot grote zorg van onder andere boeren. Een van die waterschappen dat een verbod heeft ingesteld is Rijn en IJssel in Oost-Nederland. En Hein Pieper is daar, de dijkgraaf. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Hoe groot zijn de watertekorten in uw werkgebied?
12: Nou, die lopen voor deze tijd van het jaar. We zijn dus eigenlijk nog erg vroeg. Meestal zijn ze het najaar. Zijn ze uniek qua de grootte al. We hebben nu al bijna tegen de 300 mm. Dat hebben we nog nooit eerder in het jaar zo vroeg bereikt.
0: Nee. En daarom werkt u met een zogenoemde verdringingsreeks om te bepalen wat er nog wel en wat er niet meer mag. Hoe werkt dat?
12: Die verdringingsreeks die is na de droge zomer van 2018 landelijk ingesteld. En hebben met elkaar een soort prioritering afgesproken. Waar moet het water eigenlijk bij waterschaarste of dreigende waterschaarste blijven of naartoe? En in Nederland staat met stip op 1 eigenlijk veiligheid. Onze dijken die moeten, vooral in West-Nederland, moeten beschermd worden, zodat die niet instabiel worden. En bij een eventuele heel grote regenbui dat delen van Nederland dreigen onder te lopen. En daarnaast ook onze natuur, kwetsbare natuur. Als het gaat over onomkeerbare schade, dan moeten we daar ook prioriteit aan geven.
0: Ja, dus eigenlijk ligt zo'n schema al helemaal klaar.
12: Ja, dat ligt helemaal klaar en dat gaat ook min of meer vanzelf in werking. Bij ons in het gebied, bij wijze van spreken, weet iedereen op het moment dat er geen water meer over de stuwen, en we hebben heel veel stuwen in het gebied waar we het water mee proberen vast te houden, als er geen water meer overheen loopt, mag je daar niet meer water uit nemen. Nee. Dus dan moet je al stoppen met beregening.
0: En nou bent u vanochtend ook een stapje verder gegaan dan andere waterschappen in Nederland, want u hebt ook een tijdelijk verbod afgekondigd op het oppompen van grondwater. Waarom hebt u die maatregel genomen?
12: Ja, die hebben we in 10 natuurgebieden, in 10 het hele jaar rond kwetsbare natuurgebieden hebben we die maatregel genomen. Omdat wij daar zien met ook de vooruitzichten, het blijft waarschijnlijk nog heel lang droog, dat we zeggen, ja, dan geldt ook voor die gebieden dat het grondwater niet verder moet zakken. En eigenlijk wat er nog is, moeten we proberen te behouden. En dan hopen we gewoon dat daar geen water meer wordt onttrokken. Ik moet er wel bij zeggen, de afgelopen jaren, omdat er natuurgebieden, kwetsbare natuurgebieden zijn, hebben we met vooral boeren al afspraken gemaakt dat de putten die nog in die gebieden zaten, dat we die uit konden plaatsen. En die hebben we ook allemaal uitgeplaatst. Dus in principe hebben boeren hier geen last van. Die hebben met ons meegewerkt om die putten uit te plaatsen. Mm. Wat betreft er waarschijnlijk wel enkele honderden huishoudens verdeeld over het gebied. Waar wij hopen dat zij ook begrijpen dat deze maatregel nu noodzakelijk is en ook niet meer grondwater willen op gaan pompen.
0: Nee, want krijgt u veel reacties van, nou ja, of het nou boeren zijn of niet, van mensen die last hebben van deze maatregelen?
12: Nee, tot op heden niet. En vanaf de maatregel gaat ook morgen in. En onze handhavers die gaan ook morgen deur aan deur langs bij iedereen in die gebieden. Om ook de mensen erop te wijzen dat deze maatregel nu vanaf 12 uur van kracht is.
0: Worden dat moeilijke gesprekken, denkt u?
12: Ik denk van niet. Ik denk dat de meeste mensen wel begrijpen dat dit noodzakelijk is. Het betreft ook geen economische activiteiten van mensen. Het zijn vaak allemaal gewoon particulieren die geraakt worden. En die kennen ook hun gebied. Die weten ook hoe kwetsbaar dat gebied is. Dus ik denk dat de meeste mensen hier wel begrip voor hebben. Ik wil niet zeggen dat we geen telefoontjes en reactie krijgen van mensen en ook van boeren die zorgen hebben. Want we staan natuurlijk aan het begin. En dit, zoals het er nu nou uitziet, zal wel eens een heel zorgelijk jaar kunnen worden. Wel eens een uniek jaar qua droogte. Dus we weten natuurlijk niet of dit de laatste maatregel is die wij nemen. We kunnen nog wel eens veel verder moeten gaan met elkaar. En ja, dan raakt er misschien ook belangen en ook waardes van mensen. En dan moeten we ook afwegingen maken met mensen. En nou, daar voel je, dat hoor je ook wel, dat er onrust over is. Maar goed, daar hebben we gewoon, dat is op dit moment niet in orde. En daar hebben we de goede gesprekken ook over.
0: Wellicht spreken we elkaar dan nog binnenkort. Dank u wel voor dit gesprek. In elk geval Hein Pieper, dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel. Zit, het sportnieuws.
9: Arne Slot heeft bij het AD voor het eerst gereageerd op de mislukte poging van de KNVB om hem als nieuwe bondscoach te strikken. Hij zegt tegen de krant dat hij veel berichten in de media voorbij ziet komen die niet kloppen. Zo is zijn komst naar Zeist niet afgeketst op de kwestie of hij een contract voor 2 of 4 jaar zou tekenen. Dat eerste zou Slot hebben gewild en dat tweede de KNVB. Nog binnen een week na het eerste gesprek heeft hij de voetbalbond duidelijk gemaakt dat hij zijn directe toekomst in het clubvoetbal ziet. Femke Broeders-Bol heeft haar eerste 800 meter op de EK atletiek gelopen. Ze maakte dit seizoen de overstap vanaf de 400 meter. In Birmingham liep ze in haar serie de snelste tijd en daarmee plaatste ze zich voor de halve finales. Ze vond het een ontdekkingsreis.
17: Ja, absoluut. Ik dacht ook, oké, we gaan dit meemaken. Ik stond aan die lijn en dacht, ja, ik heb echt geen blokken of hordes. Dus ik ga gewoon series niet doorkomen. En zeker op 800 is dat iets heel anders dan 400 horden waar je gewoon nog redelijk hard gaat. Dus ja, ik vond het heel spannend, heel leuk.
18: Dat belooft wat, toch?
9: Zeker, ja. Dat is goed om te horen. De voetballers van PSV nemen het in de derde en laatste voorronde van de Champions League op tegen het Deense HB Keulen. De loting heeft dat vandaag uitgewezen. Ajax moet spelen tegen Real Madrid, waar meerdere Nederlandse speelsters actief zijn. De wedstrijden worden gespeeld op 26 augustus en 2 september. De winnaars plaatsen zich voor de Champions League en de verliezers gaan naar de tweede voorronde van de Europa Cup. En Nederland heeft bij de EK lange baanzwemmen in Parijs de finale gehaald van de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Het team zwom de zevende tijd. En straks vanaf 6:30 dan zijn de finales, met daarin ook de 100 meter vrije slag. Mariet Steenbergen geldt daar als favoriet, hè? En de 100 meter schoolslag met Caspar Corbeu.
18: Erik, hoeveel files heb je nog?
11: Nou, om precies te zijn 47 en een totale lengte van 129. En dat is, vergeleken met de afgelopen dagen best wel veel. En ja, nog altijd, om een van de reden zijn er veel ongelukken gebeurd. Zoals de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Alfred den Dolder is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. De weg is wel zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 3 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Ja.

0: Sia en Clap Your Hands. Ook natuurgebieden lijden onder de droogte. Maar er is één specifiek soort natuur dat alleen maar kan gedijen bij de gratie van regenwater. En dat is hoogveen. Verslaggever Roel Pauw ging met boswachter Klaas van den Berg het Bargerveen in om te kijken hoe deze kwetsbare natuur behouden kan worden.
1: Ja, hoogveen kan alleen ontstaan bij een goede regenval eigenlijk voor het mooie.
2: Ja, nou hebben we dat al heel lang niet gehad.
1: Ja, dat is zorgwekkend. Normaal gesproken zou ik echt laars aan hebben. Nu durf ik het nog wel op mijn wandelschoen aan.
2: Ja.
1: Maar hier kun je wel heel mooi zien wat veenmos eigenlijk is. Het staat hier overal tussen de vegetatie.
2: Ja.
1: Veenmos zijn echt plantjes die eigenlijk hun eigen waterstand goed kunnen reguleren. Goed water kunnen vasthouden. Waar het groen is, is het nog echt heel vochtig.
2: Ja.
1: En waar ze een beetje wit uit gaan slaan, dat zijn de stand van de overleving.
2: Ja, dat voelt ook al best droog aan. Een beetje zoals dat spul dat je in bloemstukken gebruikt. Van dat sphagnum.
1: Ja, precies. Ja. Ze drogen uit, op een gegeven moment slaan ze wit uit. En dan is daar gewoon krakend papier waar je overheen zou lopen, bij wijze van.
2: Ja.
1: En zodra het regent, dan binnen een paar momenten zijn ze weer groen.
2: Dus het gaat er vooral om dat je dat regenwater hier in het gebied houdt?
1: Ja, dat hoogveengebied is door de vervening in de historie vooral ingericht op ontwatering. Sinds de bescherming is daar wij ervoor gekozen om te gaan zorgen dat we zoveel mogelijk verlies van water tegengaan. En dat gaat onder andere door sloten te dempen, kaders aan te leggen. En daarnaast ook waterbuffers aan te leggen erbuiten.
2: Ja, en die kaders die liggen om dat hele gebied heen. En
1: ja, eigenlijk moet je het zien als een grote badkuip. Als je dat goed afstopt, kun je dat water zo lang mogelijk vasthouden.
2: Er zitten hier en daar nog wat gaten in de badkuip om die beeldspraak vast te houden. Ja. Bijvoorbeeld aan die kant.
1: Ja, aan de zuidkant wordt nog het Schonebekerveld worden de laatste kaders aangelegd om de badkuip dicht te maken. En er worden ook de laatste hydrologische buffers aangelegd voorlopig.
2: Ja, die hydrologische buffers die tegendruk moeten geven om te voorkomen dat water het gebied uitsijpelt.
1: Ja, klopt. Helemaal.
2: Dit is een grote waterpartij. Wat is dat?
1: Dit is het hoogwaterbekken. Het hoogwaterbekken is eigenlijk bedoeld waarvoor we water wat in de winter overtollig is opslaan. Je kunt op de oevers een beetje zien hier al. Ja. Er is al een meter afgelaten zeker. Op zo'n plas water is dat wel een behoorlijk wat aantal kubus natuurlijk.
2: Dit is dus eigenlijk jullie reservewater. En gisteren hebben jullie het laatste beetje het gebied in laten stromen om de boel nat te houden.
1: Ja, het is normaal wat we in september doen, wat nu al gaande is. Dus het is
2: een maand voor op het schema.
1: Een maand voor op het schema, ja. Dus naast dat snakken we naar water vanuit de lucht.
2: Dit hoogveengebied heeft er 10.000 jaar over gedaan om te worden wat het is. En dat wil je dan natuurlijk wel behouden. Vooral ook omdat er al heel veel verloren is gegaan in de loop van de eeuwen. Wat we nu nog hebben, dat is 1% van wat we ooit hadden. 1%.
1: Van wat er ooit was. Je hebt hier best wel wat soorten voorkomen. Zeker aan veenmossoorten, die komen hier voor natuurlijk. Dat zijn een aantal soorten die alleen maar op deze plek nog voorkomen. Zonnedauw bijvoorbeeld, alle drie de soorten die in Nederland voorkomen, hebben we hier nog groeien. Maar ook witsnuitlibellen, gevlekte witsnuit, sierlijke witsnuit, Noordse witsnuitlibel, grauwe klewier, kraanvogel. Dat zijn de soorten die hier wel heel veel voorkomen.
2: Dus daar moeten we ontzettend zuinig op zijn.
1: Daar moeten we zeker zuinig op zijn.
2: Wat we deze zomer en ook een paar zomers hiervoor meemaken is misschien nog maar het begin van de klimaatverandering die ons te wachten staat. Is dit gebied op de lange duur te redden?
1: Ja, in de zomers van 2018 en 2019 hadden we ook redelijk wat droogte. Toen waren we nog bezig met inrichtingsmaatregelen in het gebied op een aantal punten. En we zien sinds die tijd dat de waterstanden wel stabieler zijn geworden. Dus ook het verlies in de zomer ook minder is als daarvoor hadden gehad.
2: Dus jullie zijn eigenlijk wel klaar voor een warme, droge toekomst?
1: Het liefste zijn we niet klaar voor de warme, droge toekomst, maar als het nodig is, dan wel.
0: Een verslag van Roel Pauw vanuit het Bargerveen.
3: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Servische president en de Albanese premier hebben ruzie. De Servische president Vučić zegt dat de belangrijke Ibar-rivier te willen omleggen. De bijna 300 kilometer lange rivier stroomt door het zuiden van Servië en het noorden van Kosovo en is essentieel voor de elektriciteitsvoorziening. Contact met correspondent Thijs Kettenis. Thijs, een rivier helemaal omleggen om een buurland dwars te zitten. Waarom dreigt Vučić hiermee?
4: Nou, aanleiding is de sloop van meerdere huizen en villa's aan het meer van Gazivoda. Dat is een stuwmeer waar de Ibar, die rivier, in uitkomt. In het noorden van Kosovo is dat, en daar wonen veel Serviërs. Nou ja, die hadden daar huizen en villa's gebouwd aan de oevers. En dat was illegaal, Zo zeiden althans de Kosovaarse autoriteiten. Dat was namelijk op grond van het waterbedrijf. Nou, die zijn de afgelopen weken in de weer geweest met bulldozers om die villa's en die vakantiehuizen en ook een hotel af te breken. Nou, dat leidde daar tot woede. En ook de EU die vindt dat die sloop te snel kwam. Want er lopen bijvoorbeeld nog gerechtelijke procedures. Servië erkent Kosovo niet als land. Hè, ziet dat nog steeds als zijn eigen provincie. Ja, en die zegt dat die sloopcampagne onderdeel is van een brede redeval van de regering in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, op Serviërs. Ja, en als vergelding nu dreigt dan president Vucic die IBAR dan maar om te leiden.
0: Ja, en stel dat er daadwerkelijk minder water richting Kosovo gaat. Wat zijn dan de gevolgen?
4: Nou, dat zou Kosovo wel in grote problemen brengen. Want dat stuwmeer dat is belangrijk voor drinkwater. Maar niet alleen dat, ook voor de landbouw, voor de irrigatie en ook voor de energievoorziening. Want een aanzienlijk deel van Kosovo, niet alleen de Serviërs in het noorden, maar ook de Albanese in de rest van het land, ja, die krijgen energie uit de waterkrachtcentrale daar. Dus dat zou wel problemen opleveren.
0: Maar hoe serieus moeten we deze dreiging nemen? Want het lijkt me ook wel ingewikkeld om een rivier om te leiden.
4: Ja, Vucic zegt dat hij ingenieurs en andere experts heeft ingeschakeld nu om de mogelijkheid te onderzoeken. Kijk, die IBAR die ontspringt in Montenegro, gaat dan een klein stukje door Servië en stroomt dan Kosovo binnen. En dan vervolgens gaat hij weer Kosovo uit richting Servië. Dus ja, en dat eerste kleine stukje zou Vucic dan iets moeten bedenken. Of die experts zouden dat dan moeten voorstellen. Maar ja, onafhankelijke deskundigen die zeggen dat kan helemaal niet. Daar moet je dan hele bergen voor gaan opblazen of er doorheen gaan graven of zo. Dus dat is heel duur. En ook ingewikkeld. En ook het internationaal recht zegt dat je niet zomaar rivieren om kunt gaan leiden. Dus praktisch en juridisch lijkt dit plan vrij onhaalbaar. Het heeft dan ook alles weg van een politieke stunt. En ja, dat is niet zo vreemd, want president Vucic die heeft aangekondigd dat er later dit jaar verkiezingen komen in Servië. Hij is nu president, maar hij wil graag zijn macht behouden door premier te worden. Is al volop bezig met de campagne. Ja, een stoere taal tegenover de Albanese leiders in Kosovo, ja, die past daar dan heel goed in.
0: Ja, want hoe komt die Albanese premier dan in dit verhaal? Want die is ook boos.
4: Ja, Edi Rama die bemoeit zich er ook mee. Die heeft een lang bericht op X geplaatst. X, dat is het sociale netwerk. En daarin zegt hij, nou, laten we de natuur de loop van de IBAR laten bepalen en niet de politiek. Maar goed, vervolgens geeft hij daar dan wel een hele politieke beschouwing achteraan. Hij ziet zich als een soort beschermheer van Kosovo. Want ja, die bevolking daar die bestaat dus voor zo'n 90% uit Albanese. Hij benadrukt dat Kosovo een onafhankelijk land is en dat natuurlijke hulpbronnen op Kosovaars grondgebied dus helemaal niet van Servië zijn. En die dus ook Servië niks aangaan. Nou, dat ziet Belgrado natuurlijk heel anders. Dus dat is een flinke ruzie geworden. Ja, en ook voor Rama is dat een welkome manier om zijn imago als sterk leider in Albanië wat op te poetsen. Hij ligt in eigen land onder vuur. Er zijn maandenlange protesten al aan de gang over de uitverkoop van het land aan rijke investeerders en corruptie. Ja, en hem helpt het dan ook om zich zo hard mogelijk af te zetten tegen zijn favoriete vijand, en dat is Servië.
0: Dankjewel voor de uitleg, correspondent Thijs Kettenis.
3: Vanavond
0: hebben liefhebbers van orgelmuziek in Bolsward een bijzondere avond voor de boeg. De wereldberoemde Franse organist Olivier Latrie van de Notre Dame geeft daar een concert. En na 17 jaar wordt om 19:30 weer Europees voetbal gespeeld in de Goffert in Nijmegen. NEC speelt in de return van de derde voorronde Champions League tegen het Griekse Olympiakos. En wie daar ook bij is, is onze verslaggever bij NOS Sport, Richard van der Made. Richard, hoe is de sfeer daar bij het stadion?
5: Ja, de meeste mensen zijn toch wel zenuwachtig hoor, want de uitgangspositie 0-0 mag dan gunstig klinken voor NEC met de thuiswedstrijd vanaf 19:30 in het verschiet. Maar ja, de mensen willen ontzettend graag, de supporters van NEC, dat de Nijmeegse club een rondje doorgaat naar de play-offs. En dan kom je in het echte miljoenenbal van de Champions League, de groepsfase. En dit is allemaal, je zei het zelf al, 17 jaar geleden, toch wel nieuw voor heel veel mensen. En ze zijn er zeker nog niet gerust op, maar iedereen heeft er wel ontzettend veel zin in natuurlijk.
0: Ja, en die 0-0 in de heenwedstrijd, dat is dan toch ook best wel een goede uitgangspositie?
5: Is een uitstekende uitgangspositie. Maar Olympiakos stelde teleur. Zo vond de trainer, zo vonden ook veel spelers van de Griekse club in Athene. Dus die zullen gebrand zijn om beter voor de dag te komen vandaag tegen NEC. Ze waren ook wel verrast over de manier van spelen van NEC. Heel gedurfd, veel druk zetten. Dat pakte voor NEC best gunstig uit. Want de Nijmegenaren kregen zelfs in de tweede helft de beste kansen. Maar ja, met 0-0 is gewoon, en dat is een cliché, dat weet ik ook wel, maar is echt alles nog mogelijk. Het kan ook maar zo uitdraaien op een verlenging. Want 1-1 of 2-2, dat betekent dat we minimaal een half uur nog doorgaan. En dan misschien zelfs nog wel strafschoppen.
0: Ja, en heeft het nog iets met het vertrouwen gedaan dat NEC dit weekend heeft verloren van Telstar?
5: Nou ja, dat is natuurlijk wel een les voor de komende week. Want NEC zal het vangnet van de Europa League sowieso een groot aantal wedstrijden nog gaan spelen. Tot en met de winter minimaal. Als de groepsfase van de Champions League niet wordt bereikt, dan val je terug in de Europa League. Dus NEC zal regelmatig 3 wedstrijden dit seizoen gaan spelen in 1 week. En ook dat is allemaal natuurlijk toch nieuw. Ik sta hier overigens op dit moment aan de rand van het veld. Een delegate van de UEFA die is naast me gaan zitten. Want ja, de regels zijn allemaal afronden. Heel streng.
0: Het komt helemaal goed uit. Ga jij mij lekker naar binnen?
5: Veel aanpassingen hebben ze moeten doen hier. Wel zo leuk eigenlijk.
0: Je commentaarhokje in, Richard van der Made. We gaan je horen vanavond vanaf 19:30. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: NPO Radio 1, 6 uur.
11: Margje Fixen. De komst van een datacenter in Amsterdam-Zuidoost stuit op groot verzet van omwonenden. Ze sturen massaal bezwaarschriften om de bouw te voorkomen. Want, zeggen ze, er is nu al een flink woning- en watertekort. En hebben we die datacenters niet gewoon nodig? Dat is natuurlijk de tegenvraag. Dat straks, maar eerst het NOS-journaal. Met Sid van der Linde.
12: Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Het moederbedrijf van fietsmerken als Batavus en Sparta is failliet, dat melden de curatoren aan het ANP. De Nederlandse fietsfabrikant Axel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Het bedrijf is door de rechter nu failliet verklaard. De fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, verkeerde al langere tijd in zwaar weer. Tijdens de coronacrisis konden veel onderdelen niet worden geleverd, en daarna zat het bedrijf juist met grote voorraden onverkochte fietsen. Ook was er een grote terugroepactie van Babu bakfietsen. Eerder dit jaar sloot Axel nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen die twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar ook voor andere landen. Dankzij de aanvallen in Oekraïne kan Noord-Korea zijn raketten verbeteren, waarmee het land gevaarlijker wordt voor buurlanden, aldus Zelensky. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat met wethouder Van der Horst. Aanleiding is een bericht van Omroep AT5 over de kennis die zij al voor de gemeenteraadsverkiezingen had over de enorme kostenoverschrijding bij de aanleg van een nieuwe brug over het IJ. Daar hebben we contact over met politiek verslaggever bij AT5, Nicolai Brennan. Nicolai, goedenavond.
13: Hey, goedenavond. Goedenavond.
12: Even voor de mensen die daar niet bekend zijn. Dat is een brug die gaat van Amsterdam-Noord naar het oostelijk havengebied. Daar wordt al jaren over gepraat. Waarom was er tijdens de verkiezingen al zoveel te doen om die brug?
13: Ja, omdat dit is inderdaad een thema is wat Amsterdammer zo erg aangaat. Elke Amsterdammer of bezoeker van de stad die af en toe naar Noord reist weet hoe druk het is. En dus die bereikbaarheid van Noord, de aansluiting van dat stadsdeel op Amsterdam, is een heel belangrijk verkiezingsthema, omdat hier jaar op jaar over gepraat wordt. En nu was er eindelijk voor de verkiezingen een bedrag gereserveerd in de boeken om die brug te realiseren.
12: Ja.
13: Maar goed, de wethouder kwam inderdaad rond februari erachter al dat bedrag ruim onvoldoende is wat in de boeken staat, en heeft dat niet gedeeld met de gemeenteraad en is de campagne ingegaan, terwijl iedereen dacht, die brug van Noord naar Oost, die is geregeld.
12: Ja, jij bracht deze zaak aan het rollen. Hoe kwam je erachter dat de wethouder van de Hoorstad wist?
13: Nou, wij hebben na de coalitieonderhandeling hier in de stad stukken gekregen die zijn aangeleverd door ambtenaren aan de wethouders of aan de partijen die aan het onderhandelen waren met elkaar. En daar stond dus onder andere deze kostenoverschrijding voor het eerst in. Ja, toen dacht ik, wanneer is dit voor het eerst bekend geworden? Want dat kwam opeens dus op een gekke manier naar buiten. En toen heb ik gewoon een WO-verzoek, een wet open overheid, ingediend.
12: Ah, ja.
13: Ja, en daaruit bleek dus dat de wethouder dit dus al eind 2025 hebben ambtenaren al heel erg nadrukkelijk over gesproken. En op een gegeven moment is dit dus ook vanuit de ambtelijke organisatie naar de wethouder gegaan. Ja, die wethouder was dus ook partijleider en lijsttrekker, heeft debatten gevoerd namens D66. Daar ook het succes geclaimd van het realiseren van die brug, of in ieder geval het geld naar binnen halen. Maar goed, zij wist toen ook, toen ze dat debat voerde, dat zij, ik heb een paar weken geleden van mijn ambtenaar gehoord dat er echt nog heel veel geld bij moet. En dat maakt het natuurlijk heel gek voor de oppositie, met name hier. En die zegt, waarom heeft u informatie achtergehouden?
12: Ja, je vertelde al over enorme kostenoverschrijdingen. Om wat voor bedragen gaat het?
13: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Dat weten we natuurlijk allemaal in Nederland. Eigenlijk wordt elk infrastructuurproject, of over het Binnenhof gaat, aanleg van snelwegen, dat wordt altijd duurder. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
12: Ja, en nu willen oppositiepartijen dus een spoeddebat. Komt dat er ook?
13: Ja, wat ik begrepen heb is dat er volgende week donderdag al dat debat gevoerd gaat worden. Maar intern wordt er nog wel gediscussieerd over wie nou dat debat namens het college gaat voeren. Want formeel is iemand anders nu wethouder verkeer en vervoer geworden. Maar goed, Melanie van der Horst als wethouder en als partijleider, lijsttrekker, heeft natuurlijk bepaalde keuzes gemaakt. Het is echt nog maar de vraag of zij in dat debat gaat verschijnen. Ja, doet ze dat niet, dan krijgt ze echt die gehele oppositie minimaal tegenover haar te staan.
12: Dankjewel voor de uitleg over deze zaak, Nicolai Brennan van AT5. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De 3 inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou 1 van hen zijn. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaker illegale mijnwerkers naar binnen om naar restanten te zoeken. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in het westen van Colombia is opgelopen naar 224, dat zeggen lokale bestuurders. Meer dan 3000 mensen zijn vermist. De reddingswerkzaamheden zijn in volle gang. Vooral in de steden Pereira, Cali en Manizales worden zware schade gemeld. Maar hoe groot de schade verder is, dat blijft nog onduidelijk, zegt correspondent Boris van der Spek.
14: Het epicentrum van die aardbeving lag in de bergen van Choco. Dat is het armste departement van Colombia. Met sowieso een hele zwakke infrastructuur, veel jungle. Dus het is voor reddingsteams moeilijk om daar te komen. En die gebieden zijn ook behoorlijk van de buitenwereld afgesloten op dit moment. Dus we weten eigenlijk maar heel weinig over hoe groot de schade daar is. Dus de verwoesting kan eigenlijk nog veel groter zijn. We weten van bepaalde dorpen dat ze bijna helemaal zijn weggevaagd door de aardbeving. En het dodental kan daardoor ook nog oplopen zodra in beeld is hoe groot de schade in die bergen is.
12: Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er voor zover bekend geen Nederlanders getroffen zijn door de aardbeving. Over een klein half uurtje dan gaan de finales van het Europees kampioenschap lange baan zwemmen van start in Parijs. Sportcommentator Anne de Jong is hier. Anne, zwemster Marit Steenbergen die plaatste zich gisteren met groot gemak voor de finale. Gaat ze straks een gooi doen naar de Europese titel?
15: Ja, niet alleen een gooi doen. Je moet altijd heel erg opletten met voorspellingen in sport. Maar ik durf de voorspelling wel aan dat ze Europees kampioen gaat worden. Zo. Haar persoonlijk record is het wereldrecord. En dat is ruim een seconde sneller dan die van de nummer 2, Sarah Curtis. En ja, 100 meter, dat gaat over honderdste, dat gaat over tiende. Dus een seconde is echt een wereld van verschil. De grote vraag voor Marit Steenbergen is, kan ze, net als in juni, een wereldrecord zwemmen? 51,68 was dat wereldrecord in Rome gezwommen. Dus we moeten allemaal naar die klok kijken en hopen dat er niet 5-2 staat, maar 5-1.
12: En zijn er nog andere kanshebbers op een medaille van straks?
15: Zeker. Je hebt nog de 100 meter schoolslag. Caspar Corbeau staat in die finale. Is hij niet de favoriet? 200 meter is meer zijn favoriete onderdeel. En dan heb je later vanavond ook nog de 4x100 meter wisselslag gemengd estafette. Dat duurt ongeveer even lang zoals je het uit moet spreken. Ook daar doen Corbeau en Steenbergen mee voor Nederland. Een stuk sterker team dan waarmee ze vanochtend zevende werden in de series. Dus ook daar zijn medaillekansen.
12: Dankjewel, sportcommentator Anne de Jong. Het is 6:08. Dit is het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima zijn er tussen de 8 en 14 graden. Morgen zonnig, wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het in het hele land tropisch warm. In het zuidoosten kan het lokaal 37 graden worden.
11: Goedenavond, Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
16: Nou, het valt reuze mee, Margie, ook goeie avond. In totaal nog zo'n 41 kilometer en de meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Wat opvalt nog is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd, maar de weg is zojuist vrijgegeven en nog 5 minuten vertraging is het gevolg. A17 Dordrecht-Roosendaal, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Oudenbosch. Hier is de linkerrijst ook nog dicht en de vertraging kleine 10 minuten. En de A27 tenslotte Utrecht richting Almere voor Eemnes. Nog 10 minuten vertraging.
3: NPO Radio 1. EO.
11: Dit is de dag. Margje Fixen. En een hele goede avond. Misschien heeft u ze wel eens langs de kant van de weg zien staan. Grote datacenters. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. En omwonenden zijn er niet altijd blij mee.
17: En verder de hele straat heeft er natuurlijk last van.
18: Er niet bij stilgestaan dat hier gewoon ruim 200 gezinnen wonen.
19: Als het aan ons ligt, komt het er niet. Nee.
20: Dat zijn dus eigenlijk allemaal hallen die aandoen als een flat. En die zijn ook niet landschappelijk in te passen. Dat red je niet met graszaten en met conifeertjes. Hè. Dat gaat niet lukken.
11: Ja, en in Amsterdam-Zuidoost staat er ook één op de planning. Maar, zeggen buurtbewoners daar, ze vreten water, stroom en energie. En dus komen de buurtbewoners massaal in opstand. En de vraag is, hebben we al die datacenters nodig in Nederland? En hoe duurzaam zijn ze eigenlijk?
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: Ik ga erover praten met de volgende gasten. Michiel Eijels, directeur van het Equinix Data Center en voorzitter van de Dutch Data Center Association. Judith Krom, raadslid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Datawetenschapper aan de VU, Alex de Vries-Gouw. En actievoerder van het actiecomité Stop Data Center. Stop Zuidoost Data Center, moet ik zeggen. En de naam is Aiden Gerrist. Welkom allemaal. Nou, we hebben een ploeg, zou ik kunnen zeggen, om dit onderwerp te bespreken van alle kanten. Aiden, even beginnen bij jou. Jij bent een van de actievoerders. Je woont hemelsbreed, heb ik begrepen, 900 meter afstand van waar dat datacenter moet komen. Waarom zijn jullie dat actiecomité begonnen?
21: Nou, eigenlijk omdat we merken dat er komt inderdaad straks een datacenter. En wij vinden eigenlijk dat het is onverantwoord dat binnen een omgeving waar eigenlijk binnenkort gewoon woonbouw gaat komen. We hebben het hier over 8000 woningen. Komt straks een datacenter waar meer 2500 woningen nu aangesloten gaan worden. Maar de rest niet. En we leven met een grote woningcrisis, een grote woningnood. En door dit datacenter gaat straks 10% van alle elektriciteit gaat op aan dit datacenter in de nieuwe stroomnet die er gaat komen. En wij vinden dit onverantwoord, te midden van elektriciteitscrisis. Daarnaast gaat er ook in de eindfase van het plan meer dan 1 miljard liter water per jaar op in dit datacenter. Volgens de plannen blijkbaar ook mag het door het waternet geloosd gaan worden in de oppervlaktewater. Wij vinden dit uiterst, uiterst raar dat dit kan. En wij hebben gewoon, wij hebben de vraag over. Wij vragen ons af, waarom is dit, waarom kan dit? En wij willen dit eigenlijk gewoon niet in onze wijk.
11: Nee, en ik hoorde dus dat geluidsfragment net ook mensen zeggen die het niet mooi vonden. Is dat ook nog een punt voor jullie?
21: Dat zou voor sommige mensen een punt zijn, natuurlijk. We hebben een hele diverse groep met actievoerders die...
11: Wat voor mensen zitten daar allemaal in?
21: Mensen die al jaren daar wonen. We hebben expats. Het is echt een hele diverse groep. Het is niet zomaar één ideologische groep met één ideologische overtuiging. Het zijn gewoon buurtbewoners die zich zorgen maken dat hun wijk verkocht wordt aan Amerikaanse techgiganten.
11: Oké, dat de wijk verkocht wordt aan Amerikaanse techgiganten. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar jong en oud dus ook. Jij bent 18, had ik begrepen. En dat loopt dan van 18 tot 80, de groep?
21: Heel divers, had ik net al.
11: Ja. En hoe groot is de groep inmiddels?
21: Momenteel, laatste keer dat ik checkte, hadden we met 350 mensen te maken in de WhatsApp-groep. Dus dan ook... Ja.
11: Nou, naast je zit Michiel Eijlts. U gaat dat datacenter bouwen in Amsterdam. Onrust onder de bewoners, snapt u dat?
1: Ja, ik begrijp natuurlijk dat er altijd wel onrust is, hè, als er nieuwe dingen zijn of als er dingen veranderen. Aan de andere kant werken wij natuurlijk ook met de gemeente en andere partijen heel erg samen om te kijken hoe we samen voor de omgeving zo optimaal mogelijk kunnen kijken wat we doen. Ik denk dat bijvoorbeeld al die huizen die er komen allemaal internet hebben. Dus daar heb je datacenters voor nodig. Hè. Ik denk dat huizen bouwen zonder datacenters iets is waar geen huis meer door verkocht wordt. Dus ik denk dat we samen moeten kijken hoe we eruit komen. En dat doen we ook op een goede manier. Ik wil nog niet op alle punten even vooruit lopen. Maar bijvoorbeeld water, dat zien wij ook echt als een issue. En we hebben al intussen vooruitgeschoven plannen om dat water verder gaan te reduceren. Dus dat water zal ook niet... zoals in de vergunningsaanvraag staan, worden gebruikt, maar substantieel minder. Omdat wij dat ook belangrijk vinden. En zo kan ik nog een aantal punten aanstippen waarop wij, denk ik, goede dingen doen voor de wijk en voor de omgeving.
11: Ja, nu zegt deze groep, de actiegroep en

0: Voor de wijk en voor de omgeving.
1: Ja, nu zei nu zegt deze groep, de actiegroep en Aide, die zegt, ja, we willen niet dat de wijk verkocht wordt aan Amerikaanse techgiganten. Is dat zo?
0: Wij zijn een bedrijf, hè. Wij zijn absoluut van origine Amerikaans. Maar wij hebben heel veel klanten die Nederlands zijn. We zijn leverancier van de overheid. We zorgen voor ziekenhuizen. Okay. Dus ik denk dat we met z'n allen wat we willen in Nederland, en zeker in Amsterdam, is dat we het bedrijf succesvol laten zijn.
1: Want wat staat er nou in zo'n datacenter? Wat moet ik me voorstellen?
0: Nou, er zijn meerdere soorten datacenters. Hè, maar ons datacenter is het datacenter waar honderden verschillende klanten komen. Klanten van groot tot klein, klanten die deels Rijksoverheid zullen zijn, deels...
1: Staat erin? Even voor wie denkt, ik zie die dingen staan, maar ik heb geen idee wat er...
0: Er staan computers in, er staat opslag in. Tegenwoordig natuurlijk heeft elke klant ook een beetje AI erin staan, maar niet zo groot als bij andere datacenters, die bijvoorbeeld in Zweden staan. Dus ja, alles wat je nodig hebt om de digitale economie te laten draaien. Van betalen tot zorg, tot eigenlijk alles wat we dagelijks doen.
1: Ja. Aiden, meneer Eijels zegt eigenlijk, ja, de mensen die daar gaan wonen, die gebruiken allerlei zaken. En daarvoor zijn die datacenter nodig. Dus ja.
2: Alleen, mensen kunnen niet wonen zonder woningen. En je kan niet wonen in een woning zonder elektriciteitsaansluiting. En als het datacenter er komt, dan is dus eigenlijk, wordt, zoals ik net al zei, 10% van het nieuwe elektriciteitsnet die er gaat komen, gaat naar één afnemer toe. Een Amerikaanse afnemer. Geen Amsterdamse afnemer, Amerikaanse afnemer, buitenlands. Ja. Moeten wij dat willen?
1: Oké, dan ga ik toch even weer terug naar meneer Eijels. Is dat zo dat er een elektriciteitsschaarste komt op die manier dat die woningen in het nauw komen?
0: Nee, wij hebben geen extra elektriciteit aangevraagd boven wat we hebben. Dat is namelijk niet beschikbaar. Dus wij zitten precies hetzelfde als alle woningen, bedrijven en anderen. Wij hebben geen extra elektriciteit aangevraagd. We zijn zelf wel aan het kijken hoe we gezamenlijk met een aantal partijen bijvoorbeeld voor onze buren kunnen zorgen. En wij zorgen ook voor restwarmte. Dus daar zijn we absoluut naar aan het kijken. En de huizen die er komen zullen ook op restwarmte van het datacenter gaan draaien. Okay. Dus we zijn juist aan het kijken hoe we kunnen samenwerken.
1: Aiden wil nog even reageren.
2: Nou, er worden in totaal 4 torens gebouwd. En
0: mag ik daarop corrigeren? Dat is niet zo. De vergunning is verleend voor 4 torens. Mm-hmm. We hebben gezamenlijk met de gemeente gezegd, gezien de tekorten aan stroom gaan we dat niet doen. Mm-hmm. We zullen daar ongeveer maar 1/4 van ontwikkelen. Mm-hmm. En we kijken in 2036-37, als er weer stroom is, zullen we pas verder kijken hoe we met 3/4 van de ontwikkeling verder.
2: Komt de originele plan, jullie bedoeling is dus dat jullie in eindstand 4 torens willen gaan
1: ooit,
2: bouwen.
1: Ja.
2: Ooit. En de eerste toren, in jullie aanvraag staat dat er 749 miljoen kilowattuur per jaar wordt verbruikt. Is dat überhaupt logisch in deze energiecrisis? Moeten we dat willen? Ik bedoel, straks gaat elektriciteit uit. En oké, daar hebben die warmte van jullie. Leuk. Alleen, dan kan ik mijn licht niet meer aandoen. Kan ik met mijn elektrische kookplaat kan ik niet meer koken.
0: Nou kijk, ik zei het net al, we hebben niet extra energie aangevraagd omdat niemand dat kan, wij ook niet. Wij zijn gezamenlijk aan het kijken of er ook oplossingen zijn waarmee we omwonenden ook aan energie en elektra kunnen helpen. Alleen daar kan ik nu nog niet over uitweiden, maar ik verwacht dat we dat in het najaar, omdat we daar nog in overleg zijn met een aantal partijen, ik verwacht dat we daar in het najaar meer over kunnen vertellen.
1: Ik ga even naar Alex de Vries, Gauw, datawetenschapper. Snapt u Aiden en de andere actievoerders als u dit zo hoort?
3: Ja, absoluut. Kijk, het probleem met datacentra is vaak dat het zwarte dozen zijn. Hè? Er staat hardware in en er zijn klanten die daar dingen doen met die hardware. Alleen het is vaak heel erg onduidelijk wat levert het nou precies de maatschappij op of heel specifiek Amsterdam. En tegelijkertijd zie je dat het wel concreet iets kost. Hè? Bijvoorbeeld een stuk mogelijkheden om nieuwe woonruimte te bouwen. Dat verhoudt zich tot elkaar en dat maakt het toch wel moeilijk uit te leggen. Kijk, wat een datacentrum uiteindelijk het meest concreet oplevert, is banen. Alleen het lastige is dat dat voor een datacentrum meestal relatief weinig is ten opzichte van de hoeveelheid hulpmiddelen die daar uiteindelijk voor gebruikt worden.
1: Ja, maar ik hoor toch meneer Eijels zeggen van ja, maar al die bedrijven die daar zitten, dat zijn allemaal mensen die diensten leveren aan onze samenleving. Dus dan is het toch duidelijk waarvoor het gebouwd wordt?
3: Nou, de vraag bij een datacentrum is vaak niet alleen van, hebben we een datacentrum echt nodig? Ik bedoel, wat er gezegd wordt, ja, we hebben datacentrum nodig voor allerlei digitale infrastructuur, dat is zo. Maar hebben we een datacentrum nodig precies op deze plek? Dat is vaak een vraag die veel moeilijker te beantwoorden.

0: antwoorden is. Hè, hoe wordt de lokale gemeenschap beïnvloed versus wat levert het op?
1: Maar dat zal op elke plek een probleem zijn, toch?
0: Want dat is een vrij universeel probleem. Het lastige is dat de baten van datacentra die zijn een stuk wijder verspreid dan uiteindelijk de kosten. Die zijn zeer geconcentreerd, namelijk in die hele grote datacentra. En dat opent een discussie van wat is nou eerlijk en hoe zorgen we er nu voor dat de lasten niet op één plek terechtkomen, terwijl de rest van de maatschappij de baat heeft.
1: Ja, meneer Eijls?
2: Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat erkend wordt, hè, dat je aan datacenters veel hebt. De hele maatschappij is digitaal. Of je nou je portemonnee pakt om te betalen, of dat je nou je telefoon voor je hebt. Alles komt uit een datacenter. Hè. De term smartphone is eigenlijk een beetje raar, want de telefoon is niet smart, maar datacenter erachter. Dus ik ben blij dat we het erover eens zijn dat datacenters absoluut essentieel zijn voor onze maatschappij, voor de zorg en voor alles wat we gebruiken. Kijk, natuurlijk is het belangrijk dat datacenters op een plek staan waar ze zo min mogelijk, zeg maar, het stroomverbruik of andere zaken hinderen. En dat is ook zo. Je ziet ook dat vroeger datacenters in Amsterdam worden gebouwd en tegenwoordig worden een merendeel van datacenters ook buiten Amsterdam gebruikt. Ja. Alleen Amsterdam is wel een hele belangrijke plek, omdat daar de zeekabels en de connectiviteit, om het met een mooi woord te zeggen, samenkomt.
1: En
2: er zijn klanten die dat noodzakelijk hebben. Nou, dat connectiviteit betekent dat je met elkaar verbindt.
1: Okay,
2: en het makkelijkste voorbeeld misschien is eigenlijk, als je bijvoorbeeld aan het gamen bent, dan verbind je met een ander. Anders kan je niet samen gamen.
1: Oké. Aiden wil graag reageren.
3: Ja. Nou, je zegt dat datacenters absoluut essentieel zijn. Alleen, dit maakt een datacenter water, maakt een datacenter warmte. Ja, oké, warmte ga je leveren aan de omgeving, maar je gaat midden in een woonwijk zetten. Amstel 3 is een oud bedrijventerrein. Daar gaan ze nu 8000 woningen inzetten, zoals ik net al zei. Mm-hmm. Jullie gaan die datacenter midden in die woonwijk zetten. Hoe zit het met die hitte?
2: We hebben niet voor niks een vergunning gekregen. We hebben samenwerking met de gemeente van Amsterdam dit hele project ontwikkeld. We geven ook een stuk van ons land terug aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam zal daar een maatschappelijke functie voor gaan.
1: Nou, daarover gesproken. Ik ga even naar Judith Krom, raadslid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Stad waar de woningnood natuurlijk hoog is. We horen Aiden zeggen dat er geen woningen gebouwd kunnen worden. En ik hoor meneer Eijls zeggen, we doen dit allemaal in overleg met de gemeente. Hoe zit dat?
4: Ja, nou, eigenlijk zit de gemeente niet per se meer te wachten op nieuwe datacenters. Vorig jaar is in de Raad een nieuw beleid aangenomen dat zegt, nee, tenzij je nog een lopend contract hebt of een lopende vergunning hebt. En dit datacenter valt daaronder en daarom zou het moeten komen. Mm-hmm. Maar ja, wat ons betreft komt er geen enkel nieuw datacenter meer bij in Amsterdam. En eigenlijk precies om alle redenen die Aiden en Alex ook allebei al aangegeven hebben. En kijk, het is natuurlijk, het lijkt als een soort wetmatigheid te gelden dat we steeds meer nieuwe datacenters nodig hebben. Maar het feit is natuurlijk dat het gewoon gaat om de wensen van een Microsoft, een Google of een Amazon om meer rekenkracht te bouwen of meer opslag te willen hebben. Terwijl wij vinden dat het kunnen aansluiten van woningen en scholen en het tegengaan van klimaatverandering eigenlijk veel belangrijker is.
1: Ja. Maar dat is dus de vraag. Wordt dit gebouwd voor die Amerikaanse techgiganten of voor de Nederlandse bedrijven?
2: Ja, ik kan er heel klip en klaar over zijn. Wij zijn een datacenter wat levert aan Nederlandse bedrijven, aan zorginstellingen, aan scholen, aan universiteiten, et cetera, et cetera.
1: Maakt dat voor u nog uit, mevrouw
4: Krom? Amerikaanse bedrijven. Ja, het is natuurlijk niet zo dat het alleen maar gaat om instellingen zoals scholen of ziekenhuizen. Het gaat gewoon om een commercieel. Het is een commercieel model, een datacenter.
1: Ja, maar zou het voor
4: daar
1: u
4: wordt
1: u uitmaken?
4: Wel heel makkelijk aan voorbij gegaan.
1: Zou het voor u uitmaken?
4: Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk, wij zijn niet, Partij voor de Dieren is niet principieel tegen een digitale infrastructuur. Wat hebben we natuurlijk ook gewoon nodig. Maar de discussie over wat maatschappelijk iets toevoegt, ja, die wordt veel te weinig gevoerd. En wat je ziet is dat nu niet alleen in Amsterdam, hoewel dat hier wel een concentratie heeft, is dat je ziet dat heel Nederland op het moment volgebouwd dreigt te gaan worden met datacenters om meerdere redenen. En dat die discussie over wat vinden we wenselijk, wat daarop draait, die wordt niet gevoerd.
1: Alex de Vrieskou, ik ben benieuwd wat u daarover zegt. Want we spraken vandaag ook wat Europarlementariërs die zeggen, ja, Europa loopt heel erg achter op de VS en China als het gaat om datacenters. Laat je ook de informatie daar. We moeten onafhankelijker worden van die big tech en die datacenters hier bouwen.
0: Ja, Nou ja, je blijft natuurlijk terugkomen op het punt dat je niet echt goed kan zien wat er nou echt gebeurt in een datacenter. Het komt heel erg neer op de vraag, wat gebeurt er nu precies als je op een gegeven moment de stroomkabel uit een datacenter trekt? Wat gebeurt er dan? Kan ik dan geen financiële transacties meer doen? Vallen de ziekenhuizen uit? Of,
1: meneer Eilts knikt. Dat gaat er allemaal gebeuren. Volgens ja, hem.
0: Voor hele specifieke datacentra. En uiteindelijk, kijk, 5% van ons totale stroomverbruik in Nederland gaat al naar datacentra. Dat is waarschijnlijk meer dan voldoende voor alle essentiële diensten die we hier in Nederland nodig hebben. Maar natuurlijk draaien er ook heel veel dingen in die datacentra die wij niet hier alleen in Nederland gebruiken, maar ook in het buitenland. Er worden bijvoorbeeld AI-modellen getraind.
1: Ja, maar daarover wordt juist gezegd, dat moet ook meer in Nederland, want we moeten niet afhankelijk zijn van China en Amerika. Dus we moeten dat Europees doen.
3: Alleen het is een Amerikaans bedrijf.
1: Ja, dat is
3: een Amerikaans bedrijf. Dus ik snap niet waar deze discussie helemaal om draait. Dat het om Europese datacenters gaat. Want dit wordt gewoon geëxporteerd door een Amerikaans bedrijf.
1: En zou dat voor jou nog uitmaken? Als je het idee hebt van ja, maar dit heeft echt nut voor Europa.
3: Kijk, op persoonlijke titel wel. Ik spreek in namens de actiegroep. Wij willen de datacenter hier sowieso niet. Ik wil dit datacenter hier ook gewoon helemaal niet. Alleen als het om andere datacenters gaat, dan is het inderdaad ook wel zo voor mij op persoonlijke titel. Wat jij net zei.
1: Oké, meneer Eilts, kunt u zich voorstellen dat wel uitmaakt?
2: Kijk, de IT-wereld zit natuurlijk interessant in elkaar. Want eigenlijk is het allemaal internationaal. Dus alle spullen en hardware die staat is sowieso internationaal en Amerikaans. Ik denk dat iedereen die naar zijn telefoon kijkt of naar zijn laptop kijkt, weet dat daar Amerikaanse chips in zitten. Dus daar kan je een hele lange discussie over hebben. Maar ik denk dat die niet zo relevant is. Ik denk dat relevant is wat voor klanten er bij ons staan. Ik zei het nogmaals. Ik denk dat wij een hele grote bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij. En ik wil iedereen die hier aan de radio ook zit ook heel graag uitnodigen bij ons op Science Park. Om te komen kijken. En eens om te kijken wat voor klanten er nou staat. En om iets meer te begrijpen over hoe relevant we zijn voor de huidige maatschappij.
1: Ja.
2: En hoe belangrijk het is, Alex, voor dat soort functies om ook te groeien.
1: Alex de Vries Kuil, had het op een andere plek moeten staan?
0: Nou ja, die discussie blijf je houden. Kijk, op een gegeven moment, het ergste wat kan gebeuren, dat hebben we een tijdje geleden gezien, is stel die datacentra hier in Europa die worden gebruikt om een model te trainen van een Amerikaans bedrijf. En vervolgens zegt de Verenigde Staten, Europa, jullie mogen dit model nu niet meer gebruiken. Nou, dat is een beetje de slechtste situatie waarin je terecht kunt komen, want dan hebben wij wel alle lasten en geen baten. Over het algemeen is het natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar dit is natuurlijk wel een valide reden om bijvoorbeeld te zeggen van oké, we willen meer in Europa doen, maar dan nog moet je nog steeds de vraag beantwoorden, waarom moet dat in Amsterdam en niet in Frankfurt of elders?
1: Maar ja, dan zeggen die mensen in Frankfurt, waarom moet het in Frankfurt?
3: Dit is midden in een woonwijk.
1: Hier
3: wordt de woonwijk gebouwd.
1: Ja, nou, daar wil ik nog even over praten met Judith Krom. Het is in een woonwijk. Hadden jullie dit alles nou niet kunnen weten voordat de vergunning werd verleend voor de bouw van het datacenter?
4: Ja, nou, de vergunning is verleend door de provincie en niet door de gemeente Amsterdam. Dus in sommige gevallen gaat de provincie erover. En we beslissen als raad niet over ieder datacenter. Dus het beleid zoals dat is aangenomen door de raad, ja, binnen die kaders worden vergunningen en contracten afgesloten. Helaas, want als het aan ons zou liggen, zouden we ieder datacenter blokkeren wat er nu nog bij zou komen.
1: Ja, maar bij zou komen, maar daar hebben natuurlijk de mensen in Zuidoost en Aydin, die hebben daar dus niks aan.
4: Nee, en we hebben ook al vaker gevraagd ook aan de wethouder van ga nou eens uitzoeken waar we nog invloed kunnen uitoefenen op die afgegeven vergunningen en die contracten die nog in de pijplijn zitten. Want ja, wat ons betreft moeten we alles doen wat we kunnen om dit soort projecten tegen te houden. Maar goed, dat is ingewikkeld natuurlijk, omdat er gewoon de afspraken er al liggen. Ja,
3: nou, die afspraken, het bestuursrecht en het omgevingsrecht, die verplicht een bevoegd orgaan gewoon om alle actuele omstandigheden in acht te nemen, ook bij bestaande afspraken. Dus dat klopt niet helemaal wat je zegt.
2: Ik wil wel even aanvoegen.
1: Krom, ja, ik ga nog even naar mevrouw Krom, want Aydin zegt, ja, dat klopt niet helemaal.
4: Nou, dan gaan we straks bellen, want dan ben ik heel benieuwd. Want nogmaals, we zijn hetzelfde team, dus als we het kunnen tegenhouden, dan gaan we dat uitzoeken samen.
3: Is goed.
1: Ja, nou, meneer Eilt.
2: Ja, ik wil even wat misverstanden wegnemen. De wijk waarin wij zitten is een industriële wijk, hè. Er zitten garages, lichte industrie. Er is net door de gemeenteraad ook een plan aangenomen om daar verder lichte industrie te bouwen. Dus als daar
1: discussie komt nog meer, Aydin.
2: Ja, dat is een industriële wijk namelijk waar wij zitten. En de wijk ernaast is waar huisvesting komt. Dus waar wij zitten, is absoluut industrie. En een mevrouw in de gemeenteraad zou het kunnen weten. Want er is ook net een heel plan aangenomen om daar verder lichte industrie te bouwen. Dus dat past gewoon bij wat wij zijn.
1: Mevrouw Krom,
2: maar ik wil ook even zeggen. We hebben dit in samenwerking met de twee wethouders gedaan. Dat plan is een aantal jaren geleden in overeenstemming en overleg met de gemeente. En daarom hebben wij ook een aantal maatregelen genomen waar de gemeente ook veel aan zal hebben. Ja. Dus,
1: Oké, mevrouw Krom, de gemeente heeft er wat aan. En het is gewoon een wijk waar dit mag. En daarnaast zit een woonwijk, hoor ik nu.
4: Ja, ik vind dat nog steeds allemaal drogredenen eigenlijk. Kijk, datacenters zijn voor een enorm belangrijk deel aanjager van klimaatverandering, waterverbruik, energieverbruik. We kunnen woningen en scholen niet aansluiten omdat we congestie hebben. We hebben echt andere prioriteiten. En dit datacenter is volgens ons niet nodig.
1: Wanneer is jullie actiecomité tevreden, Aydin?
3: Als het datacenter niet is.
1: Oké, dat is het enige.
3: Tafel is.
1: En hoeveel kans is daarop, Alex de Vries Kaal?
0: Nou, ik wil nog iets anders zeggen, namelijk dat uiteindelijk is het niet alleen de wijk die hier gevolgen van ondervindt, maar zelfs heel Amsterdam. Kijk, uiteindelijk, dit datacentrum heeft een vergunning voor het gebruik van 1 miljoen kuub leidingwater. Ja. Amsterdam heeft een totale vraag van 95 miljoen kuub en dat gaat de komende jaren stijgen tot 105 miljoen kuub. Dan kun je zeggen van nou, oké, dat is tot 1% van de huidige vraag. Tegelijkertijd kun je ook zeggen van ja, het is tot wel 10% van de verwachte groei en daarbij Waternet zegt ook van ja, we verwachten over 5 tot 10 jaar zelfs tekorten. Dus we moeten infrastructuur gaan bijbouwen. Terwijl dit datacentrum dus wel een vergunning heeft voor een flinke hoeveelheid waterverbruik. En die lasten komen uiteindelijk wel bij iedereen in Amsterdam terecht.
1: Ja. Meneer Eilts nog even heel
2: nou ja, ik heb net al proberen uit te leggen dat wij maar 1/4 van totaal zullen ontwikkelen. En daarnaast hebben we ook al vergunningen om bijvoorbeeld andere koelmethoden te gebruiken, zodat we substantieel het watergebruik zullen reduceren. Wij vinden ook dat water een schaars goed is. Toen de ontwerp werd gemaakt, initieel 6-7 jaar geleden, werd er anders over gedacht. Maar wij zullen ook substantieel het water reduceren, omdat we denk ik belangrijk vinden dat we met z'n allen over dit soort resources, dat we daar zuinig mee omgaan.
1: Wordt vervolgd. Bedankt voor het gesprek. Michiel Eilts, voorzitter van de Dutch Data Center Association. Judith Krom, raadslid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Datawetenschapper aan de VU, Alex de Vries Kouwe. En actievoerder van het actiecomité Stop Zuidoost Datacenter, Aydin Gerist. Shirin Dilmagani die schreef het boek Ben ik de enige? Nadat ze meerdere miskramen had. En nog altijd, zegt ze, heerst er een taboe op dat onderwerp. En dus gaan wij het er zo over hebben. Ster.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: NPO Radio 1.
1: Het is 6:35, het NOS Journaal met Ismael de Bruin.
9: De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden een bus uit Ter Apel in Groningen tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanval op het land vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 stemmen tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard, melden de curatoren. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan.
8: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
10: De spreidingswet.
11: Fatbikes verbieden.
12: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
8: En dit.
13: Data steel.
14: Data centers.
15: Miljarden voor defensie.
8: Maar hier gaat het te weinig over.
1: Ja, 3 weken lang bespreken we in onze zomerserie Hier gaat het te weinig over. Onderwerpen waar het volgens jullie, volgens u, de naam zegt het al, veel te weinig over gaat. En ik zit hier tegenover Shirin Dilmakani. Ze schreef het boek Ben ik de enige? Over ervaringen met miskramen, zwangerschapsverlies en onvruchtbaarheid. En ja, u vindt dat het te weinig daarover gaat, hè?
16: Klopt.
1: Want?
16: Daar gaat het ook veel te weinig over. Er is... Het verdriet eromheen is onzichtbaar voor de buitenwereld.
1: Okay.
16: Terwijl de impact is zeer groot op zowel je werk, partner, sociale leven, je geestelijk welzijn, op alles.
1: Ja. Dus wij gaan het er absoluut nu in ieder geval eens even uitgebreid over hebben. Ga ik verder doen met Eva Peikert, hoogleraar verloskunde. En met Mirjam van Krij, grondlegger van Miskraambegeleiding Nederland. Hartelijk welkom.
17: Goedenavond.
1: Ik ga even terug, goedenavond nog even terug naar u, mevrouw Dilmakani. Dat boek van u dat gaat over de pijn van zwangerschapsverlies en onvruchtbaarheid. Onderwerpen waar eigenlijk best heel veel mensen mee te maken krijgen. Tenminste, weet ik ook uit mijn omgeving. Toch heet uw boek Ben ik de enige?
16: Klopt.
1: Was dat wat u dacht? U had... Er werd niet over gepraat bij u in de omgeving?
16: Nee, en dat is de vraag die ik mezelf bleef me stellen. Ben ik de enige?
1: Ja, want u schrijft over 5 zwangerschappen waarvan er 3 misliepen.
16: Ja.
1: En eenmaal verkeerde u zelfs in levensgevaar.
16: Klopt.
1: En vertelde u dat zelf wel aan vrienden, bekenden?
16: Mijn naaste kring, die wist ervan.
1: Ja.
16: Ook mijn leidinggevende wist ervan. Maar verlies is rouw.
1: Ja.
16: En brouw is onbekend voor mensen. Ze weten niet hoe ze ermee moeten handelen.
1: Oké, dus de reacties waren moeilijk, vreemd?
16: Moeilijk.
1: Oh.
16: Zorgde juist voor veel meer afstand dan nabijheid te creëren.
1: Want wat hoorde u dan bijvoorbeeld?
16: Nou, wees blij dat je zwanger kan raken of niet doemdenken. De volgende keer lukt het wel.
1: En wat had u willen horen?
16: Ik zie je verdriet. Het mag er zijn. Ik ben er voor je.
1: Ja. Oké, dat is dan nu al bij deze een tip aan mensen. Want u belandde ook zelfs in het ziekenhuis met zwangerschapssepsis.
16: Ja.
1: En toen, hoe reageerden mensen toen?
16: Er werd amper over gesproken. Het was te groot om aanwezig te zijn.
1: Te groot om aanwezig te zijn.
16: Ja, het was moeilijk om erbij stil te staan ook.
1: Ja. Aan tafel dus ook mevrouw Peikert. Zij is hoogleraar verloskunde. Hoe vaak ziet u vrouwen als mevrouw Dilmakani? Die ver gaan voor hun kinderwens. Veel miskramen meemaken.
18: Ja, dat is een beetje multi-interpretabel. Vrouwen die zo ziek worden ervan, of vrouwen die gewoon een kind verliezen? Want die zie ik veel.
1: Ja.
18: En niet zozeer miskramen. Maar ik zit meer in de groep van de aangeboren afwijkingen. Dus vrouwen die noodgedwongen een zwangerschap moeten afbreken. Maar ik zie dus veel rouw om me heen. Ja.
1: En want dat is inderdaad waar ik naar zocht. U ziet dus veel rouw om u heen. En zit daar veel verschil in tussen vrouwen?
18: Ja, maar één ding
1: en mannen, want die zijn er ook bij betrokken.
18: Zeker. Dat is een heel ander onderwerp. Dat is het verschil in rouw tussen mannen en vrouwen. En voor iedereen thuis die dat meemaakt, nee, je bent niet gek als dat ook bij jullie zo is. Want er is een groot verschil. Maar één van de dingen die je toch heel vaak hoort, dat vertelt Shirin ook, is dat op het moment dat je iets meemaakt, of dat nou een verlies is of een abortus of een vroege geboorte, je verliest je kind, dan ga je er... Sommige mensen gaan er wel over praten en die zeggen dan, nou, opeens leek het alsof zoveel mensen het hadden meegemaakt. Ik was helemaal niet de enige. Dus blijkbaar zijn de mensen die het meemaken, die krijgen het terug van de omgeving. Alsof je dan opeens de ervaringsdeskundige bent waarmee je wie kan praten. Mm. Bij met wie je wel kan praten. Bij wie je wel gehoor vindt.
1: Ja. Is dat, ik zie u knikken, mevrouw Dilmakani.
16: Ja,
1: is dat
16: klopt.
1: Herkenbaar?
16: Ja, dat hoor ik ook van vele bijdragers aan het boek. Ja. Dat ze aangeven van, zij hebben het meegemaakt, dus die begrijpen mij en de anderen niet. Maar verdriet hoef je niet per se zelf meegemaakt te hebben om begrip te kunnen tonen.
1: Nee. Want wat maakte u mee? Hoe was het voor u?
16: Het was voor mij eenzaam. Je bent emotioneel. Je bent bang. Je toekomst is onzeker. Je weet niet of je moeder gaat worden. Of op een gegeven moment. Of dat je een broertje of zusje voor je kindje kan ter wereld brengen. Je hele leven staat stil. Terwijl anderen allemaal doorgaan. Je verschijnt op je werk. Met een brok in je keel. Met je hoofd naar beneden. Want je wil niemand in de ogen aankijken. Met je vriendenkring. Met je vrienden ga je op vakantie. Je viert feesten. Maar van binnen val je in veel stukken uit elkaar.
1: Ja. En maakt het, dat hoor je dan vaak, het maakt nog uit hoe ver je was in de zwangerschap. Geldt dat voor u of totaal?
16: Verlies is verlies. Vroeg verlies, laat verlies. Het is gewoon verlies van een toekomstbeeld. Wat vanaf het moment dat je twee strepen zit al gecreëerd is. Of vanaf het moment dat je denkt van, ik hoop dat ik deze maand zwanger ben. En je zit een negatieve zwangerschapstest.
1: Ja. Ja. En is dat ook wat u herkent? Dat het niet uitmaakt hoe ver je bent in de zwangerschap?
18: Ja, dat is een hele persoonlijke vraag. Ik vind dat lastig om daar ja of nee op te zeggen. Want dan zeg je van ja, is het een verdriet als je net 3 dagen over tijd bent? Is dat hetzelfde verdriet dat als je een kind verliest?
1: Bijna voldragen.
18: Ja, ik vind dat niet. In mijn wereld is dat niet helemaal hetzelfde.
1: Nee.
18: Waar wat natuurlijk wel zo is, het gaat niet zozeer om wat ik ervan vind. Het gaat ook om perceptie. En wat Shirin schetst, ja, is dat op het moment dat je een positieve test hebt, dan heb je een ja minuut later via internet of via Insta, weet je wanneer je bent uitgerekend. En dan heb je al die 8 maanden heb je al helemaal uitgestippeld. En dat valt gewoon, ja, of je dat kindje nou bij 8 weken verliest of later, dat valt volledig in duigen. Dus je toekomstbeeld gaat ja gehoord. En de een, die kan daar wat makkelijker mee omgaan dan de ander.
1: Ja. En maakt het ook nog uit hoe dat gaat? Maar daar ga ik trouwens naar Mirjam van Krij. Dat is echt een vraag voor u. Want u bent de grondlegger van Miskraambegeleiding Nederland.
10: Ja,
1: eerst eventjes maar, wat doet u voor mensen als mevrouw Dilmagani?
10: Nou, ze zijn heel welkom voor persoonlijke begeleiding. Om te zorgen dat vanuit verbinding met het kindje of de kindjes die er zo kort waren, dat ze ook weer met vertrouwen verder kunnen de toekomst in. Wat die ook brengen gaat.
1: En hoe gaat dat praktisch dan eens weg? Ga je praten met elkaar erover? Of hoe moet ik dat zien?
10: Nou, het gaat verder dan praten alleen. Het is een aanpak met een 5-stappenprogramma dat zich intussen 15 jaar heeft bewezen in de praktijk. Oh. Maar er zijn veel vrouwen die dit meemaken. 1 op de 4 maakt een miskraam mee, of meer dan 1. 1 op de 5 een abortus. Wow. En 1 op de 6 fertiliteitstrajecten. Dus ik kan natuurlijk ook niet al die mensen in Nederland zien, nee, persoonlijk. Dus nee, gelukkig zijn er ook meer plekken waar mensen heel goed terecht kunnen bij de coaches die ik heb opgeleid daarvoor.
1: En die 5 ja stappen, ja, ik ben toch benieuwd, hoe gaat dat dan?
10: Dat voert te ver voor nu om daar helemaal in te duiken. Maar hoe dat gaat is dat er in korte tijd, kort en bondig, weer lucht of weer licht kan komen, zodat mensen verder kunnen. Okay. Want we snappen ook dat als mensen graag een kindje willen, dat ze niet in een traject van 1,5 jaar willen komen om tussen haakjes te verwerken wat er al gebeurd is. Je wil dan kort en krachtig aan de slag, zodat je verder kunt met je kinderwens of met je leven invullen zonder dat er een kindje gaat komen, als dat is waar je staat.
1: Ja.
10: En daar is het op gericht, zodat dat weer kan. En dat gaat verder dan praten alleen, want dat weten we ook. Dat met het hoofd alleen kun je dit niet bevatten. Dit is groter dan dat. Hè?
1: Okay. We gaan dus over verder praten, uitgebreid. Maar er wordt ook gezwommen in Parijs. Het EK zwemmen. Daar komen 2 Nederlanders in actie. Marit Steenbergen en Milou van Wijk. En wij gaan dus even naar Anne de Jong.
11: 100 meter gaat het over het beste onderdeel van Marit Steenbergen. En het beste onderdeel van Marit Steenbergen, dan ben je de allerbeste van de wereld. De wereldrecordhouder is zojuist binnengekomen in het Olympisch bad in Parijs. Ze zwaait met haar armen vlak voor de race, waar Milou van Wijk inderdaad ook mag zwemmen in baan 6. Marit Steenbergen in baan 4 tussen de gele lijnen, omdat ze gisteren al zo ongenadig hard zwom. 52-44. 40 was de tijd in de halve finale. Nooit eerder zwom een vrouw zo hard op de 100 meter op een Europees kampioenschap. En dat waren pas de series en de halve finales die ze zwom. En dus vraagt iedereen zich af, zit er een wereldrecord in? Zojuist op de 50 meter vlinder. Bij de mannen was die vraag er ook. Toen ging het trager dan in de halve finale. De vraag is nu, kan Marit Steenbergen sneller dan in de halve finale? Ik praat helemaal niet erover of Steenbergen Europees kampioen gaat worden. Want dat lijkt vooraf al bepaald als je kijkt naar alle tijden die er zijn. Het is stil in de zaal vlak voor de start van deze 100 meter. 51-68 was het in juni van dit jaar. 27 juni in Rome. Het wereldrecord van Sarah Sjöström. Toen uit de boeken gezwommen. Dat stond al sinds 2017. Marit Steenbergen is de beste zwemster die Nederland op dit moment heeft. Richting het eerste keerpunt is ze niet de snelste. Dat is Milou van Wijk. Een tiende boven het wereldrecord van Wijk. Ook een medaillekandidaat. Won nog niet individueel op Europese kampioenschappen. Kwam op het wereldkampioenschap heel erg dichtbij. Nu neemt Steenbergen afstand. Zij kan als enige echt doorversnellen in de tweede 50 meter. Ze heeft minder voorsprong lijkt het dan gisteren. Maar ze gaat wel Europees kampioen worden en wordt van Wijk dan tweede of derde. Steenbergen tikt aan. Niet in een wereldrecord. Wel sneller dan gisteren. Tweede is Semanova. Nee, tweede is Van Wijk. Heel knap van haar gedaan. 53-22 is een geweldige tijd voor Milou van Wijk. Een dik persoonlijk record van haar. En Marit Steenbergen, 52-44, heeft exact dezelfde tijd als die ze gisteren had. Europees kampioen Marit Steenbergen, Milou van Wijk, tweede.
1: Ja, en wij komen zo nog een keer bij Anne de Jong terug. Ik ben hier ondertussen in gesprek over het taboe op miskramen. En dat doe ik met ervaringsdeskundige Shirin Dilmagani, hoogleraar verloskunde, moet ik zeggen, Eva Peikert. En met Mirjam van Krij van Miskraambegeleiding Nederland. En Shirin Dilmagani, ik zat te denken, wat hier nu gebeurt, hè, dat er zo'n sportflits tussendoor komt, dat we het over zwemmen gaan hebben, dat is misschien wel tekenend voor het leven. Je loopt zelf rond met iets zwaars en de wereld gaat door.
16: Ja.
1: Gaat over zwemmen in dit geval of over andere dingen. En zo liep jij dus ook op je werk.
16: Klopt.
1: En ja. Ging dat ook echt mis?
16: Ja, de eerste keer heb ik verlofdagen opgenomen. De eerste periode dat ik wist van dit is een miskraam. Het is een kwestie van tijd wanneer het uit mijn lichaam is.
1: Oh, want dat is ook nog, je wist, het is niet goed, maar het moest nog uit jouw lichaam.
16: Ja, okay. Die periode heb ik doorgewerkt. Niemand heeft mij gezegd van, hey, ga naar huis. Of nee, werk minder. Neem een halve dag vrij.
1: Maar wist jouw werkgever het?
16: Ze wisten het, ja.
1: Oké, okay. En hoe ging. Ja, daar werd dus niet gezegd: ga naar huis.
16: Nee. Maar ik wil ook niet beweren dat dat de juiste manier is van naar huis sturen. Want sommigen hebben juist behoefte om te kunnen werken. Maar ja. Een moment nemen om te voelen wat je moet voelen, ja. Dat is nodig. Bij mij, ik ging maar door. Daarna, toen het uit mijn lichaam was, heb ik verlofdagen opgenomen. De tweede keer gebeurde het tijdens mijn. In het weekend. Dus de maandag ben ik weer gaan werken.
1: Ja, en zo ging dat door. Dat klinkt alomvattend. Is onze samenleving eigenlijk niet goed ingericht op vrouwen die bezig zijn met de kinderwens of die dit soort dingen overkomt?
16: We weten niet hoe we ermee moeten omgaan. En het is, wat ik net ook zei, je hoeft het niet mee te maken of je hoeft niet in de situatie zitten om te weten hoe je er begrip voor moet hebben. Het zijn kleine handvatten die leidinggevenden nodig hebben om daar beter op in te spelen.
1: Ja. Herkent u dat, Mirjam van Krij van Miskraambegeleiding Nederland?
10: Ja, zeker. En ook wat Shirin zegt, hè, voor sommige mensen is het fijn om wel te kunnen gaan werken, omdat dat afleiding geeft of omdat ze collega's hebben met wie ze het er goed over kunnen hebben. Maar voor veel mensen is het heel prettig of belangrijk om tijd te kunnen nemen. Dus ik raad verloskundigen en gynaecologen ook aan om bij het slechte nieuws te vertellen, overweeg om je ziek te melden. Nee, je hoeft je niet ziek te melden, maar overweeg het. Het is serieus genoeg. En wat ik werkgevers aanraad is, zorg dat je niet alleen een goede leidinggevende moet treffen als medewerker, maar dat je dit ook inbedt in je organisatie. Dat je bijvoorbeeld in de HR-informatie zet, Je kunt je budget voor loopbaanbegeleiding of persoonlijke ontwikkeling of coaching, hè, wat veel grote organisaties al hebben. Je kunt dat budget ook inzetten voor een gespecialiseerde miskraamcoach. Bijvoorbeeld. Hè, daarmee normaliseer je het ook.
1: Ja. Wat denkt u als u dit zo hoort, mevrouw Peukert?
18: Nou, er moet zeker meer aandacht voor komen. Dus dat is zeker. Dat hoor je beide dames zeggen. Ik ben zelf niet echt een voorstelling van een soort generieke zorgverlof voor miskraam. Ik vind dat heel lastig. Met name, het begint al met de definitie. Hè? Vanaf wanneer definiëren we het, tot wanneer definiëren we het als een miskraam? In Nederland is vanaf 24 weken ben je, als je een kind verliest, dan heb je zwangerschapsverlof. En vaak is dat onvoldoende, dat is 16 weken. En vaak is dat toch, in die periode van rouw, melden vrouwen zich ziek. En die mogelijkheid, die is er. Datzelfde is, kan je ook gebruiken bij miskramen, denk ik.
1: Oké, dus dat zou dan op die manier geregeld kunnen worden. Wij gaan zo verder praten, want we gaan weer even naar het EK zwemmen in Parijs. De volgende Nederlander komt in actie, Casper Corbeau.
11: Op de 100 meter schoolslag, voordat we ons daarop gaan richten. Ze staan al wel bijna klaar op de blokken, moet ik mezelf wel corrigeren. 51,90 was de tijd van Marit Steenbergen. Als iemand onder de 52 seconden zwemt, dan moet je dat absoluut noemen. Want dat is een absolute topprestatie naast de Europese titel die ze zojuist haalde. Casper Corbeau is ook een internationale topper op de schoolslag. Meer de 200 dan deze 100 meter. Dus is hij een outsider voor een medaille in een sterk bezet veld. Met onder andere Adam Ramsey Petey en Nicolo Martinenghi. Ze zijn van het blok af. Corbeau is als een van de snellere weg in baan 1. En dan met die kenmerkende stijl bij de schoolslag. Onder en boven. Komen ze richting het eerste en enige keerpunt. Sterk veld dus. Martinenghi, de Olympisch kampioen. Ramsey Petey, de wereldrecordhouder, die haalde die nog toen hij door het leven ging als Adam Petey. Maar omdat hij getrouwd is met de dochter van Gordon Ramsay en hij zijn naam heeft laten veranderen, noemen hem nu Ramsey Petey. Komt als derde bij het keerpunt en dan richting het einde. Sarasolo gaat vreselijk hard onder in beeld. En ook Casper Corbeau gaat nog goed mee. Die ligt eerste. Zou het dan een enorme verrassing zijn voor Casper Corbeau of wordt het toch een van de anderen? Het gaat nu om het uitkomen. Hij lijkt wat snelheid en ruimte te verliezen. Het lijkt Sarasolo te worden. Martinenghi is het die eerste wordt. En uiteindelijk geen top 3 voor Casper Corbeau, die veel verliest op het eind. Olympisch kampioen, ook Europees kampioen Nicolo Martinenghi. Casper Corbeau, later vanavond een nieuwe kans op een medaille. Dan is er nog een estafette waaraan hij meedoet, samen met Marit Steenberg.
1: Ja, en wij vervolgen ons gesprek over het taboe op miskramen met ervaringsdeskundige Shirin Dilmagani, hoogleraar verloskunde Eva Peukert en met Mirjam van Krij van Miskraambegeleiding Nederland. En we hadden het net even over hoe werkgevers ermee om moeten gaan. Geen generieke regeling of toch wel?
18: Nou, ik wil daar nog wel even wat op terugkomen van toen begon het zwemmen. Ik denk op dit moment dat er meer aandacht voor is. En dat werkgevers, ik hoor eigenlijk zelden nog vrouwen bij mij in de spreekkamer zeggen, er wordt bij mij op mijn werk zo slecht mee omgegaan. Niet dat ze het allemaal breed melden, maar leidinggevende managers weten het vaak wel. En als je dan zegt, ja, maar krijg je de ruimte, krijg je de tijd? En dan zeggen ze bijna allemaal ja. Dus okay. Ik heb het gevoel, maar dat kan ik niet staven, ik heb er geen cijfers over gezien, dat er wel meer aandacht voor is.
1: Ja, mevrouw Dilmagani?
10: Ja, die cijfers.
1: Ja?
10: Die cijfers die zijn er ook niet inderdaad. Maar ik hoor ook nog wel veel terughoudendheid van vrouwen om het te melden. Want soms is melden dat je een miskraam meemaakt ook vertellen op je werk dat je een kinderwens hebt. En dat is niet in elke werksetting even enthousiast wordt dat ontvangen.
1: Ja, mevrouw Dilmagani?
16: Ja.
1: Herkenbaar?
16: Ja, zeer herkenbaar. Zegt. Ook vanuit HR, diverse HR-professionals heb ik dat gehoord. Want zij weten het ook niet. En er is een taboe erover rondom dit onderwerp.
1: Ja, we hebben Jannes van der Velden nog gesproken van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Hij zei er dit over.
13: Een miskraam is natuurlijk zeer pijnlijk voor beide ouders. Begrijpelijk dat zo'n gebeurtenis verwerkt moet worden en dat het tijd kan kosten. Ieder mens is anders. Ieder persoonlijk drama wordt anders verwerkt. Dat vraagt om maatwerk. Wij zijn dan ook voor maatwerkafspraken en niet voor een wettelijke regeling. Onze ervaring als werkgeversvereniging leert dat vrijwel alle werkgevers en hun collega's mee willen denken over de maatwerkoplossing die past bij de medewerker in kwestie. Het goede gesprek tussen medewerker en werkgever is en blijft de aangewezen route.
1: Ja, mevrouw de Mahakani, dan moet dat gesprek dus wel er zijn. Dan moet je dus wel durven zeggen dat je daarmee bezig bent.
16: En je moet het durven zeggen. En ik wil nu niet de verplichting leggen op de vrouwen van we moeten meer praten, we moeten meer aangeven. Want het moet ook goed voelen natuurlijk. Maar vanuit de werkgever, vanuit de management, de veel leidinggevenden, die zijn vakkundig heel erg sterk. En die zijn op een gegeven moment, de volgende stap is leidinggevende worden. Het is niet omdat zij daarvoor gestudeerd hebben of opgeleid zijn. Dus de handvatten, concreet, van hoe moet je zo'n gesprek voeren? Ja. Ik denk dat daar een groot deel is wat opgepakt kan worden. Dat ze zich toe-eigenen en zeggen van, oké, hier kan ik beter in worden. Er zijn, daar maak ik mezelf ook hard voor. Daar ben ik al gestart binnen de organisatie waar ik werkend dus voor ben. Je kan hele mooie stappen hiermee maken. En hierdoor creëer je een veilige omgeving voor de werknemers.
1: Ja, het goede gesprek. Geldt dat dan ook voor de verloskundigen en de gynaecologen? Want Mirjam van Krij, u geeft nascholingen als het gaat om de psychosociale kant van miskramen.
10: Ja, dat klopt. Want medisch-technisch zit dat echt wel snor, hè, bij de medische professionals. Ja. Maar zij krijgen in hun opleiding amper iets over de psychosociale kant van prilverlies. Ik geef gastlessen bij opleidingen verloskundigen, maar een gastles van 1,5 uur bereidt je niet voor op hoe een groot aandeel het in je werk is. Hè? Dus die nascholingen zijn heel praktisch gericht op wat zeg je nou? Wat zeg je als je het slechte nieuws moet brengen? Hoe vraag je ernaar? En er is veel geregeld ongemak van hoe doe je dat? Waardoor ze bijvoorbeeld een nazorgtelefoontje wat in de richtlijn staat, waardoor dat er wel eens bij inschiet. En dat is zonde. Want dit is
1: kent
10: ook
1: u dat nog even heel kort, mevrouw Peikert? Dat collega's van u, want u zit hier nu, dus u zult daar wel mee omgaan of goed mee omgaan.
18: Ik denk dat onze beroepsgroep, mijn beroepsgroep, daar makkelijk mee omgaat. Ik denk dat verloskundigen ook makkelijk mee omgaan. Wij zijn ook getraind in het stellen van lastige vragen. En dat is natuurlijk gewoon wat je in de buitenwereld minder hebt. Mensen vinden het moeilijk om erover te beginnen. Ja. En ik denk dat dat voor mijn beroepsgroep zeker niet zo geldt.
1: Nee. Nou, en als het wel zo is, dan is er dus nascholing te krijgen bij Mirjam van Krij. Zeker. Dank voor dit gesprek, Shiran. Dilmagani, schrijver van het boek Ben ik de enige? Eva Peikert was aan tafel, hoogleraar verloskunde. Mirjam van Krij was er ook van Miskraam Begeleiding Nederland. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Aandacht voor het EK Atletiek. Fijne avond. Gewenst. Dag.
14: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
19: EO, geloof, hoop en liefde.
20: NPO Radio 1.
19: In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
21: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
19: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
21: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
19: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
22: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde, want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
19: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
23: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
19: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
14: NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
24: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
25: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovanek.nl.
27: Mensenrelatie, Radboud Visser.
28: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
27: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
31: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
32: Oh, weer een muis.
31: En samen spelen.
32: Kom maar. Ja. Au.
31: En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
31: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: NPO Radio 1, 7 uur.
5: Stefan Komduur.
6: Goedenavond. Trump die gaat de strijd aan met vaccinaties. Een nieuw decreet moet het aantal vaccinaties voor kinderen gaan verminderen. En Trump wil ermee, naar eigen zeggen, de autisme-epidemie in het land gaan terugdringen. Terwijl voor dat verband tussen die twee helemaal geen wetenschappelijk bewijs is gevonden. Wat voor invloed hebben die uitspraken ook hier in Nederland? Hoor je zo meteen in de Rode Draad. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Ismael de Bruin.
7: Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te breken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer in Groningen. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe-Pekela tijdelijk is gesloten. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
8: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
7: De curatoren zeggen dat ze een doorstart onderzoeken. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen op het land vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen de twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar ook voor andere landen. Dankzij de aanvallen in Oekraïne kan Noord-Korea zijn raketten verbeteren, waarmee het land gevaarlijker wordt voor zijn buurlanden, aldus Zelensky. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. En Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Dan nog het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. En donderdag en vrijdag is het in het hele land tropisch warm.
9: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van dinsdag 11 augustus. Vanavond onderzoek ik de hardnekkige mythes over vaccinaties en autisme. Spreek ik met strafrechter Jacco Jansen over zijn boekenkast. Reis ik af naar Venezuela. En je leert vanavond bij ons alles over female body horror, wat dat is. Eerst ons rondje langs de velden. Ja, want morgen rond dit tijdstip is die ene eclipse te zien waar het al dagen over gaat, of weken. Er wordt flink afgeteld en overal is die eclipse spanning voelbaar. En zijn de brillen vooral ook uitverkocht. Die zijn niet meer aan te slepen. En oogartsen die maken zich nu al zenuwachtig over al die mensen die dan toch zonder bril naar die zon gaan turen. Kan veel schade geven.
1: Kan heel groot zijn. Die kan die zelf zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt. Omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
0: Niet zonder die bril dus naar die eclipse. Turen, heb je nou geen bril, niet getreurd, dan is er een mooie troost en toch ook een goede reden om wel wakker te blijven vannacht. Namelijk ontzettend veel vallende sterren.
2: Het gaat om de Perseide, een meteorenzwerm die de Chinezen voor het eerst aan de hemel hebben gespot in het jaar 36. En die afkomstig is van een 26 kilometer grote komeet genaamd 109b Swift-Tuttle.
0: Kijk aan, op een donkere plek zou je zo'n 50 tot 65 vallende sterren per uur kunnen zien. Deze bijzondere lichtshow is woensdag rond 4:15 in de nacht dan weer te zien.
3: Let the games begin.
0: Ja, je hoort vanavond op deze zender alle updates over atletiek, zwemmen en voetbal. Er is nog een belangrijk sportevenement ook van start gegaan, namelijk de Ruiterspelen in het Duitse Aken. Prinses Amalia, Nederlandse, die bezocht vandaag de opening.
4: Nou, ik vind het zo waanzinnig gaaf om hier vandaag te zijn. En het is natuurlijk wel niet alleen zomaar iets, maar wel de WK in Aken. En mijn voorliefde voor de paardensport natuurlijk was natuurlijk wel leuk voor mij om hier te zijn. Alle paarden ook even te kroelen en zo. En ook om onze Nederlandse ruiters hier aan te mogen moedigen.
0: Kijk, paarden kroel je dus, die aaien niet. Het toernooi bestaat uit alle 6 disciplines van de paardensport. En we bespraken het gisteren al met de wereldberoemde Nederlandse DJ Reinier Zonneveld, AI in de muziekwereld. Vandaag werd bekend dat vanaf half september virtuele nepartiesten een speciaal AI-persona-label opgeplakt krijgen. Dan kan je dus denken aan dit soort muziek. Ook niet te veel zendtijd geven. Shanna Rose is dit, heeft miljoenen dollars al verdiend. En evenveel zoveel streams heeft ze ook. Bijvoorbeeld op een streamingsplatform Spotify. Maar deze Shanna Rose heeft eigenlijk nog nooit een stap buiten de cloud gezet. En dat gaat ze ook gewoon niet doen, want voortaan krijgen ze een label. Daarnaast zullen ze nepartiesten standaard verbannen ook uit gepersonaliseerde lijsten.

0: De Vici's waren dit, die gisteren een concert gaven, die weer bij elkaar optraden. Na 30 jaar dit nummer gevierd te hebben. Het concert zou 2 uur duren, werd na 1 uur afgebroken omdat de vergunning niet langer was van het festival. Erg lullig. You're ready or not. De rode draad. Gaan wij naar de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft gisteren namelijk een presidentieel decreet ondertekend om het aantal vaccinaties voor kinderen te verminderen in het land. Trump wil daarmee, naar eigen zeggen, de autisme-epidemie terugdringen.
1: Decades ago, children received only a small fraction of the vaccines required today. In those times, people were much healthier. And of course, the high rates of autism now observed did not exist.
0: Ja, daarmee houdt hij de hardnekkige mythen in stand, juist dat autisme een bijwerking zou zijn van vaccinaties. Hoe schadelijk is deze claim en waarom is die zo hardnekkig? Niels Springveld heeft zelf autisme, schrijver van het boek Autisme en Biografie. Ben jij ook dit onderwerp behandeld in dat boek? Zit hier bij mij in de studio. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. En we hebben ook contact met Agnes Kant, epidemioloog en directeur van het bijwerkingencentrum Lareb. Goedenavond ook.
3: Goedenavond.
0: Niels, maar eens even bij jou beginnen. Jij bespreekt dit onderwerp dus ook in je boek. De stigma's ook die er vooral bestaan over autisme. En toen was Trump er gisteren met die uitspraak. Wat dacht je toen?
2: Ik dacht, daar gaan we weer. Hij heeft dit al vaker beweerd. En dat hele idee dat autisme iets te maken zou hebben met vaccins, dat is al bijna 30 jaar oud. Dat stamt uit een artikel uit 1998 in The Lancet, het belangrijkste medische tijdschrift ter wereld. Later bleek dat de hoofdauteur van het stuk, Andrew Wakefield, die de hele boel bij elkaar had gelogen. Die man die is uit het artsenregister geschrapt.
0: Studie is teruggetrokken.
2: Inderdaad, ja. Maar desondanks is dit idee voor blijven leven. En Donald Trump die laat zich hier al sinds de late jaren 2000 over uit op deze manier. Zij zegt heel vaak, kinderen worden volgepompt met enorme doses vaccins. En nou ja, dat leidt onder andere tot autisme. Mm-hmm. En deze uitspraak is gewoon de zoveelste variatie op dat thema.
0: Ja, en wat vond je er zelf gewoon persoonlijk van, dat hij dat toch weer dan zo de wereld in helpt?
2: Nou ja, het verbaast me dus niet echt. Ik heb vooral mededogen met de mensen die te lijden hebben onder deze uitspraken. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk Amerikaanse autisten en hun naasten. En alle gewoon goedbedoelende wetenschappers die wel deugdelijk onderzoek ernaar doen.
0: Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb. Zien jullie dan ook een stijging bij jullie in het centrum bijvoorbeeld, als dit soort decreten worden ondertekend, meer vragen van mensen over dit soort uitspraken?
3: Ja, we krijgen daar dan wel vragen over. Maar het is zoals gezegd net door Niels al zo vaak beweerd dat mensen er ook wel een beetje opgedroogd over zijn, denk ik. Maar natuurlijk leidt het wel tot onrust. En dat is natuurlijk heel jammer, want inderdaad, autisme is geen bijwerking van vaccinatie. Sterker nog, er is heel veel goed onderzoek gedaan wat aangetoond heeft dat er juist geen verband is tussen vaccinaties en autisme. Dus soms is ergens ook geen onderzoek naar gedaan, maar is ook geen enkele aanleiding om iets te denken dat er een verband is. Maar in dit geval is het juist heel goed onderzocht en is er geen verband gebleken. Dus ja, het leidt toch altijd weer tot onrust. Wat wij dan ook doen is iedere keer wel

0: informatie gebaseerd op wetenschap te geven aan mensen, zodat ze kunnen kijken, ja, wat is er dan echt onderzocht en hoe zit dat?
1: Ja, dus ze kunnen bij jullie op de website dan doorklikken naar die studies die aantonen dat dat verband er niet is.
0: Ja, nou, we hebben een kort tekstje die uitlegt hoe het zit. En daaronder zitten dan alle referenties op welk onderzoek wij dan beweren wat de stand van zaken is rondom het al dan niet zijn van de bijwerkingen van, in dit geval, autisme.
1: Nou wil Trump ook dat de gecombineerde vaccinatie stopt. Dat de vaccinatie is dat tegen mazelen, bof en rode hond. Die wil hij opsplitsen in 3 aparte vaccins die op afzonderlijke momenten worden toegediend, volgens hem. Omdat het gecombineerde vaccin te veel bijwerkingen veroorzaakt en behoorlijk dodelijk kan zijn, zijn woorden. Wat is daar dan van waar?
0: Niets.
1: Dank. Ja, nee, dat is een heel kort antwoord. En toch weet hij het er doorheen te krijgen, daar in de Amerika. Dit is ook een mythe die terugkomt, die ook wordt weerlegd door de wetenschap. Heb jij een verklaring daarvoor, Agnes, waarom het hem toch lukt dan daar uiteindelijk een decreet over doorheen te drukken?
0: Nee, daar heb ik geen verklaring voor. Anders dan dat de, ik heb het al vaker gezegd, maar wetenschap is niet in goede handen bij Trump en zijn omgeving. Mm-hmm. Dat is wel helder. En dat is wel, vind ik wel, verontrustend. Dat een president van zo'n groot land niets met echte wetenschap heeft. Maar ook dat er blijkbaar ook zo'n angstcultuur gecreëerd wordt. Dat ook mensen die wel verstand van zaken hebben, bij de CDC, dat is het Amerikaanse RIVM, en bij de FDA, daar ook in meegaan. En hier zal dan ook een commissie aan het werk gaan van mensen die toch echt wel wetenschappelijk onderlegd zijn, die daar dan mee aan de slag moeten. Dus ja, dat kan, vind ik heel verontrustend. En het is ook nog een hoop geldverspilling, hè? En het gaat heel veel nadelige gevolgen hebben van, ja, mensen die uit angst dan bijvoorbeeld die combinatie vaccins niet nemen. Nou ben ik er wel voor dat mensen zelf besluit nemen of ze zich wel of niet laten vaccineren. Laat ik dat helder zeggen. Want ik ben niet pro-vax, ik ben niet antivax. Ik ben voor goede onafhankelijke informatie op wetenschap gebaseerd, waar mensen dan hun keuze op kunnen baseren. En dat maakt dit zo ernstig, dat soort uitlatingen doorkruisen dat. Ja. Want als je iets maar vaak zegt, gaan mensen denken, zal er dan toch iets van waar zijn? Dan worden mensen daar toch ongerust over.
1: Nou ja, en die ongerustheid wordt ook door een CDC in Amerika, dat is het Center for Diseases Control and Prevention, wel ook gevoed, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid van de Verenigde Staten. Want zij hebben onlangs een grote draai gemaakt in hun standpunt over vaccinaties en autisme.
2: The CDC's website now says a link between vaccines and autism cannot be ruled out. That's a sharp reversal from the CDC stance that there is no link. The change comes even though a connection between vaccines and autism has long been debunked by a large body of high-quality research.
1: Ja, Niels, als jij hier ook naar luistert, ook naar een CDC die dat dan aanpast, wat vind je er dan van? Wat denk je dat de gevolgen zullen zijn voor de kijk misschien wel van mensen op autisten?
3: Donald Trump en de minister van Volksgezondheid, Robert F. Kennedy, die spreken stevast over een autisme-epidemie. Nou, een epidemie is besmettelijk. Als ik in jouw glas tuf en jij drinkt het op, dan word jij niet autistisch, kan ik je verzekeren. Dus dat is gewoon heel erg kwalijk, want ja, wat doe je tegen een epidemie? Die probeer je uit te roeien. Ze blijven een soort ziektemodel van autisme pushen, alsof het een heel grote bedreiging is. En dat is gewoon heel ontmenselijkend en ja, heel negatief. Dus ja.
1: Ja, je legt het goed uit, inderdaad, wat het eigenlijk ook gewoon voor gevolgen heeft als mensen deze uitspraken doen. Wat dat betreft zou ik zeggen, mag de ophef erover nog wel wat groter worden.
0: Ja, dat vind ik toch twijfelachtig. Vind ik dus heel moeilijk. Ik zelf snapte dat je het zegt. Je merkt aan mij ook wel, ik ben er ook niet geheel neutraal over en eerder wat bozig. Maar het lastige van dit vind ik toch, je wilt ook geen zuurstof geven aan onzin die zich als een debat vermomt. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Sommige wetenschappers zeggen dat, anderen zeggen dat. Ja. Nee, de algemene wetenschap, de stand status quo van de wetenschap zegt, er is geen verband. En als je daar dan toch iedere keer aandacht aan geeft, dan geef je toch ook wel weer zuurstof aan onzin. Mm-hmm. En ik vind dat dus best lastig. Wat doe je daarmee? Ja. Nou is het natuurlijk wel lastig als dit soort ontwikkelingen in Amerika zijn om daar niets mee te doen. Dus ik zeg ook niet, je moet je mond houden. Je moet het wel degelijk weerleggen. En je moet dan ook, zoals ik net ook zei, daar goede wetenschappelijke juiste informatie tegenover stellen. Maar ja, ermee in debat gaan met mensen die dit soort dingen beweren, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Want dan geef je zuurstof aan onzin.

0: in. En het is geen debat. Mm-hmm. Het is geen debat, een wetenschappelijk debat. Het is, ja, mensen proberen toch tegenpolen te creëren, mm-hmm. pro-antivax. En wat ik gemerkt heb de afgelopen jaren, en dat heeft me ook wel wat verbaasd, want wij zijn juist onafhankelijk, wij zijn niet voor of tegen. Wij proberen goed te kijken naar de veiligheid van vaccins. Dus ook mensen die kritisch zijn over vaccins zouden wat wij als bijwerkingscentrum Blaren doen, moeten omarmen. En toch word ik door antivaxers juist, en kritische mensen juist, worden ook wij vrij negatief bejegend. En ik heb later pas begrepen, dat komt omdat mensen die willen polariseren, die willen wetenschappers die neutraal zijn en wetenschap oefenen en onafhankelijke informatie willen verspreiden, mm-hmm. willen ze niet. Want dat zit in de midden, dat is neutraal, die hebben geen mening. Dus zij zijn het grootste gevaar voor de buitenpolen. En dat heb ik later pas begrepen waarom dat gebeurde. Maar ja, dat moet je er toch niet van weerhouden, vind ik.
1: Nee.
0: Om de juiste informatie te blijven verspreiden. Ja, zeggen
1: dat doen jullie goed bij Lareb.
0: Ja.
1: Even met jouw goedkeuring, Agnes, even naar Niels hier weer in de studio. Want Niels Trump heeft eerder ook al andere uitlatingen over autisme en vaccinaties gedaan. Over het paracetamol heeft hij ook een verband meegetrokken. Waarom toch steeds die focus op autisme? Is dat jou duidelijk?
2: Ik heb daar wel een theorie over. Hij heeft gezegd toen zijn zoontje Baron werd geboren, dat is midden jaren 2000, dat hij zich toen ging verdiepen in vaccins.
1: Want hij heeft autisme. Dat broertje.
2: Nee. Maar hij ging zich verdiepen in vaccins. En wat is verstandig om je kinderen zo al te geven of niet? En toen, toen is hij ook dat konijnenhol ingedoken. Van het kan liggen aan. Autisme komt voort uit vaccins. En dus ik denk dat daar iets van die fixatie op zit. En wat me ook wel opvalt is dat de dingen die hij nu zegt, dat zijn gewoon echt woord voor woord dezelfde dingen als dat hij plusminus 20 jaar geleden zei. Gigantische hoeveelheden vaccins, het is een epidemie, kinderen worden volgepompt. Nou ja, dat soort dingen. Dus ja, en hij is natuurlijk ook gewoon een opportunist die achter ragebait aanloopt. Dus ja, dat zal ook mee te maken hebben.
1: Zaken waar mensen zich boos over maken online en die maar blijven voeden en voeden. En dan uiteindelijk zitten we hier op Radio 1 met elkaar over te praten. Wat moet er nou gebeuren naar Niels met jouw goedkeuring. Even naar Niels. Wat moet er nou gebeuren om dit soort opvattingen, volgens jou Niels, om dit eruit te halen? Uit dat debat, om...
2: Nou ja, ik denk wat mevrouw Kan net zei. Het is in principe niet echt een debat. In de zin van je hebt een te overwegen optie A en te overwegen optie B. Gewoon het ene dat klopt of benadert de waarheid meer dan het ander. Maar ik denk het meest concrete dat Amerikanen nu kunnen doen is bij de aankomende tussentijdse verkiezingen massaal op de Democraten stemmen. En bij de vorige presidentsverkiezingen zijn 6 miljoen minder democratische stemmers opkomen dagen dan bij die van 2020. Dus ik denk dat gewoon het meest concrete is wat men kan doen. En verder, de belangenorganisaties moeten zich uit blijven spreken. De belangrijke instituties zoals de CDC, die zijn nu gewoon helemaal bevolkt met Trump-loyalisten. Daar valt denk ik niet zoveel van te verwachten. Maar gewoon mensen met macht en invloed die zich moeten uitspreken.
1: Nou moeten we oppassen met niet te veel Amerika allemaal met Europa en Nederland te gaan vergelijken. Maar Agnes, dit soort uitspraken, dit soort decreten die daar dan worden gedaan, ook over breder, gewoon over vaccinaties. Kan dat dan wel ook hier in Europa tot discussie gaan leiden? Of heb je het idee dat we dit echt wel daar in Amerika moeten houden?
0: Nou, daar is het wel veel extremer. Maar er zijn hier wel degelijk ook in de antivaxbeweging dit soort krachten gaande. Ook wel in de Tweede Kamer overigens. Maar niet in de meerderheid en niet in de regering. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Maar ik denk dat we wel waakzaam moeten zijn. En daarom, wekt misschien de indruk dat ik het niet goed vind dat jullie er vanavond aandacht aan besteden. Maar dat vind ik wel heel goed, omdat je wel daardoor de kans geeft om het te weerleggen, om duidelijk te maken hoe het wel zit. Dus daar kun je ook niet omheen natuurlijk. Maar een discussie is het niet. En ik vind het ook lastig hoe je daarmee om moet gaan. Omdat de hele omgang met social media, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Hè, dat daar van alles beweerd kan worden waar mensen dan ook ingetrokken worden. Waar mensen in hun eigen wereld zitten en ook de goede informatie niet tot zich krijgen. Mm-hmm. Ik vind het een ingewikkeld vraagstuk van de huidige tijd waar we in leven. ja, wat we kunnen doen is weerleggen en mensen wijzen waar ze de juiste informatie kunnen vinden.
1: Want je bent naast de voorzitter van het bijwerkingscentrum ook zelf gewoon wetenschapper. Vind je dat de wetenschap hier al een goed antwoord op heeft? Hoe kan je nou allemaal met deze desinformatie, complottheorieën, hoe moet je daar nou mee omgaan?
0: Ja, ik heb er ook wel wat wetenschap over gelezen. Is niet mijn vakgebied, dus ik moet uitkijken wat ik zeg. Want als ik ergens niet van hou, zijn het wetenschappers die denken dat ze, als ze, omdat ze wetenschappers zijn, ook over andere vakgebieden daar verstand van hebben.
1: Je gaat er toch iets over zeggen.
0: Dan moet je, dat moet je niet doen. Maar wat ik er dan over lees, zijn er meningen ook nog wel wat verdeeld. Er zijn meningen van je moet inderdaad wel debunken. Mm-hmm. Maar er zijn ook stromingen die zeggen, nee, je moet mensen gewoon van tevoren goed voorzien van goede informatie en mensen ook laten begrijpen wanneer ze geconfronteerd worden met desinformatie. Dat moet je mensen leren. Je moet mensen een soort van immuniseren voor met nepinformatie. Dat is een beetje de nieuwe wetenschappelijke kant van denken daarover. En alleen de strijd aangaan, dat is in ieder geval niet voldoende.
1: Dank in ieder geval voor de uitleg ook. Agnes Kant, epidemioloog en directeur van het bijwerkingscentrum Larep. En hier in de studio Niels Springveld. Niels, dankjewel voor je komst. Jouw boek heet Autisme en Biografie. En dat is nog steeds te koop. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: ze kondigt haar eigen plaat al af. Dit was Olivia Dien.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 7:30, het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin.
2: De lange periode van droogte in Nederland begint historische vormen aan te nemen, schrijft de Rijkswaterstaat in zijn wekelijkse droogtemonitor. Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, en ook de afvoer door de Maas is laag. Verder zijn de grondwaterstanden op de meeste plaatsen extreem laag. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel in Groningen tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Een man van 33 uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie denkt dat hij betrokken was bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam, waarna de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdsten naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. En Milou van Wijk werd 2e in Parijs.
0: Dankjewel. Ja, want we gaan nog even naar voetbal. Want NEC, het is een onwijs spannende avond daar in Nijmegen, staat tegenover Olympiakos in de 3e voorronde van de Champions League. Frank Wielaert, ik zie dat de bal is gaan rollen in dat hele mooie stadion. Vertel, hoe gaat het daar?
3: Nou, we zijn echt net begonnen. We hebben net de eerste overtreding gezien. En de heenwedstrijd afgelopen week in Griekenland werd 0-0. Die had NEC kunnen winnen, maar dat lukte dus niet uiteindelijk. En nu is het vandaag zaak om te winnen. De winnaar van vandaag gaat namelijk naar de play-offs in de Champions League. En voor NEC en voor alle fans en voor heel Nijmegen voelt dit al wel als Champions League, hoor. Net ook als je ziet de spandoeken op de tribune. Alles ademt Champions League. Behalve dan dat de reclames allemaal nog gewoon hartstikke NEC en Nijmegen zijn. Dat als je echt in de Champions League speelt is dat natuurlijk allemaal weer anders. Maar als NEC deze wedstrijd wint kunnen ze 4 miljoen bijschrijven. Dat klinkt dan wel heel erg Champions League. Zo hoort het natuurlijk ook. Dus zullen ze er alles aan doen. Niet alleen voor de centen, maar ook voor de eer. Want ze dromen van de Champions League. Er zit al Europa League in het vat. Nou, dat is nu nog even niet goed genoeg. Eerst even kijken of Olympiakos verslagen kan worden. En we zijn net begonnen. Dus het kan allemaal nog steeds. NEC komt voor het eerst richting de goal van Olympiakos.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Deze zomer duiken we in het ultieme privédomein van interessante gasten. Vandaag krijgen we daarbij antwoord op de vraag: wat leest een rechter eigenlijk? En vandaag is dat rechter Jacco Jansen. Die komt zo meteen dat vertellen. Nu eerst
4: de week van.
0: Dat is deze week de week van Juan Soto Visser van journalistiek platform De Marker. Hij onderzoekt of het mogelijk zou zijn om in de toekomst interlandelijke adoptie toch weer als optie te houden.
5: Ik ben benieuwd of het ooit weer mogelijk zou worden in Nederland om kinderen uit het buitenland te adopteren. In 2024 werd een stop op de zogeheten interlandelijke adoptie aangekondigd. Lopende adoptieprocedures worden afgerond tot 2030. Maar voordat we het over de periode daarna gaan hebben, als die volledige stop ingegaan is, moeten we het eerst even hebben over het nu. En dat doe ik met Jen van Binsbergen. Zij is journalist en filmmaker en zelf ook geadopteerd. Van Binsbergen maakte De Afhaal Chinees, een documentaire serie over de misstanden rondom interlandelijke adoptie. Zij vindt dat de stop er nu al zou moeten komen.
6: Ik vraag me toch wel af, men spreekt altijd over interlandelijke adoptie van met de kennis van nu zouden wij misschien anders handelen. Of met de kennis van toen hebben we dit gedaan. Maar wat nu het meest interessante hieraan is dat we toch wel die kennis van nu hebben. Dus we weten dat het niet goed gaat met adoptie. We weten dat er grote gevolgen zijn aan het adoptieproces. En we weten ook dat het niet een waterdichte procedure is. Dus ik vraag me af, wat gaan die lopende adoptieouders, die aspirant wensouders, hoe gaan die dit later aan hun adoptiekinderen, of geadopteerden eigenlijk, vertellen? We wisten het niet, want volgens mij weten we het wel.
5: De adoptiestop kwam naar aanleiding van de misstanden die structureel plaatsvonden bij interlandelijke adoptie. Zoals kinderdiefstal, kinderhandel en de vervalsing van documenten. Maar Van Binsbergen legt uit dat het om meer draait dan die extremere gevallen.
6: Maar dan heb ik het ook over de mentale gevolgen van geadopteerd. Dus dan heb je het over het hoge level van suïcidegevoelens, de gevoelens van ontheming, het niet weten waar je zeg maar vandaan komt.
5: Van Binsbergen is niet de enige die per direct een stop wil. Ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming geeft het advies aan het kabinet, omdat er nog te weinig wordt gedacht vanuit het belang van het kind en er nog steeds een te groot risico is op misstanden. Maar wat als dat risico wordt weggenomen? Zou interlandelijke adoptie uiteindelijk dan niet toch mogelijk zijn? Dit volgens Van Binsbergen.
6: Op het moment dat je dat er iets van een financiële prikkel in zo'n systeem zit, ja, dan ga je al nat. Bij interlandelijke adoptie gaat het ook over de ontkenning van de oorspronkelijke identiteit. En er zit ook een ontzettende machtsverhouding bij interlandelijke adoptie. Dus zelfs al zouden de papieren in orde zijn, zouden er meer, zeg maar, identiteitskwesties, zeg maar, bekend zijn. Alsnog zit de oorspronkelijke moeder of oorspronkelijke familie zit echt aan de andere kant van de wereld. Dan vraag ik me wel heel sterk af, hoe is de machtsverhouding tussen oorspronkelijke familie en de situatie hier?
5: Mijn volgende vraag is dan, als ter adoptie gestelde kinderen niet meer naar Nederland gaan, waar dan wel? Is het wel altijd mogelijk om ze te laten opvangen in land van herkomst, zoals het zou moeten volgens experts? Of wordt het probleem niet gewoon doorgeschoven naar andere landen?
1: Meer van de Rode Draad?
0: Volg ons op Instagram. Gaan we verder met die bovenste plank van deze zomer. Nemen we bekende en minder bekende gasten die rubriek de bovenste plank hun boekenkast door of wat er verder maar bovenop de plank ligt ergens in huis. Een enorm voorrecht, want we mogen toch wel even spieken in al die huizen. Bijvoorbeeld het huis van Rick van der Westerlaken gisteren ook. Vandaag gunt strafrechter Jacco Jansen ons een blik in die boekenkast. Die staat erg vol, kan ik zeggen. Maar dan niet meteen ook met de lichte lectuur, kunnen we ook al stellen van tevoren. Jacco Jansen, welkom. Goedenavond.
4: Hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Net vakantie gehad.
4: Ja. Ik zou niet zeggen hoe lang ik ben weg geweest.
0: Ja, het was een mooie vakantie.
4: Wij noemen het verlof, hè?
0: Ja,
4: verlof.
0: Precies. Ja. Oh, dat wordt verlof genoemd, ja. In de strafrechtwereld. Je ziet er uitgerust uit in ieder geval.
4: Vlijmscherp.
0: Vlijmscherp. En komt dat ook door de vele boeken die je hebt gelezen op vakantie?
4: Nee, want het is wel grappig. De redacteur belde mij of ik mee wilde doen vandaag. De rode draad van die gesprekken, was er meer dan één, was dat ik eigenlijk helemaal niet lees. Dus ik zei van, ja, wat moet ik nou in de boekenrubriek, de bovenste plank? Ik kook ook niet en ik heb altijd het witte overhemd aan, dus daar hoefde ik ook niet voor te komen. Nou ben ik er toch voor de boeken. En ik hoop dat ik er dan toch wat over kan vertellen.
0: Yo, spannend wordt dit dan.
4: Want ja zeker. Ja. Ja, we hebben een volle boekenkast, maar weinig boeken van mij. En zeker weinig die ik heb gelezen.
0: Maar goed, maar de woorden hebben wel veel met jouw leven te maken.
4: Ja, zeker.
0: Die zijn belangrijk, ook in het strafrecht. Wat voor boeken vullen dan wel jouw kast?
4: Grappig genoeg, die kast staat in onze studeerkamer. En dat is natuurlijk een ouderwets begrip ook, studeerkamer. Want wie heeft er nog een studeerkamer? Ik kom er ook eigenlijk niet, terwijl het een prachtige kamer is in ons huis.
0: Heeft er nog ruimte voor een studeerkamer?
4: Ja, dat
0: kan tegenwoordig helemaal niet meer met de
4: schandalig. Wij hebben die ruimte wel, ook omdat de kinderen, een van onze kinderen al in huis is. Maar die boeken die in die kast staan, zijn eigenlijk over het algemeen van anderen in ons huis. En er is een gedeelte van mij, en dat zijn met name de boeken die ik ook heb meegenomen. Hè, boeken over het strafrecht. Je kan het zo gek niet bedenken of ik heb er wel een boek over als het nou over het strafrecht gaat. En dan was de vraag ook van jullie van, heb je die dan wel gelezen? En dat moet ik bekennen, ook niet allemaal. Maar ik heb ze wel, ik verzamel ze ook wel een beetje.
0: Ja, nou, je hebt wat foto's ook meegestuurd. Ja, mensen kunnen op de radio.
4: Ik schrok wel van
0: die
4: foto's ook.
0: Want?
4: Nou, het was een behoorlijk rommeltje in die kast en op die kamer. Dus,
0: ik wil nog niet zeggen eigenlijk, maar nee. Ik dacht, daar kunnen we nog een keer een ander gesprek over voeren. Maar mensen kunnen op de webcam van Radio 1 het ook zien.
4: Oh, kijk.
0: En wat we ook dan zien, is dat je ook wel proefschriften ertussen hebt staan.
4: Ja, dat was een hobby, of is eigenlijk een hobby van mij.
0: Promoveren.
4: Zeker, ik heb dat zelf graag gewild. Ook wel gesprekken over gevoerd om dat te doen. Maar uiteindelijk, ja, het komt er eigenlijk gewoon niet van om daar de tijd voor te nemen.
0: Het zijn proefschriften van anderen.
4: En die kocht ik wel. In Rotterdam hadden we de boekhandel Donner. Ja, wel bekend, denk ik. Mm-hmm. Dat was is nog steeds een prachtige boekhandel. Maar ze hebben nu een ander gebouw. En dat was een gebouw met 7 verdiepingen, geloof ik. En daar gingen we elke zaterdag met de kinderen naartoe. Kleine kinderen hadden we toen nog. En toen dan brachten we die kinderen in de speelhoek, mm-hmm. en de leeshoek. En dan konden wij koffie drinken in de brasserie. En dan ging mijn vrouw dan naar de geneeskundeboeken en ik naar de juridische boeken. En dan kocht ik altijd wel van een boekenbon. Kocht ik dan wel weer een proefschrift, als er wat stond. En die heb ik inderdaad in die kast staan op een rijtje. En op de rechtbank staat ook nog een heel setje. En ik gebruik het eigenlijk als naslagwerk. Want een proefschrift gaat wel heel diep, hè, op een onderwerp
0: in. Soms zijn.
4: En dat moet niet terugkomen in een vonnis. In een vonnis moet het allemaal toch een beetje eenvoudiger worden geschetst. Maar het is wel heel fijn om dat bij de hand te hebben. Wat een echte wetenschapper daar dan over vindt. Over een bepaald leerstuk. Hè, dan.
0: Ja, en dan ga je eigenlijk via de legende achterin. Zoek je in het boek waar wordt daar iets over geschreven.
4: Ja, want dat is dan zo uitgebreid en uitgediept. Dat je eigenlijk alles wel over dat onderwerp kan terugvinden.
0: Bijvoorbeeld heb je dan zwijgplicht en zwijgrecht ooit als proefschrift in huis gehaald.
4: Ja, die is heel oud. Hè?
0: Die is heel oud?
4: Ja.
0: 29 volgens mij.
4: Ja, dan gaat het ook nog om bij de politie of zo. Hè? Het is een apart onderdeel ook nog.
0: Ja, want wat is dat voor boek? Ja,
4: dat hebben we gekregen.
0: Plicht en zwijgrecht.
4: Ja, ik heb dat boek dus ook niet gelezen. Maar dat heb ik gekregen van iemand die hoorde van mijn hobby om proefschriften te verzamelen. Toen zei hij, nou, ik heb nog een hele mooie over zwijgplicht. En zwijgplicht, zwijgrecht heet het tegenwoordig. Hè, is heel belangrijk in het strafrecht. Mm-hmm. Dus een verdachte hoeft niet mee te werken aan het proces. Hoeft niks te zeggen als hij dat niet wil. Of geen vragen te beantwoorden. En degene waarvan ik dat kreeg, die dacht, nou, dat vindt Jacco geweldig. Maar het gaat eigenlijk zijdelings over een beetje een ander onderdeel wat helemaal niet meer bestaat in het strafrecht. Maar zo is dat in mijn kast terechtgekomen.
0: Ja, want je zegt even zwijgplicht is nu zwijgrecht, maar het is niet hetzelfde.
4: Het is niet hetzelfde.
0: Eigenlijk.
4: Ja, nee, precies.
0: Want zwijgplicht was destijds...
4: Nou ja, dat was bij de politie. Eigenlijk had helemaal niks met dat zwijgrecht te maken. Maar degene die dat aan mij gaf, die dacht dus van... Het gaat over het zwijgrecht dat Jacco altijd op het begin van de zitting zegt... U bent niet tot antwoorden verplicht. Maar daar ging het eigenlijk niet over.
0: Want wat is zwijgplicht wel? Hoe zou je het tegenwoordig noemen?
4: Ja, ik denk dat bestaat op dit moment niet meer. Althans niet waar dat proefschrift over gaat, nee.
0: Nee, precies. Maar
4: het wordt nog wel eens gezien, hè. Ik heb zwijgplicht, zeggen verdachten nog wel eens. Maar dan bedoelen ze nu... Ik heb het zwijgerecht.
0: Huh? Ja, dat is wel mooi, inderdaad. En dan weet jij, of haal je dan vaak even de proefschrift aan?
4: Nee,
0: in de rechtszaal van.
4: Nee, want ik probeer in de zittingszaal juist die hele makkelijke taal te spreken. Hè. Gewoon van mens tot mens. Om dat gesprek in die zittingszaal op gang te brengen. En niet een beetje hoogdravend en moeilijke woorden gebruiken. Ja. Juist niet. Dus een proefschrift aanhalen, beter van niet.
0: Nee, precies. Moet je misschien eerst ook vaker uitleggen. Nou, dan moet je gewoon te veel uitleggen, inderdaad. Komen we ook over te spreken zometeen nog over die makkelijke taal. Want ik wil eerst graag nog even met iets anders. Een ander boek, dat is bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen. Ja. Vragen we er ook tussen staan.
4: Ja, dat is een proefschrift van een jongen. Naast een hoofddocent van de universiteit, of de VU, de Amsterdamse Tweede Universiteit van Amsterdam.
0: Vrije Universiteit.
4: Vrije Universiteit. En dat kreeg ik toen ik daar een college kwam geven, kreeg ik dat van degene die net was gepromoveerd. En superbelangrijk natuurlijk, hè, de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen. Hoe wij dat in het strafrecht doen. We proberen dat natuurlijk altijd intrinsiek te beoordelen. Hè. Wat vinden we nou, wat is het een goed verhaal wat hier op papier staat van die getuigen?
0: Is het plausibel?
4: Plausibel, ja. Het is een simpel, logisch, consistent verhaal. Dat vinden we belangrijk. En we vinden voor de betrouwbaarheid natuurlijk ook belangrijk... dat niet één iemand het bijvoorbeeld vertelt, maar meerdere mensen. En als ze dan ook nog hetzelfde vertellen... En dan kennen we ook nog het fenomeen van steunbewijs. Ik had vanmorgen nog op de zitting een zaak... een mevrouw vertelde dat ze was geslagen en bij haar nek was vastgepakt. En dan is steunbewijs, een tweede bewijsmiddel... is dan die verwondingen die we zien.
0: Ja, een foto
4: en
0: van de nek.
4: Dat weegt dan mee in het bewijs, maar het weegt dan ook vooral mee in de betrouwbaarheid van die verklaring van die mevrouw.
0: Ja, waar veel in de zaak met Ali B. ging het hier ook voor.
4: Zeker, zeker. Heel goed dat goed dat je dat aanhaalt.
0: Maar je hebt het niet gelezen, de proefschrift. Of heb je hier dus wel deels gelezen?
4: Nou, nee, ik moet zeggen dat heb ik niet. Ik heb dat niet uitwendig nagelezen, dat boek. Maar het staat er wel. En als ik nog eens. Kijk, het behandelt de theorie van betrouwbaarheid natuurlijk. En die ken ik natuurlijk wel van buiten. Maar het is altijd handig, wat ik net ook vertelde, dat je dat steeds erbij kan pakken als je iets dieper daarop wil ingaan.
0: Ja. En hoe heb jij dan... Ik blijf het toch interessant vinden dat je boeken in je kast hebt staan. En
4: die je niet leest, hè?
0: Ja, dat is niet leest.
4: Ja.
0: Hoe heb jij die studie gedaan? Ben je onwijs goed in dingen even heel snel in je hoofd opslaan en weer door? En willen loslaten? Las je vroeger wel?
4: Nou, ik las vroeger niet. En ik was ook geen... ik zeg altijd, ik was geen briljant student. Maar dat is eigenlijk nog te veel eer. Ik was eigenlijk helemaal geen goede student.
0: Op latere leeftijd ben ik gaan studeren.
4: En ik rechten gaan studeren. En toen ik op de universiteit zat, ik snapte het gewoon eigenlijk toch niet, hoor, waar het allemaal goed voor was. En het is pas gekomen toen ik uiteindelijk gek genoeg rechter werd. Hè, of RAJO, rechtelijk ambtenaar in opleiding destijds. 30 jaar geleden bijna. Toen heeft het mij gegrepen en niet... Toen was ik 30. Nooit meer losgelaten. En tot op de dag van vandaag, ik adem strafrecht. Hè, en het is een soort hobby geworden van mij. En... ik ben daar dag en nacht mee bezig. Mm-hmm. Maar goed, niet dag en nacht in de boeken.
0: Nee, oké, maar goed, die boeken heb je wel moeten lezen om die opleiding te halen.
4: Ja, dat klopt.
0: Was dan voor jou, hoe deed je dat? Dat lijkt me een crime.
4: Nou, dat was ook niet gemakkelijk geweest. Nee, dat
0: hoe
4: klopt.
0: Deed je dit? Stak je een jointje op en ging je een beetje verdwalen in die boeken?
4: Nee, dat heb ik niet gebruikt. Dat, Maar hoe deed ik dat?
0: Wist je jezelf gewoon zo te maar naar de universiteitsbibliotheek en dan ga ik de hele dag maar lezen.
4: Nou, ik heb in die tijd natuurlijk alle studieboeken doorgewerkt. Ja. Ik heb die studie wel gehaald. Hè, mm-hmm. Het is ook niet dat ik...
0: Dat hopen we maar, ja.
4: Ja. Maar ik was een beetje een vreemde student, denk ik. Ik ben een van de weinige rechters in Nederland, denk ik, die geen VWO-diploma heeft, bijvoorbeeld. Hè. Ik heb een wat vreemde carrière gehad en heb die studie ook... Ja, een beetje zo gehaald met de hakken over de sloot. En daarna heeft het mij gegrepen. En ik ben nu, wat ik ze vertelde, altijd daarmee bezig. Mm-hmm. En verdiep me er ook in. Mm-hmm. En ik maak er nu een beetje een grapje van natuurlijk dat ik nooit lees. Maar er is eigenlijk, naast zittingen doen, doe je natuurlijk heel veel
0: Zeker. Studeren
4: in dossiers. Maar ook daar vind ik, en dat is een soort filosofietje van mij, van een wijze om te kijken naar dat strafrecht, dat we ervan af moeten in het huidige tijdsgevricht, dat we denken, als we nou dat dossier maar van A tot Z lezen, hè, simpel gezegd, dan beheersen we die zaak. En ik denk dat niet helemaal meer van deze tijd is. Het is zaak dat we die zaak samen met partijen terugsnijden naar de vragen waar het echt om gaat, en daar dan alles over lezen in dat dossier.
0: Maar daar moet je toch alles voor gelezen
4: hebben. Jij zegt meteen, waar het toe gaat. En dat is wat iedereen zegt. Ja, dat kan alleen maar als je alles gelezen hebt.
0: En dan zeg jij?
4: Dat is denk ik niet waar. In dat dossier komt heel veel van de officier van justitie, maar ook van de verdediging, mm-hmm. Simpel. Komt alles bij elkaar. En die stoppen dat in het dossier. Natuurlijk om daar wat mee te zeggen. Maar het komt er pas echt tot volle wasdom, wat erin zit, als je met elkaar daarover praat.
0: En in de rechtszaal.
4: In de rechtszaal, of misschien ook nog wel een beetje daaromheen. En om uiteindelijk daarover het debat te kunnen voeren, die vragen te beantwoorden als strafrechter, goede vragen te stellen. En uiteindelijk dat te laten landen in dat vonnis, wat mensen dan ook weer goed kunnen lezen.
0: Ja, nou hebben we bijvoorbeeld nieuwsberichten over advocatenzoektochten voor Tachi, waar dan over wordt gezegd, ja, maar die advocaten hebben anderhalf jaar de tijd nodig om het hele dossier te kunnen lezen.
4: Ja.
0: Nou, dan zie ik een ruimte als dit vol met papier.
4: Klopt
0: wat allemaal, dat klopt ook wel.
4: Ja, ik denk in die zaak zeker.
0: En goed, jij hebt ook al grotere zaken gedaan.
4: Ja.
0: Ook al dat moeten doorwerken. Hoeveel pakketten papier heb je dan uiteindelijk moeten verstouwen?
4: Nou, er zijn echt... Ik zeg altijd, vroeger hadden we de groene kaft. Mm-hmm. Letterlijk, die was groen. En daar zat het dossier in. Die was 2-3 centimeter breed. Toen ik begon met strafrecht.
0: Nog onder de arm houden.
4: Onder de arm. Toen kwamen daar de eerste ordners bij. Die zaten onder het elastiek. Zaten twee, onder zo'n postelastiek zat er dan omheen. Er zaten er 1-2 ordners bij. Toen werden het op een gegeven moment planken in een kast. Waar had je 10 ordners. En op enig moment had je kasten. Hè, kasten met ordners. En als we dan een grote zaak deden met 3 rechters, dan namen we allemaal 1 kast voor onze rekening. Terwijl iedereen natuurlijk dacht, al die rechters lezen alle drie die kasten. En dat is natuurlijk niet helemaal zo. Je probeert dat te ontsluiten, dat dossier. Dat is het recht van nu. Als je zegt, ja, ik heb ze allemaal gelezen, dan A, denk ik dat het niet helemaal de waarheid is. En B, denk ik ook dat het helemaal niet goed is. Want dan heb je je tijd die je hebt voor zo'n zaak, en het is ook economisch gewoon, bedrijfseconomisch, de tijd die je hebt voor de zaak, heb je dan verkeerd besteed.
0: Want die tijd kan je dan minder besteden aan een goed te begrijpen vonnis te schrijven?
4: Ja, dat, maar ook, en ik denk in een tijd waarin we leven met AI, hè, daar zijn we heel voorzichtig mee bezig, omdat wij natuurlijk de uitzonderingengroep zijn waar het heel gevaarlijk is.
0: Privacy
4: en als rechter moet je de beslissing uiteindelijk natuurlijk altijd zelf nemen. En niet dus we zijn heel voorzichtig mee. Maar ik denk met het voortschrijden van de techniek, daar moeten wij als rechters ook gebruik van gaan maken.
0: Mm-hmm.
4: Omdat we dan tijd overhouden, niet om meer zaken te doen, misschien ook wel hoor, meer zaken te doen, maar om het beter te doen.
0: Ja, hè, ik volg je tot zekere hoogte. Maar ergens heb ik ook, hoop ik dat de rechter die ooit een zaak waar ik misschien onderdeel van ben moet beoordelen, dat hij wel alles heeft gelezen.
4: Ja.
0: Wat mij ook kan helpen om bijvoorbeeld een vrijspraak of iets te krijgen.
4: Nee, zeker,
0: en als ik dan opeens hoor dat die rechter plukjes informatie van verschillende mensen heeft gelezen. Maar niet meer alles.
4: Ik maak het natuurlijk hier nu ook een beetje groter dan het is. Maar als je bij mij in een zittingszaal zit, en collega's zeggen dat altijd, ik zeg altijd, ja, ik lees niet zoveel in dat dossier. En dan zitten de collega's altijd een beetje te gniffelen. Want uiteindelijk zit ik best wel diep in die dossiers dan. Hè? Maar ik denk dat het grote verschil zit is in dat stomweg lezen en de analyse en de ontsluiting en daarbij elkaar helpen. Okay?
0: Dus jij wil eigenlijk wat er in die rechtszaal gebeurt, dat ook een eerlijke kans geven en niet al bevooroordeeld eigenlijk door het hele dossier.
4: Mag ik een voorbeeld geven van vanochtend? Het is heel gek. Ik moest aan jullie denken toen ik daar zat in de zittingszaal. We hadden dus die mishandelingszaak.
0: Welke mishandelingszaak?
4: En, nou, waar ik net al wat over zei. Ja. Dus als mishandeling, mevrouw die was mishandeld. Oh, okay, en uiteindelijk is die meneer ook veroordeeld. Een mondeling uitspraak gedaan vanmorgen. En de officier van justitie, die zei, die poging doodslag en die poging zware mishandeling, dat zie ik niet zitten. En de advocaat zei dat ook. En ik dacht het stiekem ook al voordat we aan de zaak begonnen. En ik had in de behandeling dat ook al een klein beetje laten merken. Dat misschien
0: te zware
4: verdenkingen waren. Waar die man ook voor had vastgezeten, 3 maanden. En uiteindelijk hebben wij een maand gevangenisstraf opgelegd. Het was veel beter geweest als op enig moment iemand, en eigenlijk meer in bijzonder de rechter, had gezegd in die zaak, zullen we het er eens over hebben? Waar nou de kern van deze zaak zit. Dan hadden we heel veel leeswerk, hè, over die feiten. Maar ook het debat in die zittingszaal. Wat eigenlijk uiteindelijk er niet zoveel toe deed. Hadden we kunnen voorkomen.
0: Ja. En dan loop jij samen naar buiten. Ja. De zaal uit. Volgens mij ook wel met de officier van justitie daarbij. Je komt elkaar misschien nog wel ergens tegen in het pand. Is dat niet ook wat je dan soms even roept naar iemand?
4: Nou zeker, we zijn er volop mee bezig. Okay. In de rechtbank Rotterdam hebben we talloze projecten om te kijken hoe we efficiënter kunnen werken. Want we zijn in de rechtbank aan de ene kant zijn we dus een bedrijf en organiseren we ons net als een ieder ander bedrijf. Maar aan de andere kant moeten we niet vergeten dat wij als strafrechters, hè, ook alle rechters, maar met name die strafrechter, verantwoordelijk zijn voor dat eerlijke proces aan het eind. Ja. En dat moeten we eigenlijk meer centraal stellen weer. We zijn misschien een beetje te georganiseerd als een bedrijf.
0: En belangrijk daar is ook zeker dat vonnis uiteindelijk. Jouw gedachten worden opgeschreven.
4: Onze gedachten.
0: Precies, op vele vellen papier nog tegenwoordig.
4: Altijd een beetje te veel.
0: Al een beetje te veel. En ook vaak niet te lezen. Niet te begrijpen.
4: Nou, dat is wel. Ik begrijp dat je het zegt, maar daar hebben we wel stappen in gemaakt, vind ik echt. De afgelopen 2 decennia misschien. Afgelopen 15 jaar hebben we er echt stappen in gemaakt. Met allerlei projecten. Met een proefschrift wat ik hier
0: ook graag inderdaad,
4: heb liggen.
0: Want dat proefschrift heet.
4: Dat proefschrift heet Sprekende Uitspraken van Geerke van der Brugge. Mm. Ik was bij de promotie vorig jaar december. Zij is al jarenlang bezig met name in strafrecht, maar ook wel in andere rechtsgebieden, hoe je nou een begrijpelijk vonnis schrijft. Zij is daar wetenschappelijk mee bezig. Ik heb veel met haar samen ook wel gedaan. We hebben samen ook wel lezingen gegeven. En ik benader dat een beetje vanuit de praktijk en zij vanuit de wetenschap. En wij hebben daar wel stappen in gemaakt. Zij met haar promotie.
0: Wat zegt de wetenschapper over dat het wel kan? Dat het wel makkelijker kan?
4: Nou, zij heeft verschillende artikelen geschreven, waaronder ook een artikel van het hoeft niet altijd korter, maar vaak kan het wel. Zo is geloof ik de titel van dat. En dat juich ik van harte toe.
0: Want jouw record? Wat is je kortste vonnis?
4: Nou, dat is vaak mondeling. En dan in twee zinnen kan ik het zeggen. Dan heeft de verdachte het. Want een vonnis is natuurlijk ook een sluitstuk. Ja. Sommige mensen denken dat dat de voorbereiding en de zitting en de vonnis, dat het 3 verschillende dingen zijn. Maar dat is natuurlijk één geheel. Dat is één geheel. Dus als het goed is, heeft de verdachte aan het eind van de zitting wel door. Zo hangt de vlag erbij. Als hij verrast wordt door de uitspraak, dan is er iets niet goed gegaan.
0: Je bent terug van vakantie. Ik zie onwijs veel enthousiasme in je ogen. Je hebt vandaag alweer gewerkt. Laatste, dat is eigenlijk meer een persoonlijke vraag. Ja. Je gaat dan op vakantie. En weet je dan eigenlijk welke zaken je na de vakantie al hebt? Of kom je dan op maandag op kantoor en dan zie je.
4: Nou, ik zit met een paar grote zaken. Ja,
0: die blijven doorwerken.
4: Die blijven doorgaan. En dat zijn best een aantal moeilijke kwesties die op mijn bordje liggen. Daar hebben we in de vakantie ook nog wel heel veel aan gedaan.
0: Dat gaat wel door.
4: Dat gaat gewoon door. Okay. Daar word ik wel over gebeld en gemaild. Dus dat gaat door. Dat weet je ook dat het op je ligt te wachten als je weer terugkomt. En daarnaast, ik doe ook heel veel gewoon huistuin- en keukenzaken, noem ik het altijd. En dat zijn eigenlijk de allerleukste zaken. En
0: die zijn enigszins korte klap natuurlijk.
4: Korte klap, maar daar zit de rechtspleging. Iedereen denkt altijd dat het in die hele grote zaken zit. Maar de zaak tegen jou en de zaak tegen mij, dat zijn de zaken waar het
0: om de letter van de wet gaat, daar wordt het interessant. Ja. Jacco Jansen, dank je wel. Was interessant, veel plezier weer op het werk dan nu na de vakantie. Dank voor de komst.
4: Dank je wel, leuk.

0: Quentin Bora was dit. We gaan eens even voetballen. Want we volgen ondertussen ook de wedstrijd tussen NEC en Olympiakos. Frank Wielaert is al gescoord.
1: Nee, nog niet. We zijn een klein half uurtje onderweg. En NEC doet echt goed hoor tegen Olympiakos. Sterker nog, als er één ploeg kansen heeft gekregen. En er heeft ook echt maar één ploeg kansen gekregen. En dat is NEC uit Nijmegen. Al heel vroeg in de wedstrijd was er de eerste mogelijkheid voor Linssen. Vanuit een moeilijke hoek weliswaar. Hij probeerde het even op doel. En Popovic, de keeper van Olympiakos, sloeg de bal via de lat uit zijn doel. En daarna was er nog een goede schietkans voor Sherry. Die schoot hij naast. Nog een goede kans voor Sherry. Daar moest Popovic weer bij optreden. En ja, dat betekent dus eigenlijk, ja, het is één richtingsverkeer. Olympiakos probeert wel in de buurt van de goal van NEC te komen. Maar dat is tot nu toe totaal nog niet gelukt. Dus NEC is de baas op eigen veld, maar heeft zich nog niet weten te belonen. Het is eigenlijk bijna hetzelfde verhaal als vorige week. Nog steeds 0-0 dus in Nijmegen.
0: Dankjewel Frank. We gaan ook naar het EK zwemmen. Dat is dan in Parijs. Anne de Jong, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: De finale 4x100 meter met de wisselslag. En zeker een Nederlands tintje.
2: Ja, estafette hebben we het dan over. En dan ook nog gemengd estafette. Twee mannen, twee vrouwen voor alle landen die meedoen. En Nederland niet als een van de beste geplaatst. Maar als je kijkt naar welke zwemmers en zwemsters er zo meteen in actie komen. Wel een heel sterke selectie opgesteld. Maaike de Waard doet de rugslag. Kasper Corbeau de schoolslag. Zojuist achtste bij de 100 meter in zijn individuele tijd. Nu moet hij er 100 meter zwemmen. Dus in die estafette. Sean Niewold dit seizoen beter en beter geworden. Op de vlinderslag. En als laatste onze troef Marit Steenbergen. Zojuist zwom ze geen wereldrecord, maar wel een razendsnelle tijd op de 100 meter. Vrij, ze werd Europees kampioen. Milou van Wijk daar trouwens knap tweede. Maar ze mag het nu vanavond nog een keer laten zien dat ze de snelste is op de 100 meter als slotzwemster van de Nederlanders. Dat is een sterke selectie. Groot-Brittannië heeft ook een sterke selectie. En Frankrijk ook. Italië normaal gesproken ook. Maar die hebben zich niet gekwalificeerd. Die waren gedisqualificeerd. Dus als een concurrent minder. Zometeen 8:05.
0: Hoor je natuurlijk op deze zender. En dan daarna gaan we afreizen naar Venezuela. Politieke onrust, ook een grote aardbeving daar eerder dit jaar. Hoe is het daar? Dat hoor je zometeen.
3: NPO Radio 1.
4: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
5: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
4: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: NPO Radio 1, 8:00.
3: Stefan Komduur.
0: Goedenavond, hoe moet het verder met de democratische en politieke transitie van Venezuela? Daar zijn de interimregering en de oppositie op dit moment druk over in gesprek. Maar welke rol speelt de VS? En staan alle neuzen wel dezelfde kant op? Of spelen er juist ook andere belangen? Allemaal vragen die we gaan beantwoorden zometeen na het NOS Journaal van 8:00. Hier is Ismael de Bruin.
9: Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
10: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
9: Dit jaar zijn er al 50 inbraken geweest in brandweerkazernes. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Een man van 33 uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie denkt dat hij betrokken was bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies. Vervolgens crashte de auto van de verdachte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou één van hen zijn. De andere twee worden nog gezocht. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brennan heeft de cijfers.
11: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
9: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Dan het weer vanavond, is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag is het in het hele land tropisch warm.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. Het Museum Vlaardingen vraagt om hulp bij het redden van een historisch gedenksteen uit Vlaardingen. Om wat voor gedenksteen dat gaat, ga je zo meteen horen. We horen in ieder geval wel even weer het voetbal. NEC, Olympiakos, Frank Wielaert, hoe staat het ervoor?
1: 0-0 staat het nog steeds. 35 minuten gevoetbald. En NEC is echt beter dan Olympiakos. Krijgt kansen. Dat krijgen de Grieken bepaald niet. Tot nu toe in deze wedstrijd. Eén probleem bij de Nijmegenaren. Ze hebben twee keer moeten wisselen. En echt moeten wisselen vanwege blessures. Oaisa raakt al heel vroeg in de wedstrijd geblesseerd. Heeft het even geprobeerd. Kon niet door. Voor hem is Emre Moore binnen de lijnen gekomen. Gebruikelijke wissel. Maar dan later in de wedstrijd. Nu moet Emre Moore nog een hele tijd spelen. En ook Sandler klaargestoomd om te kunnen beginnen. Nou, dat is gelukt. Maar na iets meer dan een half uur hield het voor hem toch echt wel op. En dus is ook hij weer naar de kant. En Pereira is voor hem in de ploeg gekomen. Ja, dat is toch wel even wat anders. Want Sandler achterin, die hebben ze wel nodig om aan het voetballen te komen. En tot nu toe is dat eigenlijk allemaal goed gegaan. Eens kijken of dat goed blijft gaan in het resterende uur van deze wedstrijd. Tot, ja, eigenlijk behalve scoren gaat het prima. Met NEC. De score is wel het allerbelangrijkste in dit spelletje. Het staat nog 0-0.
0: De rode draad. En je zou misschien denken, er zou toch gezommen worden? Dat wordt er ook, maar het is allemaal wat later. Dus u hoort dat zometeen ook. We gaan van Europa tot aan Oceanië. Altijd op deze dinsdagavond. Van Azië tot Afrika. Samen met collega Sinan Chan reizen we iedere dinsdagavond de continenten af. En dat doen we vanavond ook weer.
2: Deze week reizen we af naar Venezuela. Een land waar aan de onderhandelingstafel wordt gesproken over macht, transitie en verkiezingen. De Amerikanen zitten niet aan tafel, maar een schaduw hangt er wel overheen. Olie, invloed en belangen lopen hier al jaren door elkaar. En terwijl bovenin wordt onderhandeld, probeert beneden een bevolking verder te leven. Na jaren van economische en politieke crisis kwam daar ook nog een verwoestende aardbeving bovenop. De vraag is of er tussen al die geopolitieke belangen nog ruimte is voor hun verhaal.
0: Universitair docent Eva van Roekel aan de Vrije Universiteit is sociaal en cultureel antropoloog. Voor lange tijd deed zij veldwerk daar in Venezuela en nog altijd volgt het land op de voet. Goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
0: Fijn dat u er bent en ons kan updaten over Venezuela. Hoofdonderwerp is wat we vanavond gaan bespreken, maar we kunnen niet om de westerburen heen, om dat land Colombia, dat gisteren werd opgeschrikt door een grote aardbeving. Ja. Nieuws blijft erover naar buiten komen, er is nog weinig goed bekend, hè? Het is nog allemaal uitzoeken wat voor impact het is. Is er sprake van solidariteit vanuit Venezuela?
3: Ja, ik had eerst de indruk van niet. Maar toen kwam inderdaad toch wel een boodschap van Delcy Rodriguez dat inderdaad hun hulptroepen ook klaarstonden om te gaan helpen. Ja, dat zal natuurlijk ook wel zijn moeten kijken. Ze hebben ook in Venezuela nog steeds ontzettend veel werk te verrichten voor de aardbevingen van een maand geleden. Maar inderdaad, er is wel solidariteit en die is, ondanks alle politieke verschillen tussen Colombia en Venezuela, toch ook altijd wel iets wat naar voren komt in tijden van crisis zoals deze aardbevingen.
0: Ja. Je helpt je buren.
3: Inderdaad. Ja, ja, ze noemen elkaar ook broeders. Kijk. Colombianen en Venezolanen zijn broeders van elkaar.
0: En hoe zeggen we dat dan in de mooie taal?
3: Hermanos.
0: Hermanos, precies. Hermanos, ze zijn elkaar hermanos. En we leerden bij de vreselijke aardbeving in Venezuela dat deze uren zo belangrijk zijn, hè? De eerste uren na een aardbeving. Dus fijn dat die hulptroepen daar vanuit Venezuela ook naartoe gaan. Het dodental van de aardbeving in het land zelf, dat was inderdaad pas afgelopen juni, is ondertussen de 6.000 gepasseerd. Een vrij groot aantal. Zijn Venezolanen eigenlijk tevreden met de crisisbestrijding van hun regering als het op die aardbeving aankomt?
3: Nou, eigenlijk niet. Dat kwam eigenlijk al heel snel naar voren. Dat ze zeiden van, wat staan jullie hier te doen? Helpen. Dat was ook wat je veel wel zag op de socials rondgaan. Dat mensen maar zelf inderdaad met hun handen puin gingen ruimen. Omdat ze zeiden, waar komt de hulp? Waar komt de hulp? En dat is een heel dispuut. En dat wordt natuurlijk ook heel snel politiek. En dat wordt dan ook overgenomen van de oppositie om te zeggen hoe slecht de regering natuurlijk ook reageert op dit soort rampen, situaties. Mm-hmm. Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, denk ik. Het is natuurlijk ook, het was een dubbele aardbeving in een gebied wat heel, ook gewoon slecht gebouwd, waar vroeger ook al, de slaves waren, modderstromen. Mm-hmm. Dus dat heeft ook al een hele geschiedenis, die regio. Dus ik denk zeker dat ze adequater hadden kunnen handelen, maar het is ook een land waar gewoon de diensten en gewoon heel verzwakt zijn. En wij, ik bedoel, Venezuela is daar eigenlijk gewoon niet klaar voor om zoiets op te pakken. Dus dat ze ook nu hulp bieden aan Colombia is ook denk ik meer een symbolisch gebaar dan dat ze echt heel veel werkelijk kunnen bewerkstelligen.
0: Ja, precies. Nou, het symbolische gebaar naar de hermanos is natuurlijk onwijs belangrijk. Ja. We praten zo meteen verder over het land en dan vooral ook de politieke situatie. Maar we gaan eerst naar Anne de Jong, want er wordt gezwommen vanavond en de finale staat op het punt te beginnen.
4: De gemengde estafette wisselslag, alle disciplines komen aan bod over 100 meter. Twee mannen, twee vrouwen. En dat wordt een grote chaos. Niet alleen omdat er heel veel zwemmers en zwemsters om de beurt het water in gaan springen. Maar ook omdat er wisselingen zijn in die opstellingen. Sommigen beginnen met twee mannen. Sterker nog, de meeste landen beginnen met twee mannen. Maar Nederland en Frankrijk doen dat met een vrouw. En dan vervolgens een man. En wat je dan dus krijgt is dat Nederland nu bijvoorbeeld samen met Frankrijk helemaal achterop ligt. Omdat een vrouw nou eenmaal niet zo hard kan rugzwemmen als een man. En dan gaat dat later in de race als het goed is weer draaien. Want dat zijn wel twee grote kanshebbers. Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook de Russische atleten onder neutrale vlag zijn goed. Die hebben ook een echte specialist. Kliment Kolesnikov. Die heeft wat voorsprong genomen op de rest. Een klein metertje voor die Russische atleet richting de eerste wissel. Dat moet natuurlijk allemaal goed gaan. Het wordt allemaal flink in de gaten gehouden. Of iedereen wel aantikt en goed aantikt. Daarom is deze race wat later. Omdat bij de 800 meter bij een Portugese zwemster de vraag was of ze bij het keerpunt wel hard genoeg zich afgezet had. En of je dus niet een klein stukje zou hebben afgesneden. Nederland ligt nog altijd laatste bij het eerste keerpunt. Maaike de Waard heeft de rugslag gehad. Nu moet Caspar Corbeau met de schoolslag absoluut zijn sterke punt een deel gaan inhalen. Bij heel veel landen nog altijd de mannen in het water. En nog altijd de Britten nu op de tweede plaats. Rusland op de eerste plaats. Maar een tiende boven het wereldrecord. Die gaat als een pijl door het water. Ook een specialist. Kirill Prigoda. Als je nu kijkt, dan is het Corbeau helemaal boven in beeld in baan 1. Die een enorme achterstand heeft op de rest. Maar het moet zo meteen bij de laatste twee zwemmers flink worden ingehaald. Want dan heeft Nederland Sean Niewold op de vlinderslag. Terwijl er veel vrouwen in het water liggen. En dan natuurlijk Marit Steenbergen op het laatst nog. De derde zwemmers zijn bij de meeste landen het water in voor de vlinderslag. De Russen nog altijd voorop. Groot-Brittannië op tweede. En Nederland wisselt nu pas een meter of 12 achter de rest. Het gaat heel erg hard. Maar Sean Niewold is nu met grote slagen wel wat aan het inhalen. Ook al ligt Nederland nog altijd laatste. 50 meter gehad van de vlinderslag. Keerpunt. De Russen nog altijd op 1. De Britten nog altijd op 2. De Grieken verrassend op de derde plaats. Nederland keert als achtste, maar waar het 12 meter achterstand was, is het nu nog maar 6,5. Het is Niewold die nu heel veel goed moet maken. De Fransen doen dat ook absoluut met Aitkachi. Die is inmiddels opgekomen naar de tweede plaats. Ze waren heel lang zevende, de Fransen. Maar nu liggen ze opeens eerste. Nederland is de Spanjaarden en Polen voorbij. Nu het wisselpunt. 3,5 seconden ligt Nederland achter de Franse zwemster. Marie Wattel is goed voor de Fransen, maar niet zo goed als Marit Steenbergen. Dat is de allerbeste op dit onderdeel, de 100 meter. En wat gaat ze hard in baan 1. Ze is al een paar andere landen voorbij richting het laatste keerpunt van deze estafette. Ligt Nederland vierde. De Fransen wisselen als eerste. Inmiddels is het wereldrecord al lang losgelaten. 1,5 seconden daarvoor. De Russen als tweede. Nederland keert als vierde. En heeft 2,5 seconden achterstand op de concurrentie. Nu ligt Nederland derde. Steenberg is geweldig aan het zwemmen. De Fransen zijn waarschijnlijk te ver weg. Maar de Russische zwemster lijkt een beetje in te storten. En heeft Steenberg er nog genoeg om daar voorbij te komen? Frankrijk met bijna lengtevoorsprong gaat Europees kampioen worden. Dat is zeker. En Nederland, Marit Steenbergen, tikt als tweede aan. Een geweldige race zwemt zij naar Europese titel op de 100 meter. Doet ze dat nu ook, die 100 meter. Op de 4x100 meter wisselslag gemengd estafette. Een zilveren medaille voor Nederland.
0: Dankjewel, Anne. En onwijs goed verslagen, ook omdat er gebeurt er veel tegelijkertijd, zeg. En je weet het allemaal goed te vertellen. Dankjewel. In ieder geval dus zilver voor Nederland. Gaan we verder weer naar Eva van Roekel hier in de Rode Draad. Vrije Universiteit, sociaal en cultureel antropoloog. We hebben het over Venezuela vanavond. We spraken al even, Eva, over de aardbeving. Ja. Maar het land kende een aantal maanden daarvoor ook een onwijs grote verschuiving. Maar dan politiek gezien, de inval van de Verenigde Staten. Afgelopen januari werd voormalig president Nicolas Maduro ontvoerd door de Verenigde Staten uit zijn woning. Wie heeft de macht op dit moment in handen in het land?
3: Nou ja, mensen zeggen wel de facto een soort protectoraat of de 51ste staat van de Verenigde Staten aan het worden is. En officieel, nou ja, is Delcy Rodriguez nu de waarnemend president. Maar het schijnt dat ze toch wel echt naar de pijpen moet dansen van Marco Rubio. En dat dagelijks contact is op WhatsApp over wat er gedaan moet worden in het land. Ja,
0: terwijl ze de indruk willen wekken dat er weinig contact is. Dat de VS eigenlijk er niet is. Want we horen afgelopen week dat de huidige regering in onderhandeling is met de oppositie. Die onderhandelingen zijn geïnitieerd door de Verenigde Staten. Maar die zijn zelf niet aanwezig bij die onderhandelingen. Is dit allemaal dan een bewuste keuze om maar de schijn te doen ophouden dat de Verenigde Staten niet bemoeien?
3: Ja, ik kan niet helemaal duiden waarom de Verenigde Staten niet zelf aanwezig willen zijn bij deze onderhandelingen. Het is ook niet duidelijk of we het onderhandelingen mogen noemen. Sorry, hier wordt de familie. Die loopt even door de kamer.

0: Handeling. Het is ook niet duidelijk of we het onderhandelingen mogen noemen. Sorry, hier wordt de familie. Die loopt even door de Kamer. Ze zijn natuurlijk wel geïnitieerd door de VS. En met name ook de leider van de oppositie is gevraagd door de Verenigde Staten om deel te nemen. Zij zat in ballingschap in Spanje en is daarvoor teruggekomen naar Caracas. En wat de reden is waarom ze niet actief aan die tafel willen deelnemen, weet ik eigenlijk niet. Want uiteindelijk, als je toch ook hoort mijn politieke analisten in Venezuela zelf zeggen, ja, als we het gewoon alleen maar aan de oppositie en de regering overlaten, dan wordt het waarschijnlijk weer een papieren tijger. Er zijn al 17 van dit soort dialogen geweest in de afgelopen 20 jaar. En daar is eigenlijk nooit of heel weinig uitgekomen.
1: Nee, precies. En ik weet niet of jij een deur kan dicht doen. Ik ben niet
0: dat
1: helemaal
0: wordt
1: thuis
0: nu gedaan. Ik heb een kind die het heel grappig maar vond om hier even doorheen te lopen. Ja, maar hij is nu, de deur is dicht. Ja,
1: de deur is dicht, heel goed. Ja. Dan kunnen we het inderdaad goed verstaan. Dat was te verstaan, maar ik dacht, misschien voor in de toekomst. Wat is het doel van deze huidige onderhandelingen tussen die twee, tussen de regering en de oppositie?
0: Ja. Nou ja, ik denk, met name van de oppositie is dit iets natuurlijk wat ze al jaren willen. Ze willen een transitie naar weer een echte democratie, waarin het volk zich uitspreekt en dat ook degene wordt die het land gaat leiden. En ik denk dat voor de regering dit weer een manier is om tijd te rekken, wordt ook vaak wel gezegd, om te laten zien dat ze naar de buitenwereld best wel bereid zijn om na te denken over toch weer eerlijke verkiezingen in een onduidelijke toekomst. Maar ik denk eigenlijk wat nu veel belangrijker is dat de Verenigde Staten, in 3 januari hebben ze een zittende president, een autoritaire leider wel. Ook heel discutabel of die nog wel de juiste leider was, maar dan nog een externe interventie. En dat hebben ze eigenlijk ook een beetje moeten legitimeren met. Dan gaan we ook zorgen dat er een politieke transitie gaat komen. En de afgelopen maanden is er eigenlijk heel weinig van terechtgekomen. Dat is ook natuurlijk niet iets wat snel gebeurt. Maar ik denk dat er eigenlijk veel meer een economische agenda onder ligt voor de Verenigde Staten. Zij willen natuurlijk heel graag die olieindustrie weer activeren.
1: Ja, die ligt stil. Terwijl er zijn wel allemaal fabrieken die weer opgestart zouden kunnen worden. Die zijn verouderd. Maar als je even je best doet, dan heb je best snel weer een olieindustrie.
0: Ja, maar daar moet gewoon flink voor geïnvesteerd worden. En ik denk dat ze ook zien in Washington dat buitenlandse bedrijven nog niet staan te springen om daar te gaan investeren in een juridisch politiek instabiel land. Venezuela heeft afgelopen 20 jaar heel veel onteigeningen gehad. Dus ik denk dat bedrijven ook denken, als ik niet de garantie heb dat dat niet gaat gebeuren, waarom ga ik nu miljarden steken in een bedrijf waarin ik misschien over een aantal jaar alles weer kwijt ben. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat die toenadering toch ook veel meer komt van, we moeten gewoon zorgen dat er toch een soort van verkiezingen gaan komen. Wie daar dan aan deel gaat nemen is onduidelijk. Maar dat moet in gang gezet worden. En dit is een eerste stap daarna.
1: Maar ik hoor tussen je antwoorden, tussen de zinnen door, dat het eigenlijk voor de bühne vooral is.
0: Een beetje wel, denk ik, ja. Ik lees vooral van politieke analisten. Er komt ook niks naar buiten. Hè. Ze hebben 3 agendapunten. Mm-hmm. Dat is hulp voor de slachtoffers van de aardbevingen. Het is inderdaad politieke transitie naar democratie of politieke versteviging. Dat ligt eraan of je vanuit de oppositie of de regering denkt. En de derde is garanties en politieke rechten. Ja, garantie voor politieke rechten. Dat is eigenlijk het enige wat we hebben gehoord. En verder hebben ze zich uitgesproken dat ze graag met elkaar in gesprek willen en dat we het op een respectvolle wijze willen doen. Dat hebben we vrijdag gehoord. Ja, we zijn nu een aantal dagen verder, maar eigenlijk weten we helemaal niet wat er wordt besproken, of er wordt onderhandeld en door wie.
1: Maar is dan het idee van de Verenigde Staten, als we laten voordoen dat het een democratisch land is, dan zullen de bedrijven wel komen?
0: Ja, ik denk het wel. Nou ja, er zullen niet alleen maar voor de bühne alleen is niet genoeg. Er zal dan toch een soort van sanering moeten komen in het hele juridische bestel. De kiesraad zal ook alweer opnieuw ingericht moeten worden. En er zullen ook echt wel nieuwe verkiezingen moeten komen. Ik kan me niet voorstellen dat niet gaat gebeuren. Maar hoeveel die druk van de ik denk, dat is wat je in Venezuela vooral ook merkt, dat mensen iets hebben van, als het alleen maar gaat over regeringsleiders en oppositieleiders die met elkaar aan tafel gaan zitten, dan wordt er iets afgesproken wat op papier misschien heel mooi is, maar uiteindelijk heeft dat niks te maken met eigenlijk de dagelijkse werkelijkheid en eigenlijk ook niet met de politieke werkelijkheid daarna. Dus zij denken eigenlijk, het enige verschil is nu, als die druk van de VS maar opgevoerd blijft worden, dan is dat uiteindelijk wat die politieke transitie wellicht teweeg kan gaan brengen. En niet zozeer wat er nou tussen deze mensen afgesproken of besproken wordt.
1: En doet de Verenigde Staten dat dan omdat ze zo begaan zijn met

0: gemiddelde Venezolaan?
1: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat... ik denk wat ik zei. Er zijn economische belangen. Ze willen die olieindustrie zo snel mogelijk...
0: Ja, dat is dan niet
1: weer
0: goed voor de Venezolaanse economie automatisch.
1: Nee, want dat is natuurlijk... Ik vond dat heel... In januari, februari werd al duidelijk dat dus eigenlijk ook het hele... Er is al wel meer, er worden al meer olie geboord. En dat geld gaat direct naar een federale bank in de VS. Dus dat gaat eigenlijk helemaal buiten Venezuela om. En of, ja, ik weet niet of het al officiële kennis is, maar daar kun je wel dingen over lezen. Het schijnt dus dat Delcy Rodriguez en haar regering nu letterlijk budgetten moet opsturen naar de Verenigde Staten om geld te vragen, om dus aanspraak te kunnen maken op delen van, dat, van die oliewinsten. Dus ze hebben daar eigenlijk gewoon helemaal geen autonomie meer over. En hoeveel geld daarvan bij de VS blijft plakken is ook onduidelijk. Er wordt wel onderzoek gedaan door onderzoeksjournalisten in de VS. En die zeggen, ja, het staat allemaal op een bank. Het lijkt erop dat het daar wel staat en dat het niet voor andere dingen wordt gebruikt. Maar ja, Venezolaanse staat kan er niet bij.
0: Nee. Die tafel wordt wel geschept. Nu snappen we ook goed waarom de VS daar eigenlijk toch wel zich mee bezighoudt, maar ook bewust niet aan tafel gaat zitten. Niet aan die tafel vinden we Marina Corina Machado, bekend als oppositieleider in Venezuela. Ja. Winnaar van de Nobelprijs in 2025 voor de vrede. Dat zou de eerste persoon zijn die ik zou tekenen aan die tafel. Maar die zit er niet aan. Hoe kan dat?
1: Dat is een beetje een dubbele rol. Aan de ene kant wordt ze ook heel erg geprezen door Trump en is zij ook heel positief over Trump. Maar zij is duidelijk inderdaad op een zijspoor gezet dat zij aan deze fase van een eventuele verandering in Venezuela geen deel kan nemen. En ja, dat is ook wel een groot kritiekpunt dat mensen zeggen. Dat is wel een enorme zwakte van als er ook iets afgesproken gaat worden tussen de oppositie en de regering. Ja, waar sta je dan voor als oppositie als de grootste eigenlijk verbindende factor niet deelneemt aan die gesprekken? Mm-hmm. Wat voor waarde heeft dat dan? Wat voor gewicht heeft dat dan voor de oppositie die ook heel verdeeld is? Hè? Dat is al van alle tijden in Venezuela. Dus ja, dat is wel echt een lastige, denk ik. En ik denk ook dat dat voor de oppositie straks, als er iets misschien morgen naar buiten gaat komen, ja, hoe gaan ze zorgen dat ze voldoende draagkracht gaan krijgen en voor waar ze mee gaan komen. Ja. Dat is wel echt. Maria Corina heeft wel gezegd, ik sta daar niet achter, maar ik ga het ook niet tegenwerken. Dus ik denk dat zij ook daar ook een beetje aan het balanceren is van,
0: We moeten we laten de kans ook niet helemaal aan mij voorbij gaan dat die oppositie een iets luidere stem kan krijgen. Ja. Ondertussen zit die president, want dat is hij volgens mij nog steeds, Nicolas Maduro, in de Verenigde Staten.
1: Ja.
0: Wat is zijn titel ondertussen? Kunnen we hem voormalig president noemen? Is het...
1: Ik denk dat hij dat zelf niet zou vinden. Het is een beetje. Delcy Rodriguez heeft altijd in alle communicatie tot aan de aardbevingen gezegd dat ze waarnemend president is. Maar eigenlijk sinds de aardbeving is dat woord waarnemend een beetje verdwenen uit alle communicatie, officiële communicatie. Dus het lijkt er ook een beetje op dat zij toch een soort van meer permanentere positie aan het innemen is. En dat is juridisch natuurlijk heel lastig, want in de Venezolaanse grondwet heb je tot 180 dagen dat als de president inderdaad afwezig is, dat de vicepresident kan waarnemen en dan moet je verkiezingen uitroepen. Maar nu daar zijn ze heel goed in, hebben ze weer een of andere juridische loophole gevonden, waarin ze zeggen, ja, maar dit is een geforceerde afwezigheid van de zittende president. En dat is blijkbaar weer zonder precedent. En waardoor je dus inderdaad niet direct over hoeft te gaan op verkiezingen. Maar dit creëert dus voor Delcy Rodriguez wel een mogelijkheid om eventueel langer aan te blijven.
0: Ja, om eigenlijk een soort soft landing te hebben in het land en op een gegeven moment te kunnen zeggen, ja, maar nu zit ik al zo lang. Het is allemaal gedoe om dat weer terug te veranderen, bij wijze van spreken. Ja. Is de gemiddelde Venezolaan nog bezig met Nicolas Maduro?
1: Nou ja, ik denk, de meesten waren ook wel gewoon heel blij. Ja. Ergens ook dat dit hem is overkomen. Maar ik denk ook, ook deze politieke discussies in Caracas. Ja, de meeste mensen zijn gewoon nog steeds alleen maar heel erg druk met een gierende inflatie van, die ik geloof alweer 500% is. Ik geloof het minimumsalaris is weer $0.17 per maand. Mensen zitten vaak maar 2 uur per dag elektra. Ja, de scholen werken niet. De ziekenhuizen hebben het moeilijk of staan heel leeg. Mm-hmm. Dus mensen zijn ook eigenlijk gewoon vooral heel erg druk. En daarbovenop natuurlijk nog de aardbeving en het trauma daarvan. Familie die niet in Venezuela is, maar elders. Dus mensen zijn eigenlijk ook gewoon heel erg druk met overleven. En,
0: en zo'n president. Ja. Die zien politiek wel zaken gebeuren, maar die hebben helemaal niet automatisch meteen een positieve uitwerking op hun eigen leven.
1: Nee.
0: Er was enige blijheid over Nicolas Maduro, die uit dat land werd opgepakt en weg werd genomen naar de Verenigde Staten. Is er dan nog steeds ook vertrouwen in Trump bij de Venezolanen? Of zeggen zij nu ook wel van, die is er alleen voor de olie?
1: Ja, nou, ik denk dat er wel is. Dat is een soort trade-off, denk ik, die ze maar moeten accepteren. Ik geloof, ik las ergens weer van die percentages waarvan ik ook niet weet wat ze echt betekenen, maar dat toch nog wel meer dan 50% hoop heeft dat Trump toch een verschil gaat maken. En ik denk dat wij dat in Europa soms wel moeilijk te behappen vinden, maar voor heel veel Venezolanen is het wel een man die iets doet. Ja. En niet alleen maar met woorden dingen probeert een beetje te verzachten of wegpraten, maar hij interveneert en hij maakt iets waar. Dus heel veel Venezolanen vinden het eigenlijk wel heel fijn dat er enorme druk vanuit de VS wordt opgevoerd, omdat ze ook zien, ze zijn al met name de oppositie en nu ook gewoon een hele grote hoeveelheid van de samenleving. Ze willen gewoon weer verkiezingen. Ze willen een andere richting. Mm-hmm. Maar het lukt niet. Ze zijn al meer dan 10 jaar hiermee bezig. Sommige mensen al 20 jaar sinds Chavez aan de macht kwam. 25 jaar. Ja,
0: dus de tijd naar vrije verkiezingen is nog ver weg. Maar er gebeurt wat in het land. En dat is voor de Venezolanen ook wel interessant. Ja. Eva van Roekel, universitair docent sociale en culturele antropologie aan de VU. Dank voor de uitleg. We gaan naar voetbal, denk ik. Nee, excuus, we gaan naar het EK. Ja, er wordt zoveel gesport vanavond. Ik ben geen automatisch langse lijner, dus we gaan naar atletiek. Naar jou, Armand. Ik was je niet vergeten, hoor. Daar is de finale aan de gang met een Nederlands teamtje.
2: Ja, we zitten in Birmingham bij het EK atletiek. Het is de tweede avond van deze Europese kampioenschappen. Gisteren al 3 medailles voor Nederland. Goud, zilver en brons. En nu de eerste finale van deze tweede avond. Die veel Nederlandse inbreng kent. 3 Nederlandse vrouwen doen mee op de 5000 meter. Jennifer Gulikers en Amina Matoeg kennen we wat minder goed. Maureen Koster kennen we heel goed als een wereldtopper op deze discipline. Dat is een vrouw die wellicht, als het allemaal goed valt, als het mee zit, richting de medailles zou kunnen gaan. Koster die kiest een beetje op de positie rond plek 2-3. Koster heeft een geschiedenis van vallen, van valpartijen in dit soort races. En we hopen met z'n allen dat ze blijft staan, dat ze uit het gedrang kan blijven. We zagen gisteren bij de 5 kilometer bij de mannen dat Mike Foppen heel ongelukkig ten val kwam. Hij was goed in vorm, maar ja, als je valt dan kan je doorgaans nog wel verder. Alleen dan heb je al zo'n klap gehad dat je bijna kansloos bent voor de titel. Niet altijd, maar vaak wel. Dus Koster moet blijven staan. En Koster moet ervoor zorgen dat ze in de buurt kan blijven. Want de Kosovaarse die is vertrokken. Al heel vroeg in de wedstrijd en een gaatje heeft van zo'n 30, 40 meter. Maar die zal wel achterhaald worden. Koster heel sterk dit seizoen geweest. Hij heeft de beste seizoenstijd van het hele veld gelopen in Rome in juni 14:33. En dit is een moment voor haar om dan eindelijk die grote titel wellicht wel te pakken. Maar er is flinke concurrentie. Vooral van de Italiaanse Battocletti. Die alleen zijn zilver pakte op de Olympische Spelen. Dit is op mondiaal niveau deze afstand. Doorgaans het domein van de Keniaanse, van de Ethiopische vrouwen. Maar goed, het is een Europees kampioenschap. En dus kunnen er andere vrouwen opstaan. Geen Sifan Hassan. Die richt zich echt volledig op de marathon. Die heeft in het verleden op deze afstand natuurlijk ook heel veel successen geboekt. Maar zij is er niet bij. 3 andere Nederlandse vrouwen wel. Het duurt een kwartier ongeveer deze finale over 5000 meter. We zijn zo'n 3 minuten bezig. Al de eerste kilometer achter de rug. En Maureen Koster zit er goed bij. Ligt rond de 3e plek. En laten we hopen dat ze dat kan vasthouden. Of misschien zelfs straks, als het er echt om gaat, die laatste paar rondes nog wat verder naar voren kan.
0: Dankjewel, Armand. We blijven het volgen. We gaan naar het nieuws. Het is 8:30.
3: NPO Radio 1.
0: Ismael de Bruin is hier.
4: De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar door problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Axel is bekend van merken als Batavus, Sparta en Koga. Rusland heeft de afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanvallen op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Daarmee vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. En zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90-honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Maatschappelijke thema's aankaart door middel van female body horror. We zien het steeds vaker terugkomen. Hoog tijd om het fenomeen zo meteen te bespreken in Minnes Media Maand. Maar eerst gaan we nog even naar Arma, dat denk ik. Want Arma, ja. Farogu, hoe gaat het bij jou bij die 5000 meter vrouwen?
2: Het is nog steeds Mokoste die rond die derde, vierde plek ligt. Het is nog weinig tekening in de strijd. De echt belangrijke rondes die gaan straks komen, zoals we de 3500 meter zijn gepasseerd.
0: Dankjewel, we blijven het volgen.
3: Tegendraad.
0: Precies, die hadden we nodig. We gaan naar de tegendraad. Van het museum Vlaardingen vraagt om hulp bij het redden van een historische gedenksteen uit datzelfde Vlaardingen. Volgens het museum is de gedenksteen van een voormalige Romi-margarinefabriek van groot belang voor de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen. Door middel van een co-fund-actie hoopt de directeur Nicole van Dijk genoeg geld te verzamelen voor de kostbare renovatie. Goedenavond, Nicole.
5: Ja, goedenavond.
0: De initiatiefnemer van die inzamelactie, die gedenksteen, die moet blijven eigenlijk. Wat voor gedenksteen is het precies?
5: Het is een maquette, of een plaquette die uit het gebouw komt. De Romi-fabriek die daar 2 jaar geleden uitgehakt is. En een tijdje eigenlijk verdwenen was. Niemand wist precies waar die was en nu weer opgedoken is. Maar die steen is in de jaren 60 denken wij aangeboden door het personeel aan de toenmalige directeur. Ik zeg denken wij, want we weten nog niet precies wanneer die steen aangeboden is geweest. En we zijn dan ook echt op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen ook.
0: Ja, en het is van groot belang, zeg ik, voor de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen. Dat roept al allemaal vragen op. Laat ik de eerste vraag stellen. Waarom is die gemeenschap eigenlijk zo groot in Vlaardingen?
5: Ja, dat is wel een heel bijzonder verhaal. Het is de grootste Palestijnse gemeenschap in Nederland. Die is ontstaan door een uitwisseling met de Romi-fabriek. En Romi is de Rotterdamse margarine-industrie. Zij hadden een uitwisseling met een zo'n soort fabriek in Nablus, Palestina toen. En het idee was dat mensen van de Romi zouden adviseren om die fabriek succesvoller te laten zijn. Uiteindelijk werden in 63, 65 jonge mannen uit Nablus naar Vlaardingen gehaald om hier het proces te leren. En het idee was echt dat zij trainees zouden zijn en weer terug zouden gaan met die kennis. Nou ja, een aantal jaar later brak de oorlog uit. Ze konden niet meer terug naar hun thuisland. En waren gedwongen om hier te blijven. En lieten zo familie overkomen. Of trouwden hier in Vlaardingen met een Nederlandse vrouw. En uiteindelijk is die gemeenschap groter geworden. Hè? Nou ja, we weten allemaal dat het daar sindsdien niet rustig is geworden. Dus er zijn meer Palestijnen hier gekomen. En nu is dat de grootste Palestijnse gemeenschap in Nederland geworden.
0: Ja, en die zitten dus in Vlaardingen. En voor hen is ook juist deze steen belangrijk. Want ja, wat halen ze eruit uit die steen? Zouden ze graag een plek willen waar ze kunnen gedenken?
5: Dat denk ik wel. Het is ook een erkenning ook voor deze groep. Ook belangrijk dat dit behouden blijft. Ja. Dat het serieus genomen wordt en van waarde is. En ik denk dat dat ook zo is. De steen kan helaas niet buiten opgesteld worden. Hij heeft al te lang buiten gelegen, waardoor hij nu beschadigd is geraakt. Maar we gaan er alles aan doen, ook in samenwerking met de gemeente, om dat weer terug in de oude staat te brengen.
0: En daar is geld voor nodig. En als er dan dat geld is en tegelijkertijd maken jullie ook een tentoonstelling, hè, waarin dit hele verhaal mooi wordt neergezet. Waar kunnen mensen geld doneren voor de restauratie?
5: Volgens mij hebben we al bedrag voor een groot deel bereikt. Kijk. Maar het kan altijd nog meer natuurlijk.
0: Wat zijn we hier dan aan het doen, Nicole, eigenlijk, als jullie het geld er hebben?
5: Er zijn natuurlijk meer kosten, zoals vervoer van de steen, wat ook niet heel erg goedkoop is. Dus er zijn altijd meer kosten die bij dit soort acties komen kijken. Via de site van Museum Vlaardingen of via de LinkedIn-pagina van Museum Vlaardingen of de Facebook-pagina, dat soort social media, kom je daar terecht. Ja, zeker.
0: Nicole van Eyck, dankjewel, directeur van het Museum Vlaardingen. Gaan we sporten? We gaan 3 sporten langs. Allereerst te beginnen bij het EK Atletiek. Amma Asfalodi, hoe doen de vrouwen het?
2: Het wordt nu spannend op de 5000 meter. Want na zo'n 2800 meter kwam Marijn Koster toch wat in het gedrang terecht. En ze zag dat ze daar uit moest blijven. Ze deelde zelf wat uit. Er werd wat op enkels getrapt, maar ze bleef met pijn en moeite overeind. Komt naar voren lopen en loopt nu samen met de topfavorieten Batocletti en de Spaanse Garcia voorin. 3300 meter achter de rug. Nog zo'n 1700 te gaan. En Koster even een schrikmomentje. Maar ze zitten nog altijd bij richting de slotfase van deze 5000 meter.
0: Goed, dankjewel. We gaan zo meteen nog even terug horen hoe de ontwikkelingen dan zijn. Ontwikkelingen zijn er zeker bij NEC tegen Olympiakos. Frank Wielaert, hoe zijn ze daar voor start gegaan?
6: Ja, we zijn net begonnen aan de tweede helft. En Olympiakos is uit de startblokken geschoten werkelijk. Want binnen een minuut staat NEC na rust met 1-0 achter. Ze komen over de rechterkant van het veld via Gustavo Sa. En die probeert de bal voor de goal te krijgen richting Gelson Martins. En voordat die bal bij die aanvaller van Olympiakos is, zit Kretas eraan. Maar die slaat de bal zo voor de voeten van El Kabi. En laat dat nou de beste afmaker van Olympiakos zijn. Vanaf 11 meter schuift hij de bal zo in de goal van NEC. En dan ben je dus de betere ploeg voor rust. Je hebt eigenlijk als enige echt serieuze kansen gehad. En na rust slaat de tegenstander meteen toe. Ja, hopelijk kan NEC zich nog herstellen. Want de eerste helft was eigenlijk prima. Het enige wat ontbrak was een Nijmeegse goal. En dat is dus wel Olympiakos gelukt. Nijmegen staat achter tegen Olympiakos. NEC Olympiakos 0-1.
0: Goed, maar er zijn nog wat minuten om bij te trekken daar in ieder geval. Hoe gaat het daar bij jou, Armand? Vertel.
2: Nog 3 rondes te gaan. 3 keer 400 meter dus op deze 5 kilometer bij de vrouw. En Maureen Koster neemt nu de leiding over van Batocletti. De Italiaanse topfavoriete voor deze afstand. Winnares van Olympisch zilver op de 10 kilometer. Tweevoudig Europees kampioenen. Ook regerend Europees kampioen op deze 5000 meter titelbaal 2 jaar geleden in Rome. Koster 1. Batocletti daar net achter. En kan Maureen Koster dit volhouden, dat is de grote vraag. Healy, goede Ierse, loopt voorlopig in derde positie. De andere Nederlandse vrouwen spelen geen rol van betekenis. Gulikers ligt rond positie 14 en Matoeg op positie 12. Maar wij kijken dus vooral naar Maureen Koster. Zo goed al dit jaar met die snelste seizoenstijd gelopen bij de Diamond League wedstrijden in Rome. Nog altijd Koster bij het ingaan van de bocht. Nog 2 rondes te gaan voor Maureen Koster. Die misschien wel bezig is aan de race van haar leven. Maar ze is het nog zeker niet. Want achter haar loeren de concurrenten. Komt Koster niet te snel op kop? Dat is de vraag. Ze is blijven staan. Ze bleef uit het gedrang. Heeft al snel in de wedstrijd geprobeerd aan de leiding te lopen. Even leek ze dan toch weer onderuit te gaan. Wat er al zoveel is overkomen in het verleden. Maar nu had ze dan even het geluk dat ze wel op de been bleef. Ondanks het contact dat er wel degelijk was met de concurrenten. Anderhalve ronde nog voor Maureen Koster. Op deze 5 kilometer in Birmingham. Waar het stadion gelukkig maar wat beter gevuld is dan gisteren. Veel commotie ook hier in Engeland over al die lege plaatsen. Het lijkt erop dat het publiek nu wel wat massaler op dit mooie evenement is afgekomen. De eerste keer dat de Europese kampioenschappen atletiek hier in Engeland worden gehouden. Koster nog altijd al heel lang lopend aan de leiding. Is het niet te vroeg? Kan ze dit volhouden? Batocletti blijft erachter zitten. Het is, ze heeft niet echt een ruime voorsprong. Het is echt de Italiaanse die in het spoor van Koster loopt. Koster die de wind vangt. En Batocletti die achter Koster lekker kan blijven zitten. Er komt de Britse naar voren. Hannah Nuttall. Die gaat nu langs Batocletti. Loopt zij aan zij met Koster. Als de bel zo dadelijk gaat klinken, voor de laatste ronde. Daar horen we hem al. Het is Koster 1 met nog 400 meter te gaan voor Nuttall. Healy en Bartoklet, die kijkt het even aan. Ligt zo rond de vierde positie. Maar we zagen gisteren bij de mannen op de 5 kilometer gewonnen door de Noor Inge Brixen. Dat het vaak beslist wordt in die laatste bocht op dat laatste rechte stuk. Wie beschikt over de beste eindsprint. En ik maak me een beetje zorgen over Koster. Die heeft zoveel op kop gelopen. Dat is bijna niet vol te houden. Nog altijd ligt ze wel aan de leiding. Nog een halve ronde. 200 meter te gaan voor Maureen Koster. Maar ze wordt nu wel voorbij gelopen. Want Bartoklet heeft de turbo nu aangezet en is vertrokken. En Garcia gaat er ook overheen. En Koster moet alle zeilen bijzetten om hier nog een medaille binnen te gaan slepen. Ze ligt nu op positie 3. Bartoklet, de race perfect ingedeeld. Niet te veel op kop gelopen tot de laatste halve ronde. En een machtige eindsprint van de Italiaanse die haar titel hier gaat prolongeren. Zilver is voor de Spaanse Garcia. En als het gaat om de derde plek wordt het 4 vrouwen die daarom strijden. Maar Koster gaat kapot en redt het niet. Alles gegeven. Maar zij gaat eindigen op de 6e plek. En wat is dat dan toch zonde. Bijna de hele race lag ze op medaillekoers. Maar uiteindelijk kwam ze te vroeg in de wedstrijd op kop. En de concurrenten komen er in de laatste halve ronde stuk voor stuk overeen. Bartoklet die wint voor Garcia. En een tweede Italiaanse pakt verrassend het brons. Maggiori en Koster eindigt op de 6e plaats. En dat is maar 1 positie voor een andere Nederlandse die vanuit het achterveld nog met een hele knappe eindsprint op een 7e plaats eindigt. Amina Matouk, 23 jaar, wordt 7e. Achter Koster, die eindigt als 6e. En dat valt dan toch een beetje tegen.
3: De rode draad.
0: Die had nog even een dubbele espresso op het einde naar binnen gegooid. Want die sprinten echt helemaal weg. Interessant om te zien. Dankjewel, Armand. We gaan door. Het is tijd namelijk om de mediamaand te analyseren. En dan weet u ondertussen dat het tijd is voor
3: Venus Media.
0: Want ook, of misschien wel juist in de zomervakantie, is het cultuuraanbod reuze. Er komen talloze films uit, documentaires, series, boeken, podcasts, albums, artikelen. En wat valt daar nou allemaal in op? Dat hoeft u niet meer te lezen, want dat doet Minne voor ons. En dat kan je ook in de Rode Draad ontdekken. Minne, welkom, cultuurdirecteur bij ons, Minne van Veen.
7: Hallo.
0: Net terug van 3 weken vakantie. Dat zien wij aan het gelaat in ieder geval. Er is lekker in de zon gezeten.
7: Yes.
0: Maar hopelijk heb je niet de hele tijd daarna boeken moeten lezen op schermen gezeten om alles in de gaten te houden.
7: Nee, wel lekker boeken gelezen, maar gewoon voor mezelf. Niet veel op schermen gezeten. Maar toch was er 1 groot thema in de mediawereld waar je eigenlijk echt niet omheen kon. Ook ik niet, zelfs niet op mijn vakantie. En dat was de discussie rondom Ariana Grande.
0: Grote popster.
7: Grote popster, ook actrice. Zij had heeft een nieuw album uit, een nieuwe videoclip. En dat zorgde voor enorm veel reacties online. Die vooral eigenlijk gingen over haar uiterlijk. En met name haar gewicht. Dat is al langer aan de gang. Fans en niet-fans maken zich erg zorgen om haar. Vinden dat ze er wel heel dun uitziet. En dat werd op alle mogelijke media besproken.
8: Ariana Grande neemt na haar tour een pauze. Dat doet ze omdat ze continu kritiek krijgt op haar lichaam. Tijdens de Eternal Sunshine tour kwamen daar veel TikToks over online.
9: No, this picture is not edited whatsoever. This is Ariana Grande at her first show of the Eternal Sunshine tour yesterday in Oakland.
8: De fans maken zich namelijk zorgen en vinden dat Ariana te mager is geworden.
10: Y'all being too nice. It's an eating disorder. Y'all being too nice.
11: But something is clearly going on here.
12: Ariana Grande and basically the whole cast of Wicked seemed extremely malnourished.
13: So are we so scared of commenting on Ariana Grande's body that we're prepared to fail the next generation of women and girls who are watching these toxic beauty standards and thinness becoming the norm once again?
0: Ja, we horen al beauty standards voorbij komen. En zoals het dan gaat in een goede mediawereld en een online wereld is dan juist over het hierover hebben met elkaar ook weer discussie.
7: Ja, was een discussie over de discussie. Is het te jong? En dat hoorde je net ook al eigenlijk in het laatste fragment. En dat gaat over, moeten we het wel over haar lichaam hebben? He, het is haar lichaam, dat wordt vaker juist bij vrouwelijke artiesten wordt daar veel over becommentarieerd. Is het te dun, te dik? Is ze aangekomen? Bla, bla, bla. Een deel van de mensen vindt, laat haar gewoon met rust. Want het is wel heel erg veel. Aan de andere kant wordt ook gezegd, ze is echt heel dun en dat is ook wel zo. Ik moet zeggen, ik had die videoclip gezien en ik schrok ook wel. Is dat wel gezond? En ook wat voor voorbeeld geeft dat aan andere jonge meiden en vrouwen onder wie zij super populair is? En dan maken mensen zich ook zorgen over. Op TikTok heb je Thinspiration, anorexia. Ze gebruiken
0: tips zoals
7: haar...
0: je zo min mogelijk hoeft te eten.
7: Ja, hoe word je zo dun mogelijk? Hoe word je zo dun als Ariana? Dat is eigenlijk... dus ja, heeft ze daar dan niet een verantwoordelijkheid in?
0: Het is veel praten over.
7: Ja.
0: Weten we wat Ariana er zelf van vindt? Heeft ze er zich erover uitgelaten?
7: Ja, dat
0: ze
7: doet...
0: is de tour gestopt, ja, maar verder was er weinig eigenlijk.
7: Ja, nee, ze maakt de tour af, maar er was dus gezegd van daarna neemt ze even een break uit het publieke leven. Zelf heeft ze laatst tijdens een concert gezegd, dat had ik al eerder besloten, dat kwam niet hierdoor. Ze heeft een paar jaar geleden wel gereageerd op alle bezorgdheid van haar fans.
14: I just wanted to address your concerns about my body and talk a little bit about what it means to be a person with a body and to be seen and to be paid such close attention to. I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies, no matter what. If you think you're saying something good or well-intentioned, whatever it is, healthy, unhealthy, big, small, this, that, sexy, not sexy, we should really work towards not doing that as much. There are ways to compliment someone or to ignore something that you see that you don't like, that I think we should help each other work towards being safer and keeping each other safer.
0: We horen haar op een mooie manier, vind ik, zeggen dat we niet met elkaar te veel kritiek op elkaars uiterlijk moeten hebben. En dat komt ook wel naar voren in haar nieuwe videoclip.
7: Ja.
0: Want als je die kort zou kunnen beschrijven, wat gebeurt daar?
7: Ja, in Peddel is zij een actrice, artiesten die allemaal sollicitaties doet voor nieuwe banen. Er zit een hele rij witte oudere mannen die becommentarieert haar op haar uiterlijk. En op het einde knikt ze, zegt ze thank you en pakt ze een hele grote chainsaw en zaagt ze al die mannen in stukjes en komt ze helemaal bebloed naar buiten waar ze applaudisserend door fans wordt ontvangen.
0: Precies, nou, dat zegt misschien ook wel veel, maar dat klinkt eigenlijk bijna wel meer als een horrorfilm.
7: Ja, klopt. En dat is een grappig linkje, want er zijn dus steeds meer vrouwen die horrorfilms aan het maken zijn.
0: Kijk.
7: En, met name body horror. En dat is eigenlijk een subgenre dus. En dat wordt dus female body horror genoemd. En ik kreeg heel veel glazige blikken van mensen. Van jou nu ook een beetje. Van wat is dat dan? Dus ik dacht, laat ik een vrouwelijke regisseur uitnodigen in Nederland die female body horror maakt. En dat is Nina Rijmakers.
0: Precies. En ik zit hier bij mij in de studio. Nina Rijmakers, welkom.
15: Hi.
0: Goed dat je er bent. Hoe zou jij het zelf omschrijven, dat female body horror? Welke woorden zou jij het geven?
15: Het is wat Minna ook al zei, het is een subgenre in horror en daar heb je er heel veel van. En body horror specifiek, daar komt het kwaad niet van buitenaf of van een externe partij, maar het komt vanuit het horror, vanuit het lichaam zelf, vaak vanuit de protagonist. En female body horror is, nou ja, body horror over het vrouwelijke lichaam en vaak ook gemaakt door vrouwelijke makers.
0: Mm-hmm.
15: Dat is een beetje hoe ik het zou omschrijven.
0: Ja, en Minna ziet een ontwikkeling dat die films meer worden gemaakt. Is dat ook zo? Heb je daar een verklaring voor?
15: Ik denk zeker. Ik denk dat er sowieso veel aandacht is voor horror in onzekere tijden. En zeker ook, op een of andere manier gaan we dan altijd terug naar horror. En vinden we dat allemaal toch een fijne uitlaatknip. Heb je historisch een beetje gezien. En ik denk ook zeker met films als The Substance. Die in 2024, 2025 ook een Oscar won en genomineerd was. En eigenlijk daarin de eerste horrorfilm was die dat deed in een lange tijd.
0: Mm-hmm.
15: Denk ik dat het genre een beetje heeft opgeleefd.
0: Zeker, het was een grote film, kwam in 2024 uit en daarin speelde Demi Moore een uitgerangeerde actrice die de kans krijgt zichzelf te klonen in een jonge versie. We kunnen even luisteren naar een klein stukje van The Substance.
16: Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance.
0: Fantastische voice-over hebben ze weten te vinden.
7: Ja.
0: Nina, ik zie jou helemaal glunderen. Ook bij deze. Dat vind je dan ook heel mooi om. Zo'n trailer, zit die dan goed in elkaar? Jij bent de maker.
15: Ik vind deze zit heel goed in elkaar. Zelfs zonder beeld.
0: Ja.
17: Heel geschikt voor radio.
0: Ja, nee, zeker heel geschikt voor radio. En binnen deze film maakte in 2024 veel los. Het werd veel bezoekers trok het ook.
17: Ja, een groot succes. Er waren dan ook berichten, zoals dat vaker met succesvolle horrorfilms gaat, hè, dat mensen uit de zaal waren gegaan, door walging, of dat er zelfs iemand was flauwgevallen in een bioscoop.
0: Dat moet, hè? Dan doe je het goed, denk ik.
17: Ja, dat is wat je wil bereiken, toch, Nina, volgens mij?
15: Dat is wel een hele extreme, maar ik geloof het wel meteen dat het gebeurd is bij de Simpsons. Ja,
17: zeker, want ik heb hem gisteravond nog even gekeken. Nou, ik vond het ook heel heftig. Zeker
0: wat
17: aan het einde.
0: Dan? Jij niet dat je het plot vertelt, maar.
17: Ja, precies. Ja, het is dus inderdaad. De eerste helft van de film is redelijk normaal. Of in ieder geval zoals een normale film. En de tweede wordt het echt body horror. En heel fysiek en allemaal gedrochten. En heel lijfelijk.
0: Mm-hmm.
17: En vliegt het helemaal de bocht uit.
0: Op een goede manier.
17: Op een goede manier. En wat het zo bijzonder maakt, is dat Demi Moore speelt eigenlijk zichzelf. Een wat oudere actrice die gebotoxed is en die eigenlijk ingeruild wordt voor een jonger model. Dus zij kiest voor The Substance. Hè. Laat ik een nieuwe variant van me. En zij laat zich eigenlijk van een super kwetsbare kant zien in deze rol. Want ze speelt het echt fantastisch. Het zet je ook heel erg aan nadenken over. Ja, hoe erg is het eigenlijk om ouder te worden? En waarom zijn we daar zo streng op?
0: Een vraagstuk wat ook vooral bij actrices al zeker prominent aanwezig is. Hè? Krijg je nog op oudere leeftijd nog steeds veel rollen? Of mag je nog alleen maar de moeder spelen of alleen maar de oma?
17: Ja.
0: Er is ook natuurlijk een groter thema, wordt hier behandeld. Hoe kijken we naar oudere vrouwen? Welke maatschappelijke thema's worden er vooral in female body horror behandeld, zou jij zeggen, Nina? Zijn dat juist dit soort thema's?
15: Ja, ik denk dat dit soort thema's heel veel aan bod komen. Het ouder worden in The Substance was natuurlijk een hele interessante. Maar ook veel over gewoon schoonheidsidealen. Zie je in films als The Ugly Stepsister. Maar ook in meer coming-of-age verhalen die dan wel een body horror spin hebben over hoe het is om op te groeien als vrouw en een vrouwelijk lichaam te krijgen. Ik denk dat hele vooraanstaande thema's zijn in een genre als dit. Omdat het ook zo over transformatie gaat.
0: Ja, interessant. Zelf ben je maker. Maak je ook dit soort films. Je hebt een paar korte body horror films al gemaakt. Waaronder Femme. Die hebben we mogen bekijken. We hebben hem allebei inderdaad gekeken. Luister misschien nog niet. Waar gaat die film over?
15: Femme is een korte body horror film met een beetje een coming of age ondertoon. En het gaat over een studenten die heel graag bij een studentenvereniging wil. En daar een ontgroening in gaat. Waarbij ze haar deur terug moet verdienen. Dus haar deur wordt uit haar kamer gehaald. En die kan ze alleen maar terugverdienen door seks te hebben in haar kamer. En dat doet ze.
0: Klopt dit eigenlijk met de werkelijkheid?
15: Ja, dit was een ding wat ik toen ik de film maakte, was het echt een ding van vroeger. Wat ik mijn zus hoorde vertellen. Maar net na ik de film heb gemaakt, hoorde ik ook weer van nichtjes dat ze vrienden hadden die dit ondergaan waren. Dus het gebeurt nog steeds heel veel. Waar ik toen eigenlijk wel een beetje van schrok tegenwoordig, dat ze het nog steeds doen. Het hoofdpersonage gaat daarin mee. En die ervaring wordt eigenlijk heel vervelend. En er wordt over haar grenzen heen gegaan. Waarna ze na die hele ervaring een uitslag krijgt in de vorm van de handen waar ze is vastgepakt. Die alleen maar spreidt en eigenlijk alleen te temmen is met seks met toestemming. En later blijkt ook nog eens dat die uitslag mensen kan opeten.
0: Ja.
17: Enter body horror.
0: Enter body horror, inderdaad. En dan horen we het inderdaad ook. Het komt van het lichaam zelf. Hè. Dat maakt het ook female body horror. Jij hebt de horrorfilms allemaal bekeken. Deze heb je gekeken. Je hebt ook The Substance gezien. Maar ook een nieuwe, Saccharine, die uitkomt.
17: Ja, Saccharine. Dat is nu een nieuwe film die nu net in de bios draait. Dat gaat meer over de Ozempic en de dieet-obsessie die we hebben. Een jonge vrouw
0: heel
17: die wil
0: dun
17: willen
0: zijn. Et cetera. Wat hou jij daar als kijker nou uit, zou jij zeggen, Minne?
17: Ja, ik had ze dus allemaal op een rij gekeken. Toen dacht ik, wat vind ik hier dan allemaal van? En wat ik er goed aan vind, denk ik, is het maakt belangrijke thema's waar we allemaal mee te maken hebben. Vrouwen, maar ook wel mannen. He, dun zijn, rimpels, de druk die je kan voelen. En maakt het dan heel extreem. Waardoor je ernaar kijkt en denkt, jezus, wat is het eigenlijk belachelijk? Waarom zou je inderdaad je hoofd vol spuiten met gif om geen rimpels te hebben? Waarom zou je gekke pillen slikken om dunner te worden? Dus het zet je wel aan het denken van, we vinden dit soort van normaal. We beginnen dit normale te vinden, maar eigenlijk is het best wel bizar. Omdat het zo bizarre trekt. Dus naar mijzelf dacht ik meer, misschien moet ik gewoon iets tevredener met mezelf zijn. Want waar slaat dit eigenlijk op als je het een beetje van een afstand meer bekijkt?
0: Ja, dat is al een hele mooie les. Die heb je maar zo na de vakantie.
17: Hoop om vast te houden.
0: Ja, precies. Na de vakantie heb je die geleerd. Nina, je bent bezig met een wat langere film. Als je die twee zinnen zou omschrijven, waar gaat die over?
15: Dat is weer een body horror film. Eigenlijk over een actrice, een scream queen. Het is een vrouw die alleen maar een actrice die alleen maar in horrorfilms speelt en daar vooral het slachtoffer is en heel hulpeloos moet zijn. En net voor haar grote doorbraak verliest zij in een motorstunt haar eigen baarmoeder en krijgt daarvoor een nieuwe in de plaats. Want de doktoren kunnen haar niet voorstellen zonder baarmoeder. En die getransplanteerde baarmoeder gaat in een misogynistic filmset een eigen leven leiden.
0: Oké. Okay. Dat wordt nog verder ontwikkeld. Dat gaan we. We blijven je volgen.
17: Benieuwd naar deze trailer.
0: Precies, benieuwd naar deze trailer. Dank voor je komst hier naar de studio. Nina Rijmakers was dit. En onze cultuurredacteur Minne van Veen, dankjewel. Ook weer volgende maand. Ben je er gewoon weer.
17: Zeker.
0: Dank. We gaan nog even voetballen namelijk. We gaan naar Nijmegen, naar NEC Olympiakos, Frank Wielaert.
6: Ja, Linse krijgt net een reuze kans om de 1-1 te maken. NEC staat achter tegen Olympiakos met 1-0 sinds kort na de rust. Die goal viel voor de Grieken en daarna is NEC voorzichtig gaan aanzetten. Ze zitten nu volle bak in de dubbele versnelling ten opzichte van daarvoor. Om te proberen die gelijkmaker nog te produceren. En deze wedstrijd weer vol in leven te krijgen. Kortom, NEC geeft nog niet op, maar staat wel met 1-0 achter tegen Olympiakos.
0: De wedstrijd wordt nog verder gespeeld te horen in het programma hierna ons. Dat is NOS Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er morgen weer. Fijne avond.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
18: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
3: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
19: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
20: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
27: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
28: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
29: Geeft ruimte.
30: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
28: Nu toch 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
31: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
32: Goed, het is gelukt.
31: Wat is er gelukt?
32: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
31: Fluitje van een cent dus?
32: Nou, het was wel wat meer dan dat.
33: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: NPO Radio 1, 9 uur.
3: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
6: Snel naar Nijmegen, waar NEC in de derde voorronde van de Champions League speelt tegen Olympiakos, Frank Wielaert. 20 minuten nog en NEC is op gelijke hoogte gekomen. Linssen miste een reuze kans op de 1-1. Maar het duurt 2 minuten en dan maakt hij hem wel. Schitterende aanval over de linkerkant met Bischoff. Die de bal hakt in de richting van Tadic. Die gaat volle snelheid door richting de achterlijn. Ziet Lins al komen midden voor de goal. En legt die bal achter de verdediging van Olympiakos. Zo in de loop van de spits van NEC. En die schuift de bal gedecideerd binnen. Volkomen verdiend de 1-1 voor de ploeg uit Nijmegen tegen Olympiakos. Dat nu vol voor de overwinning moet gaan tegen Olympiakos.
1: Ja, en het gras in Nijmegen, dat ziet er prachtig groen uit. Maar hoe moeten amateurclubs omgaan met de droge velden?
2: Gaan we het allemaal over hebben. Maar nu eerst het NOS Journaal. Met Ismael de Bruin.
4: Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Ze zeggen dat ze contact zoeken met de belangrijkste leveranciers. Axel werd vandaag failliet verklaard nadat het uitstel van betaling had aangevraagd. Het bedrijf is onder andere bekend van de merken Batavus, Sparta, Koga en Babu. Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. Daarna nam de vraag naar fietsen af en bleef Axel zitten met grote voorraden. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
5: Er toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
4: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat de noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Gilman is nu onderweg naar Washington voor een medische behandeling. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
7: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
4: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het dan 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. En donderdag en vrijdag is het in het hele land tropisch warm.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
0: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
20: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
1: Goedenavond, NEC op jacht naar de voorsprong tegen Olympiakos. Frank Wilaert.
6: Ja, eerst even kijken of Nejasmic fit genoeg is om zo meteen door te gaan. Hij kwam in contact met Fortunis. En Fortunis zet zijn noppen recht vooruit op de enkel van Nejasmic. Als hij niet meer bij de bal kan. En hij krijgt de gele kaart, de Griek. Maar bij NEC zeggen ze, is dit niet iets meer dan een gele kaart? Dat is nu dus de vraag. We zijn aan het wachten op het VAR-moment, als het komt. En tegelijkertijd staat het 1-1 in Nijmegen tussen NEC en Olympiakos.
2: En ook in volle gang de tweede dag van de EK Atletiek, Arman Afsaroglu.
15: Waar we net hebben gekeken naar de 5000 meter bij de vrouwen. Mooie wedstrijd waar Maureen Koster veel op kop liep. Tot diep in de laatste ronde. Maar uiteindelijk genoegen moest nemen met een zesde plaats. Andere Nederlandse eindigde als zevende. Koster had misschien wel hoop op een medaille. Maar het werd dus een zesde plaats voor haar. We gaan zo dadelijk over 2 minuten al kijken naar de halve finale bij de 100 meter hoorde. Met daarin Nadine Visser.
1: En hoe moeten de amateurclubs omgaan met die gorddroge velden?
2: Dit is tot 11 uur langs de lijn en omstreken.
1: VAR momentje, Frank?
6: Zeker, er is een VAR momentje. Scheidsrechter is onderweg naar het VAR-scherm. En naast me zitten de analytici van Olympiakos. En die zeggen ja. Ze trekken zelf al het gezicht van ja, dit wordt een rood kaartje. Dat kan eigenlijk ook gewoon niet anders. En ze zijn heel realistisch, want ze kijken de hele wedstrijd al zorgelijk. En dat is volkomen logisch. NEC speelt gewoon een prima pot tegen Olympiakos. Staat op 1-1, kwam met 1-0 achter kort na rust. En maakte zojuist via Linssen na een hele goede aanval. De assist kwam van Tadic. De prachtige 1-1. Volkomen verdiend. Ja, en nu gaan we een rode kaart zien voor Fortunis. Geen gele kaart. Daar komt de rode kaart. Het wordt met gejuich begroet in Nijmegen. De fans zitten er ook lekker in, hoor. Die hadden de hele avond al zo ontzettend zin in deze wedstrijd. Het hele jaar toegeleefd bij die voorronde van de Champions League. En vanavond is het zover. En dan zie je de ploeg zo spelen tegen een enorm grote club, hè. Want dat is Olympiakos. Als je dat even vergelijkt met NEC, dan zeggen ze in Griekenland, sorry. Waar gaat het over? Waar gaan we precies naartoe? Naar Nijmegen. Voetballen ze daar serieus? Kunnen ze dat een beetje? En ze maken zich nu al heel dik 1 wedstrijd bij een dik 1,5 wedstrijd. Enorme zorg of dat allemaal wel goed gaat komen met Olympiakos richting de Champions League. En nu staan ze met z'n tienen tegenover de 11 van NEC. En die 11 van NEC, die moeten nog gaan aanzetten. Die moeten nog gaan aanzetten. Die versnellingen nog even een keertje overheen gooien richting de slotfase van de wedstrijd. We hebben nog 10 minuten te gaan. En de extra tijd. NEC met 11 tegen 10 van Olympiakos. En het staat 1-1. Ik heb zo'n zin in die slotfase.
2: Ja, ik hoor het, Frank. En het belooft het te worden. Een heetavondje NEC in de Goffert. Maar laten we niet vergeten dat ook Nadine Visser klaar staat voor haar halve finale 100 meter hoorde. Arman Afsaroglu.
15: Ja, vanuit Birmingham hier waar het gelukkig het stadion een stuk voller zit dan gisteren. Heel veel lege plekken toen. Vandaag zijn die er nog steeds wel, maar het is gelukkig wel wat minder geworden. Derde halve finale bij de 100 meter horde bij de vrouwen. De finale later op deze avond. Ze gaan dus 2 keer lopen vanavond. De eerste 2 in elke halve finale en de 2 tijdsnelste. Van alle 3 bij elkaar opgeteld gaan naar de finale. Nadine Visser. Ja, hij is gewoon, zoals zo vaak, een van de topfavorieten om hier te winnen. Maar ze wacht nog altijd en het blijft toch een beetje aan de kleven op die eerste grote internationale medaille in de buitenlucht. Zou dit het dan kunnen zijn? Dit toernooi in Birmingham. Ze was snel dit jaar, 12:41, gelopen in Parijs op 28 juni. Ze heeft een fantastisch persoonlijk record staan. 12:28, gelopen vorig jaar in Gorzów in Polen. Visser, over die horde, loopt onder meer tegen de regerend wereldkampioen uit Zwitserland, Kambunji. Die won, verrassend, het goud in Tokio vorig jaar. Finale waarin Visser ook voor de titel hoopte te gaan, maar 8e werd. En nu gaat ze opnieuw voor die medaille. Visser is weg in deze derde halve finale. Grijpt de leiding. Kambunji niet een heel goed seizoen tot nu toe. Probeert mee te gaan. Maar Visser vliegt over die hoorde. Wat een machtsvertoon van Nadine Visser. Die echt veel beter is dan de rest in deze derde halve finale. En wint. En dat doet in een tijd van nog niet officieel 12.70. Met min 1.3. meter per seconde tegenwind. Dat is een goede race van Visser. Tijd gecorrigeerd naar 12.69. En het verschil tussen Visser en Kambunji is fors. Want Kambunji in 12.94 gaat met Visser mee naar de finale. Maar het ziet er soepel uit wat Nadine Visser hier liet zien. Alleen de Poolse Skrzyszkowska in de eerste halve finale was sneller met een tijd van 12.60. Zij is ook de vrouw die dichtstbij dit seizoen kwam bij Nadine Visser. En die twee, dat zijn ook de twee vrouwen om straks in de gaten te houden. Straks bij de finale die dus later vanavond op het programma staat hier in Birmingham.
1: Slotfase NEC Olympiakos. Frank, is die versnelling al aan bij de Nijmegenaren?
6: En je moet eerst de bal hebben, dat is nu het geval. 83 minuten hebben we bijna gespeeld. En het staat 1-1. NEC heeft hem nu in ieder geval over de linkerkant. Bischoff helemaal naar de andere kant. Embre Moore probeert hem in één keer voor te geven. Daar stond Sherry bij de tweede paal voor Embre Moore dan. Maar dan krijgt hij de bal niet. En dus kan er even opgeschakeld worden. Olympiakos Pereira krijgt dan een duw in de rug van Casais. Die kreeg net nog bijna een mogelijkheid. Maar ook dat voorkwam Pereira. Pereira krijgt nu de vrije trap mee. De hoogte van de middenlijn. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Nee, Jasmic staat gelukkig weer gewoon naar die aanslag op zijn enkel van Fortunis. Dat kwam de Griek op een rode kaart te staan. Volkomen terecht. En daar gaat die bal van de rechter naar de linkerkant. Richting Bischoff. De Deni nog een beetje moet wennen in dit systeem. Maar als NEC de bal heeft en aan het aanvallen is, dan voelt hij zich wel degelijk zijn lang. Daar komt weer een mogelijke voorzet. Oh, Tadic met de vier scharen achter elkaar. Uitstand. Zijn tegenstander is niet onder de indruk. Blijft gewoon staan. Deze bal is een stuk beter in de richting van Le Breton. Die echt een dijk van een wedstrijd staat te spelen. NEC heeft het strafschopgebied van Olympiakos omsingeld. En wacht nu op dat ene momentje. Die ene paas die er moet gaan komen om de goal te kunnen maken via Rodinei. Kan die bal over de achterlijn gaan. Dat laat Rodinei niet gebeuren. NEC heeft wel heel snel weer de bal terug. Nee, Jasmic zit er goed tussen. En dan kan Olympiakos even omschakelen. Dat doen ze met El Kabi, de man van de goal van Olympiakos voorin. Die moet het in zijn eentje uitzoeken tegen Storm. Maar El Kabi is leeg en die moet daar maar blijven staan. Hij heeft eigenlijk geen energie meer. Hij kan nog net in de buurt van de bal komen. Maar als hij daar eenmaal is, dan heeft Storm gewoon meer energie om het duel aan te gaan en dus te winnen. En dus die Deen gekomen van Lingby, notabene een tweede divisiespeler. Kampioen geworden weliswaar. En die staat nu gewoon in de voorronde van de Champions League te ballen. En dat doet hij uitstekend. Tegen een spits actief op het WK geweest. Nou ja, één keer actief op het WK geweest dan. Want El Kabi heeft alleen tegen Haiti gespeeld. Ik kijk even naar het scherm en ik zie daar een paar directeuren heel nerveus van NEC. Echt ongelooflijk. Handje knijpen. Wilco Schaik, die weet niet waar hij zijn handen moet laten. En hoe die rustig op zijn stoel moet blijven zitten. En dat geldt eigenlijk voor iedereen hier in het Goffertstadion op de tribune. Zo spannend als het is. NEC heeft weer de bal. Probeert Tadic te bereiken. Dat lukt niet. Bal goed onderschept. En bij Olympiakos proberen ze natuurlijk de bal zo lang mogelijk uit Nijmeegs bezit te houden. Nu gaat hij dan lang naar voren. Moet Pereira even goed opletten. Blijft goed overeind tegen Casais. Tweede keer. En dan zegt El Kabi, is dit geen overtreding? Moeten we hier niet even op gaan letten? Nee, het is geen overtreding hoor. Echt niet. Pereira zette goed zijn lichaam tussen de tegenstander en de bal. En ging dat duel gewoon prima aan. Le Breton er weer vandoor aan. Nu wordt hem de voet dwars gezet door Eze. Dat is eigenlijk voor het eerst dat hem iets niet lukt in deze wedstrijd. NEC moet niet al te hard naar voren rennen. En de ruimte zo groot laten worden. Want dan kan Olympiakos nog wel eens heel stiekem toeslaan. Met zijn tienen tegen die elf van NEC. Het staat 1-1. Slotfase. Er moet nog iemand winnen. Hè? Want er moet iemand naar de playoffs van de Champions League. En dat zou NEC wel eens kunnen zijn. Maar er is ook nog ruimte en tijd voor Olympiakos. Daar komt de bal voor. Storm kopt hem weg. En dan is het probleem achterin bij NEC opgelost.
2: Goed, we zagen eerder Nadine Visser in de halve finale van 100 meter horde. Het duimpje ging omhoog. Arman, jij zit daar met Anouk Vetter. Jullie hebben zitten kijken naar die race van Nadine Visser. Het leek haast met speels gemak, hè?
15: Ja, 12.69 was haar tijd. Wint ze haar halve finale mee na een hele goede start. Ja, ik zit dus naast Anouk Vetter. We kennen jou als meerkampster, winnares van Olympisch Zilver ook in Tokio. Je kent Nadine Visser natuurlijk heel erg goed. Wat viel je op aan haar race?
16: Ja, ze had een fantastische start. Ze lag meteen op kop, nam meteen, ja, ze was meteen aan het domineren. Je zag gewoon, er liep niemand meer in haar lijn naast haar. Dus ja, de laatste hoorden ze niet meer te beuken. Dat zag je ook. prima tijd. En Nadine Kennende zal hier ontevreden over zijn. Maar dat boeit niet. Nee. In de finale, daar gaat het om.
15: Hoe ga je, Nadine heeft natuurlijk, is een geweldige loop. Zijn geweldig snelle tijden. Maar die ene keer die grote titel of die grote medaille. Daar hikt ze tegenaan. Is dat nou, jij kent er heel goed iets waar ze straks als die finale gelopen wordt. Zit dat dan in de hoofd? Wat denk jij? Hoe gaat ze daarmee om?
16: Ja, deze gedachte die speelt door haar hoofd heen. Dit is echt een outdoor medaille. Staat heel hoog op haar wensenlijst. Dat is de medaille die gewoon nog mist. En om dat hier op het EK voor elkaar te krijgen. Ja, die wens is heel groot.
15: En als je naar de tijden kijkt. Dit seizoen gelopen. Dan zou je bijna zeggen. Het kan niet anders. Of dit moet hem zijn.
16: Het kan niet anders. Maar het blijft 100 meter horden.
15: Ja, we gaan het straks zien. Die finale dus zo dadelijk op het programma. We gaan ook kijken naar de halve finales bij de 100 meter mannen. En dat belooft natuurlijk ook een spektakelstuk te worden.
1: Frank in Nijmegen.
6: NEC meldt 1-1 tegen Olympiakos. 3 minuten officiële speeltijd nog. Pereira krijgt nu een gele kaart. Hij heeft het knap lastig met die nieuwkomer. Kassijs vanaf de linkerkant. Elke keer probeert hij als die aanvaller van Olympiakos aan de bal komt in het duel te komen. Maar hij komt ook wel eens te laat. En dan heb je dus een probleem. Dan gaat Bischoff naar de kant. Kaisiruis komt erin. Die maakte dus een goal tegen Telstar. Over die wedstrijd wil hier niemand het meer hebben. Tenzij er gewonnen wordt van Olympiakos. Dan heeft iedereen... Dus iedereen die wedstrijd hier alweer vergeten. Dan weten ze alleen nog in Velsen, Zuid en IJmuiden dat er gewonnen is. Hier in Nijmegen door Telstar. En de rest denkt, nou ja, dat zien we alweer komend weekend. Eerst even vieren dat we van Olympiakos hebben gewonnen. Maar zover is het dus nog niet. Kaisiruis kan wel helpen in dat opzicht. Maar moet eerst even helpen met verdedigen. Want die vrije trap, die staat dus nog. Rodi Nij is degene die achter de bal staat. Die kan de bal met zijn rechter in laten draaien richting nou ja, ongeveer de penaltystip, schat ik zo. In het strafschopgebied van NEC. Hij heeft een goede trap. En NEC staat op de rand van het strafschopgebied klaar om die trap op te vangen. Daar valt die bal op het hoofd van Jasmits. Dat is geen toeval, want hij vangt de bal niet voor niks op. Zo, dat is nog een aardig schot van Kassijs uit de tweede lijn. Raakt het zijnet. Er zijn een paar mensen die ervan schrikken, want dat net beweegt. Alleen aan de verkeerde kant van de paal. En dus

0: Net. Er zijn een paar mensen die ervan schrikken, want dat net beweegt. Alleen aan de verkeerde kant van, de paal. En dus is uiteindelijk het probleem opgelost. Kan NSC weer gaan opbouwen. Dat doen ze van achteruit met Storm, de jongeling, die Deen, die dat prima doet. Daar stond oorspronkelijk eigenlijk Sandler in het midden van die driemansverdediging. Maar ja, die kon het maar een half uurtje volhouden. En daarna moest hij naar de kant. Kon hij toch niet zo heel veel spelen. Hij kon wel starten. Dat was dan in ieder geval fijn voor iedereen. Om te denken, oké, we hebben gelukkig Sandler. Maar dat duurde dus maar een half uurtje. Nu heeft nu Jasmic de bal in het strafschopgebied. Gaat hij naar de rechterkant van het veld. Naar Emre Mor. Die moest ook al heel vroeg invallen. Voor Oaisa, die heel snel geblesseerd raakte in deze wedstrijd. En Emre Mor, ja, die had een piercing in zijn oor. Was hij even vergeten uit te doen. Dat duurde 3 minuten. Stond NEC met 10 man. Ongelooflijk. Iedereen was boos op hem in zijn omgeving dan. Want hier in het stadion had verder niemand het in de gaten. Maar je had het gezicht van Schreuder moeten zien. Dat was ongeveer het gezicht waar ik me alles bij kan voorstellen. Als iemand is vergeten even zijn piercing uit zijn oor te halen. Ongelooflijk dat dat kan gebeuren. Ja, het is, hij ging er uiteindelijk met een bloedend oor in. En dat was ook voor, ik denk dat iemand van de verzorging gewoon gezegd heeft. Hier dat ding, ik trek hem er gewoon uit. En de rest is jouw probleem.
1: Het gaat ook nergens over daar in de Golfert.
0: Het is heerlijk. Heerlijk. Het was een heerlijk moment om naar te kijken. We zitten elkaar je dan echt met vol ongeloof aan te kijken. Ah, Hens van Nejasmic. En dan even balbezit voor Olympiakos. Daar zitten ze er helemaal doorheen. Dat geldt ook wel voor NEC hoor. De lucht is er wel aardig uit. Even kijken wie er nu op de grond zit. Dat is een van de middenvelders. Maar ook Nejasmic valt bijna van vermoeidheid gewoon om. En dus gaan we kijken naar de extra tijd. De officiële speeltijd zit erop. 5 minuten extra tijd. Olympiakos helemaal leeg gespeeld. Die hebben zich echt lelijk vergist in NEC uit Nijmegen over 2 wedstrijden. Daar dachten ze wel eventjes overheen te lopen. Dat kan allemaal wel zo'n beetje zo voor de aanvang van de competitie. Dat begint pas over een paar weken. En bij NEC dachten ze Olympiakos, oei, dat wordt een zware kluif. Dat is het ook, want het is nog niet gewonnen. 0-0 uit, 1-1 thuis. Extra tijd, er kan nog verlenging aankomen. Die andere wedstrijd, de tegenwedstrijd, waar de winnaar van dit treffen tegen moet. Boedeglimt tegen Union Saint-Gilloise. Dat was nog eens een treffen. 3-3 in de eerste wedstrijd. 2-2 in de tweede wedstrijd. Verlenging, alles erop en eraan. 3-2 uiteindelijk voor Boedeglimt. Dat is dus de volgende tegenstander van de winnaar van dit duel. Daar gaat Kai Sierhuis. Oh, verstrekt beentje. Bal over de zijlijn. NEC mag gooien. En Remor wil wel. Maar het is natuurlijk aan Pereira om dat te doen. Halverwege de eigen helft. We zijn eindelijk weer een beetje begonnen met voetballen. Dus kunnen we daar weer naar gaan kijken. Pereira die de bal heel ver probeert te gooien in de richting van Sierhuis. Die bal komt met dezelfde snelheid ook weer terug richting Pereira. Nejasmic vangt hem dan op. Pereira weer even terug naar Kretas. En Kretas houdt de bal bij zich. Ja, hier gaat de Olympiakos niet meer in de buurt komen. Die gaan nu gewoon georganiseerd verdedigend proberen de verlenging te halen. Dat zou voor hun al heel wat zijn. En daarna proberen de strafschoppen te halen. En heel stiekem nog een kansje te krijgen. Als dat gaat lukken. Maar El Kabi, als gezegd, die is eigenlijk al op. Gaat nu wel voor de vorm nog achter de ballen. Als hij weer terug gaat naar Kretas. En die speelt hem weer naar Storm. En NEC wacht eigenlijk ook. Wil geen risico's meer nemen. Maar op de helft van de tegenstander doen ze dat natuurlijk wel. Zeker als Sherry de bal heeft. Speelt hem naar Tadic. Linkerkant van het veld. Is weer naar de zijkant uitgeweken. Dat doet hij de hele wedstrijd al. Daar komt een paas. Bal weggewerkt achterin bij Olympiakos. Opgevangen door Nejasmic. Dan gaat hij alsnog in de richting van Emre Mor. Die kan hem daar prima ontvangen. Duel aangaan. 1-1. Er is geen rug. Dat kan hij natuurlijk prima. Dat duel aangaan en winnen. Pereira is erbij om hem te helpen. Nejasmic staat erachter ook om te helpen. En dan is Olympiakos weer helemaal terug rondom het eigen strafschopgebied. En Sierhuis! En Sierhuis aan de 2-1. Diep in de blessuretijd. Zijn shirt gaat uit. Hij krijgt daarvoor de gele kaart natuurlijk. Maar wat kan hem het schelen? NEC gaat naar de play-offs van de Champions League. Ze hebben het gewoon geflikt. Ongelooflijk tegen Olympiakos. Ze gaan het gewoon doen. Die 10 van Olympiakos uiteindelijk niet opgewassen tegen NEC. Hij deed het tegen Telstar. En hij doet het nu ook vandaag tegen Olympiakos. Kai Sierhuis maakt de winnende treffer. Dat kan bijna niet anders. Er is geen tijd meer voor Olympiakos om iets te gaan doen. Er is geen lucht meer bij Olympiakos om iets te gaan doen. Bij NEC vieren ze feest bij vak 080. De fanatieke aanhang. Die zijn helemaal door het dolle. En dit vak is niet alleen. Iedereen in Nijmegen. Als je niet in het stadion bent, dan ben je bij de radio. Je bent bij de tv. En je wordt helemaal gek dat het gewoon kan gebeuren. NEC gaat tegen Boedeglimt spelen. Daar lijkt het op. Maar de scheidsrechter heeft nog een vinger bij zijn oor. Even kijken wat dat gaat betekenen. Was het dan buitenspel? Nee, het is geen buitenspel voor Kai Sierhuis. Nee, nee, nee. Er komt wel een gele kaart voor Sierhuis. Dat had ik al aangekondigd, dat hij deed zijn shirt uit. En dan

0: fase bij Olympiakos nog te vragen. Retsos is er nog altijd bij en die zegt, is het dan geen buitenspel? Is het dan geen buitenspel? Handje de lucht in. Nee, het is geen buitenspel. Er komt nog een keer gele kaart. Nee, hij schrijft hem nog even op. De scheidsrechter is heel rustig met al die mensen om hem heen die praten. Tadic is er natuurlijk bij. Die is geen aanvoerder. Die mag blijkbaar wel praten. Maar Sherry heeft een aanvoerdersband. Die mag praten. Retsos is erbij. De aanvoerder van Olympiakos. Die mag natuurlijk ook praten. En het is nog even onrustig. Die bal ligt nog niet op de middenstip. En Retsos zegt tegen de assistent scheidsrechter, moet jij niet gewoon je vlag in de lucht steken? Want het was buitenspel. Maar dat was het volgens mij helemaal niet. We hebben net nog even teruggekeken. Daar lag het niet aan. Dus dan moet er of een overtreding zijn begaan. Of het was wel buitenspel. Even kijken. Nee, hier gaat het om. Hier gaat het om. Het is kantje boord op die bal van Emre Mor. In de aanloop naar die aanval. Op de rand van het strafschopgebied. Ver voor die goalval dus. Want Emre Mor legt hem eerst nog op Pereira. Dan gaat hij naar Nejasmić. En dan gaan we eigenlijk pas echt aanvallen. Dat momentje. Dat ene momentje. Voor die aanval. En dan gaat hij toch kijken. Buitenspel. Ja, ja, ja. Het is een hak. Het is een hak. Echt waar. Meer is het niet. We zitten dus heel diep in de extra tijd. NEC maakt het 2-1 via Kai Sierhuis. Maar het is echt een hakje buitenspel. Meer is het niet. En dat is pure pech. Emre Mor staat een hak buitenspel. Ja, de man van de piercing, zou ik bijna willen zeggen.
1: Hij wordt wel een verhaal van.
0: Nee, nee. Jij zegt het. Ik had het willen zeggen. En het is wel een beetje het geval inderdaad. Het is nog niet helemaal zijn avond. Het was dus buitenspel. Het is diep in de verlenging. Ik denk dat de keeper Popovic nog één keer die bal naar voren mag jassen. En dan, nou ja, laten we nog 20 seconden spelen. Gewoon voor de vorm. En dan kunnen we gaan verlengen. Daar lijkt het op uit te draaien. Maar NEC heeft alvast een voorschotje genomen op wat het van plan is. Hoe lang laat scheidsrechter Mariani, de Italiaan, nog actief op het WK tot in de tweede ronde. Dan sloot hij nog Brazilië. Onder andere Brazilië tegen Japan wel te verstaan. Om helemaal precies te zijn. Hij bepaalt nu hoe lang er nog mag worden doorgespeeld. Maar er was een lange discussie voor nodig. Dus hij zal misschien nog wel eventjes tijd bijtrekken. Kijken of Olympiakos daar nog iets in kan. Of dat Nejasmić een beetje voor controle en rust kan zorgen. Dat had hij kunnen doen, maar dat doet hij niet. Speelt de bal diep richting Kai Sierhuis. Die heeft geen tegenstander bij zich. Kan dus controleren. Emre Mor slaat hij even over. Gaat richting Pereira. Dan gaat de bal toch naar Emre Mor. Aan de rechterkant van het veld heeft hij een trucje in huis. Dat lukt niet helemaal. Bal over de zijlijn gejas. Ja, Emre Mor voelt het niet helemaal aan. Wat er nou precies voor nodig is. Maar NEC mag ingooien. En bij Olympiakos zeggen ze allemaal, is het geen tijd, scheids? Wordt het niet eens tijd voor tijd? Ja, het is al lang tijd. Maar de scheidsrechter bepaalt het uiteindelijk. En dus gaat er maar iemand liggen op de grond bij Olympiakos. Om in ieder geval te veinzen dat er wat aan de hand is. Om nog meer tijd te kunnen pakken voordat NEC mag gaan gooien. Pereira kan dat ver. Linsen weet dat. Die loopt alvast weg. En Remoor staat nog in de buurt. En als die ingooi wordt genomen. Ik dacht heel even, die scheidsrechter gaat nu affluiten. Maar laat NEC gewoon nog een keer ingooien en aanvallen. Nu over de linkerkant van het veld. Bij Tadic. Alweer terug naar Fonfil. Dan vooruit. Weer terug naar Tadic. Tadic pakt op. Tegenstander komt niet echt bij hem in de buurt. En dan is Fonfil doorgelopen. Hard inspelen op Sherry. Die krijgt de bal niet bij Linsen. En dan wil Kassijs nog een keer heel hard naar voren. Die kan ongelooflijk rennen. Pereira kan dat gelukkig voor NEC ook. Dus die haalt hem dan weer bij. En Kassijs is nog niet van de eigen helft af. Dan willen ze bij Olympiakos nog een vrije trap. En dan lijkt de scheidsrechter, nou is het wel een keer mooi geweest voor deze 90 minuten die heel lang hebben geduurd. NEC dacht heel even, we zijn er. En dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Maar het is dus niet zo. We gaan naar de verlenging met 1-1 tussen NEC en Olympiakos na een hectische slotfase.
2: Ja, het is ook de avond van de vele EK's. Bijvoorbeeld het EK zwemmen, waar Marit Steenberg begonnen is als de grote favoriete op de 100 meter vrije slag. En ja, dat is niet zo gek, want onlangs was ze nog goed voor een wereldrecord op deze afstand. Vanavond was de finale en Steenberg maakt haar favoriete rol volledig waar.
3: Ze heeft minder voorsprong, lijkt het, dan gisteren. Maar ze gaat wel Europees kampioen worden. En wordt Van Wijk dan tweede of derde. Steenbergen tikt aan. Niet in een wereldrecord. Wel sneller dan gisteren. Tweede is Van Wijk. Heel knap van haar gedaan.
2: Ja, we hoorden zwemcommentator Anne de Jong hier aangeschoven nu in de studio, Anne. Was het nog spannend of was Steenbergen de vrouw die met kop en schouders boven iedereen uitstak?
4: Allebei. Het was
3: Steenbergen die met kop en schouders erboven uitstak. En het was spannend. Zou ze een wereldrecord zwemmen?
2: Ja, daar zat de spanning.
3: Daar zat echt vooral de spanning. Zij is zoveel beter dan de rest. Zeker op deze afstand. Bleek later vanavond nog een keer, maar daarover ongetwijfeld zo meer. Ja. Het was uiteindelijk geen wereldrecord. 51-90. Dat is voor haar een goede tijd, zei ze volgens mij achteraf. Even om te schetsen. Er is maar één vrouw, samen met Marit Steenbergen, ooit sneller geweest dan deze tijd. Zij zwemt nu eigenlijk gewoon, het is niet simpel, maar ik zeg simpel, onder de 52 seconden. Er zijn maar 4 vrouwen in de hele wereld die dat ooit gedaan hebben. En Marit Steenbergen doet het nu geregeld.
2: Ja, aan de andere kant, het wereldrecord staat op 51-68. Dat stond nog best wel een gaatje. Hè? Was ze dan toch ook nog een beetje teleurgesteld?
3: Ja, dat zegt ze natuurlijk niet achteraf. Maar misschien toch wel een klein beetje. Je wil het graag laten zien op het grote toernooi. 1 keer per jaar is er een groot toernooi. Lange baan, altijd net iets belangrijker dan korte baan. Dus als het ergens had moeten gebeuren onder het zicht van de hele zwemwereld, dan zou het vandaag zijn.
2: Ja, nou laten we even luisteren naar Marit Steenbergen. Zij legde uit dat het missen van dat wereldrecord in ieder geval niet aan de vorm lag.
1: Nou, ik voelde me wel heel goed. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen. Dus dat is jammer wat dat betreft. Maar alsnog een 51er, dan mag ik alsnog niet over klagen.
4: Nou, laten we daar niet al te moeilijk over doen. Ik ben wel benieuwd waarom het net niet perfect was.
1: Ja, ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig.
2: Ja, het zijn ook wel een beetje de kritische noten, maar laten we niet vergeten dat het heel bijzonder is natuurlijk. Ja. Heersen op het
3: koningsnummer. En het is zwemmen, hè, op zoek naar perfectie. Ja. Het is ook vooral een race tegen jezelf. Dus ze zijn altijd bezig met waar kon het dan net weer iets beter.
2: Ja, ze kijken niet naar de concurrenten. Nee. Ze kijken eigenlijk vooral naar hun tijd en of ze het beste eruit hebben gehaald. Ja, dan die nummer 2. Dat was natuurlijk toch wel de grote verrassing. Milou van Wijk, gestage opmars al wel meegemaakt. Maar die grote prijs op een lange baan toernooi, die ontbrak nog individueel.
3: Ja, en daarom was dit wel een hele mooie beloning voor haar dat ze tweede werd. Gewoon net iets beter aangetikt ook dan Sarah Curtis. Zij is 19, dat is misschien in de toekomst een grote rivaal voor Steenbergen. Maar Milou van Wijk ook pas 21 jaar. Dus die zit er ook echt aan te komen. Mooi dat zij nu individueel ook een medaille heeft gehaald op een groot toernooi. En een zilveren.
2: Ja, een zilveren medaille dus voor haar. Mede te danken aan een sterke eerste 50 meter. Dat wist ze zelf ook.
5: Ik zag wel dat ik een beetje voor lag, maar soms heb ik het gevoel als ik te hard ga, dat ik dan denk, ik moet me inhouden. En dat heb ik nu volledig achter me neergelegd. Ik ga er volledig voor en het is gelukt. Dus ben ik hartstikke blij mee. En
4: leg eens uit voor je carrière. Hè? Dit zijn de momenten die je nodig hebt natuurlijk. Dat je de progressie ziet. Hoe belangrijk is dit voor jou?
5: Ja, ik denk heel belangrijk dat het echt een mentale stap is. Want ik ben altijd vierde of vijfde geworden op een internationaal toernooi. Dus dat ik nu eindelijk een keer een individuele medaille heb. Dat is zo mooi en daar kan ik echt wel van genieten,
6: Ja, en terecht. En nog even terug naar Steenbergen dan, want die kwam later vanavond nog een keer in actie. Finale van de 4x100 meter wisselslag, mannen en vrouwen. Hoe ging dat?
3: Ja, geweldig. Voor haar, voor Nederland. Nederland uiteindelijk tweede. Dit is een soort totale chaos. Dit soort races, er staan onmogelijk veel zwemmers aan de zijkant. Die duiken één voor één het water in. 6 landen begonnen eerst met 2 mannen. Nederland begon met een vrouw als Maaike de Waard bij de rugslag. En dan lig je automatisch al achter, samen met de Fransen. Nou, dat zijn uiteindelijk de nummers 1 en 2 in de eindklassering. Dus die hebben een enorme inhaalslag gemaakt. Nederland lag heel de tijd maar achter en achter Sean Nieuwold als man tegen heel veel vrouwen haalde al veel in. Maar toen Marit Steenbergen op de 100 meter vrij weer het laatste 100 meter het water indook, lag ze zesde. Uiteindelijk na een tweede tijd toegezwommen. 50-87 als splittijd. Omdat het zo'n doorstarten is, mag het niet een officieel wereldrecord zijn. Maar dit is de snelste splittijd ooit gezwommen. Dit was echt een legendarische inhaalrace van Marit Steenbergen.
6: Mooi zeg, mooie dag in Parijs. Anne de Jong was dat over het EK zwemmen, waar Marit Steenbergen dus ook nog die 100 meter vrije slag won. Dankjewel.
2: De verlenging is begonnen bij NEC tegen Olympiakos, Frank.
0: Ja, we hebben even een beetje bij kunnen komen. Dat was ook wel nodig na die slotfase waarin NEC dacht, en heel Nijmegen dacht, ik dacht, ze hebben er 2-1 gemaakt. Dit is het. Het gaat gebeuren. NEC mag tegen Boedeglimt in de play-offs van de Champions League gaan spelen. En dan, want daar had iedereen een beetje rekening mee gehouden in Nijmegen. Als de voorronde Champions League is, dan krijg je de hymne te horen. Maar dat is dus niet zo. Dat gebeurt pas in de play-offs. Dus dat viel een beetje tegen natuurlijk. Maar het kan dus nog altijd. Tegen de 10 van Olympiakos 1-1 aan het begin van de verlenging. Rodinei ramt die bal naar voren. El Kabi heeft heel wat lucht kunnen tanken. in de tijd tussen de tweede helft en het begin van de verlenging. Kretas krijgt die bal niet echt lekker onder controle voordat hij aan de zijlijn die bal dan diep gooit. Retsos, iedere bal die hij voor zijn voeten krijgt, schiet hij zo ongeveer over de zijlijn. Bal meteen snel ingegooid door Tadic in de richting van Linssen. Weer terug naar Tadic, indraaiend. Beetje scherp, te scherp. En dus opgevangen door Popovic, de keeper van Olympiakos. Ja, de verlenging. NEC moet het echt gaan doen in deze wedstrijd tegen Olympiakos. Het zijn er maar 10 en ze zijn niet zo goed. Dat weten we inmiddels na 2 keer dik 90 minuten. Alleen NEC heeft nog een half uur om daar ook daadwerkelijk iets van te maken. Met die 1-1 tussenstand tot nu toe.
6: In Birmingham staat Tijmier Burnett klaar voor de halve finale 100 meter. Arman.
7: Ja, hij staat niet eens meer. Hij heeft al zijn houding ingenomen in de startblokken. 2 Nederlanders in de halve finale 100 meter straks. Elvis Afrifa die zit in halve finale 3. Nu eerst Tijmier Burnett. Hij loopt onder andere tegen een Brit, Romel Glave. Hij loopt in 7, Burnett in 6, Glave, brons. Op de vorige Europese kampioenschappen. Ze zijn vertrokken. Burnett gaat mee met Glave. Dat probeert hij. Lukt hem dat? Dan is hij door. De beste 2 naar de finale. Maar daar gaat Burnett denk ik niet bij zitten. Nee, Glave heeft een flinke voorsprong. En Burnett ziet het al die laatste meters. Het zit er niet in. Hij lijkt ook op het slot niet meer voluit te kunnen gaan. Is het ook iets fysieks dat hij dan voelt? Of heeft hij misschien gewoon ingezien dat het er niet in zat? Helaas geen plek in de finale voor de eerste Nederlander. Tijmier Burnett, de 33-jarige man. Geboren in Willemstad in Curaçao. Ook een 400 meter loper in het verleden. Maar dit jaar goed hoor op die 100. Had een persoonlijk record gelopen dit seizoen. Maar in deze halve finale zat het er niet in. Glave in 10-13 voor de Italiaan Ali. Die twee zijn zeker van de finale later op de avond. Straks nog Elvis Afrifa.
8: NPO Radio 1.
2: Ja, met zoveel livesport was het even wachten op het NOS-journaal. Het is inmiddels 3:30. Hier is Ismaël de Bruin.
9: Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien is. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers.
10: Langs de lijn en omsteken.
6: NEC Olympiakos verlenging, Frank Wielaert.
0: Ja, bal richting El Kabi. 1-1 staat het. We zitten in het begin van de eerste verlenging. Even kappen. Kassais voorlangs geschoten. Ja, dat was even gevaarlijk. Kretas die niet hoeft in te grijpen. Dus een doeltrap kan nemen. Maar als er één gevaarlijk kan worden nog in de voorhoede bij Olympiakos. Dan is het die Kassais ingevallen in de tweede helft. Hij is razendsnel. Nu legt hij die bal even goed voor zijn rechter. En staat Pereira er eigenlijk bij te kijken. Die laat zich daar heel makkelijk uitkappen. Is dan te laat. Het is echt, nou, het scheelt 2 metertjes. Meer is het eigenlijk niet. Zoveel is dat dus ook niet. Fonfiel nu voor NEC. De hoogte van de middenlijn. Bal naar de linkerkant. Tadic weer terug naar Fonfiel. Dan weer even terug richting Storm. Die Deen daar in het midden van die driemansverdediging. Even combineren met Nejasmic. NEC is even aan het zoeken. Waar vinden we het overtal? Waar kunnen we er doorlopen? Via Kayserhuis, Le Breton en dan Tadic. Laat Sierhuis hem lopen voor Sherry. Sherry schiet tegen Tadic op. En daar gaat hij erin. En Bremoer. En Bremoer doet het. Heel vroeg in het begin van de tweede helft. Van de eerste helft van de verlenging. Hij maakt de 2-1 voor NEC. Hij valt dus niet vlak voor het einde van de officiële speeltijd. Maar hij valt aan het begin van de eerste verlenging. En het is nota bene Emre Mor die heel vroeg moest invallen. En nu moeten we nog even gaan kijken. Is er nog iets onoorbaars gebeurd? Goed overstapje van Kayserhuis. Sherry wil dan de bal breed leggen. Daar is het nog geen buitenspel. Sierhuis er tegenaan komt. En daarna gebeurt er niks onoorbaars. En dus telt deze gewoon de goal van Emre Mor. De man van de piercing. De man van de hak. De man van de 2-1. Het is zijn avond. Het was zijn avond helemaal niet. Het is zijn avond. Eerlijk is eerlijk. Zo gaan de dingen. Het is ook voetbal. Het gaat gewoon keihard. Nijmegen geniet. En ze hebben groot gelijk. Het is echt zo. Hier protesteren ze ook niet tegen, hoor. Die mannen van Olympiakos. Die hebben zelf ook wel door. Hier valt niks tegen te beginnen. Deze telt gewoon. Emre Mor maakt 2-1. Hij helpt net niet tranen met tuiten. Dick Schreuder zit heel rustig op zijn bankje. Die weet natuurlijk ook, ja, het is nog een half uur ongeveer. Daar moeten we wel rekening mee houden. En Olympiakos met 10, die gaan natuurlijk wel proberen. Want zij niet in de Champions League, of niet in de play-offs. Dat is natuurlijk een schande als die worden uitgeschakeld door NEC. Die gaan nu werkelijk alles uit de kast halen. Wat God verboden heeft om nog te proberen de 2-2 te maken en penalties te redden. Maar ja, zover is het niet. 96 minuten hebben we gespeeld. We moeten naar 120. Dat weten we, want het is de verlenging. Emre Mor is hij de grote verlosser voor NEC richting de Champions League play-offs. Richting Boedeglimt. We weten het straks. Het gaat nog even duren. 2-1 voor NEC.
6: De start van het amateurvoetbalseizoen komt eraan. Maar de velden die liggen er op heel veel plekken gortdroog bij. Daarom stuurde de KNVB al een brief naar alle amateurclubs van Nederland over deze situatie. Want wat kunnen voetbalclubs nu nog doen? En hoe moeten ze zich voorbereiden op hete zomers in de toekomst? Maurice Evers is bodemkundige en adviseert voetbalclubs en golfbanen over hun grasvelden. Maurice, goedenavond.
11: Goedenavond.
6: Hoeveel clubs hebben er al gebeld voor wat last minute advies over hun dorre grasmatten?
11: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat bij de voetbalclubs eigenlijk nog relatief rustig is. Maar de golfbanen is het wel wat drukker.
6: En wat zijn dan de vragen die de clubs hebben?
11: Nou ja, de grootsnijpende vraag is natuurlijk dat er is geen water. En men wil natuurlijk toch zo goed mogelijk nog een beetje een groene grasmat houden. Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Ja. En dan is de vervolgvraag, als het dadelijk door is, ja, wat moet ik daarna gaan doen?
6: Ja,
11: nou, hoe krijg ik het weer groen?
6: Daar heeft u wel wat over te zeggen. Zijn er nog provincies in Nederland eigenlijk die de dans ontspringen? Of geldt het voor alle grasvelden dat ze wat dorrig aan het raken zijn?
11: Ja, ik hoorde toevallig, ik ben niet 100% op de hoogte, maar ik hoorde toevallig dat in het midden van het land daar mag nog wel wat water gebruikt worden. Volgens mij ook helemaal in de noordoostelijke hoek, waar ook wat meer regen af en toe is gevallen, is het probleem ook iets minder erg. Maar ja, het merendeel, daar zitten we toch echt wel met het probleem van dat er gewoon geen water is en niet gebruikt mag worden.
6: Ja, en dan zijn er ook nog clubs die spelen op kunstgras. Daar staan ze met een grote glimlach naar de grasmat te kijken natuurlijk.
11: Ja en nee. Kijk, het wordt natuurlijk, als het buiten 34 graden is, wordt het ook op kunstgras natuurlijk bloedheet. En dan zou je eigenlijk ook daar moeten koelen, want dat is niet echt aangenaam om daarop te voetballen.
12: Ah, dus dat is wel de tip om dat kunstgras maar niet te bestellen deze zomer.
11: Nou, ik zou het daar nog niet helemaal op gooien. Nee, daar zit ook wel weer nadelen aan. Ja,
12: ja, u weet er alles van, hè, van dat gras. 9 jaar lang onderzoek gedaan naar welk gras nou het beste en ook het meest duurzaam is voor voetbalvelden en dus ook voor golfbanen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Bent u stad en land afgereisd daarvoor?
11: Nee, nou goed, het onderzoek richtte zich eigenlijk meer op langdurig opbouw van problemen in de grond die dus zich kunnen voordoen bij allerlei verschillende soorten grassen. En die kunnen dan vervolgens leiden tot ook weer waterproblematiek. En zeker nu in de droogte. Ja. Dan krijg je toch dat bepaalde grassen. Die bouwen wat meer oud wortelmateriaal op. En dat blijft allemaal bovenin hangen. En als je dan zou kunnen gaan besproeien. Ja, dan wordt dat toch wat lastiger. Want dan heb je eigenlijk nog extra water nodig. Om de boel weer helemaal op orde te brengen. Dus daar ging eigenlijk het onderzoek over. Maar in zijn algemeenheid weten we ook wel wat.
12: Ja, precies. Is er een specifieke grassoort die geschikt is voor Nederland? Voor dit soort doeleinden? Nou,
11: kijk, de veredeling staat natuurlijk niet stil. En de bekende bedrijven zoals we die ook in Nederland hebben, die zijn natuurlijk hartstikke druk geweest in de afgelopen jaren met het op zoek gaan naar rassen, met name rassen en ook soorten, die beter tegen droogte bestand zijn. Alleen, ja, je ziet nu toch wel dat zelfs ook dat soort velden, als je echt helemaal geen water kunt gebruiken, ja, dan houdt ook dat op.
12: Ja.
11: En dat is iets wat we in de toekomst toch vaker gaan zien, ben ik bang.
12: Maakt het nog verschil uit of je dan een grassoort hebt zoals die bijvoorbeeld in Zuid-Europa wordt gebruikt? Of gelden er voor Nederland dan toch weer andere normen als het gaat om wat goed is?
11: Nou, je ziet, kijk, we kennen het van de vakantieresorts. Daar zien we natuurlijk nog de groene plaatjes. Maar dat zijn totaal andere grassen eigenlijk. Die ongeschikt zijn om in te zaaien op een voetbalveld. Want je krijgt daar geen stevige zoden van. Ja, als je met één sliding, dan rolt de zoden op. Dus dat is eigenlijk niet de toekomst.
12: Ja. Ja. Ja, u zei het al, hè, het heeft hem ook vooral te maken met het water bij het gras. Hè, en hoe je het nat kan houden en goed kan voeden. En dat is dus echt het probleem. Wat kunnen clubs doen om die grasmat goed nat te houden?
11: Nou ja, als je zolang je nog water hebt, dan is het natuurlijk verstandig omgaan met water. Dus sproeien sowieso nooit overdag. Hmm. Want dan is de verdamping het hoogste, dus dan raak je ook weer heel veel water heel snel kwijt. En dat is ook voor die grasplant een shock, want het is een enorm temperatuursverschil als je met grondwater moet gaan sproeien dan. Dus je moet het altijd in de vroege uren doen dan van de dag, dat is eigenlijk het beste.
12: Oké, ja. Ja, en maakt het dan nog uit of je ondergronds of bovengronds opslag hebt van water?
11: Qua temperatuur zeker. Als je het dus echt uit de grond haalt, nou, dan is die temperatuur natuurlijk een behoorlijk stuk lager dan wanneer je nog oppervlaktewater uit een bassin of zo zou kunnen gebruiken. Ja, dat laatste zou eigenlijk ook beter zijn. Alleen ja, daar hebben we vaak in Nederland weer niet de plek voor om voldoende bassincapaciteit te bouwen. Laat staan dat het mag.
6: Ja, water is dus het codewoord. Dat zegt u dan tegen de clubs die u bellen. Maar ja, dat water is precies het probleem. Aankomend weekende dan start het seizoen voor de tweede en derde divisie, hè, in het voetbal. Clubs moeten dan hun velden weer speelklaar maken. Dus handen in het haar. U zegt, we moeten naar andere elementen kijken. We moeten misschien dat voetbalseizoen anders in gaan delen. Waar denkt u aan?
11: Ja. Nou ja, goed, waar ik aan denk, dat lopen we eigenlijk al een aantal jaren tegenaan, is dat de periode dat wij velden eigenlijk weer op orde kunnen brengen voor de start van de competitie, die is eigenlijk heel erg kort. En nu krijgen we daar nog extreme perioden in de zomer bij, met watertekort. Dan red je het gewoon niet, ook al heb je goede grassen en doe je er alles aan. Je krijgt dat veld niet op orde voordat de competitie start. Dus misschien zouden we er goed aan doen om eens een keer na te denken van, zouden we niet gewoon pas 1 september kunnen beginnen in plaats van midden augustus? Dan hebben we misschien de mogelijkheid, als er dadelijk een keer een bui komt, want zo is het ook wel weer. Natuur herstelt ook heel snel. Hè? Als er 1 buitje valt, een beetje serieuze bui, dan zie je dat wat nu heel dor is, dat dan vaak toch wel weer op een gegeven moment groen wordt. En een keer doorzaaien daarna en dan krijg je eigenlijk de velden toch wel weer op orde.
6: Ja. Dus later
11: nu
6: beginnen.
11: Al beginnen te voetballen is killing voor veel velden.
6: Dus start het voetbalseizoen bijvoorbeeld pas in september. Maak die winterstop korter. Dat is eigenlijk de beste remedie tegen een droog bruin veld. Ja, okay.
11: Dat zou een oplossing kunnen. In ieder geval een bijdrage kunnen zijn aan de oplossing. Ja.
6: Waarvan acte. Dank u voor dit gesprek. Bodemkundige Maurice Evers.
12: Het is een heerlijk avondje Goffert bij de wedstrijd tussen NEC en Olympiakos, Frank.
0: Nou, het moet er nog één worden, want NEC moet deze nog even over de streep trekken. Het is wel op de goede weg, 2-1 voor tegen Olympiakos in de eerste verlenging. Dankzij die goede goal van Emre Mor. En nu moeten ze die 2-1 overeind houden tegen die 10 van Olympiakos. Rode kaart gekregen in de tweede helft. NEC en een wedstrijd overeind houden, ja, daar is het eigenlijk niet op ingericht. Het is ingericht om wedstrijden naar zich toe te trekken. Volledig de tegenstander te slopen. Dat heeft het eigenlijk wel gedaan, deze wedstrijd. En nu moet het ook gaan denken aan verdedigen. Niks weggeven. Dat is weer een andere kost. Daar komt weer een voorzet. Popovic die bal daar half neerlegt. Popovic nog eens. Bal blijft daar hangen. Oh, deze had er ook in gekund hoor. Sierhuis voor 3-1. Dan hadden we echt kunnen gaan inpakken. En zeker weten dat NEC tegen Boedeklimt kon gaan aantreden in die play-offs. Nu weten we het nog niet helemaal zeker. Want Olympiakos leeft nog. Moet 1 goal goed maken. Kassais, bal diep op El Kabi. Dat krachtmens dat heel veel moeite heeft om Storm omver te spelen. En nu staan ze ook weer tegenover elkaar. Zo'n beetje tegen de achterlijn aan. Schot uit de tweede lijn. Wordt eruit gehaald door Tadic die daar notabene... Nee, het is Emre Mor die daar staat te zwaaien. En Le Breton die de bal onderschept. Sherry. Ruimte is er juist bij Tadic aan de linkerkant van het veld. Goed gevonden door Sherry. Die kan even de bal bij zich houden. Even tijd pakken. Terug naar Fonfil. En dan gaan we kijken naar het restant van de tijd in de eerste verlenging. Scheidsrechter staat er al voor klaar. En ja, als je zo'n beetje om mij heen luistert, dan weet je al hoe de stemming is in het Goffertstadion. Die zijn hier al een hele tijd aan het vieren dat ze nog verder Europa ingaan. Dat wisten ze al hoor. Want de Europa League was al een zekerheidje. Maar de play-offs van de Champions League als extra toetje is natuurlijk ook heel erg leuk voor NEC. Want dan komt die hymne lekker voorbij. Emre Mor op de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Houdt de bal in de ploeg. Pereira aangespeeld. Die stelt zijn tegenstander voorbij. voorbij. Met ballen al. En die is hij echt helemaal kwijt. Nu terugleggen. Sherry aannemen. Kan zelf niet schieten. Sierra staat al klaar. Maar Sherry houdt de bal bij zich. Daar komt Le Breton. Goed ingestapt door Rodinei. Bal de diepte in richting El Kabi. Staat 1 tegen 1 tegen Storm. Bal naar de zijkant. En El Kabi is al blij dat hij hem binnenhoudt. En intussen is er ook hulp voor Storm van Le Breton. Is het Fonfield die daar een overtreding maakt die niet heel erg nodig is? Slim uitgelokt door Olympiakos. Dat doen ze al de hele wedstrijd. Voelen ze contact, dan gaan ze liggen. Het is nog steeds 2-1 voor NEC. Dat moet gaan wisselen. Er moet vers bloed bij. Dat gaat ook gebeuren tegen Olympiakos. 2-1.
6: EK Atletiek, halve finales. 100 meter mannen met kansen voor Nederland in de persoon van Elvis Afrifa. Arman.
7: Hopelijk haalt hij de finale wel. Waar het timer Burnett dus niet lukte. Die werd laatst in zijn halve finale met 10.55. En liet het ook een beetje lopen aan het eind. Nu Afrifa vanuit baan 7 loopt onder meer tegen Jacobs, de Italiaan. Olympisch kampioen van Tokio. Tweevoudig Europees kampioen ook. De laatste twee Europese titels pakte hij in München en in Rome. Jacobs is de favoriet om hier zijn trilogie te voltooien. Afrifa heeft een PR van 10.06. Vorige maand gelopen in Engelo. Afrifa kan niet mee. Hij probeert de aansluiting te vinden voor de plek 2 of 3. Voor Afrifa, het zal erom spannen. Moeilijk te zien. Fotofinish wordt dit, want Jacobs wint. Dat weet ik zeker in 10-10. Maar is het Afrifa of de Belg Simon Verheerstraten die hier als tweede eindigt? En wat wordt de tijd? Gaat ook een rol spelen. De eerste twee gaan direct door naar de finale. En Afrifa is tweede, 10.25. En hij krijgt een kuutje achter zijn naam. En hij heeft een goede eindsprint. En is daarmee net iets eerder bij de streep. Net iets eerder over de streep dan die Belg Simon Verheerstraten. Die is 200ste van een seconde langzamer dan Afrifa. En dat is een opsteker voor Nederland. Natuurlijk voor Afrifa in het bijzonder. Maar ook voor de Nederlandse atletiek dat we een man hebben in de finale bij de 100 meter op het Europees kampioenschap. Ja, Anouk, dit was even heel spannend.
13: Ja, dit was een prachtige race. Wat een start. Hij zat er meteen lekker bij. Ja, kijk, een kracht. Elvis is een grote vent, mag ik zo noemen. Maar hier dat laatste stuk. Het was nog even spannend met de Belg. Maar wat een finish.
7: Ja, je ziet dat ze zij aan zij lopen bijna. Heb je dan op dat moment nog door dat er een Belg links van je, die zijn twee banen links van Afrifa, dat hij daarnaast je loopt?
13: Absoluut. Het is raar, maar je voelt het bijna als iemand naast je zit. Je ziet het in je ooghoek. Je houdt er rekening mee. Het kan je echt even dat extra setje geven. Dat extra push om... Ja, en een goede tip.
7: Ja, en Afrifa heeft nu een tijd van 10.25. We hebben gezien dat hij 10.06 in zich heeft.
13: Ja.
7: Ja. Hoe moeilijk is het om op een toernooi dat er dan ook uit te krijgen?
13: Nou, dat is natuurlijk wel heel lastig. 100 meter heb je de luxe. Je kan vaak wedstrijden doen. Je loopt wedstrijden op snelle banen, in goede omstandigheden. Dit is een toernooi. Het is totaal anders. Het gaat hier bijna niet om de tijd. Nou, het gaat hier niet om de tijd. Het gaat hier om positie. Het gaat om medaille. En er staat wind tegen. Dus ja, dat, of die in de buurt gaat komen van 10.06, dat weten we niet. Maar hij kan wel scheiden in de finale, want het staat dicht bij elkaar.
7: En die finale die gaat gelopen worden over een klein uur. En dus heeft Nederland vanavond nog twee ijzers in het vuur. Nadine Visser gaat lopen finale 100 meter horde. En Elvis Afrifa gaat lopen in de finale bij de 100 meter mannen. Dat wordt nog een mooi slot van deze tweede atletiekavond in Birmingham. Want wie weet komt er wel een medaille bij voor Nederland. Na die drie van gisteren.
12: In de Goffert zit de eerste helft van de verlenging erop tussen NEC en Olympiakos. NEC dat aan de leiding gaat 2-1. Wat gaat er gebeuren voor die tweede helft van de verlenging, Frank?
0: We gaan drie keer wisselen. NEC had er nog vier voor die laatste 15 minuten. Want het was twee keer gewisseld. Kevin Kers komt er zojuist in voor Emre Moor. De maker van de winnende voorlopig in deze wedstrijd van NEC. Hij viel al in. In dit duel valt nu ook weer uit. De lucht was wel uit. Hij had krampverschijnselen. En dan gaat Nuitink erin komen voor Le Breton. Een van de betere spelers in deze wedstrijd tot nu toe. Maar ook daar was de lucht wel aardig uit. En ook Montero komt er nog in. En hij gaat voor Linse komen. Want Kaisira staat natuurlijk ook nog in de punt van de aanval. Je kan beter nog een controleur in de buurt van Jasmis zetten. Die ook nog iets kan dichtlopen als dat nodig is. Dus een extra slot op de deur. Een vierde verdediger. Dat hoort ook bij NEC als je met 2-1 wil winnen uiteindelijk. En je hebt nog 15 minuten te gaan. Ook al speel je tegen 10 man. Je wilt naar de play-offs van de Champions League. En dat doe je door gewoon wat zekerheid in te bouwen. Nuitink niet fit voor een hele wedstrijd. In de verste verte niet fit voor een hele wedstrijd. Na een kwartiertje NEC er doorheen slepen. De man van de club Dat kan hij natuurlijk nog wel. Die 10 van Olympiakos, wat kunnen zij nog? Onyemaachi is degene die kan ingooien nu halverwege de eigen helft. Vanaf de linkerkant in de richting van El Kabi. Maar die komt niet aan de bal. Dan komt Olympiakos wel aan de bal. Kassais probeert achter de verdediging te komen. Kretas is degene die heel ver uit zijn doel kan verdedigen. Dat ook doet. En dan wordt die bal zo voor de voeten van Chéri gekopt. Door de verdedigers van Olympiakos. Dus NEC in de aanval. Geen goede bal in de breedte van Tadic in de richting van Montero. Maar NEC blijft wel aan de bal. Kers aan de rechterkant van het veld. Terug naar Pereira. Dan Nejasmic. Montero naar Kers. Dat zijn die twee verse jongens die allebei het nodige kunnen toevoegen als NEC de bal heeft. En het wil naar voren. Montero even terug naar Storm. Dan helemaal terug naar Kretas. Laat de jongens van Olympiakos maar lekker rennen. Die zijn maar met z'n tienen. En die zijn ook leeg. En daar valt niet meer zo gek veel te wisselen. Die hebben het meeste wel zo'n beetje gehad. De diepe bal van Kretas wordt opgevangen door... even kijken wie dat was. Rodinei. Ik kan ineens die naam niet meer uitspreken. Weet ook niet hoe dat kan. Hij is de bal ook weer kwijt trouwens. En hij gaat naar de Jasmis. Die kan ik wel uitspreken. Geen probleem. Tadić lukt ook allemaal. Linkerkant van het veld. Twee keer een schaar. Dan nog een keer dreigen. Kapbeweging. Bal voor zijn linker. Klaarleggen. Chéri schuift hem net naast. Voor de 3-1. Maar dat lukt dus net niet. NEC gaat gewoon door. Heeft de bal. Als ze toch rond de 16 van Olympiakos zijn. Krijgen ze die kans ook. Chéri schoot al eerder naast. Doet dat nu nog een keer. NEC lijkt wel. En moet nog dik 10 minuten overleven. Tegen Olympiakos. Tegen 10 van Olympiakos. Het staat 2-1 voor.

0: catch my breath. Haven en I op NPO Radio 1.
1: De NEC-trein dendert voort, Frank.
2: Ja, 2-1 voor, dat telt. En Kers schiet 2 meter naast. En dat had de 3-1 kunnen zijn na een goede aanval van NEC. Dat een beetje hinkt op 2 gedachten. Je ziet het aan Schreuder. Die wil dat de NEC zuinig is als ze de bal hebben. Niet zo heel makkelijk zomaar die bal door het midden heen spelen. Als ze dat doen, ja, dan wordt hij helemaal gek. Zoals Schreuder dat wel kan zijn. En ze, ja, je speelt tegen 10 man. Je wil ook gewoon overeind blijven tegen die 10 man. En die 2-1 over de streep trekken. En tegelijkertijd heeft hij zijn ploeg aangeleerd om altijd gewoon snoeihard naar voren toe te gaan. Ja, dat kan nu even niet altijd. Je moet niet altijd die risicovolle bal spelen. Zeker niet in deze situatie. Soms moet je ook even wijs zijn. Nou ja, hij heeft een hele ploeg vol onervaren spelers op dit niveau. Dus dat gaat wel eens mis. Kers probeert nu wat druk op animatie te krijgen. Dat lukt allemaal wel. Maar die krijgt ook de bal koppend terug op zijn keeper. Dus die kan dan weer heel hard en hoog naar voren toe schieten. Storm werkt die bal weer weg. Ja, die heeft kramp, jongen. Dat wil je echt niet weten. Die staat echt de hele tijd, als hij niet de bal heeft, alleen maar te rekken en te strekken. Dus die Nuitink daarnaast, die is echt keihard nodig. Want eigenlijk staan ze nog steeds maar met 3 man achterin. Storm kan niks tot hij de bal krijgt. Dan kan hij hem even naar een ploeggenoot spelen. En daarna staat hij weer te rekken en te strekken. Echt de hele tijd. Zo ook nu. En intussen kan Olympiakos de bal ophalen. Want NEC heeft daar niet zo heel veel zin in. Er moet een vrije trap genomen worden. Pereira geeft hem dan aan Storm. En ik denk, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Terwijl ik heb zo'n pijn in mijn kuiten, moet ik ook die bal nog lang wegleggen. Dat kan hij dus helemaal niet. Moet het overlaten aan Pereira. Nuitink krijgt de bal terug naar Kretas. Daar gaat El Kabi erachteraan. Daar is de lucht ook al lang uit. Dus die kan niet meer sprinten diep richting de keeper. Dan kan Kretas even wat tijd pakken. De bal diep gooien op Kers. Die probeert dan op zijn beurt Sierhuis te bereiken. Dat lukt niet. Montero pikt erachter de bal op. De hoogte van de middenlijn. Nejasmits. Lekkere bal op Pereira. Meteen weer terug naar de rechterkant. Die kan dan aanzetten. En de bal over de zijlijn laten tikken. De Onyemaatje. En dan kan NEC gaan ingooien. Kunnen ze weer een paar tellen pakken. Heel gek. Maar bij Olympiakos hebben ze ineens heel veel haast. Maar ze hebben de bal niet. NEC wel. 2-1 voor. 111 minuten staan er op de klok. 9 nog.
0: Zometeen nog een uurtje langs de Leiden omstreken met de slotfase van die wedstrijd. En ook Elvis Afrifa en Nadine Visser in actie op de EK Atletiek. Tot zo.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
3: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
5: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
6: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
7: Natuurlijk, nou, ja, een goed doel, zoiets.
6: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
8: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
9: ik ben 61, meneer Schurder.
8: Oud, pardon.
3: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
10: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel. bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
1: Spelers met kramp snakken naar het eind bij NEC, maar het leidt wel tegen Olympiakos, Frank.
2: 6 minuten nog en het is zo ongelooflijk spannend. Het publiek probeert de ploegen doorheen te slepen, maar het valt bijna stil van de spanning. Daar gaat Seri zomaar de diepte in met Kayserijs op de rechterkant. Aan de andere kant komt Tadic aansnellen op zijn eigen manier. En dan komt Montero ook nog, maar Seri staat dichtbij en die zegt: doe maar even rustig aan. Wij hebben de bal, daar gaat het om. NEC wil vooral die 2-1 over de streep trekken en niks geks doen. Het voorlopig leidt het nog tegen Olympiakos.
0: En op de EK Atletiek de halve finale van de 400 meter, Armand.
10: Met Jonas Vijvers. Hij is vertrokken vanuit baan 6. Nu ongeveer halverwege zijn rondje over 400 meter. Hij zou met Matthew Hudson-Smith toch in staat moeten zijn. Vijvers om naar de finale te gaan. De twee snelste in de halve finale gaan door. En dan de twee tijdsnelste overal. Vijvers die gisteren al de estafette liep als startloper voor Nederland. De bronzen medaille heeft hij dus al op zak. Bij het uitkomen van de bocht ligt hij op 3. Maar hij komt op dat laatste rechte stuk. En gaat de man in baan 9 voorbij de pol. Hij gaat zelfs Hudson-Smith nog voorbij. En wint deze halve finale. Goed gelopen door Jonas Vijvers in 44-63. Dat is voorlopig de tijd. En dat is een hele goede tijd. Als dat inderdaad de officiële tijd is. Van Vijvers is dat een persoonlijk record voor Jonas Vijvers. 44-63. Hij verbetert zich. Zijn oude toptijd was 44-71 in Hengelo. Vorig jaar gelopen. En nu in deze halve finale. 44-63. Dat belooft wat voor de finale. Vijvers is door.
1: Straks meer EK-atletiek en de ontknoping van NEC tegen Olympiakos. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Ismael de Bruin.
19: Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien is. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanvallen op Zaporizhia, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Daarbij vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen die twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar ook voor andere landen. Dankzij de aanvallen in Oekraïne kan Noord-Korea zijn raketten verbeteren, waarmee het land gevaarlijker wordt voor zijn buurlanden, aldus Zelensky. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt dat faillissement.
20: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
19: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, aldus het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 32 graden.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: NPO Radio 1. EO NOS.
7: Langs de Lijn en Omstreken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
8: Op het tandvlees richting het einde van die verlenging. NEC tegen Olympiakos, Frank Wielaert.
9: Ja, allemaal. Dus even opletten geblazen. Daar komt Olympiakos nog een keer. De schot voorlangs. En dan is het eigenlijk wel klaar. Iedere keer als Olympiakos denkt, nu kunnen we nog één keertje. En het lukt dan net niet. Dan zie je ze omvallen. Ze zijn helemaal leeg. Maar die van NEC ook hoor. Helemaal kapot gespeeld na 120 minuten. We zitten al in de extra tijd van deze verlenging. NEC leidt met 2-1 en gaat naar de playoffs van de Champions League. Ze gaan spelen tegen Bode Glimt. De droom wordt waar. De Champions League hymne komt naar Nijmegen. En dan kan er nog veel meer gebeuren. Maar Bode Glimt, dat is toch al een tegenstander. Dat Olympiakos was een stevige kluif. Maar Bode Glimt, dat wordt een echte, hele serieuze Champions League kluif. Maar wat kunnen ze hier nog even genieten in Nijmegen. Die wedstrijd waar ze zo naartoe leefden dat het ze 3 punten tegen Telstar kostte. Maar uiteindelijk heeft het dat opgeleverd wat ze eigenlijk heel graag wilden. Door naar de playoffs van de Champions League. Een echte kans om het te halen. Het absolute hoofdpodium van het Europese voetbal. Het kan nog steeds voor NEC in Nijmegen. Dankzij de winnende goal van Emre Mor. En keihard vechten tegen Olympiakos. Het heeft gewerkt. Het wordt 2-1 in Nijmegen.
10: Bode Glimt dus de volgende horde voor NEC. Over hordes gesproken. We hebben nog wat voor de boeg op de EK Atletiek straks, Arman.
11: En dat in een plek waar de Champions League hymne in elk geval zou klinken. Namelijk in Birmingham. Want Aston Villa doet zeker mee aan het hoofdtoernooi. Inderdaad, nog 2 mooie finales. De 100 horde bij de vrouw met Nadine Visser. En de 100 meter bij de mannen met Elvis Afrifa. En we hebben dus ook Jonas Vijvers net gezien. Met een geweldig persoonlijk record. 44-63. Hij naar de finale op de 400 meter. Straks in de volgende halve finale gaan we ook nog Eugene O'Malla in actie zien.
8: En voor onze serie over clubliefde dompelen we ons onder in de wereld van de shantykoren.
10: Maar nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
8: Ja, u hoort het zojuist. NEC heeft zich geplaatst voor de play-offs om Champions League voetbal. Door het Griekse Olympiakos na verlenging met 2-1 te verslaan zijn de Nijmegenaren nog 1 ronde verwijderd van het hoofdtoernooi. Tegenstander in de play-offs is Bode Glimt uit Noorwegen, dat vorig seizoen tot de 8e finales in de Champions League kwam.
10: Zwemster Marit Steenbergen heeft de Europese titel gepakt op de 100 meter vrije slag. Ze was in Parijs bijna een seconde sneller dan de rest.
12: Super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste denk ik in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hem hier heb gewonnen. En ja, de tijd is ook gewoon oké.
10: Milou van Wijk zorgde voor een Nederlandse dubbelslag door het zilver te pakken. En ook op de gemengde 4x100 meter wisselslag was er een Nederlandse medaille. Steenbergen won samen met Maaike de Waard, Caspar Corbeau en John Nieuwold het zilver.
8: Memphis Depay vertrekt bij Corinthians. De Nederlandse aanvaller was in onderhandeling met de Braziliaanse club over verlenging van zijn aflopende contract, maar ze zijn er niet uitgekomen. Depay speelde sinds 2024 79 wedstrijden voor Corinthians, waar hij 20 keer scoorde. Hij is nu transfervrij.
10: En op de EK Atletiek in Birmingham slaagde Maureen Koster er niet in om een medaille te pakken op de 5000 meter. Ze gold als kandidaten voor eremetaal, maar ze kwam niet verder dan de 6e plaats.
13: Ja, ik was hier zeker voor een medaille en die heb ik niet gehaald. En daar bouw ik van. En op dit moment niet goed genoeg. Jammer, ik heb wel de vorm. Maar dit zijn toch wel regels waar ik dan moeite mee heb. Maar ik heb het op mijn manier gedaan en dat was niet goed genoeg. Dat is nu mijn eerste analyse en conclusie en daar moet ik het mee doen, ja.
8: Arne Slot heeft niet met de KNVB onderhandeld over de duur van een contract als bondscoach. Dat zegt hij tegen het AD. Hij heeft alleen verkennend met de voetbalbond gesproken. En kort na het eerste gesprek de KNVB laten weten dat hij de voorkeur geeft aan het clubvoetbal.
10: Op het WK Paardensport in Aken staat Nederland na de eerste dag van de landenwedstrijd dressuur op de 11e plaats. Dat is lager dan gehoopt, zegt commentator Edwin Peek.
14: Een top 6 klassering is goed voor plaatsing voor de Olympische Spelen van LA. Romena Wegelaar op Don Quixote deed het uitstekend. Tamar Zwijstra op Mr. Magnum NOPT stelde teleur. Er is nog niets verloren voor Nederland, want morgen komen top Amazones Dinja van Lieren en Marieke van der Putten nog in actie. Zij kunnen kwalificatie voor de Spelen alsnog binnenhalen.
8: De voetbalsters van PSV nemen het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Deense HBK. Ajax moet spelen tegen Real Madrid. De winnaars plaatsen zich voor de Champions League en de verliezers gaan naar de tweede voorronde van de Europa Cup.
10: Gaan we terug naar Birmingham. Het laatste uur waar ook de nodige finales op het programma staan. Arman Afsaroglu en naast hem zit Anouk Vetter. Ja, waar liggen de medaillekansen, denk je, Arman?
11: Nou, die liggen natuurlijk bij Nadine Visser. Over 19 minuten is het zover. Dan is haar finale. 100 meter horden. Ja, dat zijn de laatste minuten voor de start. Anouk, wat doet ze nu? Waar is ze mee bezig? Hoe bereid je je daarop voor?
15: Nou, er zat geen lange periode tussen de warming-up voor de halve finale en de warming-up voor de finale. Dus er zullen een paar startjes zijn. Het zal vooral warm blijven zijn. Het koelt nu ook wel echt een beetje af. Ja, en nu is het spikes uitdoen richting de coldroom. Want je hebt echt nog flink wat tijd voordat die start. Ze zitten echt nog even een tijdje stil.
11: En is het nu ook een mentaal verhaal? Want we hadden het er eerder op de avond al over. Dit lijkt echt wel de kans voor haar om die medaille te pakken. Wat doe je daarmee?
15: Ja, dit wordt wel een mentaal spelletje. Het is echt kalm blijven, rustig blijven. Focus op je aandachtspunten en niet gek laten maken. Of in je hoofd gaan zitten van dit moet ik doen, dit moet ik winnen. Dat is hopelijk haar ervaring dat ze daarmee kan dealen.
11: Ja, want ze is normaal gesproken zo constant. Gaat al zo'n jaar mee op topniveau. Altijd wel stabiele tijden. Als zij loopt zoals ze kan lopen, dan heeft ze een medaille. Zo simpel is het, toch?
15: Ja, dan nee, absoluut. Ze heeft dan een medaille. Maar ik denk dat Nadine niet... Ja, ze is tevreden met goud. En ze gaat hier niet anders strijden voor medailles. Ze gaat hier echt strijden voor goud. Dus ja, en dan heb je een harde tijd nodig. We zagen de Poolse, Pia. Die liep ook wel goed in de halve finale. Ik denk dat de grootste concurrent wordt voor de avond.
8: Vanavond komt Femke Broebis-Bol niet in actie op het EK Atletiek. Maar vanochtend kwam ze wel op de baan. Ze liep de serie op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Broebis-Bol liep niet harder dan nodig en won haar serie vrij gemakkelijk. Jeroen Stekelenburg vroeg haar na afloop hoe het was geweest.
16: Ja, leuk.
17: Ja? Is dit dan weer de volgende stap in een ontdekkingsreis? Een serie op een groot toernooi?
16: Ja, absoluut. Ik dacht ook, oké, we gaan dit meemaken. Ik stond aan die lijn. Ik dacht, ja, ik heb echt geen blokken of hordes. Dus ik ga gewoon series niet doorkomen. En zeker op 800 is dat iets heel anders dan 400 horden waar je gewoon nog redelijk hard gaat. Dus ik vond het heel spannend, heel leuk.
17: Goed van tevoren doorgesproken waarschijnlijk. En is het dan ongeveer gegaan zoals het was doorgesproken?
16: Ja, het plan was de kop te nemen. Ik voelde al wat geduwd, dus ik was blij dat ik dat voor zat. Of ja, ik werd meegeduwd, maar die anderen volgens mij heel veel. En aanzetten wanneer ze komen. Of zelf wel aanzetten, maar ik zette niet genoeg aan waardoor ze kwamen. Maar ja, als eerste over de finish was het belangrijkste, dat is gelukt, dus door.
17: Is het voor jou, met jouw enorme natuurlijke snelheid in dit veld, is het moeilijk om dat eerste rondje om je in te houden?
16: Ja, wel een beetje. Zeker omdat ik zat bij een twee, dus ik moest echt naar 100 meter wel goed zitten, anders kan iedereen je afsnijden. Dan heb je heel veel snelheid en dan ineens kon ik die laten vallen. In dat opzicht vind ik het ook wel moeilijk om weer aan te zetten, maar ja, dat is een goede training geweest vandaag daarin.
17: de eerste 800 meter op een groot titeltoernooi. Moet je iets van jezelf? Mag je veel van jezelf? Die finale denk ik wel dat, ja, dat een beetje moet. Maar hoe leuk is die? Is het om jezelf weer opnieuw te ontdekken?
16: Ja, heel leuk. Ik voel me gewoon echt fit en klaar ervoor. Sinds Parijs en Londen heb ik echt weer kunnen trainen en stappen gemaakt. Maar ja, je moet eerst de finale ingeraken. En dan moet finale, is ook maar de vraag of het sneller is of tactischer is. Het is zo'n andere mindset dan voor de 400 horden. Maar ja, de eerste is altijd een opluchting van oké, kan het nog. En als je in de finale staat, kan bij een 800 zeker alles gebeuren. Dus ik wil gewoon heel graag die finale halen. Ja, en daar ga ik dan strijden voor wat ik waard ben.
17: Kun je daar invloed op hebben, op een snelle of een tactische race? Kun je zelf het heft in handen nemen?
16: Ja.
17: En wat wil jij het liefst, tactisch denk ik?
16: Ik weet het niet. Ik heb ook geen voorkeur, want dat heb ik dus geleerd. 800, beide kan gebeuren, dus ik ga beide voorbereid zijn. Maar eerst door naar de halve, dan de halve halen. En dan ga ik alle strijdplannen wel met Laurent en Emir bespreken.
8: Femke Broeders-Bol was dat. Donderdag dan komt ze in actie in de halve finales.
10: Ja, Jonas Vijvers die maakte indruk in de halve finales 400 meter. Plaatste zich voor die finale. Ja, er staat nog een halve finale op programma op die afstand, Arman. Met nog een Nederlandse troef.
11: Met Eugene Omala. Die heeft een persoonlijk record staan van 45-03. Gelopen in Hengelo twee maanden geleden. Normaal gesproken zeg je dat is in dit veld niet genoeg. Om zich te plaatsen bij de beste atleten op de 400 meter. Of hij moet wel iets heel bijzonders doen vandaag. Hier in Birmingham. Hij loopt vanuit de buitenbaan. Vanuit baan 9. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Maar we gaan zien wat Omala kan in deze derde halve finale. Vijvers heeft voorlopig de snelste tijd. Het is toch wel heel interessant om morgen in de gaten te houden. Dan loopt hij zijn derde 400 meter in 3 dagen. Na ook die 400 meter in die estafette waar Nederland dus derde werd. Waar moeten we op letten in deze halve finale? We hebben bijvoorbeeld Attila Molnar, de Hongaar, die al kwam tot 44-47 dit seizoen. Hij heeft de tweede tijd en staat tweede op de European ranking van dit jaar. En hij zou doorgaans normaal gesproken deze wedstrijd moeten kunnen winnen. We zitten een klein kwartier voor de finale van Nadine Visser op de 100 meter horde. Dat wordt het spektakelstuk vlak voor de echte klapper vanavond. De 100 meter finale bij de mannen. Waar Elvis Afrifa natuurlijk nog aan de start gaat staan. We hebben Anouk een groene kaart gezien. Wat is er gebeurd?
15: Ja, er zijn wel problemen met de start. We zijn al 2 keer richting het blok gegaan. Ik zag net bij de eerste start dat in het startnummer, bij sprintnummers, bij 800 meter, bij loopnummers, heb je een soort timertje in een zakje achter je startnummer. Deze was bij de Britse atleet volgens mij eruit gevallen als ik het zo zie. Hij krijgt nu een nieuwe. Dus je schrijft hij waarschijnlijk erin.
11: Van een van de officials krijgt hij een nieuwe. Die gaat dan in het broekje.
15: Oh, hij krijgt nu ook een nieuwe plakker op zijn broek. Nou, hij is helemaal

0: Of het gaat nu... om...
1: Ja.
0: In het broekje.
1: Oh, hij krijgt nu ook een nieuwe plakker op zijn broek. Nou, hij is helemaal...
0: Wat een gedoe. Maar het komt allemaal goed, hopelijk. At the end of the day, we zijn in Engeland. Hij gaat er goed bij zitten.
1: Poging 3.
0: Dat is goed ook. Ja, en dan hopen we. Het gaat om Charles Dobson, de Brit. Dat hij goed weggaat. En de rest ook. Het zorgt natuurlijk wel voor wat concentratieverlies. Dat is lastig voor de atleten die klaar waren voor de start. En die dan toch een paar keer moesten inhouden en weer terug moesten gaan in de startpositie. Dat is nu wel het geval. En dan gaan ze omhoog. En dan zijn ze nu wel vertrokken met Omalla dus vanuit baan 9. Tegen die Brit Dobson ook goed weg vanuit 7. En de Hongaar Molnar loopt vanuit baan 6. Wie voegt zich bij Vijvers? Hoe gaat het met Omalla?
2: Hij heeft een flitsende start. Volgens mij loopt hij als een van de... Hij loopt nu aan kop.
0: Ja, Vijvers hebben we gezien had een geweldig laatste rechte stuk. Die lag er zeker niet voorop bij het ingaan van die laatste bocht. Maar Omalla is heel snel vertrokken. Houdt hij dit vol? Dan kan het misschien nog. De twee snelste in de halve finale en de twee tijdsnelste overall gaan door. Bij het uitkomen van de bocht zit Omalla erbij. En dan moet hij het doortrekken. Maar dan gaat het pijn doen. En dan wordt hij voorbijgelopen door 1, 2 en misschien zelfs 3 man. Hij probeert nog die derde plek vast te houden. Maar dat gaat hem
2: wel net niet
0: lukken. Ik denk dat hij vierde wordt, Omalla, in deze halve finale. Maar 44-4. Voor de Fransman Kunta is wel een snelle tijd inderdaad. Sneller dan Vijvers was. Die had 44-63 persoonlijk record. Maar deze Kunta is dus sneller dan Vijvers. En dat is dus een gevaarlijke kandidaat om morgen in de gaten te houden. 45-30 is de tijd van Omalla. Snel vertrokken, maar kon het niet doortrekken op het laatste rechte stuk. Vijvers naar de finale. Omalla helaas niet.

0: Jonas Brothers en Marshmallow met Slow Motion.
1: Geloof, hoop en clubliefde.
2: Ja, deze zomer gaat onze redactie in het hele land op bezoek bij mensen die lid zijn van bijzondere verenigingen en clubs waar het draait om niet alledaagse interesses. Welke rituelen, regels, bijzondere termen horen dan thuis in die wereld? Thomas de Jong, welkom weer. Je bent al bij een veekeuring geweest, vorige week bij een schutterijvereniging. Daar leerde je dat in die streek van het land rijke mensen en wat armere mensen worden aangeduid met nat en droog, was het geloof ik. Ja. Waar ging de reis dit keer naartoe?
3: Ja, ik vond dat er wel wat meer muziek

0: In deze serie mocht, dus ik ben gaan zoeken naar wat leuke koren. En toen stuitte ik op de wereld van de shanty-muziek. Ja, die heb je ook nog. Lekker verkleed en dan van die zeemansliedjes zingen. Zo'n 15.000 mensen in Nederland die doen dat. Die zitten bij een shanty-koor. En die hebben één keer per jaar een heel groot festival. Niet in Urk of in Arnhem-Muiden. Maar ik wist niet dat het aan zee lag, in Ede.
1: Natuurlijk de shanty-zangers uit Ede. Het ruime shop. De Skulpers. Nijkerks Welvaren. Alle Hens. Kantje Boord. Voor Anker. Shantycoor Tolbert. Shantycoor Almere. De Kajuitzangers. Spoorkoor op Stoom. En de Poortzangers.
0: Ja, een hele bek vol. En dan zijn ze hier nog rustig als ze worden voorgesteld door die wethouder. Maar als ze eenmaal op stoom zijn, dan klinkt het zo.
2: Een zeeman is heel vaak vooruit.
3: Ja, dat klinkt wel gezellig zo, hè? Maar was het ook gezellig?
0: Ja, ik vond het heel gezellig. 450 stuiterende shantyzangers hebben daar de hele middag rondgespookt in het winkelcentrum van Ede. Niet alleen op de podia, maar ook op de terrassen. Op ieder plein zat wel een zeeman achter een biertje. Dus het was ook niet zo moeilijk om er een paar te spreken.
4: U bent een shantyzanger.
5: Ja. Ja, ik zing al 40 jaar shanty. Ik heb een zeilboot en ik was met de boot in Hellevoetsluis. Daar hadden we ook een shantykoor opgericht. En toen ik 20 jaar geleden verhuisde, zeg ik tegen me, ik mis toch wel het shantykoor, hoor. Oh, zei er een, toen ben ik bij de visboer, die zit op shantykoor. Nou, ik zat er binnen drie dagen zat ik op shantykoor.
6: Ja, het is ontspannend. Zingen is leuk. Je maakt heel veel kennis met andere mensen.
7: Gezelligheid, ontspanning, sfeer, rust. Even geen ellende.
5: Als binnenkomer in Ede heb je toch een koor nodig om je sociaal, zeg maar, de gemeente in te laten trekken. En zingen is zo leuk. Maakt niet uit wat je zingt, je moet zingen.
8: Je hoeft niet te kunnen zingen.
4: Nee?
8: Nee. Denk je dat al die mensen vroeger aan boord konden zingen? Die zullen net zo vals hebben gezongen als wij af en toe doen.
9: Nou ja, dat is goed om te weten. Je hoeft dus niet goed te kunnen zingen.
0: Nee, is niet nodig.
9: Waar komt het vandaan eigenlijk, shantymuziek?
0: Ja, dat heb ik aan Fred gevraagd van shantykoor Almere.
10: Ja, shanties zijn van oorsprong zijn dat liederen die in de oude zeevaart, de zeilvaart zeg maar, gebruikt werden om het werk te verlichten. Dus originele shanties zijn echt liederen met een ritme erin, om touwen binnen te halen, de zeilen te hijsen. Zo zijn die shanties ontstaan. Nou, later is dat wat meer geëvolueerd in liederen over afscheid nemen, over het harde zeemansleven, elkaar missen, het soms ten onder gaan op zee, droevige liederen soms. Ja, dat zijn shanties.
0: En zijn het dan ook allemaal mannen en vrouwen die gevaren hebben hier?
10: Nee. Het zijn wel allemaal mannen en vrouwen die daar iets mee hebben. Dus we hebben in ons koor diverse mannen dan met name die wel gevaren hebben op de grote zeevaart. Maar het zijn mensen die iets met die liederen hebben.
0: Ja, je moet er dus iets mee hebben, wat het dan ook is. Nou wilde ik graag weten, wat voor muziek doet het dan echt lekker op zo'n festival? Is dat dan de Klokken van Arnhem-Muiden? Ik weet niet of jullie dat kennen. Of de Drunken Sailor. Maar dat blijkt nogal ingewikkeld te zijn. Heel veel muziek kwalificeert zich blijkbaar als shanty-muziek. Maar wat je dan precies hoort te spelen als shanty-koor, daar verschillen de meningen over.
5: Kijk, je hebt ook de Nederlandse liederen, hè? Dat zijn vaak meezingers. Maar een shanty, daar gaat...
0: Wat is het verschil?
5: Een shanty hebben we voorzanger.
7: We hebben zeemansliedjes, maar we hebben ook nummers van Jan Smit.
0: Oké,
7: dat mag ook.
0: Dat mag ook.
7: Jan Smit mag ook. Peren tussendoor.
8: Wij zingen de originele shanties. Wat u nu hoort, dat is zeemansliederen, koren zijn dat. Die zingen ook Kleine Café in de Haven, Klokken van Arnhem-Muiden. Dat zijn geen shanties.
7: We hebben ook Jan Smit, we hebben de nummers van uit Amsterdam, we hebben de Cats, BZM. Dus je moet meer gevarieerd, ook al voor de jonge mensen een beetje vastpakken.
8: Nou ja, je kunt jezelf natuurlijk eigenlijk geen shantykoor noemen. Heel simpel. Als u wil weten wat de shanties zijn, dan moet u dadelijk even luisteren. Als hierna shantykoor.
4: Uw shantykoor.
8: Kantje Boord optreden. Die zingen alleen maar de originele shanties.
3: Ja, shanties. Wat zijn dan die originele shanties?
0: Ja, die vertellen eigenlijk een verhaaltje. Er is dan één voorzanger en die geeft het ritme aan en de rest die volgt.
11: En
3: hoe zit het dan met de clubliefde bij die shantycore?
0: Ja, meestal gaat het niet heel veel dieper dan gewoon lekker met elkaar zingen op een woensdag. Woensdag is meestal koordag bij al deze verenigingen. Maar bij de vrouwen van één koor, Koorspoor op Stoom is dat, uit Woudenberg, daar zat die clubliefde wel heel diep.
11: Dit koor is eigenlijk een buurtvereniging. Wat je in het verenigingsleven hebt, heb je hier in dit koor ook. En zo is het ook ontstaan. Het is ontstaan bijna barpraatjes over, oh, dat kunnen wij ook. Wat dat koor kan, dat kunnen wij ook. Wat leuk is ook, al die kledij, wij helpen elkaar met kledij en zo.
0: Ja, hoe dan?
11: Nou, gewoon, oh, ik heb dit voor jou, ik heb dat voor jou. Ik heb dat in het kringloop gezien. Wil je dat hebben? En daarom zien wij er ook perfect uit.
0: Ja, klinkt gezellig, dacht ik. Maar het is daar in ieder geval meer dan alleen zingen. Maar er is één groot probleem. Daar hebben al die shantykoren mee te maken. Het wereldje is heel erg vergrijst. Terwijl alle koren wel heel erg hard op zoek zijn naar nieuwe leden. Ik zie mezelf het niet 1, 2, 3 doen. Maar misschien, ja, ik vind dat Joram nog stem.
9: Ja, ja, zal ik? Ja,
0: ik weet niet of jij op woensdagavond al iets te doen hebt.
9: Nou, nee, ik kan wel.
0: Ja, nou heel goed. Dan, je bent van harte welkom. Ze hebben echt nieuwe leden nodig. Dat roepen ze ook de hele tijd tussen de optredens door. Want ze hebben echt verjonging nodig.
5: Kijk, shantyzangers, dat trekt vaak oud publiek. Want ja, je ziet heel veel grijze koppen.
0: En ja, ik wil dat niet zeggen. Maar.
5: Ja, maar je stem blijft natuurlijk altijd het langste goed van je lijf. Als je 90 bent, kun je volgens mij nog zingen.
12: Ja, volgens mij is de jongste, wat ik net hoorde, 55 plus. En dat is wel echt heel erg zonde. Daar had ik het net met de organisatie over. Dat ze bijna een uitstervend soort zijn, de shantykoren. Dus vooral een oproep naar heel veel jongelui. Het is zo gezellig. Het is sfeertje. Het is ontmoeten. Dus geef je gewoon op.
0: Ja, zo probeert dan de wethouder voor wat nieuwe aanwas te zorgen. Beetje braaf, dacht ik, deze oproep. Dus ik vond dat moet catchy, dat moet concreter, dat moet wervend.
6: Alleen maar zingen en gezellige avonden. Een hapje, een drankje. En aan het eind van het jaar met de kerst, dan krijgen we dus allemaal een lekkere rollade. En dan kunnen we in januari weer opnieuw beginnen.
0: Ja, rollade met kerst, niks meer aan toe te voegen.
9: Nee, ja, dit wil je toch gewoon.
0: Ja, jij bent om?
9: Ja, ik ben om. Vorige week leerde je ons wat nat en dreug dus is in die wereld van schutterijen. Wat heb je hier geleerd bij deze shantykoren?
0: Ja, dat iedere shanty dus een zeemanslied is. Maar niet ieder zeemanslied is dan weer een shanty. Het steekt heel nauw. De vrije geesten die zingen ook Jan Smit. Hoewel iedereen daar dan wel weer wat van vindt. Maar als je streng in de leer bent, dan zing je alleen echte shanties. Liedjes in het Engels met een voorzanger.
9: We gaan het onthouden. Dankjewel, Thomas.
3: Grote finale van de 100 meter hordel op de EK Atletiek met Nadine Visser. Arman.
13: Ja, de vrouwen staan er klaar voor. De concentratie, de zenuwen. Wat gaat er nu allemaal door het hoofd van Nadine Visser? Dit moet haar moment zijn. Nog nooit die individuele medaille in de buitenlucht. Dit moet haar race worden. Ze loopt vanuit baan 4. Even de ogen gesloten. Kijkend naar de baan. Recht voor zich uit. De 10 horden. 8,50 meter zit ertussen. Je zet 3 passen tussen de horden. En dan vlieg je eroverheen. Laat het goed gaan. Laat dit de race zijn waar Nadine Visser al haar hele leven naartoe werkt. Goud, daar gaat ze voor. Dat is het doel en het zit erin. 12.41 dit seizoen gelopen. 12.28 haar persoonlijke record. De Europese kampioen van 2022. De Poolse Skoska in baan 5 loopt onder haar. Die ziet ze dus goed. Kambunji boven Visser in 3. Die drie vrouwen, daar letten we op. Kambunji in 3. Visser in 4 en Skoska in 5. Visser met een lichte achterstand bij de start. Moet ze goed zien te maken op de Poolse. Kambunji gaat mee. Nu moet Visser komen. Nu moet Visser komen. Zij aan zij met Skoska. Het wordt razendspannend. Visser, ja, pakt hem. Ja. De fotofinish moet er uit de pas komen. Het wordt sowieso een medaille voor Nadine Visser. Maar is het zilver of goud? Dat is de vraag die wij nog niet kunnen beantwoorden. Niemand weet het. Ze kijken op de baan naar elkaar en naar het scherm. We zien fotofinish staan. Nadine Visser heeft een medaille. Maar is het een gouden? Is het een gouden medaille voor Nadine Visser op die 100 meter hordel? Oh, die spanning. Die spanning. Niemand weet het. Skliskovska heeft al een Europese titel in 2022. Maar is dit de titel voor Nadine Visser of niet? Het was met het blote oog niet te zien. Ze liepen de hele race vlak naast elkaar. Ze omhelzen elkaar nu. Ze probeerden gezamenlijk zij aan zij de arm van de Pols op de schouder van Visser te kijken naar het scherm. En wat duurt het lang?
14: Dit is een lastige. Dit duurt lang.
13: Wat
14: duurt
13: het
14: nooit
13: lang? 12.67 staat op het scherm als de winnende tijd. Maar nog niet. Wiens naam hoort erbij? En ja, je ziet ook aan de Polsen. Die weten het ook niet. Ze kijken. Maar het duurt inderdaad nooit zo lang. De verschillen moeten echt miniem zijn. Dat het nog niet duidelijk is. Babté, de Française, lijkt derde te zijn geworden voor Kambunji op plek 4. Maar wie pakt hier het goud. En hoe lang duurt dit nog? Nadine Visser is Europees kampioen. Ja, 12.67. En zij pakt de titel.
14: Yes.
13: Een gelijke tijd met Kwiatkowska. Oh. Maar als het gaat om de duizenden, heeft Visser het te pakken. En ik zie meer opluchting dan echte blijdschap bij Nadine Visser. En Anouk Vetter, jij kent haar zo goed. Oh. Je hebt zo lang met haar getraind. En wat gaat er nu allemaal door haar heen?
14: Dit is echt, dit is zo belangrijk voor haar. Dit is zo belangrijk. Dit is, zij werd vierde en vijfde op de Olympische Spelen. Zij heeft wereld indoor medaille. Zij heeft Europees indoor. En eindelijk heeft ze de medaille die mis. Een outdoor medaille. En nu goud op een Europees kampioenschap. Wat een spanning. En wat duurde dat lang. En dezelfde tijd. En dan winnen op honderdste.
13: Nou, ik denk duizendste zelfs.
14: Duizendste.
13: Het is één duizendste van een seconde. Ik zie nu de duizendste staan. 12.668 de tijd van Visser. 12.669 van Kwiatkowska.
14: Ongelooflijk.
13: Twee Olympische finales heeft ze gelopen. Maar altijd die verhalen rondom Nadine Visser. Waarom komt het er nou nooit echt uit? Waarom nooit die grote titel, die grote medaille? Nou, dit is hem dan. Dit is de dag, deze 11 augustus 2026. In niet eens de perfecte race, want ze was niet geweldig weg. Maar ze krijgt uiteindelijk op veerkracht, op mentaliteit, krijgt ze hem aan de praat. Legt ze hem zo langs Kwiatkowska en heeft ze net een iets betere finish dan de Poolse. Alles geeft ze. En het is net genoeg voor Europees goud, voor Nadine Visser.
15: NPO Radio 1.
9: 11:04, het NOS-journaal met Ismael de Bruin.
16: Het kabinet gaat vanaf volgende week in gesprek met oppositiepartijen om steun te vinden voor de plannen voor de begroting. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een berichtgeving van de Telegraaf. Wie er aanschuiven bij die gesprekken is nog onbekend. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. In de omgeving van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle zijn brandweermensen bezig met het bestrijden van een grote brand op een parkeerplaats. Daarbij komt veel rook vrij. Twee landingsbanen op dat vliegveld bij Parijs zijn afgesloten. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar lang vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. En daarmee worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in het gevaar is.
17: Langs de lijn en omsteken.
3: Dan gaan we het over turnen hebben. Een debuut voor de een, een mogelijk afscheid voor de ander. Sanne Wevers, 34 jaar, maakt zich op voor wat zomaar haar laatste Europees kampioenschap turnen kan zijn. Terwijl de 15-jarige Vera Ubbink het allemaal voor het eerst beleeft.
18: Ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik wel heel graag op de foto wouden met Sanne. Dat heel cool was. En ik vind het wel heel mooi om te zien dat ik dan nu samen met haar in een team mag. Want het is wel nog steeds mijn voorbeeld.
3: 2 turnsters, 1 EK en 2 heel verschillende verhalen, weet verslaggever Sarah Westval.
19: Toen Sanne Wevers in 2016 haar gouden finale op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro turnde.
20: Sanne Wevers levert hier haar optimale prestatie. Dit is ongekend.
19: Zat collega turnster Vera Ubbink net op de basisschool.
18: Ja, klopt. Ja, heel jong, ja.
19: 5 jaar oud was ze toen. En nu turnen ze samen in het Nederlandse team deze EK. En zijn ze zelfs concurrenten op de balk.
21: Tuurlijk, ik denk dat Vera hartstikke goed op balk kan, al is. En we gaan het zien.
18: Terwijl. Cool.
22: Ja, dat is zeker cool.
19: Ubbink is 15 jaar.
22: 2007 was mijn eerste senior. Ja.
19: Wevers was 16 toen ze haar eerste EK turnde.
23: Goedemiddag dames en heren, welkom bij Studio Sport. Het grootste gedeelte is gereserveerd voor de Europese kampioenschappen turnen in Amsterdam.
22: Dus dat was ook een thuiswedstrijd.
24: Een bomvolle Hollandhal hier in de Rij.
22: Ik kan me dat nog heel goed herinneren, ja. Ja, voor ons allemaal is ooit zeg maar die route daar begonnen. Dus ja, daar waar zij nu begint, daar zijn wij ook allemaal begonnen. En dat moet denk ik wel een beetje een gevoel van, ik mag ook kwetsbaar zijn in de zin van, als ik een vraag heb, dan kan dat altijd.
18: Ja, wel, ik denk wel dat ik er wel heel erg wordt meegenomen. Dat vragen stellen, dat het zeker mag en dat het echt open is. dat voelt ook wel zo.
22: Ja, uiteindelijk hebben we hier natuurlijk gewoon echt keihard voor gewerkt. In die zin, in de topsport worden geen cadeautjes gegeven. Dus ze verdient dat plekje zeker.
19: Dat weet Wever zelf ook als geen ander. Sterker nog, topsport kan hard zijn. Het is namelijk lang geleden dat we haar in actie zagen op een internationaal toernooi. Een elleboogblessure hield haar na de Olympische Spelen in Parijs lang in de greep.
22: Maar in januari weer begonnen. En ik moet eerlijk zeggen dat de start was wel best wel pittig. Want ik had in die 2 jaar wel echt gewoon veel te weinig gedaan. Ja, toch uiteindelijk reageerde mijn lichaam best wel weer goed. En nu kan ik echt wel zeggen dat ik toch wel sneller dan verwacht wel weer op niveau ben.
19: In juni pakte Wevers haar 5e Nederlandse titel op de bal.
1: En hoe bijzonder is dat als je 34 jaar bent, alles al hebt meegemaakt en dan toch weer terugkeert op dit niveau?
22: Na deze EK hoop ik ook toch nog wel echt weer een paar stappen te maken richting een WK.
19: Ja, dat WK in oktober dit jaar in eigen land in Rotterdam.
22: Ik heb toch nu wel echt het gevoel, zeg maar, dat het WK misschien wel mijn laatste kunstje wordt.
19: Het Nederlandse team moet deze EK in de top 13 eindigen om zich daarvoor te plaatsen.
22: Dat zou ik wel echt heel tof vinden.
19: De ene turnster denkt na over hoe ze haar lange carrière wil en kan beëindigen.
22: Wie weet krijg ik de kans om het daar heel mooi af te sluiten.
19: De andere zet net haar eerste stappen in de turnwereld.
18: Wel heel erg leuk, maar ook wel een beetje bang. Spannend.
19: Ja, wat zeg je dan tegen elkaar zo vlak voor een belangrijk toernooi?
22: Nou, eigenlijk zou ik niet eens zo heel veel meegeven. Ja, ik denk dat Vera, ook al is ze nog heel jong, maar ze weet echt wel wat presteren is. Dus dat gaat wel goed komen.
19: En andersom?
18: Ja, genieten. Zeker omdat, niet weet hoeveel EK's nog. En verdere toernooien. En verder geen idee.
22: Ja, dat is wel waar. Dat voel ik ook wel echt.
3: Ja, de vrouwen hopen dit toernooi de teamfinale te halen. Er staan ook nog individuele toestelfinales op het programma. Het EK turnen in Zagreb begint donderdag.

0: Dat was Katie Turnstile en Suddenly I See.
1: NEC plaatste zich vanavond voor de laatste voorronde van de Champions League door na verlenging Olympiakos uit te schakelen. Commentator Frank Wielaert ving Darko Nejasmić na de wedstrijd op en de Kroaat sprak van een zware wedstrijd.
2: It was a good match. I think good intensity. Also tough match. They have good players, good quality. Also, and I think we deserve to go through. But I think also we should score maybe one more goal, that is a little bit easier. But okay, if it must be like this, it's okay.
3: It looked like a physical match because everybody was dead and tired in the end. But it was most of all because of that a mental match, because you had to stay up on your feet.
2: It was physical match because okay, we want intensity wise to be on high level and everything. And they are a physical team. They play a lot of long balls, a lot of second balls. And sometimes you want to press them. They kick long ball. You must sprint back and. Yeah, difficult match, but I'm happy that we won, of course, and we go through. Yeah.
1: NEC speelt in de laatste voorronde van die Champions League tegen het Noorse Bode Glimt.
0: Dan gaan we het weer over atletiek hebben, want Maureen Koster liep op de 5000 meter bij de EK in Birmingham vrijwel de hele race vooraan, maar in de laatste ronde werd ze nog voorbijgestreefd. Uiteindelijk moest ze genoegen nemen met de zesde plaats. Een medaille lukte dus niet, maar Koster had wel met lef gelopen.
4: De 5 kilometer dit EK was anders dan de voorgaande jaren. Vorig jaar had ik het niveau niet om hard mee te gaan voorin, en nu wist ik, ja, er is helemaal geen iemand die gaat frontrunnen.
5: Dat zag je ook gebeuren, hè? Want het, ja, was, het was bijna een soort file lopen op momenten.
4: Veel 15 meter lopers, snelle 3000 meter lopers en Nadia met zo'n kick. Dan zat er niks anders op om op een gegeven moment wel koppositie te pakken, denk ik. Nu achteraf denk ik, ja, had ik misschien ook kunnen wachten en wachten tot het eind. Maar ik denk dat het ook niet voor mij de beste keuze is geweest. Maar,
5: is dat het als wat je altijd zult hebben als je niet op de plek eindigt waar je wil eindigen?
4: Ja, maar... Ik stond 2 jaar geleden natuurlijk in tranen hier. En nu baal ik natuurlijk enorm. Nog even met mijn coach bespreken hoe of wat. Dan kom je op het eind tekort. En dan is het toch te lang eentje voorop sleuren. En dan, dat is jammer.
5: Wat is dan het verschil van de tranen naar de vierde plek van toen en nu?
4: Ik denk dat ik me toen heel erg het gevoel dat ik gefaald had. En intussen ben ik daar ook weer teruggekomen. Want het was gewoon alles wat ik kon op dat moment. En ik was hier zeker voor een medaille en die heb ik niet gehaald. En daar baal ik van. Maar we hebben nog een afstand te gaan, dus daar hou ik wel rekening mee. Ik ga niet te veel analyseren over die 5 kilometer. Ik denk dat ik gewoon even ga herstellen. Want over 2 dagen mogen we weer voor de 10. En dan sta ik gewoon weer met... De beste zelf van de start.
0: Ja, een toch wel balende Maureen Koster, die dus zesde werd op de 5000 meter bij de EK Atletiek.
1: We zagen zojuist Nadine Visser die goud pakte op de EK Atletiek in Birmingham. En op dit moment is het tijd voor weer een finale bij de mannen. De 100 meter met Elvis Afrifa Armo.
6: Laatste van de avond. Ja, we zitten hier nog steeds een beetje bij te komen aan de hoek van die 100 meter hoorde. Jij liet mij die fotofinish nog even zien. Waar gaat het over? Hè? Het is een schouder, het is een haarlok. Wat geeft de doorslag uiteindelijk?
7: Ja, je ziet inderdaad, het duurde lang. En we begrijpen nu ook waarom het lang duurde. Nadine heeft heel goed haar schouder naar voren geworpen. Want ze berekenen van schouderborst. Ja, en die lijn, dat is de doorslag.
6: Ja, ongelooflijk. Fantastisch. Ongelooflijk. Het is een duizendste van een seconde waarop zij dus de Europese titel pakt. Nu richten wij onze aandacht op het koningsnummer bij de mannen. Waar overigens nog een late wijziging is. Want er stonden 3 Britten in deze finale. Maar 1 van die 3, Louis Hinchcliffe, heeft zich afgemeld. Is nu vervangen door de Pool Dominic Kopecz. Dat zal een blessure zijn. Dat kan bijna niet anders. Maar we zien wel gewoon... Alle banen bezet, behalve natuurlijk baan 1. Het begint bij baan 2. Daar staat de Belg Simon Verheerstraten. In baan 3 Elvis Afrifa uit Nederland. Baan 4 is voor de eerste Brit Jeremiah Azou. Baan 5 is voor de regerend Europees kampioen Lamont Marcel Jacobs. Baan 6 de Duitser Owen Ansa. In 7 de tweede Brit Romel Glaive. Let op hem. In 8 de Italiaan Chituru Ali. En in 9 dus die Pol, die pas net weet dat hij mee mag doen aan deze 100 meter finale. Dominic Kopecz. Wat kan Afrifa in dit geweld? Nooit onder de 10 seconden gelopen. Een aantal mannen. 4, Nee, vijf zelfs hebben dat ooit wel gedaan in deze finale. Jacobs voor de trilogie. Hij pakte de Europese titel in 22, in München, 24 in Rome. Was dus ook al eens Olympisch kampioen. En probeert nu in Birmingham opnieuw die Europese titel naar zich toe te trekken. Stadion houdt zijn adem in. Er zitten zo'n 15.000 mensen op de tribunes. En die gaan kijken naar de snelste mannen van Europa. Ze hebben de houding ingenomen. De vingers voor die witte lijn. Waar ze achter moeten blijven. Dan omhoog. En dan gaat het startschot klinken. En zijn ze vertrokken. Avrivá dus vanuit baan 3. Jacobs blijft wat achter. En lijkt het niet te kunnen gaan doen. Nee, Jacobs geblesseerd. Geen titel voor Jacobs. Het is denk ik de Brit die hem in gaat pakken. Het is Avrivá die er niet bij komt. Maar Romel Glave die hier in 10-10 naar de Europese titel gaat. Hij is de Europees kampioen in zijn eigen land. Voor zijn eigen tribunes. En wat een drama zeg. Voor de Italiaan Jacobs die al niet goed weg was. En na de eerste 15, 20 meter opeens wat voelt. En de strijd geblesseerd moet staken. Het wordt een dubbel voor Groot-Brittannië. Want het is goud en zilver. Glave in 10-09 gecorrigeerd. Pakt de Europese titel. En zijn landgenoot Jeremiah Azu gaat in 10-16 naar het zilver. En dat is voor de Britten dan toch een geweldig succes. Nadat Amy Hunt gisteren ook al de titel pakte bij de vrouwen op de 100 meter. Is er nu goud en zilver bij de mannen. En dan laat Groot-Brittannië toch zien dat het Europa's sterkste sprintnatie is op dit moment. Wat een finale, Anouk.
7: Wat een finale. En wat inderdaad, wat je zegt, goed voor Groot-Brittannië. Nummer 1 en 2. Maar we zien ook op nummer 4, ja. Elvis.
6: Geweldig gelopen.
7: Ja,
6: 10-22.
7: Hij zal hier wel van balen. Dit was heel dichtbij.
6: De tijden. Hij liep een persoonlijk record. Avrivá in Engelo. 10-06. De winnende tijd is 10-09. En dan komt hij er heel dichtbij. Heel dichtbij het podium. Dat hij mist op 300ste van een seconde. Dat is jammer. Dat hij het niet redt op deze verder wel mooie atletiekavond voor Nederland. Met dus het goud op de horde voor Nadine Visser.
0: Ja, tegenwoordig gaan we er goed voor zitten met die speciale brillen op. Hè. Kunnen we morgen de zon door de maan bedekt zien worden. Maar de zonsverduistering werd niet altijd gezien als een mooie gebeurtenis. Duizenden jaren geleden werd ze beschouwd als de voorbode van onheil. Zo geloofden de oude Chinezen dat de draak de zon had opgegeten. En dachten de oude Grieken en Romeinen dat het viel te koppelen aan een natuurramp of oorlog. Sterrenkundige Heino Valken, goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Ja, u weet van alles over het heelal. U zorgde er ook voor dat we een foto konden zien, hè, van een zwart gat. Hoe beleeft u dan zo'n aanstaande zonsverduistering? Kloppend hart?
8: Nou ja, zo'n zonsverduistering is eigenlijk volstrekt nutteloos. Maar het is bijzonder mooi. Bijzonder mooi. En ik ben nu in Spanje. Ik heb de Camino gelopen en morgen gaan we naar A Coruña om de zonsverduistering in de totaliteit te zien. Oh. Echt waar het echt donker wordt voor 1 minuut, ietsje meer dan 1 minuut. En dat is een heel bijzondere ervaring. Ik heb het 1 keer meegemaakt en ik kijk er echt naar uit.
0: Maar wel volstrekt nutteloos dus.
8: Eigenlijk wel. En ook een groot toeval, hè? Dat zoiets überhaupt gebeurt. Dat toevallig de maan precies 400 keer kleiner is dan de zon. En 400 keer dichterbij. Dat die precies met 1,5% zou die ietsje groter zijn dan de zon morgen. En dat is, ja, er heeft geen enkele reden dat dit zo moet zijn. Het is gewoon zo. Het is gewoon mooi. Ja. Het is bijzonder mooi.
1: Ja, het is nutteloos.
8: Maar gewoon toeval.
1: Bijzonder mooi, oké. Okay. Maar onze verre voorouders, die waren er dus meestal bang voor.
8: Ja, het is een heel zeldzaam, een heel raar gebeuren ook. Als plotseling de zon verdwijnt. De oude Babyloniërs en Assyriërs, die konden het ongeveer voorspellen dat het misschien zou kunnen gebeuren. Want ze hadden heel goed gekeken hoe bewegen de planeten, de zon en de maan. En toen was het dus een slecht teken. Ze hadden zelfs soms een plaatsvervangende koning aangesteld. Oh. Omdat het de voorspelling was dat misschien deze zonsverduistering zou de dood van de koning betekenen. Dus hebben ze een arme iemand koning gemaakt en achteraf gedood.
0: Een stand-in.
8: Dus, de voorspelling is dus waar geworden.
1: Oké, maar ze namen dat heel serieus en ze bereiden zich met z'n allen enorm voor. Maar ze konden het dus ook al aanzien komen en berekenen. Weten we hoe ze dat deden?
8: Nou, zo kon het niet heel precies voorspellen. Want dat kan je alleen van vandaag. Dan moet je heel precies weten. Want het is een smalle band waar je echt de totaliteit kan zien. En ze konden ongeveer aangeven dat het ergens moet gebeuren, maar op, dat het precies in Babylon of een andere stad zal gebeuren, dat konden ze niet heel precies doen. Dat kunnen we pas nu. Konden wel een heel goede waarschijnlijkheid aangeven. Maar ze hadden wel over eeuwen heen de beweging van de planeten, van de zon en de maan, bestudeerd, waargenomen, opgeschreven. Het was een big data science project eigenlijk in die tijd. Hebben de wiskunde ontwikkeld om dit zo goed als mogelijk te voorspellen. Want dat was de wil van de goden. En als je de wil van de goden kan voorspellen, ja, dan heb je een grote macht.
0: Ja, dat is toch best opmerkelijk eigenlijk, hè, dat zij dat al zo wel een soort van konden voorspellen. Als je bedenkt dat de wetenschappers in West-Europa pas na 16 of 17 eeuwen na Christus er echt grip op kregen, toch?
8: Nou, we hebben dit al gebruikt. En ook de wetenschappers in Europa wisten ervan. Er is een mooi verhaal van een bisschop uit de 10e eeuw. Die vertelde van een zonsverduistering die er was. Die is gebeurd net voordat een keizerin Theophanu overleden is. In het jaar 989. En die schrijft: ik roep alle christenen op oprecht te geloven dat dit niet gebeurt door de bezweringen van boosaardige vrouwen, heksen dus, of door het verslinden van iets, of dat het door welke aardse middelen dan ook kan worden bevorderd, maar dat het met de maan te maken heeft, zoals Macrobius getuigt. Dus ze wisten al, ook in die tijd, dat de zonsverduistering met de maan te maken heeft. En de bisschop zegt, ja, christenen moeten wel geloven in de wetenschap en niet dit soort rare dingen geloven, bijgelovige dingen. Ja. Maar dit ging blijkbaar rond in het volk, hè? Die geloofden dat het een slecht teken was.
1: Ja. Zijn we nu eigenlijk unaniem over het feit dat het gewoon bijzonder mooi is? Of worden er hier en daar nu nog wat backup koningen van stal gehaald voor morgen?
8: Dat weet ik niet dus. Hmm. Ik vraag me dit ook af. In deze tijd is alles mogelijk. Hè? Het zal wel gebeuren. Ergens. Ja, 2000 had je alle soorten complottheorieën. Corona natuurlijk. Trouwens, je gaat de corona zien. In de zonsverduistering, daar komt de naam corona vandaan. De coronavirus heeft daar zijn naam van gekregen.
1: Okay.
8: Het hangt wel een beetje samen. Ja.
1: Ja, goed. Nou ja, we moeten goed opletten in ieder geval. En u zit op de allermooiste plek morgen. Veel plezier, absoluut, zeg ik dan maar. Sterrenkundige en hoogleraar astrodeeltjes, fysica en radioastronomie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heino Valk.
0: Op de valreep nog eventjes naar Nadine Visser, die met een duizendste van een seconde voorsprong haar eerste internationale outdoor medaille wist te pakken. Ze werd Europees kampioen op de 100 meter horde en ze staat bij Jeroen Stekelenburg.
5: Nou, gefeliciteerd. Je hebt dit zo lang gewild, zo vaak geprobeerd en nu is het gelukt. Hoe is dat?
9: Ja, ik besef het nog niet helemaal.
5: Nee?
9: Nee. Bizar, ja.
5: De manier waarop was natuurlijk ook bizar.
9: Nou ja, ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
5: Het was zilver, dat was ook je eerste medaille op een buitentoernooi geweest. Maar was dat een enorme teleurstelling geweest?
9: Weet ik niet, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ja, ik heb inderdaad... Ik wilde er niet te veel op focussen in mijn hoofd, anders zou ik die druk zo groot maken. Maar ik heb zoveel EK-jaren gewoon... Er was altijd wat, waardoor het gewoon nooit eerder is gelukt. En ik heb niet zoveel EK's meer te gaan. En ik dacht, ja, dit moet hem gewoon worden. Maar als je te veel daaraan denkt, dan leg je zoveel druk erop. En dat zit er überhaupt al op. Maar ik ben zo blij met hoe vandaag ging, hoe relaxed ik was en hoe ik daar met vertrouwen aan de start stond. Naar de halve finale, dat ging gewoon lekker. En dan eigenlijk,
0: ik had
9: gewoon vertrouwen in.
1: Ja, het ging lekker.
0: Ja, zo kan je zomaar Europees kampioen worden. Prachtige prestatie natuurlijk voor Nadine Visser. Een duizendste. Het is niet te geloven.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, mooie avond. Ook voor NEC. Dat zich dus plaatst voor die play-off wedstrijden in de Champions League. Waarin het moet gaan spelen tegen Bodø/Glimt. Wij zijn er doorheen voor vandaag. Zo dadelijk met het oog op morgen.
1: Vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong.
0: Tot morgen.
1: Dag.
10: Thank you. de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: NPO Radio 1.
19: 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn 2 landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten als anders het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horden. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen en daarmee worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Dan nog het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
27: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
26: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Het was lang geleden, maar ik ben weer eens keihard gevallen. Midden op straat, over een halve betonnen bol die daar lag tegen fout parkeren. Ik kwam er goed vanaf met een schavond aan mijn handpalm en er was een goedkoop pleistertje dat afdoende was. Ik denk dat de schade aan de onderkant van een auto veel duurder was uitgevallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Rijn valt droog. Het is een zielig, smal stroompje geworden deze dagen. Hoe houdt onze bekende rivier zijn kracht? Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. De voormalig dictator van Syrië woont zelf in Moskou. Correspondent Daisy Moore was vandaag nog in Syrië. Zij vertelt over de staat van het land. Morgen maakt een in China gebouwd vliegtuig voor het eerst een internationale vlucht. Over de grens dus, op naar Mongolië. Wordt China een belangrijke speler in de burgerluchtvaart? En onze serie over bijzondere muziek uit 1976, het jaar dat het Oog begon, komt Tim Knol vertellen over The Last Waltz van de band. En Tim speelt ook nog eens een eigen nummer. En illusionist Steven Kazan over de verdwijntruc van Donald Trump. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 11 augustus.
2: Er komt maar geen einde aan inbraken bij brandweerkazernes. De teller staat dit jaar inmiddels op 50.
3: Mijn collega's staan 24 uur per dag klaar om mensen te helpen en kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen dat andere mensen die hele belangrijke materialen van hun stelen. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Het is de dieven vooral te doen om
4: scharen, spreiders, echt materiaal om deuren mee te kunnen openen.
2: En die spullen worden later dan weer gebruikt bij de inbraken.
4: Ik heb ook een video gezien van een winkelinbraak ergens afgelopen april. En daar hebben ze dus letterlijk onze knipschaar gebruikt om een deur te openen bij die winkel, ja.
2: Ja, en die materialen zijn niet zomaar 1, 2, 3 te vervangen.
3: Het is schaars en het is duur in de aanschaf, dus het kost ons ook veel geld als brand in Nederland.
2: Moet de brandweer die spullen dan niet wat beter beveiligen?
3: Wij zijn volledig ingericht om alles heel snel te kunnen pakken. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dingen heel goed beveiligen.
2: Een ongebruikelijk begin bij het programma Hart van Nederland.
5: Goedenavond. Ja, kankerhoer, stinkteef.
2: Ja, dat ging natuurlijk over de anti-AZC-bekladdingen in Engelen. Voor die teksten zijn vanochtend twee mensen opgepakt.
6: Nou, ze worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli in de wijken Engelen en Bokhoven verschillende vernielingen te hebben aangebracht.
2: De politie wil met de arrestaties een signaal afgeven.
6: Dat we in een democratie leven waar men van elkaar van mening mag verschillen, maar dat op het moment dat er een grens wordt overtreden en dat wordt er wanneer er strafbare feiten plegen, dat we daar onderzoek naar doen en daar we tegen optreden.
2: En de buurtbewoners die zijn blij met de arrestaties.
7: Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. Ik woon hier al 40 jaar en ik woon hier heel rustig. En dat wouden we graag zo laten voor die paar jaar dat ik nog leef.
2: Een verdrietige dag voor de eigenaar van een pelletbedrijf in Lelystad.
8: Ja. Om 8:30 waren we de dag aan het doorspreken. Van wat zullen we vandaag eens doen? En om 8:45 toen kwamen de vlammen uit de hal.
2: In no time stonden meerdere panden in licht te laaien. Er was geen redden meer aan.
9: Maar zoals het beeld hier achter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
2: Dat was ik te verwachten, zeker na de enorme zwarte rookwolken die vrijkwamen.
10: Tegen 10 uur was het helemaal donker. De zon was helemaal weg. Het was echt niet leuk.
11: Ik dacht dat de zonverduistering pas morgenavond was, maar die was vanmorgen al.
2: Klopt, over die zonsverduistering gesproken. Deze Nederlanders gaan die bekijken in het buitenland.
12: Wij gaan naar IJsland.
13: Naar IJsland, yes.
2: Want daar is zelfs een totale zonsverduistering. Toch vreest deze man vooral iets anders te zien.
10: Wolken, ben ik bang.
14: Dat is de verwachting, maar we hopen.
15: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
2: Ja, en deze eclipstoeristen zijn wel één belangrijk ding vergeten in te pakken.
16: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En daar heb je zo'n bril voor nodig. Die hebben wij motor niet. Maar nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
17: Lekker voorbereid als altijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Op naar de krant van morgen, uitgezocht door Christian Bonenbakker.
12: Mensen met een ernstige psychische aandoening zijn te vaak aan zichzelf overgeleverd, schrijft NRC. 1 op de 4, dat zijn ruim 62.000 mensen, zijn buiten beeld van de GGZ. Staat in het rapport Blijvend Nabij, dat morgen verschijnt.
2: Vaak hebben ze ooit wel hulp gekregen, maar stopte die op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuisden of uit een kliniek ontslagen werden. De krant noemt verschillende voorbeelden, onder wie de Erasmusschutter Fouad El en Bart van U, die oud-minister Els Borst vermoorden.
12: Zij behoren tot de kleine minderheid die een gevaar voor anderen vormt. De meeste zijn vooral een gevaar voor zichzelf. Denk aan zelfverwaarlozing, dakloosheid en suïcidaliteit. Daarom dringt de GGZ erop aan dat er in meer gemeenten bemoeizorg beschikbaar komt.
2: Internationale reizigers gaan Schiphol mijden als de vliegtaks omhoog gaat en het aantal vluchten wordt beperkt. Dat staat volgens het Parool in een rapport dat Delta Airlines heeft laten opstellen.
12: Alleen al de hogere vliegtaks leidt ertoe dat 142.000 Amerikanen een andere bestemming zullen kiezen, zegt Delta. Een grote speler op Schiphol en een belangrijke partner van de KLM. In België en Duitsland ligt de belasting straks een stuk lager.
2: Minder reizigers betekent dat routes wegvallen en dat Schiphol zijn positie als Europese hub verliest. En dat betekent ook dat Nederlandse reizigers vaker zullen moeten overstappen om ergens te komen.
12: Mensen uit een hogere sociale klasse hebben meer kans om een opname op de intensive care te overleven dan mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van academische ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, waarover de Telegraaf schrijft.
2: De oorzaak is niet de bankrekening van de patiënten, maar hun algehele gezondheid, zeggen de onderzoekers. Mensen uit lagere klassen doen vaker fysiek zwaar werk, hebben meer onzekerheden en stress en roken vaker.
12: En door het eigen risico in de zorg stellen mensen met weinig geld doktersbezoek vaak uit. Daardoor kunnen aandoeningen verergeren. Het onderzoek legt de gezondheidsverschillen in Nederland pijnlijk bloot, zegt een patiëntenorganisatie in de krant.
2: De Volkskrant schrijft over de vaste gasten van camping De Meidoorn in het Zeelse Sluis. Die moeten wijken voor 105 vakantiehuisjes. Want zoals veel campings is ook deze overgenomen door een investeerder.
12: Veel gasten zijn al vertrokken, maar de 23 jaarplaatshouders die er nog zitten vechten de huuropzegging aan. Want volgens hen heeft de investeerder nog geen concreet plan met de bijbehorende vergunningen.
2: En daarnaast hebben ze de provinciale archeoloog ingeschakeld, want op deze plek stond vroeger een kasteel. Mogelijk zitten in de grond nog sporen van de strijd van Maurits van Nassau tegen de Spanjaarden.
12: En ze krijgen hulp van een gifgroene kikker, de beschermde Europese boomkikker die de Meidoorn heeft uitgekozen als overwinteringsplaats. Als we toch weg zouden moeten, zegt een van de gasten, dan hebben we tenminste alles gedaan wat we konden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Straks ga ik met Tim Knol praten over The Last Waltz van de band. 50 jaar geleden, 1976, kwam die muziek vandaan. Maar muziek van nu, van Tim Knol, nu live met een eigen nummer.

0: Dankjewel, Tim Knol hier live in de studio. Het is een primeur, dus een nieuw nummer.
1: Een nieuw liedje, ja, vorige week opgenomen. Tijdje teruggeschreven. Niet een heel vrolijk liedje.
0: Nee, en wat was de titel?
1: Changing Lanes.
0: Oké, ik spreek jou straks over de Walls. De waterstand in de Rijn is historisch laag. Vooral Duitsland heeft daar last van. Bij Kaup, dat ligt ergens tussen Koblenz en Mainz, dreigt het peil zelfs tot onder de 10 centimeter te vallen. En daarmee raakt de Rijn opgesplitst in twee aparte delen. Correspondent Gim Balduc staat aan de Rijn in Duisburg. Goedenavond, Gim.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat is bij jou de waterstand? Kun je het meten?
2: Ja, het lastige een beetje van de Duitse manier van meten is dat de waterstand wordt gemeten aan de kant van de oever. Maar dat de vaargul waar de scheepvaart doorheen gaat iets dieper ligt. Dus de plek waar ik nu sta, daar zie ik dat het nu ongeveer 1,39 is.
0: Ja.
2: Maar de vaargul, dus die ligt iets dieper, die is ongeveer 1,89. Dus dat is flink minder. Normaal gesproken staat het hier ongeveer zo'n 4 meter hoog. En nu dus 1,89, dus je zou er bijna in theorie doorheen kunnen lopen.
0: Ja. En betekent dat ook bijna in theorie dat er geen schip meer doorheen komt?
2: Nou ja, gek genoeg, hier in Duisburg is het behoorlijk druk eigenlijk. Want dit is de grootste binnenhaven van Europa. Hier aan de Rijn komen juist heel veel schepen binnen die eigenlijk ook niet meer verder kunnen dan dit. Dus de relatief grote binnenvaartschepen die kunnen ongeveer tot dit punt komen. Die komen hier aan land of die proberen dan vanuit hier ook met hun containers dan over land verder te kunnen reizen. Maar wat wel erg opvalt vandaag, je ziet hier vooral heel veel schepen met dan maar één laag aan containers of waar vrij weinig vracht op ligt. Ik sprak vanmiddag ook met een schipper die zoutzuur vervoerde en die minder dan 20% van de normale hoeveelheid zoutzuur vervoert, omdat die anders gewoon te diep in het water komt te liggen en dus de bodem dan ook schraaft. En die schipper zei ook dat hij al best wel regelmatig nu al wel voelde dat hij de bodem aanraakte. Maar hij zei dat kan nog net als je een beetje speling hebt. Zo'n 10 centimeter boven de bodem, dat gaat nog net.
0: Maar dat is dan de oplossing voor mensen die dan varen op die plek. Staat er nog iets anders te gebeuren de komende dagen om daar iets aan te doen?
2: Buiten de schepen, zeg maar. Ja, alle ogen zijn nu allereerst echt

0: te gebeuren de komende dagen om daar iets aan te doen?
1: Buiten de alle ogen zijn dus, zeg maar. Nou, alle ogen zijn nu allereerst echt gericht op Kaup. Zolang het daar nog kan om met de meest kleine schepen toch doorheen te kunnen. Dan is dat toch nog wel een overwinning. Bijvoorbeeld voor die bedrijven die ten zuiden van dat knelpunt liggen. Maar ja, op een gegeven moment zal het punt dus komen dat geen enkel schip daar meer doorheen kan. En dan zit er eigenlijk niks anders op dan maar gewoon te wachten. Want ja, je kan overweg en over het spoor kun je maar een deel van wat hier normaal gesproken over de Rijn allemaal vaart vervangen. Maar dat zijn zulke grote hoeveelheden. Per schip heb je al minstens 100 vrachtwagens nodig. Nou ja, en die chauffeurs zijn er niet, die vrachtwagens zijn er niet.
0: Ja.
1: Dus ja, er is vooral hopen dat het op een dag heel veel gaat regenen.
0: Ja.
1: Maar dat kan weken, maanden duren. De schipper die ik vanmiddag sprak, die zei dat misschien dat tot november niet meer mogelijk is om voorbij Kaup te varen.
0: Poeh, ja. Ik dank je wel, Gim Balduc, daar aan de Rijn in Duisburg. Maar door over de Rijn, want iemand die er veel van weet. En waar de Rijn is een beetje als bloed door de aderen stroomt, is Martin Hendriksma. Schreef er een biografie over de rivier. Maakt een televisieprogramma over. Vaart als gids af en toe mee op Rijncruises. Ja, wat een slag is dit. Je leven is zwaar en bedompt.
2: Ja,
0: we worden echt gort droog vooral.
2: Dit is toch hemeltergend dat dit gebeurt. Onvoorstelbaar.
0: Ja, wat is het beeld wat jij nu voor je hebt, waar je eigenlijk nauwelijks naar kan kijken?
2: Nou, dat beeld van Kaup. Inderdaad, daar heb je een hele mooie toren, een soort oud tolhuisje midden in de Rijn staan. En dan zie je, daar hoort de Rijn gewoon overvloedig te stromen, te gulpen, overweldigend te zijn. En nu zie je aan beide kanten zie je gewoon een heel miserig stroompje van een paar decimeter diep. Dat is toch diep treurig.
0: Ja, je hebt dit nooit gezien.
2: Nooit gezien.
0: En dit alarmerende gevoel wat ons allemaal toch wel bekruipt van mensen die van de wereld houden en van de rivieren houden. Heb je dat al eerder gemerkt bij jezelf? Dat je dacht, dit gaat niet goed?
2: Nou, je voelt het aankomen. Kijk, wij hebben allemaal nog op school geleerd ooit, lang geleden, dat de Rijn een smeltrivier was. De Maas was een regenrivier, Rijn een smeltrivier. Nou, de Rijn is al een jaar of 10 geen smeltrivier meer.
0: Alpen?
2: Uit de Alpen. Dus de Rijn is al afhankelijk geworden voor veruit het grootste deel van regenwater. En dat maakt de Rijn natuurlijk veel gevoeliger voor het weer. Dus je kon het al een beetje zien aankomen. Maar dat het zo snel zou gaan en dat we nu al met deze situatie te maken hebben, die eigenlijk pas misschien voor over 10, 20 jaar was voorspeld.
0: Ja.
2: Dat maakt het heel tragisch.
0: Ja. En wie is de schuldige?
2: Uiteindelijk de mensheid, met z'n allen. Klimaatverandering. En ook wel een beetje natuurlijk, als we dan meer naar onszelf kijken, wij Nederlanders ook wel een beetje. En de Duitsers en de Fransen, die hebben eigenlijk de Rijn wel in de loop der eeuwen behoorlijk uitgehold.
0: Want hoe kun je een rivier uithollen?
2: Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland had je vroeger, in het begin 19e eeuw, een brede vallei, was de Rijn eigenlijk 4000 meter breed. Begin 19e eeuw is die Rijn daar gekanaliseerd, is nog maar 250 meter breed nu. Betonnen bak eigenlijk, waar het water heel snel door wegstroomt onze kant op. Dus die Rijn heeft aan het begin ook niet de mogelijkheid om het water vast te houden. Dat loopt allemaal.
0: En waarom is die gekanaliseerd? Waarom,
2: omdat
0: dat
2: wij
0: verreden,
2: de Rijn er wilden gaan gebruiken voor de binnenvaart. Om overstromingen daar tegen te gaan. Hè. Het was altijd een broeivallei, de eerste malaria. Dat moest niet meer. We moesten de Rijn eigenlijk in de hand gaan houden. En je ziet bijna altijd dat als mensen de natuur willen gaan controleren, dat dan de natuur ooit terugslaat. En dat is nu ook aan de hand.
0: Ja, maar ik heb geen verstand van hoe moet de goede. Maar je zou me voor kunnen, als je die Rijn bewust smaller maakt met kaders, dat daardoor het water hoger komt te liggen en ook de stroming pittiger is. Zou je denken, als mens is dat, heeft dat misschien ook wel mooie voordelen?
2: Nee, dat heeft eigenlijk weinig voordelen, omdat je ziet dat als dan in tijden van droogte is dus die sponswerking van de Rijn niet meer voorhanden en daardoor loopt die Rijn eerder leeg. En nu zeggen wij tegen de Duitsers en de Fransen van, maak daar weer nieuwe polders, zorg dat er weer meer water wordt vastgehouden in tijden dat de Rijn daar nog royaal stroomt en laat dan die polders lossen, zet ze open als er weinig water is.
0: Ja.
2: Maar die Duitsers en die Fransen zeggen, ja, hallo, jullie in Nederland, jullie laten gewoon 60% van het Rijnwater naar de Noordzee lopen. Doe daar eens wat aan, hou dat water vast.
0: Ja, maar dat is de natuurlijke gang van de rivier.
2: Ja, en toch,
0: nou snap ik het niet meer.
2: Nee, en toch
0: zou je zeggen, nou laten we dus de Rijn met rust, is het weer niet goed.
2: Nee, maar je zou wel bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen. We hebben ervoor gezorgd dat het Grevelingenmeer, een afgedamde zeearm, er zit nu zout water in, dat je bijvoorbeeld een deel van het Rijnwater daarheen laat lopen met een paar ingrepen, een paar dammen. En dan kun je daar als het ware nog een tweede soort nationale regenton en naast het IJsselmeer krijgen waar je dat zoete water nog een beetje vast kunt houden. Maar goed, ook met het Grevelingenmeer wordt uiteraard de waterstand in de Rijn niet hoger. Dus ja, dit is iets wat ons veel vaker gaat over.

0: voorkomen de komende zomers.
1: Ja, dus mensen die op en rond de rivier werken, moeten er rekening mee gaan houden dat ze af en toe niet kunnen werken.
0: Nee, nou ja, de binnenvaart is er wel op zich blij mee als dat water een tijdje lager is. Want minder water betekent voor hen ook dat ze minder diep kunnen varen, meer opdrachten, meer geld. Maar ja, op een gegeven moment, dat werd net goed omschreven, houdt dat op. Hè? Als er nog maar 2 decimeter water in de Rijn staat, ja, dan kun je niet meer daar varen.
1: Maar dan ga je dus als het ware met minder vracht vaker heen en weer. Dat is het idee.
0: Ja.
1: Ja, ja. Is de Rijn nou eigenlijk, ja, is dat een heel andere rivier dan andere rivieren die we mee? Is het heel anders dan de Maas? Is het heel anders gesteld?
0: Gevoelsmatig is de Rijn voor mij wel de basis van Nederland. Ik bedoel, we zijn gevormd door het Alpenzand dat de Rijn meenam. Hè. We zijn gevormd door onze strijd tegen het rivierwater. En ja, de Rijn is altijd een veel ontembare kracht geweest dan de Maas. Hoewel de Maas de laatste jaren ook behoorlijk bezig is. Maar ja, voor mij staat dan toch de Rijn als onze nationale rivier toch wel op 1.
1: Ja, ja. Hebben we te weinig waardering gehad voor de rivier? Zijn we er te slordig mee omgegaan?
0: Ja, zeker. Maar ja, nog even los van de vervuiling, hè, die natuurlijk vroeger in de jaren 60 en 70, hè, toen hebben we eigenlijk, was de Rijn.
1: Dus wel schoner geworden, hè, denk ik.
0: Veel schoner geworden. Ja. Het water is schoner geworden. Maar ja, we hebben de Rijn wel, wat ik net zei, we hebben de Rijn uitgehold. En daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.
1: Het is hard, maar allemaal waar. Ik dank je wel voor je komst, Martin Hendriksma.
0: Heel graag gedaan.

0: Wildwood, gezongen door Paul Weller. Voormalige dictator van Syrië, Bashar al-Assad, is bij verstek ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. In de bijna 25 jaar dat het regime van Assad het land leidde, werden honderdduizenden burgers gedood en er zijn er zeker 160.000 mensen vermist. Goedenavond, correspondent Daisy Moore.
1: Goedenavond.
0: Dag Daisy, ja, jij was de afgelopen dagen nog in Syrië. Sterker nog, je bent net thuis. Wat waren de reacties op dit vonnis?
1: Nou, ik heb vanmiddag wat mensen gesproken in Damascus. En dat was toch wel een soort van uitgelaten, enthousiaste reactie van zie je, zo moet het, dit moest gebeuren. En ook veel mensen die zeggen we hopen dat hij dan vanuit Rusland hier naartoe komt. En dat hij op een groot plein hier ergens in Damascus of in het zuiden in Dera, waar het allemaal begon, dat hij daar wordt opgehangen. Want die doodstraf die willen ze dan ook zien uitgevoerd. Dat zeggen veel mensen, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen moeten we dat nou wel willen, hè, in dit nieuwe Syrië? Is dat dan het voorbeeld waar we op willen bouwen? Dus daar zijn wel discussies over en dat hoorde ik vandaag ook.
0: Ja, en zegt dat iets over de veranderingen en de staat van het land?
1: Ja, vind ik wel. Er wordt heel veel gediscussieerd over de koers van het land. Dit land moet natuurlijk helemaal opnieuw worden opgebouwd. Jarenlang, tientallen jaren dictatuur, jarenlange oorlog, economische crisis. Het is echt op zoveel manieren volledig verwoest. En de afgelopen anderhalf jaar sinds de val van het regime, of de bevrijding, zoals veel mensen in Syrië het graag noemen, wordt er natuurlijk heel hard gewerkt en nagedacht over de toekomst van het land. En ik ben er nu, ik denk 10 keer geweest sinds de val van het regime. En dat is interessant, omdat je het elke keer weer een beetje anders ziet. Er zijn heel veel manieren om naar de huidige situatie te kijken. De een is vrij optimistisch. De ander heeft nog heel veel angsten en heel veel zorgen. Je kan dus zeggen, het gaat steeds ietsje beter. Anderen zeggen, het gaat steeds ietsje slechter, maar ik denk toch, het had allemaal veel slechter kunnen zijn dan het nu is. Nou ben ik redelijk optimistisch, maar ik zie toch elke keer weer een beetje verandering. Maar zeker, het is voor heel veel mensen ook nog ongelooflijk lastig om in dit nieuwe Syrië te wonen. En die angsten, die zijn er zeker nog.
0: Ja, en als je zegt, ik de afgelopen keer dat ik geweest ben, al die jaren zie ik het land veranderen. Maar gaat het dan om meningvorming? Of zie je ook echt, als je door het land heen gaat, dat er ook echt dingen misschien structureel veranderen aan, weet ik wat, aan opbouw of noem maar op?
1: Nou de opbouw, de wederopbouw, die is pas net begonnen eigenlijk. En dat is zo'n gigantische klus. Want zoveel delen van steden, hele dorpen die in puin liggen, er moet ontzettend veel gebeuren. Maar er wordt wel een begin gemaakt aan die wederopbouw. Daar is natuurlijk nog heel veel meer voor nodig. Er wordt ook bijvoorbeeld, er worden mijnen onschadelijk gemaakt. Er wordt gewerkt aan wegen. Er wordt gewerkt aan het onderwijs. En bijvoorbeeld ook aan gerechtigheid, wat dan vandaag, als je met mensen spreekt, een belangrijk onderwerp is. Want er zijn natuurlijk nog zo ontzettend veel mensen die familieleden of geliefden, die niet weten wat daarmee is gebeurd, die gerechtigheid willen, die antwoorden willen hebben. En dan is zo'n dag als vandaag weliswaar symbolisch natuurlijk, want veel mensen weten lang niet iedereen zal antwoorden krijgen. Maar dit is wel een symbolische stap, omdat mensen zo op zoek zijn naar gerechtigheid om door te kunnen, hè, en om weer te kunnen gaan bouwen aan dat nieuwe Syrië.
0: Ja, jij was de afgelopen dagen in het kustgebied volgens mij, hè, waar veel Alawieten wonen. Na de val van Assad was het daar bijltjesdag, hè, 1300 doden, heel veel geweld. Wat is de toestand daar nu?
1: Ja, ik was daar voor het eerst in lange tijd. Dat was interessant om daar te zijn. Het is best wel moeilijk nu om precies te zien en te horen wat daar is gebeurd. Omdat mensen ook toch wel best wel bang zijn om daarover te praten binnen Syrië. Maar nou is er ook een hele grote groep, een heel groot deel van die Alawieten hier naar Libanon gevlucht. Dus hier heb ik ze ook gesproken. Die durven nog altijd niet terug. Degenen die zijn gebleven, die zeggen ja, nou ja, het is nog allemaal niet helemaal veilig voor ons. Maar we leven toch maar door. Wij willen hier niet weg. Die grote slachtpartij waarbij zoveel mensen gedood zijn, die is inderdaad voorbij. Maar zij zeggen er zijn nog steeds dagelijks incidenten. En dat is ook waar andere minderheden over praten. Dat ze zich toch niet helemaal veilig voelen. En ja, dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. Het was niet het verhaal waarvoor we naar de kust gingen. Maar het was wel bijzonder om daar te zijn. En om dus met best wel wat van de Alawieten in dat gebied te spreken.
0: Ja, en wat zou het nu voor hun kunnen betekenen dat Assad bij verstek de dood veroordeeld is?
1: Ja, dat hangt er ook maar vanaf met wie je het erover hebt. Want er zijn ook nog mensen die zeggen, nou, misschien was dat voor ons wel veiliger dan het nu is. Dat is wat je ze ook wel hoort fluisteren in sommige gebieden, die toch dit ook een heel angstige situatie vinden op dit moment. Dat is zeker niet de meerderheid. Maar ja, ook wel mensen die zeggen, zou die dan echt worden uitgeleverd en terugkomen hier naar Syrië? Zou dat dan echt gaan gebeuren? Of is dit een nodige stap die gemaakt moet worden door de nieuwe regering? Ze willen natuurlijk zo graag dat er echte stappen worden genomen om Bashar al-Assad, en trouwens hij niet alleen, hè, ook andere kopstukken zijn vandaag ter dood veroordeeld. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk, zeker niet voor die groep die nu in het buitenland verblijft, of ze daadwerkelijk ooit terug zullen komen naar Syrië.
0: Ik dank je wel, Daisy Moore.
1: Graag gedaan.
0: Een belangrijke stap in de plannen van China om een grote speler te worden in de burgerluchtvaart. Want morgen maakt het nieuwe Chinese passagiersvliegtuig, de C919, zijn eerste internationale vlucht. Correspondent Gabi Verberg in China. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, de meeste vliegtuigen worden toch gebouwd in Amerika. We hebben het over de Boeing of de Airbus in Frankrijk en Duitsland. Wat gaat China doen om daartussen te komen?
2: Ze gaan hetzelfde doen wat ze ook bij andere industrieën doen of hebben gedaan om die te ontwikkelen. En het plan bestaat grofweg uit 3 stappen. Allereerst halen ze delen van de productieketen naar China. In de afgelopen decennia is China steeds meer onderdelen gaan maken voor niet alleen voor Boeing, maar ook voor Airbus. En dat is voor die bedrijven aantrekkelijk, hè, want China levert snel en goedkoop en ze zijn soepel in het doorvoeren van aanpassingen, denken graag mee. Dus voor bedrijven is het prettig om hier onderdelen te laten maken. Ondertussen leert China daar natuurlijk zelf heel erg veel van, bouwt het zelf hier waardeketens op en op den duur gaan ze parallel daaraan, aan die leveringen, zelf ook aan de slag met de bouw van hun eigen vliegtuig. Daar zijn ze nu dus al best wel ver mee. En als ze dat eenmaal kunnen, zo'n vliegtuig zelf bouwen, dan zullen ze die proberen om op hele grote schaal te maken en deze tegen een lekkere lage prijs aan te bieden. Want dat kan, omdat de Chinese maker ontzettend veel staatssteun krijgt. Mm-hmm. En zo hopen ze op den duur de concurrentiestrijd aan te gaan met de westerse maatschappijen.
0: Ja, en is het daarmee vooral te doen om de handel of is het ook prestigeobject?
2: Het is prestige, maar het is ook vooral een kwestie van het niet afhankelijk willen zijn van andere landen. Kijk, als we in Nederland denken aan de luchtvaartsector, dan denken we natuurlijk al snel aan vliegen naar het buitenland, aan lekker op vakantie gaan. Maar in China is het overgrote deel van alle vluchten die hier van de grond gaan, zijn binnenlandse vluchten. Het land is natuurlijk gigantisch en ondanks dat de treinen heel goed zijn, moet je in China, als je van de ene stad naar de andere stad wil, gewoon best wel vaak vliegen. Dus voor de binnenlandse economie is het heel erg belangrijk dat ze vliegtuigen hebben. En China is een beetje bang dat op het moment dat er iets niet goed gaat in de relatie met een ander land, dat ze dan mogelijk geen vliegtuigen meer krijgen. Of dat die veel duurder worden, of dat het onderhoud niet meer gedaan kan worden. En dat is dan meteen gewoon, heeft hele grote consequenties voor de binnenlandse economie. Dus ze willen die afhankelijkheid, willen ze gewoon niet meer. En daarom willen ze dus hun eigen toestellen bouwen. Ja. Om zich dus een beetje te veilig te stellen tegen, hoe ze dat hier noemen, buitenlandse schokken.
0: Ja.
2: Altijd.
0: Ja. En hoewel ze het buitenland wel nodig hebben om het vliegtuig te bouwen. Want ze hebben toch wel spullen nodig. Die C-919, hoe ziet dat vliegtuig eruit? Ik heb hier geen plaatjes of niks. Is het echt een ander vliegtuig dan wat wij gewend zijn?
2: Nee, het is gemodelleerd naar de Airbus A320 en Boeing 737. Dat is eventjes voor de vliegtuigkenners. En het is een model dat je kan herkennen aan één enkel gangpad in het midden. Dus in plaats van twee, wat je bij grote toestellen ziet. Ja. Dus de capaciteit is ook beperkt. Je hebt het over zo'n 190 passagiers die mee kunnen. En is gemaakt voor middellange afstanden, zo'n 6000 kilometer. Dus het lijkt eigenlijk in al zijn specificaties heel erg op bestaande modellen die we al kennen.
0: Ja. Nou is China er al sinds 2008, geloof ik, flink mee bezig. Ze zijn zoveel jaren verder en het is nog steeds niet helemaal klaar. De eerste internationale vlucht moet dus nog komen. Was er dan zoveel tegenslag?
2: Er is wat tegenslag geweest. Het klopt, in 2008 zijn ze begonnen. 7 jaar later rolde het eerste exemplaar van de band. Nou, vervolgens moet je nog de juiste licenties krijgen voor het binnenland, daarna voor het buitenland. Dat duurt gewoon allemaal best wel lang. Hè. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Dus ik heb een aantal experts gesproken de afgelopen dagen. Die zeggen allemaal, het duurt niet bijzonder lang. Het gaat best wel, op zich gaat het best wel snel. En de vliegtuigen die vliegen hier in China in het binnenland ook wel al een tijdje.
0: Ja.
2: Desondanks had China wel gewild dat het eigenlijk een stukje sneller was gegaan allemaal. En waarom dat niet zo is, dat heeft te maken met twee dingen. Allereerst zijn er op de wereldmarkt gewoon hele grote tekorten aan onderdelen. Daar heeft niet alleen China last van, maar ook de westerse maatschappijen. En daarnaast is China nog steeds heel sterk afhankelijk van kennis uit het Westen. Kijk, dat dit model nu internationaal gaat vliegen is voor China een hele belangrijke mijlpaal. Maar laat één ding heel duidelijk zijn. Het vliegtuig is verre van volledig Chinees. Heel veel onderdelen komen uit het Westen, zoals bijvoorbeeld de motor. Die is van Frans-Amerikaanse makelij. Mm-hmm. Dus er zit een hele duidelijke, stevige afhankelijkheid nog steeds in.
0: En heb jij er ook mee gevlogen als het ook binnenlandse vluchten doet al?
2: Ik was wel een beetje bang dat je dat zou vragen.
0: Dat is toch geen gekke vraag?
2: Ja. Nee, maar ik heb nog nooit nagedacht over of gekeken naar een model. Maar, dus ik heb eventjes mijn vluchtgeschiedenis teruggezocht gisteren. Ja? En volgens mij heb ik nog nooit in een Chinees toestel gevlogen. Ook niet in dit, maar ik heb toevallig afgelopen weekend een vlucht geboekt naar Ulaanbaatar, Mongolië. Dus binnenkort ga ik wel op dit toestel stappen. Dus ik heb niet de primeur, maar ik ben toch even
0: ik snap het. Nee, ik was benieuwd of er iets aan opviel, dat toch iets heel anders zou zijn of zo. Hè? Ja, eigenlijk loopt het qua wereldmarkt misschien wel een beetje analoog met die komst van alle Chinese auto's en zo. Hè? Die zelfbestuurbare auto's, of hoe noem je dat? Die staan allemaal klaar om richting het Westen te gaan. Gaat dat misschien ook met die vliegtuigen dan gebeuren?
2: Nou, de vliegtuigontwikkeling hier loopt echt dus nog wel een stukje achter. China kan ook nog helemaal niet heel veel vliegtuigen maken, omdat het dus onderdelen tekort komt. Ja, lukt het gewoon niet om op grote schaal vliegtuigen te maken. Wat je wel ziet is dat luchtvaartmaatschappijen, westerse luchtvaartmaatschappijen, vooral budgetmaatschappijen, wel al hebben gezegd interesse te hebben om Chinese vliegtuigen te kopen. Ze doen nog geen bestellingen omdat ze de certificaten nog niet op orde zijn. Maar ik denk op de duur dat die bestellingen toch wel zullen komen. Want de toestellen die China maakt zijn gewoon van prima kwaliteit.
0: Ja, en zullen misschien even goedkoop zijn. Precies. Ja. Precies. Nou, morgen gaat hij de lucht in op weg naar Mongolië. Gaat hij de grens over. Er is wel storm voorspeld in China.
2: Ja, dat klopt. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben, maar het regent hier al best wel hard. De eerste vluchten die zijn al geannuleerd. Dus misschien gaat het feestje toch niet door, maar laten we gewoon hopen dat het weer geen roet in het eten gaat.
0: Klein binnenlands vluchtje dan, ook leuk.
2: Precies.
0: Oké. ik wou zeggen succes te hebben. Jij vliegt er voorlopig nog niet meer, maar succes in ieder geval als het ooit gebeurt. Dankjewel, Gabi Verberg. Dan gaan we naar muziek luisteren en dan gaan we Tim Knol spreken. We gaan luisteren naar The Band en The Staple Singers en het nummer heet The Wait.

0: Ja, Tim Knol hier al een half uurtje aan het warm draaien in de studio. Kondig jij deze plaat even af? Wat was
1: het? Ja, de band met de Staplesingers. Ja, toch een glanzerol, heel je Mavis Staples. Die ik gisteravond nog live heb mogen zien op haar 87ste in het Concertgebouw.
0: En was het nog goed?
1: Ja, de tranen stonden in mijn ogen. Zo goed was het. En ik was niet de enige. Het hele Concertgebouw was toch wel echt ontroerd.
0: Het verhaal ging over dat ze wel een beetje broos was geworden. Vaak ging zittend zong dan staand.
1: Ja, nou, ze was nu echt on a roll. Het was echt niet te geloven hoeveel energie er uit haar stem kwam nog. Ze ging tussendoor als we even zitten bij de gitaarsolo's. Maar ja, het is een vergeef op de 87ste, ik bedoel. Hè?
0: Ja.
1: Ja, maar het is, dat live zien, dat is een zeldzaamheid. Jij komt vaak op North Sea Jazz. Nou, ja. Alle oude helden, die verdwijnen toch langzaam.
0: En, ja, zeker.
1: Of zijn stock out en niet altijd meer van deze kwaliteit. En dit is waanzinnig om dat nog mee te mogen maken.
0: Daarom vroeg ik het ook, want op North Sea zat zij volgens mij voornamelijk toen ze een aantal jaar geleden was.
1: Het zou heel goed kunnen, ja.
0: Goed, we hebben het over de Last of the Last Waltz van de band.
1: Ja.
0: 50 jaar geleden. Was een afscheidsconcert van de band in San Francisco. Wat was dit voor een band?
1: Ja, het was voor een aantal bandleden was het een afscheidsconcert. Maar er waren ook een aantal wel door. Maar ja. Robbie Robertson, er is een film over gemaakt met Martin Scorsese.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat een beetje dat Robertson eigenlijk gewoon wilde stoppen. En het geduwd heeft naar een afscheidsconcert. Desalniettemin is het inderdaad wel de laatste keer geweest voor een hele lange periode dat de band samen hebben gespeeld. En die hebben dat gedaan met eigenlijk allemaal muzikale vrienden. Dus al die mensen die de revue passeren, hebben het over Van Morrison, we hebben het over Muddy Waters, Neil Young, Joni Mitchell. Er kwam van alles voorbij. En ja, eigenlijk wat zij waren, de band voor mij en ik voor heel veel mensen, zij waren de term Americana op een gegeven moment een beetje. Dus ze mixte blues, rock and roll, rhythm and blues, soulmuziek, muziek uit New Orleans. Allemaal samen. En dat werd dan een heel uniek geluid wat de band dan deed. En dat was natuurlijk heel bijzonder voor een stel Canadezen uiteindelijk natuurlijk.
0: Ja, want als ik die naam hoor, Muddy Waters, bluesy.
1: Ja, heel bluesy.
0: Joni Mitchell, echt een van de eerste echte singer-songwriters. Ja. Solistisch.
1: Absoluut. En ja, het waren eigenlijk meerdere generaties die daar samen kwamen bij de Last Waltz. Ik vergeet nog het allerbelangrijkste te noemen, Bob Dylan. Want Dylan die ging op een gegeven moment elektrisch in de 60's. En wie stond er achter hem? De band.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal hele bijzondere en belangrijke momenten in de popgeschiedenis geweest. En je ziet dat dan samenkomen ook in die film, die dan een paar jaar later verschijnt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat als muzikant prachtig om te zien.
0: Levert dat, als je al die namen zo noemt, iedereen pikt er wel iets uit, dat heb ik wel staan thuis, of ik ken dat van vroeger, dan zijn het zoveel stijlen bij elkaar dat je ook kan denken, je krijgt een, zoals je soms te veel rotzooi in een cocktail kan stoppen, waardoor die cocktail niet meer te drinken is.
1: Ja, je moet gewoon de goede kant van de smaak blijven dan. Ook met cocktails.
0: Ja?
1: Gewoon niet met passievrucht gaan werken en zo. Dat is ook een beetje wat de band toch wel echt heel...
0: En wie hield die Robbie Robertson dat in de hand? Een van die befaamde leden?
1: Dat wil hij graag zelf, dat wij dat claimen.
0: Ja, dat is niet zo.
1: Ik denk dat het echt een gezamenlijk iets is geweest. Als je Lee Van Helms zijn stem hoort, het was de drummer van de band. Ja, die man die kon waanzinnig mooi drummen. Maar daarnaast, als hij zijn strot opentrok, dan stonden er tranen in je ogen. Je had Rick Denko, de bassist. Ja, die zong, die zingt een liedje, It Makes No Difference. Nou, ik denk voor de mensen die dat kennen, die staat de kippenvel op je arm als je erover nadenkt. Het is een gezamenlijk ding geweest. Al die jongens hadden het talent.
0: Ja, volgens mij heb ik die docu van Martin Scorsese wel gezien. Ik kan me niet meer zoveel herinneren. Maar volgens mij zal het ook wel lastig geweest zijn om zo'n groep op het toneel te krijgen met elkaar. Want dat zijn er gewoon characters waarschijnlijk geweest.
1: Ja, los van de special guest, bijvoorbeeld Van Morrison. Dat is nooit een makkelijke man geweest. En toen ook was hij ook een beetje
0: ingewikkeld. En ome Bob ook niet misschien.
1: Bob Dylan deed ook heel ingewikkeld. Met wat wel niet gefilmd mocht worden. Met Scorsese was hij een beetje in de clinch. Maar die jongens onderling van de band, die waren ook al een beetje klaar hoor. Er waren veel drugsproblemen binnen de band. Er werd veel gebruikt. En de ene die ging beter mee om dan de ander. Dus er waren wel veel irritaties. Maar dat was muzikaal niet te horen, gelukkig. Dat was muzikaal gelukkig en geen probleem.
0: Noem je het nou net een soort Americana?
1: Ja, ik denk dat de term Americana
0: als je het moet typeren, misschien wil je het helemaal niet, maar...
1: Nee, ja, ik vind, wordt wel eens een beetje lachwekkend gedaan over die term Amerikanen. Wat is dat nou? Er wordt veel singer-songwriters uit Amerika, noem ik dat nou Amerikanen. Maar voor mij is Americana eigenlijk Noord-Amerikaanse muziek. En dan van origine de gospel en de blues. En vanuit daar ontstaan nieuwe stijlen. bluegrass. En dat komt allemaal samen. En dat is voor mij de term Americana eigenlijk. Maar dat is persoonlijk. Misschien dat het helemaal niet zo is, hoor.
0: Ja. Hey, en later dit jaar, in november, ga jij en met een heleboel andere muzikanten... samen met de Dawn Brothers, hè, het theater in. En met 50 Years The Last Waltz.
1: Ja.
0: We hebben een primeurtje alweer. We hebben al je eerste nummer gehoord. Ook een primeurtje van hoe het ongekeerd gaat klinken. Een soort compilatie even gemaakt. Ja. Kunnen we even horen, hè?
1: Ja.

0: klinkt fris en toch is het de traditie.
1: Ja, kijk, het is zo gaaf. De Dawn Brothers, en nog heel kort, dat vind ik niet te geloven hoe goed die band is. En dat mag voor mij nog veel groter worden, wereldwijd. En zij zijn gewoon qua sound dicht, heel dicht bij de band. En als je de zanger Bas ook hoort, die wil je aan het begin horen. Ja, het is gewoon de band.
0: En wat ga jij tijdens die voorstelling spelen?
1: Nou, ik doe een paar liedjes. Ik ga waarschijnlijk Neil Young zingen. Maar ook een onbekendere, dat is een man die heet Bobby Charles. Zit niet in de film, maar wel op de plaat te horen. En Bobby Charles is een waanzinnige rhythm and blues artiest. En daar zing ik een liedje Down South in New Orleans van. Maar mijn lievelingsliedje, die ga ik misschien ook nog wat doen. Dat is eigenlijk dit liedje. Klein stukje.
0: Ja, klein stukje.

0: en zo, verder. Ja. Ja. Ja. Het is, vind ik zelf een heel zacht liedje. Bobby Charles, echt zo'n vergeten held. En die, jongens van de band, die hadden ook zo'n... Die konden dan die, mannen weer opnieuw onder de aandacht brengen. Of vrouwen. En Mavis Staples die heeft natuurlijk de jaren daarna ook nog heel veel dingen met Lee Van Helm gedaan. En zo. Dus het is heel fijn. Het zijn muziekconnoisseurs ook.
1: Ja. Een paar namen van mensen die meespelen?
0: Deze tour, heel veel. Michelle David van de Gospel Sessions. Die heeft een waanzinnige versie van The Wait. Een beetje à la Aretha Franklin. We hebben heel veel bekende en onbekende zangers. Nico Dijkshoorn doet mee ook, onder andere. Ja, ikzelf. Kato van My Baby.
1: Dusty Sigaar, een waanzinnige...
0: Dusty en Daryl Sigaar, dat moet zeker even genoemd worden. Die gaan ook mee op tour.
1: Ja, ik heb hier een waanzinnige lijst. 20 november in Zwolle, 50 november in Amsterdam, Concertgebouw. Utrecht, Vredenburg, 8 november, Maasport, Venlo. Nou, het gaat maar door.
0: Ja, zeker, zeker in het zuiden. Dan moeten de mensen even nog even wakker worden.
1: Okay. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen. Dankjewel, Tim Knol. Veel succes met die tour.
2: Het is 5 voor 12.
3: Stunning details about an elaborate deception to protect President Trump from an Iranian threat. When the president departed the NATO summit in Turkey last month, the plane that the world watched him board took off without him. According to the Washington Post, Trump boarded the older Air Force One in front of the cameras and then slipped out a door on the other side of the plane into an airport catering truck. Reporters on Air Force One had no idea the president was not on board.
1: Ja, een hele ingewikkelde truc. President Trump die stapte na afloop van de NAVO-top in de Air Force One. Maar toen het vliegtuig opsteeg, bleek de president helemaal niet meer aan boord te zijn. Goedenavond, illusionist Steven Kazan.
4: Goedenavond.
1: Zit je er nu alweer om te lachen? Waarom?
4: Ja, nou, ik vind het gewoon zo fascinerend. Want het is gewoon ook echt een truc. Het is gewoon echt de afleiding van... Het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit hoorde, was aan mijn vader. Want mijn vader heeft dus eigenlijk zoiets ooit vroeger zelf gedaan.
1: Oh ja?
4: Ja, die had ooit een truc. Dat was op het circuit van Zandvoort. Ja. Had hij een stunt. En stond er een wagen, een kist stond op de weg. En toen had je bekend oud-coureur Jantje Lammers, die had je toen. En ik weet nog dat mijn vader, die stond op het podium, die kreeg een pak aan en die kreeg een helm op. En die moest in de wagen gaan zitten. Dus die loopt met dat pak en die helm, loopt hij naar de wagen toe. Maar terwijl die loopt, loopt hij achter een muur. En ja, gebeurt er een verwisseling. Want aan de andere kant van de muur komt Jantje Lammers met een helm oplopen. Maar iedereen denkt dat het Hans Kazan is.
1: Ja.
4: Iedereen denkt dat Hans Kazan in die auto stapt, uiteindelijk door die kist heen rijdt. En uiteindelijk blijkt dat Jantje Lammers dus in die auto zit. En iedereen vraagt zich af, waar is Hans Kazan gebleven? En die bleek in de helikopter te zitten die alles aan het filmen was. Dus dat was het verhaal. Daar deed ik me aan denken.
1: Ja, maar de truc is dus bij zo'n act dat je meegaat met de beweging van iemand. Denk, nou komt hij tevoorschijn, maar iemand blijft staan en er wordt verwisseld door een ander.
4: Ja, het is eigenlijk heel simplistisch. Maar ja, een mens wil graag voor de gek gehouden worden. Ja. Maar bij Trump is het bijna hetzelfde. Want je ziet hem echt lopen.
1: Ja.
4: Je ziet hem nog even zwaaien, het vliegtuig instappen. Ja, en hij stapt er aan de achterkant uit. En ja, hij is weg. En de raampjes zijn dicht en niemand kan in dat vliegtuig kijken.
1: Ja, Steven, eerlijk zeggen, zou jij dit gelijk doorgehad hebben?
4: Nee, in eerste instantie niet. Het is dat ze die beelden laten zien. Die beelden van dat je hem ziet instappen in die wagen van de catering. Ja. Of zo, waar die dan ook instapte.
1: Ja.
4: Dus dat is heel grappig. Ik wil nog één dingetje zeggen. Michael Jackson heeft dus ooit hetzelfde gedaan tijdens zijn tour. Op het eind van zijn tour vliegt hij over het publiek weg.
1: Ja,
4: weg. Maar ja, dan hij stapt in een kist. Hij krijgt ook een helm op.
1: Ja.
4: En gaat naar beneden en komt weer naar boven. Maar dat is Michael Jackson al niet meer.
1: Ja.
4: En Michael Jackson gaat in de bodem weg. En die man die krijgt zijn pak aan. En hij zwaait nog
1: hij
4: naar iedereen. En iedereen denkt dat is Michael Jackson. Daar gaat hij en hij vliegt weg.
1: Ik ben al zo oud. Ja. Ik ben ooit naar Michael Jackson geweest in de Kuip. Ik denk dat ik daar ingestonken ben in die truc.
4: Ja. Ja, want het is heel makkelijk. Als je het ziet, geloof je het ook. Ja. En je wil het ook geloven. Ja,
1: hey, Steven. Ja. Geweldig dat je even hier op reageert, op dit gekke nieuwtje. Ik dank je wel. Denk je dat ik jou kan laten verdwijnen? Ik denk het wel. Ik trek gewoon de schuif weg. 1, 2, 3. Steven? Zie je wel? Het is gelukt. Toch bedankt. Ja, weg is die. Dit was aflevering 18.348 van Met het Oog op Morgen. Voor die volgende aflevering zit Winfried Baijens alweer zo goed als klaar. Dus die kunt u morgen beluisteren vanaf deze plek. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
1: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
0: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
1: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
0: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
2: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
0: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
3: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat we het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
0: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
8: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
0: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van woensdag 12 augustus. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
5: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je kunt alleen goed voor jezelf opkomen als je enig begrip hebt van het probleem dat je aankaart. Mijn gast van vannacht schreef deze zin op in haar boek. Een boek dat het probleem ontegenzeggelijk aankaart. Bij mij zit Samira Rafaela. Ze is voormalig politicus. Mijn gast studeerde bestuurskunde, hield zich bezig met onderzoek naar radicalisering en terrorisme. Ze werkte bij de overheid en voor de politie. En daarna was ze 5 jaar lang namens D66 lid van het Europees Parlement. Op dit moment is ze gastonderzoeker en docent aan de Cornell University in Ithaca, New York. En ze schrijft. Voor mij ligt Let's Talk About Our Bodies. Dit boek is een persoonlijk politiek pleidooi waarin mijn gast uitlegt waarom we het over baarmoeders en hormonen moeten hebben. Waarom klachten als menstruatiepijn en hormonale stoornissen vaak niet serieus genomen worden. Wat schaamte doet. En wat de rol is van overheid en industrie bij het ontbreken van de wil en de middelen tot verandering. Je kunt alleen goed voor jezelf opkomen als je enig begrip hebt van het probleem dat je aankaart, schrijft ze. Reken maar dat mijn gast van vannacht zorgt dat je het begrijpt. Samira Rafaela is geboren in Zoetermeer in 1989. Welkom.
15: Dank je wel.
5: Ja, wat ik ook aan je cv had kunnen toevoegen, zo schrijf je zelf als kopje bij een paragraaf, de eerste doorgelekte Europarlementariër ooit.
15: Ja, nou, dat heb ik nog kunnen voorkomen. Ja. Was clickbait.
5: En daarom zit hij ook niet in je cv.
15: Inderdaad.
5: Maar je schrijft daarover en wat je daarbij beschrijft is schaamte.
15: Ja.
5: Want dat is wat er dan gebeurt.
15: Zeker, ik kan mij dat moment nog goed herinneren. Het Europees Parlement had toen geen menstruatieproducten beschikbaar. Zoals veel werkgevers dat niet beschikbaar hebben. En ik had een debat en ik word ongesteld. En ik dacht, wacht even, ik heb geen menstruatieproducten beschikbaar. Dus ik moest een lange reis zo uit het Europees Parlement in Straatsburg. Want de supermarkt is niet dichtbij. En het was best wel een risico, want het debat was al gestart. En ik stond ook al op de lijst om te starten met mijn debat. En ik heb het denk ik echt, ja, zo op die 2-3 minuten na heb ik het dus gered. Helemaal gestrest kwam ik daar aan, omdat ik dus mijn menstruatieproducten moest halen. Anders zou ik daar staan, doorgelekt inderdaad. Ik heb altijd gezegd, ja, leuk om de headlines te halen,
5: maar niet zo.
15: Maar niet zo.
5: Maar ik zat erover na te denken. En op het moment dat je over dit soort dingen gaat nadenken, dan snap je dat eigenlijk opeens niet meer.
15: Nee.
5: Want die schaamte herken je.
15: Ja.
5: Het is iets wat je voor jezelf houdt. Maar als je dan langer over nadenkt, ja, waar schaam ik me eigenlijk voor?
15: Ja.
5: Waar schaam ik me voor?
15: Ik heb dat proces van schaamte natuurlijk ook bij mezelf onderzocht. Ik heb nooit de waarheid durven spreken. Ook toen ik heel jong was over mijn menstruatiepijnen. Ik schaamde mij daarvoor. Ik schaamde mij er ook voor om menstruatieproducten te kopen. Mijn moeder probeerde me wel altijd te stimuleren. Joh, ga gewoon naar
5: gewoon
15: die winkel.
5: Doen.
15: Gewoon doen. Maar ik maakte daar dan een hele observatiemissie van. Dus kijken of er weinig mensen in de winkel zijn. En dan snel dat maandverband grijpen. En dan afrekenen, hopen dat niemand achter je komt te staan in de rij. Ik vind dat echt absurd als ik daar nu zo over spreek. Maar ook als het gaat over die menstruatiepijnen. Ja, ik heb verschrikkelijke menstruatiepijnen gehad. Helaas ervaar ik het soms nog steeds. Maar in mindere mate, niet meer zo frequent. En ik durfde nooit op school, nooit op werk eerlijk toe te geven dat ik menstruatiepijn had. Toen ik zelf de diagnose kreeg vleesbomen, een paar jaar geleden, verklaarde dat dus ook de verergering van menstruatiepijn bij mezelf. En toen begon ik er ook over te praten, eerst in mijn directe omgeving met vriendinnen. Goh, herkennen jullie dit? hebben jullie ook vleesbomen. Dus goedaardige tumoren zijn dat in de baarmoeder van een vrouw. En die groeien op verschillende plekken in de baarmoeder. En die veroorzaken dus hevige klachten. Wat mij opviel was dat vriendinnen en vrouwen in mijn omgeving zeiden: ja, ik heb het ook. Nonchalant. En toen dacht ik, ja, maar waarom,
16: normaal is.
15: Ja, maar waarom hebben we dat nooit besproken met elkaar? Maar ook veel vrouwen die zeiden, wat is dat? En beide reacties vond ik niet goed. Want, althans, ik wil daar niet een sterk oordeel over vellen. Maar het baarde mij zorgen. Want ik dacht,
16: het zegt iets als je het niet weet. Het zegt iets als je het hebt, maar er niet,
15: maar over, niet over praat. En zowel bij mezelf als de vrouwen die ik de afgelopen jaren heb gesproken, ook vrouwen voor dit boek, die hebben toch wel één ding gemeen in het algemeen. En dat is schaamte. En ik denk ook dat wij als vrouwen inmiddels die schaamte hebben geïnternaliseerd. Het is niet per se van ons. Het is de samenleving. Het is de maatschappij die bepaalde vooroordelen en percepties heeft ontwikkeld over wat het is om vrouw te zijn. Hoe er naar het vrouwenlichaam wordt gekeken. Maar zeker ook naar de baarmoeder specifiek. Als we kijken naar de historische context van hoe de baarmoeder is bekeken.
16: Ja, dan komt de hysterie weer.
15: Hysterie, inderdaad, hysterisch. En een gek ding in het lichaam dat er misschien zelfs uit kan vallen als je gaat sporten als vrouw. Ja, ik heb echt de meest bizarre dingen daarover gelezen.
16: Nee, je schrijft ook dat we bestaan even lang, maar de vrouw wordt pas eigenlijk net uitgevonden.
15: Eigenlijk wel.
16: Het is gewoon heel lang niet naar ons gekeken.
15: Ja, het is pas sinds kort dat het hele vrouwenlichaam echt goed in kaart is gebracht. Dat we begrijpen, oké, dit is het vrouwenlichaam. Maar dan nog hebben we te weinig inzicht in de oorzaken van bijvoorbeeld baarmoedergerelateerde aandoeningen, zoals vleesbomen, maar ook endometriose en adenomiose. En we onderwijzen vrouwen nog te weinig in wat normaal is en wat niet normaal is. Welke klachten herken je en met welke klachten ga je naar de huisarts? Maar zelfs huisartsen, zelfs dokters in opleiding, zelfs artsen in het algemeen kunnen op dit moment gebrekkige kennis hebben over het vrouwenlichaam, omdat het vrouwenlichaam nooit centraal heeft gestaan in de medische wetenschap.
16: Je schrijft ook, vrouwen laten zich makkelijk wegsturen.
15: Ja, we laten ons in het algemeen te makkelijk wegsturen. Dat is wel een van de conclusies die ik trek op basis van de vele verhalen die ik hoor. En nu zeker na het uitbrengen van dit boek komen er wel dagelijks vrouwen naar mij toe met allerlei verhalen. Maar het is ergens ook wel logisch, want je gaat naar een huisarts en je denkt, de huisarts heeft hiervoor gestudeerd, dat klopt. En daar wordt toch naar gekeken als een autoriteit. Ik begrijp dat dat wordt gedaan. Maar op het moment dat een vrouw blijft klagen en blijft aangeven, dit voelt niet goed, ik trek deze pijn niet meer. Ik lig elke maand in de foetushouding als ik menstrueer. Ik ben hevig ongesteld, het stopt maar niet. En er dan tegen je wordt gezegd, ja, maar dit hoort erbij. Dit hoort bij het vrouw zijn. Dit hoort nu eenmaal bij menstrueren.
16: Ja, en omdat wij er onderling niet over praten, kunnen we het niet verifiëren.
15: Nee, we informeren elkaar ook te weinig onderling. Dus ja, daarom
16: is die schaamte ook onderling? Jij hebt natuurlijk veel vrouwen gesproken.
15: Ja.
16: Of is die schaamte naar mensen die geen baarmoeder hebben?
15: Het is naar beide toe. Ik denk dat een van de redenen waarom we het ook vaak bij ons houden is omdat we toch het gevoel hebben dat we ons aanstellen. Maar ook ons is verteld, het hoort erbij. Dus als jou is verteld, het hoort erbij, dan ben je minder geneigd om daarover te klagen. Dan denk je, ja, oké, dan moet ik er maar gewoon doorheen.
16: Als de rest blijkbaar ook toch zo stoer doet,
15: ja,
16: moet ik dat
15: precies
16: ook kunnen.
15: Precies. En omdat veel vrouwen deze klachten bij zich houden en misschien niet eerlijk zijn over dat ze elke maand gewoon niet kunnen functioneren, ook niet eerlijk zijn naar hun leidinggevende, omdat ze dat niet durven, omdat het dan wordt gezien als, zie je, ze kan het
16: vrouwen,
15: niet aan.
16: Wat moet je ermee?
15: Precies, gedoe, zwak. 1 op de 3 vrouwelijke werknemers verbergt haar klachten op de werkvloer. 1 op de 3.
16: Alsof we geen lichaam mogen hebben.
15: Nou, alsof we bijna niet mogen bestaan. Wat ik absurd vind aan ook mijn onderzoek voor dit boek is dat we als vrouwen ons veel te vaak verontschuldigen. Voor wie we zijn, voor wat onze natuur is, voor wat onze baarmoeder doet. En ik wil dat dat stopt. Daarom heet mijn boek ook Let's Talk About Our Bodies. Laten we maar gewoon collectief praten over ons lichaam en de klachten, zodat we elkaar ook informeren, maar zodat we ook van de maatschappij eisen dat ons lichaam wordt genormaliseerd. En ik vind dat heel belangrijk dat dat gebeurt, want ik zie dat vrouwelijke lichamen vaak op een hele nauwe manier worden bekeken. Maar ik zie dat het niet op een manier wordt bekeken dat het gaat over de gezondheid van een vrouw. Dat het gaat over de welzijn van de vrouw.
16: Waar zit die nauwe blik in?
15: Ja, het woord wat in mij opkomt is, als we het over het vrouwelijk lichaam hebben, dan hebben we het vaak wel over seksualiteit. Dan hebben we het over intimiteit. Dus het vrouwelijk lichaam wordt wel vaak geseksualiseerd in de maatschappij. Maar dan denk ik, goh, als we nou diezelfde obsessie hebben voor het welzijn van een vrouw en het vrouwenlichaam en de algehele gezondheid, dan denk ik dat dat de juiste balans is. Want als het over het vrouwenlichaam gaat, dan gaat het vaak over hoe wij eruit zien en wat de ideale schoonheidsstandaarden zijn. En wat we moeten doen om er jong en fit uit te blijven zien. Ook als het gaat om sporten bijvoorbeeld. Ik zag daar laatst een hele goede quote over op social media. Een trainer die zei, het zou eens goed zijn als we vrouwen vertellen dat ze moeten sporten primair omdat ze gezond moeten zijn. En niet omdat ze er jong en fit en slank uit moeten zien.
16: Maar gewoon omdat het allemaal het een beetje blijft doen.
15: Ja, ja, het moet primair gaan over onze gezondheid. Dus dat is iets waar ik mij enorm aan stoor. We kijken met een nauwe blik naar het vrouwenlichaam. Vooral vanuit ook seksualiteit en intimiteit. En wat een vrouw wel of niet met het lichaam moet doen. Maar we kijken nog te weinig vanuit het perspectief van welzijn en gezondheid.
16: Jij schrijft in je boek, je bent heel open. Je schrijft over dat er op een gegeven moment bij jou vleesbomen worden ontdekt. Niet eens omdat daarnaar gezocht werd.
15: Nee, het werd bij toeval ontdekt.
16: En jij wist ook eigenlijk niet waar je dan mee te maken had.
15: Nee, klopt. Ja, ik had een blinde darmontsteking schijnbaar. Althans, daar waren ze toen dan nog op zoek. Van, goh, waar komen die klachten vandaan? En ik kreeg een echo. Dat was in Brussel. En die vrouw gaat op een gegeven moment ook bij mijn baarmoeder het een en ander zoeken. En ik denk, nou, daar zit toch echt de pijn niet. Waarom zit je daar nou? Gelukkig maar deed ze dat. Kijk, zij wilde het in eerste instantie holistisch bekijken. Want zij dacht ook bij zichzelf, ja, voor hetzelfde geld zijn die klachten niet primair daar op deze plek, maar wordt het ergens anders door veroorzaakt. En toen zei ze tegen mij, je hebt een myoom. Een myoom? Dat is de officiële medische term ook voor een vleesboom. En toen zei ze, ja, je moet het laten monitoren. Je moet een afspraak maken met de gynaecoloog. En ik kreeg een error in mijn hoofd. Want ik dacht, ik ben hier toch voor blinde darmklachten. En waarom moet ik nu naar een gynaecoloog? En pas toen ik thuis was en daar onderzoek naar ging doen, toen kwam ik dus op dat Nederlandse woord vleesboom.
16: En toen begreep je wat er was?
15: En toen begreep ik het wat meer. Want ik dacht, oh ja, dat zijn wel eens gesprekken die we hebben gehad in de familie. Maar er ging nog niet helemaal een belletje rinkelen. En pas toen ik er meer onderzoek naar ging doen, werd ik wel een beetje ongerust. Want ik dacht, nou, dit klinkt niet helemaal lekker. Het mag dan allemaal wel goedaardig zijn. Maar
16: ja, je zit er wel mee.
15: Je zit er wel mee. En toen ik eindelijk bij de gynaecoloog kwam, toen werd ik gelukkig wel meteen goed geholpen. Dus mijn ervaring is positief geweest in die zin. Maar goed, als ik geen blinde darmklachten had, dan weet ik ook niet hoe lang ik er nog mee zou zijn gelopen. Wellicht zat ik hier dan helemaal niet, want dan had ik waarschijnlijk geen boek geschreven, omdat ik dit verhaal niet kan vertellen.
16: Want dit was het moment dat je dacht, ja, ik moet hier iets mee.
15: Zeker. Ik begon dat gelukkig wel kleinschalig te delen. Dus in eerste instantie met een paar vriendinnen. En toen kreeg ik opeens herkenning. Oh ja, dus wat ik net aan het begin vertel. Oh, ik heb het ook. Oh, wat is dat? En toen dacht ik, wacht even, hier klopt iets niet. Het klopt niet dat we hier niet over praten. En toen was ik nog Europarlementariër. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik hier toch het een en ander mee doen. Ik heb me laten informeren door gynaecologen, door artsen. Ik ben met meer vrouwen gaan praten. En wat bleek, dit gaat niet alleen over vleesbomen. Dit gaat over dat hele brede spectrum van baarmoeder en hormoongerelateerde aandoeningen.
16: Ja, het gaat niet, het zijn individuele gevallen, maar er zit een structuur onder.
15: Ja, ja, waar we zo weinig over weten in het algemeen. Maar ik begon me nog meer zorgen te maken toen ook artsen tegen mij zeiden, ja, weet je wat het is? Er wordt gewoon te weinig geld geïnvesteerd. Er wordt te weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling en de doorontwikkeling van kennis en oplossingen die wel kleinschalig klaar liggen in onze klinieken, maar niet naar buiten kunnen komen, omdat er gewoon geen geld in wordt geïnvesteerd. En als je nu vraagt, wat is precies de oorzaak van het ontstaan van vleesbomen? De oorzaken van endometriose of PMOS? Ja, het is nog dusdanig aan de oppervlakte dat we nauwelijks over preventie kunnen spreken. Want je kunt je pas verdiepen in preventie als je weet
16: wat de oorzaak is.
15: Dus wat we nu in de praktijk zien is dat als vrouwen nu met klachten komen en de diagnose krijgen, dan zit het in die zin aan de behandelingskant. Dan zit je al meteen aan de escalerende kant. Want de behandelopties zijn ook in die zin beperkt. Het is ook niet dat we een heel palet aan keuzes hebben. En veel vrouwen komen vaak al te laat, omdat ze de klachten niet hebben herkend of omdat ze te vaak weggestuurd zijn door de arts. Ja, en dan zit je al aan het einde van zo'n proces. En als je geluk hebt, gelukkig hebben dat veel vrouwen, krijg je te maken met een van de minst invasieve opties. Maar helaas,

0: minst, een van de minst invasieve opties. Maar helaas maken ook heel veel vrouwen mee dat ze gewoon wel echt te maken hebben met invasieve behandelopties. Denk aan een keizersnede, om het zo maar even makkelijk uit te leggen. Een keizersnede moeten ondergaan om bijvoorbeeld vleesbomen te laten verwijderen. Die veel te groot zijn, die op allerlei plekken zitten. Ja, denk aan uren durende operaties waar het weefsel weggehaald moet worden. Vrouwen die met endometriose te maken hebben bijvoorbeeld. Ja, ik heb er inmiddels veel gehoord, dat soort verhalen.
1: Werd zij niet steeds kwaaier?
0: Ja, natuurlijk. Het is ook boosheid in die zin. En ik heb dat getransformeerd. Dat doe ik altijd. Dat heb ik altijd gedaan, ook als politica. Als ik ergens boos over word, dan weet ik, oké, ik heb een probleem te pakken. En dat had ik hier ook, want ik dacht, dit is onrecht. Dit gaat niet zomaar even over, ja, even over, we moeten hier wat meer onderzoek naar doen en we komen snel tot een oplossing. Nee, dit gaat over systemische uitsluiting en systemische miskenning van het vrouwenlichaam. Decennia lang zijn vrouwen uitgesloten van onderzoek.
1: Ja, er werd heel lang gedacht van een vrouw is een kleine man.
0: Een variatie op het mannenlichaam bijvoorbeeld. Zelfs als we het ook hebben over medicatie, dan hebben we daar nog veel meer kennis voor nodig om ons te realiseren hoe bepaalde medicatie op vrouwen werken. Want ja, als vrouwen decennia lang zijn uitgesloten van klinisch onderzoek
1: en
0: testen, dan hebben we toch weinig idee van de impact daarvan. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit over onrecht gaat. Het is een basisrecht dat iedereen in deze wereld toegang heeft tot goede zorg. En gelijk behandeld wordt. Als het gaat om vrouwengezondheid, als het gaat om vrouwenlichamen, dan worden vrouwen niet gelijk behandeld in de zorg. Dat punt hebben we nog niet bereikt.
1: Jij schreef een manifest met dezelfde titel als je boek Let's Talk About Our Bodies. Met 4 prioriteiten. En de eerste is ook het dichten van de gendergezondheidskloof.
0: Ja.
1: Want dat is waar je het nu over hebt.
0: Ja, er is in die zin een te grote kloof. Dus als ik dat gewoon even makkelijk uitleg. De zorg is dusdanig goed afgestemd op het mannenlichaam. Waardoor klachten bij mannen in het algemeen beter en sneller worden herkend. En bij vrouwen is dat dus niet zo. En daardoor krijg je dus dat meer vrouwen op dit moment in de wereld, ja, in een slechtere gezondheidstoestand zitten dan mannen. Vrouwen moeten ook meedoen met de samenleving. Vrouwen moeten ook werken. Vrouwen hebben ook allerlei verplichtingen in het leven. Ja, als daarbovenop ook nog eens komt dat de gezondheidszorg niet goed afgestemd is op vrouwspecifieke aandoeningen, maar ook ziekten die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen, maar zich anders uiten, dus denk aan hart- en vaatziekten, ja, dan is dat een groot probleem. En dat veroorzaakt zelfs ook schade voor de economie. Ik bedoel, die cijfers zijn niet mal. We hebben in Nederland inmiddels uitgerekend dat door het gebrek aan kennis en aandacht voor vrouwengezondheid, we op dit moment 7,6 miljard mislopen.
1: Dat is heel veel geld.
0: Dat is ontzettend veel geld.
1: Maar waar zit dat in? Waar zit dat hem in? Waar gaat dat geld dan heen? Waarom komt dat geld niet binnen? Wat voor bedrag is dat?
0: Ja, nou ja, denk bijvoorbeeld ook aan de risico's of de gevolgen van te late diagnoses, maar daardoor ook bijvoorbeeld verzuim. Vrouwen die niet in staat zijn om te werken of volwaardig te werken. Dat veroorzaakt allemaal schade. Maar denk ook aan, ja, daardoor alle behandelopties en de zorg die daardoor gegeven moet worden als jij te laat wordt gediagnosticeerd. En dat geldt dan voor een heleboel vrouwen. Dus dat veroorzaakt allemaal schade en ook economische schade.
1: Jij vraagt in dat manifest ook om leiderschap, toewijding en samenwerking in de politiek.
0: Ja.
1: Want daar ontbreekt het aan om dit probleem op te kunnen lossen.
0: Ja. Ik heb daar toen vanuit het perspectief als Europarlementariër naar gekeken. Het is heel goed om te zien dat de Europese Unie op dit moment, de Europese Commissie in specifiek, heeft gezegd voor de komende jaren, zeker tot 2030, gaan we een prioriteit maken van vrouwengezondheid. Dat betekent dat de Europese Commissie ook veel geld gaat investeren in allerlei projecten

0: die meer inzichten moeten geven. Meer gericht op onderzoek. Meer gericht op het aanpakken van vrouwenspecifieke aandoeningen bijvoorbeeld. Ook zorgen dat meer vrouwen in de Europese Unie meedoen met testen. Maar alsnog vind ik dat de Europese Unie wel een kans laat liggen. Want ook die 27 lidstaten kunnen de koppen bij elkaar steken en zeggen, nou weet je wat, we gaan zorgen, 27 regeringen, dat we een gezamenlijke agenda maken. En dat we in kaart brengen waar nu de hoogste prioriteit ligt. Laten we vrouwenspecifieke aandoeningen gezamenlijk aanpakken. Laten we ook naar voorstellen kijken, wetgevingsvoorstellen, om het makkelijker te maken voor vrouwen op de werkvloer. Dus je hebt nu bijvoorbeeld verspreid over een aantal EU-landen heb je verschillende initiatieven.
1: Ja, er zijn landen die dingen doen.
0: Ja, in Spanje heb je dan menstruatieverlof bij wet ingevoerd. In Portugal heb je nu speciaal verlof voor vrouwen, vrouwelijke werknemers met endometriose, adenomiose. Nou, in Nederland heb je dan nu de nationale strategie vrouwengezondheid. En zo zijn er nog een paar voorbeelden. Maar wat je daarvan krijgt is dat als het ene EU-land dat wel doet en het ene EU-land niet, dan krijg je ook ongelijkheid binnen de Europese Unie. Dus in die zin laat de Europese Unie een kans liggen. Investeer nou gezamenlijk en trek gezamenlijk op en leer van elkaars initiatieven.
1: Het lijkt mij als politieke leek ook helemaal niet zo'n moeilijke kwestie. Het probleem is vrij helder wat er moet gebeuren. En ik kan me niet voorstellen dat niet elk land denkt, ja, nee, dat moet inderdaad gebeuren.
0: Ja, je zou dat wel zeggen. Maar ik denk dat dat wel een van de grootste teleurstellingen is. Ook als we hier nu naar Nederland kijken. De nationale strategie vrouwengezondheid is een goede stap vooruit.
1: Nou, het klinkt ook iets als wat zomaar opeens in een la kan belanden.
0: Ja, daar ga ik nu ook naartoe. De 15 miljoen euro die nu beschikbaar is gesteld voor onderzoek is simpelweg niet genoeg. En dat zeg ik niet alleen. Dat zeggen ook gewoon de mensen, de artsen en experts die daar daadwerkelijk iets mee moeten doen. Het is niet genoeg. En afgelopen periode is dus de werkagenda gepresenteerd. Dus hoe gaat die nationale strategie vrouwengezondheid uitgevoerd worden? En bij die werkagenda is dus ook gewoon 0 euro extra gepresenteerd. 0 euro extra. Hoe leg je dat uit? We hebben minimaal wel gewoon 100 miljoen nodig. We praten echt over grote getallen. En ik zeg ook in mijn boek, we moeten met die eurobiljetten gaan strooien.
1: Wat deed het met jou toen je hoorde dat het 0 euro was?
0: Ja, ik viel van mijn stoel af. Ik dacht, dit is toch niet te geloven. Met alle verhalen die je hoort, inmiddels weet je dat vrouwengezondheid een prioriteit is. En dat wordt dan gezegd, hè? Dan zegt Den Haag, vrouwengezondheid is een prioriteit. Maar dat kan niet als je daar vervolgens niet het juiste rekenplaatje bij hebt.
1: Want heel simpel gezegd, er is een achterstand die moet worden ingelopen. En
0: absoluut,
1: dat kost nou eenmaal geld.
0: En een systemische achterstand. Dit gaat echt over vrouwen en het vrouwenlichaam dat echt zo lang buitengesloten is, miskend is. Zoveel vrouwen, ook in Nederland, die op dit moment met klachten lopen. En veel vrouwen die waarschijnlijk niet eens weten dat ze nu naar de huisarts moeten. Dus we moeten ook veel doen op het gebied van bewustwordingscampagnes. Ja, als je vrouwen in grote getallen wilt bereiken, dan moet je daar middelen voor beschikbaar stellen. Als je ervoor wilt zorgen dat vrouwspecifieke aandoeningen goed behandeld worden, dat ze sneller herkend worden, dat we eerdere diagnoses hebben, dat we daarbij ook gaan kijken naar innovatie en technologie om de behandelopties te uit te breiden, maar het ook makkelijker te maken. Ja, dan praat je gewoon over heel veel geld. En ik begrijp gewoon niet dat Den Haag dat niet inziet met alle verhalen notabene die je al op je bureau hebt liggen. Ik begrijp die keuze niet. Ik vind het ook storend. En ik vind het ook een groot risico wat ze daarmee nemen. Want elke dag dat we niet genoeg geld investeren in vrouwengezondheid, ja, zijn er weer vrouwen die niet geholpen worden.
1: Jij zegt van, nou ja, je moet voordat je het aankaart, moet je weten waar je het over hebt.
0: Ja.
1: En dat geldt natuurlijk ja, ook voor alle vrouwen. Want we kunnen wel in protest komen, maar dan moeten we wel weten waar we het over hebben. En een van de dingen die jij zegt is, ja, wat je eigenlijk als vrouw moet doen is in gesprek gaan met je hormonen.
0: Ik heb het daar ook vooral over mezelf. Ik heb maar een manier gevonden om toch om te kunnen gaan met die hormonale stemmingsklachten. Ik heb daar ook de ervaring mee dat ik daar gewoon knettergek van word. En ik zit ook in een proces van acceptatie dat dit er nu maar bij hoort. Ik ben nu 37. Nou, dat wordt nu ook wel de leeftijd dat je ook wel veranderingen in die hormoonhuishouding gaat merken.
1: Je kan maar beter vriendjes met ze worden.
0: Ja, je kunt maar beter een manier vinden om dan maar vriendjes te worden met je hormonen. Maar in die zin ook meer met compassie, denk ik, naar jezelf te kijken. Ik denk dat dit ook veel gaat over zelfliefde. Dat wij ook accepteren wat er in ons lichaam gebeurt. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat vrouwen begrijpen hoe het werkt. En dat de hormonen waar je last van hebt, ja, dat je daar ook echt niets aan kunt doen. Kijk, er zijn ook echt voorbeelden van vrouwen. En dat zijn niet weinig vrouwen. Er zijn voorbeelden van vrouwen die zoveel last hebben van hormonale stemmingsklachten, dat ze echt niet kunnen functioneren. En dat kan echt bijvoorbeeld op zware depressies lijken. Echt zwartgallige gedachten hebben. Maar ook de menopauze kan een verschrikkelijke ervaring voor een vrouw zijn. En de meeste vrouwen die ik heb gesproken hierover, die hebben of heel lang gedacht, ik ben zelf knettergek, dus zich niet realiserend dat er nu eenmaal een proces in je lichaam gaande is, ook in interactie met het brein. Want dat onderschatten mensen ook. Het is ook een interactie met het brein.
1: Het heeft
0: en een bepaalde aansturing
1: invloed, ja,
0: in het lichaam. Waar jij dus zelf ook lastig controle op hebt. En ik hoop daarom ook dat mensen meer compassie kunnen hebben voor vrouwen met dit soort klachten. Het is echt niet makkelijk, hè, om even normaal te doen. Want dat krijg je dan te horen. Of oh, is het echt zo erg? Ja, het is echt zo erg. Dus het is belangrijk dat vrouwen die compassie voor zichzelf ook ontwikkelen. Nou ja, en ik heb voor mezelf gezegd, nou, gesprek met mijn hormonen. Nou, daar zijn ze weer. maar het is een manier om wat liefdevoller met je eigen lichaam en je eigen klachten om te gaan. Want het is al zwaar genoeg in sommige opzichten.
1: In je boek staan verhalen van vrouwen met wie jij gesproken hebt.
0: Ja.
1: En een van die vrouwen is Shirma Rouse,
0: ja,
1: zangeres.
0: Ja.
1: En zij zegt, over het algemeen worden we minder serieus genomen als zwarte vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Dat verzint ze niet.
0: Nee.
1: Dat is echt wat er aan de hand is.
0: Dat is ook mijn ervaring.
1: Ja, dus dat is 2-0 achter.
0: Ja, het is ook belangrijk om het onderwerp vrouwengezondheid, maar gendergelijkheid in het algemeen, maar ook feminisme in het algemeen, want dat perspectief mis ik vaak ook in het feminisme. Het is belangrijk om dat intersectioneel te benaderen. Want afhankelijk van wie je bent, hoe je eruit ziet, waar je bent geboren, waar je vandaan komt, heb je kans op dubbel gediscrimineerd worden. Dus dat intersectioneel perspectief is heel erg belangrijk. Ik ben zelf een zwarte vrouw. Ik ben een zwarte vrouw in de politiek geweest. Nou, ik kan met zekerheid zeggen dat ik in bepaalde situaties anders ben benaderd, anders ben bekeken. Mensen die niet eens doorhadden dat ik de Europarlementariër was. Die gewoon een error kregen van hoe
1: je
0: kan
1: was
0: dat?
1: De assistent.
0: Nou, de assistent bijvoorbeeld.
1: Met een beetje mazzel.
0: Ja, ik maak geen grap. Ja, dat gebeurt er dan. En waar vrouwen van kleur en zeker zwarte vrouwen ook last van hebben, is dat hoe je het ook zegt, welke toon je ook hebt, je hebt vaak altijd een toontje. Dus het kan als intimiderend of zelfs agressief worden ervaren. En soms dan dacht ik wel eens van, ja, maar ik zeg dingen toch hier best wel heel kalm. Waar heb je het over? Dat zijn toch bepaalde ervaringen die je zeker als zwarte vrouw in een zichtbare publieke functie meemaakt. Maar zeker ook als je, zoals Shirma, heel succesvol bent in wat je doet. En dus ook prominent zichtbaar en aanwezig bent.
1: Bij mij in de studio zit Samira Rafaela. En Samira studeerde bestuurskunde, hield zich bezig met onderzoek naar radicalisering en terrorisme. Ze werkte bij de overheid en voor de politie. En daarna was ze 5 jaar lang namens D66 lid van het Europees Parlement. Op dit moment is ze gastonderzoeker en docent aan de Cornell University in New York. En ze schrijft Let's Talk About Our Bodies. Dit boek is een persoonlijk politiek pleidooi waarin Samira uitlegt waarom we het over baarmoeders en hormonen moeten hebben. Ja, en je schrijft ook empowerment begint thuis. Ja. Je moet het er thuis over hebben.
0: Vind ik ook belangrijk.
1: En jij kreeg van je moeder, toen je voor het eerst ongesteld werd, een shirtje cadeau.
0: Ja, dat kan ik me nog goed herinneren inderdaad.
1: En hoe vond je dat toen?
0: Nou, dat vond ik wel leuk. Het gaf me ook een klein beetje een trots gevoel. Maar ik was daar natuurlijk al snel van genezen. Want ja, ik kreeg natuurlijk last van ontzettende menstruatiepijnen.
1: Ja, dan zit je met je shirtje.
0: Nou, zit je daarmee inderdaad. Ik denk, nou leuk, alles lekker. Maar nieuws. Ja, kijk, en ook wat je dus in families ziet, is dat het vaak van moeder op moeder wordt doorgegeven. Want ook de generaties voor mij wisten heel weinig over wat wel en niet normaal was. En een van de, ik denk dat dat een van de onderwerpen was die mij ook wel emotioneel maakte. Het werd heel persoonlijk.
1: Dat ook in je familie al generaties lang.
0: In veel families. Je hoort het van veel vrouwen die vertellen: ja, mijn oma heeft het ook, mijn moeder heeft het ook. En wat onze moeders ook maar geprobeerd hebben te doen, is ons helpen met de kennis die zij hebben. Kruidenthee maken of tegen je zeggen, joh, eet dat niet, want dat werkt volgens mij niet goed voor je. Ja, je afmelden op school. En
1: warme kruik. En,
0: ja, precies. En verzin maar een smoesje. Oké, ik zal niet eerlijk zeggen dat je menstruatiepijn hebt. Dus zij hebben op hun manier hun dochters ook weer proberen te ondersteunen. Ook zij hadden heel gebrekkige kennis. En kijk, ik ben nu van een generatie die nu wel kan opeisen dat we gewoon serieus worden genomen. En voor mij gaat dit ook echt over het onrecht wat voorgaande generaties is aangedaan. Want als wij het al zo slecht weten, in sommige gevallen, als wij in 2026 nog steeds op die barricade staan van alsjeblieft neem het vrouwelijk lichaam nu serieus. Ja, wat hebben onze moeders en oma's en hun moeders wel niet moeten doorstaan?
1: Kom je uit een gezin waarin nou ja, over dit soort dingen werd gepraat?
0: Ja, gelukkig sprak mijn moeder met mij daarover. En daarom zeg ik ook, empowerment thuis is heel belangrijk. Het is belangrijk dat het gesprek ook thuis wordt genormaliseerd. Dat niet alleen de vrouwen meedoen, maar dat ook de mannen in het gezin meedoen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat meisjes op een jonge leeftijd wordt geleerd, kijk, dat je menstrueert of dat je een baarmoeder hebt, dat is normaal. Maar je moet ook voor jezelf opkomen. Dus als je iets voelt wat niet goed is, dan heb je het recht om geholpen te worden en goede zorg voor jezelf te krijgen. Ik spreek nu natuurlijk ook met vrouwen die jonger zijn dan ik, die komen ook naar mij toe. Ja, maar wat moet ik dan nu doen? En ik ben weer weggestuurd bij de huisarts. En dan gaat dat voor mij heel erg over empowerment. Over het belang van weten wat je rechten zijn, voor jezelf opkomen. En ik zeg ook altijd, jouw lichaam is jouw cliënt. Je moet dat als een advocaat benaderen, als een pitbull in dat dossier bijten. Ja, een advocaat laat zich ook niet zomaar wegsturen. Die bijt zich ook vast in dat dossier. En zorgt dat er een uitkomst komt.
1: Was jij een meisje dat over het algemeen goed voor zichzelf kon opkomen?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Zo stond ik wel bekend.
1: Uit wat voor gezin kom je?
0: Nou, uit een gezin van uit een familie van vrouwen in het algemeen, ja, die goed voor zichzelf opkomen, die niet op hun mondje zijn gevallen. En zeker mijn moeder niet.
1: Wat doet jouw moeder of wat deed ze?
0: Ja, mijn moeder zit in de IT. Ja, dus echt een beta-hoofd heeft zij. En het is heel knap hoe zij zich heeft ontwikkeld ook.
1: En zij is ook een vrouw van kleur?
0: Ook,
1: Ja. En dus vrouw.
0: Ja.
1: En dan in de IT.
0: Ja.
1: Wilde dat een beetje?
0: Nou, kijk, bij haar.
1: Was zij ook, zeg maar, de assistent?
0: Zij werd ook soms gewoon onderschat. Dan werd gewoon niet. Dan werd bijvoorbeeld niet meteen gezien dat zij degene was die anderen bijvoorbeeld moest gaan trainen. Ja, dat soort voorbeelden heeft ze ook meegemaakt. Dus zeker, ik heb gezien door haar hoe moeilijk het kan zijn. Dat je als vrouw staande moet houden in een mannengedomineerde omgeving. En zeker als vrouw van kleur. En als we het hebben over innovatie en techniek, ja, dan zie ik daar nog te weinig vrouwen. Juist ook als het gaat om vrouwengezondheid, wil ik dat meer vrouwen in die beta-sector zitten. Omdat we ook veel moeten ontwikkelen op dat vlak. Dus denk ook nu aan de nieuwe ontwikkelingen rondom AI. Maar ook als het gaat om nieuwe technieken met echo's en MRI-scans. Het is belangrijk dat ook vrouwen daar in de besluitvorming zitten. En ook de technologie ontwikkelen en uitvinden. Dus ja, ik weet als geen ander dat vrouwen. Dus door mijn moeder weet ik als geen ander dat vrouwen supergoed kunnen zijn in de technologie.
1: En wie was je vader? Want jouw vader leeft niet meer.
0: Nee.
1: Wat deed hij?
0: Mijn vader heeft altijd. In die zin banen gehad, simpele banen gehad. Om vooral ook rond te komen. Dus denk aan het werken in hotels of in de keuken of in een fabriek. Maar goed, hij had ook een heel ondernemend karakter. Dus daar heb ik ook de passie voor handel, denk ik, doorgekregen. En zeker, ja. Ik ken bijna geen mensen uit zeker het West-Afrikaanse deel waar mijn vader vandaan komt, die niet ondernemend zijn. Dat zit echt in het bloed. Dus mijn vader was bijvoorbeeld ook vaak bezig met het verschepen van spullen en het handelen in spullen en zeker ook tweedehands spullen. Om dat weer terug te brengen naar het thuisland. Dus eigenlijk in die zin veel bezig met het belang van recycling en hergebruik van spullen. En dan ging ik af en toe wel eens mee met mijn vader. Want dan ging er weer een container weg, bijvoorbeeld. En later, toen ik dus in de Commissie Internationale Handel zat in het Europees Parlement, want daar was ik ook woordvoerder voor mijn groep in het Europees Parlement. Toen later realiseerde ik me opeens, oh, wacht even, die containers, handel, dat ondernemende, dat heb ik toch onbewust gewoon meegekregen. Dus op een gegeven moment snapte ik ook waarom ik zo graag in die Commissie Internationale Handel zat. Ik denk dat ik bij iemand als mijn vader heb gezien, ondanks dat hij niet gestudeerd is geweest, dat hij niet de best betaalde banen kon krijgen, dat hij er toch wat van maakte op een creatieve manier.
1: Ben je dan in een maatschappij die daar op een bepaalde manier naar kijkt?
0: Ja, maar ook racistisch.
1: Ja.
0: Want dat heb ik ook gezien. En daar komt ook weer de getransformeerde boosheid vandaan. Want dat heb ik natuurlijk ook allemaal gezien.
1: Bij hem en bij jezelf ook, neem ik aan.
0: Ja, ik heb zelf ook racisme meegemaakt. Maar als je ook nog eens dan niet in deze statusmaatschappij het papiertje niet hebt, of je bent de taal niet machtig, dan heb je gewoon te maken met dubbele discriminatie. Kijk, ik kan mezelf nog verdedigen en goed verwoorden. En bij mij hoef je het niet te doen. Maar ja, voor veel mensen geldt dat niet. En dat is wat ik zo misselijkmakend vind. Aan discriminatie en aan racisme. Het is natuurlijk, in essentie is het misselijkmakend. Maar dat dan ook nog eens de meest kwetsbaren daar dubbel last van hebben, omdat ze in die zin niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, omdat je bijvoorbeeld de taal niet machtig bent, of omdat je dus niet binnen bepaalde gelederen of netwerken zit. Waardoor je misschien wat meer beschermd bent. Dat is onrecht wat mij betreft.
1: Spraken jullie erover met elkaar?
0: Nee, het valt mij op nu dat je dat vraagt, dat ik daar weinig over gesproken heb met mijn vader. Ja.
1: Omdat het iets pijnlijks was wat je liever uit de weg ging? Of omdat het iets was waar, ja, wat niet benoemd hoefde te worden?
0: Ik heb het wel eens geprobeerd te benoemen, maar mijn vader had nooit zoveel zin in dat gesprek. Ik denk dat het ook een beetje de cultuur is van, weet je, doorgaan. Maakt niet uit, komt goed. We gaan ons niet focussen op negativiteit. En ik denk dat hij het toch achteraf gezien ook wel confronterend vond. Kwetsbaar, om het daarover te hebben.
1: Dus liever maar een beetje negeren.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat is soms toch wel de manier. Ik vind het lastig om over hem te praten. Over een week is het alweer 10 jaar geleden. Ja.
1: Dat hij stierf.
0: Ja.
1: Wil je dat ik erover doorvraag of gewoon maar even weggaan nu?
0: Ja, ik denk dat het goed is zo. Ik ben trots op wie mijn ouders zijn.
1: Het is jouw moeder geweest die jou heeft meegenomen naar Brussel. En daar heeft laten zien van hier kom jij ook nog wel eens terecht. Of hier kan je terechtkomen.
0: Zeker.
1: Ja, had jij daar iets mee?
0: Nou, ik kan me dat nog goed herinneren, want zij kwam graag in Brussel. Dus wij liepen langs die gebouwen. En ik vroeg haar van, goh, wat doen deze mensen in deze gebouwen? Want het is heel massief, hè? Het is echt groot. Als je niet weet wat het is, dan denk je echt bij jezelf van, wat gebeurt daar? En zij maakte daar iets van. Ik kan alleen goed herinneren dat ze iets noemde als internationaal vrede, mensenrechten. En dat resoneerde zo erg.
1: Hoe oud was je toen?
0: Ik was toen 16, zo ongeveer, ja. Nog een tiener.
1: Dus er moest nog een studiekeus gemaakt worden?
0: Zeker,
1: en anders.
0: Ja, zeker. En toen zei ik gewoon, zonder erover na te denken, nou, dit wil ik doen. En toen zei ze, nou, ik denk ook dat je het gaat doen. Ik denk ook dat het je gaat lukken.
1: En dat was dat op dat moment?
0: Dat was dat. En ik heb dat even laten rusten.
1: Ja, je moest nog een studie doen. Je moest nog groter worden.
0: Ja.
1: Godzijdank heb je dat even laten rusten.
0: Ja, dus daar gaan dan jaren overheen. Maar ik heb me daar niet continu mee bezig gehouden. Het was op een gegeven moment dat ik politiek actief werd. Zo rond mijn 21ste, 22ste. Ik meldde me aan bij de Jonge Democraten. En zelfs toen kwam het nog niet echt in me op dat ik ooit zei, ik wil het Europese parlement in. Maar naarmate ik dus meer betrokkenheid had, ook bij de Jonge Democraten, begon dat opeens weer op te komen. Van, oh ja, ik heb ooit gezegd dat. En voordat ik het wist, maakte ik de keuze om me eindelijk kandidaat te stellen. Dat was in 2019. Ik zou er eigenlijk niet in komen.
1: Nee, je hebt voorkeursstemmen.
0: Nee, oh. Nee. Ik stond op plek 3. Er waren maar 2 zetels. En ik weet niet wat dat dan is. Is dat dan moederinstinct? Is dat moederintuïtie? Ik had echt al letterlijk mijn vorige werkgever gebeld.
1: Dan mag ik terugkomen?
0: Van, ja, ik kom volgende week terug. Ik weet nog wel dat mijn leidinggevende toen het advies gaf van, joh, zou je niet nog even een paar dagen willen rusten? Maar goed, ik was natuurlijk ook zo teleurgesteld. Ik denk, nou, dat zit er maar niet in. En de dagen daarna bleek dus dat ik toch goed had gescoord. En het werd wel verdacht goed. En mijn moeder, zelfs direct na de uitslag, dus toen hadden we nog helemaal geen stemmen binnen, direct na de verkiezingsuitslag zei ze, ja, ik denk dat je er toch wel in zit. En ik dacht echt bij mezelf van, waar heb je het over? Weet je, dat kon ik echt op dat moment echt even niet hebben. Zo van, alsjeblieft, ga me geen valse hoop geven. Nou, die paar dagen daarna, ik weet nog wel goed, die dinsdag, ik zat bij mijn moeder op de bank en het NRC kopt 3 Nederlandse vrouwen verkozen met voorkeurstemmen. En dan stond mijn foto.
1: Ja, jij hebt onder andere een enorme campagne gevoerd op de Antillen.
0: Ja.
1: Jouw moeder is
0: half Curaçao, half Nederlands. Ja.
1: Er zullen niet veel Europese politici daar zieltjes zijn gaan winnen, neem ik aan. En je hebt daar dus iets heel goeds gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen, want je bent de eerste Afro-Caribische...
0: Nederlandse
1: Europarlementariër. Ja. Geeft dat dan ook druk?
0: Zeker. Het geeft heel veel druk. Het geeft veel druk om de eerste te zijn in wat je ook doet. Of dat nu de eerste is in je familie die afstudeert... of dat inderdaad nu de eerste is die in de politiek zit. Het is lastig, want je weet gewoon dat mensen toch naar je gaan kijken. Ergens komt dat vanuit bewondering. Goh, wat interessant. Iemand die de norm en patroon doorbreekt. Maar ergens, heb ik ervaren, komt dat ook vanuit... toch wantrouwen soms. Nou, dat is maar even zien hoe jij dat gaat doen.
1: Zien of je het wel kan? Of lekker wachten tot je op je bek gaat?
0: Nou, ik denk dat die er ook tussen zitten, zeker.
1: En dat voel je?
0: Dat voel je. Maar goed, ook daar weer. Kijk, daar kun je niet te lang mee bezig zijn. Dus ik heb altijd geprobeerd, niet alleen in de politiek... ook met wat ik nu doe... om te focussen op mijn missie. Ik weet wat mijn missie is. Ik heb altijd heel helder in het leven gehad wat mijn missie is. Zodra er dat vuurtje in mij gaat branden... en inderdaad mijn vingers gaan tintelen... en mijn handen jeuken letterlijk... en ik krijg een beetje die boosheid, zeg maar... van waarom is dit nou nog niet opgelost... dan weet ik gewoon, oh ja, dit is een missie, daar moet ik voor gaan. En je krijgt hoe dan ook ruis. Haters gonna hate.
1: En je schrijft in je boek... ik kwam daar als nieuweling binnen en moest mezelf wegwijs maken. Je bent chef en ook meteen leidinggevende van een heel team... voor wie jij die hitte moet opvangen. Want als je gekozen wordt, ben je niet alleen vertegenwoordiger... van een landelijke partij, je bent ook werkgever van een groep mensen... die naar jou kijken en van jou moeten horen hoe ze te werk moeten gaan. Terwijl jij ook nog aan het uitvinden bent... waar precies de zaal is waarin je moet spreken. Achteraf had ik geen tijd om te aarden... en was ik ook niet voldoende voorbereid op de verantwoordelijkheid... voor anderen die mijn nieuwe positie met zich meebracht. Als ik terugkijk op deze periode, denk ik wel eens... hoe heb ik mezelf in zo'n risicovolle situatie kunnen plaatsen? Nu ben ik jaren verder, ik ben ouder... ik heb gelukkig de wijsheid en het inzicht in hoe het anders moet... hoe ik voor mezelf moet zorgen en ook mijn grenzen moet bewaken. Wat is er gebeurd?
0: Er is veel gebeurd in de politiek. En
1: Want misschien moet ik voor de luisteraar die het niet weet... D66 heeft op een gegeven moment een onderzoek naar jou gedaan. Omdat er medewerkers waren die... nou ja, die het hadden over machtsmisbruik en pestgedrag en bedreiging. En hier lees ik ook wel iemand die de druk niet aankon.
0: Ja, tegelijkertijd is er ook een onderzoek geweest van een onafhankelijke commissie. Ja, die heeft gezegd dat het onderzoek...
1: Niet goed was gedaan.
0: Niet goed was gedaan, niet zorgvuldig. Dus ik was natuurlijk blij met die uitkomst. Want dat is natuurlijk wat ik vanaf dag 1 heb gezegd. En verder denk ik, dit is een gesloten hoofdstuk. Dat is gebeurd en daar reflecteer je op. Maar ook op een manier dat je denkt... hoe kan je dat in de toekomst voorkomen? Namelijk onder andere door jezelf niet in een positie te brengen. Een kwetsbare positie... waarbij je vooral jezelf het niet gunt om steun te hebben bij het moeilijke pad dat je toch moet doorlopen.
1: Want jij vond dat je het allemaal zelf moest kunnen.
0: Ik moest veel zelf doen, zeker. Ja. En tegelijkertijd moet je ook moeilijke keuzes maken. Je moet ook tegen mensen zeggen, ja, dit wordt hem niet. Dit is geen match. En daar komen emoties bij kijken. Daar komen gevoelens bij kijken. En tegelijkertijd leer je daar ook van. Hoe doe je aan verwachtingsmanagement richting mensen? Dat gaat ook over leiderschap, over leiding geven. En ook daar heb ik veel van geleerd.
1: En je vertelde al eerder van, nou ja, dat je als zwarte vrouw anders wordt bekeken. Dat wat jij zegt misschien ook wel anders wordt geïnterpreteerd. Mm-hmm. Fel of... boos. Denk je dat dat ook meespeelt?
0: Ik denk dat het tot op zekere hoogte heeft meegespeeld. Want ook dit was weer zo'n voorbeeld dat ik dacht van... ja, maar ik heb in die zin toch dingen gewoon, ja, kalm gedaan, kalm gezegd. Ik ben duidelijk. Ik kan me voorstellen dat mensen
1: De inhoud niet aangenaam vinden.
0: Mensen of mensen die met mij werken de toon duidelijk kunnen vinden. Want ik ben een directe, ik heb een directe manier van communiceren. Maar dat betekent niet dat je dan dat je daarmee dan mensen beledigt. Nee, het is gewoon duidelijk. Dus ook hier heb ik me afgevraagd van, goh, wat nou als Samira Raffaella Jan-Pieter bla bla bla bla nog heten en dat op dezelfde manier had gedaan? Wat was dan het oordeel? Want ik kan zoveel voorbeelden geven van mensen die duidelijk communiceren. Nou, ik denk dat ik het antwoord wel weet. Ik denk dat het anders geïnterpreteerd zou zijn. Ik denk dat er toch een probleem is met mensen, met vrouwen, maar zeker ook vrouwen van kleur, die op een bepaalde manier communiceren. De directheid, maar ook dezelfde zelfverzekerdheid die daarmee gepaard gaat. En dat dat dan toch opeens als anders wordt geïnterpreteerd. Ja.
1: Had je er heel plat gezegd nog zin in daarna? Want je hebt het wel over je missie en dat je handen gaan jeuken. Maar je kan ook denken, ja, mensen, laat maar dan.
0: Nee, want ik wist wat de waarheid was. En gelukkig werd die waarheid ook onderstreept door een onafhankelijke commissie. Dus ik ben wel zo iemand dat als ik weet wat de waarheid is en als ik weet wat ik wel of niet heb gedaan, dan blijf ik daar ook voor staan. En ik zou het ook iedereen adviseren. Als je weet wat de waarheid is en wat het echte verhaal is, dan moet je niet opzij gaan en dan moet je zeker niet opstappen. Waarom zou je dat doen? Kijk, je moet altijd reflecteren. Wat kan jouw aandeel zijn geweest? Wat had je anders kunnen doen? Maar hoe moeilijk het ook is.
1: Maar heb je antwoord op die vraag van wat had ik anders kunnen doen?
0: Ik denk dat het, ja, bijvoorbeeld wel over bijvoorbeeld, precies wat ik ook in het boek omschrijf, hè? Veel beter kunnen stilstaan bij wat zo'n positie met zich meebrengt. En daar had ik ook wel graag meer steun en begeleiding bij willen hebben. Van, joh, welke verantwoordelijkheden komen er allemaal op je af? En het is heftig en dat is veel. En hoe ga je daarmee om? En dat is bijvoorbeeld een van de lessen. Dat in het vervolg, met alles wat ik aangrijp en wat ik doe, is het belangrijk om voor jezelf helder te hebben. Welke verantwoordelijkheid heb je? Heb je genoeg om handen om dit goed te doen? En ben je ook duidelijk in je verwachtingen naar anderen bijvoorbeeld? Ik denk dat dat een van de reflecties zijn.
1: Je hebt nu een boek geschreven. Dat is natuurlijk iets heel anders dan politicus zijn. Bevalt het je? Het op zo'n manier de wereld inbrengen?
0: Het bevalt me goed. Ik mis in die zin de politieke cultuur niet. Want ik vind de politieke cultuur toch wel een harde wereld. En een harde cultuur hebben, vaak ook. Masculien. En ik had daar op een gegeven moment als vrouw wel last van. Ook in die cultuur. Ik heb mezelf afgevraagd waarom het niet soms ook zachter kan. En meer samenwerking, meer gericht op samenwerking. Waarom het vaak ellebogenpolitiek moet zijn. Waarom er inderdaad vaak smeercampagnes worden georganiseerd. Leugens worden verspreid over mensen. Situaties worden geëscaleerd. Waarvan ik denk, goh, dat kun je ook gewoon normaal oplossen. Organiseer een gesprek met elkaar bijvoorbeeld. Ja, dat zijn toch harde karaktereigenschappen van de politiek. Die ik moeilijk vind. Dus toen ik de politiek verliet, dacht ik, ach, dit is een opluchting. Dit is waar ik wil zijn. Mijn eigen naam, mijn eigen initiatief, mijn eigen beweging. Ik denk dat ik daar veel beter in ben. Want op die manier behoud ik ook mijn authenticiteit.
1: Dankjewel, Samira. Het boek Let's Talk About Our Bodies van mijn gast van vannacht, Samira Raffaella, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook beschikbaar als podcast. We zijn te vinden in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen en dan praat ik met fotograaf Bieke de Porter, onder andere over haar driedubbele expositie in Westfront Nieuwpoort. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump heeft sancties ingesteld tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot de 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ga je gang.
4: In een wereld die snelt, is wachten een daad. Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. De essentie van rust zit hem niet in me-time.
3: Dirk de Wachter, psychiater, psychotherapeut en schrijver van bestsellers waarin hij zijn lezers inzichten geeft, niet oplegt. Hoe je om kunt gaan met tegenslag, wat hij de ongelukkigheden van het leven noemt, hoe je een betekenisvol leven kunt leiden, hoe je troost kunt vinden in de blik van een ander. En zijn nieuwste boek heet Wachten, een levenshouding, en het is een pleidooi voor een meer bedachtzaam leven.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
3: Dirk, fijn dat je er bent.
5: Ja, wel insgelijks.
3: We hebben elkaar, denk 4 jaar geleden ooit
5: gesproken.
3: Is dat
5: al zo lang geleden?
3: Ja, ik denk het wel. Dat was bij jou thuis toen.
5: Ja.
3: Ja, in Antwerpen. Ja. Hoe gaat het met je? Dat is natuurlijk dan de vraag die jij altijd krijgt, denk ik.
5: Dat is
3: ik,
5: de vraag die ik altijd krijg. Ja. Gelukkig kan ik ook nog altijd zeggen dat het redelijk goed gaat, gegeven de omstandigheden.
3: Ja. Ja.
5: Altijd weer terug controles die spannend zijn, maar...
3: Want de omstandigheden zijn dat je kanker hebt.
5: Ja, maar ja, dat die kanker dus onderdrukt blijft. Mm-hmm. Ja, voilà. En dat we ondertussen met veel genoegen kunnen leven. Ja.
3: Hoe verhoud jij je tot die ziekte?
5: Tot de kanker.
3: Ja, dat is een proces, denk ik.
5: Ja, ik wil dat niet ontkennen, dus ik doe wat er medisch moet en zo. Maar verder laat ik mij daar ook niet door bepalen. Hè. Mijn leven is heel goed, heel aangenaam. Ik heb veel activiteiten. Ik word zelfs soms uitgenodigd tot in Nederland. Stel u voor. Maar het is wel, ja, wat wel zo is, dat door heel die chemotoestanden ben ik veel vlugger vermoeid dan vroeger. Dus dat is een beetje aanpassing. Mijn ongebreidelde energie, die altijd mijn kenmerk was, heeft zich door de chemo wat laten kortwieken. Dus ik ben vlugger moe en ik moet wat selecteren.
3: Dus
5: ik doe alleen de programma's die echt belangrijk zijn.
3: Nou, dat is een mooi compliment. Maar er is dus energie schaarste.
4: Ja, zo kun je dat zeggen. Ja, ja, zo is dat. Ja.
2: Ja.
4: Nu, mijn vrouw zegt, ja, maar je wordt ook gewoon ouder. Hè? Mijn vrouw is altijd met de voetjes op de grond. Je wordt gewoon ouder, doe normaal. Het is allemaal goed. En dat is ook wel zo. Hè? Dus ik ga om 11 uur slapen. Dat deed ik vroeger nooit. Ik altijd om 2 uur slapen. Dus na uw uitzending, zou ik zeggen.
2: Ja, precies.
4: Maar nu ga ik om 11 uur als... En mijn vrouw zegt, ja, maar de meeste mensen gaan om 11 uur slapen.
2: Ja.
4: Straks worden nog normaal, zegt ze dan. Wat een angstwekkende vooruitzicht zou kunnen zijn. Een normale man.
2: Je laatste boek gaat over wachten. Pleidooi voor een meer bedachtzaam leven. Een aptoniem, zo heet het toch, hè? Als het in je naam al zit. Dirk de Wachter.
4: Ja.
2: Wachten.
4: Ja, dat is de inspiratie geweest. Hè? Dat was een aha-erlevenis, omdat we met mijn goede vriend, de filosoof Sam IJsseling, zaliger, met wie ik lang lesgegeven heb samen, lazen we een boek van Heidegger over van alles, gelassenheid enzovoort. En daar kwam een passage in waarin Heidegger, ik weet niet meer letterlijk, zegt van het wachten, dat is echt de essentie van het bestaan. Dat vond ik nu toch prachtig. Mijn naam is de Wachter en ineens ben ik hier de essentie van het bestaan. Dus dat is wat blijven leven als grapje zo. En daar is dan dat boek uitgekomen, een beetje ter afscheid van mijn academische carrière. De uitgever zei, wat zou je willen schrijven voor uw afscheid? Ik heb mijn emeritaat, noemt dat in het plechtig Vlaams. En ik dacht dan wel, ja, iets over het wachten. Dat is mijn legaat, dat is wat ik wil achterlaten. Hè? Een bedenking over het leven. En een pleidooi voor meer hoopvol, verbonden, voorzichtig, bedachtzaam, liefdevol wachten.
2: Want hoe goed ben je daar zelf in wachten? Dus eigenlijk in, is het geduld? Staat het synoniem voor geduld?
4: Een van de dingen die uit de filosofische seminaris kwamen, was dat psychiater zijn, wat moet je daarvoor vooral kunnen? Buiten al uw examenslagen en uw lange opleiding en zo, dat is geduldig zijn. Ik denk dat dat ook wel zo is. Dus ik hoop dat ik dat in mijn beroep wel kan. Ik denk het eigenlijk ook wel, in alle onbescheidenheid. Maar ik ben voor de rest een ongeduldige, drukdoende, moeilijk wachtende mens natuurlijk. Hè. Dus dat is ook wel belangrijk als u dat vraagt. Omdat heel veel mensen denken dan, ja, de wachter die vanuit een soort van guru-achtige positie zal die nu een keer zeggen wat dat de gewone mens moet doen.
2: Ja.
4: En dat is niet zo. Ik ben een gewone mens die ook ongeduldig en lastig is en die ook het moeilijk heeft met het wachten en daarom ook schrijft dat het belangrijk is, maar moeilijk is. Zoiets, ja.
2: Want wat brengt dat ons, een meer bedachtzaam leven?
4: Ja, nee, dat moet ik nu toch geen voorbeelden van geven, maar deze wereld, ook tot op het hoogste politieke niveau, is impulsief, ondoordacht, emotioneel, egocentrisch. Al die termen die ik in mijn eerste boek lang geleden, Borderline Times, heb geschreven. En ietske meer, en liefst veel meer, overleg, nadenken, tijd nemen, rustig kijken wat de voor- en nadelen zijn. Afwegen. Allee, dat zou toch tot het hoogste niveau heel belangrijk kunnen zijn. Dat, maar ook voor ons gewone leven. Hè. Dat we, er wordt met die nieuwe media ook ongelooflijk veel getwitterd en gedaan. Men twittert al voordat men weet wat er juist gebeurd is.
2: Mm-hmm.
4: Heel impulsief, heel emotioneel, ondoordacht. Vaak ook dom, vaak ook niet goed. En dat achteraf zegt, oei, wat heb ik nu gedaan? Als men dat al zegt. Hè? Dus ja, het is een pleidooi toch om niet om uit te stellen. Hè? Ik vind dat ook wel, het is belangrijk om te zeggen ook, het is absoluut geen pleidooi voor het eindeloos uitstellen van beslissingen. Hè? Soms moet men absoluut niet wachten. Hè?
2: Mm-hmm.
4: Dat schrijf ik ook heel duidelijk. Ik bedoel, als ik straks in een auto-ongeval zou verzeild geraken, God beware mij, dan moet men zeer snel handelen. Dan wil ik snel in het ziekenhuis terechtkomen en een zak bloed in mijn aderen krijgen. En dan heel snel ook op de chirurgische tafel liggen. Maar dan, daarna, zal ik nog heel lang moeten wachten voor te herstellen. Ook geneeskunde is wachten. Mijn vrouw is huisarts, de huisartsen weten dat goed.
2: Ja.
4: Geduldig, voorzichtig, nabij, betrokken, aandachtig, watchful, waiting.
2: Want als psychiater en psychotherapeut moet je natuurlijk ook wel geduldig zijn.
4: Zeker, ja, ja.
2: Toch? Is het dan ook zo dat, net zoals tandartsen die een rot gebit hebben, dat dan psychiaters ook wel eens heel ongeduldig zijn op het moment dat ze buiten die behandelkamer naar iemand anders moeten luisteren? Dat dan het geduld een beetje op is?
4: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik zou dan toch hopen dat ondanks hun aard, dat ze dan in hun beroep dat wachten toch goed hebben leren beoefenen. Hè? Kijk, ik ben zelf toch... Dat is een beetje raar om dat van uzelf te zeggen. Hè? Maar ik ben zelf toch eerder een mens die ook bedachtzaam kan zijn. Geduldig niet altijd. Ik ben soms ook wat ongeduldig. Maar bedachtzaam hoop ik altijd wel te zijn.
2: Mm.
4: Dat denk ik wel eigenlijk. Ja, ja.
2: En eigenlijk denk je dus dat als we met z'n allen wat bedachtzamer zouden zijn, dan zou de wereld er een stuk beter
4: dat denk ik wel,
2: uitzien,
4: ja.
2: En aan toe gaan.
4: Ja. Ja, dat denk ik echt in deze tijd ook, van impulsiviteit, zoals gezegd. Ja, denk ik wel dat op alle niveaus van de wereld, dat de wereld er beter zou uitzien. Ja.
2: Ja, inderdaad, ik heb Trump nog nooit horen zeggen, ik weet nog niet wat ik van deze kwestie vind. Ik ga hier nog even over nadenken.
4: Nee, hij zegt, ik weet het niet en ik doe dat.
2: En ik doe het meteen.
4: Ja?
2: Ja.
4: Wel ja, maar goed, het is inderdaad erg karikaturaal bij die meneer. Maar het ringt toch wel door op alle niveaus, hoor. Het heel snel, een stukje ook door de sociale media, die een soort van directheid eisen. Alles onmiddellijk reageren. Op Facebook en Instagram, bedoel, die media die bevorderen dat nog heel erg zo. Hè? En dan staat het erop en het is al gezegd. En dan is er die tegenreactie. Hè? Dus ik pleit toch om, ook als voordat je iets twittert, om dat toch even over na te denken. Zeggen van ja, maar wat wil ik eigenlijk bedoelen? Hè? In het beste geval zelfs daar met medestanders over te spreken. Zeggen, wat vinden jullie? Is dat toch ook zo? Hè? En nog beter, dat is om er ook met tegenstanders over te spreken. Zeggen van, waarom zien jullie dat anders? Vertel eens. En als je dan een mening hebt, dan vind ik dat een doordachte mening die men mag rondbazuinen. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, het zou toch wel mooi zijn inderdaad als we dat allemaal meer zouden doen, meer nadenken. Ik merk wel dat op het moment dat je aangeeft van, nou bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ik in die kwestie sta tussen Israël en Palestina, het wordt niet geaccepteerd eigenlijk, hè?
4: Dat is juist, ja. Dat is dus een kwestie die ermee samenhangt. Dat is de polarisering van de wereld. Ook een, nu moet ik weer teruggrijpen naar mijn boek Borderline Times. Dus waar ik de wereld beschreef als een borderline patiënt. Een beetje gek hoor, maar het is nog altijd juist, zeg ik nu, zeer onbescheiden. En splitting is daar een belangrijk mechanisme. En ik zie hoe die splitting in de wereld heel erg toegenomen is. Voor- en tegenstanders die elkaar niet vinden, die elkaar beledigen, die niet respectvol luisteren. Ik zeg niet dat men de ander moet gelijk geven, maar dat men zegt, tja, uw mening is zo, uw mening is zo, hoe komt dat, vertel. Hoe kunnen we in verschil bestaan? Hè? Dat is eigenlijk de toekomst van de wereld, bestaat erin niet om allemaal hetzelfde te denken. Dat is niet mogelijk, maar ook niet wenselijk. Hè? De toekomst van de wereld ook bestaat erin om anders te denken, maar elkaar in dat verschil te kunnen verdragen. Hè?
2: Ja.
4: Dat geldt voor natiestaten, dat geldt voor continenten, dat geldt voor religies en dat geldt ook voor geliefden. Hè? Hoe kunnen we naast elkaar liefdevol bestaan zonder dat we elkaar moeten hetzelfde maken? Het is in het verschil dat we interessant zijn voor elkaar.
3: En waarom vinden we dat dan toch zo moeilijk? Want ik merk het zelf ook inderdaad op het moment dat je iets post op Instagram bijvoorbeeld, komt daaronder een discussie. De ene zegt je hebt ongelijk, de ander zegt nee, jij hebt ongelijk. En dat gaat eindeloos door. Waarom vinden we het zo moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan?
4: Ik ga ineens twee stappen vooruit nu hoor. Maar omdat ik vind dat we in erg ikkige tijden leven, waarin de mening van uzelf eigenlijk een soort van monolithische waarheid is. Zo vind ik het. En die mening wordt niet meer getoetst aan de ander. Daar waar ik denk dat het menselijk bestaan verbonden is met anderen. En juist interessant wordt als we het kunnen toetsen aan anderen. Mensen die ons bevestigen van, ah ja, ik vind dat ook. En ook mensen die ons tegenspreken, waardoor we onze mening altijd weer opnieuw kunnen aanpassen. En daarvoor openstaan ook voor andere meningen. Niet omdat je dan gewoon plat gelijk te geven, hè, maar om zo ja, in de gang van het leven wijzer te worden.
3: Ja. Ja. Wat toch wel een mooi doel is van het leven,
4: dat
3: toch?
4: Dat vind ik ook. Ja, dat is goed gezegd. Het doel van het leven is niet zozeer om altijd maar fantastisch gelukkiger te zijn. Want dat zal best slecht aflopen dan. Hè. Laten we maar gewoon gelukkig zijn. Klein beetje zo en genoeg. Hè. Als we daar naar streven, dan zijn we contente mensen. Tevreden mensen. Hè. Ja. Als we de lat heel hoog leggen, altijd meer en nog straffer, dat loopt verkeerd af. En ik denk dat het gelukkige leven te maken heeft met zorgzaam en betekenisvol met anderen zijn. Dat geeft een gevoel dat niet altijd wauw, fantastisch is, maar een gevoel dat op het einde van de dag zegt, ah wel, ik ben content. Dit is een goede dag geweest. Dit is een dag van betekenis. Zoiets. Ja, dat denk dat. Ja, maar. U nodigt mij uit om hooghartig te spreken. Maar ik denk dat dus de essentie van een goed bestaan veel meer daarin zit dan in het nastreven van fantastische ervaringen. Dat mag ook af en toe, hè. Daar is niks op tegen. Mm. Maar niet als levensdoel.
3: Nee, dus wat ik mooi vind is wat je zegt eigenlijk van streef ook naar meer wijsheid.
4: Ja.
3: In plaats van naar meer geluk.
4: Ja. En het een spreekt het ander niet tegen. Die wijsheid, dat is ook een groot geluk. Dat is een gevoel van ja, tevredenheid met uzelf, maar ook met de wereld. Ergens verbonden zijn met de wereld, met de medemensen, met uw geliefden, met de mensen rondom u, met uw kinderen, met de planeet ook. Dat zijn toch ook wel nieuwe ideeën van de laatste decennia, dat we niet alleen met andere mensen zijn, maar dat we ook met andere dieren, met de wereld zijn. Dat vind ik ook wel juist zo. Hè? Hoe kunnen we daarin verbonden opgenomen zijn? En dat, denk ik, en voor mezelf is het in ieder geval zo, geeft een gevoel van gedragenheid, een gevoel van een bodem onder uw bestaan. Zodanig dat als er lastige dingen zijn, zoals ik die zelf ook heb meegemaakt, dat die kunnen gedeeld en gedragen worden. Dat denk ik echt zo.
3: Je liet het woord goeroe al een beetje gekscherend vallen.
4: Gekscherend toch?
3: Ja, gekscherend. Want ik zei ook in mijn introductie van, dat is ook waarom ik je boeken, waarom ik zo fan ben van je boeken. Omdat ik het niet zie als zelfhulpboeken. Ik heb zelf een beetje een hekel aan die term.
4: Dankjewel. Ja, ik ook.
3: Ja, maar dat ze me wel aanzetten tot.
4: Dat is ook de bedoeling. Hè? Dus mijn boeken zijn allemaal op. Of dat het gelukt is, weet ik niet. Maar dank u wel voor het compliment. Mijn boeken zijn opgevat zoals ik mijn therapeutisch werk opvat. Mensen komen bij mij en zeggen, dokter, wat moet ik doen? Ik voel me niet goed, wat moet ik doen? Dan zeg ik, ja, ik weet niet wat u moet doen. Wat zou ik dat nu weten? Dat gaat u zelf moeten vinden. Wij gaan spreken over uw leven. Ik ga luisteren en in dat spreken gaan we zoeken naar wat u moet doen. Mijn boeken zijn ook zo, zijn reflecties. De laatste boeken meer en meer persoonlijk ook. Mijn vrouw zegt van, goh, nu wordt het wel heel persoonlijk. Misschien volgende keer nog eens iets meer maatschappelijk, zegt zij dan. Maar ja, dus reflecties over het leven, over bepaalde thema's die mensen niet zeggen wat ze moeten doen, maar die mensen kunnen in het beste geval doen nadenken van, oh,

0: Over het leven, over bepaalde thema's, die mensen niet zeggen wat ze moeten doen, maar die mensen kunnen in het beste geval doen nadenken van, oh, hoe zou dat bij mij dan zijn? Dat wachten, ja, is dat wel zo? Wat zegt die man nu allemaal? Wachten, is dat toch niet belachelijk? Wat vind ik daarvan? Hoe zie ik dat? Zelf bekijken hoe dat zich in uw leven inplant. Hè? Ja. En dan, als dat lukt, dan ben ik een tevreden mens.
1: En ik... Sorry, wat wilde je nog zeggen?
0: Ja, ik krijg heel veel reacties.
1: Ja.
0: Dus er zijn blijkbaar heel veel mensen die de gedachten van deze Vlaamse mens wel genegen zijn. Ja, dat doet mij ook heel veel plezier. Hè? Laat mij dat. Daar wil ik ook niet vals bescheiden over. Dat doet mij veel plezier. Ja.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik altijd aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten?
0: Oh.
1: Gebruik jij zelf ChatGPT voor dingen?
0: Nee, nooit.
1: En ook echt.
0: Ik ben een boomer.
1: Maar ben je er ook principieel op tegen?
0: Goh, zo principieel ben ik. Nee? Ik zit niet in die digitale werkelijkheid. Dat is niet mijn ding. Ik loop daarin verloren. Ik druk op verkeerde knoppen. Dus dat gebruik ik niet. Misschien komt het nog. Maar ik ben nu wel heel benieuwd.
1: Ja, de positieve punten. Dirk de Wachter wordt gewaardeerd omdat hij psychische gezondheid toegankelijk bespreekbaar maakt. Het belang van menselijke verbondenheid benadrukt. En zijn klinische expertise inzet voor onderwijs en opleiding van nieuwe zorgprofessionals.
0: Daar kan ik mee leven.
1: Ja, ja. Toch? als jij een beginnende psychiater nu ontmoet, wat is jouw tip? Of welke tip had je zelf willen horen toen je zelf begon?
0: Ja, maar ik heb heel veel geluk gehad met mijn eerste supervisor.
1: Dat, ja.
0: En ik doe nog altijd wat hij toen ook deed. Het is nu letterlijk, maar ik heb altijd heel veel assistenten gehad. Dus de eerste dag dat ze op mijn afdeling kwamen, dan zei ik, hier zijn geen diagnoses.
1: Oh.
0: Die zijn we vergeten. Hier zijn mensen. En het gaat op de afdeling waar ik werkte tot voor kort, want ik ben nu op pensioen. Nu moet u zeggen, u zou het nog niet zeggen. Enfin, een grapje. Een afdeling van mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Hè, zeer ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Dan zeg ik, we hebben hier geen diagnoses. Hè, en de assistenten die verschieten daar een beetje van, want ze zijn heel erg opgeleid in die DSM-diagnostiek. En ze kennen dat goed. En dan moeten ze dat ineens wat verlaten, dan moeten ze dat toch niet vergeten, maar in het achterhoofd plaatsen. Af en toe nog naar boven halen als het gaat over werkonbekwaamheid of over een studie rond medicatie en zo. Maar in het contact met de patiënt mogen ze dat vergeten. Dat is wat ik zeg, enfin, eenvoudig samengevat. En wat ik eigenlijk ook, niet zo expliciet, maar eigenlijk ook impliciet van mijn leermeester in mijn eerste jaar assistentschap heb meegekregen. Ja. Ja.
1: Ander positief punt, psychische gezondheid toegankelijk en bespreekbaar maken. Merk je wel dat er steeds minder taboes zijn als het gaat om psychische gezondheid?
0: Ik denk het. Ik hoop dat ik daar mijn steentje in heb kunnen bijdragen als een van de velen. Hè. In België is dat te gek, heet dat. Dat zijn mensen die zich daarvoor inzetten vanuit de herstelbeweging ook, vanuit de patiëntenbeweging zelf ook. En dan het engagement van een aantal bekende figuren, succesvolle figuren, die zich hebben uitgesproken over hun psychiatrische problematiek. Hè. Mm-hmm. Dat heeft heel veel gedaan. En ik heb daar als psychiater inderdaad ook aan meegewerkt. Ik hoop dat we daarin wat verder gekomen zijn. Maar er is nog heel wat werk te doen, hoor. Het is niet af. Hè. Dat is zoals veel van die emancipatorische bewegingen. Ik denk aan de vrouwenemancipatie. Die worden zelfs de dag van vandaag eerder wat bedreigd. Hè.
1: Zeker, met de manosfeer. Ja.
0: Voilà. Ja, ja, maar zo is dat ook voor andere emancipatorische bewegingen. Dus dat blijft aandacht vereisen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het belang van menselijke verbondenheid benadrukt. Je noemde eerder al van, ja, we zijn heel erg bezig met onszelf.
0: Ja.
1: En dat staat ons in de weg.
0: Ja.
1: Om die verbinding te vinden met de ander.
0: Juist.
1: Terwijl we die verbinding, wat ons allemaal bindt, is dat we te maken hebben met

0: tegenslag.
1: Ja, ja, ja, dat is wat ik ook vaak zeg. Hè, dat de grootste verbinding komt tot stand in de moeilijkheden van het leven.
0: Ja.
1: Samen partytime, dat mag, dat is goed. Hè. Samen vakantie en al die dingen. Graag, veel. Maar de echte verbinding, als er een grote tegenslag... en dan is er iemand voor u. Die daar dan op die moment is, dat is voor het leven waardevol. Iemand die er is op momenten van verdriet, van tekort, van verlies. Die er gewoon is. Men hoeft dus niet veel te zeggen, maar ook te luisteren en te zijn. Dat is wezenlijk. Ja.
0: Weet je waar ik dan meteen aan moet denken? Er zijn steeds meer mensen, steeds meer jonge mensen... die tegen zo'n ChatGPT praten alsof het hun beste vriend is.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik dus wel een kwalijke ontwikkeling.
1: De grote nood die mensen hebben om iemand te hebben om mee te praten...
0: Ja.
1: Toont tegelijkertijd het grote onvermogen van mensen... om dat in vivo met elkaar te doen. Of de angst daarvoor. Pardon, dat is een grote uitdaging, denk ik. Hoe gaan we in die digitale wereld... de echtheid, de waarachtigheid bewaken. Hè? Omdat die waarachtigheid van fysiek met elkaar te spreken... essentieel is voor het menselijk zijn, denk ik. Dat is zwaar beschreven, maar dat denk ik.
0: De verbeterpunten. Dirk de Wachter zou zijn impact nog meer kunnen vergroten... door duidelijker onderscheid te maken tussen levensproblemen... en psychische aandoeningen. En zijn maatschappelijke kritiek vaker te vertalen naar concrete oplossingen. Zit daar iets bij dat je denkt van ja, daar heeft hij een punt?
1: Bij het eerste heeft hij geen punt. In die zin dat ik geen onderscheid maak tussen...
0: Nee.
1: Ik denk dat psychiatrische problemen problemen van het leven zijn... die we allemaal kunnen meemaken enzovoort. Dus die diagnostiek die daarbij betrokken is, die wil ik juist wat... temperen. Hè. En ik zeg dat, dat zou ons veel te ver leiden. Uiteraard zeg ik dat ook met een soort professionele achtergrond, waarbij ik wel weet als er bij mij iemand komt met een heel ernstige depressieve problematiek, dat daar ook medicatie kan nodig zijn en zo. Allee, bedoel, hè, maar toch, ik denk, ik wil die stigmatiserende psychiatrische taal toch. In de wereld brengen van ons allemaal. Dus dat is een.
0: Ja.
1: Dat staat daar tegenover eigenlijk bij.
0: Ja.
1: Ja. Genuanceerd allemaal hoor. En het tweede, wat het maatschappelijk concreet maken. Jawel, daar ook. Nee, dat wens ik niet. Ik ben een koppige mens eigenlijk. Zeg.
0: Nou, je hebt er gewoon goed over nagedacht.
1: Nee, men kent mij als een soepele, vriendelijke, altijd. En hier spreek ik dat helemaal tegen. Ik, zoals al gezegd, ik wil die zaken. Heel breed in kaart brengen. En dan mensen het concrete daarvan heel individueel bij mensen zelf laten. Zeggen, wat betekent het wachten, hè, zoals ik al gezegd heb. Wat is dat dan voor mensen in hun leven? Of voor mijn part ook voor politieke partijen, of voor bedrijfsleiders, of voor andere mensen die soms ook beroep doen op mijn boeken, dan denk ik, ja, ik ben geen coach, ik weet niet wat u moet doen met uw werknemers, maar kijk eens of dat die boeken voor u van betekenis kunnen zijn. In de politiek hetzelfde. Hè.
0: Ja.
1: Ik word vaak wel gevraagd om te spreken voor politieke partijen, tot mijn genoegen van links tot rechts.
0: Oh.
1: Van redelijk links... Tot bedachtzaam rechts. Of van bedachtzaam links tot redelijk rechts. U mag het invullen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus, en sommige mensen zijn daar kritisch over. Zeggen, ja, die man die is bevriend met iedereen. Hè?
0: Bekend kleur.
1: Ja, zoiets. Hè? Mm. Wel, maar dat wil ik dus professioneel niet doen. Omdat ik juist heel verbindend... die polarisatie van links en rechts bijvoorbeeld... dat wil ik overstijgen. Omdat ik vind dat deze... mensen langs de twee kanten, om dat dan zo, of de twee kampen, wel argumenten hebben die niet belachelijk zijn. Hè? En daar wil ik naar luisteren. Ik ben geen politicus, hè, maar ik wil die mensen ook samenbrengen en zeggen van kijk, ja, maar hè, het is ook niet allemaal zomaar op te lossen, maar we moeten samen verder. Hè, zo van die dingen. Ja, dus ja, kijk, wat een koppige reactie heb ik hier.
0: Het geluid van je jeugd. Klonk het ook zo?
1: Het was niet helemaal zo.
0: Nee? Hoe anders klonk het dan?
1: Ja, meer een echte bel zo. Hè? Ja, ik kom uit een gewoon dorp. Zo dring, dring, zoiets.
0: Ja. Ja. Ja. Een wat dringender bel.
1: Misschien ook wel, ja. Het was nogal een harde bel eigenlijk. Mm. Omdat... ik ben geboren in een klein dorp en mijn moeder had een winkel. En dat is dus de bel van de winkel. Als u vraagt naar een geluid, dan is dat... Ja.
0: En wat voor winkel was dat?
1: Ja, dat ging u natuurlijk vragen. het is heel bijzonder. Mijn moeder had een paraplu-winkel. Dat is een Vlaams woord, paraplu, parapluie en français.
0: Ja.
1: Een regenschermenwinkel. Dus enkel regenschermen. Soms ook, maar een klein aandeel van de winkel waren wandelstokken. Maar vooral regenschermen. Dat bestaat bijna niet meer, zo'n winkel.
0: Nee.
1: Nee, er is er nog eentje in Parijs en eentje in Barcelona, voor zover ik weet. Maar dat was dus een mooi artikel eigenlijk. Mijn moeder was een modieuze dame die dat heel graag deed. En het was natuurlijk geen broodjeszaak. In die zin dat die bel ging nu ook niet constant heel de tijd. Hè? Behalve tegen de kerstdagen. Dan was het heel druk. Haar omzet was, de helft van de jaaromzet was de laatste weken voor kerst. Dus daar ben ik op gegroeid. Mijn moeder was thuis, want die winkel was thuis. En die bel is deel van mijn opgroeien. Ja.
0: En heb jij zelf ook in die winkel gewerkt?
1: Jawel, ja, dat is een pijnlijke vraag. Enfin, nee, ik heb de winkel, ik heb een broer ook, en wij hebben de winkel niet overgenomen.
0: Terwijl zij dat wel wilde?
1: Nee, natuurlijk niet. Mijn moeder had grote verwachtingen van mij. Ze dacht dat ik een rijke dokter zou worden, een cardioloog of een chirurg of zo.
0: Maar je bent toch ook een dokter geworden?
1: Ja, maar een minder rijke dokter. Het is een beetje minder geworden. Maar bon, kijk, ik denk dat het wel goed was. Nee, soms, als mijn moeder boodschappen ging doen, dan ging de winkel niet dicht. Dan bleef de winkel en dan moesten we... Vooral ikzelf, ik was de oudste, de winkel openhouden, de permanentie. En dat vond ik erg vervelend.
0: Ja?
1: Ik deed dat niet graag. Ik ben een heel slechte verkoper. Nog altijd. Ik zou aan mensen zeggen van, ja, kijk, een regenscherm, het stopt het met regenen. U hoeft dat helemaal niet te kopen. Het gaat voorbij. Of zo. Of trek uw kap misschien op van uw jas en dan komt het ook in orde. En als het echt niet gaat, kijk, ik heb hier een goedkoop regenschermpje. Neem dat misschien, want u gaat het toch verliezen en laten staan. Dus ik ben een heel slechte verkoper. Ja.
0: Het heeft ook echt iets van een absurdistisch toneelstuk, zo'n paraplu-winkel.
1: Ja, dat is waar, ja. Toch? Daar ben ik op gegroeid, ja. In een surrealistische Belgische omgeving, ja, absoluut.
0: Want er kwamen mensen naar binnen en die wilden dan advies.
1: Maar mijn moeder deed dat heel goed. Hè. Mijn moeder kon dat heel goed en deed dat ook wel graag. En het is ook wel zo, zoals ik dus al daarnet zei... mensen laten hun regenscherm overal staan.
0: Ja.
1: Dus mensen kwamen altijd opnieuw een nieuwe kopen.
0: Ja.
1: Dat was een mooi idee eigenlijk zo. En ook met de feestdagen, ja, iedereen heeft alles. Dus wat koopt men nu voor iemand als cadeau? Een regenscherm, altijd goed, want ze zijn die verloren. Dus dat was een ideaal artikel eigenlijk. En voor mijn moeder ook heel goed. In die zin dat mijn moeder heel graag in de tuin in de zon ging liggen. Dat was voor haar het paradijs. We hadden een kleine tuin in dat dorp zo, of een middelgrote tuin. En zij lag daar echt als een Griekse schone... te blinken in de zon als het mooi weer was. Dat is denk ik toch eervol gezegd over mijn moeder. Maar als het regende, dan kon ze paraplu's verkopen.
0: Tja.
1: Dus het was altijd goed eigenlijk.
0: Wat een slimme keuze.
1: Ja. Ja,
0: en ook wel vooruitstrevend in die tijd dat ze haar eigen zaak had.
1: Dat zeker, ja. Zo beschouwden ze dat ook. Nu, die zaak was geen goudmijn natuurlijk. Hè, maar zij vond wel dat ze op die manier een zelfstandig bestaan had... en haar eigen plan kon trekken en haar eigen inkomen had. Zeker en vast. Zeker en vast, ja. Ja. Dat was voor haar een belangrijk gegeven. Ja.
0: En wat deed jouw vader dan?
1: Mijn vader was een kinesist, een fysiotherapeut noemt dat hier. Die werkte in een ziekenhuis met dokters die hij erg bewonderde. Hij was zelf door allerlei omstandigheden geen dokter kunnen worden. En hij was dan kinesist, hè, dus hij deed dat heel goed. Hij heeft een heel zachte man met hele grote, zachte handen, die heel zijn leven mensen heeft aangeraakt en gemasseerd. En heel mooi. Maar dokter zijn, dat was voor hem een soort ideaal. Ja. En dat heb ik voor hem eigenlijk een beetje waargemaakt. Zo is dat echt zo, ja.
0: En waren jouw ouders mensen die tegen jou zeiden, we zijn trots op jou?
1: Nee, zeker niet zeggende, maar impliciet eigenlijk wel. Ik denk, nee, dat weet ik wel, dat ze impliciet wel trots waren op dat ik dokter ben geworden en zo. En dan. Maar dus met een beetje nuance altijd, hè, omdat ik dan toch geen, ja, toch een beetje speciale dokter ben geworden. Die
0: geen rijke chirurg.
1: Nee, geen villa in de Provence. en een loft in Knokke-Zoet. En een binnen- en buitenbad thuis en zo. Dat heb ik allemaal niet. Maar ik heb het heel goed, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar dus ja, voor mijn vader, zeker voor mijn vader, was dat toch een beetje een schaduw op de keuze. Zo. Dat, hij zou dat nooit zeggen. Dat werd niet gezegd, natuurlijk. Hè. Er wordt nooit iets gezegd. Dus het werd ook nooit gezegd van we zijn toch zo fier of zo trots. Dat werd maar impliciet zal dat wel geweest zijn. Zij hebben nooit meegemaakt mijn boeken en mijn bekendheden en zo. Dan waren zij al voorbij. Dus dat weet ik ook niet goed hoe ze dat. Maar ik denk dat mijn moeder dat ze daar wel trots zou op geweest zijn. Dat denk ik wel. Mijn vader, dat was eigenlijk een man die eerder leefde. Maar ik spreek dan Frans. Vivons heureux, vivons caché. Als we gelukkig willen leven, dan moeten we dat verborgen en stil doen. Zo in de openbaarheid treden, dat was absoluut niets voor hem. Hij zou daar ongemakkelijk van geweest zijn.
0: Ja? Ja. In stilte gelukkig zijn.
1: Ja.
0: Want anders is het. Waarom zou je het niet in de openbaarheid doen?
1: Hij was een stille man, een eerder wat op zichzelf. En absoluut niet iemand die op een podium zou staan. Dat was voor hem absoluut niet. Terwijl mijn moeder wel. Hè, mijn moeder, ik heb dat verhaal nogal verteld. Mijn moeder wou eigenlijk toneelspeler worden in haar vroege jeugd. Hè. En ze heeft het ingangsexamen gedaan in het conservatorium van Brussel. Samen, ze vertelde dat altijd, met Dora van der Groen. Dora van der Groen is daarna de meest bekende actrice van die generatie geworden. Echt met grote voorsprong.
0: Ja.
1: Die zat in haar jaar. Maar dat is niet doorgegaan omdat haar vader stierf toen. De vader van mijn moeder stierf vroeg. En mijn moeder moest de zaak overnemen. De zaak was toen een zaak in koloniale waren. Dat heette toen zo. Waardoor ze moest rondreizen met de fiets om waren aan de winkel te brengen. En dus haar theaterambities heeft ze dan opgeborgen. Zo ging dat allemaal vroeger. Hè?
0: Ja.
1: Maar zij zou zeker mijn podium gebeuren toegejuicht hebben. Maar altijd, ik ben zo opgevoed, altijd van ga niet naast je schoenen lopen. Hè. Dat is nu allemaal een goed jongen. Hè. Zo op het podium en doe maar. Zelfs op de radio in Nederland, zegt ze. Maar blijf maar heel gewoon en weet waar je vandaan komt. Zo. Dat was de sfeer heel uitgesproken. Ja.
0: En ik hoor je zeggen ze waren trots op jou, zeiden het niet echt hardop. Dat hoor ik toch heel vaak bij gasten in deze studio. Dat ze zeggen, ja, ik weet zeker dat mijn ouders trots op mij waren, maar ze hebben het niet hardop gezegd. Waarom is dat toch zo moeilijk voor zoveel mensen?
1: Die generatie
0: om dat
1: ook,
0: zeggen?
1: Dat is een generatiefenomeen. Ja, ik vind dat het nu zelfs te veel het omgedraaide is. Alle kinderen zijn fantastisch.
0: Getalenteerd.
1: Oh, ze zijn hoopbegaafd, allemaal. Ze zijn allemaal ongelooflijke tennissers en zwemmers. En alles is fantastisch. Ze tekenen als geniaal. En ze, doe maar gewoon, zeg. Dus ik ben eigenlijk niet zo ontevreden over mijn opvoeding op dat gebied.
0: Nee.
1: Pas op, toen ik een jonge snaak was en onzeker. En toen had ik misschien graag een beetje meer uitgesprokenheid kunnen hebben of zo. Ik had wel een vriend die hoe moet ik dat nu voorzichtig zeggen, die minder slim was dan ik, enfin, zo zal ik het zeggen. En die zijn moeder zei altijd van, hij is zo'n slimme gast. En mijn moeder zei dat nooit. Dan dacht ik, allee, kom maar. En dus ja, kijk, ja. Die vriend heeft ook niet zoveel speciaal gedaan in zijn leven. Maar die vindt nog altijd wel van zichzelf dat hij heel bijzonder begaafd is eigenlijk. Dat is toch, dat blijft er dan in zitten.
0: Ja, dat is heerlijk als je dat
1: grappig
0: hebt.
1: Eigenlijk, ja. Grappig, ja.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil de cello suite nummer 1 in G majeur horen. Van Bach.
1: Ja.
0: Waarom die muziek?
1: Ja, maar dat is. Ten eerste, Bach is mijn absolute componist. Mm-hmm. Dat in ieder geval geen dag zonder Bach, denk ik. Maar en de suites, dat is dan een speciaal verhaal. Ik heb een verzameling van alle opnames, of van heel veel opnames van de cello suites van Bach. Dat is mijn verzameling. Vandaar deze keuze.
0: Ah, ja. Ja.

0: Je luistert naar Misha en dit is de wankelplaat van mijn gast Dirk de Wachter. Bach-verzamelaar.
1: Jawel, maar dit is toch
0: prachtig.
1: Ja, natuurlijk.
0: Is daar onderzoek naar gedaan van hoe het komt dat die cello, juist dat cello-geluid je zo...
1: Ja, er zijn
0: raakt.
1: Mensen, maar ik ben geen kinder daarvan, maar er zijn mensen zeggen dat de cello de menselijke stem het meest, de timbre van de menselijke stem het meest benadert. Zo wordt dat gezegd. Maar bon, het is fantastisch, hè, maar goed, Bach is de Himalaya van de muziek. Ja.
0: Want als je dit dan nu net luistert, hoe gaat het dan in jouw hoofd? Gaan er dan gedachten door jouw hoofd of zet je dan juist alles gewoon helemaal... stil.
1: Maar nu juist was het nogal... Ik vond het weer fantastisch. Ik ben altijd weer terug. Ik heb dat 100.000 keer al gehoord. Mm-hmm. Ik ben daarvan getoucheerd. Ik ben daarvan geraakt. Ik vind dat fantastisch eigenlijk. Ja. Ik heb nog vorige week, was ik in Parijs... heb ik nog een concert gezien... waar de drie eerste suites werden gespeeld... in een klein kerkje. Door een jonge dame. Ongelooflijk hoe die mensen dat dan kunnen. Zonder partituur zitten die daar... anderhalf uur te spelen, ja, en ik was ook weer ademloos. En hier ook nu. Ja, wie was de uitvoerder hier nu?
0: Ik heb hier alleen... Nee, ik heb hier staan Allemande, maar dat is natuurlijk niet de uitvoerder. Ik heb, nee.
1: Ah ja.
0: Dat is wel goed
1: dat
0: om
1: ik
0: te
1: heb dus heel veel versies, ik kan ze ook niet meer blind herkennen natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik heb dus, er zijn heel veel verschillen in ook. Ik heb ook getransponeerde versies, dus voor andere instrumenten. Zelfs, voor blokfluit, voor piccolo, voor elektrische basgitaar.
0: Oh, ja.
1: Voor name it. En het is ook grappig om zo'n verzameling aan te leggen natuurlijk. Ja, heel, maar het is een fantastische muziek. Het mooiste dat er bestaat. Altijd opnieuw vind ik dat.
0: Ook troostend?
1: Ja, absoluut zeker. Ja, absoluut zeker. Ja. Muziek is daarin heel bepalend. Ja. Muziek gaat heel erg diep in het brein om dat zo uit te drukken. Hè. Zo, ja, ik denk dat voor mij heeft kunst altijd te maken met de dood. Door het, de kunst is in de wereld gekomen als de mens zich is gaan bewust worden van de sterfelijkheid en de dood. En het verdriet en de onmogelijkheid en dat ook niet te kunnen vatten van de dood. En het religieuze natuurlijk ook, maar de kunst. We zijn dan rond het stoffelijk overschot gaan dansen en gaan zingen en gaan muziek maken om het verdriet te kunnen plaatsgeven. Dat wat niet kan gezegd worden ook niet. Maar we zijn ook gaan schrijven en beelden gaan maken en al die dingen gaan doen om de dood te kunnen dragen. Dat denk ik wel, ja.
0: Want in je boek Vertroostingen beschrijf je dus wat jou troost gaf, hè, toen het bij jou tegen zat.
1: Ja.
0: Dat vond ik mooi dat het, wat ik ook zei, de blik van een ander.
1: Natuurlijk, ja.
0: Zo simpel is het. De blik van een ander.
1: Ja, zo simpel blijkt ook zo moeilijk te zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om iemand echt aan te kijken.
1: Ja. Ik ben er. Hier ben ik. Me voici. Hier ben ik. Ik ben er voor u. Ik laat u niet in de steek.
0: Want je beschreef dat je bent dan in het ziekenhuis.
1: Ja.
0: En het is dan de blik van een verpleegkundige.
1: Natuurlijk, ja, het zijn de verpleegkundigen die daar zijn. Hè. De,
0: ja.
1: de dokters zijn druk bezig.
0: En wat zag jij dan in die blik?
1: De mens. Er is iemand die zorgt. Zo.
0: Die jou ook aankijkt, want soms kijken we ook weg natuurlijk, als we zien dat iemand het moeilijk heeft.
1: Ja, die keek niet weg. Het is een heel verhaal, dat moet men maar lezen, maar
0: ja.
1: Ik had een heel hallucinatoire belevenis. Ik ben een psychiater, maar ik kreeg daar allerlei wanen en hallucinaties door de verdoving enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En dat was levensgevaarlijk, want ik trok mijn katheder uit. Dat is ook, maar die dame kwam binnen en... Ik werd terug mens. Ik werd vanuit de nachtmerrie van die verschrikking terug bemenst. Men is geen mens, men wordt bemenst. Dat is me daar bevestigd. En die dame bleef rustig en die zegt van... Ik ben er voor u. We gaan voor u zorgen. U heeft gedroomd. We gaan voor u zorgen.
0: Ik vind dat zo mooi, want mijn dochter, ik heb een dochter van 16... en die zei laatst tegen mij, ik vind het zo moeilijk om iemand te troosten. van hoe moet ik dat doen, wat moet ik zeggen, moet je iemand omhelzen? En toen kon ik dus zeggen, je hoeft iemand alleen maar aan te kijken.
1: Er zijn, niet te veel doen, vooral niet te veel zeggen, vooral luisteren. Luisteren, aanraken kan belangrijk zijn, want dat is ook een beetje afhankelijk van de situatie, maar nabij zijn, dat is de belangrijkste troost. Ook in extreme omstandigheden, bij stervende mensen, bij hoogbejaarde, dementerende mensen, gewoon er zijn, aanraken vaak ook wel.
0: Ja.
1: En wat luisteren, niet te veel tateren, hoeft niet. Nee, dat doen we heel veel.
0: Dat doen we heel veel, ja.
2: Hey Dirk, met Niels Janssens van uitgeverij Lano Campus. Dirk, wij kennen elkaar al een hele periode en eigenlijk al sinds de totstandkoming van je allereerste boek Borderline Times uit 2012. Ik denk dat we ongeveer in dezelfde periode ook voor het eerst in contact kwamen met de uitgeverij en met jouw uitgever Hilde van Mechelen. Weliswaar in totaal verschillende rollen. Jij als psychiater en debuterend toen auteur. En ik zelf als eerste stagiair en nadien ook fondsredacteur. En dat een hele periode geleden is, kan ik makkelijk bewijzen aan de hand van volgende korte anekdote. We hebben je boek Borderline Times toen ook in de zomermaanden afgewerkt. En ik herinner mij van toen, en dat was toen heel gewoon zo, dat best manuele arbeid was. Wat ik bedoel is, ik herinner me een moment waarop jouw begeleidende redacteur inbelde van op vakantie uit Kroatië of Tsjechië, geloof ik. En de correcties telefonisch doorgaf aan mij dan, waarop ik deze inschreef op een drukproef en nadien verstuurde naar de vormgever. Gelukkig zou ik zeggen is dat procedé vele boeken later veranderd versneld en gedigitaliseerd. Maar tegelijkertijd, nu ik eraan terugdrink, was het een prachtig voorbeeld van het wachten als levenshouding, zoals je dat zo mooi in je recentste boek beschrijft. Dirk, hartelijk dank voor jaren van samenwerking, voor het vele vertrouwen dat je gegeven hebt en heel graag tot gauw.
0: Nou, een mooi bericht van Niels Janssens.
1: Ja, ja.
0: Van Lano Campus. Ben je alweer bezig met een nieuw boek?
1: Daar mag ik nog niks van zeggen.
0: Ja, dus.
1: Maar, jawel, er zijn weer ideeën. Ja. Ik had gezegd, nu is het gedaan. Kijk, ik ga op emeritaat. Het is veel geweest, het is goed geweest. Ik voel mij toch soms een beetje moe. Laat mij nu alstublieft gerust. Hier stopt het nu, ik zal wel zien. Maar nu is er weer een voorstel van Hilde van Mechelen, hè, diezelfde dame. En dat is eigenlijk wel een aantrekkelijk voorstel. Een thema waar ze kent mij ook goed genoeg, waar ik wel graag iets wil mee doen. Dus ik zal zien, maar ja. Jawel, ja, ja.
0: Maar kom je wel genoeg toe aan je me-time? Ja, die term.
1: Die term alleen al. Ik ben heel kritisch over de me-time.
0: Ja, ja.
1: Dus ik, met veel genoegen kom ik niet genoeg aan me-time.
0: Want dat zeggen vooral jonge mensen, hè, van ja, ik moet wel me-time hebben. Jij gelooft daar dus niet zo in.
1: Jawel, maar ja, natuurlijk wel. Maar ik denk dat we te veel me-time hebben in deze tijd. Of daar te veel naar streven. En dat we veel meer we-time moeten hebben. Hè?
0: Ja.
1: Samen. Hè? En ik heb gelukkig... hoe moet ik dan ook weer zeggen? Een hele goede we-time met mijn geliefde. Mijn vrouw, het is dezelfde in mijn geval. Dus dat is erg belangrijk, dat is erg nodig ook enzovoort. Maar om dan ineens toch maar te zeggen hoe het bij mij ook is zoals bij vele mensen. Ik ben ook graag een beetje op mezelf. Hm. Ik ben onlangs een weekje naar Parijs geweest, alleen op mezelf. Ik heb me daar goed geamuseerd. Ik kan heel goed alleen zijn, omdat ik natuurlijk niet alleen ben. Hè? Ik ben graag op mezelf. Ik loop graag door de straten, ik ga naar een tentoonstelling. Ik hoef daar niet altijd iemand bij te hebben, omdat er mensen in mijn leven zijn natuurlijk. Hè. Dus,
0: maar het is heerlijk alleen zijn als je weet dat er een ander is.
1: Absoluut, ja. In mijn geval toch. Ja. Ja.
0: Dat is een mooi bruggetje naar hoe we altijd eindigen, namelijk met de liefde. Ja. Het geluid van de liefde, Leonard Cohen, wil je horen, A Bird on a Wire...
1: Ja, ja, ik was wat overvallen met die vraag. En dan, Cohen is evident, maar er zijn zoveel nummers die mij daarin zo aanspreken. Zeker in het vroege werk van Cohen. Nog altijd, ik heb die van mijn jeugd meegenomen. Ontdekt als ik 15, 16 jaar was. En dat blijft, het blijft. Ik kan nog altijd erg getoucheerd zijn van zeker het vroege werk van Leonard Cohen. Ja, ja.
0: Tenminste, ja, ik ben benieuwd hoe jij er dan naar kijkt. Van, we hebben het gehad over me time en we time. Mensen zijn allemaal zo kritisch, hè, als het gaat om het zoeken naar een nieuwe liefde. Een hele waslijst.
1: Ik ben niet op zoek. Dus
0: nee. Ja. Nee, maar het valt mij op als ik vrienden hoor die alleenstaand zijn.
1: Tuurlijk.
0: En als ik dan vraag, waar ben je naar op zoek? Nou, dan komen ze echt met een lijst.
1: Ja.
0: Van ja, dit, dit en dit. En, maar, en moet ook nog wat dat en dat en dat.
1: Ja, ja, maar ja, het is, ik heb natuurlijk heel veel geluk daarin gehad. Hè. Dat is gewoon zo. Dat had ik ook niet kunnen weten. Dat is zo gegaan. Hoewel er wel factoren zijn, we noemen dat in de psychologie hechtingsfactoren, die natuurlijk wel gunstige uitgangsposities gaven. Zowel mijn vrouw als ikzelf komen uit liefdevolle gezinnen. Waar onze ouders allebei wel op een of andere manier een model hebben gestaan van zo is het goed leven. Hè? Dus ja, dat is ook niet alleen toevalligheid en nototigheid. Maar toch, verder, het leven moet geleefd worden. En we leven nu eenmaal in een tijd met heel veel verlokkingen.
0: Mm-hmm.
1: Op dat vlak ook. Hè?
0: Maar heb je vaak ook patiënten gehad, of heb je vaak ook cliënten gehad die ook echt aan je vroegen, ik zou zo graag wat liefde, wat meer liefde in mijn leven willen?
1: Tuurlijk.
0: Ja, dat is een veelgestelde vraag.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja, dat is een heel vast thema. Ja.
0: Mm. Wat antwoord je dan?
1: Ja, wel, dan zegt men, wat moet ik doen, dokter?
0: Ja.
1: Hè? Dan zeg ik,
0: regel
1: ja, dat
0: het.
1: Weet ik natuurlijk niet. Maar vertel over uw leven. Ja. Hoe was het met uw ouders? Hoe zijn je opgegroeid? Wat is de verwachting? Wat denk je van? Hè? Hoe is uw leven? Wat zijn de dingen die je graag doet? Wat is er aangenaam? Wat is er leuk? Ja, zo. En dan proberen we te zoeken naar wat is belangrijk in het leven. Wat gaat er voorbij de oppervlakkige verlangens?
0: Mm-hmm.
1: En in dat gesprek hoop ik dan dat we ergens een soort zelfreflectie kunnen aanwakkeren die ook in de relationele zoektocht van hulp kan zijn. Hè? Maar ik ben geen huwelijksbureau natuurlijk. Hè? Dat,
0: nee.
1: Ja. Maar dat is een heel vast thema, ja, zeker in deze tijd. Zeker, ja.
0: Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dirk de Wachter, en wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Aan elk verhaal zitten 2 kanten. Weinig mensen beseffen dat dan strafrechtadvocaten aan het werk moeten. Maar hoe voer je je werk uit in de tijd waarin het vertrouwen in de rechtsstaat onder druk staat? De media zich gretig op daders en slachtoffers storten en wetgeving de snelle technologische ontwikkelingen nauwelijks kan bijbenen.
0: De Crime Week van BNN VARA.
3: Banshee de Visser.
2: Ja, goedenacht. Welkom hier bij de Nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bumsie de Visser. Deze hele week hoor je mij hier op NPO Radio 1. En deze hele week hebben we het natuurlijk over de misdaad. We spreken verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime. Niet per se over de crime zelf, maar over de mens achter de misdaad. Want hoe voelt het om in een arrestatieteam te zitten? Of wat komt er allemaal bij kijken bij het vak forensisch psycholoog? Deze week kom je erachter. En vannacht live bij ons in de studio zit strafrechtadvocaat Priscilla Bugelen. Ooit begon ze op het conservatorium, maar nu staat ze daders en slachtoffers bij in de rechtbank. Priscilla, geweldig dat je er bent.
4: Leuk dat ik mag komen.
2: Ja, zeker. Is het voor jou een beetje normaal om rond dit tijdstip wakker te zijn?
4: Ik heb 2 kleine kinderen, dus het eerlijke antwoord is ja.
2: Dus dat is gewoon slapeloze nachten, maar qua werk slaap je?
4: Normaal gesproken slaap ik altijd, voor mijn werk ben ik niet 's nachts op pad.
2: Nee, en ik hoorde van mijn collega dat het juist fijn is om in de nacht zo'n gesprek te voeren. Omdat je dan dat het werk van de advocaat even stil ligt.
4: Ja, dat is echt het enige moment. Normaal gesproken kan ik eigenlijk elk moment van de dag opgepiept worden. Meldingen krijgen van bijvoorbeeld verdachten die zijn aangehouden. Die bijstand nodig hebben op het politiebureau. En die meldingen die beginnen 's ochtends om 7 uur. En die eindigen rond 8 uur 's avonds. Dus ik moet eigenlijk overdag altijd aanstaan. Maar 's nachts kan de telefoon even op stil.
2: Oh, heerlijk. Maar dat is wel een hele lange tijd dat je eigenlijk alert moet zijn.
4: Ja, klopt. En daar hou je ook altijd wel rekening.